0: melden, terwijl nu Alarcon wordt weggestuurd door Stepanov, is de slijding uitstekend van Kuipers en is het doordekken van Davy van den Berg uitstekend, want dan komt Sparta er weer niet uit. Het is nu Bednarek die uiteindelijk de bal heeft. Alarcon is bij de actie wat geblesseerd geraakt en de doelman van Sparta neemt zijn tijd als bij Utrecht wat mensen worden geïnstrueerd om te gaan kijken wie daar bij Sparta in de ploeg gaat komen. Kan hem niet 1, 2, 3 herkennen, jongens, en zien wie daar klaar staat. Het is in ieder geval niet Jens Torenstra, maar die ken ik toch wel uit duizenden.
1: Van Bergen en Zonneveld volgens mij.
0: Ja, dat is dus wat aardige kwaliteit dat er dan bij gaat komen. Met balbezit voor Didden en de paas van Vesterloot. Maar Alarcon kwam uit buitenspelpositie. En dus kan Bartjes Indy de bal rustig oppakken.
1: Terwijl Kevin Paredes klaar staat. Paredes, hoe moet je het uitspreken? Het is een Amerikaan. Klaar staat om in de ploeg te komen bij FC Utrecht. Heeft Kuipers de bal. Mito nu namens Sparta op de helft van FC Utrecht. Uur gespeeld op Spangen. Utrecht leidt 2-1. Twee wissels staan klaar bij Sparta. Twee aanvallende wissels. Ik denk dat die Torrisson niet 43 minuten die René graag wilde dat hij zou blijven schutteren, blijft schutteren. Die zal zometeen plaats moeten maken voor Mike Sonneveld. En Van Bergen zal er ook in komen. En dan lijkt het meest logisch dat Martes naar de kant gaat. Want Van Bergen is een aanvaller die meestal vanaf de rechterkant komt. Santos nu. Santos met de lage voorzet.
0: Zo.
1: Wordt bij de eerste paal gepakt door Barkas. Die moet zich daar nog wel even voor strekken. Maar dat was bijna een schuiver in de korte hoek die vanaf de achterlijn gespeeld werd door Santos. Maar Utrecht heeft de bal weer. Drie wissels staan klaar. Twee voor Sparta, één voor Utrecht. En de bal is voor FC Utrecht. Voor Zagre? Nee, voor Sparta. Nu wel voor Utrecht, voor Van den Berg.
0: Davy van den Berg speelt rustig terug naar Zagre, die de tijd neemt en de bal even terugbrengt. De Paredes staat klaar en wordt geïnstrueerd door Willem Jansen om ook nog even wat dingen in de stode spelmomenten te onthouden. Als het balbezit er is voor Kuipers, als ik het een beetje slordig vind worden, Erik.
2: Ja, het is balbezit, balverlies.
0: Het, ja, het hobbelt een beetje nu.
2: Ja, en eigenlijk weet Sparta ook niet wat ze moeten doen om daar doorheen te komen. En Utrecht is hem te snel kwijt.
0: Beetje hotsknots, Begonia voetbal. Een prachtige uitspraak van Bert Jacobs. Dat was ook de trainer van FC Utrecht die de eerste wedstrijd hier tegen Sparta speelde. En dat was in 1971 toen Utrecht hier het eerste duel met 3-1 verloor. Janusz Kowalik was degene die twee keer scoorde voor Sparta. Net als Jan Kleinjan. Als we nu de voorzet zien van de Spartanen, maar die gaat over het doel van Barkas. Twee keer Kowalik, één keer Kleinjan. En Jan Groenendijk op aangeven van Leen van der Merk scoorde voor toen FC Utrecht onder leiding van Bert Jacobs. Nummer 4, Martens Indy gaat eruit. En nummer 17 komt voor hem in de plaats. Mitchell van Bergen dus in de plaats van Martens Indy. Betekent dat Sparta de aanval gaat kiezen.
1: Sparta zet er inderdaad een spits bij. En Torrisson gaat er ook uit. Van Bergen en Van Bergen en Zonneveld voor Torrisson en Martens Indy. En dan ben ik heel benieuwd hoe het dan gaat staan bij Sparta. Gaan die dan 3-3-4 spelen? Of 3-4-3 ook? In ieder geval nu wel met 4 man achterop. Dat is wel duidelijk. En FC Utrecht met het balbezit voor Didden. Waar Paredes inmiddels in de ploeg is gekomen voor Alarcon bij FC Utrecht. Nanko, balletje terug op Barkas. Utrecht met het balbezit. Barkas speelt hem naar buiten. Naar Vesterloot. Sparta zet druk.
0: Paredes is dus de nieuwe man. Terwijl Katlin de bal probeert door te spelen. Sparta de diepte zoekt bij Zonneveld. Opgenomen dan op het middenveld. En dan Sparta met Baas. Even terug naar Marvin Young. De Meeuwen zitten inmiddels al op het veld. Die denken, ja, we zijn er klaar mee. Was het maar zover. 63e minuut, Utrecht op voorsprong. Maar Sparta dringt aan met Van Bergen over de linkerkant. Er komt de voorzet, weggekopt door Didden. Opgevangen door Stepanov. Nee, Sparta zit er alweer tussen. En dan is het Baas met de paas naar de zijkant. En kan Van Bergen weer opnieuw beginnen met een aanvallende actie.
1: En die wordt weggekopt door Didden. Utrecht moet even een stormpje overleven. Want Sparta wil nu wel. Is het Stepanov die de bal verovert? Maar doordat Stepanov daar is, kan hij niets met de verre trap van Nwankwo. En heeft Sparta de bal alweer halverwege de eigen speelhelft bij Young. Young dan breed op Baas, die centraal achterin de positie heeft ingenomen van Martins Indy. En Sparta met het balbezit als Baas de diepte zoekt bij Mito. Maar dat is niet te belopen voor de kleine Japanner. En dan kan Barkas de bal rustig over de achterlijn laten lopen. En zien we dat Martes inmiddels de rechterverdediger is geworden van Sparta. En dat Sparta dus gewoon 4-3-3 is blijven spelen. Alleen met een andere veldbezetting. Met andere manschappen op de posities van vergeleken met voor de wissels. Utrecht mag gooien. Paredes misschien snel. snel jongen, neem je tijd maar even. Hij geeft de bal aan De Wit en krijgt hem terug. Kevin Paredes, voormalig Amerikaans international. 1-2 combinatie met Stepanov. Paredes naar binnen. Paredes nog altijd met het balbezit. Paredes even terug. Terug naar Matthijs Didde. Iedereen nu weer op de helft van Sparta. En daar willen we het eigenlijk zien.
0: DC United, daar begon de Amerikaan zijn voetballoopbaan. Deze man, Kevin Paredes, 23 jaar, 3 keer in de Team USA gespeeld en afkomstig van Wolfsburg. Deze aanvallende middenvelder. Hier speelt hij in de combinatie met Stepanov. Paredes aan de rechterkant nu. Paredes met De Wit. Paredes krijgt hem terug van De Wit. Dan speelt hij door naar Sagre. Sagre klaar voor Paredes. Tegen de rug van Marvin Young. Het schot gaat er gevallen worden en is de overtreding gemaakt door Paredes op Bas Kuipers. Die van Martin Zindi de aanvoerdersband heeft gekregen. Toch weer 300 gram zwaarder deze Bas Kuipers. Als het balbezit in de 65e minuut voor Sparta is en als de tweede bal even het veld moet verlaten, mag Bednarik zometeen de vrije trap gaan nemen.
3: Volgens mij had Fouke gisteren gelijk. Paredes.
0: Ja.
3: Rechts aan de buitenkant. Ja, en rechts. Geen linksback.
0: Nee. En die boy heeft zijn scoutingsrapporten wel goed op orde.
3: Ik vind het wel heel apart hoor, dat je vrede week linksback komt. Linksback, en nu gewoon rechts aan de buitenkant aanvallend. Dus één keer verdedigend aan de linkerkant en aanvallend aan de rechterkant.
0: Balbezit is nu voor Sparta. Oppassen, dat doet Kanko uitstekend. En dan kan hij meegeven aan Stepanov. Stepanov legt klaar voor Katlin. Katlin terug naar Wanko. Wanko, Paredes. Gevonden? Nee, veel te hoog. Over alles en iedereen heen. Over de zijlijn ook. Dus mag Sparta ingooien met Kuipers op de helft van Utrecht.
1: Doet dat richting de middencirkel naar Julian Baas. Baas nu met het balbezit. Stepanov jaagt niet echt enthousiast door. En Sparta kan naar voren. Santos nu duel opzoeken met Vesterlund. De rugdekking is van Paredes. Santos met de hoge voorzet in de richting van Zonneveld. Duel aangaan met Nwankwo. Geen overtreding, zegt Hiechler. Ondanks geloei vanaf de tribunes hier op Spangen kan FC Utrecht uitverdedigen. Maar de bal niet bij zich houden. Bednarek heeft hem inmiddels weer teruggegeven aan Jong. De Utrecht supporter. Zijn nog altijd uit volle borst aan het zingen. En hopelijk doen ze dat over 25 minuten als Hiechler voor het laatst op zijn fluitje blaast. Nog altijd Sparta met het balbezit. Kuipers nu. Kuipers op de helft van FC Utrecht. Aan de linkerkant van het veld. Ziet even geen opening. Speelt hem breed op Baas. Krijgt hem terug. En dan staat iedereen bij Sparta weer stil. En is het dus even kijken hoe Sparta naar voren kan. Nou even niet. Want Van Kruijsen gaat terug naar Verschuren. En Verschuren die ziet Stepanov komen. En speelt terug op Bednarek.
0: Overleg aan de bank aan de zijkant van het veld. Daar zien we uitgebreid overleg met Anthony Correa, die met wat mensen van de fysieke staf nu overlegt. En daar is Zonneveld. Daar is Sparta met de gelijkmaker. Ja, daar is Sparta met de 2-2. De 67e minuut. Utrecht is weer zijn voorsprong kwijt. Maar het is Zonneveld die in de diepte wordt weggestoken. Waar is de defensie van Utrecht als je hem nodig hebt? Ze zijn er niet. Ze zijn er niet. En Zonneveld maakt dat uitstekend af. Achter Barkas is kansloos. De bal gaat via de binnenkant van de paal binnen. Het is 2-2 hier op het kasteel.
3: René met z'n drieën in het centrum. En dan door het centrum alleen op de keeper aflopen.
1: Ja, het was een splijtende paas op snelheid.
3: Ja, maar het ligt open, Bert.
1: Ja.
3: Met z'n drieën moet je het centrum verdedigen en dan nog staat het open. Ja, dan kan je als trainer zijn doen wat je wil, maar zo kan je geen wedstrijden winnen of punten halen.
1: Nee, een grote verdedigingsfout, zo mogen we het noemen. Doelpunt vindt doorgang. En, Nwankwo schiet de bal zomaar tegen Mito aan. En dan moet Barkas vers het doel uitkomen. En die bal naar voren roeien. Nou, dat doet de Griek. Zagre kopt door. Utrecht moet zich herpakken. Niet aan het veld laten slaan. Zagre goed. Combinatie met Katlin. Katlin, Zagre. Ja, die twee verstaan elkaar. En gaan elkaar steeds beter verstaan. Al moet Katlin nu wel even onder druk van wat Sparta-spelers achteruit. Naar Nwankwo nu. En Nwankwo, die zal dan teruggaan op Barkas. Oh, dat leek wat hard. Barkas kan hem controleren en meegeven aan Vesterlund. Vesterlund even kappen omdat Santos hinderlijk in de weg loopt. Speelt hem weer terug naar Barkas. En krijgt hem dan ook weer terug. De Wit, nee, Didde wil de bal wel hebben. Sparta zet druk. Utrecht haalt er een doeltrap uit.
0: Twee keer een voorsprong weggeven. Dat is zonde. Dat is eeuwig doodzonde in een uitwedstrijd. Twee doelpunten. Doelpunten van Stepanov en de 1-0 van Didde. En Utrecht heeft er nog niet genoeg aan. Want Sparta is twee keer voorbij gekomen met Marvin Young en net met Mike Zonneveld. Doeltrap wordt genomen. Barkas aangespeeld. Zonneveld gaat jagen. En Barkas speelt de bal in de diepte richting Stepanov. Die is alleen maar bezig met Young. Die kan beter bezig zijn met de bal. Dit is een hele domme actie. Het levert Sparta in ieder geval een vrije trap op.
1: De bal bezit dus voor de Rotterdammers op het middenveld van Kruijsen. Even terug naar Verschuren. Krijgt hem weer terug en speelt hem dan naar Jong. Die ziet Katlin komen. Maar Utrecht krijgt de drukte niet meer op zoals ze dat in het begin van de tweede helft een paar keer wel deden. En dus wordt het uitkijken geblazen als Sparta nu weg is aan de rechterkant met Martes. Maar die paas is te hard voor de man die de wedstrijd als rechtsbuiten begon. Maar inmiddels rechtsachter speelt. Die de bal van achter de achterlijn meeneemt het 16 meter gebied in. Waar Nwankwo gebaard naar de bank dat het misschien wel klaar is voor hem. Of is dat? Nee, dat is hij steekt een arm op. Waarom steekt hij een arm op? Utrecht wil de doeltrap gaan nemen. Didde doet dat kort op Barkas. En Barkas speelt hem naar de linkerkant uit naar Nwankwo. Nwankwo naar Zagre. En Zagre maar weer eens een keer naar voren. Katlin met een goede aanname. Met jong in zijn rug. En de vrije trap voor FC Utrecht.
0: Stepanov ten val gebracht. In de rug gelopen. Heeft wat pijn. En even wachten dus tot de Oekraïne weer terug is. Zal hij wat kramp hebben? Ja, het vraagt veel. De intensiteit van de trainingen. En dan het spelen van deze wedstrijd. Als we nog 20 minuten te gaan hebben hier aan het veld van het kasteel. En moet er een blessurebehandeling plaatsvinden bij Stepanov. Betekent dat we die zo meteen een minuut kwijt zijn. Want dat is het verhaal van de nieuwe regels. Als nu de man met nummer 32 bij Utrecht zich klaarmaakt. Hij zal zo komen. Dat betekent dat de man die zijn contract heeft verlengd tot eind 2020 of eind 2029. En hij is Per Kloosterboer. Hij en Adrian Blake staan klaar om zo meteen in de ploeg te komen.
1: En David Min ook. En dat zal te maken hebben met de blessure van Stepanov, die daar nog altijd op het gras ligt. Als Stepanov aan de overkant van het veld afstrompelt, dan hoeft hij toch niet een minuut te wachten met een wissel erin te brengen, René. Dat is alleen als hij zelf terug wil komen in het veld, toch? Of
0: volgens
1: niet?
0: Mij wel, ja. Ja. Ja. Dus als je hem wisselt, is het terecht.
1: Ja, en Utrecht gaat nu gaat wisselen, gaat drie keer wisselen. Ik denk Nwankwo, die net al zo'n gebaar maakte, dat hij naar de kant gaat komen. Met het nummer 21 gaat bij FC Utrecht in ieder geval Nwankwo eruit. Ja. En voor hem komt Per Kloosterboer. Eredivisie debuut voor de geboren Utrechter. Dat mogen we ook wel eens zeggen. Veel hebben we er niet. Maar we hebben een jongen uit onze eigen stadje die nu in de ploeg komt. David Min komt in de ploeg voor Artem Stepanov. En dan moeten we nog even kijken. Adrian Blake. Ja, het meest logische die er onderuit te gaan is dan Johan Katlin. De man die zijn beste wedstrijd speelt van dit seizoen. Maar Tanky misschien ook wel leeg. En de snelheid van Blake, de doeltreffendheid, de doelgerichtheid van Blake, wellicht ook reden om hem in de ploeg te brengen. Ja, Katlin komt nu ook naar de zijkant. Dat zijn dus de drie wissels bij FC Utrecht. Min voor Stepanov, Blake voor Katlin en Kloosterboer voor Nwankwo. Geen Offerhaus dus.
0: En even over die wissels, Erik. Deze zijn logisch.
3: Deze zijn heel logisch, ja.
0: Man voor een man.
3: Spits voor spits, ja.
0: Ja. Nee, want we hebben ons afgelopen zondag tegen AZ wel afgevraagd. Wat is hier aan de hand? Maar dit is duidelijk. Dit zijn logische wissels. Blake dus voor Katlin. Overigens had ik die 90 minuten laten spelen. Want dat is eigenlijk is Katlin bezig met zijn beste. Wat heeft hij gespeeld? 72 minuten in deze competitie tot nu toe. Dat mogen we dan toch ook wel zeggen. De eerste 72 minuten die hij uitstekend heeft gespeeld in dit Eredivisie seizoen. Stepanov is eraf. Min is de nieuwe spits. En dan kan Sparta eens opletten wat ze gemist hebben door hem niet te nemen.
1: Ha, je zal het meemaken. Zagre, balletje terug op Didde. Didde, breed op Vesterlund, halverwege de speelhoofd van FC Utrecht. Vesterlund zoekt de diepte meteen
0: hier,
1: maar even.
0: Kijk maar.
1: Bij David Min. Vasthouden is er van Jong. Min weet de bal goed aan te nemen. Daarin duel met Marvin Jong. Krijgt hem terug tot bij Horemans. De Wit. De Wit naar Paredes aan de rechterkant van het veld. En Paredes, even kijken waar naartoe. Eventjes zelf de actie maken. De combinatie zoeken met David Min. Min terug op Horemans. Horemans naar Dani de Wit. Utrecht op de helft van Sparta nu met Paredes. Dan moet Horemans met de voorzet komen. Die is wat scherp. Maar Zagre kan daar misschien nog wel wat mee. Zagre neemt hem goed aan. Terug op Van den Berg. Ai, oi, oi, oi, oi, Van den Berg.
0: Ja, wat is er?
1: Ja, jij mag.
0: Hij schiet hem over het doel van Bednarek. Hier had hij meer mee kunnen doen. Het is de 74 minuten. Utrecht doet weer eens iets aanvallends met Davy van den Berg. Maar wel een uitstekende voorzet vanaf de zijkant die Zagre uitstekend onder controle bracht. Hem klaarlegt voor Van den Berg. Maar die heeft het vizier, zoals dat zo mooi heet, niet op scherp. Zagre speelt nu een lastige bal terug op Didde. Misschien was de bedoeling wel Barkas. Maar Didde zit erbij en Didde neemt geen risico. Speelt de bal over de zijlijn met Mito in de achtervolging. achtervolging. En dus is het nu Sparta dat mag ingooien aan de rechterkant van het veld. En zo kan het toch nog een heel aardig laatste kwartier minimaal worden hier op het kasteel in Rotterdam. Waar de tussenstand bij Sparta Utrecht 2-2 is.
1: Twee keer kwam FC Utrecht op voorsprong. Twee keer kwam Sparta langs zij. Sparta nu met het balbezit. Julian Baas, FC Utrecht, komt eruit met De Wit en Paredes om te jagen op Spartaans balbezit. Santos in duel met Vesterlund. Vesterlund met de overtreding. Vrije trap is voor Sparta. Een meter of vijf over de middenlijn. Inmiddels genomen door Santos, die hem terugspeelt naar Verschuren op Kuipers, Baas. En dan gaat de bal via Verschuren naar Jong, naar de rechterkant van de as van de verdediging. Martes nu. Martes die dan Van Bergen diep wil sturen. Maar dat is goed geanticipeerd door Arthur Zagre. Die een goede wedstrijd speelt daar links aan de buitenkant. Verdedigend middenveld bij FC Utrecht. Dat mag ingooien omdat Baas de bal over de zijlijn speelt. Onder druk van Danny de Wit is de ingooi nu van Adrian Bleek.
0: Ik denk dat Hovermans eraf gaat en dat Offerhaus ook komt. Want Offerhaus staat klaar om zo in de ploeg te komen. Krijgt nog wat te drinken voorafgaand aan dat hij in de ploeg zal komen. Terwijl Arthur Zagre, een van de hoofdrolspelers vandaag, de bal bij de zijkant probeert te brengen bij David Min. Die gooit er eentje van zich af. Geeft dan mee aan Bleek. En Bleek via de verdediger Martes gaat de bal over de zijlijn. Betekent dat Utrecht in mag gooien. Heeft Zagre inmiddels gedaan richting Davy van den Berg. Davy van den Berg speelt de bal naar Matthijs Didde. Midden Didde naar Vesterlund. Vesterlund breed op Kloosterboer. Zijn eerste optreden in de Eredivisie. Zijn eerste balbezit in de Eredivisie. Niet het risico nemen. Geeft die bal terug op Didde. En dan kan Davy van den Berg nu wat bedenken. En geeft hem mee aan Adrien Bleek.
1: Bleek met één man voor zich. Zoekt combinatie met Zagre. Goed gedaan van Zagre. Nee, want Van Berg is ook snel. Bleek met een gelukkie.
0: Ja!
1: Ja. Adrien Bleek doet het weer als invaller. 76e minuut. Drie keer in scheepsrecht. Deze niet meer weggeven. Adrien Bleek in de combinatie met Arthur Zagre. Schiet hij die bal achter Bednarek. 76e minuut. De tweede seizoenstreffer van Adrien Bleek. Hij flikt het weer als invaller. Heerlijke goal van de Engelsman. Utrecht weer op voorsprong. Vasthouden nu.
0: De Belg Didde neemt een Belgisch jelletje om de slotfase te doen. En we gaan kijken naar de wissel die Utrecht gaat toepassen. Volgens mij moet Nwanko eraf, of is het Horemans? Zoals ik zei, Horemans, gaat die eraf?
1: Ja.
0: Nee, ja. Horemans gaat eraf, dacht het al. Horemans niet verder en zijn vervanger met nummer 6 is dus Offerhaus.
1: En die gaat samen met Matthijs Didde en Per Kloosterboer centraal achterin spelen. Utrecht moet het nu dicht houden. Dicht houden. Ik zei het net, drie keer in scheepsrecht. Als je drie keer op voorsprong komt in Rotterdam bij Sparta, dan mag je niet voor de derde keer die voorsprong weggeven. Sparta met het balbezit. Nick Verschuren, middenlijn over. En de bal ingeleverd bij Julian Baas. Teruggekregen en breed gespeeld op Marvin Jong.
0: Wat vind je ervan, Erik?
3: Ja, ik vind het goed dat ze gescoren hebben. En je ziet dat Sparta wel heel veel fouten maakt.
0: Ah, maar Utrecht heeft geloof.
3: Utrecht doet het goed. Wat ik vooral goed vind is dat hij energie erin gooide. He, met drie spelers wisselen krijg je veel meer energie. Ja, en dat weten we vooral van David Min. En dat zie je ook gewoon terug.
0: En we zien ook dat Utrecht met meer geloof speelt. Dat blijf ik zeggen. Dat heb ik eigenlijk vanaf de eerste seconde gezien. Terwijl Sparta de volgende wissel gaat toepassen aan de zijkant van het veld. Eerst gaan we afwachten hoe de ingooi genomen gaat worden. Als de drankorgels inmiddels even kunnen gaan zitten. Komt daar de bal van Vesterlund. Die legt hem terug. Wordt weggewerkt door Verschuren. Nee, door Baas. Weggewerkt door Baas. Opgevangen door Kloosterboer. Oh, Kloosterboer. Kijk uit. De man van Sporting 70. Daar is hij opgegroeid en opgeleid. En vervolgens vroeg in de jeugdopleiding gekomen. Met jonge Barkas. Mike Sonneveld gaat met alles wat hij heeft voor de bal. De Griek laat zich de pis niet lauw maken. Maar hier kruipt hij door het oog van de naald. En bijna was het Sonneveld met zijn tweede. Maar de bal gaat over de achterlijn. Barkas komt goed weg.
1: Barkas haalt een heel slimme doeltrap uit voor FC Utrecht. En FC Utrecht heeft natuurlijk al eerder een topspeler bij Sporting 70 opgehengeld. Hè? Meneer, heeft hij jarenlang gezeten op de plek waar nu Erik van der Meer zit. Rob Alfle. Sparta brengt Roald Zooi, als ik het goed zie. Nee, het is nummer 18 die erin komt en nummer 15. Dat betekent... Nee, het is wel Robert Zooi. 18 zou Jens Toornstra zijn. Die zou ik wel herkend hebben. Robert Zooi komt erin en met het nummer 15 zien we ook Joël Ideo komen. Dat betekent dat er ineens drie voormalige Volendammers, drie spelers die vorig jaar met Volendam gedegradeerd zijn, in de ploeg staan bij Sparta. Min in botsing met Verschuren. Verschuren geblesseerd in de middencirkel. Spel ligt even stil. En Sparta krijgt een vrije trap.
4: Laten we even de wissels doornemen, jongens. Wat heeft Sparta nu gewisseld, Bert?
1: Sparta heeft Ideo in de ploeg gebracht voor Santos.
4: Ja.
1: En die Roald Zooi, die is er ingekomen. Ik denk voor Kuipers, want die zie ik niet meer. Nee, Kuipers staat er nog wel.
4: Kruisen.
1: Voor Jong. Maar van Jong is eruit.
4: Jong en Kruisen zijn eruit. Jong en Kruisen.
1: Jong en Kruisen zijn eruit. Ja, want ik zie nu dat Santos naar het middenveld is gegaan.
4: Jong en Van Kruisen.
1: Ja.
4: Dan zijn we helemaal op de hoogte. Erik van der Meer, dankjewel. Balbezit voor Sparta met Martes. En dan Van Bergen, die gaat jagen. Die komt niet bij de bal. Utrecht doet dat nu wel met Sagre. Sagre geeft mee aan Bleek. Ja, die speelt een eerlijke wedstrijd. Bleek met de paas, die is niet goed. Zit Sparta tussen en is dat slecht uitverdedigend. Kan David Min de bal meenemen met Martes. Houdt hij hem binnen? Ja, houdt hem binnen. Dat is goed, maar dan houdt hij hem verder niet binnen. En gaat hij over de zijlijn. Dan geeft hij zomaar de ingooi weg aan Sparta. Dat de ingooi snel heeft genomen. Dat Verschuren in balbezit heeft gebracht. En die kan meegeven aan de nieuwe man van Sparta.
1: Dat is Roald Zooi. 10 minuten nog te spelen als Sparta de bal zomaar over de zijlijn speelt. En FC Utrecht de ingooi mag nemen. En dan gaat natuurlijk de maximale tijd voor genomen worden. Niklas Westerlund maakt de bal even wat droog. En dan geeft Higler aan dat hij op moet schieten. Nou, dat doet hij ook nu dan. De Wit met de bal naar voren getransporteerd richting David Min. Die kan er niet aan. Is het uiteindelijk Ideo die bal over de zijlijn kopt. En FC Utrecht dat mag ingooien. Westerlund gaat dat doen. Westerlund heeft een paar meter gesmokkeld. Is inmiddels op de helft van Sparta gekomen. En neemt rustig zijn tijd voor die ingooi. Al een meter of 15 heeft de Deen genomen als Min doorkopt. Maar er is achter niemand. De Wit kan die bal niet doorlopen. Bednarek geeft mee aan de rechterkant naar Martes. Daar moet Bleek opvangen. Maar Bleek kiest gewoon rustig positie in de buurt van de middenlijn om Sparta daar op te vangen. Via Van Bergen heeft Martes de bal weer gekregen. Die speelt breed op Verschuren. En die speelt hem het middenveld in naar Santos.
4: Nog 10 minuten. Ik zie wel de ruimtes wat groter worden, Erik.
3: Ja, maar dat komt ook. Hè? Want Sparta gaat natuurlijk aanvallen. Utrecht wil toch wel vooruit. En dan moet je vooral zorgen dat je druk op de ballen houdt. Dat ze hem niet kunnen spelen. En ze doen het op zich gewoon hartstikke goed. Dit moet je nog 10 minuten kunnen volhouden.
4: Laag blok van Utrecht. Verschuren met het balbezit. Sparta dwingt Utrecht op eigen helft. Maar Roald Zooi is degene die nu de middenlijn oversteekt. Met Paredes. En die ziet dan dat die bal weer teruggaat naar Verschuren. Verschuren laat die bal naar de zijkant gaan. Naar Van Bergen. Van Bergen tikt die bal terug. En doet dat dan het middenveld weer in. Verschuren. En zo komen ze. Sluipen ze richting de goal van Barkas. Met Roald Zooi en Verschuren. Nu in de middencirkel op de helft van Utrecht.
1: En die speelt hem breed op Martes naar de rechterkant. En helemaal aan de zijlijn geplakt staat daar dan Mitchell van Bergen. Die hem terugspeelt naar Verschuren. Verschuren naar Santos. Die in het hart van het middenveld de positie van Kruijsen overgenomen heeft. Eerst dus linksbuiten was. En nu Julian Baas. Middencirkel uit. Bal naar de rechterkant gebracht. Naar Van Bergen. Tempo ligt laag bij Sparta. Dat moet makkelijk te verdedigen zijn voor Utrecht. Nu de bal naar de linkerkant gespeeld naar Roald Zooi. Roald Zooi speelt hem naar Ideo. Ideo met Westerlund voor zich en ook met Paredes voor zich. Komt even naar binnen, zoekt dan een medespeler. Vindt daar Santos, laat Santos vooral niet schieten. Schot wordt geblokt door Didde en gaat via Didde over het doel van Barkas, die absoluut geklopt was. Maar die bal gaat tot opluchting van de Griekse doelman over het doel van FC Utrecht. En dus de hoekschop voor Sparta. Die wordt na precies 83 minuten spelen zometeen genomen door Julian Baas.
4: Baas dus met de corner. Utrecht stelt zich op. Alles en iedereen in de eigen 16 meter van FC Utrecht. Met het balbezit dus aan de rechterkant voor Sparta met die voorzet. Daar komt hij. Op het hoofd van wie? Niemand. Utrecht neemt over. Nee, Sparta probeert tot schieten te komen. En dan is het Didde die daar ook aardig wat staat weg te poetsen. Die de bal over de zijlijn speelt. Mag Sparta snel ingooien. En doet dat richting het middenveld. Richting de man die nu de bal krijgt. En dat is Santos. Santos naar Ideo. Ideo was ooit speler bij ADO. Was die heel goed. Als die nu door Paredes een zetje krijgt, maar aan de bal blijft en mee kan geven aan Verschuren, die wat extra stapjes moet doen richting de zijlijn, maar houdt hem binnen.
1: Hij speelt hem breed op Roald Tsoi, een van die invallers dus bij Sparta. Grote kerel is dat. Ideo nu. Ideo kan terug op Verschuren, slaat Baas over en vindt dan Martes. Martes naar de rechterkant gespeeld naar Van Bergen. Van Bergen vindt twee man van FC Utrecht op zijn weg. Bleek en nog eentje, dat was Zagre natuurlijk. Maar het schotje van Van Bergen die even naar binnen komt en met links dan uithaalt. Dat schotje dat gaat een meter of twee langs het doel van Vasilios Barkas. Zes minuten nog en ik denk wel een minuut of vier, vijf extra. Want veel wissels, blessurebehandeling bij Stepanov. Het zal allemaal nog wel een tijdje duren. Een minuut of tien moeten we wel op rekenen. Als de Wit doorkomt en Bleek nu misschien met de bal aan de haal kan. Dat kan hij wel, maar hij heeft iets gedaan wat niet mocht. En dus mag Sparta de vrije trap nemen. Halverwege de eigen speelhelft. Bednarek heeft dat inmiddels gedaan. Meegegeven aan Van Bergen.
4: Utrecht weet het terug te rechten. Weet het de mannen bij elkaar te houden. Weet het Sparta van zich af te houden. We zitten al in de kelder van de Eredivisie Utrecht. Dus spelend vanaf de 14e plaats. Maar het kan. Het kan als nu Verschuren opgejaagd wordt door David Min. Dan Dani de Wit net iets te laat komt. En Sparta kan overnemen via Kuipers die de bal speelt naar Martes. En die gaat de middenlijn over richting het doel van Barkas. Maar het is nog even hoor. Het is nog een aardig stukje lopen. Bal naar Ideo. Die neemt die bal prachtig mee. Maar Paredes zit er dan tussen. En dan is het de botsing tussen Paredes en Ideo. Dat is een stevige hoor. En Paredes raakt daar, ik ben bang, ernstig geblesseerd.
1: En die had al zoveel blessureleed gehad. Bij Sparta nu nog een speler klaar staat om in te vallen. Casper Terho is dat. Die komt in de ploeg voor Julian Baas. Paredes ligt daar nog steeds. Komt nu wel overeind. Hij kreeg een behoorlijk schop van Ideo. Gelukkig voor de Amerikaan staat hij weer. Of hij nou op volle kracht door kan, dat is nog maar de vraag. Het is hinkepinken daar even langs de kant. Nee, het gaat niet, gebaart hij nu in de richting van Higler. Dit is geen tijdrekken. Dit is zeker geen tijdrekken. Rogier Meijer moet niet zeuren, de trainer van Sparta. Hij mag van geluk spreken dat de speler die overtreding maakte zonder gele kaart af is gekomen. Higler zet nu zijn stopwatch stil. Dani de Wit gaat zich ook even melden. En de verzorging is ook bij Kevin Paredes.
4: Min, Ofraus, Bleek.
1: Ja, we hebben vaak gewisseld.
4: En Kloosterboer.
1: Ja.
4: Dat zijn de wissels.
1: En hij werd niet aan zijn hoofd geraakt. Dat
4: en
1: was
4: dus
1: heel duidelijk.
4: Moet Utrecht dan 4 minuten en de extra tijd met een man minder? Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, want Paredes gaat er niet zomaar bij zitten. Want die zijn we zo meteen in een minuut kwijt. Dat zijn de regels. Terwijl Sparta gewisseld heeft hoor. Volgens mij is Julian Baas het veld uitgegaan. En is zijn vervanger Casper Terho. Die is in de ploeg gekomen bij Sparta. Dat hadden wij misschien even over het hoofd gezien. Maar dan bent u weer volledig bij voor die laatste 4 minuten en extra tijd. Als Utrecht leidt hier op het kasteel met 2-3 tegen Sparta Rotterdam.
1: Die Terho die is overgekomen van Alt-Heverlee Leuven uit België. En is dus nu een extra aanvallende kracht, mag ik aannemen, bij Sparta. Dat met 3-2 achter staat. Komt een brancard het veld op om de ongelukkige Kevin Paredes naar de kant te brengen. Ja, die Amerikaan die bij Wolfsburg binnenkwam en het goed deed, maar daarna te maken kreeg met blessureleed. Toen hij weer fit was, kwam hij niet in aanmerking voor een basisplaats. En nou kan hij weer spelen en krijgt hij een rotschop van Ideo. De aanvaller van Sparta, Joel Ideo. Het zal niet met opzet geweest zijn. Maar het zorgt er wel voor dat Utrecht in de slotfase van de wedstrijd met 10 man komt te staan. Om een 3-2 voorsprong te verdedigen. En dat is slecht nieuws. Is het Anthony Correa die daar even een paar mensen bij zich roept voor wat instructies. Vesterlund staat daar, Min staat daar, Didde staat daar en Dani de Wit komt er ook bij. Voertaal is Engels, maar ik neem aan in dit gesprek wel gewoon Nederlands, want dat verstaan en spreken ze alle vier die daar rondom de trainer van FC Utrecht staan. Terwijl Paredes daar inmiddels in de brancard is gelegd en nu naar de zijkant van het veld zal worden getransporteerd. De klok staat op 88, maar ik denk dat we wel tot 99 doorgaan hier vanavond.
4: Het zal wel wat tijd kosten voor Utrecht.
2: Maar het is wel heel vervelend voor die jongen.
4: Ja, dat is triest. Echt heel triest. Bert zei het al, blessure geleed. En de verschillende blessures hebben hem constant achtervolgd. Dat heeft hem een grootse carrière eigenlijk in de weg gestaan in Europa. Wat hij zo graag wil. Aaronson heeft hem ook nog een beetje aanbevolen, heb ik begrepen, bij FC Utrecht. Want die kent hem natuurlijk vanuit de nationale ploeg in Amerika. En nu gaat hij dus in het oranje bakje het veld af. Anthony Correa gaat even kijken bij zijn pupil. Geeft hem een bemoedigend klopje op de borst. Als David Min aangespeeld wordt. Want het voetbal, dat is maar met 10 man, gaat Utrecht gewoon door. En is het Min die terugspeelt op Vesterlund.
1: En hem terugkrijgt van Vesterlund. En dan inlevert. Nee, Didde zit daar tussen, roeit de bal naar voren voordat Terro eraan kan komen. Dan heeft Sparta de bal via Martens en zegt Zakker heeft
4: van jongens, nog lang, hoor.
1: Die bal moet zo ver mogelijk bij ons doel vandaan. En die roeit hem van een meter of 40 over de achterlijn bij Sparta, waar Bednarek inmiddels de doeltrap heeft genomen. En de bal via Verschuren bij Santos ziet komen. Santos nu met de bal aan de voet. Er is vierde man aan de lijn die zo aanstonds een aantal minuten gaat aangeven. Terwijl Sparta de bal heeft via Van Bergen. Even terug naar Martens. Onder druk allemaal van Zagre is dat. En Sparta dan met Terru, die hem de 16 inbrengt. Weggekopt door Kloosterboer. Opgevangen door Adrian Blake. Blake met een goede beweging tussen twee man door. Min aangespeeld. Nou, David Min. Laat aan Sparta zien wat je kan. Laat Sparta zien wat ze missen door jou niet te halen. Gaat even niet goed. Sparta heeft hem via Ideo. En Sparta valt aan. Utrecht moet met z'n allen terug.
4: En Blake doet dat op zijn dode akkertje. Min doet dat wat sneller. Maar ze lopen te roepen bij die bank als het Sparta is met Kuipers. Kuipers brengt die bal richting de 16. Richting de verre man. 7 minuten krijgen we erbij. Zonneveld heeft de bal. Zonneveld legt terug. Sparta met de kans. En Sparta dat appel geeft voor Rens. En dat is het niet, want de bal gaat over de zijlijn. Maar het is wel de scheidsrechter Hichler die even aangeeft. Even kijken. Even wachten of hier sprake is van een overtreding in de 16 meter. Dani de Wit staat erbij en kijkt ernaar. En het is Sparta dat in afwachting is. Nee, ga maar vast staan, zegt hij ten opzichte van de speler van Sparta om de ingooi te nemen. Wordt er nu even gekeken. De VAR vandaag is Lauwens. Nee, dit is de vierde official. De VAR is Alex Bos. De man uit Leusden. Nou, die geeft geen
5: strafschop. We zijn al begonnen.
4: Ja hoor, het is voorbij. En het balbezit is voor Ideo aan de zijkant van het veld voor Sparta.
1: Met een hoge voorzet. 4-4 richting Milan Zonneveld. En die kopt hem recht op doelman Vasilios Barkas. Daar mag u toch niet mopperen dat die kopbal van de boomlange spits van Sparta daar recht op de keeper afging. Ja, Alex Bos en Dennis Hichler. Het zal carpoolen zijn geweest vanuit het midden van het land.
4: Maar de VAR zit in zijn
1: richting Desk. Oh ja, natuurlijk. De VAR zit helemaal niet hier. Sparta met Van Bergen. Het publiek gaat erachter staan. De 7 minuten. Het viel me mee. Als Van Bergen nu aan de buitenkant voorbij Zagre wil komen. Met de voorzet komt Dani de Wit. Kopt daar bal weg. Dan is Bleek onderweg. Kan Bleek de bal veroveren. Daarin nu al met Santos. Sparta houdt hem. Martes pompt hem erin, pompt hem er laag in. De Wit werkt weer weg. En Bleek nu. Bleek, kan die de bal bij zich houden? Kan die hem ook meenemen? Dat kan die. Maar Martes maakt de overtreding. Utrecht met de overtreding. Nee, met de vrije trap. Snel genomen door deze
4: van den Berg.
1: Op David Min. Min met het balbezit. Min die doet dit nu goed. Rustig de bal bij zich houden. Vesterlund, Van den Berg. Min, Van den Berg, Vesterlund. Zo houdt Utrecht de bal. En Vesterlund haalt er dan via Ideo een ingooi uit voor FC Utrecht. Ingooi aan de voor Utrecht rechterkant van het veld. De eerste 2 minuten van de extra tijd zijn voorbij.
4: Ingooi voor Niklas Vesterlund, de man van de rush. Die daarbij, terwijl Dani de Wit nu pretendeert een vrije trap te krijgen, maar daar trapt Hichler terecht niet in. De bank staat. Tamere staat. En Correa staat. Jansen gaat nu zitten. Tamiris gaat ook zitten. Sparta is weg. Over de zijkant met Martes. Sparta weer met alles en iedereen op de helft. Als het de balbezitter is voor Kuipers. Kuipers naar Ideo. Ideo met Vesterlund voor hem. Ideo weer naar binnen toe. Daar is het paasje. Ideo levert in bij Min. Wat gaat Min doen? Gaat Min die bal eens een keer goed vasthouden? Aan de zijkant zegt Offerhaus, geef hem maar. Offerhaus legt klaar voor Vesterlund. Wordt dan in de diepte gestuurd. Daar is Offerhaus in de aanval. Maar er is ook Sparta die ertussen zit. En gaat de bal rustig terug naar de laatste lijn. En is het Bednarek die mee kan nemen.
1: Santos is de man die daar even het slot op de deur was bij Sparta. FC Utrecht leidt nog altijd met 3-2. 4 minuten nog in de extra tijd van deze wedstrijd te spelen. Utrecht kwam 3 keer op voorsprong. 2 keer wist Sparta langzij te komen. Na de openingstreffer van Dinne werd het 1-1 door Jong. Na de 2-1 van Stepanov werd het 2-2 door Zonneveld. En laten we hopen dat het na de 3-2 van Bleek, die viel in de 77ste minuut, dat er niet meer gescoord wordt. Of als er dan toch nog gescoord wordt, dat het in het Sparta-doel is. En dat Utrecht er nog 4-2 van maakt ook. Barkas met de doeltrap. 93,5 minuut gespeeld. De trap van Barkas belandt over de zijlijn via het hoofd van Vesterlund. En dan mag Sparta via Kuipers gaan gooien.
4: Haastige spoed, Erik, is altijd lastig in zo'n slotfase.
2: Ja, daar wordt,
4: word je gek
2: ja,
4: van, toch?
2: Ja, je moet alleen nog maar pompen. En kijk, dit soort ballen ook. Maar dat is goed voor Utrecht. Dus ik hoop dat ze het zo blijven doen, Sparta. Dan pakken we gewoon de 3 punten.
4: Santos is laatste man geworden. Kuipers speelt die bal naar de langste man bij Sparta. En dat is Zonneveld. Wordt nu weggekopt door Didde. Buiten de 16. Zagre of Sparta. Sparta heeft het balbezit. Bleek moet erachteraan. Bleek met de paas weer de 16 in. Daar legt Zonneveld die bal af. Wordt die weggewerkt? Ja. Nou, Bleek, 1-2. En hier is er eentje voorbij, 2 voorbij. Is daar een overtreding? Ja, daar is een overtreding. Het is de 95ste minuut. De haast van Sparta doet Utrecht goed. Vesterlund zegt tegen Bleek, kom op, opstaan. Je moet verder. We kunnen ons niet permitteren dat we een man minder, met nog een man minder, verder moeten. Als hij ook nog het veld af zou moeten. Dus is Edien Bleek gaan staan en krijgt Utrecht de vrije trap. Gaat Barkas die nemen. Halverwege de eigen speelhelft, zegt de Griek. Naar voren, naar voren, naar voren. En dan moet Min naar de zijkant. Want daar in de hoek gaat hij hem ergens leggen. Vasily Barkas doet dat naar Min. En die gaat eraan voorbij. Een doeltrap voor de Rotterdammers.
1: Betarek meegegeven aan Kuipers. Terug. Gebaard Stepanov vanaf de zijkant. Je ziet vanaf de bank de spelers van FC Utrecht meeleven met deze wedstrijd. Als Ideo hem nog een keer hoog voorzet. En daar de 3-3 komt. Godverdorie zijn ze er weer langs gekomen. En dan is het... Ik zie niet eens wie hem gemaakt heeft, maar Sparta komt op 3-3 in de extra tijd. 96e minuut. 3 keer komt FC Utrecht op voorsprong. En 3 keer komt Sparta langzij. Heb jij het gezien, René?
4: Nee, ik heb hem niet gezien.
2: Ja, het brengt hem gewoon in. En,
4: ja, daar komt de voorzet en er komt iemand voor zijn man. Maar ja, er staat er één tekort. En dus is het 3-3.
1: Het is 3-3 en de foto is van Verschuren. Die is dan de doelpuntenmaker. De maker van de 3-3. Wat een domper voor FC Utrecht. De 3 punten leken in de tas. Maar Utrecht met 10 man komt, houdt Sparta zich niet van het lijf. Niet dat Utrecht een rode kaart heeft gekregen. Maar Utrecht moest met zijn 10e verder na de blessure. Die was opgelopen door Kevin Paredes. Opgelopen na een overtreding van Sparta. Dus eigenlijk... Ja, het is altijd zo oneerlijk, hè. Een Sparta-speler die er een Utrecht-speler uitschopt. Utrecht mag niet meer wisselen. En dan moet Utrecht die voorsprong verdedigen met z'n 10e. En dat is dus niet gelukt. Het balbezit voor Sparta. Verschuren naar Kuipers. Wil Sparta de 4-3 nog? Of vindt Sparta 3-3 genoeg? Sparta komt nog een keer nu. Via Mito en Ideo.
4: Ideo. Hij was de man die net ook de voorzet had. Daar komt hij weer. Wordt weggekopt uiteindelijk door Hofferhaus. Opgevangen door Santos. Daar gaat de bal naar de buitenkant. Daar is Zagre. Zagre met de bal in de voet. Kan meegeven aan Bleek. Bleek legt klaar voor Davy van den Berg. Zagre in de diepte. Zagre, geweldige wedstrijd gespeeld. En dan Sparta een keer. Want Utrecht wil meer met zijn 10e. Maar Utrecht moet uitkijken. Want daar, nee, bal komt bij Barkas in het lichaam. De Griek grabbelt even, maar heeft hem uiteindelijk wel vast. En dan zit de 7 minuten erop. En zegt de scheidsrechter nu dat Barkas op moet schieten. Maar de tijd is voorbij. 3-3 is de tussenstand hier op het kasteel. En ik heb een groot compliment over voor Utrecht dat als leeuwen hier vandaag gevochten heeft. En laten we hopen dat het niet ten koste van punten gaat. Maar dat Utrecht het eerste punt gaat halen hier vandaag in Rotterdam. Terwijl Rogier Meijer de 3 wil. Daar komt die bal nog eens een keer bij die levensgevaarlijke man. Daar is die. Nee, want Utrecht werkt weg met Vesterlund. Maar die doet dat hoog. Bleek kan wegwerken en die werkt hem aan de zijkant. En dan is daar het eindsignaal van de scheidsrechter. De kopbal van Verschuren doet FC Utrecht de das om. 3 keer kwam Utrecht op voorsprong. 3 keer kwam Sparta langzij. We kunnen niks anders dan genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel hier op het kasteel. En dat doet toch een beetje pijn.
5: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

hartelijk welkom vanuit Breda. En daar gaan we ons opmaken voor een heerlijke wedstrijd in de keukenkampioendivisie NAC tegen Jong Ajax. En dat zijn nou niet bepaald twee ploegen die uit de startblokken zijn geschoten dit seizoen, hoor. Laten we beginnen met Jong Ajax. Die hebben beide wedstrijden zelfs verloren. Pas 0 punten dus en veel tegentreffers. Ja, en dan NAC Breda. Die hebben 3 punten. De seizoensopener wisten ze nog net aan te winnen. Dat gebeurde in blessuretijd. Maar vorige week werd er een zeepert opgelopen. Werd thuis verloren met 0.

0: dus vroeg ik aan de trainer van NAC Breda, Karel Hoefkens. Ja, wanneer is het nou het moment om er een punt achter te zetten?
1: Ja, dat moment is sowieso bij iedereen anders. En dat is ook eigenlijk is dat een lastige vraag. Omdat je natuurlijk op een bepaalde manier wel verder wil. Maar dat moet ook in respect naar anderen gebeuren. En vandaar dat dat niet zo vanzelfsprekend is, omdat het iets emotioneel is. Waar dat je weinig vat op hebt.
0: We hebben Seuntjes gehoord, zowel bij NAC zelf als bij ESPN. Heeft ook aangegeven van, ik wil eigenlijk nu vooruit gaan kijken. Hoe moeilijk is het voor jou om met hem om te gaan? Want hij heeft natuurlijk ook wel een situatie om mee te dealen.
1: Om met Mats om te gaan is het eigenlijk is het makkelijk. Het is meer een situatie of iets ongelooflijk lastig dat bij hem leeft, dat bij iedereen binnen NAC leeft. Maar mijn relatie met Mats is top. Nu is het op momenten dat hij zich iets meer wil gaan focussen op voetbal. Maar het is gewoon een heel moeilijk onderwerp om over te spreken. Want ik kan daar heel veel over zeggen, maar het is vooral belangrijk wat er in hem omgaat. Kan hij die trainingsdagen aan elkaar gaan rijden? Kan hij op een bepaalde manier daar verder doorgroeien samen met zijn vrouw? En dat zijn dingen waar ik als coach heel weinig over te zeggen heb. Als hij op training is, wat hij nu de jongste dag is geweest, brengt hij kwaliteit. Is hij aan het werken aan zijn fitness. En ik hoop dat hij vandaag op het veld een verschil kan maken.
0: Want het voetbal gaat gewoon door, hoe gek ook misschien. En kijkend naar jullie start met 3 punten uit 2 wedstrijden. Hoeveel druk staat er dan op deze wedstrijd van vandaag?
1: Maar druk is relatief. Ik denk dat er veel druk is die we onszelf opleggen, omdat we elke wedstrijd willen winnen. Dus vorige week was dat een zware ontgoocheling. En nu deze wedstrijd willen we ook winnen. Ik denk dat het geen vanzelfsprekende periode is, tot die transfermarkt toe is. Maar ik denk wel dat er een bepaalde duidelijkheid is. Ik denk wel dat er een bepaalde manier van spelen is. Dus daar ben ik wel tevreden over. Maar over het resultaat van vorige week was ik allebehalve tevreden.
0: Kijken we dan even naar jouw opstellingen. Dan hussel je wat. Je haalt er een paar spelers af. Je hebt ook een nieuwe aanvalsduo neergezet. Waarom al deze keuzes?
1: Ja, waarom? Eerst en vooral is het nou, welke spelers zijn fit, welke spelers kunnen starten. Hoe lang kunnen bepaalde spelers mee? Om een voorbeeld te geven bij Moussa. Moussa is nog niet klaar om een heel aantal minuten te spelen. Maar natuurlijk, ja, je wil die wel op een bepaalde manier naar zijn fitness terugbrengen. Dus dat begint met 15 minuten, 20 minuten. Maar we weten op dit moment, en dat is moeilijk te bepalen, hoe lang dat hij effectief mee kan. Dus ik hoop vandaag dat hij 45 minuten vol gas kan geven. En dan gaan we daarna kijken. Dus dat zijn dingen waar je rekening moet houden. Bij Mats is het vanzelfsprekend een klein beetje hetzelfde naar minuten toe. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar ik heb wel een ploeg op het veld gezet waar ik van weet dat zij er 100% voor zullen gaan. Dat zij de kwaliteit hebben. En ik weet dat mijn wisselspelers een absolute meerwaarde kunnen brengen. En dat is wel hetgeen dat je wil zien als coach.
0: Laatste vraag. Kamal Soa, die situatie. Speelt niet, zegt dat hij niet kan spelen, traint wel. Hoe ingewikkeld is dat voor jou als trainer om daarmee om te gaan?
1: Oh, dat is een van die heel irritante dingen die gebeuren. En dat is voor mij ook iets enorm lastig. Omdat ik er niet van houd dat spelers zichzelf voor het team plaatsen of zichzelf voor de club plaatsen. En dat gebeurt nu wel op een bepaalde manier. Ik heb het daar moeilijk mee. Maar ik heb er ook op een bepaalde manier begrip mee. En dat is nu het lastige. Hoe ver ga je erin? Er komen heel veel dingen bij kijken. En meer kan ik daar eigenlijk ook niet over zeggen.
0: Last Monday, the loss against MS, 6-4. How crazy was that?
2: It was really crazy. We make many things good, but also many things bad, no? So for that is that result. We're still young and there are many things that we need to improve, just not in the game, you know, and tactical or technical. We need also to improve, I said also after the first game in Dordrecht, no? How we manage the games, how are the situations, it's not the same when you are winning 3-1, but when you are 0-0, when you are losing. So these moments also we need to grow as a group and as individuals also.
0: But after conceding 6 goals, what's the main focus during the training that week?
2: The main focus is to don't repeat the same mistakes. We're going to make mistakes, but the focus is to don't repeat the same ones. Grow, learn from it. And of course, in the life and in football, there are mistakes, but try to don't make the same mistakes. This is what was saying, no? Of course, after you concede 6 goals,

0: You cannot be happy. There are many things bad, but you need to think also in the ones that you did good, you know. So it's not just, it's also it's terrible, yeah. It's a lot of goals, many things bad, but we need also to understand why it happened, to correct it, and also to try to develop the ones that we did good.
1: Today, the match against NAC Breda, the first team isn't playing this weekend, but there are no players from the first team in your squad. Why is that?
0: No, the first team was playing Conference League. They have another game in Conference League. And we are young Ajax, and this is the team that we are, no? So it's okay for us.
1: Ja, de wisselspelers die zoeken inmiddels een plekje in de dugout op. Supporters, een vol Radverlegstadion gewoon weer vandaag. Die hopen natuurlijk op 3 punten van NAC. Die willen de weg omhoog zien in te slaan. Ja, en jong Ajax dat wil natuurlijk graag de eerste punten van het seizoen bij 1 spelen. Nou, benieuwd wat het gaan worden. We gaan kijken naar deze wedstrijd NAC Breda tegen jong Ajax. Met het commentaar van Martijn van Zijtveld. Heel veel plezier.
2: Dankjewel, Rick. En ook vanaf de commentaarpositie in het Radverlegstadion een hele goede middag. Volle tribunes. Een drankje erbij, een hapje. Dat kunnen ze wel hier in Breda. Het was een emotionele week. Misschien wel weken voor NAC. Met de hele verdrietige situatie rondom Mats Zeuntjes en zijn familie. Waar hier in het Radverlegstadion een week geleden zo'n mooie aandacht aan werd besteed. Maar Mats Zeuntjes zei het zelf al. Hij wil zich graag weer richten op voetballen samen met NAC. En dat moet dan maar vanaf vanmiddag gebeuren tegen jong Ajax. Onderaan de streep ging die wedstrijd vorige week tegen VVV wel verloren. Omdat eerder werd gewonnen van Topos. Is het dus 3 uit 2 voor NAC. 0 uit 2 voor de tegenstander van vandaag, jong Ajax. Die verloren 2 keer die krankzinnige wedstrijd tegen Emmen. 4-6 op de toekomst werd al even aangestipt. Bij beide ploegen wat wijzigingen in de basisopstelling. Voor NAC keert Jannes van Hekken terug in de opstelling. Die ontbrak tegen VVV. In plaats van Raúl Paula, Sumano en Brim spelen samen voorin. Speelden allebei maar heel weinig in de voorbereiding. Zijn ook nog niet 100% wedstrijdfit. Betekent dat Gladon moet plaatsnemen op de bank. Zeuntjes ook. Bellert komt erbij op het middenveld. Die werd juist veel op de bank gehouden door Hoefkens. En Kamal Soa speelt nog altijd niet vanwege zijn vertrekwens. Khalidi geblesseerd. Nassau aanvoerder. Bij jong Ajax is dat Milo van der Land. Scheidsrechter is Jeroen Manschot. Die de tos heeft uitbesteed. 3 wijzigingen dus bij NAC. Ook 3 bij jong Ajax. Geen spelers van het eerste elftal dus, ondanks het feit dat het eerste elftal in nationaal verband vrij is deze week. Muzungu in plaats van Jansen centraal achterin. Frenkel in plaats van Appia op de rechtsback. En Johnson als verdedigende middenvelder, de plek van Verkuil. Geen Konadou meer, voor zover die nog bij Jong speelde. Verhuurd aan Lommel.

Het is niet de favoriete tegenstander van NAC, jong Ajax. Van de laatste 7 wedstrijden wist NAC er maar eentje te winnen. Dat was de laatste. En dat was in maart 2024. Daarna volgden natuurlijk 2 seizoenen in de Eredivisie voor NAC. We zijn begonnen. NAC op jacht naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Nu Ajax op zoek naar überhaupt het eerste punt of de eerste punten van het nog prille seizoen. Trap van Heerkens. Richting Leroy Frenkel. Vorig jaar al een paar wedstrijden meegedaan bij Jong Ajax. Zoon van Purl Frenkel. Hier is Valerius. Op Jensen. Bellert. En hier is Van Hekken. Van den Berg. Hard naar Nasso. Die krijgt hem niet helemaal lekker onder controle. Maar NAC houdt wel de bal. Nasso. Naar Brim. Van Hekken vraagt. Brim had het gezien. Krijgt de bal er alleen niet. Nu krijgt hij de bal wel bij Nasso. Nasso kapt. En die is dan voor Heerkens. Abdallah. Opgeruimd door de Falco.

Hardenberg. Weer terug na een avontuur in Japan. Herenigd. Met Grijmel daar centraal achterin. Een van de vele tieners in de basisopstelling van Jong Ajax. Drie spelers van 20 slechts. Dat zijn Heerkes, Montserrat en Cunho. Nou, hier ligt ruimte voor het schot. Geblokt door Johnson. Maar hier is Sumano. Fransje buitenspel. Vlag blijft naar beneden. Teruggelegd. Door Van Hekken. Maar nog steeds het gevaar niet geweken. Grim. Nasso. Dan ligt de ruimte voor een counter met Nash. Maar die wordt niet bereikt. Maar het is fel in de openingsfase. En verdient hier de eerste corner van de wedstrijd. Lekker levendig begin.

Trap van Nasso. Maar die is voor Heerkens. Net geen 19 jaar gemiddeld. De basisopstelling van Jong Ajax. Dat is ruim 7 jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van de basis van NAC. Van Hekken. Valerius.

Nasso. Een beetje hard die bal.

richting Unuvar. Is niet werkbaar voor de rechtsbuiten van Ajax. Twee keer scoorde tegen Emmen. De wedstrijd werd dus wel met 6-4 verloren.

Acuño. Ook hij maakte er twee. Serrata probeert weg te draaien. Frenkel. Het schopje van Nasso.

Mertens wacht steeds lang. Oh, dan schuift hij hem zo in de voeten bij zijn tegenstander. Roep Jensen stift hem naast. Wat was dat nou voor een bal van Heerkens? Wachten, wachten. Ja, is allemaal leuk. Maar dan deze bal geven, dat kan natuurlijk niet. En daar had Olderoep Jensen veel meer mee moeten doen. Had hem ook nog wel aan Sumano kunnen geven. Ook dit gaat niet lekker in de opbouw bij Jong Ajax.

vaker moeite mee gehad met dat opbouwen. Heerkens, ook vorig seizoen toen hij wel eens bij Jong Ajax speelde. Dus vrij stevige overtreding gemaakt op Valerius. Puño leek de voornaamste dader. Van den Berg en Grijmol de meest vooraanstaande doelwitten.

Nasso. Heerkens. Van Hekken. Nog een keer Nasso. Niet langs Nash. Er werd al even gejuicht, want Jan van den Berg was onderweg voor de verre inworp. Maar dat duurde te lang. Dus doen ze het maar zo bij NAC. Van Hekken, Brim, Nasso. Jong Ajax komt er niet echt uit. Nou, was van den Berg nog. Met Roep Jensen, Nasso. Hard voor. Oh, wat een doelpunt. Door Marvin Mazzucco. En het offensief van NAC in de eerste 10 minuten betaalt zich uit in een doelpunt.

Veel druk van de thuisploeg in die eerste 10 minuten. Harde voorzet nu van Rio Hille. Door deze Muzungu binnengelopen in eigen doel. Grijmel in duel. Van den Berg. Misverstandje met Sumano. Van der Lans.

Abdallah. Nu is de bal en stopt dan eigenlijk. Van der Lans. Nasso niet. En dan Kunova. Die krijgt de bal niet mee. Hele. Oh, weer Mzungu. Maar dit was minder gevaarlijk. Minder desastreus. Helemaal vastgehouden. Een aardige tackle van Frenkel. Door naar Nasso, combineerde met Brim. Krijgt geen vrije trap van Manschot. Dan Nash namens Jong Ajax. Midden bij de bal, dan Grijmel. Valerius probeert ook te helpen. Grijmel lost het zo op. Hij neemt even de felicitaties voor die verdedigende actie in ontvangst van het eigen publiek. Gretig.

So Ballard. Van Hekken terug naar Ballard. Valerius. Die bal komt nog bij Brim. Die verlengt hem richting Nasso. Daar is Soumano. Tegengehouden door Muzungu. Bij NAC vinden ze dat dat met de hand gebeurde. Nu is hij inmiddels ook gefloten. Maar dat was voor buitenspel. Ja, vorig seizoen had er nog wat kunnen veranderen aan die beslissing. Toen NAC nog in de Eredivisie speelde en er een VAR was. Ik denk dat deze bal van Soumano sowieso naast was gegaan. Net genoeg van Valerius. Falco. Serrate. En Nes. Hard genoeg die bal. Richting Frenkel. Eerst in de wedstrijd een iets langere fase van balbezit voor Jong Ajax. Vorig seizoen gaat troosteloos als laatste geëindigd in de keukenkampioen-divisie. En ook wel bewogen seizoen. Daarmee de dalende lijn voortgezet. Tien jaar geleden Ajax nog tweede werd en een jaar later kampioen. Ging het de laatste jaren van 7 naar 13, naar 15, naar 17. Naar plek 20. Over die eindklassering gesproken in de keukenkampioen-divisie. Wat wel opvallend is als je naar NAC kijkt. Dat ze de laatste 6 seizoenen die ze in de keukenkampioen-divisie speelden nooit hoger dan de 5e plaats eindigden. Dat ze de laatste keer als nummer 8 van de competitie uiteindelijk promoveerden. Het laatste kampioenschap, wordt op 1 hoogste niveau voor NAC, was in het jaar 2000. Ze zullen zeker tot de kandidaten gerekend worden dit seizoen. Maar er zijn veel concurrenten. Weer niet goed in de opbouw bij verdediging van Oldroep Jensen. Dus Soumano op weg naar 2-0. Maar dit is uitstekend verdedigd door Muzungu. Serrat is aan het mekkeren bij de scheidsrechter. Die dat geen overtreding vond. Goed hersteld door Muzungu. Lage corner, weer verlengd door Brim. Trap tegen Van der Land.
Natuurlijk weer Nasso. Schept hem erin. Daar stond Van den Berg te wachten. Nu de vrije trap voor jonge Ajax. Heerkens richting Puño. Hier een overtreding op Grijmel. Tot het ongeloof van de spits van jong Ajax. Mano, Brim. Is dat een overtreding op Sumano? Hij blijft liggen, Brim blijft liggen. Of was het vooral Brim die Sumano in de weg liep? Het is een beetje onhandig. Wat de Falco daar met name doet. Die loopt Sumano in de rug. Die struikelt dan een beetje over Brim. Een goed manschot heeft het beoordeeld als geen overtreding. Nog wel last van Sumano. Manschot begonnen met tellen, dat die ingooi wat lang duurt. Ingeleverd. Nu met de overtreding.

Brim. Hij zegt, NAC nog niet op doel geschoten inderdaad. Daar is nu verandering in gekomen door deze poging van Brim. Slechts op eigen doel geschoten door Mozungu. Daarom stond dat doelpunt uit. Controle voor NAC in het eerste kwart van deze wedstrijd. Jong Ajax is nog niet gevaarlijk geweest. Veel ballen ingeleverd. Mozungu. Vrije trap. Van Abdallah. De jongste van allemaal. Met zijn 16 jaar. Hiele als laatste. Hem weer terug. Is hem nu weer kwijt. Nash. De Falco. En zelf als laatste mag NAC gooien. Cunho. Abdalla. Verspeeld door Johnson. Dit is te lang gewacht door Van Hekken. Johnson. Krijgt hier bal tegen de hand. Ja, zegt Manschot. Dat is het eerste momentje van opwinding. Namens Jong Ajax. En Johnson die schiet en hem dan weer tegen zijn eigen lichaam aankrijgt. Tegen zijn arm dus.

Hiele. Nasso stift hem voor. Makkelijke prooi voor Heerkens.

Falco. Ook weer een beetje in de nesten daar. Brim krijgt Mozungu op. Probeert Heerkens het met een lange trap op te lossen. Verlengd door Abdallah. Puño. Dan krijgt hij mee. En wel met Van den Berg.

Ruimte voor Ballard. Heeft Brim mee en Soumanou mee. Kies voor Brim. Brim in de verre hoek. Soumanou in de rebound. En Van der Lans die redding biedt. Nee, dat heeft Manschot dan niet gezien, want hij geeft de doeltrap. Eerst Brim, Heerkens, Soumanou en dan Van der Lans. Die ook echt zo juicht alsof hij hem nog tegenhield. Scoren tegen Topos. Soumanou toen als invaller. Met een van zijn eerste balcontacten. Het is een van de vele spelers bij NAC. Die een trainingsachterstand hebben. Verrips, Van den Berg, Van Hekken, Seuntjes. Paula en Brim. Naast Soumanou ook. Kamal Soa traint wel mee, maar speelt niet. Omdat hij in principe weg wil.

de eerste kaart van de wedstrijd aan. Dat is voor Gennaro Johnson. Die tackle op Sumano. Te laat, vol op de enkel. Nee, niet de bal. Duidelijk last van. Dat is ook een spijkerharde tackle van de verdedigende middenvelder van Jong Ajax. Zit op het randje hoor, deze. Qua intensiteit. Gevaar bij de tegenstander op een blessure. Misschien zelfs wel over het randje. Nou, hij wist al niet helemaal zeker Hoefkens hoe lang Sumano zou kunnen spelen. Maar hij is weer opgekrabbeld. Hoeft er natuurlijk niet een minuut uit nu, omdat er een gele kaart voor die overtreding is getrokken. Maar een minuut bijkomen. Minimaal. Dat lijkt wel nodig.

Verrips. Bijzonder weinig te doen gehad nog. Keeper van NAC. Beetje gerommeld, maar uiteindelijk de bal bij Abdallah.

Sinclair de Falco. Nash. Zijn balletje Unuvar. En dat is een grote kans voor jong Ajax. Voor Emre Unuvar. Fijn balletje dit van Nash. Net niet vol geraakt met het hoofd. De Unuvar. En daardoor een makkelijke redding voor Verrips. Op het randje dat ingooien van Valerius qua tijd. De volgende blessure bij Sumano. In het gezicht geraakt. Is nog niet zijn wedstrijd. Flinke schop gehad. Een bal die er net niet in ging. En nu in het gezicht geraakt. De arm van Muzungu. Daar leek overigens geen sprake van kwaad opzet. Maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Nee, het was de hand van Van der Lans. Puño. En Sarate naar de Falco. Tegen Van Ekka. Johnson. Unuvar gestart. Iets voor Puño.

Van der Lans. Mag door. Abdallah. Nash. Goeie ingreep Valerius. Jong Ajax had in het tweede kwartier van de wedstrijd bijna 70% balbezit. Zonder daar nou al te veel mee te doen. Sumano. Hele. Molderup Jensen. Goed opengedraaid. Van Hekken. Hij kon Hille net niet draaien. En is dit een overtreding. En geel voor Olderup Jensen. Lijkt me een logische beslissing van Manschot. Vindt Olderup Jensen overigens niet. Abdalla. Goeie rush. Johnson. Wacht eigenlijk op aansluiting, dan kiest hij toch maar voor het schot. Brim. 1-1 met Muzungu.

Abdalla. Moet Oudrup Jensen toch loslaten. Dat deed hij ook wel. Komt Abdalla nog even een verhaal halen. Omdat het geen vrije trap was. Zonder konden we net niet zien wat er een treetje voor. Dit is wel een overtreding. Johnson vrijgespeeld. Die probeert Unuvar te bereiken. Het is best een flitsende openingsfase van NAC. Met veel energie. Met veel druk naar voren. Er is niet zoveel meer van over. Bellert. Valeri is gestart. Dat is een goede bal. Valeri is ook de tijd voor een voorzet. Die voorzet is hard. Hij schiet aan Sumano en Brim voorbij. Van den Berg. Te kort die bal. Oh, Abdalla. Trap. Brim kan vervolgens niet bij de bal. Ik denk dat een ploeg nog beter gaat spelen door een voorsprong. Dat is bij NAC in deze eerste helft niet het geval. Nash. Nog dicht bij een goal geweest met Sumano. Hij heeft inmiddels ook de eerste goede kans gehad. Van Unuvar. Het stadion valt ook een beetje stil door het vele balbezit van jonge Ajax. De stilte slaat nu om in wat gemoppen. Monserrate. Cunho. En dan nakt de bal weer. Brim en Muzungu houden elkaar allebei vast. Is de lezing van Manschot. Hier is Nash. Prachtige aanname voor Nash. De verronding is minder. Een bal van Monserrate en dan met de borst in één keer klaargelegd. Maar de uithaal is dan wat wild van Nash.

Ballard. Mzungu. De Falco. Dat is de afwachtend van Puño van den Berg ertussen. Die sprint vervolgens naar voren. Als ware die een echte rechtsbuiten. Puño. Vrije trap, jong Ajax.

Laatste minuut loopt. Maar het begon goed. Werd daarna steeds minder. Ajax geld. Dat is misschien niet onlosmakelijk met elkaar verbonden tegenovergestelde. Dat de wedstrijd wat feller wordt. Dat er wat meer gemopperd wordt op het veld en rondom het veld. We gaan naar Montserrat. Minuutje extra. Montserrat. Mooi weggedraaid en dan struikelt hij over de bal, houdt die Brim vast. Is dit toch normaal gesproken een gele kaart? Voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Komt de Spanjaard goed weg. Twee gele kaarten gezien, eentje voor Johnson, eentje voor Roldroep Jensen. Gooi voor Jong Ajax zal wel het laatste moment van deze eerste helft zijn. Ik zei het al, flitsende start van NAC. Een goed eerste kwartier. Waarin NAC na 10 minuten op voorsprong kwam. Door het eigen doelpunt van Muzungu. Daarna nog een kansje voor Sumano. Maar langzaam maar zeker geraakte NAC uit de wedstrijd. En kwam Jong Ajax er beter in. Veel balbezit. Voor de belofte uit Amsterdam en een goede kans via Unuvar op de gelijkmaker. Maar voorlopig staat NAC wel voor. Halverwege hier in Breda. Met 1-0 dankzij die eigen goal. Graag tot zo. Welkom terug in Breda. NAC Breda tegen Jong Ajax. Halverwege 1-0. Eigen doelpunt van Muzungu zorgt voor de voorsprong voor NAC. Dat goed begon aan de wedstrijd, maar daarna toch wel terugzakte. Letterlijk en figuurlijk. Veel balbezit voor Jong Ajax. Dat uiteindelijk ook wel een kans kreeg op de gelijkmaker. Dit is trouwens een nieuwe aanwinst van Jong Ajax, van Ajax. Abdoulaye Camara, 17 jaar, gaat aansluiten bij Jong. Wordt voor een seizoen gehuurd. Van Udinese. Met een vrijwel verplichte optie tot koop. Beetje de Cruijff-methode. Veel spelers gehuurd met optie tot koop. Dat bijvoorbeeld ook voor Puño, de spits van vandaag. Niet heel sprankelend dus, naarmate de eerste helft vorderde van NAC. Maar de meesten staan hier keurig in het zonnetje. Praten wat na over die eerste helft. En misschien ook wel over wat de andere dingen in het leven. En niet heel veel schoten van NAC. Treffen uiteindelijk doel. Ook vandaag nog niet, want deze man maakte een eigen goal, Muzungu. Jong Ajax alweer even buiten. Zal ongetwijfeld nog wel gaan komen, Mats Seuntjens. Gladon daar achter hem. Pijn Reulen kan ook nog gebracht worden. Wat dat betreft heeft Hoefkens nog wel wat op de bank zitten in aanvallend opzicht. Dat zal hij nodig hebben, want niet iedereen is fit om 90 minuten te spelen.
is NAC inmiddels ook weer.

0: Hier zien we Puño.
1: Die nog weinig gevaar heeft kunnen stichten.
0: Van Juventus gehuurde spits.

Van Hekken. Allemaal Thierry on Valerius. Nu zelf maar voorzetten. Aangeraakt. Corner. Zijn ze weer. Grijmel en Van Hekken. Of Van den Berg natuurlijk. Van Hekken heeft juist niet echt koplengte.

Dekker probeert weg te draaien bij de Valken. Brim. Gaat op de been. Het is een goede bal naar Valerius. Sumano stond klaar om hem in te schieten. Van den Berg. Jensen wil hem overduidelijk terug. Om dan deze combinatie op te kunnen zetten. Nasso, Sumano. Aan de voeten. En een wilde trap van Heerkens.

doen voor Hela die bal. Frenkel zomaar over de zijlijn getikt. Dan gaat de Brim nog wel achteraan. Kijkt eens even, ja, is niemand echt mee, dus dan moet hij zijn tegenstander uitspelen. Johnson in dit geval. Van Mzungu. Die dan als laatste. Nassau. Moet eigenlijk Soumano vanaf blijven. Dat realiseert hij zichzelf ook. Hille. Komt er niet goed uit met zijn passen.

Brim. Wel een goed combinatiespel bijna. Er moet alleen nog een eindstation.

gevonden zien te worden. Dat is niet dit. De wilde poging van Valerius.

de Berg. Masso. Een keertje naar binnen. Op de bal te spelen, Nasso. Johan Haak krijgt wel een vrije trap. Manschot het kennelijk toch te veel. Gano, Monserrate. Van Atletico. Nee, Monserrate. Spaans jeugd international ook. Die trouwens wel definitief overgenomen. Dat betekent voor 4 seizoenen. Dag bij Valerius. Grim. Ja, mooi klaargelegd. Dan moet dit de 2-0 zijn voor NAC. Maar Valerius gaat voor eigen succes en schiet tegen Hirkens aan. Soumano had ook wel gekund. Bellert.

Phillips. Sumano. 2-0 voor Van der Lans, die aan de zijkant doet. De Falco. Nu Van der Lans. Frenkel. Dalla bereikt Unuvar niet. Twee opperende spelers van Jong Ajax bij de grensrechter.

negen van Mzoende. Nu liggen er twee van Mac op de grond. Nou, dan wil je eigenlijk ook niet dat het spel stilgelegd wordt. Want dan moeten ze er allebei een minuut uit. Ja, dat gebeurt nu wel. Dan krijgen we een interessante situatie zo. Waarbij Nac met negen man een minuut lang moet gaan spelen. Last.

Bakker is er weer opgekrabbeld. Kijk eens even naar zijn ploeggenoot die nog wel ligt. En dan kan je natuurlijk nu, als het spel even stil ligt, als Carlos Garcia zijnde, dan even je ploeg instrueren dat ze een minuut lang volle bak moeten gaan. Omdat NAC even met 9 staat. Met Brim gaat het ook niet heel lekker. Bij de KNVB ook wel aangegeven, er zitten wat weeffouten in die nieuwe spelregels. Zelfs bij een hoofdblessure, als het spel stilgelegd moet worden, de speler een minuut naar de kant moet. En als het er 2 van 1 team zijn, ja, moeten ze allebei. Ik denk dat het nog niet eerder gebeurt sinds die nieuwe spelregels er zijn in Nederland. Dat er 2 spelers een minuut moeten wachten. De vraag is of Brim überhaupt verder kan. Elf tegen 9 dus. De Falco. Nu moet NAC die corner gaan verdedigen met 2 man minder. Ze bij Jong Ajax wel even wachten tot Muzungu in de 16 is. Dat is de langste van het hele stel. Die komt ook bijna bij die bal. Is hem dan kwijt. Dat geldt ook voor Verrips. En dan is het dus gelijk. Is het Puño die scoort. En profiteert Jong Ajax dus van die 2 man meer op het veld. Door die dubbele blessurebehandeling bij NAC. En ondervindt NAC daar op pijnlijke wijze het gevolg van die nieuwe spelregels. Want ze moeten met 2 man minder deze corner verdedigen. Ja, dan staat er iemand vrij. Oké, Verrips gaat niet helemaal vrij uit. En Puño schiet hem prima binnen. Die weet het net wel te vinden in die eerste weken in Amsterdam. Kun je Manschot ook niet kwalijk nemen. Die volgt alleen maar de regels. Maar zuur is het wel als je NAC bent. 3 goals in 3 wedstrijden nu voor Diego Puño. Manso, Brim. Kan schieten. Oh, dat is een zwakke bal. Redding van Heerkens.

corner van Nasso. En gekopt door Johnson. Ligt wat ruimte voor een counter nu. En Nash is er vandoor. Wordt vastgehouden, Nash. Ja, daar komt geel aan. Voor Ballard. Het is wel aardig los nu. Even duidelijk vasthouden. Daarna een Ippon. Max Ballard. Derde geel van de wedstrijd. Jong Ajax gaat wisselen. Avery Appia komt voor Leroy Frenkel. Hele. Nasso. Opgejaagd door die nieuwe man, Appia. Puño. Puño met links. Goed geschoten en verrips gestrekt. Maar deze man laat zich wel zien. In zijn eerste wedstrijden. Diego Puño. Huurling van Juventus. Scoorde al twee keer in die wedstrijd tegen Emmen. En weer een corner voor Jong Ajax. Deze wordt weggehaald door Sumano. Van den Berg. Abdallah.

nu is het NAC-publiek natuurlijk nog ongeduldiger. Omdat tot voor kort Jong Ajax ook veel de bal had. Maar toen nog met een voorsprong voor NAC. Die voorsprong is er nu niet meer. Wordt de spelers nu toch vriendelijk, toch dringend verzocht om te gaan jagen. Brim vastgehouden door Mozumbi. Die haalt dan de bal weg. Moet hij ook oppassen dat hij geen geel krijgt. Even door Manschot gekeken hoe het met Valerius is. Hij lijkt een beetje groggy. Dan kan deze vrije trap nog niet genomen worden. Even naar de kant, Valerius. Om water wil per se niet het veld uit. De bal blijft liggen, opgeruimd door Monserrate. Van Hekken. Oeh, die bal is te kort. En dan ligt het open. Unuvar. Unuvar stift hem, maar Verrips heeft hem. Veel te kort die kopbal van Jannes van Hekken. Is hij misschien wat ver naar de buitenkant. Emre Unuvar. Hij is ook goed gekiept door Verrips. Zo is het ook wel weer. We komen zo te zien 4 wissels aan bij NAC. Met nog ongeveer een half uur te gaan. Lucassen, Nazi, Gladon en Seuntjens. Pik door Jong Ajax, hard geschoten. Door Johnson. Het zal een hele administratie zijn. Ja, dat Valerius eraf gaat. Dat was wel te verwachten. Die had al last. Voor hem komt dan Lucassen. Sumano, Van Hekken en Brim. Ook gewisseld. Nazi. Gladon. En Mats Seuntjens dus. Hoefkens voelt ook wel dat er iets van power nodig is om deze wedstrijd om te draaien. En hij zal een extra warm applaus krijgen, ongetwijfeld. Mats Seuntjens.

voetbal is niet het belangrijkste momenteel, zei hij. Maar als ik op het veld sta, wil ik wel gewoon winnen. Mag het nu samen met zijn maatje Gladon gaan proberen om te draaien voor NAC. Imran Nazi is de bal kwijt. Contract getekend deze week tot 2029. Lucassen. Olderup Jensen. Nasso met wat ruimte. Buitenspel.

Hierkens. Die is voor Lucassen. Heel hard weer de andere kant op gekopt. Cunho. Sterk gedaan. En nog steeds de bal. Mzungu. Monserrate. Monserrate, die bal is veel te hard. Voor Cunho.

Hier is Zeuntjes. Zeuntjes. Niet hoog genoeg. Iedereen gunt hem natuurlijk een doelpunt. Staat de paal, Zeuntjes. Die voelde dat dit een grote kans was. Dat was het ook. Hille. Maak is wel weer wakker. Zeuntjes, Hille. Massel. En Ballard. Nu zoen we van der Lans. Dubbelblok en Hoefkens is woest. Springt bijna het veld in. Buño krijgt nu geel. Dit gaat nog een pittige slotfase worden hoor. Deze laatste 20 minuten in Breda. Bij NAC vonden ze het Hens. Bij dat schot van Ballard. Nou, daar lijkt het toch niet op. Tot een hele boze Hoefkens.

Nasso. Dat was eenvoudig weg te koppen. Bellert. Grijmel. Nazi. Terug naar Grijmel. En weer Nasso. En nog balletje naar Seuntjes. Daar is Gladon. Zijn het toch die invallers die het voor elkaar krijgen. Mooi voor Seuntjens. Een assist. Na al die emotionele weken. Extra geknuffeld natuurlijk. Op zijn maat Gladon. En niet voor niets noemt de stadionspeaker het er ook even bij. Op aangeven van Mats Seuntjens scoort Paul Gladon. Veegt hem naar Gladon.

Eerste doelpunt trouwens voor Paul Gladon. Om het op één na hoogste niveau. Sinds mei 2015. Hier heeft hij hem, Gladon. En dan kijkt hij natuurlijk waar Seuntjens is. Nazi. Ballard. Roep Jensen. Ballard. Gladon. Prachtig gespeeld. Nazi. Goeie tackle van der Lans. Ook een hele mooie aanval van NAC.

Corner van Seuntjes. Grijmol met de kopbal. Blessure bij jonge Ajax. Sinclair de Falco wil gewisseld worden. Gaat ook gewisseld worden, maar nog niet alles is gereed voor die wissel.

En dan komt er verzorging. Moet er dus zo eerst een minuut gewacht worden. Duurde manschot ook iets te lang. Ja, anders kan je blijven zitten natuurlijk. Het bord gaat omhoog. Dan staat alleen geen speler klaar met rugnummer 21. Dat is ook weer verwarrend. Ja, toch wel. Ja, die moet wachten. We gaan naar Montserrat naar de kant. Voor hem komt Levi Aschampong. Jeshuro Simeon komt binnen de lijnen. Voor Pharrell Nash. En 16 jaar pas die Simeon. Tijn Peters dus. Voor zover ik het had begrepen, had Peters nu ook moeten wachten, omdat de Falco een blessurebehandeling heeft gehad. Maar daartoe heeft Manschot met zijn assistenten dus niet besloten. Zeuntjens. Hille. Slaat om. Roep Jensen, dat is een goede bal. Zeuntjens, dat is heel hard. Wel tot bij Lucas, die kan het proberen. Peters. Abdallah Nasso. Tegen Abdallah een doeltrap. Kwartier nog in Breda. Dat lijkt me een overtreding. Op Appia. Maar het spel maar verder van Manschot. Oh, Van den Berg. Gejaagde Hoenever. Oh, wat doe je? Die tikt hem 10 centimeter terug. En daar was Emre Hoenevar. Onverklaarbare actie van Jan van den Berg. Die toch moet voelen dat Hoenevar in zijn rug zit. Maar die bal is veel te kort. De publiekslieveling die werd teruggehaald gaat hier ongelooflijk in de fout. Hij geeft de gelijkmaker weg.
Dus kan NAC weer opnieuw beginnen. Gaat om naar Seuntjens. Seuntjens bijna weer terug naar Gladon. Masso. Dalla. Stop met voetballen en claimed hands. Dat lijkt me niet het meest verstandige om te doen. Goeie bal dit. Simeon is een beetje te kort voor Puño. Krijmol covert even Nazi uit. Het is nog lang geen gelopen race deze wedstrijd. Abdallah. Gaat het proberen. Terug naar Heerkens. Modroep Jensen. Muzungu eerder bij de bal. Ja, natuurlijk is het dan tijd voor Pepijn Reulen. De supersub die zo graag in de basis wil staan. Komt voor Oudroep Jensen die toch al last had. Reulen met zo'n beetje zijn eerste balcontact. Matchwinner tegen Topos in de eerste wedstrijd van het seizoen. Thank you.

Azim was hem bijna kwijt, maar Lucas kan voor gaan geven. Gladon, niet vol genoeg.

Nasso. Bal schiet door, daar is Reulen. Uit balans. Nu niet volledig te wijten aan de tegenstander, zegt Manschot. En dus mag het verder en kan Jong Ajax eruit. Met Simeon. Mooie kapbeweging. Simeon naar Abdallah. Dat is dan weer niet een hele lekkere bal. Hille ertussen. Seuntjes. Even vastgehouden door Johnson.

Da Silva. Voor de laatste paar minuten gebracht door Carlos Garcia. Reulen. Hille. Daar is Da Silva. Hens. Oh, Nuno Vaar. Snel genomen die vrije trap door NAC. Seuntjens. Zoekt. Vindt Nasso. Met de buitenkant, maar te scherp. Voorzet van Mohamed Nasso.

En weer een vrije trap voor NAC.

De bal voor Nassau. Houdt vooral weer een paar seconden af van de weinige tijd die NAC toch al heeft. Hier is Gladon. Lucas wacht te lang. Maar houdt er wel een corner aan over. Zeutjes gaan hem trappen. Vallen er heel veel om, maar Gladon kan koppen op de lat. En dan in de rebound is hij weer. Altijd maar weer Pepijn Reulen. Het goudhaantje van Breda.

wil zo graag starten. Wil zo graag belangrijk zijn. Maar doet het steeds als invaller. Ja, daar moet je ook niet te goed in worden. Want dan blijf je invaller. De corner van Seuntjes, er vallen er een heleboel om, maar Gladon niet. En dan via de lat voor de neus van Reulen, die toch maar weer op de goede plek staat. En net als tegen Topos in speelronde 1, waarschijnlijk weer de late matchwinnaar gaat worden. Gele kaart voor Simeon.

Reulen. Overtreding op Van der Lans. Topscorer met twee goals, Pepijn Reulen. Een hele harde tackle dit. Die tieners bij Jong Ajax. Hier zit de tiener van NAC. 18-jarige Reulen. Die scoort.

Nee, 4 minuten mee tegen Topos. Nu kwam hij in de 84ste minuut binnen de lijnen. Heeft hij trouwens alsnog geel gekregen voor die tackle. Lucas er vooral van de bal af. Wel rustig bij NAC achterin. Abdalla. Appia en Hille. Hier gooi jonge Ajax, die hebben geen Jan van den Berg. Dus moet het zo. Johnson. Moeilijke bal voor Da Silva.

Zungu. En nog geraakt door Nazi. Het spel mag verder, Nazi. En Lucassen. Van Don en Reulen voor de goal. Zungu. En Champon krijgt de vrije trap mee. Kleine minuut nog.

Rijmel. Vindt het van da Silva, Peters. Opening op Appia, doorzien door Hille. Reulen. Ja, nog een beuk en dan weet NAC dat de buit binnen is. Want die 4 minuten extra zijn bijna voorbij en hij wordt weer de matchwinner. Pepijn Reulen. Madon. En dan is het afgelopen. NAC wint van Jong Ajax met 3-2. Niks gaat makkelijk bij NAC in deze eerste week van het seizoen. Om meerdere redenen. Maar ze hebben Pepijn Reulen en die heeft ze al 2 keer in de absolute slotfase als invaller naar een overwinning geschoten. Mooi ook was de assist van Seuntjens op Gladon. Dat was hem absoluut gegund. Misschien een doelpuntje nog meer, maar dat zat er vandaag niet in. Hij kon in ieder geval weer even aan voetbal denken. En NAC heeft de eerste thuiszegen dus binnen. Al ging het heel moeizaam tegen Jong Ajax. Ook omdat Van den Berg naar die door Gladon verkregen voorsprong de 2-2 weggaf aan Unuvar. Maar gelukkig voor NAC hebben zij het gouden handje van Breda. Pepijn Reulen in de gelederen. En net als tegen Topos zorgt hij ook tegen Jong Ajax voor 3 punten. NAC op 6 uit 3. Jong Ajax blijft op 0 punten staan.

0: Welkom terug in Sittard. Kijk, een spandoek voor de patrones van de stad. Dat is natuurlijk, dat weet u, de heilige Rosa van Lima. En die speelt ook een hoofdrol in het nieuwe uitshirt. Daarover misschien verderop deze middag meer. Eerst even over de wedstrijd die sowieso gaat volgen. Jij zei, Zeefuik, de lange bal, dat kan een wapen zijn van Sittard. Zeefuik is natuurlijk sowieso wel een blikvanger, hè, met zijn lengte. Wat valt jou op aan hem?
1: Nou, het is in principe niet echt een speler waar ik van hou, want ik vind hem te onvoorspelbaar. Ik vind wel een spits die meer, zeg maar, betrouwbaar is en meer voorspelbaar is, vind ik leuker. Hij heeft zijn fysiek en gebruikt hem heel goed vaak. Soms een beetje te onbehouden, waardoor scheidsrechters vaak fluiten. Maar wat een wapen heeft hij. Hij is snel, hij is fysiek sterk en hij kan... Incidenteel kan die geweldige technische dingen doen. Maar je denkt van, wauw, waar komt dat vandaan? Alleen, tip is toevallig, vind ik, daarin. Waardoor ik zeg van, nou, hoe goed is die ene nou? Nou, dit is geweldig, dit is minder.
0: Ja.
1: Ik bedoel, hij gaat duel aan en dan gaat hij een beetje een blind dit duel aan. Dit is goed, dit is niet zo goed.
0: Hij is 21.
1: Dat is een beetje zoals hij is. Ja, 21, dat zijn ze allemaal. Maar hier, deze is dan een beetje... Als je heel even wacht, geef hem dan mee op het Discord. Weet je, en dat soort dingen, dan zie je van... Nou, moet nog even wat bijgeleerd worden. Dus prima aanname tegen... Nou, hè, hij kan hem ook links. Maar hij heeft een hele goede versnelling en maakt de goal. Maar het is voor mij om te zeggen van... Nou, dit is een AZ-spits... Dat gaat mij te ver. Dan mist hij gewoon te vaak dingen waar je denkt van, nou, het is vrij basic. Zeg maar, overzicht is natuurlijk best wel een groot goed.
0: Ja. Bij AZ hebben ze er een loper die nog een jaar jonger. Eigenlijk is het Zeefuik natuurlijk ook van AZ. Elijah Dijkstra is een jongen waar steeds meer over gesproken wordt. Hè? Ja. We hadden het eerst ging het vooral over Smit en over Weerding. Nu hoor je hem ook steeds meer als een van de parels. Vind je dat terecht?
1: Ja, vind ik wel. Hij heeft zich een heel goed ontwikkeld. Het was natuurlijk... Kaasjes was natuurlijk de respect. En ze kon niet zonder Kaasjes. En als Dijkstra inviel voor hem, was het bleu. Ik vind het echt bleu. Als hij inviel voor hem, dan heeft hij helemaal van zich afgegooid. Ik denk ook in verband met de nieuwe trainer. Die hem kent vanuit de jeugd. Ja. En hem op zijn goede punten. Want zijn goede punten is ongelooflijk loopvermogen. Hij kan mee naar voren en hij is op tijd terug. Dat is een heel groot goed natuurlijk. Hè? Als je zoveel... loopvermogen hebben. Kijk, deze bal, denk ik van... Kijk heel even naar de situatie over keuzes gesproken. Hij speelt nu deze in op Patatje. Als hij niet helemaal bevroren is het beeld. Nou, dan lijkt... Nou, hier speelt hij in. Blijf heel even staan. Dit is een risicovolle bal.
0: Ja.
1: Als Patatje deze bal verliest en hij is weg... wordt het 5-3 voor Utrecht. Nu loopt het goed af en lijkt het... Oh, wauw, een beetje opkomend. Maar veel te veel risico. Kijken naar de situatie... En elke keer keuzes maken. Nou, hier begint de aanval links, bij de linksback. Dan zie je hem rechts in beeld denken van PSV. Nou, dat zal toch niet? Oh, toch wel. En dan is hij er. Dat is ook zijn loopvermogen.
0: Wat ik leuk vind, je zegt wel Zeefuik. Niet alleen groot en sterk. Heeft af en toe heeft hij ook die techniek. Hij heeft dat geweldige loopvermogen. Heeft hij ook meer dan dat? Heeft hij nog een ander wapen?
1: Nou, hij bleef rustig voor de goal. Maar hij is natuurlijk klein. Kijk, dat is niet erg als je rechtsback bent. Centraal kan het dan net niet. Maar jij kan zo ongelooflijk veel dingen oplossen op snelheid en loopvermogen. En dat heeft hij. Alleen hij is natuurlijk niet, als je het hebt over, ik weet niet of je het hebt over Premier League of zoiets. Ja, hij is wel klein van stuk. Als ik dan Alphonse Davies bijvoorbeeld, als tegenpoot, die ook snel is en al die dingen. Ja, dat is groot. Dat is wel wat je ook nodig hebt in wat volwassener competities. Maar voor hier en voor heel veel andere competities kan die geweldig mee. Maar laten we nou eerst even hier in heel seizoen Kaasjes helemaal uit ons geheugen spelen. En dan zie je wel verder. Want Maikouma is ook een goede concurrent. Dus als je hem de hele seizoen buiten kan houden, buiten de baas kan houden, dan ben je goed bezig.
0: Prachtige discussie. Waar ligt het plafond van Lequencio Zeefuik en dat van Elijah Dijkstra? We gaan erachter komen. Waarschijnlijk nog niet vandaag. Maar we gaan wel in deze wedstrijd kijken. Dus snel naar Michiel Teling voor Fortuna Sittard tegen AZ.
2: Nogmaals een hele goede middag. Welkom vanaf de commentaarpositie. U hoort het clublied van Fortuna Sittard hier uit de speakers komen. De patrones van Sittard, bescherm onze start. De heilige Rosa. Fortuna kan denk ik vandaag alle steun gebruiken bij afwezigheid van Pinto, Ukili, Daalhaus en Iataren. Alle vier zijn ze niet fit genoeg voor een basisplaats. Dat is hij dus wel. De Quincio Zeefuik, huurling van AZ. En hoe zal hier de ontmoeting zijn? Daar was hij al met Wouter Goes. Die kreeg nu wel een handje. Dat was vorig seizoen niet het geval. Rondom de wedstrijd Heracles AZ in het voorjaar. We zien de opstelling van Fortuna onder in beeld. Die kennen we inmiddels. Met Brittijn als een van de drie centrale verdedigers naast Van Ottelen en Hübner. De Groot, de linker wingback. Wielin aan de rechterkant. En basisplaatsen ook voor Michou, Descott en het Zand. Scheidsrechter Serdar Gözebüyük die floot AZ al in de strijd om de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd tegen PSV. Gözebüyük die afgelopen week ook Champions League voetbal floot. Dynamo Zagreb tegen Viking FK. We zien de bank van AZ. We zien Stengs. Klaasie is er weer bij. En hetzelfde geldt dus voor Jis Hoornkamp. Opstelling van AZ. Exact hetzelfde als in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Exact hetzelfde als in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Daar Hoornkamp samen met reserve-doelman Owusu Oduro. Sterk aan het seizoen begonnen. 6 uit 2. 6 doelpunten voor. 1 tegen. Eigenlijk gewoon de perfecte start voor de formatie van Leroy Echtold. En we gaan de duels tussen Zeefuik en Wouter Goes in de gaten houden. Op de bank dus Ukili, Iataren. Enorme aderlating voor Fortuna Sittard. Aan de competitie begonnen met 4 uit 2. Na dat verrassende gelijke spel in Eindhoven tegen PSV. Vorige week de overwinning tegen Cambuur. Wedstrijd waarin Zeefuik zijn eerste doelpunt maakte voor Fortuna. Branderhorst zoekt even contact met de harde kern van Fortuna. En dan is de wedstrijd van start gegaan. Afgetrapt door AZ. Met de eerste paas van Wouter Goes in de richting van Max Meerdink. Weinig fysieke problemen in de selectie van AZ. Alleen Denzo Kasi is ontbreekt. Liesblessure. Paas van Ottelen. En meteen ligt Goes daar op de grond. Nee, pardon, het is Louis Schouten. Zeefuik maakt direct zijn verontschuldigingen. Dit is het duel dat eraan vooraf ging. Ja, daar zwaait hij behoorlijk met de arm richting de tegenstander. Schouten moet incasseren. Uiteraard wordt dat nog wel even bekeken door de videoscheidsrechter. Maar het is ook wel weer niet meteen rode kaart waardig, deze actie van AZ-huurling Zeefuik. Maar het is wel aangekomen. Kijk maar naar Schouten. Geen verzorger binnen de lijnen. Maar dit is zeer pijnlijk voor Schouten. Gaat het allemaal goed met de centrale verdediger van AZ in het verdere verloop van deze wedstrijd. Branderhorst. Wat opviel vorige week was dat hij veel trapte met zijn mindere linker. Dat doet hij hier opnieuw.

van de competitie. En dan nog een gemiste strafschop in die wedstrijd met 7 doelpunten. Een gemiste strafschop van Sven Meinands. En een teruggedraaide penalty in de blessuretijd van de wedstrijd. Het was de laatste wedstrijd van de eerste seizoen zelfs van het vorige seizoen.

overleg tussen Buijs en zijn assistent Christophe Aalbrecht. Trap van de Busser. Hübner lost het op. Onder druk van Rosangelo Daal. Geen bruikbare bal in dit geval voor Descott. Descott speelt wat meer vanaf links. Romani dus vanaf rechts. Chavez. Overtreding. Van Romani nadat de bal al weg is. Veel pijn bij de Mexicaan. Misbaar bij Chavez, daar zijn ze hier op de hoofdtribune niet echt van gediend. Maar dit is wel serieus en niet heel erg gespeeld, zo lijkt het, bij de linksback van AZ. En rood, de videoscheidsrechter heeft er blijkbaar naar gekeken. Er is een directe rode kaart. En dus moet Fortuna Sittard met 10 man verder. Rood voor Romani. Scheidsrechter Paul van Boekel zegt dit is een directe rode kaart. Of het is door een van de andere assistenten ingefluisterd bij Geuze Buuk, want die heeft het vermoedelijk niet gezien. Dit is wat er gebeurt. Ja, och, zeg, kijk eens hoe die daar op het scheenbeen terechtkomt van Chavez. Voor hetzelfde geld breekt de Mexicaan in zijn been. Dit is de enige terechte straf die je kunt uitdelen aan Romani. Direct rood. En Fortuna moet heel erg lang met 10 man tegen het sterke AZ gaan voetballen. Chavez staat weer. Heel veel gefluit vanaf de tribune, ja. Ik denk dat de supporters deze overtreding nog niet goed hebben kunnen zien. En hij zal het ongetwijfeld niet zo bedoeld hebben, Romani. Maar als je toch zo uiteindelijk terechtkomt op het been van je tegenstander, dan is er maar één straf mogelijk. En dat is rood. Vrije trap van AZ levert verder niets op. Zij hebben die overtreding inmiddels op de bank, denk ik, wel teruggezien. Buijs en Aalbrecht. Zo te zien wil Buijs nog wel het een en ander omzetten. Het zand is meteen wat hoger op het veld gaan staan. Op de plek van Romani. Trap vol Britijn.

zo belangrijk in de wedstrijd tegen PSV voor Fortuna in de extra tijd. Zeefuik. Bal afgepakt door Daal. Gaat ermee vandoor. Smit. Chaves. Vonderwel ontsnapt aan een serieuze blessure, de linksback van AZ.

Koopmeiners. Chavez. AZ houdt het baltempo hoog. Voorzetten goed uitgehaald. Het wordt een corner. Voorzet van Dijkstra. Hoekschop gaat genomen worden door de Braziliaan Patachi. Wat kan AZ met deze corner? Goes en Schouten in positie. Patachi kiest niet voor de korte corner, maar voor deze variant richting Koopmeiners. Hele moeilijke bal voor de middenvelder. Ook omdat er nog een speler van Fortuna in de weg stond. Snelste rode kaart voor Fortuna in de Eredivisie sinds augustus 2000. Toen kreeg Joost Vollmer in de tweede minuut een directe rode kaart. In de vriendenloterij Eredivisie is het de snelste rode kaart sinds die van Jamiro Montero. Die voor PEC speelde in de wedstrijd tegen Go Ahead in 2025. Toen al na 1 minuut en 35 seconden. Hübner. Van Ottelen. Zeefuik. Sterk met het lichaam. Dit is geen overtreding. Toch gefloten hier door Geuzebuur. Het was toch de schouder tegen de schouder. Zeefuik met Kwakman. En dan is het gemopper vanaf de tribunes wel gerechtvaardigd. Chavez. Rosangelo Daal. Chavez, Smit bij de eerste paal. Het wordt een hoekschop. Hij haalt die voorzet eruit van Ottelen. Op voorhand natuurlijk al een zware wedstrijd voor Fortuna. Nu helemaal in ondertal. Indraaiende hoekschop van Koopmeiners. Nu niet ineens op doel, zoals tegen Utrecht. Een afzwaaier van Dijkstra. Maar die bal is nog wel aangeraakt. Weer een corner. Van Ottelen, de bewaker van Meerdink. Brittijn staat bij Louis Schouten. Dat scheelt qua lengte nogal wat. Hübner. En hier bij de tweede paal kan er gekopt worden. Maar Schouten krijgt hem niet bij een ploeggenoot. Daal. Chavez links van hem. Hier is Koopmeiners. Het lijkt een kwestie van tijd voordat AZ een grote kans creëert tegen het team van Fortuna. Voordat het de score kan openen. Dijkstra, Patachi. Opgevangen door De Groot. Die bal wel eventjes wegkrijgt. Maar er ook niet meer dan dat. Nieuwe verdediger bij Fortuna. Gekomen van Den Bosch. Zeefuik, grote passen. Tackle van Schouten op de bal.

Groot. En wie raakt de bal hier als laatste? Dat is Dijkstra geweest. Fortuna gooit. En nog eens die actie van Zeefuik. En de tackle van Schouten. Daar mankeert helemaal niets aan. De opvolger centraal achterin van Penetra. Zo kun je Louis Schouten wel noemen.

Goes. Dijkstra. Kwakman. En zo komt AZ aan de andere kant terecht. Bij Daal. Koopmeiners. Vraagt en krijgt. Zo is het eentonig. Sinds de rode kaart. Weer een hoekschop van AZ. Daar krijgen we te veel van in het eerste kwartier. Kijken hoe Koopmeiners het nu doet. Zeefuik staat bij de eerste paal om eventueel de bal daar weg te halen. Dan wel met de voet, dan wel met het hoofd. Dus richting tweede paal. En daar zit Branderhorst weliswaar bij. Toch was het niet ongevaarlijk. Hier nog eens. Branderhorst toucheert. En via Meerdink over de achterlijn. Kijken met welk been Branderhorst nu gaat trappen. Ik denk toch met rechts. Dat deed hij vorige week dus met links. Net zo gemakkelijk. Maar blijkbaar weer voldoende vertrouwen in zijn rechterbeen. Dat hij dat weer aandurft. Dijkstra, Patachi aan de binnenkant. Kwakman. Een speler die opvalt op het middenveld bij AZ in de eerste weken van het seizoen. Dave Kwakman. Daal, Smit. Koopmeiners. En weer terug. Kwakman. AZ probeert snel van kant te wisselen. Patachi. Vrij eenvoudig tegengehouden door Justin Hübner. Chavez. Een tikkie mee. Het zand vergeet om de bal te controleren. Koopmeiners. Niet langs Michou. Gewerkt door Wielin. En verder weg via Bretijn. Wielin, Siebe Wielin. Een van de nieuwe spelers bij Fortuna Sittard in dit seizoen. Voetbal ervoor. Oostende, maar werd overgenomen van Club Brugge. Moet nu weer verdedigen, Wielin. Ten opzichte van Daal, Koopmeiners. Het gaat vooralsnog vooral vaak breed bij AZ. Maar het is moeilijk voetballen. Tegen die geel-groene muur. Patachi zoekt de verre hoek. Scoorde tegen Utrecht. Scoorde tegen PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Wesley Patachi. Heeft in zijn eerste seizoen bij AZ niet echt kunnen overtuigen. Maar maakt de laatste weken een goede indruk. En nu weer met links getrapt door Branderhorst. Af, is die trap met rechts hem dan niet zo goed bevallen? Zeefuik, sterk met het lichaam hier. Goed gedaan. Maar te veel spelers van AZ om hem heen. Uiteindelijk krijgt hij hulp uit onverwachte hoek. Hulp van Keuzebuur, want Fortuna krijgt de vrije trap. Waarschijnlijk voor het vasthouden van Chavez. Daarna gebeurde er eigenlijk niets meer.

Zand. Niet richting Zeefuik, maar het ging naar Descott. Het zijn natuurlijk wel de spaarzame momenten waarop Fortuna Sittard zou kunnen toeslaan. Vaak zal het niet op de helft van AZ gaan komen. Niet zo vaak als met 11 tegen 11. Michou. Daarna de overtreding van Smit. Zeefuik. Nu bewaakt door Koopmeiners. Daar kom je ook niet zomaar langs. Dijkstra. Snel weer 9 man achter de bal bij Fortuna Sittard. Fascinerend er ook wel om te zien hoeveel contact Danny Buijs met zijn spelers zoekt. Probeert voortdurend volgens mij Descott te bereiken. Maar ja, die staat het verste weg. De coach van AZ heeft de handen in de zak. Heeft niet zoveel bij te sturen. Maar dat geldt niet voor de oefenmeester van Fortuna Sittard. Hier met links, Branderhorst. Zeefuik ligt op de grond. Doorvoetballen, zegt Geuzebuur. Michou. Hübner. Van Otten. Gejaagd door Meerdink. Brittijn neemt over. Doelpunt gemaakt tegen Cambuur vorige week, Philip Brittijn. Ze worden ingespeeld hier door Fortuna. Balverlies, overname Kwakman, Dijkstra. Balverlies was van Nick de Groot. Chaves. Balman is niet accuraat bij Kwakman, hij herstelt het wel. Troeft Descott af. Attachi. Weer in kiespositie. Dijkstra met de voorzet. Dat was bijna de eerste echt grote kans voor AZ. Dat de druk opvoert. Koopmijn. Chaves. Het spel verplaatst door Koopmeiners. Attachi. Kwakman. Dijkstra mag weer de voorzet gaan geven. Lage bal richting Smit. Koopmeiners. Kwakman. Kom maar op in die voorzet, zegt Meerding. Matige trap. Maar snel bij de les, dus heeft hij de bal alweer. Koopmeiners. Kwakman. Koopmeiners. AZ laat zich nog niet verleiden tot het schieten van afstand. AZ blijft geduldig halverwege de eerste helft.
al bijna 20 minuten lang met een man meer op het veld. Na die razendsnelle rode kaart voor Ole Romani. Nou, Koopmeiners. Toch maar een keer een schot van afstand. En dat is een hele beste poging. Waar Branderhorst nog even aan zit met de vingertoppen. Te zien. Deze buur, ik zag het meteen. Dus hoekschop. Attachi. Meerdink. Ook omdat Hübner verkeerd stond. Zo kan Echtold niet echt tevreden zijn over zijn ploeg. Omdat AZ zo weinig heeft gecreëerd in de 20 minuten dat het met een man meer op het veld heeft gestaan. Dit was natuurlijk wel een heel behoorlijk schot van Peer Koopmeiners. Balverlies Descott. Chavez. Geen maatwerk voor Daal. Irritatie bij Echtold. Dat hij meer scherpte wil zien bij zijn ploeg. Het zand. Mooi gespeeld richting Descott. Michou. Positiespel van Fortuna. Uiteindelijk hier met een ingooi voor AZ. Chavez. Rosangelo Daal. Nu mag Smit misschien een keer gaan schieten. Probeert toch weer te combineren. Hard ingespeeld richting Meerdink. Afvallende bal is voor Koopmeiners. Attachi. Koopmeiners. Er komt natuurlijk een moment dat de verdedigers van Fortuna een keer te laat zijn. Dat ze het niet meer kunnen belopen. Zeker als er sneller gecombineerd wordt door AZ. Meerdink krijgt hier een opgelegde kans om de score te openen. Na een vlotlopende aanval. De beste wellicht van AZ tot dusver. Zeefuik wil aan de andere kant van het veld een vrije trap. Krijgt hem niet van Geuzebuur. Irritatie bij de van AZ gehuurde spits. Koopmeiners. Hij bepaalt waar AZ naartoe gaat. Naar links, naar rechts. Of door het midden. Daal. In de achterlijn probeert het aan. Dat lukt hier niet. Niet langs Wielin. Wel snel erin bezit. Dankzij goed werk van Chavez. Chavez.
Smit. Komt van het zand, maar toch weer balbezit voor AZ. Bijna een half uur onderweg. Kees Smit. Voetballend in een andere rol dus op het middenveld. Aan het begin van dit seizoen, Smit. Veel dichter bij de spits. Kwakman, Koopmeiners. Patachi mag weer eens wat gaan proberen. Het balletje van Smit, Patachi. Dijkstra. En Fortuna kan misschien weer eens van de eigen helft af. Zeefuik. Niet in staat om die bal bij zich te houden. Smit. Chavez. Steeds vaker komt AZ nu in het strafschopgebied van Fortuna. Smit. Komt niet tot een schot. Hij natuurlijk wel, Meerdink. De score had moeten openen. Met zijn tweede doelpunt in dit seizoen. Maar daar moet hij nog even op wachten in de competitie. Hier opnieuw Meerdink. Koopmeiners. Een keer raken. Daal. Chavez hard voor. Moeilijk voor Meerdink. Weer het duel. Zeefuik nu met Goes. Het is een ondankbare taak voor Zeefuik tegen die twee sterke centrale verdedigers van AZ. Dit was een hele goede combinatie. Mooi balletje van Smit. Meerdink. Verzuimd om AZ op voorsprong te schieten. Daal. Koopmeiners. Maar één kant op. Naar die rode kaart voor Romani. Kwakman. Meerdink. Hij krijgt heel weinig ruimte. Dat doet AZ wel goed. De bal heroveren. Fortuna krijgt helemaal niet de kans. Om richting de helft van AZ te gaan. Dijkstra. Koopmeiners. Bal op het hoofd bij Brittijn. Iets verder weg via Nick de Groot. Kwakman. Die schieten weer eens. Daal. Dijkstra. Smit wilde bij de eerste paal. Koopmeiners. Een bal weggekopt door Wielin. Valt voor de voeten van het zand. En hier eenzaam en alleen. En opnieuw afgetroefd. De Quincy Ozefa. Komt wat steun vanaf de tribunes voor Fortuna. Natuurlijk, heel veel balbezit voor AZ.
één schot op doel, dat was de poging van Meerdink. Wielin. Zeefuik, nu krijgt hij de vrije trap, wordt hij vastgehouden door Louis Schout. Buijs is boos, wil waarschijnlijk een kaart zien. En laat dat duidelijk merken. Het is niet zo dat Zeefuik zelf niet vasthoudt. Schouten deed dat nog wat onhandiger. Descott herovert de bal ten opzichte van Dijkstra. Dik 10 minuten nog in de eerste helft.

verdedigende stellingen worden weer ingenomen door Fortuna. Het is aan AZ om het kapot te spelen. Dat wat nog niet heel vaak is gelukt. Matachi. Koopmeiners. Chavez weer aan de binnenkant. Daal. Nu krijgt hij hem wel voor. En gekopt door Van Ottelen. Matachi. Rosangelo Daal. In de vroege voorzet. Maar die bal is voor Branderost. Je voetballend niet zo heel veel te verwachten van Fortuna. In ondertal. Maar staat het nog recht overeind. Kwakman naar Koopmeiners. Daal. Chavez komt in beweging. Levert weer een hoekschop op. Nee, zegt Geuzebuur. Doeltrap. Chavez geïrriteerd. Omdat de Mexicaan ervan overtuigd is dat het een corner moet zijn. Heeft hij gelijk? Dat denk ik wel. Want hij raakt de bal niet meer.

Smit. Chavez. Daal. Meerdink. Goed gecombineerd. Bijna is daar Daal. Tackle op de bal. Uitstekend van Brittain. En weer geen corner voor AZ. Opnieuw levert dat discussie op. Weer is er een doeltrap toegekend. Nu is het lastig te zien wie die bal als laatste raakt. Deze buur doet alsof zijn neus bloedt. En wordt Iataren daar al voorbereid op een invalbeurt in de tweede helft? Het zou kunnen.

Chavez. Oh, slecht uitverdedigd. En dus zomaar een mogelijkheid voor Smit. Die daar veel te weinig mee doet. Het was helemaal niet zo briljant zoals AZ hier het gevaar zocht. Maar de fout van Ottelen levert zomaar een mogelijkheid op voor Smit.

knap, man. Koop Meiners. Smit komt de bal halen. Dijkstra, handig gedaan. Goed zijn lichaam gebruikt. Patachi. Kwakman. Te moeilijk voor Dijkstra. Overtreding. Koop Meiners, maar de scheidsrechter past de voordeelregel sterk toe. Zo kan Fortuna omschakelen en komt het op de helft van AZ. Zeefuik. Alle zeilen bijzetten om de bal in bezit te houden. Het lukt hem niet. Meerding krijgt een duw in de rug van de Quincio Zeefuik. Zo maakte hij in dit geval niet de juiste keuze, Zeefuik. Had kunnen openen naar de linkerkant. Ook niet de allermakkelijkste bal zou dat zijn geweest. Koop Meiners. Chaves krijgt de vrije trap. Toch kun je je afvragen of AZ wel zo gelukkig is met het feit dat het tegen 10 man speelt. Het krijgt nu in het strafschopgebied en rondom de 16 van Fortuna veel minder ruimte dan het wellicht had gehad tegen 11. En met 10 man doet Fortuna het eigenlijk gewoon heel goed in de eerste helft. Heeft het niet zo heel veel weggegeven. Overleg tussen Patachi en Koop Meiners. Louis Schouten uiteraard mee naar voren, de langste van het stel. Het wordt een schot op doel. In de korte hoek is Branderhorst daarop berekend. Dijkstra. Niet langs Hübner. Schouten doet zijn best om die bal weer zo snel mogelijk richting zijn ploeggenoten voorin te transporteren. Daal. Met een behoorlijk gehavende knie. Rosangelo Daal. Ja, dat is een lekker schot, zeg. Prachtige redding ook van Branderhorst als de bal op weg is naar de bovenhoek. Niet zo heel veel schoten van afstand gezien. De poging van Koop Meiners was heel aardig. Deze nog beter van Rosangelo Daal. Het was de verrassende vrije trap van Koop Meiners. Verrassend, omdat iedereen toch wel rekening hield met een voorzet. Patachi, kort voor rust. Raakt hem slecht. En dat is ook niet al te best. Goes.

0: laatste minuut van de eerste helft loopt. Minimale extra tijd, zo dadelijk 2 minuten. Daal. En dan weer het loopje van Chaves buitenom, waardoor Daal wat meer ruimte krijgt. Kwakman. Zo verandert er eigenlijk niets in de manier waarop AZ het aanpakt. Hij heeft het heel geduldig op zoek gaan naar ruimte in het strafschopgebied van Fortuna. Hij vraagt hoeveel tijd erbij komt. 2 minuten dus. Al richting de kleedkamer, Buis. Heeft hij het vertrouwen in zijn ploeg dat het tot aan het rustsignaal vol te houden is met 0-0? Of hoge nood, dat kan ook. Botsing hier, Dijkstra. Het publiek op de tribunes wint zich erover op. Michou heeft er last van. Maar dit is toch eerder ongelukkig. Dit ging daaraan vooraf. Als er weer een klap wordt uitgedeeld door Zeefuik. En daarna dus deze situatie. Ja, het was echt gewoon puur ongelukkig. Het is niet eens een overtreding. Toch is er wel voor gefloten. Michou. Het zand. Laatste minuut. Eerste helft. En dan moet AZ zelfs even bij de les zijn. Maar is deze voorzet niet bruikbaar voor Zeefuik. De laatste aanval zijn in de eerste helft. Vanaf de 5e minuut is het overleven voor Fortuna. Naar de rode kaart voor Romani. Maar dat overleven doet Fortuna niet onaardig. Het laatste fluitsignaal klinkt van Serdar Gözebüyük. Zo staat het halverwege 0-0. Daar zal hij niet tevreden mee zijn. Leroy Echtold, want al 40 minuten lang staat zijn ploeg met een man meer op het veld. Gözebüyük heeft het nog even verbaal aan de stok met Daal. Geen idee waar dat over gaat. AZ kreeg wel mogelijkheden. De beste kans was voor Max Meerdink. Maar het zal toch echt nog wel een tandje beter moeten straks in de tweede helft. Om terug te kunnen reizen naar Alkmaar met 3 punten op zak. We gaan er even tussenuit zijn zo dadelijk bij u terug vanuit Limburg. Met Christian Willaert en met uiteraard Kenneth Perez. Tot zo.
1: Welkom terug in Sittard. Het staat 0-0 en AZ heeft ruim 40 minuten met een man meer gespeeld door deze overtreding van Romani. Hier zien we de rode kaart heel snel gegeven worden door Serdar Gözebüyük nadat de overtreding werd gemaakt. In werkelijkheid duurde dat iets langer en hadden wij op de tribune ook even, of ik spreek voor mezelf, ik in ieder geval, deze herhaling nodig om te zien wat er precies aan de hand was. Kenneth?
2: Nou, wat handig is, dat je controle hebt over jouw bewegingen. Dus waar zet je voet neer, waar is de tegenstander? Dit is helemaal niet gemeen bedoeld. Maar het is gewoon iemand die niet meer weet waar de AZ-verdediger staat. Ja. En waar hij zijn eigen voet neerzet. En hij zet het dan overheen en dan is het een terechte rode kaart. En,
1: daar is veel discussie over. Hè? Dat hebben we de laatste tijd vaker gezien. Overtredingen waar rood al dan niet wordt gegeven. Waar een speler echt geen gemene overtreding wil maken. Maar uiteindelijk wel iets doet waarbij hij een tegenstander kan blesseren. Volgens de regels trouwens, de letter, gewoon rood. Maar er is veel discussie over.
2: Wat is de discussie
1: over.
2: Dan?
1: Nou, de discussie is vaak dat er gezegd wordt... Nou, bijvoorbeeld Veerman Meerdink. Hij bedoelde het niet zo, dus het is geen rood. Heb ik wel eens gehoord.
2: Oké, ja, maar nee.
1: Is toch hetzelfde eigenlijk?
2: Intentie is geen
1: maatstaf.
2: Ja, want intentie kan je niet zien. Het is meer van de hardheid wanneer je bepaalde dingen doet. Maar dit is niet super hard, alleen dit is rood. Omdat je over de bal heen... maar het is puur vanuit Romani geen controle hebt over zijn eigen beweging en waar hij zijn voet neerzet.
1: Moet je hier als trainer nou heel boos van worden? Of is dit gewoon de beperking van een speler?
2: Dit is
1: de
2: beperking van een speler.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Duidelijk.
2: Ik kan er niet boos over worden. Ja, ik kan wel boos op hem zijn, maar ja, hij is niet. Hij heeft op dat moment geen controle over wat hij aan het doen is. En dat is wel handig om dat te hebben. En dan gaat die Chavez natuurlijk naar de grond. En dat moet ik altijd zo lachen, al die gasten die op de grond slaan. Dan weet je dat het niet ernstig is.
1: Ja, hij hoeft ook geen. Hij sloeg wel uit de grond, maar hoeft er geen bezorging.
2: Want dan moet je een minuut aan de kant en dan willen ze nu niet meer.
1: Ja. Hoe dan ook, de rode kaart is terecht.
2: Het duurde wel, maar goed, ik denk dat het VAR. Of iemand in ieder geval zijn buurgen erin gefluisterd heeft. Want hij stond natuurlijk heel lang met welke kaart moet ik geven. En uiteindelijk kreeg hij waarschijnlijk op zo'n woord te horen. Nou,
1: mag eigenlijk niet, hè? Eigenlijk moet hij wel naar de kant.
2: Nee, de baas zegt dat ze hun eigen wedstrijd moet fluiten. Maar ja, nu is het dan in één keer opgelost.
1: Ja. 11 man van AZ speelde 10 man van PSV op een hoopje. Tegen Fortuna lukte dat nog niet zo best de eerste helft.
2: Fortuna kan ook iets beter verdedigen dan PSV. Of de intenties zijn in ieder geval heel verdedigend en... AZ probeert in ieder geval veelal hetzelfde. En hetzelfde is door het midden, waar het vooral heel erg druk is. En ze zijn niet heel nauwkeurig in het spelen. Dat zijn ze maar één keer eigenlijk. En dat was bij die grote kans. Ik denk dat die hier komt. Nee, dit is niet zo'n hele goede bal. Maar goed, dat is omdat ze...
1: Kans van Meerdink. Kans van Meerdink bedoel
2: deze
1: je.
2: Deze is het, ja. Goed inspelen. Heb dat vallen en dan word ik... Ik kan er echt kwaad op worden bijna. Hoe nonchalant Meerdink met deze kans omgaat. Je weet dat je waarschijnlijk niet al te veel krijgt. Weet je, dit is toch geen afwerken? Die moet toch strak hoog of strak over je been, zeg maar, naar rechts van die keeper.
1: Is hier hetzelfde over te zeggen? Iets moeilijker natuurlijk, maar toch?
2: Nee, het is moeilijker. Het is heel anders. Heel anders. Dat, die van Meerdink is een... easy kans als je een klein beetje hebt. En dan is die wedstrijd afgelopen.
1: Ja.
2: Want wat ze wel heel goed doen AZ is Zeefuik in bedwang houden.
1: Ja.
2: Dus je ziet echt heel mooi die Louis, hoe heet die? Louis
1: Schouten.
2: Samen met Goes. Continu met elkaar bezig. Oké, nu jij ervoor. Nu ik erachter. Nu jij ervoor. Oké, hij beweegt nu naar hem toe. Dan ga jij ervoor. Dan ga jij erachter. Ze dubbelen hem de hele tijd. Waardoor Zeefuik eigenlijk geen factor is in deze wedstrijd.
1: Ja.
2: Dus wat ik wel heel bloedirritant vind van zo'n scheidsrechter, is, hij heeft hij rood gegeven, maar chandeert hij de hele eerste helft. Alle 50-50 geeft hij aan Fortuna. Achterbal geeft hij wanneer het eigenlijk een corner is. Daar kan ik persoonlijk zo slecht tegen.
1: Ja, maar dat is tactisch fluit, hè? Dat doen alle topscheidsrechters. We gaan zo verder. Tot zo.

0: Welkom terug in Sittard. AZ gaat wisselen. Niet Jordi Klaas komt erin, maar Kelvin Stenks wel. En Jis Hoornkamp ook. Wesley Patachi en Dave Kwakman worden vervangen. Ook trouwens een wissel bij Fortuna Sittard. Ivo Pinto komt erin. Normaal gesproken zal hij Bilain vervangen. We hebben naar die eerste helft zitten kijken. En dan zie je een AZ wat kansen probeert te creëren tegen Fortuna. Doen ze dat voldoende?
1: Kansen creëren of...
0: Creëren ook, ja.
1: Creëren. Nou, eigenlijk zijn ze alleen maar een beetje gevaarlijk. Die ene kans van Meerdijk afgeschoten. Maar ook als de voorzet komt. En dat mis ik ontzettend. Want Daal allemaal naar binnen. Ze spelen eigenlijk meer om Fortuna heen en dan doorheen. En echt met die voorzitter. Weet je wat het is met dit soort dingen? Je moet daar zijn waar het pijn gaat doen. En dat kan pijn doen wanneer er een voorzitter komt en je moet het duel aan.
0: De gelegenheden
1: maar,
0: zijn dat toch?
1: Meerdink staat er. En verder, Kees Middel dat liever ook niet. Patachi blijft een beetje aan de buitenkant. Dus nu heeft hij gewisseld. Ik denk dat hij dit goed heeft gedaan. Het duurde ook tot de rust tegen PSV. Meer mensen in de 16, meer mensen die gevaar kunnen stichten daar. Kijk, die twee achter, die houden die Zeefuik in de bedwang. Ja. De rest kunnen gewoon aanvallen.
0: We gaan zien wat het wordt de tweede helft. Met Hoornkamp erbij. Klaar voor de voorzetten, Hoornkamp en Meerdink. We gaan terug naar Michiel Telen.
2: Zo is het, hij maakt zijn rentree, Jis Hoornkamp. Speelde op 7 maart tegen PSV voor het laatst. Was daarna serieus geblesseerd aan de enkel. Hij maakte zijn rentree in deze wedstrijd hier in Sittard. Ook Stenks in de ploeg. Patachi en Kwakman in de kleedkamer achtergebleven. En ook een wissel bij Fortuna. Ivo Pinto is de vervanger van Anthony Descott. 0-0 na de eerste drie kwartier. En lukt het AZ in de tweede helft wel om het verschil te maken tegen de 10 van Fortuna. Invaller Pinto draagt ook meteen de aanvoerdersband. Die in de eerste helft voor Branderhorst was. Twee spitsen dus nu bij AZ. Meerdink en Hoornkamp. Hier is Max Meerdink. Balverlies Chaves. Goeie bal richting Zeefuik. Zeefuik met Goes. Zeefuik sneller. Maar Goes nam de kortere route. Snijdt hem de pas af. Schouten. En de Quincy Ozeefuik kan weer even op adem komen. Want dat soort rushes kosten behoorlijk wat kracht. Stenks op de plek van Patachi. En van dichtbij zit hij er al bijna in via Hoornkamp. Die uiteindelijk denk ik in aanraking komt met Branderhorst. De keeper heeft wat klachten. Vloekt wat. Slimme bal van Stenks. Daar hebben we er in de eerste helft te weinig van gezien. Niet onlogisch dat een speler met goede trap en veel inzicht in de ploeg is gekomen bij AZ. Hij heeft er natuurlijk wel gevoel voor om op de juiste plek te staan, Hoornkamp. Houdt hij er niet aan over. Het wordt een doeltrap.

het zand. Komt die bal richting Stengs. Hierop gepikt door Dijkstra. Brettijn in de tweede helft middenvelder. Door de komst van Pinto. Uitverdedigd door Michou. Maar alweer AZ dus. Met Smit. Daal. Tegenover Wielin. Smit zegt kom maar op. Meestal wel op zijn gemak in de kleine ruimte. Nu verspeelt hij te gemakkelijk de bal. Zeefuik met Schouten. En Smit die haakt ten opzichte van het zand. De Groot moet terug naar Hübner. Goeie trap van Branderhorst. Stengs. Misschien iets voorspelbaarder dan Patachi, want hij zal niet snel buitenom gaan, Kelvin Stengs. Zijn voorzet ook niet op maat. Van Daal.

Zeefuik. Vangt Schouten op. Krap aan de bal gebleven hier. Lequincio Zeefuik. Opnieuw draait hij goed zijn lichaam erin. Laat zich vervolgens te makkelijk vallen. Ingooi AZ. Blijft wel boeiend om te zien. De fysieke duels tussen twee ijzersterke spelers. Zeefuik en Schouten.

Lewis Schouten, die zo te zien afgelopen zomer veel in het krachthonk heeft gezeten. Smit. Chavez. Neemt die bal niet goed aan. Wilde trap van het zand. Koopmeiners kan weer opnieuw beginnen voor AZ. Smit. Kaats van Hornkamp, Chavez, Daal. Zit hier dan wat in. Daal met de voorzet. En voor risico weggetrapt door Brittijn. Levert AZ een hoekschop op. Er is wat beweging langs de lijn. Ook Jordi Klaasie is bezig aan de warmingen. Zou zo ongeveer een half uur in actie kunnen komen. Zo zei echt tot voorafgaand aan de wedstrijd. Weer een corner. Nog geen minuten gemaakt in dit seizoen. Gezebuuk waarschuwt nog wat. En dan toch maar niet de korte corner, denk ik, van Koopmeiners. Die slingert hem voor. Branderhorst slaat hem weg. Stengs.

things. Weer een corner. Koop Meijners meldt zich bij de eerste paal. Dijkstra. Daal. Smit. Stengs met rechts. Weer een hoekschop. Ook de lange reservespits Kovac is bezig aan de warming-up voor AZ. De 11e hoekschop genomen. Smit. Daal. Wil naar zijn rechter. Dijkstra. Hornkamp was bij de eerste paal, maar weer goed verdedigd door de Zeefuik. Zo blijft Fortuna hartstochtelijk tegenhouden. Dijkstra. Tot houdt het tempo erin. Op een grasmat hier in Sittard, die er overigens niet beter op wordt. Dat wordt nog wat in de winter. Stengs. Zo in het gezicht bij Smit, tamelijk ongelukkig. Hier zit Louis Schouten bovenop. Met Smit gaat het wel zo te zien. De bal van Chavez komt bij Dijkstra terecht. Smit, wanneer krijgt AZ het voor elkaar? Koopmeijner. Weer terug bij Chavez. Het meelopen was nu voldoende van Willin. Zo krijgt AZ het maar niet voor elkaar. Ook niet na ruim 10 minuten in de tweede helft. Stengs. Zachte bewegingen wel bij Meerdink. Die moet de bal er ook kunnen krijgen. Chavez zoekt het nu bij de penalty stip. Fortuna verdedigt wat onconventioneel uit. Altijd Stengs. Chavez. Los Angeles Daal. Smit. In één keer gespeeld naar Dijkstra. Stengs, verre hoek. Bal op de paal. En in de rebound zit hij erin. Via Jis Hornkamp. Is dat een mooie rentree voor hem? AZ staat op voorsprong in Sittard. En daar heeft hij dan niet zo heel veel tijd voor nodig gehad. Nog geen kwartier in de ploeg. Jis Hornkamp. Eindelijk heeft de formatie van Echtelt het voor elkaar. Het voorwerk van Daal. Snel gespeeld door Smit. Snel geschoten door Kelvin Stengs. Die nog pech heeft dat hij de paal raakt. De rebound wel besteed aan Jis Hornkamp die daarop loert. 0-1. Ontlading uiteraard bij AZ. Zijn eerste eredivisie doelpunt sinds 13 december 2025. En nu zal Fortuna

wat meer uit zijn schulp moeten kruipen. Vrije trap voor Zeefuik, die heel veel meekrijgt. Dat levert weer frustratie op bij de spelers van AZ. Want wat doet Schouten hier verkeerd? Zevende doelpunt voor AZ in dit seizoen. Zevende doelpuntmaker. Vrije trap op een aardige plek. Al gaat zo'n vrije trapper zelden in. Hübner en Shiloh het zand. Wordt het zand. Zo, wat een goede poging. Heerlijke redding ook van de Busser. Nog niets te doen gehad, de keeper van AZ. Hier op zijn post. Prachtige trap van Shiloh het zand richting de bovenhoek. Zo weten we ook dat hij er in ieder geval is, Jari de Busser. Want we hadden hem nog niet gezien. Stadion komt tot leven. Hoekschop Fortuna levert hier een mogelijkheid op voor invaller Pinto. Die zojuist was opgekrabbeld nadat hij naar de grond was gegaan. Dat wat werd genegeerd eigenlijk door de scheidsrechter. Omdat hij geen overtreding zag. Stenks. Meerdink probeert die bal heel technisch vaardig te verlengen. Branderhorst heeft hem. Goeie bal van Stenks. Heel vaardig gedaan door Max Meerdink. Hier nog eens die vrije trap van het zand. Die was er echt ingegaan. Als de Busser er niet was geweest. Brittijn. Zeefuik met het hakje. Michou. Overtreding van Smit. Hier wordt er gevraagd om geel. Niet echt nodig in deze situatie. Het is toch leuker om naar te kijken als er twee ploegen zijn die willen aanvallen. Dat is nu eindelijk het geval. Nu Fortuna met 1-0 achter staat. Zeefuik met Schouten. En ook Smit daar nog bij. Weer een vrije trap van het zand. Op het hoofd van Meerdink. Vorig seizoen actief voor Jong Feyenoord, het zand. Het seizoen daarvoor speelde hij bij Heracles.

Wordt ook gehuurd van Feyenoord. Door Fortuna. De Busser. Heel veel ruimte nu voor Chavez om op te stomen. Stengs. Er gaan wissels komen bij Fortuna zo dadelijk. Stengs met het steekpaasje op Dijkstra. Stengs zorgt voor veel meer gevaar dan Patachi in de eerste helft. Uitverdedigen. Uitengewoon moeizaam voor Fortuna. Dat gaat maar net goed. Het wordt een hoekschop. Iataren gaat zo dadelijk komen bij Fortuna. Net als Dauhaus. En ook Ukili. Daar zitten de gewisselde AZ-spelers. Kwakman en Patachi. En hier de drie verse krachten. Hoekschop weer kort. Dijkstra. Hard. Veel te hard. Maar nog wel. Hier Goes. Daal. Verre hoek. Vindt hij niet. Recht op Branderhorst af.

25 minuten nog, plus extra tijd. Kees Smit. Buitenspel, slordig. En dus nu de gelegenheid voor Fortuna om te wisselen. Bord omhoog voor Nick de Groot. Ook einde wedstrijd voor Siep van Otterlen. En ook Shiloh het zand naar de kant. Spelers die dus niet fit genoeg waren voor een basisplaats... komen nu voor de laatste 25 minuten. Iataren, Dahlhaus en Oekili. Complimenten voor het zand van Danny Buis. Dicht bij een doelpunt met die vrije trap.

Chavez, Meerdink. Meerdink lekker meegenomen. Meerdink. Die bal moet wel tussen de palen. Spetterend hard geschoten door Max Meerdink. Nadat hij hem zo fraai meeneemt. Heeft hem aan een touwtje. Iets minder hard. En op doel. En dan was het misschien wel 0-2 geweest. Daalhaus. Overtreding van Smit. Ook hij gaat zijn rentree maken, Jordi Klaasie. Wedstrijd nog bij de vrije trap van Iataren. De spelers van AZ kijken daar tegen de zon in. Ja, die van Fortuna natuurlijk ook. Door wat geduwd en getrokken richting Le Quincio Zeefuik. De scheidsrechter is er scherp op. De trap van Iataren niet goed genoeg. Goes vangt op. Kees Smit gaat zo dadelijk naar de kant bij AZ. Michou.

niet meer met drie centrale verdedigers, Fortuna, maar met twee, Hübner en Pinto. Brittijn en Michou daarvoor en ook Oukili. Hier is de wissel bij AZ, einde wedstrijd voor Smit. En de rentree van Jordi Klaasie, zijn eerste minuten in dit seizoen. Even wat gemopper daar tussen Echtold en Smit. Irritatie bij de coach van AZ. Omdat hij bij het voorbijgaan niet werd aangekeken door zijn middenvelder. Chaves. En een doeltrap. Zo is de frustratie er wel bij Kees Smit. Ontevreden over deze wedstrijd. Ook niet blij met zijn wissel. Dat zullen zij nog wel eventjes uit moeten praten na de wedstrijd. Overtreding, Michou. Vasthouden bij Chaves. Stengs ontwijkt op het laatste moment Oukili. Stengs. De spitsen wachten op de voorzet. Is dit Hens? Nee, zegt Geuzebujuk. Meerdink kan het niet geloven. Wellicht nog werk aan de winkel voor de videoscheidsrechter, Paul van Boekel. Maar Geuzebujuk was overtuigd. Geen Hensbal. Dijkstra. Er was een ruimte bij Meerdink. Weer eens een hoekschop. Nee, dit is zeker geen hens. De arm keurig langs het lichaam. Goed gezien, Geuzebujuk. De hoekschop van Stengs. En die wordt bijna verlengd door Schouten. Het was gezichtsbedrog. Daal. Dat is niet te halen, denk ik, voor Daal. Bal achter. Langs de lijn geeft Danny Buijs wat instructies aan Michou. Wild, Daalhaus. Rodrigo Goed gaat zijn rentree maken. Braziliaan die gehuurd wordt. Sinds deze week weer speler van Fortuna. Gehuurd wordt van een club uit Argentinië, Talleres. Eerder natuurlijk al centrale verdediger van Fortuna. Hornkamp probeert het. Niet een hele moeilijke redding voor Branderhorst. Voetbalde bij die Argentijnse club amper. Rodrigo Goed vorig seizoen slechts 2 wedstrijden. Die gaat zo dadelijk naar de kant. Yataren.
Overstapje Zeefuik was bedoeld voor Oekili. Paas van Stengs mislukt. Dauhaus gaat, Hübner verstuurt de paas. Dauhaus krijgt die bal ook nog knap voor. Is dit een duw? Nee, zegt de scheidsrechter. Zeefuik naar de grond. Even wachten nu. Geen strafschop, zegt ook de videoscheidsrechter. In het oor van Geuzebuur. De wissel laat nog even op zich wachten. Hübner. Deze bal zeker niet op maat. En dan nu die wissel. Wielin eraf. Rodrigo Goed komt. Hier nog eens die situatie. Schouten in duel. Het is niet zo dat Schouten helemaal niets doet. Maar het is niet als overtreding beoordeeld. Niet door de scheidsrechter. Ook niet door videoscheidsrechter Van Boekel. En dus de rentree van Rodrigo Goed. Centraal achterin bij Fortuna Sittard. Daal. Onderschept door Michou. Voetbalt Michou Iatare. Dat is in het laatste kwartier. Zeefuik. Goed, de laatste invaller bij Fortuna. Hier aan de bal. Twee hele bekende coaches bij die Argentijnse club. De een was oud-Manchester United aanvaller Carlos Tevez. Zijn opvolger, Jorge Sampaoli. Maar veel voetballen deed hij er dus niet. Goed bij Talleres. Pikt hier de bal op. Het is knap van Fortuna dat het met nog een kwartier te gaan nog in de wedstrijd zit. Zo lang voetballen met 10 man. En de voorsprong voor AZ slechts 1 doelpunt.

Branderhorst wikt en weegt. Maar laat het aan Michou. Dahlhaus met Dijkstra. Koopmeiners krijgt wat ingefluisterd door assistentcoach Robert Fransen. Of was het Jan Sierksma die zich daar meldde langs de lijn? Hoe dan ook, Koopmeiners was er niet echt over te spreken, over de mededeling. Goes, Dijkstra. Oh, Stenks levert hier gevaarlijk de bal in bij Iataren. Wat doet Fortuna ermee? Heel weinig. Oekili niet bereikt. Meerdink vastgepakt door Michou. De bal nog even weggetrapt door Goed. Daarmee loop je het risico dat je zomaar geel krijgt. Dat laat Keuzebuyuk hier zitten. Koopmeiners. Ruziet of Moppert. Richting Hoornkamp. Veel misverstanden blijkbaar bij AZ. Een vrije trap voor Daal.

Banks rustig in die situaties. Chavez. Chavez eist vaak de bal op. Stengs. Dijkstra naar de kaats van Hornkamp. Daalhaus zit hier AZ dwars. Meerdink moest daar het eindstation zijn. Koopmijners. Rosangelo Daal. Loopt zich uiteindelijk toch vast tegenover twee man, Pinto en Goed. Oefkier gaat nog komen bij AZ. Zoals de overwinning vorige week was voor AZ bij Utrecht. Zo moeizaam gaat het vandaag. Amper nog iets gecreëerd na de openingstreffer van Hornkamp. Stengs. Dat was Goed. Kopduels verliest Goed niet vaak. Tenminste in zijn vorige periode bij Fortuna. Pinto, Ukili. Komt er nog een kans op de gelijkmaker voor Fortuna. Iataren. Niet langs Koopmijn. AZ wil nog wachten met de wissel, de komst van Oefkier. Minuut 83. En Pinto die ver kan gooien. Daalhaus, Ukili. Te moeilijk. En Dijkstra zit ertussen voor AZ. Te moeilijk wat Ukili wilde. Hier wordt Dijkstra nog wel flink geraakt door Rodrigo Goed. Dijkstra blijft geblesseerd achter. AZ in de aanval. Voordeel toegepast door Geuzebuur. Koopmijners. Met een goed balletje op Daal. Daal. Met uiteindelijk Meerdink die de kans nog krijgt. Weer blijft Fortuna in die situatie op de been. De lange bal richting Iataren. En daar zit de keeper mis, de busser. En dus is hier niet de goal van Iataren. Het doel was leeg. Een ideale mogelijkheid toch voor de invaller bij Fortuna. Op 1-1. Inschattingsfout ook van Jari de Busser. Hier ligt Dijkstra nog altijd. Maar hij komt er dus mee weg. De keeper die kwam van Go Ahead. Voor hetzelfde geld wordt het hier 1-1. Dit gebeurt er bij de aanval van AZ aan de andere kant. De mogelijkheid voor Meerdink. Daar haalt Goed de bal weg. Vervolgens niet buitenspel. Iataren. Een inschattingsfout van de busser. En met de traptechniek van Iataren verwacht je hier eigenlijk dat hij die bal tussen de palen krijgt.
En dat weet hij denk ik zelf ook. Het moment voor Fortuna in de tweede helft. Dit was Dijkstra. Die daar geraakt wordt door Goed. En dat is ook meteen einde wedstrijd voor Dijkstra. Die naar de kant gaat. Net als Max Meerding. Invalbeurt voor Oefkier dus. En ook een invalbeurt voor Maikouma. Hopelijk valt de schade mee bij Dijkstra. De Japaner Maikouma dus binnen de lijnen voor de slotfase. Als rechtsback. Wat een kans was het voor Iataren.

Chavez. Vindt de vrije man. Dat is Wouter Goes. Voor het eerst aan de rechterkant Oefkier. Ja, dat is een handige voorzet. Daar vindt hij bijna Hornkamp. Niet veel tijd meer voor Fortuna. Om nog iets te forceren. De 87ste minuut zit er bijna op. AZ is dicht bij de overwinning. AZ is dicht bij 9 punten uit de eerste 3 wedstrijden. Maikouma claimt een terugspeelbal. Daar wil de scheidsrechter niet aan.

0: goed. Iataren. Weer een vervelende situatie waarbij Zeefuik voor de bal gaat. Maar uiteindelijk raken ze elkaar. Zeefuik en Koopmeiners. Wilde sprong gaat eraan vooraf. En uiteindelijk daar de confrontatie. Die wilde sprong was dus van Goes die onder de bal doorging. Ze kunnen allebei door. Koopmeiners en Zeefuik. Anderos op tijd. Wat kan Fortuna nog? Pinto, ingooi voor de thuisploeg. Minuut 89. Hübner. Opgejaagd door Oefkier. Denk ik buitenspel. Dus gaat de vlag ook omhoog. Hoeveel tijd komt er zo dadelijk bij? Brittijn. Slippertje. Gecorrigeerd. De bal kon even niet lang richting Zeefuik omdat hij buitenspel stond. Iataren. Dat is een hele beste trap. Maar uiteindelijk wel gewoon voor de busser. Dat wat de laatste twee seizoenen niet lukte. Daar is AZ dichtbij bij een overwinning. De laatste twee keer van Fortuna. Vorig seizoen spectaculair. Dat seizoen daarvoor door een winnende goal van Rodrigo Goed. Extra tijd inmiddels ingegaan. Oefkier. Michou zit met kramp op de grond. Oefkier, slim balletje op Hoornkamp. Daal is er ook. En Hoornkamp probeert het in de korte hoek. 4 minuten erbij. Hoekschop genomen door Oefkier. Niet heel veel spelers van AZ mee naar voren. Oefkier kan het natuurlijk ook zelf doen. Oefkier en Branderos met de redding. Prima poging van Eyoub. Oefkier de invaller aan de kant van AZ. Over de bal nog. Goed. Klaasi Maikouma. Duikt op in de spits zelfs nu Maikouma. Oefkier. Handig in de kleine ruimte. Stenks. Oefkier. Laat zich zien. En haalt er zelfs een hoekschop aan over. Speler van Fortuna Sittard geblesseerd op de grond. Inmiddels weer op de been. Oekili. Vooralsnog krijgt Fortuna niet de gelegenheid om in de aanval te gaan. En dan kan AZ simpelweg niet in de problemen komen. Klaasi. Al in de ploeg houden. Oefkier, Klaasi, Koopmeiners. wordt weer ruzie gemaakt hier. En wat komt er dan voor invaller Oefkier? Een gele kaart. Natuurlijk met Pinto. Het was meer een duw- en trekpartij. Is geel een passende straf? Pinto houdt aanvankelijk vast en lijkt zich daarna wat aan te stellen. Meer dan geel is zeker niet nodig. Dauhaus, laatste minuut wedstrijd. Oefkier herovert de bal. Niet lekker geraakt door Pinto. Daardoor moet Brittijn helemaal terug. Nog één keer Fortuna. Branderhorst. Opgevangen door Chaves. Die nog één keer flink moet aanzetten. Tackle is van Pinto. Levert een ingooi op voor AZ. En dan zit de wedstrijd er wel zo'n beetje op. En gaat AZ van start in dit seizoen met 3 overwinningen. Nog één keer Stengs met de voorzet. En het wordt nog een keer Hoornkamp 0-2. In de laatste seconde van de wedstrijd wordt het voor Jis Hoornkamp allemaal nog mooier. Een wedstrijd waar AZ toch met gemengde gevoelens op terug zal kijken. Want goed was het voetbal vandaag niet te noemen van de ploeg van Echtot. Maar dankzij 2 doelpunten van Jis Hoornkamp gaan de punten mee naar Alkmaar. En is dit het slotakkoord? De voorzet van Stengs. Hoornkamp krijgt alle gelegenheid om zijn tweede te maken. Alle hoop op een eventuele gelijkmaker voor Fortuna, mocht die er nog zijn geweest, is bij deze weg. En het is ook meteen afgelopen nu. AZ wint met 2-0. Speelde zeker niet zijn beste voetbal. Zag Dijkstra nog uitvallen met een blessure. Maar de ploeg van Leroy Echtot pakt wel weer 3 punten. En begint dus aan deze competitie met 3 overwinningen. Uiterst moeizaam ging het tegen de team van Fortuna Sittard. Na die hele snelle rode kaart al na 5 minuten voor Ole Romani. Slordig in de eerste helft. Niet heel veel kansen bij elkaar gevoetbald. Dat viel ook in de tweede helft nog wel wat tegen. Fortuna, het probeerde in de laatste 20 minuten nog wel op jacht te gaan naar die gelijkmaker. Iataren kreeg natuurlijk een hele goede mogelijkheid na de inschattingsfout van Jari de Busser. Maar Iataren stelde teleur in de afronding. Eerste nederlaag van het seizoen voor Fortuna Sittard na het knappe gelijke spel bij PSV en de overwinning op Cambuur. Heeft het zich kranig geweerd in ondertal. Maar gaat het uiteindelijk dus wel met 2-0 ten onder. Uiteraard krijgt u zo dadelijk zo snel mogelijk een reactie langs de lijn. Beginnen de spelers van Fortuna Sittard aan hun ereronde. Er worden ook de supporters van AZ bedankt. Maar komt Jordi Klaas hier al aan, die zijn rentree maakte vandaag, zijn eerste speelminuten van dit seizoen. Echt mooi was het niet wat AZ vandaag liet zien. Zo lang met 11 tegen 10, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk wel maar om één ding. Het gaat om de overwinning. Klaasie nu bij Christian.
1: Jordi, je kunt heel veel over deze wedstrijd zeggen, maar wel 9 punten uit 3 wedstrijden. AZ staat bovenaan, niks aan de hand, wedstrijd, vraagteken.
2: Nou, het was moeizaam. Natuurlijk na de rode kaart, dan weet je, ja, dat je een heel laag blok komt te spelen. Ik vond dat we het niet goed hebben gedaan.
1: Wat doen jullie niet goed dan?
2: Ja, ik denk de positionering. Ik denk dat het belangrijk was, de wissel ook met Jes erin. Ik denk dat we heel makkelijk in de eerste helft een overtal konden keren. Bij ons aan de zijkanten. Waardoor ze eigenlijk met de 3 in het centrum eentje van hun constant makkelijk kon schuiven. En wij in principe alleen van kant naar kant aan het spelen waren. Ja, dan maak je jezelf gewoon heel moeilijk. Dan ga je op een gegeven moment tegen jezelf spelen. Aanvallen lukken niet. En ja, dan weet je dat het heel erg lastig gaat worden. En dat hebben we met name de eerste helft niet goed gedaan.
1: Als jullie dan 1-0 voorkomen, dan denk je, nou, nu is het hek van de Dam. Dan gaan ze uitlopen. Maar eigenlijk kwam Fortuna al af en toe heel dicht bij een doelpunt, hè?
2: Ja, ze hebben een grote mogelijkheid nog gehad met die Iataren. Dat was de grootste van hun. En uiteindelijk mag dat nooit gebeuren. Als je met een man meer speelt, moet je geconcentreerd zijn. Mag je in principe geen één kans meer weggeven. Moet je zelf uitbreiden. Dus dat is ook een les voor ons, zeker. Natuurlijk staan we nu met 3 wedstrijden 9 punten. Maar we kunnen en moeten nog veel beter. En dat kunnen we ook. En daar gaan we hard voor werken.
1: Je bent weer min of meer fit. De trainer brengt jou. Die heeft natuurlijk ook een boodschap voor jou, hè, in het veld. Om iets aan te sturen, om iets bij te stellen. Wat is dat precies?
2: Ja, een stukje vastigheid, een stukje controle ook. Maar wel de druk naar voren met name blijven houden. En natuurlijk wordt het op een gegeven moment lastig. Want we gaan natuurlijk lange ballen spelen. En krijgen ze nog wat halve mogelijkheden. En met Zeefuik voorop is het altijd lastig natuurlijk. Die houdt er altijd 2 of 3 bezig. Maar dat is met name voor mezelf weer positief terug te zijn. En met name natuurlijk uiteindelijk 3 punten mee terug te nemen.
1: Het gaat te lang worden, maar ik stel nog 1 vraag. Analisten zeggen altijd, teams die hele slechte wedstrijden toch winnen. Ja, die doen vaak mee tot het einde, hè?
2: Ja, laten we eerst maar stappen gaan zetten. Want ook dit soort wedstrijden, als je eigenlijk echt bovenin mee wilt doen, moet je de wedstrijd in principe gewoon na een rode kaart makkelijk kunnen winnen. Dus er is heel veel werk aan de winkel voor ons. Maar we blijven rustig. We werken elke dag keihard met elkaar. We hebben een leuke jonge groep met veel talent. Dus laten wij onszelf op onszelf gaan focussen. En dat is voor ons het belangrijkste.
1: Dankjewel. We praten meteen verder met de aanvoerder van Fortuna Sittard. Een wedstrijd die jullie 0-2 verliezen. En dat is helemaal niet zo gek als je van AZ met 0-2 verliest. Al helemaal niet als je na 5 minuten een rode kaart krijgt. En toch zeg ik dan, uiteindelijk had er nog iets meer in gezeten.
3: Ja, ik denk wat we heel goed doen is heel compact spelen. En dat is ontzettend moeilijk tegen AZ al met 11 man. En met 10 man vanaf minuut 5 is ontzettend lastig. Maar ik denk dat we het heel goed hebben gedaan en dat we ook daardoor in de wedstrijd zijn gebleven. En dan zie je dat je, als die één moment goed valt, dan kun je alsnog resultaat halen. En dat moment hebben we niet gepakt helaas. Dus ja, er zat misschien nog meer in, maar we hebben het wel goed gedaan, vind ik.
1: Na de rode kaart, was de organisatie dan meteen daar? Gaat dat vanaf de kant? Is dat scenario al doorgesproken? Hoe werkt zoiets?
3: Nee, het scenario is niet doorgesproken, maar we hebben een trainer die dat heel snel ziet en heel snel omgooit. Het was gelukkig voor ons denk ik ook vlak voor de dugout. Dus het was meteen duidelijk. En we hebben het lang volgehouden. Maar helaas zaten er geen punten voor ons in vandaag.
1: Na de rust brengen ze Hoornkamp. Dan komen er 2 spitsen. Wordt het weer een beetje anders. Moet je ook weer aanpassen eigenlijk. Uiteindelijk maakt Hoornkamp ook de 2 doelpunten. Stond dat snel?
3: Je weet dat ze na de rust met z'n allen volle bak gaan. En ik denk dat het voor ons het belangrijkste was om dat te overleven, het eerste kwartier. Ik denk dat dat goed lukt. Alleen net daarna valt hij voor ons denk ik ongelukkig binnen. Je weet dat ze volle bak gaan aanvallen. Zij moeten winnen. Ze staan met 11 tegen 10. Dus ze moeten wel. En dat hadden we verwacht. Helaas voor ons viel hij net verkeerd.
1: Dankjewel.
4: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

0: Goedemiddag.
1: U ziet de prachtige beelden boven de toekomst in Amsterdam voor speelronde 2 in de Vrouwen-Eredivisie. Zo dadelijk met het affiche Ajax PEC Zwolle. En dat is op de zaterdagmiddag toch een mooie om naar uit te kijken. Redelijk gevuld, de toekomst. Dat zal wellicht aanstaande woensdag nog wel wat meer zijn. Want dan speelt Ajax in de kwalificatie van de Champions League tegen niemand minder dan het koninklijke Real Madrid. Dat op bezoek komt, maar dus eerst nog even deze wedstrijd tegen PEC Zwolle. De eerste driepunter werd behaald door Ajax op bezoek bij het altijd lastige FC Utrecht. En daar zien we een jeugdteam van Brighton die hier aanwezig zijn voor de Amsterdam International Girls Cup. En die spelen morgen bij het terrein van AFC, waar ook Ajax onder 17 aan meedoet. En zij dus nu geïnteresseerd en zo te zien ook geamuseerd toeschouwer bij deze wedstrijd. Waarin Ajax uiteraard de favoriet is. De eerste drie punten dus gepakt. Het ging allemaal niet heel makkelijk. Maar ja, Utrecht uit is ook voor de Ajax-vrouwen meestal geen makkelijke wedstrijd. De doelpuntenmaker toen. De 16-jarige Elisa van Dijk is er vandaag niet bij. Bij de Amsterdammers. Zij is niet fit genoeg om vandaag op het veld te verschijnen. En dat is voor Ajax toch wel een kleine aderlating. Van Dijk bezig aan een mooie groeispurt in Amsterdam. Natuurlijk is zij er wel bij. De captain. Altijd gemotiveerd. Altijd een strakke, geconcentreerde blik. Sherida Spitsen bij Ajax. En PEC Zwolle dus in het groen. De Zwollenaren maakten het vorige week PSV behoorlijk lastig. Pas in de slotseconde glipte een punt uit de vingers van PEC Zwolle. Het verloor met 2-0 uiteindelijk. Maar de grootste nederlaag leed PEC Zwolle eigenlijk in de spitspositie. Want Hanna Huizinga, de belangrijkste, misschien wel de beste speelster bij de Blauwvingers, raakte zwaar geblesseerd aan de knie. En die zien we voorlopig helaas niet meer op het veld. De opstelling van Ajax. Geen Van Dijk dus. Wel Snoeis, die vorige week ook speelde tegen FC Utrecht. En met nummer 21 is het de eerste basisplek in de Vrouwen-Eredivisie voor Kaylin Thomas bij Ajax. Overgekomen van AZ, oud-PSV. Toch best wel wat ervaring meegenomen. En zij mag het dus voor het eerst in het rood-wit vanaf de aftrap gaan proberen in de competitie. Jagan, de man die hopelijk alles vandaag in goede banen gaat leiden. En u zag daar ook even de captain van PEC Zwolle, Pruim. Ja, de opstelling van de ploeg van Gert-Peter de Gunst. Daar zijn verder eigenlijk geen verrassingen. Behalve dus het feit dat Huizinga niet speelt. Zij wordt vervangen door Oteng. En dat is ook een interessante om naar te kijken. Zij is de huurling van Rasenballsport Leipzig. En viel goed in. In de wedstrijd tegen PSV zorgde voor dreiging. Veel snelheid. Dat is dus iemand die ze in Amsterdam in de gaten moeten gaan houden vandaag. Bij Ajax zal natuurlijk die blik ook wel gericht zijn al op die wedstrijd. Die grote wedstrijd tegen Real Madrid. Om te kijken of het daarna verder kan komen in de Champions League. Het zal geen verrassing heten om te zeggen dat dat absoluut geen makkelijke opdracht is. Voor de ploeg uit de hoofdstad. Maar een mooie uitdaging is het wel. En het zal ongetwijfeld voor heel veel aandacht gaan zorgen aankomende woensdag. Hier op de toekomst. Die nu voor, nou laten we zeggen, toch wel zeker 65-70% gevuld is. En dat affiche tegen Real Madrid is ook de reden dat deze wedstrijd op zaterdagmiddag wordt gespeeld. En dus niet morgen. bij Ajax. Onder de lat natuurlijk ook Liefting. Dit is de coach van PEC Zwolle, Gert-Peter de Gunst. Die inmiddels toch ook wel een behoorlijke staat van dienst heeft. Ook lang trainer is geweest in het amateurvoetbal. En hij vandaag voor een pittige opdracht met PEC Zwolle tegen het Ajax van Anouk Bruil. Om te kijken of het in speelronde 2 voor een verrassing kan gaan zorgen. En de wedstrijd is onderweg met meteen een aanvallende actie. Nou, kan Ajax meteen voor dreiging zorgen? Dat was wel het plan. Maar Meerte van Koppen werd daar de weg afgesneden. Vorig seizoen Kip ook een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En op die linkerflank is zij inmiddels toch ook een vaste waarde geworden bij Ajax. Waar het sowieso de laatste weken veel over de linkerflank gaat. Met Visser, Spitsen en Kip. Dat is een gestroomlijnde kant waar Ajax het vaak over zoekt. Spitsen. In de eerste minuut wordt al duidelijk dat de Blauwvingers meteen vol op de eigen helft gaan leunen. En echt heel verrassend is dat natuurlijk niet. Visser. Nou, daar is die befaamde linkerkant. Voorzet. En daar is al de eerste hoekschop voor de Amsterdammers. En het is toch mooi dat zij uiteraard ook nog steeds onderdeel is van Ajax. Sherida Spitsen. Die altijd aan alle kanten het team bij elkaar houdt. Eerste hoekschop voor de Amsterdammers. Levert, zoals u ziet, helemaal niets op. Westrink in twee instanties overgekomen van Excelsior. En daar Visser, die haar contract heeft verlengd bij Ajax. Tot medio 2028. Ook zij eigenlijk niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Pas een jaar actief in Amsterdam. Maar haar rol binnen de selectie is al behoorlijk veranderd. Richting een echte sterkhouder. En hier gloort de eerste kans voor Ajax. En dat scheelt niet veel. Eigenlijk had die bal toch wel op doel gemogen van Noordam. Via de kluts. Maar hij valt wel lekker. Om zo even op de pantoffel te nemen. En zij weet dat dit best een dikke kans was. Oeh, dat gaat mis. En dan kan PEC Zwolle niet profiteren. Omdat Oteng daar zelf denk ik ook een beetje van schrikt. Ja, vorige week maakten ze ook niet altijd een even zekere indruk. Femke Liefting, de keepster van Ajax. Laten we zeggen, met een schrik vrij. Maar misschien dat het PEC Zwolle wat vertrouwen geeft in die openingsfase. Daar, nu wel rustig in de handen, Liefting. PEC Zwolle was even met een aantal speelsters voor de bal. En hier maakt Westrink een wat opzichtige overtreding. Handig altijd met dit soort acties. Xanne Kip. En versiert hier een potentieel dreigende situatie. in de 16 meter van Pek Zwolle. Van Ensbergen heeft een goede trap, maar laat het hier niet zien. Vreemd moment toch, zojuist, bij Femke Liefting. En hier, aan de andere kant, houdt Pek Zwolle het rustig. Spitsen in de pirouette. Maar dan is ze wel zo gehaaid en zo slim om toch het balbezit weer voor Ajax te heroveren. En ze kan daar zo te zien zelf ook wel even om lachen. ...17 doelpogingen in totaal. Ajax vorige week tegen FC Utrecht. Met tussen haakjes dus slechts 1 goal. Dat wel genoeg was voor de zegen, omdat FC Utrecht zelf ook niet echt heel veel potten kon breken voorin. Vrijwel volledig hadden de Amsterdammers een overwicht. Het is interessant bij Pek Zwolle om die nummer 9, die huurling van Leipzig, dus ook even in de gaten te houden vandaag. Oteng moet dan Huizinga een klein beetje doen vergeten. Maar voorlopig Ajax met Kip. Dreiging, spitsen wil hem wel hebben. Spitsen legt hem af van Hensbergen. Goede aanval van de Amsterdammers. Dat uiteindelijk wordt besloten met deze doelpoging. Van Koppen. Goed de rust bewaard. En dan het eindstation. Met dit als resultaat. Tweede doelpoging. Van Ajax in de eerste 7 minuten. Pek. Met Wijman. Maar het was lastig zat om die bal binnen te houden.

onder andere trainer geweest bij IJsselmeervogels. Grote ploeg in de tweede divisie. Van Koppen. Pek komt eigenlijk niet onder de Amsterdamse druk vandaan. Maar Ajax hanteert voorlopig een bescheiden tempo. Wat voorlopig voor Pek Zwolle nog wel te belopen is. Van Koppen stond een tijdje te wachten daar aan die rechterkant. Maar zij zag ook dat die bal daar niet kwam. Dat is goed gedaan. Door Roteng. En dan kan Pek Zwolle verder. Zit hier wat in voor de blauwvingers richting de 16 meter. Nou, schiet hem maar, zou je zeggen. En dat doet Van Vught ook wel. Maar het is niet heel overtuigend. En een makkelijke prooi voor Liefding. Goed gedaan. Even dat tikje zo snel. Dan creëer je ruimte voor een snelle aanval. Zelf was ook meegelopen, Oteng. Dan wordt er ruimte gecreëerd. En is dit uiteindelijk matig afgewerkt. Inmiddels. De hoekschop voor Van Ensbergen. En dat is de tweede corner voor Ajax. Zeker aan het einde van het seizoen in goede vorm, Kip. En nu loerend op deze volgende hoekschop van de Amsterdammers in de 5 meter. Listig verlengd. En daar was ze, Xanne Kip. Goeie loopactie. En er stonden nog wel meer gegadigden om die bal te toucheren. Nou, het is geen verrassing dat Ajax dus veel die linkerkant zoekt. Gestroomlijnde machine. Met spitsen, Visser en Kip. En hier even wat ruimte voor Pek. Met een goede bal naar de linkerflank van den Ende. Wat kan zij in dat duel van den Ende tempo maken? Die bal blijft nog binnen. En dan kan de aanval van Pek verder. Dan was ze er wel makkelijk langs van den Ende bij Thomas. Inschattingsfout van Wijman. En dat levert Ajax hier een potentieel levensgrote kans op. Waar het niet dat er een stokje voor wordt gestoken. Met een vlag die omhoog gaat. Had het lastig, Snoeis. Tegen FC Utrecht vorige week. Kwam in het eerste half uur eigenlijk nauwelijks in het stuk voor. Moet misschien toch ook nog een beetje wennen daar aan die positie voorin.

Dat is de tweede keer in korte tijd dat de Ajax-aanval wordt afgevlacht. Ditmaal is het Kip die iets te snel was gestart. Linder. En op deze manier treinwinst voor PEC. Dat her en der toch ook echt wel de aanval probeert te zoeken. Met die snelle Oteng voorin. Maar het levert ook voor Ajax ruimte op als PEC Zwolle voor de bal is. Thomas, dat is niet zo'n handige bal. Daar kan PEC mee verder. Oteng loopt vrij. Maar dat was een lastige opgave voor Wijman om die bal daar te krijgen. Nou, dit zijn wel van die momentjes waar PEC toch dreigend oogt. Koppen komt er niet langs. Maar PEC is toch ook af en toe wat onrustig aan de bal daar. En zij vraagt zich af waar die bal heen had gemoeten. Thomas zal zich willen laten zien natuurlijk. De oud AZ'er. Nu in het Ajax-shirt. Prachtige stap natuurlijk voor haar. Visser wijst en kijkt. Ja, die kijkt naar Kip van er had wel wat diepte gemogen bij dit moment. Want ze kon die bal er eigenlijk niet kwijt. Toch ook alweer bezig gaan naar zevende seizoen. Sherida spitsen. De captain van Ajax die u zojuist even in beeld zag. Goed, van Koppen. Maar dan toch weer terug. Richting Van Hensbergen. Ajax zoekt het geduldig. Neemt weinig onnodige risico in de passing. En als het niet naar voren kan, dan maar een stapje terug. Visser. En zo zijn we helemaal hier. Heeft het creatieve idee namens de Amsterdammers om een doorbraak te forceren om de verdediging van PEC weer lastig te maken. Van Koppen. Dat is wel iemand die dat kan. Mirte van Koppen. Hier haalt ze de achterlijn in ieder geval. En daar ook nog even door de benen. En dan is het jammer dat het theaterstuk van haar vroegtijdig eindigt. Leuke actie. Mirte van Koppen.
die ook alweer bezig is aan haar derde seizoen. De 20-jarige van Koppen in Amsterdamse dienst. En hier heeft ze een goede tackle. Pek Zwolle kan de bal nauwelijks in het bezit houden. En naar verwachting is het ook wel logisch dat ze veel achter Ajax aan moet staan. Dan maar diep. Dat is een goede bal. Kip. Voorlopig voordeel. Dan krijgt ze geen vrije trap. Liedner. Inderdaad, een goede bal. Ook het compliment van de zijkant. Spitsen. Van Koppen. En dan staat Pek Zwolle met iedereen weer terug. En ziet Ajax dus steeds een groene muur. Die heel snel terugkomt. Van Koppen. Actie zoeken. Dat is niet zo handig gedaan door Van den Ende. Opzichtige duw in de rug van Van Koppen. Veel duidelijker kan een overtreding niet zijn. En dat maakt hij ook nog even duidelijk. Scheidsrechter van dienst, Jahan. Twee gegadigden. Van Ensbergen en Visser. Klaar om misschien haar wel te bedienen. Dik 20 minuten. Ajax, weliswaar, een aantal keren dreigend. Maar komt er hier dan een echte grote kans voor de Amsterdammers? Uit een standaard situatie. Van de voet van Visser. Ze mag nog een keer. Deze is veel beter. Die zorgt voor de Amsterdamse openingstreffer. En natuurlijk, met een grote glimlach, is het Kip die de bal binnentikt. Zij was er in de eerste 20 minuten eigenlijk ook al het meeste op aan het loeren. En nu wordt zij door de stadionspeaker omgeroepen. Goeie bal. Met veel gevoel. Precies op de juiste plek. En dan is de loopactie van Kip ook daar. En dan zijn ze bij Pek Zwolle te laat. Om het gevaar te verijdelen. En is de voorsprong voor Ajax uiteraard verdiend na dik 20 minuten. En heeft zij de eerste van het seizoen te pakken. Bekstel met veel spelers voor de bal. Nou gaat ze nog een keer, Kip. Dat feestje wordt even verstoord door Tijink. Had eigenlijk nog helemaal niets te doen. De keepster van Pek Zwolle. Maar staat toch tegen een 1-0 achterstand aan te kijken. Waar ze overigens niets aan kon doen. Spitsen. Een zeldzame inschattingsfout. Zonder al te veel gevolgen, want Pek is nog maar hier. Maar het kan wel verder. Van den Ende. Van den Ende. Nu laat Thomas zich niet verrassen. Probeert een beetje de beuker in te gooien. Jill van den Ende. Maar dat deed ze net toch niet zo handig. En die vrije trap die ze weggaf. Dat is Pek Zwolle duur komen te staan. Liener. Nou, ja, zo komt hij terecht. Uiteindelijk bij Oteng. Kan Pek Zwolle hier een kans uit creëren?
Voorlopig blijft in ieder geval het balbezit voor de Blauwvingers. Maar dan komt het toch ook niet echt tot een doortastende voorzet. En wordt het harde werken van Westrink in dit geval dus niet beloond met een kans. Zij maakt wel een goede indruk. Deze Oteng. Af en toe wat handigheidjes. Zoals die bal die ze verlengde. Waar toch wel degelijk een kans uit ontstond voor Peck. Goed gedaan. Goed gedaan van Koppen. Had eigenlijk iets sneller naar die linkerkant gemoeten voor Ajax. Loopacties en de diepte. Ja, alle balen voor een keeper als je eigenlijk niet zo heel veel te doen hebt, maar toch een tegengoal moet slikken. Westrink levert in. En dus Van Ensbergen. En dan kan Ajax weer verder. Is daar de volgende kans in de maak. Dat is een duw in de rug. En geen strafschop. Noordam staat ook snel weer op. Want de aanval ging nog verder. Daar de snelle omschakeling. Ja, dat is ook wel te licht. Lichte overtreding. Maar het is ook wel te begrijpen dat Jagan de bal niet op de stip legt. Peck Zwolle, dit is een moment. Dit is een omschakelingsmoment waar Peck Zwolle iets uit moet kunnen halen. Toch vrij simpel ingeleverd door Van den Ende. Het kan nog altijd. Misschien een keer van afstand. Ajax even met heel veel speelsters op de eigen helft. Goed, weggedraaid. En schiet er dan maar. Aardige actie van Diekman. Die voor zichzelf hier de schietkans creëert. En dan moet het natuurlijk ook een beetje meezitten. En werd dit schot vroegtijdig de weg afgebroken. Ja, zo is het wel een leuke wedstrijd. Niet voor hem. Want hij ziet dat zijn ploeg op 1-0 achter staat. En ondanks dat er ook wel het nodige fout gaat, proberen beide ploegen er zeker een leuke wedstrijd van te maken. Met een gretige kip die dus haar eerste treffer van het seizoen heeft gemaakt. Dijsselhoff. Dijsselhoff is riskant deze weg. Peck Zwolle sluit een beetje zichzelf op. Dat is inleveren van Thomas. Van den Ende zoekt meteen de weg richting Oteng. Liefdink. Net op tijd. Het zijn mooie duels. Tussen Thomas en Van den Ende. Aan die linkerkant. Werkt hard, snoeis. Maar komt weinig echt aan de bal voor Ajax. Het zijn vooral haar ploeggenoten voorin die eigenlijk het meeste gevaar stichten. Sari Kees. Centrale verdediger, ook een relatief nieuwe naam nog. In de ploeg van Bruil. Overgekomen van Leicester City. De Belgische verdediger.
Ze heeft al een paar overtredingen gemaakt nu inmiddels, Van Vught. Thomas. Goeie actie van Noordam. En in één keer door naar de rechterkant. Ja, dan zit er veel raffiniteit in van Koppen. Dan is de voorzet. Nou, die komt er eigenlijk niet eens. Had ze toch wel een medespeler uit mogen kiezen eigenlijk, Mitte van Koppen. Maar ze krijgt het niet voor elkaar. En met één zo'n snelle voetbeweging is Ajax dus wel snel door de defensie van PEC Zwolle heen gebroken. Het is zonder al te veel waaghalzerij hoe Ajax zich probeert door de defensie van PEC Zwolle heen te breken. Met een beetje risico liever niet. Maar het levert Ajax natuurlijk wel een totale controle op in het eerste half uur. Van Koppen komt steeds beter in de wedstrijd. Thomas. De rondo van PEC Zwolle duurt voort. Maar is hier even klaar. Liedner. Zij is degene achterin die de start eigenlijk moet geven voor het aanvalspel. Tik een half uur. Ajax leidt met 1-0 tegen PEC. Wat uiteraard verdiend is. Gezien de verhoudingen op het veld. Continu overwicht. Voor Ajax, dat af en toe wat kleine speldenprikjes tegenkrijgt, maar dat is het ook wel. En het is nou ook niet dat de ene na de andere levensgrote kans wordt gecreëerd in Amsterdam. Maar het ziet er wel verzorgd over het algemeen. En ook precies uit, zoals hier. De verrassende fraaie beweging van Kip met de overtreding van Westerink. Moet ze even van bij komen. Zij zorgde voor de tussenstand die nu op het scorebord staat. Goeie aangesneden bal natuurlijk van Vissen. En als een echte spits duikt ze daarop voor de tegenstander om die bal binnen te tikken. En gelukkig staat ze weer volledig fit op het veld. PEC Zwolle probeert bij dit soort momenten Ajax een beetje onder druk te krijgen door met veel spelers druk te zetten. Maar als Ajax eruit komt, zoals nu, dan zou je zeggen ruimte. Dus naar de linkerkant en tempo maken. Kip vraagt alweer. In beweging nu. Iedereen bij Ajax en PEC Zwolle loopt er een beetje achteraan. Wat halen de Amsterdammers hieruit? Voorzet van Kip. Levert uiteindelijk niets op voorlopig. Grote druk van de ploeg uit de hoofdstad. Continu op de ploeg uit Overijssel.
En zo heeft Liefting eigenlijk nog niets te doen gehad. Maakt het zichzelf natuurlijk één keer een beetje moeilijk. Maar lijkt nu de rust wel weer te hebben gevonden. Ook nog altijd pas 21 jaar, de keepster. Het is een goede bal. Het is een hele goede bal, maar ook goed opgelet door Inge Tijink. Oud-keepster van FC Twente. En nu alweer een aantal jaren in Zwolse dienst, Tijink. Wat kan PEC Zwolle? 10 minuten voor rust. Kunnen zij misschien weer een keer aan aanvallen gaan denken? Hier in ieder geval niet. En Van Koppen had daar misschien toch ook wel de ruimte om de weg naar voren te kiezen. Maar dit is wel een beeld wat we veel zien bij Ajax in het eerste half uur. De eerste 35 minuten eigenlijk, beter gezegd. Als die naar voren hoeft, dan ook gewoon niet doen. Het lijkt toch een beetje het credo te zijn. Bedachtzaam aanvallen. Van Koppen probeerde los te komen daar. De PEC Zwolle houdt de bal niet langer dan een paar seconden in het bezit. Waar moet de bal heen? Dijsselhof. Ishida. Lindner. Ishida. Toch ook een speelster die vaak wel wat kan creëren. De Japanse. Hoe ver durft PEC te gaan? Diekman baalt een beetje. Daar in beeld met nummer 8. Die had hem eigenlijk graag wel eerder willen hebben. Maar ook PEC gooit op aanvallend gebied de teugels. En dat is begrijpelijk. Niet helemaal los in balbezit. Maar dit ziet er wel verzorgd uit. Diekman. Dijsselhof is nog niet heel veel mee opgekomen in de aanval. Heeft zich eigenlijk voornamelijk moeten beperken tot verdedigen. En het lange balbezit van PEC Zwolle wordt hier teniet gedaan door Ajax. Goeie steekpaas, prachtige steekpaas. En daar komt Snoeis. Dan net niet met het punt van de schoen bij. En die paas had het eigenlijk wel verdiend. Laat zij ook weten. Dat had een assist voor Kip geweest. Dat is echt een heerlijk balletje. Tussen het hart van de defensie van PEC. En zij baalt. Mooie paas. Mooi moment. Even daar van Sanne Kip. Die nu op het scorebord staat. Was vorig seizoen de eindstand hier op de toekomst.
in Zwolle was het een nachtmerrie. Een regelrechte nachtmerrie voor Ajax, dat met 7-1 toen verloor. Krankzinnige wedstrijd met een even zo bijzondere score. Maar dat PEC Zwolle van die dag is ver weg. En natuurlijk mist het Huizinga. Waardoor het aanvalspel bij PEC Zwolle toch een beetje een andere vorm heeft gekregen nu. Haar ploeg heeft alles onder controle van Bruil. Weinig reden tot zorgen. Linter, dat is goed. Open draaien, ja. En dan verder. Maar de paas naar voren is dan toch vaak een beetje onzorgvuldig nog bij PEC. In de laatste paar minuten komt PEC wel wat meer aan balbezit toe. En kan het zelf dus ook echt wel goed voetballen, zie je bij Vlagen. Zoals hier met Ishida. En de voortzetting van Tiekman. Maar dan heeft Ajax ook wel weer heel veel spelers snel terug. Buitenkantje voet, dat is lekker gedaan. Nu een keer een goede voorzet. En dan kijken of er echt een kans gecreëerd kan worden. Daar zou nu dan toch het moment voor zijn, zou je zeggen, Westrink. Jazeker, en daar is de kopkans. En het is een goede aanval van PEC. En Diekman weet dat daar wat in zat voor de bezoekers. Goede aanval, langlopend. Op het juiste moment de voorzet gegeven. En die is ook behoorlijk afgemeten. En Diekman doet best veel goed hier. Door in ieder geval voor de man te komen. Maar ziet daar kopbal dan nog wel wat richting missen. Maar dit biedt de Zwollenaar toch wel wat hoop. Dat er toch ook echt wel iets kan bewerkstelligen. Kees. Opnieuw Sari Kees. Onder druk gezet een beetje door Van der Ende. Maar daar raakt ze niet van onder indruk. Vraagt om steun, Sari Kees. Want nu kan ze die bal niet kwijt. En Linde doet dat goed. Komt voor Van Koppen, die de bal hier wel weer heeft heroverd. Zeer bewegelijk, deze Van Koppen. En actief in de eerste 41 minuten. Knol. Heeft voorlopig de zaken centraal achterin met Sari Kees uitstekend op orde. Ook voor haar is het Ajax-shirt nog even wennen. En speelt ze voor het eerst hier op de toekomst in de basis in de vrouwen-eredivisie. Zoals dat uiteraard voor veel spelers natuurlijk geldt aan het begin van het seizoen. Niet voor Van Ensbergen, die was er al bij. Hier de kaats met Van Koppen, die gaat de mist in. Dit zou weer een moment kunnen zijn voor PEC. Dat het aan een kans kan denken. Jazeker, maar dan moet er wel een keertje uitgehaald worden. Dat zou hier kunnen. Dat is best een kans voor Van den Ende. En de redding is moeizaam, maar voldoende van Liefting. Corner staat nog voor PEC. Dat in de slotfase van de eerste helft toch af en toe wel wat meer aandringt. Hier bij de eerste paal. Ook niet helemaal lekker weggewerkt door spitsen.
Peck zorgt voor dreiging in de slotfase van de eerste helft. Krijgt het hier ook een volgende kans. Wijman. Lastige bal voor de verdediging. En dus ontstaat er in ieder geval dit. Maar daar heeft Liefting geen problemen mee. En dan is de rust even terug. Ja, dit was echt wel een dikke mogelijkheid voor Peck, hoor. Zoveel zullen ze er niet krijgen. Wijman, al stoeiend, krijgt ze hem heel knap op deze manier bij Van den Ende. Maar die kan geen hoek vinden. Er komt zo dadelijk 1 minuut bij. En Ajax heeft al best wel wat keren nu ook buitenspel gestaan. Nu was er de beurt aan voor Koppen. Maar Peck Zwolle is zeker niet kansloos. Als je naar de laatste 10 minuten kijkt. En dat onderstreept ook nog maar eens dat ze hier weer in aanval kunnen gaan. Peck Zwolle ruikt en denkt aan de gelijkmaker zo in de slotfase van de eerste helft. Het is goed verdedigd door Vissen. Lindner. Pruim. Ja, Peck Zwolle moet hier natuurlijk wel uitkijken. Want balverlies, dat kan zomaar een hele vervelende situatie op gaan leveren. Het is 4-4 bij de tweede paal van Koppen. En de redding uitstekend. Hij kan er alsnog in. Maar daar kon Tijink zich even onderscheiden. En Snoeys krijgt hem er ook niet in voor Ajax. Dat is een hele belangrijke redding van Tijink. Uitstekende counter natuurlijk, de bal op maat. En dan moet het in één keer van Koppen en is het een katachtige reflex van Tijink. En Snoeys in de rebound ook niet trefzeker. Zo krijgen beide ploegen toch best wel behoorlijk wat kansen zo in die slotfase van het eerste bedrijf. En maakt het Ajax-Peck nog altijd een leuk affiche zo deze zaterdagmiddag. En gaat Van Hensbergen maar weer eens kijken wat hier nog gerealiseerd kan worden. In de extra tijd van de extra tijd van de eerste helft. Zou dit wel eens een belangrijk moment in de wedstrijd kunnen zijn. En dus alle hens aan dek voor Peck Zwolle. En die bal is veilig in de handen van Tijink. En dan is dat het laatste wapenfeit van de eerste helft. Ja, zij had een cruciale redding op slag van rust. En dat zou voor het vervolg van deze wedstrijd nog wel eens belangrijk kunnen zijn. Ajax leidt met 1-0. Door de treffer van een van de beste speelsters aan de Amsterdamse kant vandaag. Kip, die de bal binnentikte. Maar Peck Zwolle heeft zich in het laatste kwartier van de eerste helft toch wel degelijk kunnen revancheren. Met een aantal kansen. En zo is dit absoluut nog geen uitgemaakte zaak. En is het straks nog een leuke tweede helft om uit te kijken tussen Ajax en Peck. Waar de Amsterdammers verdient, dat wel uiteraard, leiden met 1-0. Tot zo. Welkom terug op de toekomst, waar we kijken naar een hele leuke wedstrijd tot nu toe tussen Ajax en Peck Zwolle. Waar Ajax leidt met 1-0 door de goal van Kip, die de bal uitstekend binnen tikte. Naar de voorzet van Visser. Shirira Spitsen, niet al te veel gezien eigenlijk aan de bal in de eerste helft, maar uiteraard wel erg belangrijk altijd voor dit Ajax. De captain die al zoveel heeft meegemaakt in haar rijke carrière. Met de laatste preparaties voor helft 2.
Ajax dus nog altijd na anderhalve wedstrijd dit seizoen zonder tegengoal. En met een gretige Xander Kip. Zij maakte dus de openingsgoal voor Ajax in deze wedstrijd. Maar zij hield in de slotseconde een hele belangrijke bal tegen Inge Tijing, de keepster van PEC. En bovendien maakten de bezoekers best een goede indruk in de laatste 10 minuten van de eerste helft. Kreeg het ook kansen, bijvoorbeeld via Jill van den Ende. En had er misschien wel eentje van ingekund. En dat gebeurde nog niet, maar het kan natuurlijk nog wel voor zijn ploeg van Gert-Peter de Gunst in de tweede helft. Want hij kan best wel tevreden zijn. En het lijkt erop dat PEC Zwolle gaat wisselen. Aan het begin van de tweede helft. Aniek Jansen en Zijp gaan erbij komen. Verse krachten bij PEC Zwolle. En het is een wedstrijd onder andere voor Dijsselhof. Die we aanvallend gezien niet echt op het veld konden bewonderen hier op de toekomst. Sophie van Vught. Zij is ook in de kleedkamer achtergebleven. Had een aantal overtredingen nodig. Lastige eerste helft voor haar. En dus niet meer zichtbaar in de tweede helft. Gaat PEC Zwolle met deze offensieve speelstijl, zeker in het laatste kwartier, misschien toch nog voor een verrassing kunnen zorgen tegen haar ploeg. Eerste half uur was Ajax volledig de baas. En drong het PEC Zwolle geduldig naar achteren. Maar PEC Zwolle had de verlegenheid op een gegeven moment wel een beetje achter zich gelaten. En dus interessant met die nieuwe krachten om te kijken wat Gert-Peter de Gunst heeft bedacht in de kleedkamer met zijn ploeg. Goed gedaan. Dat is heel goed gedaan door Pruim. Maar dan is het vervolg wat minder. PEC Zwolle dus gedurfd in de laatste 10 minuten voor rust. Kan het dat momentum een beetje behouden? Om het de verdediging van Ajax nog wat zenuwachtiger te maken. Ja, die hebben het veld ook gevonden. Die denken het heeft lekker wat geregend. En dus even wat meepikken hier van het gras. Dat is dan toch wat lekkerder voor die duiven. Het was ook duidelijk te zien dat PEC Zwolle in de duels zich wat meer begon te mengen. Waar Ajax eigenlijk in het begin van de wedstrijd de Zwollenaar continu de paas was. Met een beetje van die ballen die er tussenin vallen. Bijt PEC Zwolle zich vast in deze wedstrijd. En dat is eigenlijk ook wel te zien in de eerste 3 minuten van de tweede helft. Kan het hier ook aan een kans gaan denken. Diekman. Het is wat optimistisch, maar het is wel weer een signaal richting Amsterdamse kant dat Zwolle wat van plan is in die tweede helft. Jansen. Is Visser niet de baas? Ja, kom maar.
dat is een lastig balletje. Maar zo lastig voor Liefting was hij dus niet. Goed begin van PEC Zwolle in de tweede helft. Die dus eigenlijk die aanvallende en sterke lijn van het eerste bedrijf aan het doorzetten zijn hier. En ze krijgen ook vertrouwen. Westrink. En daar Jansen. Met haar eerste minuten in het shirt van PEC. Goeie kaats. Ja, Ajax komt er niet meer uit in deze fase. En PEC drukt. En PEC ruikt dat er hier misschien wel wat te halen valt. Nu nog een kans creëren. Dat zou kunnen als hier een goede voorzet komt. De actie is in ieder geval behoorlijk. Het levert PEC Zwolle een corner op. Het is toch leuk om te zien hoe de bezoekers Ajax het moeilijk maken. En daarmee de wedstrijd ook een leuk gezicht geven. Ze hebben zich echt in de wedstrijd geknokt met Diekman. Westerink. Spitsen vraagt zich af waarom er geen fluitsignaal van de scheidsrechter komt. Ajax zoekt er even naar de vertrouwde rust. En gaan uiteindelijk het hele veld over voor deze kant. Goed gedaan, Sanne Kip. En zo komt Ajax daar dus knap uit. En heeft het druk zetten van PEC Zwolle in dit geval even niet al te veel opgeleverd. Zadikees. Knol met diepte die gezocht wordt en gevonden wordt ook bij Snoeis. Eigenlijk nog niet op de helft van PEC Zwolle geweest Ajax in de tweede helft. En PEC Zwolle zit overal bovenop. En dit mag verder, Snoeis. De bal had wel naar Kip gekund, maar het wordt niet aangedurfd. Door Nadine Noordam. Die weer terug is van haar Brighton-avontuur. En hier misschien wel voor wat gevaar kan zorgen. Maar PEC Zwolle zit goed in de wedstrijd op dit moment. Linder. Gert-Peter de Gunst. Wees even waar die bal naartoe moest. Zal toch wel tevreden zijn over het begin van de tweede helft. En eigenlijk ook al over het laatste gedeelte van de eerste. Dit is ook weer goed gevoetbald. Maar wanneer komt die echte kans voor PEC? Wijman. Pruim met het voortzettende werk. Twijfeling bij Ajax achterin. En het doorzetten van Pruim. Bijna alles en iedereen nu op de Ajax-helft. Een geslaagde voorzet is alles wat PEC nu eigenlijk nodig heeft. En bij de tweede paal wordt daar toch vrij eenvoudig een corner weggegeven door Liefting. Daar was even geen sprake van communicatie achterin bij Ajax. De voorzet, gevaarlijk, maar het blok wordt in principe uitstekend daar gezet door Visser. En die vraagt dan eigenlijk ook aan Liefting
waarom ze die corner weggeeft. Had niet gehoeven. Misschien een buitenkansje voor Peck. Bij deze standaard situatie. Bal is nog bij Diekman. En dan uiteindelijk op deze plek bij Tijink. Ja, het is lekker weer voor de versnaperingen die hier in beeld worden gebracht. Oh, daar is Peck. Daar is de kans op de gelijkmaker. En die moet er dan toch in. En die gaat er niet in. En dit zijn kansen die Peck Zwolle niet mag verkwanselen. En daar ook het gebaar achterin bij Ajax. Noordam voorkomt erger. Peck Zwolle is sterker in de tweede helft dan Ajax. En is bezig aan een opmars in deze wedstrijd. De corner. Nu in de handen van Liefting. Ilvi Zijp. En een droomkans voor Peck om zeep geholpen. En natuurlijk ook uitstekend gered. Ajax woensdag tegen Real Madrid. Fantastische uitdaging natuurlijk voor de Amsterdammers. In de play-offs om de kwalificatie voor de Champions League. Maar dit verplichte tussendoortje is nog lang niet in de tas voor Ajax. Spitsen. Je verwacht ook wel een beetje dat spitsen op een gegeven moment op gaat staan bij Ajax. Maar ze zijn weer de bal kwijt. Wat een kans was dat, zeg. Voor de invalster Zijp. Nuria van Schoonhoven gaat zo dadelijk bij Ajax in de ploeg komen. Hier gaat het bij Ajax achterin helemaal mis. En dan moet Peck Zwolle profiteren. Zij doet het in eerste instantie zelf en bereikt dan ook Oteng niet. Oudspeelster van Peck, deze van Schoonhoven. Weliswaar lang geleden, maar toch. Zij binnen de lijnen nu voor Ajax. En dat betekent einde wedstrijd voor Thomas. En haar eerste actie is in ieder geval goed. Daar zal ze nog wel even over na gaan denken straks. Als Peck geen resultaat meeneemt over deze kans. Blijft interessant. Ajax Peck Zwolle. Met een gedurfd Peck dat vorige week natuurlijk ook al een goede wedstrijd speelde tegen PSV. Toen beloonde Peck Zwolle zichzelf niet. Wat doet het vandaag in Amsterdam? Linder. Het is een fase waarin Peck Zwolle echt moet profiteren van het sterk aanvallende spel wat het eigenlijk laat zien. Het was een goed moment natuurlijk ook van Liefting, de Ajax-keepster. De belangrijke redding. Van Schoonhoven. Waar is de rust bij Ajax? De rust is ver te zoeken. En Peck Zwolle weer dreigend. Wanneer gaan ze zichzelf belonen? Het laat hier eigenlijk een mogelijkheid op een mogelijkheid liggen.
Natuurlijk is het te begrijpen namens Ajax met die vele wedstrijden dat er af en toe ook een mindere tussen kan zitten. En het heeft vandaag ook gewoon met een sterk PEC Zwolle te maken. En zo blijft het een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Na bijna een uur spelen. Ajax eigenlijk nog niet gevaarlijk geweest in de tweede helft. Van Schoonhoven. Spitsen. Ten nauwe nood, maar genoeg. Het balbezit voor de Amsterdammers. En dan Visser. En even is daar de rust bij Knol die de diepte zoekt. Dat is een goede bal. En Snoeijs blijft het lastig houden. Noordam. Beet even fel van zich af, Noordam. Richting haar ploeggenoten zojuist bij die enorme kans voor PEC. Werk van Noordam. Het is even zoeken voor Ajax om de regie in de wedstrijd weer een beetje over te nemen van PEC. Van Schoonhoven. Weinig van gezien in de tweede helft. En dit is geen maatwerk voor Snoeijs. Spitsen. En dan naar Knol. Overgekomen van Twente, deze Knol. En die heeft hier een dieptepaas in huis die niet aankomt. Zoals eigenlijk veel wat Ajax produceert in de tweede helft. Niet goed beland. Zij was dus belangrijk, Liefting. Om die kans van invalster Zijp te keren. En dat zal haar zelfvertrouwen goed doen. Kees. Einde wedstrijd voor Sari Kees. Oudspeels dus van Leicester, de Belg. En de entree van Te Braken. Voor het laatste half uur.

Het levert Ajax een hoekschop op. In de eerste helft heel dreigend en heel aanwezig, Sanne Kip. In de tweede helft is ze wat minder zichtbaar. Maar een standaard situatie kan natuurlijk altijd uitkomst brengen voor Ajax. In de 64ste minuut is die bal precies goed. En is dat niet meer binnen te houden voor Snoeys. Veel ervaring in Engeland dus. Bij Everton, Katja Snoeys. 4 seizoenen lang. Haar ploeg heeft het moeilijk. En Peck doet nog altijd mee. Meer dan mee. Goed werk van Gert-Peter de Gunst met zijn team vandaag. Maar levert het ook wat op. Van Ensbergen verliest van Ishida. Oeh, dat gaat net goed voor Peck. En de ruimte bij Wijman. En die heeft ze veel in de tweede helft. Nu het vervolg. Wijman aan de rechterkant komt Westerink op. Die heeft al een keer een goede voorzet gegeven. Een omsingeling van Peck richting de goal van Ajax. Nou, misschien hier een schotkans. Duurt eigenlijk allemaal net wat te lang. Bij Jansen. Maar ze hebben hem weer terug. Gaat Peck hier een kans creëren? Dat kan nog altijd. Dat kan nog altijd. Die zit er niet in. En dat is heel veel pech voor Diekman. Geweldige uithaal. En andermaal Peck Zwolle dichtbij de gelijkmaker. Fantastische actie. En met dat schot is ook helemaal niets mis. Daar was Liefting verslagen. Maar het net niet aan het trillen. Peck Zwolle verdient eigenlijk de gelijkmaker wel in deze fase. Maar krijgt het die ook? Hier niet. Wat een knal zeg. Van Jill Diekman. Heerlijke actie. Tussen heel veel speelsters. Uiteraard met een beetje geluk in eerste instantie. Maar kijk eens even. Een beter lot had het verdiend. Kwart te gaan nog. Ajax wiebelig op 1-0. Tijink heeft weinig hoeven te doen eigenlijk in de tweede helft. En er is veel meer werk voor haar collega aan de overkant. Van Schoonhoven. Ook zij kan zich dus wel onderscheiden met goede reddingen. En vooral die op de kans van Zijp was natuurlijk knap van Liefting. Loopactie van Kip. Maar de bal kwam er nog niet. Dit is wel fraai. En dus Ajax weer een keer. Daar leek het al buitenspel te zijn voor Van Koppen. Maar Ajax heeft de bal ook alweer ingeleverd. Het is zeker niet de helft van de Amsterdammers, de tweede. En dus steun van het publiek op de tribune. Dat ook wel een beetje aanvoelt. Dat Ajax het heel erg lastig heeft in deze wedstrijd. Maar zij blijven er altijd voor gaan. Zijn er altijd bij. Dat is natuurlijk prachtig voor de vrouwen van Ajax. Maar ze zijn aan het bungelen op dit moment. Tijink. Van Schoonhoven.

ging voor PEC Zwolle dus vorige week pas kort voor tijd mis tegen PSV. Eigenlijk had PEC Zwolle toen ook al gewoon een resultaat uit het vuur moeten halen. Maar dat verloor uiteindelijk nog met 2-0. En ook vandaag nog altijd uitzicht op een resultaat tegen Ajax. Diepe bal van Linder. En daar heeft Ajax weer de nodige moeite mee. Maar Zijp krijgt die bal niet onder controle. Was gewoon over. Goeie bal. Nou, volgende aanval van PEC in de maak. En weer een kans wellicht. Daar is hij op de voeten van Ishida. Weer een kans voor PEC. Maar weer geen doelpunt. Ishida, dat is een vrije trap. Jazeker. En zelfs een kaart. Voor Noordam. Gaat voorop in de strijd. Nadien Noordam. En heeft al een aantal keren gemekkerd richting haar ploeggenoten. Dit is weer een strakke aanval van PEC. Maar er staan er best wel wat van Ajax nog voor de doelmond. Om haar schot te verijdelen. Volgende kans voor PEC in de maak. Nu uit de standaard situatie. Moet toch een keer wat op gaan leveren. 20 minuten nog. PEC sterker in de tweede helft. Maar hier geen gevaar. Ishida. Westrink speelt een goede wedstrijd. Betrouwbare verdediger. Die zich steeds meer op het middenveld ook nu gaat melden. Daar is de ruimte. Daar moet hij naartoe. Naar de invaller Jansen. In één keer Westrink. Had iets moois in gedachten. Het kan nog altijd. Westrink. Westrink komt een heel eind. Gaat zij het dan doen? Het wordt een corner. Ze kwam een heel eind. Ja, het is wel degelijk een corner voor PEC Zwolle. Haar avontuur kwam ver. En die bal wordt inderdaad als laatst geraakt door Vissen. PEC heeft al een aantal gaten in de Ajax-muur geboord. Maar er moet er nu nog doorheen. Komt het uit deze hoekschop? Veel pijn. En misschien ook wel een beetje kramp daar. Bij Diekman. Van Hensbergen gaat eruit. En dit is een mooi moment voor Ella Touwon. U hoort het ook op de achtergrond. Haar officiële debuut voor de Amsterdammers. En zij zal ongetwijfeld in de oren gefluisterd hebben gekregen wat het betekent als je je debuut maakt bij Ajax. Daar zit een traditie aan verbonden. Wat vaak eindigt met een doelpunt. Maar hier, PEC Zwolle, Ishida. Ishida. Ook zij gaat zich steeds meer melden. In de aanval van PEC. En zo langzamerhand mag het toch gewoon een klein wonder heten eigenlijk dat Ajax nog altijd op een 1-0 voorsprong staat. Het staat goed bij PEC. Ook verdedigend. Westrink. Die bal moet eigenlijk naar rechts. En dat gaat hij ook. Door de benen. Alles lukt. Aanvallend gezien nu ook wel bij PEC. En op het moment dat je dat zegt, gebeurt er dit.
Ruim een kwartier nog. Ruim een kwartier hebben ze nog om op zijn minst een punt te pakken tegen Ajax. Dat zit er vandaag voor Pek Zwolle in. En dat weet hij met al zijn ervaring natuurlijk ook. En natuurlijk heeft Ajax wel nog altijd de kwaliteiten, de individuele kwaliteiten, om in de tegenstoot ook wat uit te richten. Voorlopig Pek. Westerink. Tijenk brengt eigenlijk zichzelf een beetje in de problemen hier. Kiept een goede wedstrijd. Absoluut. Hele belangrijke redding natuurlijk vlak voor rust. Hier even wat onachtzaamheid. Wat de inworp oplevert voor Visser. Dat is goed. Visser. Nou, goede voorzet met links. En daar net voldoende. Tijenk. Goede controle van Visser. En dan levert het ook nog het balbezit op voor Van Koppen. Maar Snoeys wordt niet bereikt. Heeft het lastig. Katja Snoeys. De 29-jarige aanvaster. En we zien Van Koppen in de tweede helft ook iets minder dan de eerste. Pruim was aan het vragen. Maar het ging richting Oteng. Beetje ruimte misschien voor Van Schoonhoven. Spitsen. En daar de kersverse Tuan. Bal. Leek het. Maar toch niet te belopen uiteindelijk. Voor de ingevallen van Schoonhoven. Lekker sfeertje op de tribune. En ondanks dat Ajax het moeilijk heeft, staan ze natuurlijk wel nog altijd gewoon voor met 1-0. En hebben ze nog altijd geen goal geïncasseerd dit seizoen. Al is dat op basis van zeker de tweede helft een klein wonder. Linder. Oh, Linder inleveren. Hier kan Ajax wellicht profiteren. Maar dan is de verdedigende actie uitstekend van Westerink. Die speelt echt een hele goede wedstrijd. Waar kan hij heen? Pruim. En spitsen met de rust. Richting lifting. Ja, daar is Pek nog aan het storen. Dat is een vrije trap. Niet goed opgelet door Knol. En de vrije trap verdiend door Oteng. Wordt ook niet gecoacht kennelijk. En dus weer een dreigende situatie in de maak. De vrije trap voor Pek Zwolle op een interessante positie voor Ishida. Ishida weggekopt. Nou, in één keer. Ja, het is niet makkelijk, maar het is wel weer een kans.
Maar deze wat minder dichtbij voor Diekman. Prima vrije trap. En dan komt hij lekker op de slof. Maar niet lekker genoeg. Westerink. Westerink raakt de bal kwijt. En dan kan Ajax verder. Het is 3 tegen 3. 4 tegen 3. En de bal komt uiteindelijk bij Noordam. Eigenlijk vergeet Ajax hier gewoon een kans te creëren. En is het nu weer hier. Maar de ruimte is er natuurlijk wel nog altijd. Noordam. Dit gebeurt Ajax vandaag te vaak. Dat het in buitenspelpositie staat. En dus Peck. 10 minuten nog. Plus extra tijd. Tijink kwam niet heel erg ver. En dus Snoeys. Maar ze wist dat ze al in buitenspelpositie stond. Tijink. Daar gaan we weer voor Peck. Ajax in de achteruit. Oteng. Dat is geen hens. Nou, komt hier dan de gelijkmaker. Het moet toch een keer raak zijn voor Peck. En weer geen doelpunt. Het kan nog. Via Wijman. Maar nu zijn er alweer heel veel verdedigers terug. Wijman. Paasje tussendoor. En weer een schietkans. Linter krijgt die bal niet helemaal onder controle. En dan geen penalty. Geen penalty voor Linter. En oppassen voor Peck. Want Ajax is er in de counter vandoor. En het gaat heel snel. Is dit het moment voor Snoeys? Er zijn nog verdedigers in de buurt. Snoeys en de redding van Tijink. En de rust is dan ook even ver te zoeken bij Peck. Even 45 seconden van behoorlijk veel vermaak in Amsterdam. Een sneltrein aan beide kanten. En kramp denk ik achterin bij Peck. Ja, eerst Peck Zwolle met de dreiging. En Linter die de bal niet onder controle krijgt. En ze wordt wel een beetje aan het shirtje getrokken. Maar het spel gaat verder. En daar is Snoeys. Maar daar was dan ook nog Van den Ende in de buurt. En de redding is goed van Tijink. En zo is het nog altijd 1-0 en absoluut niet beslist. En was dit haar kans voor een treffer? Om het vertrouwen een beetje op te vijzelen. Marijn van Drogen komt voor Diekman. En Diekman zal balen, want die was heel dicht bij een treffer met die bal op de lat. Van Drogen, net als vorige week ongeveer, 7 minuten invaltijd. Dit is een goede actie van Toon. Een lastige bal voor de verdediging van Peck, maar het was ook alweer buitenspel voor Snoeys. Het was dus wel even het shirtje trekken van Linder. Maar de scheidsrechter vond het te weinig voor een penalty. Giovanni Jagan. En deze paas de diepte in. Dat is een goeie. Nou, Peck Zwolle, wanneer druk je een keer de deksel door? Beide invallers vinden elkaar hier even niet. Jans en Zijp.
een hele levendige wedstrijd op de toekomst. En Ajax heeft in de counter toch ook de mogelijkheden. Maar hier is Ishida. Goed gevoetbald door Peck. En de bal weer bij Linder. De onvermoeibare Linder. Met een goede voortzetting van Drogen. Komt er een goede voorzet van haar kant? Het antwoord is nee. Het kan nog een keer. Maureen van Drogen in duel met Kip. Die moet ook mee verdedigen voor Ajax in deze fase. Peck voetbalt makkelijk hier met Linder. Zoekt naar de ruimte. Pruim. Dat is goed. Pruim. Ruimte creëren en dan gaat het mis. Snoeis. Dat is buitenspel voor Van Schoonhoven. Dat is dan toch ook niet zo handig gedaan door Van Koppen. Ajax laat zich met die buitenspelsituaties toch vaak in de luren leggen. Overduidelijk. Ik denk wel een meter of 2-3 dat daar Van Schoonhoven buitenspel staat. Maar Ajax ziet dat dan dus kennelijk toch niet of te laat. Gedaan van Schoonhoven. Verdiende inworp voor Ajax. Noordam. En het verdedigende werk van Linden. Hij is de bal op daar. De debutant, Tuon. En komt best een eindje. Snoeis gaat er onderdoor. Dit is een hele verdedigende bal. Vervelende bal om te verdedigen. Van Schoonhoven. Doelbom. 3,5 minuut nog. Met extra tijd erbij voor Peck Zwolle. Zeker op basis van de tweede helft zou een gelijkspel een verdiend resultaat zijn voor de Zwollenaren. Spitsen. Ze willen die bal natuurlijk binnenhouden. En zij is nog fris van Drogen. Tijink. Die bal valt goed voor Peck. Die bal valt goed. Hoe lang kan Ajax nog overleven? Want hier zijn de Zwollenaren weer met Zijp. Te weinig. Te weinig wordt eruit gehaald hier door invalster Zijp. Met 3 medespelers in de aanval. Op deze snelheid moet dat een kans opleveren. Maar het wordt slechts een corner voor Peck. Die uiteraard wel voor de nodige dreiging weer kan gaan zorgen. In die 5 meter. Spitsen komt weg. En dit is niet gevaarlijk van Jansen. Weer heeft Ajax een moment overleefd. En komt de zege dichterbij. De tweede zege voor Ajax. Na de ook al lastige 0-1 op bezoek in de Domstad bij Utrecht. Goed gedaan van Schoonhoven. Die valt sterk in. Van Koppen heeft nog energie. En Van Schoonhoven is mee. En die baalt als een stekker. Dat Van Koppen dan uiteindelijk dit doet. Peck mag verder. En dat is goed gedaan door Oteng. Nou, Oteng doorgelopen. Bekroont zij dan haar wedstrijd met een doelpunt. Opnieuw een corner. Dit was wel wat moeilijker voor Oteng dan een aantal situaties eerder. Goed gedaan. Goed doorgelopen. Maar dan staat daar Knol te verdedigen.
En dus dreigt er het volgende onheil. Maar op deze manier natuurlijk niet. Laatste officiële minuut. Echt een aantrekkelijke wedstrijd. Dat maakt hij er vorige week bij Vlagen tegen PSV ook al van. Maar ja, het is geen jurysport, voetbal. En PEC Zwolle heeft op dit moment gewoon twee keer niks. De bal van Tijink. Knol. Het is voldoende. Zenuwen. Bij Bruil. Pakt haar ploeg. De tweede moeizame winst op rij. Het is absoluut nog niet zeker. Het is absoluut nog niet binnen. Jansen werkt hard. Houdt hem binnen voor Van Drogen. Maureen Van Drogen met de voorzet. Sterk, Liefting. Overtuigend. En ze hebben niet zo heel lang meer. Met 3 minuten extra. Snoeis. Dat ziet er vervelend uit. Maar het valt mee gelukkig. Bal leek even hard in het zicht te komen van Snoeis. Maar ze kan verder. En PEC kan dus ook verder. Maar heeft de bal ingeleverd. Van Schoonhoof is boos. En die bal zal toch aan Tijink worden gelaten. Zij hield PEC in leven. Vlak voor rust. En nu. Pruim. Hij is weer terug. Over de linkerkant. Dat is een goede bal met Sijp. En PEC krijgt een inworp. Met het verdedigende werk van de debutant. PEC heeft haast. Natuurlijk heeft PEC haast. Absoluut de kansen al gehad hoor, op de gelijkmaker. Krijgt het er nog een. Nog 90 tellen. Maar de bal is niet in het bezit van PEC. En wel van Xanne Kip. En die brengt hem bij Noordam. Ruim een minuut nog. En dus zou je zeggen... Nog 1 keer. Diekman was de bal kwijt. En de laatste minuut loopt. PEC heeft hem snel weer heroverd. Maar het moet nu haast maken om zichzelf te belonen. Voor een goede wedstrijd. Op de toekomst tegen Ajax. Maar met alleen een goede wedstrijd krijg je geen punten. En dus moet het hier dan misschien. Maar de paas is niet goed van Oteng. Die een mindere tweede helft speelt dan de eerste. Westerink. Nu echt. Het laatste moment voor PEC met Tijink. Zit er voor PEC nog 1 keer wat in? Of hebben ze de kansen gehad? Lindner. Goede controle. En dus kan het nog altijd. Komt daar ook een vrije trap? Nee. Een inworp is voor de Amsterdammers. En dan tikken de laatste seconden weg. In het voordeel van Ajax. En het nadeel van PEC. En zitten er 3 minuten extra erop. En heeft Ajax de bal via Kip. De matchwinner, zo lijkt het, Xanne Kip. En die kan Noordam misschien nog wel wegsturen. Dat lukt niet, maar de 3 minuten extra zitten erop. Of mag het nog 1 keer? Tijink. Die bal mag in ieder geval nog naar de middencirkel. Inworp voor PEC. Zit inmiddels in de 4e minuut van de extra tijd. Maar we voetballen nog altijd. Maar de rust is een beetje verdwenen uit het spel van PEC. En dus Kip. En die stuurt Van Schoonhoven weg. Van Schoonhoven. Dit zou Ajax uit moeten kunnen spelen met Noordam. Komt er dan nog een tweede. Goeie redding.
goede redding opnieuw van Tijink. Daar laat Ajax de tweede goal na. Goed uitgespeeld. Goede keuze van Schoonhoven. En dit is afdoende. 4 minuten dik. Zitten erop. Maar we spelen nog altijd in Amsterdam. En nu is het afgelopen. PEC Zwolle verzuimt een resultaat mee te nemen uit Amsterdam. En dus is zij de gelukkige, de matchwinner in de eerste helft met haar doelpunt Kip. Wederom een moeizame overwinning voor Ajax. Vorige week had het nog heel veel controle in de Domstad tegen FC Utrecht. Zo begon het vandaag op eigen veld ook tegen PEC Zwolle. Maar zijn ploeg nam de regie over. En op basis van de tweede helft kan je toch zeggen dat PEC Zwolle de deksel niet op de neus van Ajax heeft gedrukt. En dus blijft Ajax nog altijd zonder puntverlies dit seizoen. 2 keer een overwinning. En voor PEC Zwolle zijn de druiven zuur. Want net als tegen PSV leveren ze een zeer goede en sterke wedstrijd af. Maar krijgen ze eigenlijk niet wat ze verdienen. Haar ploeg gaat een mooie uitdaging tegemoet. Real Madrid is volgende week de tegenstander voor het Ajax van Bruyl. En zij gaan gelukkig met een gelukkige zegen van het veld af. Want zij winnen dankzij Kip na een zeer vermakelijk duel tussen Ajax en PEC met 1-0. En zij zal met het meest blije gevoel van het veld stappen. Ik wens u nog een fijne avond.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Thuisstra met het Radio Nieuws. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou drie schepen hebben ingezet bij de zoektocht. Twee bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. Eén steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. Meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: waken op de zondag. Hans, wat moet er sowieso besproken worden vandaag?
1: Nou, ik wil de overeenkomsten zien tussen Henk Veerman en Haaland.
0: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd bij Pascal wanneer die hoofdtrainer van Feyenoord wordt.
0: Nou, als dat geen leuke zondag wordt, we gaan het allemaal beleven. En we hebben sowieso mooie wedstrijden voor u.
2: Absoluut. We beginnen zometeen met Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. En de Hagenezen moeten aan de bak, hoor. Want Eagles is het seizoen meer dan prima begonnen. Met onder meer een knap punt in de Kuip.
3: Sigurdarson kopt Go Ahead op 2-2.
2: Daarna PSV tegen Groningen. PSV verloor deze week Joey Veerman definitief aan Borussia Dortmund. Maar heeft Geertruida er weer bij gekregen. En daar is Bos erg blij mee.
4: Nou, een speler die in balbezit goed en vast is. Die het snel ziet. Een voetbalintelligente speler. Een anticiperende speler waar ik van hou.
2: En om 16:45 komt op ESPN 2 Feyenoord in actie. Bij de Rotterdammers zien we de eerste twee duels een opvallend patroon. Het eerste uur is goed, maar die laatste 30 minuten een stuk minder.
5: Als we dat nog kunnen omzetten, dan zijn we al heel ver. Maar het is natuurlijk een team wat ook nog in ontwikkeling is en naar elkaar toe moet werken.
2: Tegenstander straks in Leeuwarden, het nog puntloze Cambuur.
0: Ja, dat allemaal deze zondag op ESPN. En tot 12 uur zijn we er, zoals u gewend bent, met Goedemorgen Eredivisie. Met hopelijk wat vrolijke mensen aan tafel. Misschien dat ze alweer hersteld zijn. Nou, allebei een 1-0 nederlaag. Pascal, jullie met Dordrecht tegen Roda. En Henk, jullie met Volendam in Maastricht bij MVV.
6: Ja.
0: Ah, je kan alweer lachen, gelukkig.
6: Ja, ja. We zijn wel hoor.
0: Ja, afgelopen vrijdag zei je, ja, ik weet niet hoe we dit hebben kunnen laten gebeuren. Weet je het inmiddels?
6: Nee, ook nog niet.
0: Oh.
6: Dus dan moeten we nog even goed te kijken, ja.
0: Ja, want dit was niet wat je van Volendam mag verwachten, natuurlijk.
6: Nee, dat is niet hoe wij Volendam graag zien.
0: Nee, is het ook, het is kunstgras. Ja, dat mag natuurlijk geen excuus zijn, maar...
1: Het is de eigen goal, hè, van Schouten.
0: En dan krijg je een eigen goal tegen. 0 schoten op doel allebei.
6: Ja.
0: Ja. Wat, hoe zit je dan in die bus terug?
6: Nou ja, dat is natuurlijk niet top. Het was ook een rit van 3 uur. Dus dan ga je daar liever met een overwinning vandaan. Maar ja, dat is, het is wat het is op dit moment.
0: Ja, ik had het er vorig jaar met Kees Kwakman over. Toen ging het over MVV en die zei, ja, ik heb daar volgens mij nog nooit gewonnen.
6: Nee.
0: Jij ook niet, hè?
6: Nee, wij winnen daar helaas niet vaak.
0: Het is gewoon jullie angstgegner.
1: Ik moet wel zeggen, Henk, jij had in de 93e minuut wel de 1-1 erin moeten koppen, hè?
6: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, eens, volledig eens eigenlijk wel. Het is, was het geen makkelijke bal, hoor, maar dat moet eigenlijk wel zitten, ja.
0: Ja, maar jullie gaan gewoon promoveren als het goed is,
6: ja,
0: toch?
6: Ja, tuurlijk wel.
0: Heel goed, heel goed. Pascal, ben jij chagrijnig naar zo'n nederlaag?
7: Nou, ik moet wel zeggen, ik was nu wel wat chagrijniger dan normaal. Normaal gesproken kan ik het wel redelijk naast me neerleggen. Maar ik vond deze wel vervelend. Ik denk dat een gelijkspel misschien wel wat terecht was, ook gezien de kansenverhoudingen. Maar ja, nee, het is jammer.
0: Ja, je bent assistent van Paul Nuiten. Hoe bevalt dat?
7: Nee, het bevalt goed. Eigenlijk kende ik Paul niet. Dus wij hebben in de vakantie nog eventjes gebeld een paar keer. En ja, het klikt eigenlijk wel heel goed.
1: Dat is niks voor een Feyenoorder en Ajax zit, hè?
7: Nee, maar hij komt uit Eindhoven, in ieder geval uit Hezen. Dus wat dat betreft...
1: Nog trainer geweest van UNA.
7: Ja, ja, dus het is geen Amsterdammer. Maar goed, als het wel zo had geweest, dan is het ook geen probleem geweest.
0: Ja.
7: Maar nee, ik moet zeggen, het klikt goed. Ik moest wel wennen aan hem in het begin. Want ja, we maakten in de voorbereiding dagen van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Echt elk detail dat werd besproken.
0: 7 uur tot 7 uur?
7: Ja, dat waren lange dagen.
0: Wow.
7: Maar uiteindelijk is het wel zo dat, dat we nu wel zeg maar, kunnen lezen en schrijven met elkaar.
0: Ja, mooi. Je bent hoofdtrainer geweest in de Eredivisie, maar natuurlijk op interim basis. Bij Feyenoord en bij Cambuur. Kan je die goal van Henk nog herinneren?
7: Nee.
0: Nee, want toen was je even vervangend hoofdtrainer bij Cambuur. Dus dat hij behoorlijk was. Jij weet het nog wel, toch, Henk?
8: Nee.
0: Henk weet het ook niet. Henk weet het ook niet meer.
1: Ja, zo meteen nog op, hè?
7: Was Heerenveen, ja.
0: Haaland, is dit Hans?
7: Coronatijd, hè?
1: Ja, maar ik heb een andere Haaland.
0: Oh, je hebt een andere Haaland.
6: Nou, hij was niet blij, kijk.
7: Ja.
0: Ja. Nee, want straks, Hans, ga je uitgebreid uit de doeken doen waarom we hier een mini-Haaland aan tafel zitten. Alhoewel, mini, hij is best groot.
1: Ja, ik heb me helemaal, nou ja, dat doe ik al jaren. Ik verdiep me al jaren in Henk. Dat is,
0: Henk is een soort fascinatie bij jou, hè?
1: Ja, en, ja. Ja, dat gaat zometeen helemaal komen, Aad.
0: Ja.
1: Ben jij een beetje Henk Veerman?
9: Ja, de goals die hij maakt, die zijn altijd heel bijzonder. Hij kan ze toevallig tegen zijn voet aan krijgen. Hij maakt een goal tegen PSV. Dat je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Zo simpel lijkt het altijd. Maar Ja, natuurlijk bij ADO heeft hij het ook goed gedaan.
0: Aad, je was vroeg binnen, je ziet er messcherp uit.
9: Ja.
0: Volgens mij komt het omdat je een goede vakantie hebt gehad.
9: Zeker. Ja, we hebben twee vakanties gehad. Dus die Belgen die hebben vakantie 2 maanden. Juli, augustus. Dus ik moet het een beetje verdelen tussen de kleinkinderen. De ene helft is België, de andere helft is Nederland. Vandaar ook Maxim en Kiet vandaag daarbij.
0: Ja, want de twee kleinkinderen zitten lekker op de bank.
9: Ja, het is familiedag vandaag.
0: We hebben al handtekeningen van Pascal en Henk gescoord.
9: Zeker. Dus die gaan al meer handtekeningen scoren dadelijk bij PSV. Gaan we naartoe tegen Groningen.
0: Leuk, dus leuke
9: direct. Direct het autootje in en dan gaan we door.
0: Want we hebben gezien dat je een leuke vakantie hebt gehad. En de mensen op Instagram die zijn weer blij, jongen. Want je hebt ze weer bediend deze zomer. Ongelooflijk. Kijk maar mee.
8: Ja, jongens, kijk eens even. Dit is een test dan. Nederland-België. 100 teams. De steltje moet blijven staan. Lissie, goed zo. Goed zo. Kleinkinderen aan de bak. Dit geloof je toch niet? Dat is toch werelds, jongens. Leuk hoor, voor die kinderen. Dat is echt top. Winnaars. We krijgen een nieuwe schep. En een paar snoepjes en een zakje chips. Is het ouderwets leuk nog? De jaren 60, 70 op Scheveningen. Nu hier in Knokkelsvoet. Zandkastelen bouwen. Kinderen, geweldige vakantie daardoor. Heerlijk.
10: Hadden we dit niet wat langer kunnen laten zien?
0: Nou, ik vind het schitterend. Ja, Aad, je zou natuurlijk kunnen zeggen, maak de lens even schoon en film het wat handiger. Maar ik vind het juist eigenlijk veel beter. Nou, ik geniet hiervan.
9: Dat is origineel, toch?
0: Ja.
9: Niet zo...
0: Niet zo gelikt als al die influencers. Dit is gewoon goede content.
9: Je kent al die dames wel. Met,
0: precies. Ja.
9: Met die lippies.
0: Ja, maar dit is gewoon... Dit is weer even wat anders.
9: Dat is echt, toch?
0: En de volgers smullen ervan. Maar het zag er gezellig uit.
9: Het is ook heel gezellig. S'morgen om 9 uur bij elkaar komen. Croissantjes, koffie. En dan om 9:30 in de sprint naar je paaltje lopen. Paal 69. Paal omhoog zetten en dan scheppen met 10 man.
0: Doe dit nou niet bij Hans, paal 69. Paal 69. Paal omhoog zetten. God, het is zondagochtend. Kan Hans allemaal niet aan. Aad, we zijn 2,5 speelronde onderweg.
9: Ja.
0: Eigenlijk een beetje vals spelen, maar ik wil toch een voorspelling van je horen. Want daar ben je goed in.
9: Ja, zeg maar.
0: Klaar voor?
9: Ja.
0: Kampioen.
9: PSV.
0: Nummer 2.
9: Ajax.
0: Degradante.
9: Cambuur. Willem II.
0: Oké. En de topscorer?
9: Peppi.
0: Duidelijk. Nog even voorspelling topscorer keukenkampioen-divisie.
9: Veerman.
0: Kijk. Nou, die kan je in je zak steken, Henk. Moeten nog wat goaltjes bij. Je staat op 2. Maar dat is een redelijk begin. Hans, op welke wedstrijd veug jij het meest vandaag?
10: Cambuur Feyenoord.
0: Ga je daar ook heen?
10: Ja.
0: Kijk, nou. Ja, nou, dat is een mooie wedstrijdje.
9: Ga je 11 uur weg dan?
0: Nee, Hans gaat lekker naar de uitzending rijden. Dan ben je,
10: ja, hoor, lekker,
0: ben je
10: lekker daar naartoe.
0: Cambuur Feyenoord, één van de wedstrijden. PSV Groningen natuurlijk. We hebben genoeg moois vandaag. Kijk maar even mee. Om 11:45 beginnen we natuurlijk met Go Ahead Eagles ADO Den Haag op ESPN 2. En de Vrouwen van de Graafschap tegen Heerenveen op ESPN 1. Om 14:30 dus PSV Groningen. Gisteren kwam trouwens regerend kampioen PSV in actie tegen FC Utrecht. En heb ik het natuurlijk over de vrouwen. En dat ging niet van harte. Want lang stond PSV met 1-0 achter. Maar door deze goal, eigen goal, van Vanilla van Marsbergen, 10 minuten voor tijd, wordt het nog 1-1. Verder komen de Eindhovenaren niet. Dus worden er 2 punten verloren. Ook Feyenoord verloor punten. 3 zelfs. Want in Rotterdam was AZ met 2-1 te sterk. Mede door deze goal van Desiree van Lunteren. Die zat er goed in. Ajax wist wel te winnen. Ook al ging dat niet van harte thuis tegen FC Zwolle. PEC Zwolle, excuus. Op aangeven van Amber Visser week Xander Kip te scoren. En zo doet Ajax dus goede zaken. Voor PSV dus te hopen dat de mannen het dit weekend beter doen dan de vrouwen. Zij spelen dus thuis tegen FC Groningen. En om 16:45 nog 2 potjes. Eigenlijk een beetje de Pascal Bosgaard derby. Cambuur Feyenoord. ADO Twente bij de vrouwen dus. En ook nog in de keukenkampioendivisie VVV tegen de Graafschap. Prachtige dag dus op ESPN. Ondanks dat het een uitgeklede speelronde is. Om 8:00 hebben we natuurlijk dit als het weekend. Waarin we het mooiste op een rijtje zetten. En we gaan nu door met de dilemma's. Henk, voor jou. Ik word topscorer van de keukenkampioendivisie. Eens of oneens?
11: Eens.
0: Goed. Aad. Door de komst van Geertruida wordt PSV kampioen.
9: Nee.
0: Ze worden wel kampioen, maar niet door de komst van Geertruida.
9: Nee.
0: Dus oneens. Pascal, ik word ooit echt hoofdtrainer van Feyenoord en dan niet interim.
7: Dat hoop ik wel, ja.
0: Oké, eens. En Hans, Kees Smit verpest zijn carrière als hij nu een buitenlandse transfer maakt.
1: Oneens.
0: Oneens. Goed, schrijf ik dat op. Dan gaan we maar eens even kijken naar Kees Smit en zijn vrienden. Ze kwamen met z'n elf in actie. En uiteraard ook nog wissels. Ik sluit niet uit dat Kees Smit gewisseld wordt. Ze speelden in Sittard Fortuna AZ dus.
12: Fortuna Sittard is de volgende horde voor het nog altijd foutloze AZ. In Sittard kunnen ze bij afwezigheid van Pinto en Iataren in de basis alle steun goed gebruiken. Patrones van Sittard, bescherm onze stad, valt er te lezen. Maar als de bal eenmaal rolt, is het Fortuna dat zichzelf al snel lelijk in de vingers snijdt. Hier gaat Ole Romani hard door op de enkel van Chavez. De Mexicaan blijft op het veld liggen.
13: Dit is wel serieus en niet heel erg gespeeld, zo lijkt het. Bij de linksback van AZ. En rood. De videoscheidsrechter heeft er blijkbaar naar gekeken. Er is een directe rode kaart.
12: Met 10 man houdt Fortuna lang stand. Maar in de tweede helft slaat AZ alsnog toe. Stengs, verre hoek, bal op de paal. En in de rebound zit hij erin. Via Jis Hoornkamp. Is dat een mooie rentree voor hem? AZ heeft de wedstrijd onder controle. De Alkmaarders lijken niet meer in de problemen te komen. Maar dan is het toch nog even schrikken.
13: En daar zit de keeper mis, de Busser. En dus is hier niet de goal van Iataren. En het doel was leeg.
12: AZ ontsnapt en stelt uiteindelijk zelf de zege diep in blessuretijd helemaal veilig.
13: Stengs met de voorzet en het wordt nog een keer Hoornkamp 0-2.
12: De ploeg doet uiteindelijk wat het moet doen tegen de 10 van Fortuna. En dat betekent 9 uit 3 voor de trotse koploper van de Vriendenloterij Eredivisie.
14: Nou, als je eigenlijk echt bovenin mee wil doen, moet je de wedstrijd in principe gewoon na een rode kaart makkelijk kunnen winnen. Dus er is heel veel werk aan de winkel voor ons. Maar we blijven rustig. We werken elke dag keihard met elkaar. We hebben een leuke jonge groep met veel talent. Dus laten wij onszelf op onszelf gaan focussen. En dat is voor ons het belangrijkste.
0: Een leuke jonge groep met veel talent, waarvan een aantal mensen denken dat ze wel eens lang mee zouden kunnen doen. Aad, wat denk jij?
9: Ja, ik heb altijd het idee bij AZ, het mag, het hoeft niet. Weet je. Ze krijgen altijd zo'n inzinking en dan gaat het heel goed. Veel complimenten van de bakker en de slager. Als het gaat waaien op de parkeerplaats, dan komen er geen supporters meer kijken bij de training. Bij PSV, bij Ajax en Feyenoord staat de drukte altijd op. En dat blijft erop. Ja, dan gaan ze toch punten verlaten. Ze hebben ook niet zo'n grote selectie zoals de drie topclubs. Dus ik...
0: Maar wel.
9: Ik denk dat ze bij de eerste 3-4 gaan komen. Maar ik denk toch dat wat ik net voorspelde, dat de PSV, Ajax, Feyenoord erboven zijn.
0: Ja, maar Pascal, je hebt Perth verkocht, dan is het wel fijn dat je even zo'n Hoornkamp in kan brengen.
7: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat inderdaad dat ja, gisteren ook weer gezien, als je ook Stengs kan inbrengen, die, ja. Als die fit is, dan en Hoornkamp erbij, is dat wel echt wel een meerwaarde.
0: Stengs levert eigenlijk 2 assists met die ene bal te paal.
7: Ja, precies. En Max Meerdink, ja, die had gisteren ook wel kunnen scoren, maar ik denk wel dat wel spits nummer 1 gaat worden.
0: Ja, oh, die was goed vorige week. Ja.
7: Maar dit ook, Stengs, ja. het ziet er heel simpel uit. Maar als hij fit blijft, dan kan daar echt wel een meerwaarde zijn voor denk ik, dit AZ.
9: Wat wel heel goed is,
1: Dit is ook een heel lekker balletje ja. van Smit. Ja.
9: Maar ze blijven nu ook rustig in de, als het lang 0-0 blijft, tegen Utrecht ook. Dan zie je dus patronen, dat ze niet van afstand gaan schieten, rare dingen gaan doen. Dat de centrale verdediger als Goeze op die goal gaat schieten. Ze blijven zoeken naar die ene oplossing. En die komt er ook tegen Utrecht, die komt er ook tegen Fortuna. Ze zijn wel sterker geworden ook met die namen die zij noemen. Ook vooral die Dave Kwakman, dat vind ik een hele goede speler. En ja. Dat was hij eigenlijk al. En die gaat dadelijk nog verder komen, denk ik, als Smit. Ik vind hem nog beter als Smit.
0: Je vindt Dave Kwakman beter dan
9: absoluut,
0: Smit?
9: Absoluut.
0: Jij ook, Henk?
15: Ja.
0: Ja?
15: Ja, dat vind ik ook.
0: Zeg je zonder enige twijfel, want jij hebt natuurlijk Kwakman gezien vorig jaar bij jullie.
15: Ja, ik vind hem echt geweldig. Echt een geweldige speler. Bij ons zag je ook dat hij goed kan verdedigen. En dat hadden we bij AZ eigenlijk niet zo super vaak gezien. Omdat hij natuurlijk veel vaker aan de bal is daar dan bij ons. Maar bij ons was hij echt waanzinnig voor
9: dat
15: ons.
9: Dat was jullie gemis ook met die Van Hoevelen, die keeper en Kwakman. Dat toen hij geblesseerd raakte, ging Volendam punten verspelen eigenlijk.
0: Eens. Dus als hoe lang werk je in tv?
1: Een tijdje.
0: Ja, hè? Zou je telefoon op vliegtuigmodus willen zetten? Hij stoort volgens mij.
1: Stoort hij?
0: Ja.
1: Oké, dat ga ik zo meteen doen. Ik zou niet weten hoe ik die op vliegtuig moet zetten. Maar, maar Henk, ik zat even aan Hoornkamp te denken. Jij kent hem als rechtsback.
15: Ja, hij was bij ons wel aanvaller, hoor. Alleen, hij kwam bij ons. Inderdaad heeft hij gespeeld als rechtsback nog even.
0: Hilarisch. Ik verzin je het er niet.
15: Ja, dat is niet best. Dat was niet best.
0: Nee?
15: Nee. Wel een geweldige gozer, trouwens, is.
0: Ja, dus jij rechtsback, zou dat een optie zijn?
15: Ik denk dat hij dat op dat moment misschien beter had kunnen doen als ik hem zo zie ontwikkelen.
0: Ja, maar jullie zeggen eigenlijk nog wel wat. Want Kees Smit is de man van 50, 60 miljoen.
9: Ja, nou ja, die hype is ontstaan natuurlijk door het goede spel bij Oranje, bij onder 19.
0: Werden ze Europees kampioen.
9: Dat deed hij het ook geweldig. En het is nog erger geworden dat we hier aan tafel zaten te discussiëren met Guido Albers. Hoe het mogelijk was dat Mendes ertussen kwam. Dus dat heeft hem niet goed gedaan, denk ik, al die dingen.
1: Maar gaan jullie nu aan de overkant tegen ons zeggen, aan de andere overkant, van dat de 60 miljoen bieding naar Dave Kwakman moet in plaats van...
15: Nee, maar dat wou ik dus nog wel even zeggen. Het is niet zo dat ik dus vind dat Dave de 60 miljoen waard is of zo.
0: Ja.
15: Het is alleen als je nu gewoon vraagt, ja, is hij op dit moment beter dan Kees Smit? Ja, ik vind dat zelf wel.
0: Ja.
7: Het wordt wel interessant, denk ik, om te zien nu inderdaad hoe hij er zelf mee omgaat. En je zag het ook al in die wissel natuurlijk.
0: Ja.
7: En ik moet zeggen, echt tot die parade heel keurig, vind ik. Maar het is wel interessant om te kijken hoe Smit nu met dit soort dingen omgaat.
0: Hoe ben jij daar als trainer in? Als een speler, want dat was het verwijt van echt, dat we gaan zo naar blijven stormen. Als een speler je niet aankijkt als hij gewisseld wordt?
7: Ja, een speler moet teleurgesteld zijn. Ja, ik vind echt tot, vond ik echt wel, hoe hij reageerde, vond ik ideaal, vond ik super. Ja, een speler mag boos zijn als hij gewisseld is. En dan is het na de wedstrijd, volgens mij zag ik ook bij die goals die ze nog daarna maakten, dat Smit ook gewoon het juichen was.
0: Klopt.
7: Dus wat dat betreft, een speler moet gewoon teleurgesteld zijn als hij gewisseld
9: wordt. Nou, een paar tikkies gehad natuurlijk.
0: Ja, ja. Nee, een hele luister naar Lieren, kunnen we daarna verder praten.
9: Verwacht.
0: Want het ging als volgt.
16: Je wisselt op een gegeven moment Kees Smit. En dan is er even iets van een woordenwisseling. Een beetje emotie tussen jullie langs de kant. Ik vind dat wel mooi om te zien, hoor. Maar ik vraag me dan af, heb jij dan zoiets van, dat je ben je daar een beetje nukkig over? Of hoe zit dat?
17: Ja, hij moet me gewoon... Kijk, hij is boos en hij kijkt me niet aan. Dat vind ik gewoon niet prettig. Kijk, hij mag boos zijn, maar hij moet me gewoon even aankijken. En dan kan hij morgen naar me toe komen.
16: Ja, maar jullie hebben het hier al over gehad, zo te zien. Het was toch een soort discussie. Wat zei hij ook van niks aan de hand? Of wat zei hij nou?
17: Nee, ik zeg, hij moet me gewoon aankijken als hij het veld afloopt. En nou, als hij dat niet doet, ja, dan vertel ik het aan hem.
0: Jij vindt dit mooi, Henk?
15: Vind ik wel leuk, ja.
0: Waarom met name?
15: Nou ja, gewoon omdat hij in ieder geval zegt wat hij vindt.
7: Ja, ja. Prachtig, ja.
0: Ja. Kijk jij altijd de trainer aan als je gewisseld wordt?
15: Ja. Ja, want bij sommige wedstrijden, als je voor staat, dan... Dan is het ook wel een keer een goede keuze als hij ingrijpt.
0: Even wat vers bloed erin.
15: Nu jagers, dat is goed.
0: Hans, jij zei trouwens oneens op de vraag of hij zijn carrière verpest als hij een buitenlandse transfer maakt.
1: Ik zei oneens. Nou ja, weet je...
7: Ik denk dat hij nu even terugkomt.
0: Ja?
7: Ik denk het wel.
1: Ik kom erop terug. Nou, ik Kees Smit, als ik hem goed volg, en ik denk wel dat ik heel veel lees en zie. Hij wil zelf graag als 10 spelen. Maar ik denk dat hij een hele goede nummer 8 is. En als nummer 10 zijn, dan moet je toch wel bij een club als AZ... moet je toch wel een goaltje of 9, 10 maken... en een stuk of 8 à 10 assists hebben. En hij is niet een echte doelpunt te maken. Nee, is hij niet meer een 8? Of vinden jullie hem wel een 10 waar hij zichzelf... Er zitten twee trainers aan tafel.
0: Ja. Op 8 staat een speler die beter is.
9: Maar hij zou met zijn inzicht en met zijn techniek... kan hij op alle drie die plaatsen kan die uit de voeten. In de eerste opbouw zou hij ook, zoals Veerman speelde bij PSV... kan hij uit de voeten. Hij kan voorin kan die uit de voeten en kan een goal maken. Kan een steekbal geven. Dus, maar het zit hem eventjes tussen de oortjes niet goed. En dat is heel normaal. En,
1: maar ja, als je nummer 10 niet scoort, dan kom je goals tekort om mee te doen om de
7: prijs. Maar als je dan inderdaad die bal ziet die hij dus wel verlengt, ja, dan zou je zeggen van nou, dat is gewoon een hele prima speler. Ja. Nou ja, als hij op 10 wil spelen, dan zal hij denk ik wel meer goals moeten maken.
0: Ja, nou goed, hij krijgt daar de kans voor. Dit is maar verpest zijn carrière dus niet.
1: Maar die 60 miljoen hè, die rondgaat, daar kan hij niks aan doen.
0: Nee.
1: Dat wil hij ook helemaal niet. Het is gewoon een hartstikke goede voetballer. En laten we die 60 miljoen van zijn rug afhalen. Toch?
15: Ja, eens.
0: Ja. Aad, jij wilde nog wat kwijt over de organisatie van Fortuna.
9: Ja, nou, meer richting AZ. Dat ze dus rustig blijven. Want iedereen roept altijd maar tegen 10 man is het makkelijker. Dat is helemaal niet makkelijker. Want die spelen nu met 9 man spelen ze in die 16 meter. En gaan er maar uitzoeken. Zij zijn het gewend. En 5 achterin en dan die
18: die vier of die drie daarvoor. En dat schuift naar elke positie goed door. Ze happen niet, ze blijven lekker staan. Nog een keer aan die zijkant, dan moet je hem terugtrekken. Nou, dat gebeurt niet, ze trekken dat goed af. Dan lijkt het een beetje op dat Bodo Klimt. En dan moet je maar wachten en niet ongeduldig worden. Dus dat werden zij niet, dat is een compliment waard.
15: Ze gaan wel als de brandweer, zo, als je dit zo ziet, Fortuna.
18: Nou, die...
15: Ze lopen wel.
18: Zeker,
15: kijk,
18: zeker.
15: Zeefuik voorop, dan kan je dan die bal kwijt.
1: Ja, hier wil Danny Buijs niet in je nek hebben.
18: Nee,
0: dan ben je nog niet jarig.
1: Nee, die bijt er een stuk uit.
0: Ja, ja. Dat is wel mooi om te zien, hè, hoe Danny Buijs er bovenop zit.
7: Ja, dat is gepassioneerd. Ja, absoluut. Ik ken hem ook. Ik heb natuurlijk met hem samengespeeld bij Feyenoord en ADO. En ik zie hem niet anders dan dat hij vroeger was. Dus nee, ik vind het wel mooi om te zien. Misschien soms wat te. Maar ja, aan de andere kant, het is passie. Hij geeft zijn hart ervoor. Dus dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja,
1: ja, het is geen act hoe hij langs de kant is. Hij is volledig zichzelf. Nou, laat iedereen volledig zichzelf zijn. Als je, ik bedoel, ik heb ooit Ernst Happel gezien. Nou ja, die zat. Dat zeg je niks meer, Ernst. Die zat met een sigaretje en... Die ging niet lopen blazen langs de lijn. Nou ja, een opvolger van Hanegem dus zat op dezelfde plek. Liep ook niet te blazen. En als mensen wel zich fijn voelen om heel agressief te coachen... zoals Guardiola, daar zeggen we toch ook niks van.
0: Nee.
1: Dus iedereen moet lekker zichzelf zijn.
0: Helemaal
1: nou,
0: goed.
1: Danny Buijs is zichzelf.
0: Ja, ja. Koesteren. Henk, zit je met jaloezie weer naar die beelden van de Eredivisie te kijken? Prachtige grasmat. En toen zag ik je vrijdag op kunstgras in Maastricht.
15: Ja, dat vind ik wel. Dat was wel een klein tikje deze vakantie, ja.
0: Ja.
15: Dus dat is nu absoluut een jaloers gevoel, ja.
0: Ja, hoe heb je dat verwerkt?
15: Nou ja, de eerste twee weken, dan zit je gewoon wel in een wak. En dan uiteindelijk, dan wordt hij weer gebeld dat er nieuwe jongens komen, nu frisse wind. En dan ga je toch weer richten op het nieuwe seizoen. En dan is dat ook wel weer vrij snel weer weg. Alleen, het was wel een tik.
1: Heb je het aanzien komen dat Rick Kruijs zou stoppen?
15: Nee.
1: En kan je vertellen hoe dat een beetje gegaan is, of is dat moeilijk?
15: Nou ja, het is natuurlijk niet mijn taak om er wat van te vinden. Alleen, er was een statement van de supporters naar buiten gekomen. En daar was nogal een hoop om te doen, denk ik. En uiteindelijk...
1: supporters waren kritisch richting Kruijs.
15: Ja, en uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om dan uit elkaar te gaan. Dat is natuurlijk zonde.
0: Ja, snapte je het wel?
15: Ja, van allebei kanten eigenlijk wel. Want het is natuurlijk wel... Kijk, als je degradeert, dan is het sowieso natuurlijk een forse tik voor iedereen natuurlijk in de club en ook voor de staf. En dat Rick dan uiteindelijk daar wat van vindt, dat er een statement komt, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar ja, als club moet je ook gewoon verder. En dan was dit misschien wel de beste oplossing voor allemaal.
0: Ja, en verder is met Erwin van der Looy. Die zei vrijdag, ja, we moeten misschien nog een beetje wennen aan de keukenkampioendivisie. Waarom moet je wennen aan de keukenkampioendivisie? Hoe werkt dat?
15: Nou, die gooit er natuurlijk een bak energie in. En dat is, soms is het iets minder tactisch als de Eredivisie. Maar er wordt wel strijd geleverd. En dan stappen ze dus overal eigenlijk, zoals MVV staat eigenlijk overal 1-op-1 door. Op een gegeven moment. Nou, dat is natuurlijk heel anders dan in de Eredivisie. Dus ja, dat is even winnen.
0: En dan moet je nou eenmaal die strijd aan. Dan kan je niet, zoals jullie misschien vorig jaar deden, wat tactischer spelen of iets dergelijks.
15: En als je dan niet meegaat, dan verlies je dus met 0 schoten doel.
18: En ze willen allemaal van Volendam winnen natuurlijk. Zijn ze een favoriet. Dus een hele andere interceptie ten opzichte van de Eredivisies. Hè? Winnen van Volendam is winnen van Ajax of Feyenoord op dat niveau.
0: Ja, kon je een beetje kwijt vrijdag?
15: Ja, wij hadden wel wat moeite aan de bal. Dus zo vaak werd ik niet gevonden. En we hadden gewoon een lastige wedstrijd daar.
0: Ja. Hans, attentie zo voor een balletje. Kijk.
18: Oeh, heerlijk zeg.
0: Oh. Ja, die was heel mooi. En jij zei, deze moet erin.
1: Ja, deze had... ik denk dat deze erin had gemoeten. En ik kijk Henk even aan. Had je een verhoek moeten koppen?
15: Ja, maar je bent natuurlijk in gevecht met die jongen. Dus natuurlijk moet je deze wel op doel koppen. Maar het is niet de makkelijkste kopbal, denk ik, uit mijn carrière.
0: Nee.
1: Omdat het een luie bal was?
15: Ja, maar hij valt
0: gaat
15: naar beneden.
0: Een beetje raar.
15: Je moet dus tegen die jongen aanspringen. Nou, in ieder geval was ik sowieso blij als hij mijn kop raakt. En nu moet je ook nog in het gevecht nog op de kop.
0: Hans, jij zei Henk Veerman Haaland. We zien net dat balletje achter het standbeen. We zien die kopbal. Er is een heel pakket Henk Veerman.
1: Ja, ik heb zometeen ook nog de Henk Veerman die niet kon koppen.
0: Doe maar.
1: En Henk Veerman die wel kan koppen.
0: Mag nu al.
1: Mag nu al?
0: Ja, ga maar los.
1: Nou ja, ik ken eigenlijk Henk Veerman als stift. Oh, de eerste koppen.
0: Eerste koppen.
1: Ja. Dit is eigenlijk pas volgens mij de afgelopen twee, drie jaar gekomen dat Henk uitstekend kopt, ook in de duels. En voor die tijd, ja, dan had ik hem vooral op mijn netvlies met heerlijke stiftballetjes. Doen we dat nu ook? Of?
0: Ja.
1: Kijk, zo had ik Henk in mijn...
0: Deze.
1: Hier kan ik best wel een dag of drie van genieten. En... Ondanks het feit dat hij 3,12 meter is, dacht ik van... waarom maak jij ze niet vaker met de kop? En nou ja, dat is hij ook gaan doen, los van de stiften. Deze is trouwens ook... hoe doe je dit, Henk?
0: Ja.
1: Een heel klein voorbewegingje?
19: Ja, keeper ging liggen, ja.
1: Oh, keeper ging liggen?
19: Kijk, je gaat.
1: Ja, daarom ben ik fan. Maar ik heb hem ook tijdens het WK vergeleken met Haaland. Want Haaland kan prachtig wandelen. En jij kan ook heel mooi wandelen, Henk. Hebben we dat ook nog?
0: Hebben we ook, kijk.
1: Ja, gisteren. Weet je, dat is Henk. Hier, met een cirkeltje eromheen. En dan denkt hij van, even een klein Haalandje. Even een stukje wandelen. Niet terug sprinten. En ja... Laat maar even gaan. Ik schiet er zo toch wel één of twee in. Ja, dit vind ik ook wel leuk. De trainer niet.
19: Ik denk niet dat de trainer hier blij mee is, nee.
0: Nee. Is dat nog wel eens de kritiek op jou, dat je een beetje wandelt?
1: Het is wel mooi.
15: Jawel. Dat, ja. Weet je, ik droom af en toe nog tijdens een wedstrijd gewoon om dan wandel ik, ja. Dat is mijn makke. Ja, je kan alles hebben, jongens. Je kan niet alles hebben.
0: Nee, maar als je zelf herkent dat het je makke is, dan zou je zeggen, ga rennen. Of speel je dan veel energie?
15: Dat heb ik ook al een tijdje geprobeerd. En dan doorgaan dribbelen en dan alsnog nergens eindigen. Dus het is... dat is wie ik ben.
7: Maar ik zou het nog wel een week zo houden, denk ik, Hans.
1: Zo houden.
7: Ja, nog maar één weekje.
0: Wat komende vrijdag?
7: Ja.
1: Oh, tuurlijk, joh.
0: Dan zou je het schitterend vinden als Henk een beetje wandelt.
7: Ja.
1: Nou, die gaat vrijdag jagen als de brand weer.
0: Oh, Henk gaat vrijdag jagen, Pascal, dat wil jij niet weten. Dan zet hij twee verdedigers in één maal onder druk.
7: Ja, dan zullen we er drie moeten gebruiken, denk ik. Maar.
15: Ongetwijfeld dat er daar ook wel beelden op duiken dat ik nog wandel bij Dordrecht. Ja. Ongetwijfeld.
0: Zeg je met enig cynisme?
15: Nee. Dat is nou eenmaal zo.
9: Hij kan tot zijn 50ste blijven voetballen. Maar het lijkt wel een type die als laatste man nog op zijn gemakje mee kan. Hè? Met spelinzicht. En balletje inspelen zal allemaal goed verlopen.
15: Ja. Laatste man?
9: Ja, heerlijk, man. Bij de amateurs.
15: Amateurs misschien, ja.
0: En Henk, ik ben zo benieuwd, hoe werkt dat nou met Robert Muren? Want die is nu assistent. Dat is je maatje. Vorig jaar waren we natuurlijk samen spits. Nu is hij ineens...
1: Zo.
0: Wordt hij bij de staf.
1: Die begint wel op een trainer te lijken.
15: Ja, dat is natuurlijk heel anders voor Robert vooral. En ik denk ook echt wel dat hij de eerste anderhalve, twee weken zo wel moest wennen.
0: Ja.
15: Maar het is, hij doet het hartstikke goed en hartstikke leuk. En wij moesten ook wel aanwezig
0: zijn. Ja, dat snap ik.
15: Natuurlijk. Nou, wij zitten natuurlijk dan 's ochtends aan de koffie.
0: Ja.
15: Bij Piet, onze materiaalman natuurlijk. En dan... Volendam klaagt wel. Wij klagen
0: dat
15: wel
0: over
15: van alles en nog wat.
9: Ja.
15: En Robert die zat daar hiervoor natuurlijk altijd bij. En als je dan nu in de staf zit, dan heb je toch een andere rol. En dan moet je toch bewaken, zeg maar, dat alles goed en netjes verloopt.
0: Zeg,
15: en
0: dat is een lach.
15: Ja, ik zeg dat ook wel met een lach. Want hij weet zelf ook dat gerust wel moeilijk is.
0: Ja, maar hoe werkt dat nu tussen jullie? Als hij zegt, Henk, je moet meer lopen, of je moet diepteloopjes maken, of je moet juist tweede paal. Of, hoe gaat dat tussen jullie?
15: Wij hadden de eerste... Een paar dagen hadden we meteen al een paar vormpjes met, dat weten jullie wel, dan heb je een speler op de kant, andere kant, en dan in de midden moet je elke keer die loopjes maken, bal inspelen, terug inspelen. En dat ging volgens Robert niet snel genoeg. Bij mij en Alex vooral ging dat niet snel genoeg. Nou ja, hij moet dan ingrijpen, maar wel na een paar dagen zei hij wel van, ja jongens, dit is natuurlijk niet wat we willen. Dit is niet, dit is niet super om te doen als assistent, als vriend van jullie, dus dat moeten we even veranderen. En dat hebben we toen gedaan door... Door als wij wat hadden, contact te zoeken met Jeroen, onze andere assistent.
0: Ja.
15: En dan Robert, die heeft de rest van het elftal een beetje...
1: Dus jullie hebben eigenlijk Robert gedegradeerd?
15: Nee, absoluut niet gedegradeerd. Absoluut niet zelfs. Maar gewoon als vriendschap is dat natuurlijk wel lastig om...
1: Maar hij begint er zelf al een beetje in te geloven in trainerschap?
15: Nee hoor. Nee, maar hij is tactisch wel echt wel in orde, Robert.
7: Het leuke, ja, het leuke is, is wel dat hij, zeg maar, jaren geleden, toen ik hem, zeg maar, bij Cambuur had, ja, als spits, toen was hij al een beetje bezig met, zeg maar, na zijn carrière. En hij ging ook oefeningen, zeg maar, die we er toen deden, ging hij ook echt wel opschrijven. Dus hij was, denk ik, toen al bezig met een beetje, zeg maar, carrièreplanning.
1: Ja. Echt waar?
7: Ja, ja, ja.
1: We hebben het over dezelfde
7: Robert. Ja, dezelfde muur, ja, inderdaad, ja. Die aan het aanjagen was, die topscorer werd.
1: Maar die was fantastisch bij jullie, hè?
7: Ja.
20: Ja. Ja, 36 goals uit mijn hoofd.
7: Ja.
1: Oh, ja.
20: Geweldig.
7: Ja, ja. Schouten er nog bij, die ook natuurlijk bij Van Damme zit. Dus ja. Dat was een aardige elftal toen.
20: Ja. Hoe moeilijk is het om assistent te zijn? Want je wil niet te veel op de voorgrond, maar je wil wel een beetje jezelf laten gelden. Het lijkt me een heel moeilijk evenwicht. Hans zegt altijd dat het de makkelijkste baan ter wereld is.
7: Nou, ja, je beweegt je bij tijd en wijle tussen de groep. En soms moet je ook wel eens boven de groep staan. En daar heb ik met Paul nu bij ons. Is die combinatie wel goed. Hè? De ene keer is hij good cop en dan ben ik de bad cop. En de andere keer is andersom. Dus dat werkt bij ons op dit moment werkt dat wel goed. Dus ik heb er niet zo heel veel moeite mee.
20: Ja. Hoe was het bijvoorbeeld om assistent van Henk de Jong te zijn? Die nu trouwens zelf weer assistent is. Dat is ook, lijkt me ook ingewikkeld.
7: Ja, nee, ik mocht bij Henk mocht ik eigenlijk mijn volledige ei kwijt. Dus dat was voor mij wel heel prettig in het begin.
1: Dus jij was eigenlijk de veldtrainer en hij de Engelse manager?
7: Zo zou je het misschien wel kunnen omschrijven in Azië. En zonder natuurlijk Henk tekort te doen. Want de beste man heeft denk 3 gouden standbeelden bij Cambuur verdiend. Dus, maar ik vind het wel lastig inderdaad om op dit moment Henk te zien als assistent.
20: Ja, waarom met name?
7: Nou ja, omdat ik Henk meer echt zie als de grote manager. En,
1: ik vind het ook ongemakkelijk om ernaar te kijken.
20: Ja, maar ja.
1: Sorry, jij maakt hem af.
7: Nee, ja, ik denk dat het wel een beetje hetzelfde is. Ik denk dat we ook moeten waken om Henk nu op dit moment groter te maken dan Johan. Want hij is gewoon hoofdtrainer en hij bepaalt gewoon denk wat er gebeurt. Maar het is soms wel eens moeilijk om te zien inderdaad.
20: Ja, en Henk is natuurlijk om gezondheidsredenen heeft een stapje terug gedaan.
1: Ja, en Henk kan goed tellen. Hè? Ik bedoel, Mario Been heeft ooit tegen ons hier aan tafel gezegd van... je moet eigenlijk nooit hoofdtrainer willen worden van een club die in principe meer verliest dan wint. Dat moet je eigenlijk niet willen.
7: Nee, maar dat is...
1: En dit heeft hij ook al gezien. Hij heeft op jouw plek gezeten.
7: Toen wij bij Cambuur natuurlijk promoveerden, zeg maar... En toen had iedereen ook aan tafel gezegd, nou, Cambuur degradeert meteen. En volgens mij zijn wij toen het hoogste geëindigd ooit in de Eredivisie als Cambuur zijnde. Ja. Dus ja, dat is ook niet helemaal, denk ik... Ja,
9: maar ik vind het ook ongemakkelijk, wat jullie al zeggen. Toen ik de eerste keer die beelden zag, denk ik, dit klopt niet. Henk had beter op die tribune kunnen zitten en door de week gewoon zijn werk moeten doen op het veld. En voor de rest met twee jonge assistenten op die bank. En dan kan je alsnog kun je met elkaar communiceren, eventueel in de rust of de maandag na de wedstrijd. Ik vind het niet, dat is niet zo prettig voor die plat, denk ik.
20: Maar aan de andere kant, als Henk iets voelt of vindt, zou het ook gek zijn als hij blijft zitten en het niet zegt, toch?
7: Zeker, zeker. Dat is ook de rol van de assistent,
9: vanuit de tribune ook.
20: Ja,
19: maar misschien werkt dit lastig goed.
20: Ja, misschien wel. Misschien,
19: als je het aan Johan vraagt, is hij misschien wel super enthousiast. Ja,
20: kan ook.
19: Dat weten we.
9: Maar gevoelsmatig heb ik iets van.
20: Nee. Johan zegt overigens dat hij het hartstikke fijn vindt dat Henk zijn assistent is, omdat hij heel veel ervaring heeft.
19: Nou, kijk eens.
7: Het is natuurlijk wel een mega groot klankbord. Ik bedoel, hij heeft binnen Cambuur en binnen Leeuwarden heeft hij natuurlijk zoveel meegemaakt en hij heeft natuurlijk zoveel in zijn bagage zitten. Dus hij is natuurlijk wel, denk ik, een enorm groot klankbord.
9: Ja, ja, maar hij heeft geen ervaring plat als hoofdcoach. Wij kennen hem niet als hoofdcoach.
19: Kastelon.
9: Ja, voor Schreuder. Maar als je daar een iets ervarende trainer zou zetten, dan vind je het normaler eigenlijk.
19: Ja, niet alleen ingevallen. Hij was ook gewoon hoofdtrainer, is hij uiteindelijk geworden. Hij is niet alleen ingevallen, hij heeft een half jaar ingevallen.
7: Ja, dan moeten we ook natuurlijk denk ik wel hem een stukje steunen in het feit dat ze de selectie ook nog niet top hebben, denk ik, bij Cambuur.
20: Nee,
1: dat kan je wel zeggen.
7: Dus ze hebben nu volgens mij een speler hebben ze aangetrokken, een oudere speler.
1: Van Martens, van OH Leuven, ja. 31-jarige controleur.
7: Ja, dus het is wel een jonge selectie. Dus ik denk dat je Johan ook niet moet af gaan schrijven. Want
20: geven we Johan rustig de tijd. Is dit ook onderdeel van de cursus? Dat je door hoe je met je assistenten omgaat?
7: Zeker.
20: Want je zit op de hoofdtrainerscursus.
7: Ja, nou ja, zeker het managen van je begeleidingsteam. Dus dat is een grote rol binnen de cursus. En het is een hoop werk. Zeker voor iemand die laptops niet echt gewend is. Het zijn 9 kerntaken. Binnen die 9 kerntaken heb je 2 opdrachten. Dus er zijn 18 opdrachten. Dat zijn dan niet zeg maar, van die A4'tjes die, die Hans hier bij zich hebt liggen. Maar dat zijn echt...
20: Hans, even omhoog houden voor de camera.
3: Zo heb ik al mijn diploma's gehaald, in Zeist.
7: Ja. Ja, dat zijn echt boekwerken die je moet, moet uitwerken.
20: Pascal, ik zit al jaren met de vraag, die trainerscursus, hè? Is dat nou... leidt dat nou echt op voor de praktijk? Of is het kerntaken en opdrachten, dan krijg ik al een klein beetje...
3: Ja, ik word ook nerveus van.
20: Ja, daar word ik een beetje nerveus van.
7: Weet je, het zijn kerntaken, managen van begeleidingsteam. Je bent ook met het bestuur moet je bezig. Hoe lopen de lijntjes? Wie kun je het beste aanspreken als de transfers? Je moet je ook bezighouden met transfers, inkomens en uitgaan. Dus ik denk wel dat het ook echt wel kan bijdragen. En daarbij komen ze ook nog steeds wel eens kijken. Eén keer in de zoveel tijd bij je op het trainingsveld. Hoe ga je met mensen om?
3: Wie is jouw directe begeleider?
7: Je hebt een aantal docenten.
3: Is Geert Aandewiel er nog steeds?
7: Geert Aandewiel is er ook. Ik heb Michel Vonk als mijn directe docent. En die heb ik zeg maar als subgroepje. En die is mijn directe docent. En die komt dan af en toe ook eens bij mij kijken.
20: Ja. Dus zijn alle cursussen?
7: Ik denk heel prettig. Ik heb met Michel denk een hele goede band zeg maar, opgebouwd. Dus dat is mooi.
20: Zijn alle cursusdagen tot nu toe €25.000 waard? Want dat kost het.
7: Dat is een hoop geld inderdaad.
20: Ja. We hebben een van de duurste opleidingen ter wereld.
7: Ja.
20: Kenneth vroeg zich af deze week, en hij heeft niet per se het antwoord hoor, maar hij zei, hij had een documentaire van Mourinho gezien. En,
7: heb ik ook gezien.
20: Ja, en die zei eigenlijk, eigenlijk is alles motivatie. Je spelers ervoor zorgen dat ze als een gek gaan, dat ze schoten blokken. In hoeverre is dat onderdeel van die cursus?
7: Ik vind wel dat tegenwoordig, dat wij als trainer, scheren wij elke speler over één kam. Je hebt te maken met verschillende culturen. Je hebt te maken met achtergronden. Ik denk dat je als trainer ook tegenwoordig moet kijken van, hoe moet je met een speler omgaan? En ik denk dat wel mijn kracht een beetje is. Ik ben natuurlijk een Rotterdammer, ik kom ook van de straat.
20: Ja.
7: Dus ik weet een beetje hoe je met verschillende culturen om kunt gaan.
20: Maar leer je dat op de cursus?
3: Nee.
21: Nee. Dat is een rijbewijs wat je moet halen. En iedereen rijdt op een andere manier op de grote weg. Dus...
20: Zijn er bij die
21: nooit leren rijden.
7: Ze hebben de afgelopen jaren wel daar een soort van schifting in gemaakt. Ze zijn wel bezig met meer je eigen visie. Ja. Dus je bent meer je eigen visie aan het ontwikkelen.
21: Ja, maar Pascal, je hebt spelers die zeggen, ja, wat moet ik na mijn carrière gaan doen? En ik hoorde net dat woord alweer. Ik word trainer. Je wordt geen trainer, je bent trainer. Dat is nou eenmaal zo. Dus...
20: Guardiola was trainer, Slot was trainer toen ze voetbalden.
21: Ik was trainer, want ik volgde altijd alles. De jeugd, de grote trainers met zijn neus door het hek heen hangen bij Ivic. En Happel als coach gehad. Dingetjes onthouden. En dan begin je met iets. En dan moet je een... Ik geloof niet in dat op het laatste moment trainer worden. Je hebt dat in je vezels van je... Ja. Van je vingers zitten.
20: Maar goed, Arne Slot, een van de beste trainers die we hebben natuurlijk, die zei, ja, iedereen denkt altijd dat ik van tactiek ben, maar tactiek is bij mij maar 20-30%. 60-70% is motivatie, begeleiding, spelers prikkelen. Hoe is dat bij de cursus verdeeld, zeg maar?
7: Nou ja, ik denk dat het wel goed verdeeld is. Ik denk dat het wel, wat hij zegt, is wel terecht. Ik denk, weet je, als trainer hoef je... Kijk, ik hoef Henk geen voetbal te leren.
20: Nee.
7: Bij wijze van spreken. Dus wat jij probeert als trainer, je probeert de jongen op een dusdanige manier te raken, dat hij net wel die kopbal maakt. Nou, hoop ik de aankomende vrijdag niet, maar...
20: Hoe zou jij Henk raken? Wat zou je tactiek zijn?
7: Nou ja, ik zou kijken hoe ik met hem, zeg maar, hoe hij in situaties terecht kan komen waarbij hij echt, zeg maar, doelpunten kan maken. Nogmaals, ik hoef hem geen voetbal te leren. Ik hoef hem ook niet te leren koppen. Het gaat er wel om, maar hoe positioneer je ze maar in het veld? En waar heb je de meeste kans van scoren?
3: Ja, voor de mensen die het niet weten... En naast mij zit een trainer die Prieske heeft vervangen. En die twee keer van AC Milan, of thuis gewonnen van AC Milan, uit
20: gelijk.
3: Ja,
20: geweldig.
3: Dus hoe was dat?
7: Nou ja, maar dat is, weet je, normaal, het is hartstikke leuk. Ik heb de eer daarvoor gekregen, maar je hebt te maken met een hele staf. Ik had Etienne Reijnen erbij, John de Wolf. En je hebt te maken met spelers. En wat voor mij heel leuk was, is dat... Kijk, je moet zo zien, ik was trainer bij onder 21 op dat moment. En in het landperiodes, mijn spelers gingen ook naar 1908... om daar ook, zeg maar, te trainen. De selectie aan te vullen. Dus ik was daar ook, zeg maar... Ja, ik stond daar wel aan de zijkant. Maar ja, dan moet jij in één keer, zeg maar... Moet jij bij de Timbers, de handjecoaches, moet jij, zeg maar... Ja, moet jij in één keer daar het voortouw nemen.
3: Was je nerveus?
7: Nou, ik was niet nerveus. Ik had me wel extra goed voorbereid. voorbereid. Maar ja, dan word je toch geconfronteerd in besprekingen met toch een beetje zeg maar, van die vragen van de jongens. Weet je, van nou, met trainen, hoe gaan we dat doen? Nou, als dit gebeurt, dan gaan we dat doen.
21: Testen.
7: En een beetje testen.
21: Ja, ja.
7: En het, voor mij was het mooiste, is dat ik een plan had. Ik had het voorgelegd bij de spelers. Van, nou, wat vinden jullie? Nou ja, dat vonden ze wel mooi. Nou, dan hebben we uiteindelijk win je. En dan, ja, dan kom je dus binnen naar de kleedkamer. Of naar de wedstrijd in de kleedkamer. En dan ja, geven ze allemaal high fives. En dan weet je van oké, ik ben nu geaccepteerd.
20: Ja,
7: en dan
20: mooi.
7: Kun je doorpakken. En de volgende dag, en dat is misschien wat leukste wat van allemaal, denk ik. Is dat ik had de volgende dag had ik al beelden verzameld van na de wedstrijd. En ik had Hanchico had ik maar even binnengeroepen. En ik denk, ja, laat me dan maar gewoon meteen doorpakken. En ik vertelde hem van, ja, ik vind dat goed, maar dat vind ik ook niet goed. En die dacht van, ja, nu kan ik, of ik kan mijn eigen stoelpoten. En eigenlijk was hij meteen zoiets van, nou, trainer, bedankt. Hij zei, u bent eerlijk, u durft ook te zeggen dat het, wat niet goed is. En toen dacht ik van, nou, nu ben ik helemaal...
3: Hanchico zegt u tegen Pascal Bosse.
21: Ja. Had je in gedachten om ook door te gaan in plaats van persoonlijk?
7: Ja, natuurlijk wilde ik
21: door. Alleen, dat blijkt mij. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik mocht doorgaan bij Ajax.
7: Ja, oké.
21: Dat is lekker natuurlijk.
7: Ik wist dat voor een kortere periode
21: zou zijn. Goede dingen die ik nu hoor. Dat voor mij een reden geweest om door te gaan.
20: Ja, maar diploma, hè?
7: Dan moet je dus dispensatie krijgen van de KNVB voor een langere periode. Dat kregen we ook niet. Dus voor mij was het een korte periode.
3: Wat ik het mooiste vond, we hadden het net over Danny Buijs, die zichzelf is. Jij was volledig rustig.
7: Ja.
3: Langs de kant.
7: Ik was anders.
3: Terwijl je van binnen waarschijnlijk hyper was. En ik heb je ook niet horen zeggen van... en ik heb dit plan gemaakt en ik heb de jongens verteld dat en zo. Daar hou ik wel van. Een beetje...
7: Ik ben altijd mezelf gebleven en nog steeds...
3: Vind jij dat niet lekker? Een beetje ingetogen?
19: Nee, volledig eens.
3: Doe maar normaal.
20: Mooi.
7: Ja, soms is trainers zijn ook wel... nu kan ik me natuurlijk op glad ijs begeven... maar soms is trainers ook wel een beetje overschat beroep soms. Je hebt ook te maken met materiaal. Je hebt ook te maken met hoe je met jongens... Het gaat erom, hoe ga je met jongens om? Hoe zet je dingen
21: en
7: weg?
21: Hoe kom je uit die stressformatie terecht?
7: Ja.
21: Je ziet het, grote namen... Je ontkomt er niet aan. Bijvoorbeeld Peter Bos, bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Fortuna. Ja. Gaat met wingback spelen. In plaats van 4-3. Hè? Dus kampioen 3 keer.
7: Ja.
21: En toch andere dingen doen. Denken dat je een wedstrijd met je assistenten op het bord kan winnen.
7: Ja.
21: Een Koeman die je tegen Marokko in 1 keer met 5 gaat spelen.
20: Ja. En kijk, dan leer je dat op de
21: cursus? Nee. Dan moet je zelf in die top trainer geweest zijn om dat te kunnen analyseren.
20: Als je rijbewijs hebt gehaald, kan je nog niet auto rijden.
21: Nee.
20: Dat is eigenlijk de conclusie, Aad. En nu snapt Mina de Assen ook, hè, Hans?
3: Ja, Truus uit Assen.
20: Oh, Truus uit Assen.
3: En Miep uit Meppel.
21: Maar er was één uitzondering, hè? Dat was Linde, hè?
20: Ja, gaan we daar later misschien nog over hebben. En of Pascal, dus ook de hoofdtrainer van Feyenoord. Jasje uit.
3: Maar heel goed materiaal.
20: Hans draait door, komt eraan. Zo, dat is ook heel goed materiaal. Top 3 heeft Hans gemaakt. Heel graag tot zo met heel veel meer.
4: Welkom op de
5: ESPN
4: Fanbag.
5: Gewoon
4: zo, eigenlijk.
5: Ja, leuk. Ja, daar komt-ie,
4: hoor. Mag ik misschien nog een handtekening? Ik had er al in, maar...
3: Hé, hey, grote vriend.
22: Hallo weer.
3: En hier krijgt Hansie zijn glansie.
4: Hebben en door.
20: Ja, we hebben een geweldig programma vandaag. Kijk maar even mee wat we allemaal gaan doen.
4: Sorry, man.
23: Jouw voetbalseizoen beleef je bij ESPN.
24: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect tailleband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby? Kies voor Pampers luierbroekjes. Dit toch de kracht is van de zon. Hoe moet hij dan wel niet smaken? Appelsientje, vol vitamine C en D.

0: je vleugels.
1: Hi, Anna van Carglass. Sterretje, wacht niet tot die barst. Bel of maak een afspraak op carglass.nl. Kies je Carglass, je dag en je tijd kan morgen al. Wij injecteren onze unieke hars. En jouw ruiten zijn sterren. Verzekerd, meestal gratis. Maak nu je afspraak.
2: Carglass repareert. Carglass vervangt.
3: Plezier komt in vele vormen. Zoals een magisch moment. Een gedeelde glimlach. Of misschien een vrolijk avontuur. Vrolijk zoals de momenten die we met de familie beleven. Kinderkoekjes. Plezier in al haar vormen.
4: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En meerdere verzekeringen afsluiten is direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
5: Als je glasvezel, tv of 5G van Youfone hebt, krijg je kwaliteit voor weinig. Waarom is dat niet overal zo?
6: Kan ik iets voor u doen?
5: Ja, iets in de achter. Bedankt, hè! Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit, krijg je direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
8: Nu bij Youfone. 40 gig voor maar 1 euro per maand. En gratis aansluiten. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: AWS AI zorgt voor innovatie in sport. Fans kunnen nu in elk detail van de Bundesliga duiken. De Formule 1-strategie begrijpen terwijl die zich ontvouwt. NBA-inzichten krijgen die eerst onzichtbaar waren. En dichter bij elke slag in de PGA Tour komen. Hoe zorgen de sportliga's ter wereld voor vooruitgang? Met AWS AI.
10: Kijk, een goed pensioen moet je toch echt zelf regelen. Of je nou ZZP'er bent of in loondienst. En dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren.
11: Kijk op brandnewday.nl.
12: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
13: Echt, hè?
12: Wil jij 10k per week vinden? Dan kan dat voor iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping. Zogenaamd. Of continu op vakantie is. En je alles kunt kopen met 1 klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Iedereen een extra pensioenpotje.
11: Kijk op brandnewday.nl.
14: Heb je over je gezondheid een vraag?
15: Af.
14: Dan horen we hem graag.
15: Als je kriebelhoest hebt, waar moet je dan krabben? Oh, sorry.
14: Rol maar even mee. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Butternutbox geloven we dat honden het beste verdienen. Geen zwaar bewerkt voer, maar verse, smaakvolle, gezonde maaltijden. Gemaakt met de beste ingrediënten, langzaam gegaard en vers uit de koelkast. Thuis bezorgd in perfecte porties. Want vers eten is een blije hond. Krijg 20% korting op butternutbox.nl.
17: Nu bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op bijna alles van Luco Vitaal. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Vers eten is een blije hond. Krijg 20% korting op butternutbox.nl.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: This hotel's great.
20: Yeah, and only $260 a night.
21: What? I got it for $170. You didn't check Trivago?
19: You gotta check Trivago.
22: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
18: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASM bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.
23: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.

0: te doen valt.
1: Robin Peter komt aan bij de Adelaarshorst. Om 11:15 is het Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag op ESPN 2. En op ESPN 1 de Graafschap vrouwen tegen die van Heerenveen. Het is inmiddels bijna 10:50. Dus is het hoog tijd.
0: Godverdooi, ik heb het papier. Oh, jij hebt het mee.
1: Ja, Hans. Je mag.
0: Ja, op nummer 3. Het is niet zo dat het meest spectaculaire balletje is, maar ik wilde eigenlijk eventjes een discussie op gang laten voeren tussen Weghorst en Lammers, wat jullie ervan vinden. Sam Lammers komt erin en ja, dan zie je gelijk.

0: Nu kijk. Hup, die haalt hij. Ja,
1: ik denk dat hij... Dat hij
2: jongens, deze kan niet circus, jongens. Dit is niet
0: nee, meer. Jongens, even serieus. Ja,
3: ik denk
1: je twijfelt
3: ook,
1: nu ook, hè?
3: Ik denk dat het ook geluk is.
2: Oh, ja, dan gaat wel, dit gaat wel erg snel, hoor. Eén feestje met zijn eigen voet.
3: Okay. Maar paas is geen geluk, Henk.
2: Nee, dat is kwaliteit. Okay,
4: van nu af aan doen we alleen maar twee Hans draait door. Want
3: maar
4: deze, deze kip...
3: Maar Hans, jij hebt Lappers nummer drie. Hij is spits nummer twee nu.
4: Ja. Maar eigenlijk wilde ik de discussie op tafel... Jullie twee trainers en een toekomstige trainer. Want dat lijkt me ook wel helemaal in jou zitten. Dat jij de boel flink...
3: Hoe groot is die kans, Henk?
2: Ik heb geen idee nog.
3: Oh, niet nul?
2: Nee, maar, nou, niet nul. Maar
1: als je Muren en Veerman hebt zitten.
3: Ja, dat zou toch goud zijn. Trainers duo bij Volendam.
5: Nou, twee spitsen. Dat is mooi.
4: Jullie zitten...
3: Dat doen we plat erbij.
4: Jij neemt het niet meer serieus.
3: Sorry, Hans.
4: Ik wil dit laten zien. Ja. Dat hij echt mooi kan voetballen. Wout Weghorst... Die moet zijn draai nog beter te vinden. Volgens mij wordt niet echt geweldig bediend. Zouden ze ook samen kunnen? Dus Weghorst 10, 9 en Lammers als mooie diepe 10. Dat was eigenlijk mijn insteek.
1: Als ik alleen voor één spits zou kiezen, dan zou ik denk voor Lammers kiezen.
4: Maar samen, kan dat?
5: Ja, ik denk het wel, ja.
4: En waarom?
5: Ja, omdat hij natuurlijk... De Lammers kan op 10 ook uit de voeten. Die is technisch vaardig. En kan erbij komen, kan schieten, kan goals maken. Dus als je er twee hebt achter elkaar. Wat Ajax misschien ook aan het zoeken is met die Tolu en die Leandro achter elkaar.
3: Leonardo.
5: Ja. Ja.
2: Wij hebben vorig jaar tegen hun gespeeld. En toen elke keer kwam Lammers in de bal om daar de bal op te halen en te verlengen naar,
4: dat kan
2: naar
4: die,
2: de aanval. En dat kan hij dus wel, want hij heeft natuurlijk een geweldige techniek.
3: Ja, Veerman Muren speelde ook samen.
2: Ja, 19. En dat zag je Muren ook. Die heeft ook een waanzinnige techniek om daar die ballen te verlengen en door te draaien. En dat soort zaken te doen.
5: Ik heb dat met KV Mechelen gehad. Dat ik bij die voorzitter moest komen, terwijl we al drie prijzen hadden gehaald. En in Europa beker ook. Ik zei, ik krijg opslag. Ik kreeg een opslag. Hij zei, ik heb je niet gehaald voor Europa beker te winnen. Ik wil kampioen van België worden. Ik zei, dan moet je één speler halen. Daar hebben we net tegen gespeeld, tegen Ajax, in die finale. Ik zei, dat is Bosman. Ik zei, die kan goed met die Pieter Boer. Ik zei, dan koop je gelijk 20 goals. Dus, maar die Lammers kan ook 20 goals maken. Dus ik denk dat het heel goed kan.
3: Nou, antwoord gegeven, Hans.
4: Nou, het was een geluksballetje dus. Maar we hebben wel een antwoord.
3: Geluksaanname, prachtig bal. Gelukkig.
4: Dan ga ik toch even naar de keukenkampioenvisie. Waar een ongepolijste nummer 10 loopt bij Emmen. Emmen is goed gestart, 3 gespeeld, 9 punten. Freddy Kwispel, die heeft er in 3 wedstrijden al 4 gemaakt. Een ongepolijste 10, die ook nog kan koppen. Dus laten we daar eerst maar eens eventjes naar kijken. Dit was afgelopen maandag bij Jong Ajax. Bal op... Cooper Laf, die er inmiddels ook al 3 heeft inliggen. Ik vind dit met een luie bal om daar snelheid aan te geven. Dit is een van zijn 4 goals van Freddy Kwispel. Ze spelen bij Emmen met 2 tienen. Michael Breij en Freddy Kwispel. Ze hebben al die buitenlanders, bijna alle buitenlanders, weggedaan. En dit is Michael Breij van afgelopen vrijdag. Die speelt ook op 10, gekomen van Roda. Ik vond het een heerlijk schot. Terwijl een van jullie misschien best zou zeggen... keeper had hem misschien moeten hebben. En dan hebben we ook nog Emmanuel Poku afgelopen vrijdag. Ja, dit is wel echt wel een heel groot talent in de dops. Dit ook geluk, jongens, deze kap. Zeg het maar, hoor, want dan streep ik alles door. Ah, dit doet hij zo
3: geweldig.
4: En het is gewoon nog een rechtsbenige. Oh. Dit is nog steeds een rechtsbenige rechtsbuiten. Dat kan nog steeds.
5: Zat hij linksbek in de draaimolen? Het leek wel die Jan-Riek van de Ajax.
4: Jij vond het ook niks bijzonders, Aad?
5: Nee.
4: Als jullie aan tafel zitten, dan skip ik Hans eruit. Dus,
5: een bek moet iets korter dekken.
3: Dit zijn smaakmakers in de keukenkampioendivisie. Ik had gedacht dat jij Ayoub Ouargui hier ook wel bij had gedaan.
5: Heb je er nummer 2 van Ajax in?
4: Ja, die pak ik zo even. Die heb ik los, hè?
3: Kijk,
4: dit is Ayoub Ouargui. Marokkaanse jongen van de Jong Feyenoord. Die komt van Pascal Boschard af. Ik vind hem zo iets speciaals hebben. En volgens mij zeiden mensen dat hij beveiligd... Dit is ook weer, hè? Ouargui. Het is een team die hangend op klink speelt bij Dordrecht... en afgelopen wedstrijd weer op 10 speelde, volgens mij. Ja, ik vind alles aan deze jongen mooi. En mijn vraag is dan nu... Het is een hele lange Hans Rijdoor.

0: is hij ook zo goed? Want jij hebt hem bij Feyenoord onder 21 gehad.
1: En nu dus bij Dordrecht.
0: En nu bij Dordrecht.
2: Ik denk wel dat, ja, dat hij wel heel ver kan gaan komen, ja. Ja, ja, het, we moeten hem niet te groot maken, denk ik. Want anders gaat hij direct naar zijn schoen lopen. Dat heb ik net toevallig ook aan tafel bij jullie gehoord, dat dat wel eens gebeurt. Maar nee, het is een jongen met heel veel potentie. Het is een winnaar, echt een winnaar. Wat soms voor een trainer op het veld best lastig kan zijn. Want het kan soms wel een lastige jongen zijn.
0: En wat is lastig?
2: In de positieve zin van het woord.
0: Als het als eerlijk synoniem voor lastig is, is het niet lastig, toch?
2: Nee, maar daarom zei ik ook in het begin al. Van, ik denk dat trainers tegenwoordig heel veel mensen in spelers in hokjes plaatsen. En dit is een jongen die gaat wel eens buiten het hokje. Een klein stapje.
1: En, wat is dan buiten het hokje?
2: Nou, net even wat te ver misschien. Weet je, net even misschien toch eventjes zeg maar, een beetje zuigen op trainingsveld naar een trainer. Naartoe, weet je wel, een balletje uit of in, dan blijft hij te lang doorgaan. En ik fluit nooit op trainingen. Ik laat alles doorgaan. In ieder geval, of het moet echt te ver gaan. Maar ik hou wel van een beetje agressiviteit erin. Maar ja, deze jongen die, heeft gewoon in korte tijd nu al bewezen dat hij wel echt wel over wel wat kwaliteiten beschikt. Ja.
0: Dus hij gaat Feyenoord 1 halen?
2: Nou ja, of hij Feyenoord 1 gaat halen, weet ik niet. Maar ik denk dat deze stap van hem heel goed is. Om eventjes een zijstap te maken naar Dordrecht. Maar zo hebben we nog meer jongens. Hè. Senne Vughts, we hebben echt wel wat talenten lopen binnen Dordrecht nu op dit moment die echt wel een stap kunnen gaan maken.
1: Ja, over talenten die bij Feyenoord vandaan komen, Hans.
0: Ja, op nummer 1 had ik Crescencio Somerville. Die natuurlijk een hele mooie, heel snel een hele mooie carrière aan het maken is. Met Leeds en West Ham. Hier speelt hij tegen Al-Fayyah met Alilal.
1: Altijd lastig.
0: Een uitstekende assist van hem. Spelen doorbewegen. Hij speelt daar vanaf de linkerkant. Savic maakt de 0-1 tegen Al-Fayyah. En daarna is het 2-0. Dan doet hij deze penalty. Dat had hij beter niet kunnen doen, denk ik. Ik vond dit wel een hele slechte panenka. Maar alleen al het feit dat mensen als Neves en Benzema, waar die mee speelt, hem de penalty gewoon laten nemen, dat zegt wel iets over de pikorde daar. Dat hij wel heel serieus wordt genomen. En dat die jongen 60 miljoen of 65 miljoen verdient. Ik heb echt iets, laat ze.
1: Nee, eens. Toch?
3: Tuurlijk.
1: Ja,
3: de competitie is goed. Er komen niet alleen maar die oudere spelers nu, maar ook jongere spelers. Reinders is er naartoe. Het zijn veel jonge spelers. Ik geloof dat er in die hele competitie zo'n 38 spelers rondlopen die ook op de WK hebben gespeeld. Dus dat zegt wel iets over de mogelijkheden die in die competitie. Makkelijk floot die wedstrijd trouwens.
0: Ja.
3: Dus ja. Ze doen er alles aan om het allemaal.
0: Iets voor jou, Henk, Zandbak?
4: Nee.
0: Nee?
5: Nee.
3: Ga dan weer, hè. Ga dan weer.
4: Nee, voor dat soort bedragen zijn er natuurlijk heel veel jongens die, die dat wel gewoon gaan doen, hè. Dat is natuurlijk ook gewoon.
0: Jij zou nee zeggen?
4: Ik zou in ieder geval op de koffie moeten bij mijn vrouw, Hans. Hoe we dit precies gaan oplossen,
2: Ja, maar anders ga je net als Hans een keer op vakantie.
4: Kijk, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Daar naartoe op vakantie.
0: Ja.
4: Filmpje opnemen.
1: Maar,
0: ja.
1: En jij?
0: Klein rekeningetje.
1: Klein rekeningetje. En jij hebt een zandbak van het Monaco van Nederland.
4: Kijk, maar, kijk, ja. Ik woon natuurlijk al in
3: geen abaya nodig.
1: Nee, precies.
3: Kleed dat erachter gewoon.
1: Ja, Volendam, het Monaco van Nederland, zoals Henk Veerman ooit zei.
0: Oh, sorry.
1: Nee. Zullen we doorgaan?
0: Nee, tuurlijk.
1: Ja,
0: tuurlijk.
1: Gaan we dat lekker doen?
2: Ik vraag me wel af hoe dat gaat. Dan.
1: Ja, jij mag wel, Pascal.
2: Sorry. Ik vraag me wel af hoe dat... Kijk, wij zijn natuurlijk in Nederland zijn we best wel strikt geweest op jongens die dus... onze bondscoach die is strikt geweest op jongens die dus in de zandbak spelen over het selecteren. Dus ik vraag me wel af hoe dat dan nu...
0: Savi gaat gewoon de beste selecteren. Ja. Of ze nou uit de zandbak komen.
3: Reinders en Summerfield worden geselecteerd.
0: Ja.
3: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en dinsdag gaan we van Xavi horen, want dan is de presentatie om 16:30 te zien bij ons. Of hij dat gaat doen, ja, de kans lijkt me dat hij dat gewoon
0: dat
1: gaat doen.
0: Dat lijkt me wel,
3: zeker.
1: Ja. Ja. Summerville, ook bij ADO gespeeld natuurlijk, Aad.
3: Ja.
1: We kennen jou van haven tot gort, maar ik zat me toch te verbaasd. Het gaat natuurlijk nu over ADO in de Eredivisie. Jij bent dus nooit hoofdtrainer van ADO geweest. Ook geen speler, wel in de jeugd natuurlijk, maar niet in het eerste. Hoe kan dat nou toch? Hebben ze jou nooit gebeld een keer om te vragen, wil je hoofdtrainer worden?
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ja. En,
0: maar toen zat Ernst Happel er?
3: Nee, jouw vader was er. Dus zijn vader, ik zou de opvolger worden van zijn vader.
1: Oh.
3: En toen was ik de jong, ik was 29 of zo, of 28. Ja. paar spelers toen de grote Aad Mansveld. Die zei, ja, het is een beetje moeilijk. Ik heb met Aad gespeeld, het is moeilijk voor mij. En wat nu bij Muur is, dat ik nu moet gaan zeggen tegen Aad, meneer de Mos.
5: Ja.
3: Ik zeg, maar dat hoeft wel niet, want ik ga ergens anders naartoe. Dus, en ik ben ook heel blij dat ik het nooit trainer ben geworden van ADO.
5: Ja, waarom?
3: Nou, omdat ik kom heel graag bij ADO. En je wordt als trainer word je natuurlijk altijd een keer ontslagen. En zeker bij ADO, die verwachtingen zijn altijd dusdanig hoog dat ze het niet waar kunnen maken. En nu kom ik nog met heel veel genoegen bij ADO. En dan zie ik al die oude jongens gezellig kletsen, babbeltje maken. En dat vind ik top. Of ze nou KKD spelen of het is Eredivisie. Nu leuker met Eredivisie kom ik heel graag bij ADO.
5: Ja.
3: En dat is toch mijn club.
5: Moet je wel even tegen ze zeggen dat ze iets beter moeten verdedigen?
3: Ja, nou, dat is nu weer zo'n voorbeeld van een trainer. Weet je? We hebben die Robin Peter groot gemaakt hier. Want hij fantastisch aanvallend voetbal speelde. Maar dan kom je in een andere categorie terecht. Nou moet je proberen om die serie zo kort mogelijk te houden. Dat is ook een taak van een trainer. En het is moeilijk. Hè? Je krijgt dadelijk om 11:15 Co-Ed uit. En dan volgende week is het Feyenoord uit. Dus het zou best eens 4-0 kunnen zijn. Ja, dan moet je ook als trainer... met alle succes van vorig jaar moet je weer iets gaan vinden om je volgende wedstrijd tegen Fortuna, om die dan, wat weer toevallig een lastig is met Buis, dat je geen 5-0 krijgt. Want dan ben je weer aan de beurt als trainer, hoe goed je ook bent geweest in de KKD.
5: Ja.
3: En dan kan je een begeleidingsstaf hebben, je kan allemaal theorieën hebben, je kan periodisering doen. Dat heb je allemaal geen zin. Het balletje moet een keer goed vallen, je moet een keer de nul leren spelen.
6: Periodisering.
3: Ja.
5: Hans, we hebben eigenlijk een beetje een ADO-tafel, hè? Met Aad en met Pascal en met Henk.
6: Ja. Ja, jij hebt er bij ADO ook nog wel een paar ingeschoten.
5: Je hebt er nog wel balletjes in.
3: Hij heeft nog in Zuiderpark gespeeld.
2: Ja.
5: Ja. Ja? Ja. Wil je eerst Zuiderpark of wil je eerst Henk? Jij mag kiezen, Aad.
3: Eerst Henk.
5: Eerst Henk, heel goed. Want hoe was jouw tijd bij ADO? Je hebt veel gescoord.
4: Ik vond het echt een geweldige tijd daar. Ik had het...
5: Wat een gemiddelde man, 26 goals.
4: Ik had het moeilijk bij Volendam, daar in de voorbereiding. En het jaar daarvoor trouwens ook al. En toen kon ik bij Den Haag weer opnieuw laten zien dat ik goals kon maken. En daar ben ik uiteraard alsnog dankbaar voor.
5: Was het wel een clubje voor jou?
4: Ja, ik vond het echt een geweldige club met geweldige supporters. Wel knettergek. Dat beviel mij wel. En ik denk ook wel uiteindelijk dat hun staf, want daar zit ook Levi Schwiebe nog steeds in de staf, wat ik overigens een geweldige trainer vind. Ook tactisch zeer sterk. In ieder geval toen ik daar zat. Dus ik verwacht wel dat die dit nu ook gewoon anders gaan doen. In plaats van overal druk op de bal zetten en er op een KKD-manier proberen in te vullen. Ik denk niet dat zo lang gaat gebeuren.
5: Nee, want dit was Robin Peter in een documentaire die we bij ESPN hebben uitgezonden over zijn samenwerking met de spelers.
7: Hey.
8: Sky.
9: It's more offensive style of playing. For us, it's more exciting.
7: For me also.
10: For us, needs to be with the ball.
7: And for you guys, always what I said. Yeah? If there's something to discuss, we can talk about. I also need your support. Also know your ideas, your feeling on the pitch with several things, and then we will find each other. Yeah. So we will go for it.
9: Yeah.
5: Yeah. Kessus back te zien op de kanalen van ESPN. Overal zitten die Volendammers, hè? Ongelooflijk.
4: Ja, leuk hè?
5: Ja. Want Hans, ze moeten iets... Of Pascal mag ook. Ze moeten iets realistischer gaan spelen.
11: Pascal.
2: Nee, ik denk wat Aad terecht zegt. Ik denk, als je kampioen wordt, je wil het liefst in dezelfde speelstijl spelen. Alleen soms moet je ook aanpassen inderdaad. Het niveau tussen KKD en Eredivisie is denk wel dusdanig groot dat je soms als trainer en als ploeg moet aanpassen.
5: Ja.
2: Dus ik denk wel dat daar zeker wel naar gekeken wordt.
5: We hebben geen beelden van het Zuiderpark. Wel het nieuwe stadion was dat, maar was ook mooi. 2008, weet je het nog? Promotie?
2: Ja, Groningen uitdenken.
5: Nee, RKC thuis.
2: Oh, RKC thuis.
5: Ja.
2: Oh ja, Groningen was Europees voetbal.
5: Ja, dat was die legendarische wedstrijd met John van der Brom inderdaad. Ja. Dit was 19 mei 2008.
2: Ja.
5: En met William Vloed was dat.
2: Ja. Ja, dit was een heel mooie hele
5: kijk,
2: mooie
5: dag. Kijk, daar gaan die gekken, Kees. Ja. Of Hek, sorry.
4: Komen de supporters weer.
5: Ja, goed hè.
2: Ja, dat was een mooie dag. Dit was zelfs de dag dat Rankovic zijn vader overleed.
5: Goeie onderbroek dit.
2: Ja.
5: Voor jou. Rankovic's vader overleed.
2: Zijn vader overleed in die week voorafgaand. En die is zelfs nog in die week, zeg maar, speciaal voor wedstrijd terugkomen.
5: Ja. Ja. Ongelooflijk.
2: Ja, dus dat was heel mooi.
5: Ja. ADO was ook wel een club voor jou, hè?
2: Nee, ja, ik heb een prachtige tijd gehad. Zuiderpark begonnen. We degradeerden helaas wel uit Zuiderpark. En toen kwam het Vorenpark. Promoveerden we meteen. En uiteindelijk in mijn laatste jaar haalden we Europees voetbal. Met ADO Den Haag. Dus dat is natuurlijk wel iets bijzonders.
5: Ja, prachtige tijden inderdaad. Toen bij ADO. En hopelijk voor de mensen uit Den Haag. Gaan die dit jaar weer terugkomen in de Eredivisie. Vandaag dus een nieuwe mogelijkheid om punten te pakken. Aleta is al voor ons in Deventer. Aleta, goedemorgen. Ja, het wordt wel lastig. Go Ahead uit.
8: Go Ahead uit, inderdaad. Altijd lastig. We staan hier in het Home of History, ook wel bekend als de perskamer, waar je dus ontvangen wordt, een paar uurtjes van tevoren je kopje koffie kan pakken en verder kan kijken naar alle mooie relikwieën die hier staan van de afgelopen decennia. Go Ahead Eagles heeft natuurlijk een hele hoop mooie dingen meegemaakt. Nou, dat is hier inderdaad allemaal te zien en te bewonderen. Teun de Boer die heeft de opstelling er eventjes bij gepakt en die hebben wij doorgesproken, want er is nogal wat gewijzigd. In elk geval bij Go Ahead is Meulensteen terug en Dirksen is ook weer terug centraal achterin. De Vlatwerker die staat weer in de spits. En dan hebben we bij ADO Den Haag drie wijzigingen. Belangrijkste is rechtsback. Daar is Waam geslachtofferd. Daar staat nu dus Raterink. Dat betekent dat Hokke naar centraal achterin is gegaan. Rotier is terug in de basis voor Bal. En Nigel Thomas die speelt voor De Ruiter. Dus dat zijn drie wijzigingen ten opzichte van die verloren wedstrijd tegen FC Groningen. Drie is veel, maar misschien ook wel nodig. Maar daar heeft Aad vast wel een antwoord op.
5: Ja, ingrijpen.
12: Ja, goed.
5: Ja, ja.
12: Heel goed.
5: Heel goed. Gewoon ingrijpen, Aleta. Ja, Eagles, die zijn natuurlijk hartstikke goed begonnen. Vorige week zelfs een beetje teleurgesteld na een punt in de Kuip. Bravoure is weer terug in Deventer.
8: Nou, absoluut. En dat is mooi ook. Want ze hebben natuurlijk een hele hoop mooie dingen laten zien de afgelopen jaren bij Go Ahead Eagles. En dat is mede met Jan-Willem van Dolp. Ja, Jan-Willem, kom er gezellig bij. Want jij loopt hier natuurlijk altijd vol trots rond door dat stadion bij zo'n thuiswedstrijd. Balend uit de Kuip gekomen. Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat je dan met een 2-2, terwijl je mooi terugkomt, nog zo balend weer naar Deventer reist.
13: Nee, ik baalde niet, hoor.
8: Nee?
13: Nee, ik was heel blij met één punt. En natuurlijk, we hadden drie punten kunnen halen, maar laten we reëel zijn. Ook fijn dat op het laatst nog de drie punten binnen kunnen houden. Dus je moet echt heel blij zijn met deze start. Want we hebben toch wel eens, volgens mij was het sinds 1986... dat we zo zijn gestart met thuiswedstrijd winnen. Nu deze een punt. Ik kan me nog herinneren de tijd van René Haken. Eerste vijf wedstrijden verloren. Kees van Wonderen in het begin ook niet goed. Dus al met al denk ik een hele fijne start.
8: En het is Jozef Oosting. Een man, iedereen mag hem, lijkt het altijd wel. Wat brengt hij hier al?
13: Opschakelen.
8: Ja?
13: Ja.
8: Als in?
13: Ja, nee, dat is het mooie. Jozef die heeft zijn eigen ideeën en die stuurde mij op een gegeven moment op een zondag. Hij zei, mag je wat sturen? En ik was bezig in mijn huis en hij stuurde een fotootje met een heel mooi verhaal. En het ging over opschakelen. Hij had met Jannie gesproken, hè, onze supporter.
8: Jannie met de vlag, ja. Die hier, ja. Natuurlijk ook precies achter jou. Ja.
13: Ja.
8: Daar staat hij. Ja.
13: Ja, en uiteindelijk kwam het op neer, opschakelen. Hè? Dus op een bromfiets of op een... En dan schakel je op.
8: Ja.
13: Nou, en dat is uiteindelijk iets geworden wat iedereen gekregen heeft. Samen opschakelen.
8: Oh. Dus dat ja, wacht, laten we even goed zien. Ja. Want wie hebben dit gekregen? Bedoel je al jullie als
13: werknemers?
8: Alle
13: spelers, staf, die hebben allemaal van Jozef zo'n ding gekregen. En dat is ook in de trainingen. Dan hoor je ook heel vaak, jongens, kom op, opschakelen. Dus
8: ja?
13: Hij heeft gewoon een bepaald motto. En ja, dat is Jozef Oosting.
8: En er staat opschakelen, is dat de Jozef, ja, Oosting opschakelen of het Deventer opschakelen?
13: Nee, Jozef Oosting opschakelen.
8: Ja, precies. Ja, ja, dat, ja, komt bij uit hem. Maar dat merk je dus. En hij krijgt al die spelers mee.
13: Ja, er is een, ik denk echt een hele goede sfeer. Zowel in de staf als in de spelersgroep. Onze doelstelling is ook om zoveel als mogelijk de groep natuurlijk nu ook bij elkaar te houden.
8: Mm-hmm.
13: Tot nu toe zijn we daarin geslaagd. Afgelopen week hebben we ook de eventuele druk op Melle Meulensteen weg kunnen halen.
8: Ja.
13: Dus die blijft. Thibaut Baten, daar speelde nog het een en ander met Maccabi Tel Aviv. Ook daar hebben we mee gesproken en ook die druk weg kunnen houden. Dus die twee jongens blijven.
8: Maar is dat ook houdbaar? Want je zegt, we hebben het nu weg kunnen houden. Melle Meulensteen was natuurlijk vorige week een heel verhaal rond Cardiff.
13: Ja.
8: Het duurt nog even voordat die markt dicht gaat. En je weet dat ze waarschijnlijk nog wel komen aankloppen.
13: Nee, maar dan zijn wij nu op dat moment toch samen partij en hebben we de deur gesloten.
8: Oké, dat is dus helemaal klaar.
13: Dat is klaar.
8: Dus er gaat dan ook niemand meer weg. Tenminste, niet die niet weg wil laten,
13: ja,
8: gaan.
13: Klopt.
8: Oké, Joris Kramer was natuurlijk ook al langere tijd, ja, gaande. Dat het ook belangrijk was om hem binnen boord te houden. Het was natuurlijk al wel duidelijk dat hij zou blijven. Maar is er dan toch opluchting als echt dat krabbeltje staat en die foto's gemaakt worden?
13: Nee, tuurlijk. Maar we zitten ook zo in elkaar. Als je mondeling een akkoord hebt met elkaar, dan ga je er ook vanuit dat dat zo is. En dat is uiteindelijk ook de situatie. Mm-hmm. Dus ook daar zijn we heel erg blij mee. Hè. We hebben heel goed met elkaar, natuurlijk ook als technische staf, hebben met mij erbij gesproken. We voelden echt aan bij Jozef welke spelers hij echt heel graag zou willen houden. Nou, en daar zijn we in geslaagd. En ja, we moeten nog kijken of er nog mogelijk de komende 2 weken nog iets bij kan. Maar mocht dat niet lukken, dan denk ik dat er ook een hele goede ploeg staat.
8: Ja, want wat inderdaad moet er nog bij?
13: Nou ja, we hebben nog steeds wel een beetje de wensen rechtsbuiten. Mm-hmm. En we moeten toch even nog kijken naar de situatie centraal. Omdat daar, daar zou misschien nog iets bij moeten. Maar nogmaals, dat zullen we gaan zien de komende 2 weken.
8: Ja, en hoe is het met de doelstelling, de ambities? Want altijd als je hier staat, word je natuurlijk herinnerd aan die mooie seizoenen. Jullie haalden Europees voetbal na die bekerwinst. Ik begrijp dat je ook een cupfighter wil zijn.
13: Ja, dat is de kortste weg. Laten we duidelijk zijn. Dus de doelstelling naar buiten is uiteraard zo snel mogelijk proberen te handhaven. En kijken hoe ver je uiteindelijk zou kunnen komen.
8: Ja.
13: Het is niet zo dat wij een hoge doelstelling... Dat past ook niet bij Go Ahead Eagles.
8: Als in, wat vind je een hoge doelstelling? Playoffs is geen echt hoge doelstelling, of wel?
13: Vind ik wel.
8: Ja?
13: Ja.
8: Te hoog voor nu. Ga je bijstellen dan, als het zo goed gaat in de winterstop?
13: We gaan het allemaal zien.
8: Maar Jozef Oosting is natuurlijk wel iemand die daar wel met zijn opschakelen even op hamert.
13: Nou ja, tuurlijk. We proberen er alles uit te halen dit jaar, zeker.
8: Ja, en dan over de play-offs inderdaad. Wat vind jij überhaupt van die play-offs? Want daar gaat het de laatste tijd natuurlijk ook heel veel over. Afschaffen, houden?
13: Nee, ik zou het niet afschaffen. Kijk, ik heb het ook al eerder gezegd. Wij hebben natuurlijk een paar jaar die plaats 6 mogen hebben.
8: Mm-hmm.
13: Maar we vergeten dat we volgens mij 10 jaar ervoor voortdurend tussen 10 en 14 stonden.
8: Ja.
13: En om dan uiteindelijk, ja, als je daar inderdaad, je raakt daar misschien een beetje aan gewend. Ik zou het jammer vinden als de play-offs, als we in de competitie dingen gaan veranderen. Deze play-offs, dat brengt echt wat extra's in die competitie naar supporters toe. Uiteindelijk heb je ook toch gezien dat laatste ticket, dat daar ook dan uiteindelijk ploegen best iets mee kunnen doen. Hè, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik kan genieten van een NEC. Hè, aan de andere kant moet je ook eerlijk zijn, ik heb het ook aangegeven al ook naar Wilco, worst case scenario, maar het zou misschien voor NEC veel beter zijn om in de Europa League te gaan spelen, want je gaat daar punten pakken. De ploegen daarin zijn ook hartstikke goed. We hebben het zelf mogen meemaken.
8: Ja.
13: Ja, en in de Champions League moet je nog maar zien wat dat gaat brengen. Natuurlijk heel veel geld, maar het gaat niet alleen maar om geld.
8: Nee, en inderdaad, die Europa League was prachtig. En waar iedereen ook zei, moet de bekerwinnaar als Go Ahead nou dat ticket krijgen? Nou, dat hebben jullie laten zien natuurlijk.
13: Ja.
8: Ah, wat een mooie avond. Nou, nu op naar een mooie middag. 11:15 lunchwedstrijd. Heerlijk.
13: We gaan het zien.
8: Veel plezier. Succes. Dank je wel voor nu inderdaad. Want wij gaan om 11:45 beginnen met voorbeschouwen op ESPN2. Op die wedstrijd dus tegen ADO om 11:15.
5: Heel goed, dankjewel Aleta en Jan-Willem. Wij gaan op ESPN 1 door tot 12 uur met Goedemorgen Eredivisie. Zijn zo bij u terug. En dan horen we of Pascal dus hoofdtrainer wordt van Feyenoord. Dan horen we Henk over Joey, oftewel Veerman over Veerman. En Aad heeft ook nog wel messcherpe meningen. Daar ga ik tenminste van uit. Dus heel graag, tot zo.
12: Samen met de fans gaat ESPN de top 1000 favoriete voetballers kiezen.
14: Zullen we erin staan?
15: Ja, lijkt me wel.
16: Gieprijs staat in de top 50.
17: Ja, Tommy Eriksen.
18: Ja?
19: De Sean van Beukering scoort ook heel hoog, denk ik.
20: Van Beukering, ja!
12: Wie haalt de top 100?
21: Bernd Klaverboer natuurlijk.
22: Mark Overmars.
23: Arne Slot.
24: Vanaf 2 september gaan we met heel Nederland de 1000 favoriete voetballers uit 70 jaar Vriendenloterij Eredivisie kiezen. Top 1000, de aftrap. Woensdag 2 september om 8:30 op ESPN.
25: Als je glasvezel, tv of 5G van Ufone hebt, krijg je kwaliteit voor weinig.
26: Waarom is dat niet overal zo?
27: Kan ik iets voor u doen?
25: Ja, iets in achter. Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo. Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect tailleband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby? Kies voor Pampers luierbroekjes. Nu bij Youfone. 40 gig voor maar 1 euro per maand. En gratis aansluiten. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: AWS AI zorgt voor innovatie in sport. Fans kunnen nu in elk detail van de Bundesliga duiken. De Formule 1-strategie begrijpen terwijl die zich ontvouwt. NBA-inzichten krijgen die eerst onzichtbaar waren. En dichter bij elke slag in de PGA Tour komen. Hoe zorgen de sportliga's ter wereld voor vooruitgang? Met AWS AI.
1: Daar gaan we weer. En weer omhoog. En wisselen. In 3, 2, 1. En smeren. En smeren. Tja, die tas is kapot.
14: Even bollen.
15: Alles voor school en werk handig op één plek. Gewoon even bollen voor een swingende start.
1: Hey.
14: Bro, ik heb gewoon eerst 2 uur vrij.
28: Laat elk slaapuur meer tellen met Emma Performance. Ons meest comfortabele matras ooit. Krijg tot 30% korting online of in de winkel.

0: Als dit toch de kracht is van de zon, hoe moet die dan wel niet smaken? Appelsientje, vol vitamine C en D.
1: Als je geld opzij zet in een extra pensioenpotje, kan je dat een mooi belastingvoordeel opleveren. En deze wordt dan ook een stuk leuker.
2: Kijk op brandnewday.nl.
3: Plezier komt in vele vormen. Zoals een magisch moment. Een gedeelde glimlach. Of misschien een vrolijk avontuur. Vrolijk zoals de momenten die we met de familie beleven. Kinderkoekjes. Plezier in al haar vormen.
1: Jouw extra pensioenpotje is echt zo geregeld.
2: Kijk op brandnewday.nl.
4: Te sterk voor het schap. Nieuwe shampoo zorgt nu voor opschudding. Onderzoekers is het gelukt de prestatieverhogende stof DMG in shampoo werkzaam te maken. Om het effect te bewijzen werden voor het eerst meer dan 10.000 haren per hoofd geteld. Het resultaat? Haargroei kan worden gestimuleerd. Alpecin DMG shampoo. Te sterk voor het schap. Daarom alleen verkrijgbaar op alpecin.eu.
5: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Vul jouw kenteken en gegevens in en ontvang snel jouw verkoopprijs. Mijn advies, ontdek jouw prijs op wijkopenauto's.nl.
6: What a hotel.
7: And only $240 a night on my favorite site.
6: What? You didn't check Trivago?
7: I got mine for $155.
8: Check Trivago to compare prices and save up to 35%.
6: You didn't check Trivago?
8: Hotel Trivago.
9: Heb je over je gezondheid een vraag?
10: Af.
9: Dan horen we hem graag. Maar even mee. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Butternut Box geloven we dat honden het beste verdienen. Verse, gezonde maaltijden met natuurlijke ingrediënten. Want vers eten is een blije hond. Kijk op butternutbox.nl.
12: Nu bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op bijna alles van Luco Vitaal. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Staat vast op Vinted. Kijk daar eens. Ze hebben van alles. Ja, ik koop bijna alles.
14: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
15: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En je bespaart gemiddeld €300. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
16: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
15: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit, krijg je direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
17: Het is afgelopen.
18: Ja, dat is balen.
19: Gelukkig kunnen we gewoon blijven hangen, voor dit was het weekend.
20: Vliegersvlug komt dan alles even voorbij. Laten we beginnen bij op papier de leukste wedstrijd van het weekend.
19: Met scherpe analyses.
20: Constant had je driehoekjes. Het maakt op mij wel echt wel een goede indruk.
21: Die opbouw, ja, dat begint bij de kippen. Ja. Dat is echt bizar.
19: Maar ook een kritische blik.
21: Dat is toch wel
20: ja,
21: het verschil.
20: Dat is het enige, maar ik wil niet zeggen.
21: Nou, van... nogal belangrijk.
19: Kijk vanavond weer na het voetbal naar Dit Was Het Weekend op ESPN.
22: Welkom terug. Lucharel Geertruida is erbij. Kijk, daar is hij. Nieuwe speler van PSV. Veel te doen over zijn overstap natuurlijk. Gaan we het zo over hebben. Om 2:30 de aftrap van PSV tegen FC Groningen te zien op ESPN 1. Mooie wedstrijd daar in Eindhoven. Laten we eerst nog even gaan kijken naar de andere twee wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. Fortuna AZ natuurlijk gezien. Er waren er nog twee andere.
23: PEC Zwolle staat nog op 0 punten en heeft het ook in Friesland lastig. In de eerste helft ontsnapt de uitploeg aan een achterstand, omdat deze vrije trap van Vente uiteenspat op de lat. Na rust zien we een heel ander gezicht van PEC. De ploeg uit Zwolle toont lef en is gevaarlijk vanaf rechts.
24: Dranembayo lanceert zichzelf langs Zagaritis.
0: Dat doet hij goed, dan kan de Griek niet ingrijpen. Is dit een geweldige treffer van Nick Viergever.
23: Heerenveen is de controle in de tweede helft kwijt. En Peck is op zoek naar meer met een ontketende Mbayo als creatieve spil in het web.
0: Kostons, het is 2-0 voor Peck Zwolle.
23: De gifbeker is nog niet helemaal leeg voor Heerenveen. Want vlak voor tijd krijgt het nog een tik te verwerken.
0: Goed gekopt en dan verlengd. En het is ongekend.
23: Maar dan komt de VAR op de lijn. Het oordeel, buitenspel. Zo krijgt scheidsrechter Richard Martens te horen. En dus gaat er een streep door het doelpunt. De zegen komt niet meer in gevaar voor Peck Zwolle. Dat knap de eerste 3 punten van het seizoen pakt. Mede dankzij Goodold, Nick Viergever en masseur Erwin Vloedgraven.
1: Ja, moet ik vaker zeggen tegen
0: Erwin, wat heb je? Erwin, even voor de duidelijkheid. Wat heb je vooraf tegen hem gezegd?
3: Ik zei tegen hem, je gaat zeker scoren. En dat deed hij dus ook. Ik zei 100% tijdens de behandeling, zei ik van je gaat scoren. En dat deed hij dus ook.
1: Nou, als hij het volgende week tegen iemand anders zegt dat je gaat scoren, dan houden we dat erin als traditie.
23: Op het kasteel krijgt Sparta bezoek van FC Utrecht. De uitploeg wacht nog op het eerste punt van het seizoen en kan dus wel een succesje gebruiken.
0: En daar is dat doelpunt, dat kon niet uitblijven. Het gaat op en neer in de openingsfase. Het is Tidde die hier binnenknikt.
23: Een terechte voorsprong voor FC Utrecht, maar Sparta lijkt wakker. En de thuisploeg doet ook wat terug.
0: En daar is hij weer. De smaak te pakken, zoals gezegd. Marvin Jan, dat is de tweede van het seizoen.
23: Een tik voor de bezoekers uit Utrecht, maar die laten zich na rust al heel snel weer zien.
0: Ja, dat is een mooie goal. Goed gevoetbald door FC Utrecht. En binnen een minuut komt de ploeg van Correa weer op voorsprong.
23: En dus is Sparta weer aan zet. Rogier Meijer grijpt in en brengt Milan Zonneveld in de ploeg. En die wil maar wat graag laten zien dat hij een plek in de basis verdient.
0: Zonneveld rechtdoor. Prachtige bal van Mito Zonneveld. En gelijk. 2-2.
23: Veel tijd om te genieten van de gelijkmaker is er niet. Van het spel golft op en neer. En het is FC Utrecht dat aandringt.
0: Toch valt er nog voor de voeten van Blake. En die doet dat dit. Een fraaie 3-2 voor FC Utrecht.
23: Worden dit dan de eerste 3 punten voor Anthony Correa en zijn mannen? Het thuispubliek brult Sparta nog 1 keer naar voren.
0: Voorzet van Ideo is goed en daar is hij. Diep in blessuretijd slaat Sparta toch nog toe. En komt het voor de 3e keer terug in deze wedstrijd. Verschuren knikt hem binnen.
23: 6 doelpunten, maar geen winnaar op het kasteel. Een uiterst vermakelijk duel eindigt in 3-3.
10: We doen gewoon heel veel goede dingen. Dus dat zeg ik, niet huilen, doorpakken. Ik heb gewoon een ploeg gezien die durfde te voetballen. Die intensiteit op de mat legt, die als team speelt. Ja, dat is wel hetgeen waar we mee bezig zijn en waar we op door moeten pakken. Een 3-punter had lekker geweest, maar dat neemt niet weg dat we volgende week daarvoor gaan. En dat het proces gewoon doorgaat.
22: En volgende week wordt het knap lastig, want dan is PSV de tegenstander. 3 gespeeld, 1 punt voor Anthony Correa en FC Utrecht. Ja, over PSV gesproken, dan speelt Correa waarschijnlijk tegen Lucharel. Geert Ruida, veel te doen over die overstap die afgelopen vrijdag rondkwam. Dit zei Peter Bos erover.
24: Ik snap best dat Feyenoord-supporters teleurgesteld zijn dat hij niet naar Feyenoord komt, maar naar PSV gaat. Dat snap ik, dat gedeelte. Maar als dat verder gaat dan teleurstelling uiten... En dan vind ik dat ook te ver kan gaan. En ook al ben je dan een groot supporter van Feyenoord in dit geval... dan vind ik dat je nog steeds naar jouw oudspeler... die daar vele jaren gespeeld heeft, met respect mag reageren.
25: Kijk, we hebben natuurlijk wel contact met Lucharel ook gehad. Nou ja, de realiteit is dat we eigenlijk achterin centraal natuurlijk al voorzien zijn... Eigenlijk de spelers zeg maar, moeten laten gaan. Ik denk dat hij financieel ook gewoon niet haalbaar is voor Feyenoord. En that's it.
22: Ja, simpelweg te duur voor Feyenoord, voor PSV wel te betalen. Pascal, hoe heb jij hier naar gekeken? Want hij heeft natuurlijk heel veel over zich heen gekregen.
26: Nou ja, ik denk dat Gio het denk perfect verwoord. Volgens mij is het in contact geweest, maar ja, meer ook niet. Dus als het niet haalbaar is, is het niet haalbaar.
22: Ja. Ja. En dan kun je hem niet per se verwijten dat hij dan naar PSV gaat, toch?
26: Nee, ja, goed. Kijk, spelen wil spelen. En PSV heeft toegeslagen. En ik snap echt wel de frustratie van Feyenoord supporters. Hè? Want het is een kind van Zuid, het is een jongen van Zuid. Dus ik snap die frustratie uiteraard wel. Alleen ja, dat moet niet te ver gaan, vind ik.
2: Nou ja, hij zei er zelf het volgende over op Instagram afgelopen vrijdag. Ja, hij zei, ik snap dat Feyenoord supporters teleurgesteld zijn. Daarom wil ik één ding heel duidelijk zeggen. Mijn keuze voor PSV is geen keuze tegen Feyenoord. Wat Feyenoord mij heeft gegeven, zal ik nooit vergeten en zal altijd onderdeel blijven van wie ik ben. Ja, het is me wel wat, Henk, tegenwoordig.
4: Ja, social media, jongens.
2: Heb jij daar af en toe last van?
4: Nou, in Volendam werd nu ook geroepen om 11 nieuwe spelers. Het is,
2: ja? Moet je eruit?
4: Weet je, ja, dat gebeurt nou eenmaal. Dat is, hedendaagse voetbal is dat natuurlijk het...
5: Maar dit is volgens mij de perfecte reactie. Hij geeft bijna nooit interviews. En wat hij nu verwoordt... Feyenoord zal ik nooit vergeten. Nee. Aan Feyenoord heb ik heel veel te danken. En Giovanni van Bronckhorst zegt eigenlijk in een heel klein tussenzinnetje... wij konden hem niet betalen.
2: Nee, en dat is wel chique, hè, dat hij dat zegt. Want daardoor haalt hij ook wel een beetje de angel eruit.
5: Van Bronckhorst haalt de angel eruit naar de supporters. Ja, precies. Dat is best wel... Ja, je noemt het chique. Ja. Maar het is ook de waarheid.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Aadje zei, ze gaan kampioen worden, maar dat is niet per se door Getruida. Want je vindt ze sowieso al... de beste dus
6: ze hebben een geweldige selectie. En dat zag je tegen Excelsior al terug. Toen werd normaal 4-3 gespeeld. Alle spelers weer op plaatsen waar ze normaal het beste zijn. En dat gaan ze nu alleen maar doortrekken. En het is mijn vraag alleen. Kun je Schouten op de manier vervangen met Geertruida? Ik denk dat dat heel specifiek was Schouten-Veerman. Dat was een speciaal ingespeeld koppel. Die lazen de wedstrijd zo vreselijk goed... En ik weet niet of hij dat beheerst, Geertruida. Ja, hij is begonnen als rechtsback, later ook wel in het centrum. Maar ik denk niet dat hij die echte voetbalintelligentie heeft... die hoge voetbalintelligentie van Schouten.
2: Ja, en ze gaan Joey Veerman missen.
6: Dat weet ik niet. Ik denk dat ze op het middenveld heel veel keuze hebben. En dat het wel eens op een andere manier met die Sano... is het anders spelen, meer dynamisch... En Warner die goed is, die Fernandez hebben ze hebben Til. Er is genoeg op het middenveld.
2: Ja, qua aantallen is het natuurlijk genoeg, Hans. Maar Joey Veerman, qua paaslijstjes, overal op één, hè?
5: Hij is toch misschien wel de allerbeste paaser die we in Nederland hebben. En zeker in de Eredivisie, waar je toch nog wel net eventjes wat meer tijd hebt... of veel meer tijd hebt dan in Duitsland en Engeland... zal hij echt gemist gaan worden. Gewoon die balletjes die net eventjes door de linies heen gaan. Ik kan me nog herinneren dat balletje bij Excelsior uit... dat je er net niet bij kan. Ja, ik kan ongelooflijk genieten van Joey Veerman... en ik doe ook wel eens zo bij dingen die hij niet zo goed beheerst.
2: Hans, er is zelfs iemand die zo kan genieten van Joey Veerman... dat hij zijn kind ernaar vernoemd heeft. Kijk maar even mee.
7: Ja, Henk zijn vrouw is bevallen van een zoontje.
8: En hij heet?
7: Joe Veerman.
8: Ja, dat is toch mooi, hè?
7: Ja, dat vind ik wel mooi. Hij heeft een paar maanden geleden al... belde hij met zijn vrouw in de auto. En toen maakte ze echt... Of tenminste, ik dacht dat ze een geintje maakte met als er een zoon komt, dan gaan we hem Joey noemen. Nou ja, hij heeft de Griekse eier afgehaald en het is Joe geworden.
8: Joe kun je ook wel mee leven, toch?
7: Ik vind het prachtig.
2: Ja,
5: hoe is met Joe?
2: Mooi.
5: Hoe is
9: Joe
5: met
9: gaat heel goed.
5: Ja?
9: Met Joe gaat het heel goed. Hij doet ook voetballen, dus leuk.
2: Uitstekend. Henk, heb je niet gedacht... op een gegeven moment, er zal toch wel een keer een goede club voor Joey komen?
9: Jawel. Maar ik denk dat hij dat zelf ook wel... zoals hij dat in een interview zelf ook al zei... had hij het zelf ook wel sneller verwacht. Maar ik denk dat dit een geweldige transfer is voor hem.
2: Heb je gekeken gisteren?
9: Ja.
2: En?
9: Ja, dat was een hoogstaand potje. Het ging snel.
2: Ja, dat is ook wel wereldtop waar ze tegen spelen.
9: Dit was wel de wereldtop, ja.
2: En hoe deed hij het?
5: Dortmund bij.
9: Ja, hij kwam als invaller natuurlijk binnen de lijn. Dat is natuurlijk sowieso wel lastig invallen. Maar ik denk dat hij het wel aardig gedaan heeft.
2: Ja. Heb je hem dan nog even, spreek je elkaar eventjes?
9: Na de wedstrijd niet meer. Ik heb hem ervoor wel gesproken.
5: Okay. Zijn jullie familie of is iedereen in Volendam familie?
9: Dat zeg ik positief,
5: hoor.
9: Nee, dat zeg je helemaal niet positief. Dat zeg je helemaal niet positief. Maar dat is niet erg, maar wij zijn niet allemaal familie.
2: Je gaat nu op volgende dat tegen staan. Kijk uit.
9: Nee. Wij zijn niet...
5: Jullie zijn toch bijna allemaal... Dat is toch positief? Nee?
9: Nee, we zijn niet allemaal.
5: Niet alle Veermannen horen bij elkaar?
9: Kennelijk niet. Want anders had het wel familie geweest.
2: Okay. Maar Henk, dit is wel geweldig, hè? Want hij moet aan de bak nu.
9: Hij moet nu wel aan de bak. Kijk, en als je van Heerenveen naar PSV gaat, dan hadden we eigenlijk wel verwacht dat hij wat meer tijd nodig zou hebben, zeg maar, om zich aan te passen. Nou, dan zie je dat hij dat best wel snel onder controle had allemaal. En ik hoop dat dat nu ook weer het gebeurt. Ik ben het overigens niet met mijn buurman eens dat PSV hem niet gaat missen. Want als je dus de afgelopen tijd ziet, als hij wel een keer geblesseerd raakte, ja, dan was PSV niet om aan te gluren.
2: Dus ik hoop dat
9: dat PSV, voor de club PSV, dat ze dat nu wel gaan oplossen.
6: Toen was Sano er nog niet, dus ik denk dat Sano toch wel...
9: Misschien gaat Sano nu wel die ballen erachter geven, zoals bij Excelsior.
6: Dat denk ik.
2: Nee.
5: Sano gaat niet de ballen geven.
2: Nee,
5: Veerman gaat.
2: Ja, dat zei Peter Bos afgelopen vrijdag.
5: Het wordt een fantastisch om te spelen.
6: Anders.
5: Ja,
6: het
5: is gewoon, ja. Dus,
2: Hans, denk je dat Joey Veerman in de top 1000 komt? Ja, hè?
5: Gaan we naar de top 1000?
2: We gaan naar de top 1000.
5: Ja, als die niet in de top 1000 staat...
2: Dan?
5: Ja, dan stoppen we met de top 1000.
2: Dan stoppen we met de top 1000. Nou, een kleine nominatie van ons voor Joey Veerman in de top 1000. U weet het, hè? De Eredivisie bestaat 70 jaar... en daarom wordt er dit jaar op top 1000 spelers aller tijden gemaakt. Johan Cruijff gaat erin komen, dat durven we wel te zeggen. Willem van Aardigen, Willy van der Kuilen. Kijk, dat zijn natuurlijk no-brainers. Joey Veerman nomineren wij dus. Maar we hebben ook elke week in Goedemorgen Eredivisie... maken we een ode aan een speler waarvan wij eigenlijk vinden... ja, die hoort er wel in thuis. En deze week... een hele bijzondere.
23: Tegenwoordig zijn de Japanners niet meer weg te denken uit de Eredivisie. Maar dat was begin deze eeuw wel anders.
11: Er waren nogal wat Japanse spelers in Europa inmiddels mislukt... doordat ze zich niet konden aanpassen aan de verschillende culturen.
23: Maar Shinji Ono voelt zich vanaf het eerste moment thuis in de Kuip... en er wordt al snel in de harten gesloten van alle Feyenoorders.
12: Links- en rechtbenig, je zag geen verschil.
13: Qua techniek was echt ongelooflijk.
23: Ono kent in zijn eerste seizoen sportief gelijk zijn hoogtepunt bij Feyenoord. De Japanner heeft een belangrijke rol in de UEFA Cup winst. Een mooi moment is als Ono tijdens de penalty-serie in de kwartfinale hooghoudend naar de penalty-stip loopt. Iedereen ziet het talent van Ono. Wesley Sneijder noemt hem zelfs als zijn lastigste tegenstander ooit. Maar het volledige potentieel van de Japanner komt er nooit uit.
14: Shinji Ono is de naam.
11: Deze jongen had moeten eindigen, ik denk zeker bij Barcelona.
23: Door blessures is dat niet zijn eindstation. Via Urawa Red Diamonds, VfL Bochum en Western Sydney... sluit Ono in 2024 af in eigen land. Maar in Rotterdam zijn ze hun Japanse held nooit vergeten.
2: Hondje, prachtige speler, Shinji Ono. En jij hebt hem nog gehad, Aad?
6: Ja, zeker.
2: Urawa Red Diamonds.
6: Zeker, grote speler. Hij heeft het gezien in Japan, in Tokio, op de billboards. Verhalen ongelooflijk over
5: de
6: Shinji
5: David
6: Ono.
5: David Beckham van Japan, noemde jij hem?
13: Nou, ik moet zeggen, ik probeerde hem wel eens te raken op de training. Maar dan was die bal wel weg.
2: Jij ging niet?
13: Nee, dat was echt fenomenaal. Ja. Ik denk echt... misschien wel eens te weinig uitbelichting.
6: Heel geblesseerd geweest.
13: Veel geblesseerd geweest wel, maar... Ja, dit is echt
2: een
13: buiten categorie speler.
6: Ja, zeker.
13: Echt.
5: Maar er zijn niet zo heel veel middenvelders... die ook straks in de top 1000 komen... die én geweldig waren en zijn in balbezit... maar ook bij balverlies liep hij niet in de weg, hè?
13: Nee. Maar als hij niet in de top 1000 komt... dan
5: stoppen we met de top 1000.
2: Dan stoppen we ermee, hè?
13: Programma stoppen.
2: Deze was ook mooi, hè? Oh. Ja. Dus wij hebben deze bepaald... Shinji Ono hoort erin.
13: Ja, 100%.
2: Goed zo. Nou, dan is dat bij deze afgevinkt. En elke week doen wij dus in Goedemorgen Eredivisie een nominatie waarvan aan een bijzondere speler waarvan wij vinden, ja, die hoort er echt wel in thuis. Henk, we gaan door met de drie vragen. Drie vragen voor onze gasten. Ben je al gewend aan de nieuwe spelregels? Met die blessures en 1 minuut eruit?
9: Ja, maar ik vind het niet zo top.
2: Heb je Jong Ajax NAC geschiet gisteren?
9: Nee.
2: Of NAC Jong Ajax, excuus. 2 spelers van NAC geblesseerd tegelijk. Kijk, dat gebeurt hier. Wel in 2 verschillende acties. Maar los van elkaar, ja, echt allebei gewoon blessures. Niet gefaked of zo. Ja, dan wordt het spel dus stilgelegd. Moeten er allebei uit? Nou, Jong Ajax, even een break. Even vergaderen hoe we dit gaan doen. Nou ja, zij staan langs de kant. Jong Ajax corner, ja, je raadt het al. Tegen 9 man is het, of met 9 man is het best wel moeilijk een corner verdedigen.
9: Maar dit gaat toch nergens over?
2: Nee.
9: Dit gaat toch helemaal nergens over? Maar ook als je allebei 1 speler tegen elkaar aanloopt bijvoorbeeld... moet je allebei 1 minuut eruit. Het slaat toch nergens op?
2: Nee. We hadden vorige week een meeting met de KVB... waarin ze zeiden, ja, wij zijn hier ook geen fan van. We moeten kijken hoe we het... want we vinden dit ook een beetje een weeffout. Maar ja, ondertussen gebeuren wel dit soort situaties. Zou jij rustig reageren, Pascal?
26: Als dit... Ja, weet je, kijk, de regels zijn er nu eenmaal. Dus wij kunnen ze niet veranderen.
2: Nee.
26: Dus dan kun je druk maken om dingen. En dit is natuurlijk wel een vervelende situatie.
2: Dat je twee spelers
26: hebt die dus eruit moeten.
2: Ja.
26: Dat je dan een goal tegen krijgt. Ik ben er ook geen voorstander van.
2: Nee, goed. We gaan door met jou, Pascal. Zou Memphis een goed lid zijn later van FC de Rebellen?
26: Nou, dat zou niet verkeerd zijn. Dan hebben we in ieder geval nog een beetje scorend vermogen.
2: Beetje kwaliteit voorin. Heb je het allemaal meegekregen de afgelopen, 48 uur ongeveer?
26: Ja, over zijn muziek waarschijnlijk.
2: En
25: ook nog over het stadion in de fik. Hè?
2: Ja, zullen we daarmee beginnen? Want er kwam gisteren ineens een videoclip online. Ja, daar houdt Memphis nog wel van een videoclip. Ja, dit is dus het hoofdkwartier van Corinthians. Niet het stadion, maar gewoon het complex. Daar zijn de supporters natuurlijk hartstikke aan gehecht. En Memphis in een auto kijkend hoe het complex van Corinthians in de fik vliegt.
26: Er zal een dubbele boodschap achter zitten, denk ik. Maar...
2: Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Wat is dit, joh?
26: Hij zegt
2: zelf dus, het is kunst.
26: Ja.
2: Een kunstvorm. Maanden geleden al verzonnen. En ik heb echt het grootste respect voor Corinthians.
26: Ja, dan moeten we daar wel vanuit gaan, toch?
2: Ja. Ja,
26: ja, weet je, ik ben niet een fan van zijn muziek. Maar ik vind het wel mooi dat hij het gewoon doet. Ja, weet je, hij heeft gewoon schijt aan.
2: Op het randje.
26: Ik hou wel van dat soort jongens.
2: Een goed lid van de rebellen dus.
26: Maar hij is welkom.
2: Want dan geeft hij dit soort assistjes. Ja, dan hoef je ze alleen nog maar in te tikken. Want eerlijk is eerlijk, hij levert wel als hij op het veld staat.
25: Vrije trap, hè?
2: Ja, vrije trap.
25: De 1-0.
2: Goed aangesloten. Met 10 man spelen ze dus. Ja, en dan zijn dit soort momenten natuurlijk geweldig belangrijk.
25: Copa Libertadores.
2: Ja, en dit was nog voordat die clip gepubliceerd werd. Dus toen was hij weer helemaal het mannetje. Pascal, heb je toevallig ook nog gezien hoe hij in de camera reageerde na afloop bij interview?
26: Nee.
2: Nee, want de Braziliaanse media wil natuurlijk weten, Memphis, hoe is het? Hoe voel je je? Nou, toen gebeurde dit.
15: Imagine you have a lot to say today and your words.
25: Dat is het kortste interview wat ik ooit gezien heb.
2: Ja.
26: Wat zegt je daar, Hans?
25: Volgens mij Corinthians.
2: Kom op, Corinthians. Zoiets van als Corinthians. Maar goed. Het is in ieder geval Memphis Mania in Sao Paulo. Dat is duidelijk. Aad, voor jou. Worden we Europees kampioen onder de Xavi?
16: Nee.
2: Oh. Nou, lekker dan. Nee. Dat is duidelijk. Want?
16: Ja, er zijn betere landen toch in Europa. Dat is niet zo moeilijk, toch? Engeland, Spanje, Frankrijk, schrijf uit alsjeblieft.
2: Wat vind je van zijn nieuwe staf? Van Nistelrooy, Ramsey en de Spanjaarden Sergio Alegre en zijn broer Oscar Hernandez en nog een performance coach, Ivan Torres.
16: Ja, en ook nog een...
2: Patrick Lodewijk blijft ook.
16: Ja, Nistelrooy erbij toch, Ramsey.
2: Ja.
16: Spanjaarden ken ik niet, dus hij zal dus adviezen moeten halen vooral bij Ramsey en bij Van Nistelrooy natuurlijk en bij Lodewijks.
2: Ja.
16: Maar hij kent niet zoveel, denk ik, van de Nederlandse competitie, wat ik begrepen heb. Maar het is koffiedik, kijk ik. Je moet iedereen de kans geven. En misschien is het de oplossing. In ieder geval aanvallend voetbal, dat weet je zeker.
2: Ja.
16: Dat gaan we krijgen, dus we zullen geen 5 achterin meer krijgen.
2: Nee, dat lijkt me niet. We gaan het allemaal horen komende dinsdag van Xavi. Om 4:30 is die presentatie live bij ons te zien. En s'avonds in Voetbalpraat, Hans, gaan wij er uitgebreid op terugblikken. Ja. Want we willen natuurlijk weten hoe we gaan spelen met het Nederlands elftal. Wat Xavi wil, dat gaan we hopelijk dinsdag grotendeels
25: En blijkbaar horen. Hebben ze bij de KNVB heel veel vertrouwen in de keeperstrainer. Patrick Lodewijks. Want anders ga je niet weer met hem door. Dus die moet heel goed zijn. En ze hebben blijkbaar heel veel vertrouwen in Ruud van Nistelrooy. Dus dat zegt ook wel iets over die twee.
2: Ja, goed. Straks gaan we vooruitblikken op Go Eagles ADO en Cambuur Feyenoord. We willen natuurlijk weten van Pascal voor wie die nou is. Want het is een duivels dilemma voor hem vandaag. En we gaan verder vooruitblikken dus op die wedstrijd in de Adelaarshorst. Heel graag tot zo.
17: Terwijl seconden verder tikken en seizoenen traag passeren, krijgen jaren geen vat op deze strijd. Gewone namen en gezichten in één tel. Onsterfelijkheid. Op dit veld bevriest de tijd 90 minuten lang heel even voor de eeuwigheid. Zij die keer op keer ten strijde trekken, Ajax en PSV, als nieuw en als voorheen. Vrij van elk verval. Een tijdloos fenomeen.
0: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect taaieband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby? Kies voor Pampers luierbroekjes.
1: Heb je over je gezondheid een vraag?
3: Af.
1: Dan horen we hem graag.
18: Maar even mee.
1: Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Tijd voor een nieuw matras? Bestel hem met een klik. Profiteer tijdens de zomersale van kortingen tot wel 50% op emmasleep.nl.
20: Nu bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op bijna alles van Luco Vitaal. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Staat vast op Vinted. Kijk daarheen.
27: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
28: Daar gaan we weer. En weer omhoog. En wisselen. In 3, 2, 1. En smeren. En smeren. Tja, die tas is kapot.
29: Even bollen.
30: Alles voor school en werk, handig op één plek. Gewoon even bollen voor een swingende start.
28: Hey.
29: Bro, ik heb gewoon eerst 2 uur vrij.
30: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En meerdere verzekeringen afsluiten is direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
31: What a hotel.
32: And only $240 a night on my favorite site.
31: What? You didn't check Trivago?
32: I got mine for $155.
33: Check Trivago to compare prices and save up to 35%.
31: You didn't check Trivago?
33: Hotel Trivago.
30: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit, krijg je direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.

0: Gans. AWS AI zorgt voor innovatie in sport. Fans kunnen nu in elk detail van de Bundesliga duiken. De Formule 1-strategie begrijpen terwijl die zich ontvouwt. NBA-inzichten krijgen die eerst onzichtbaar waren. En dichter bij elke slag in de PGA Tour komen. Hoe zorgen de sportliga's ter wereld voor vooruitgang? Met AWS AI.
1: Hoi, Roos van Kaarglas. Ken je dit gevoel? Voelt nog vervelender als een sterretje barst. Mijn advies? Niet op wachten. Bel nu of maak een afspraak online.
2: Kaarglas repareert. Kaarglas vervangt.
3: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was. Maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou. Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs. En in een filiaal als deze verkoop je hem. Krijg nu je prijs bij wijkopenauto's.nl.
4: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
5: Echt, hè?
6: Wil jij 10k per week verdienen? Dan kan dat voor...
4: Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping? Zogenaamd. Of continu op vakantie is... En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
8: Plezier komt in vele vormen. Zoals een magisch moment. Een gedeelde glimlach. Of misschien een vrolijk avontuur. Vrolijk zoals de momenten die we met de familie beleven. Kinderkoekjes. Plezier in al haar vormen.
9: Kijk, een goed pensioen moet je toch echt zelf regelen. Of je nou ZZP'er bent of in loondienst. En dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren.
10: Kijk op brandnewday.nl.
11: Als je glasvezel, tv of 5G van Youfone hebt, krijg je kwaliteit voor weinig.
12: Waarom is dat niet overal zo?
13: Kan ik iets voor u doen?
12: Ja, iets in de achter.
11: Bedankt, hè! Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
9: Iedereen een extra pensioenpotje.
10: Kijk op brandnewday.nl.
15: Nu bij Youfone. 40 gig voor maar 1 euro per maand. En gratis aansluiten. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Jojo.
16: Is gekomen. Dit is de dag waar alle voetballiefhebbers op gewacht hebben.
17: Het is weer tijd voor de Transfer Deadline Show.
16: Ja, we hadden hier een mooie klok. Ik dacht toch...
18: De stekker was eruit.
16: Ah, fijn.
17: Live vanuit de voetbalkantine.
19: Het is eigenlijk onverantwoord om nee te zeggen tegen zo'n bedrag.
17: En vanaf locatie...
16: Ken je die mop van die 6 die naar Amsterdam kwam?
17: Die kwam niet. Blijf je de hele avond op de hoogte tijdens de Transfer Deadline Show.
20: Hey, we zien hem al in beeld.
17: Dag 2 september, vanaf 6 uur, helemaal live op ESPN.
16: Ja, Hans, je zat midden in het verhaal.
11: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. 11:15, aftrap in de Adelaarshorst tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. De voorbeschouwing op die wedstrijd is al begonnen op ESPN 2. Om 11:15 is die begonnen met Aleta en Danny Koevermans. Maar er is nog een wedstrijd om 11:15 in de Vrouwen Eredivisie. Bennet van Vessem is erbij.
21: Goedemorgen Milan, jazeker, hier straks op ESPN 1 een wedstrijd in de Eurojackpot. Vrouwen Eredivisie tussen de Graafschap en Heerenveen. Beide ploegen verloren de eerste competitiewedstrijd. Zijn dus op jacht naar de eerste 3 punten van het seizoen. En voor de Graafschap sowieso een debuut hier op het eigen sportpark Dichteren. Niet op de Vijverberg, ze gaan wel 2 keer op de Vijverberg spelen dit jaar. Want vorig jaar hebben ze de Vijverberg een keer opgezocht. Maar de superboerinnen gaan dus op jacht naar de eerste 3 punten van het seizoen. En dat is zeker mogelijk tegen Heerenveen, want zij zijn ook een degradatiekandidaat. Hopelijk krijgen we een leuke open wedstrijd met veel doelpunten en lekker aanvallend spel.
11: Mooi, de superboerinnen, die houden we erin in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, in de Vriendenloterij Eredivisie. Dus Go Ahead Eagles ADO, we hadden het al eerder over Robin Peter. Hij lijkt te hebben ingegrepen naar dat aanvallende spel dat niet heel veel opleverde.
5: Robin, after last week, you saw the game again, probably. Do you understand that people afterwards, a lot of people said Ado was playing naive?
14: Yes, I understand that for sure. I saw the game also multiple times, so and I can understand if somebody has this this rating and this evaluation, because obviously the mistakes we did were quite too simple. So we know that, the players know that. And the good thing in football is very soon, already today, you have the possibility to make it better, and this is what we're going to do.
11: Nou, dat mogen ze laten zien op het veld, zo, of dat gaat werken. Die wedstrijd om 11:45.
18: Is ook wel lekker, hè? Dat gewoon de eerste vraag is van supporters vonden het naïef. Ja. En ja hoor, ze hebben gelijk.
11: Mooi toch?
18: En niet van ja, maar... Ik vind hem wel...
22: Ik ook.
18: Ja, ik, vind hem, ik geloof hem wel.
11: En je hebt er dus ook wel vertrouwen in dat hij het uiteindelijk wel gaat... ja, dat moeten we zien natuurlijk, maar...
18: Maar ik, als ik hem hoor praten, en, ik geloof hem wel.
11: Man naar je hart eigenlijk, op dat gebied.
18: Ja, doe lekker normaal.
11: Ja.
18: Ja, hij doet lekker normaal.
11: Ja, Pascal is ook wel een man naar je hart, heb ik het, heb ik het idee. Pascal, hoeveel procent is voor Feyenoord en hoeveel procent is voor Cambuur straks?
22: Nou, ik denk dat je wel gaat naar misschien wel 80-20.
11: Voor Feyenoord neem ik
22: dat
11: aan.
22: Dat denk ik wel, ja.
11: Ja. Ja. Ja. Wat vind je van Feyenoord tot nu toe?
22: Nou, ik denk dat ze prima ingekocht hebben. Oh ja, goed, van de week natuurlijk wel minder resultaat. Maar ja, goed, nogmaals, de competitie is net bezig. Vroege start, nieuwe selectie.

0: eigenlijk gedetacheerd door Feyenoord. Ja. Jij, Feyenoord en Dordrecht hebben een samenwerkingsverband en jij bent eigenlijk de overkoepelende.
1: Ja. Ik ben in feite gewoon een verhuurde trainer.
2: Ja, je bent in dienst van Feyenoord. Maar
1: ik ben in dienst van Feyenoord inderdaad. En bij
2: optie tot koop?
1: Dat weet ik niet. Dat zul je denk ik of Dordt of Feyenoord moeten vragen. Maar nee, ik ben blij met deze situatie, deze positie op dit moment. Ja. Goede samenwerking met Paul en de cursus. Dus dat zijn, het zijn drukke dagen.
2: Ja, je kan niet aan carrièreplanning doen, zeg je. Kijk maar naar Dirk Kuyt. Die zat hier vorig jaar trouwens. Die wil rustig bouwen.
1: Het waren twee geweldige gesprekken. Nee, ik heb met Dirk meerdere malen contact gehad. Gesprekken gehad. En uiteindelijk ook de keuze gemaakt met Dirk van mooi samenwerken. En we waren nog niet een dag onderweg of hij was al weg. Dus .
2: Ja, ook wel jammer natuurlijk, want je had je ook wel op verheugd, neem ik aan.
1: Nee, zeker. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik met Dirk goede gesprekken gehad en wilde ik met hem samen gaan werken. Alleen ja, goed, als hij die stap kan maken naar een club als Fenerbahçe, waar hij natuurlijk zelf gespeeld heeft, ja, dan snap ik wel dat hij die keuze gemaakt heeft.
2: Ja, je kan niet aan planning doen, maar toch een heel klein beetje, wat zou ideaal zijn voor jou de komende jaren?
1: Nou ja, kijk, je moet jezelf als trainer blijven ontwikkelen. Je bent niet uitgeleerd. Je bent constant ben jezelf aan het verbeteren. De punten waar je nog minder goed in bent, ben je aan het verbeteren. Dus nee, het zou mij niet heel erg uitmaken waar ik hoofdtrainer zou worden als begin.
2: Ja. Nee. Henk, heb jij nog tips voor Pascal? Je hebt heel veel trainers gehad natuurlijk.
0: Wie was jouw beste eigenlijk?
2: Wie was je beste trainer?
0: Want jullie zijn kritisch, hè?
2: Je hoeft niet je slechtste. Dat vinden we stom. Maar je beste.
3: Mijn beste was denk ik Dwight Lodewegers.
2: Ja? Waarom met name?
3: Ik vond hem tactisch heel sterk. En hij kon het ook gewoon goed vertellen. Hij was een lieve man.
2: Ja.
3: Dus het was een lieve man, maar hij kon ook wel gewoon heel erg duidelijk tegen je zijn. En dan, ja, op een of andere manier accepteerde ook eigenlijk iedereen het wel. Ja. Dat hij het gewoon op een manier bracht.
2: Het mooie was,
3: de eerste periode.
2: Ja, aan het begin van de uitzending hadden we een discussie over ik doe soms dingen en ik vind dat goed is. En mensen, je staat ook open voor om te leren. Hoe kan een trainer jou nou echt raken? Hoe moet hij dan te werk gaan? Wat vind je fijn?
3: Gewoon normaal doen. Gewoon normaal doen. Geen gekke frats uithalen. Geen dingen eisen die je helemaal niet kunnen. En dan als je gewoon normaal doet en realistisch bent, dan ga ik heel graag met je mee.
2: Dan ga je voor die trainer door het vuur?
3: Nou, ik denk ook wel dat dat in het verleden gebleken is.
2: Ja. Ben je ook iemand die naar Erwin van der Looy stapt en trainer zegt, als we dit en dit doen, dan denk ik dat het meer succes gaat hebben en zullen
3: jawel.
2: We... Ja?
3: Jawel. En dat hoeven ze ook helemaal niet, als trainer hoef je dat ook helemaal niet altijd aan te nemen. En Pascal zal dat ook weten. Maar je moet wel weten wat er speelt in een groep en wat er leeft onder de jongens. En als je dat dus dan samenvat als trainer zijnde en één weg kiest, dan denk ik dat dat altijd wel een positief...
4: Dat is wel lekker voor een trainer, vind ik.
2: Ja?
4: Ja, vind ik top.
0: Dat iemand in de kleedkamer zegt van, daar zit hij, ga er naartoe.
4: En op basis van zijn tot nu toe carrière bij diverse clubs, en zeker bij Volendam, is dat andere gemeenschap, ander soort voetbal. Wat hij gewend is, en hij heeft alles meegemaakt, Eredivisie en KKD. Dus dat moet je met beide handen aanpakken.
2: Ja, zullen we even gaan opschakelen, Aad?
4: Doe maar.
2: We gaan opschakelen.
0: We gaan opschakelen.
2: Met Danny, Aleta en Jozef Oosting.
5: Opschakelen. Goed, laten we beginnen met deze mooie sleutelhanger, Jozef. Dit is jouw term, hè? Wat houdt het in?
6: Uiteindelijk het gaat meer om dat ik er iets heb verteld van wat ons bindt voor dit jaar. En dit is een Deventers dialect, hè? Samen opschakelen. Dat betekent dus het tandje erbij. Ja. En dit heb ik aan mijn spelers gegeven op trainerskamp. En dit komt bijvoorbeeld dit hele jaar terug.
5: En in hoeverre omarmen ze het nu al?
6: Nou ja, weet je... Natuurlijk moet dit moet samenvallen, hier moet je gevoel bij hebben, dat soort dingen. Dus ik denk dat je dat redelijk goed kunt zien zoals we nu spelen. Denk ik dat ze dat omarmen.
2: Mooi, Jozef Oosting en Go Ahead Eagles. Nee?
0: Aad, jij gelooft niet in opschakelen?
4: Nee.
2: Oh.
4: Dat is een.
2: Weten we dan ook, Henk?
4: Dit is ideaal voor de columnisten. Oh. Dan heb je weer een mooi stuk, toch? Oosting. Dat is goed voor bij WKE, maar niet bij Eredivisie.
0: Oh. Nou. Ah, jij kent de term?
1: Nee, ik ken de term niet. Nee.
0: Jij?
2: Nou ja.
0: Nee. Maar hij bedoelt
2: jij hebt een automaat, maar normaal moet je opschakelen.

0: Dus eigenlijk wil je zeggen, altijd twee. Tandje erbij.
1: Ja, dat denk ik.
0: Nooit genoegen nemen met dit.
1: Schep je er bovenop, ja. In die zin is het ook wel weer een andere term voor je best doen. En nog beter.
2: Ik zou het zo legendarisch vinden als wij vrijdag in Volendam spelen. En ik zie die Veerman zie ik langs de kant rennen. En zie jongens opschakelen. Dat zou ik zo mooi vinden.
1: En dat hij als een gek druk gaat zetten. Ja. Jullie hele centrale duo helemaal onder druk zet. En de drie in schiet. Dat gaat gebeuren, Henk. Dat teken je ervoor.
3: Ja. Ja.
1: Mooi.
3: Ja,
1: dan gaat Volendam weer richting de koppositie in de keukenkampioen-divisie.
3: Als wij gewoon winnen, dan... Dan maken we wel weer een stapje.
1: Ja, want je zei aan het begin van de uitzending al, als alles goed komt, gaan wij gewoon promoveren.
3: Dat ook wel.
4: Moet wel wat bij, hè?
3: Dat ook wel.
4: Moet wel wat bij, toch?
3: Volgens mij zijn we nog niet op volle sterkte.
4: Nee.
1: Wanneer is de Volendamse kermis?
3: Het eerste weekend, dat is over 2 weken.
1: Over 2 weken. Als jullie nog een zangetje zoeken, jullie hebben op zich genoeg talent in het dorp. Maar we weten er nog wel één.
0: Nou,
1: kijk maar mee. Oei.

0: Exactly.
1: Good morning, best luck.
2: Henk, jij hebt heel veel zangers gehoord.
1: Ja, ditzelfde. Ditzelfde, heel mooi. Een warme stem.
2: Dit is goed, toch?
1: Ja, hele warme stem.
3: Ja. Heb je geplaybacked, Pascal, of is dit gewoon live?
0: Nee, dit is 100% live. Maar ja, weet je, het is, je wil als trainer wil je soms wel eens af van een imago. Maar dat wordt ja,
2: sorry.
0: Wordt dat weer compleet
2: ja, je zit hier 1 uur en 58 minuten echt fantastisch te praten. En dan komen we hier mee.
0: Dit is bij de rebellen. En ja, weet je, die zanger die toen op dat moment aan het zingen was...
3: Die kon er niks van.
0: Die was verschrikkelijk, die weggestuurd. Ik zeg, ik doe het wel. Dus
2: dat, ja, maar serieus, echt goed. Nee, ik maak geen geintje, het is echt goed.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Maar, dat moet je als hoofdtrainer van Feyenoord niet doen, hè?
0: Nee, daarom.
2: Nee, ja. Nou goed. Maar ik was erg onder indruk van je voetbalinhoudelijke teksten daarvoor. Klasse.
0: Zo
2: en,
0: is het.
2: En spelers kunnen dit gewoon wel waarderen, Henk, als je trainer zo even
1: denkt. Nee, ja, zeer zeker.
2: Vind ik ook. Aad, ja, voorspelling aan het begin gedaan, ik wil toch nog een kleintje horen. PSV Groningen. Groningen koploper, mede met AZ.
4: Ja, nou ja, ik heb 2 supporters bij me van PSV. Die Maxim en die Kiet.
2: Max en Kiet, 2 kleinzonen.
4: Ja, 3-0 PSV.
2: Oh.
4: Ja, gaan eroverheen. Moet ook wel.
2: Max en Kiet lopen te schreeuwen boven. Die zijn heel blij dat opa het voorspelt. Want, ja, want dan komt het uit. Ja,
0: komt er moest iets gezegd worden van de kleinkinderen. Was dat het, zeg maar?
4: Ja, dat zaterdag beginnen met de competitie. De ene bij Brasschaat. En de andere een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Dus er moeten punten binnenkomen bij de familie.
2: En dan spelen ze iedereen van het kastje naar de muur?
4: Dat weet ik niet.
2: Maar sowieso onder toezicht ook van opa natuurlijk, hè?
4: 100%.
2: Goed zo, goed zo. En veel plezier vanmiddag in Eindhoven. Henk, dankjewel dat je er was. We hebben ervan genoten. Heel veel succes komende vrijdag.
1: Dankjewel.
2: Tegen de schapenkoppen. Jullie gaan naar de dijk. Dankjewel, ja. Pascal, voor vandaag. Dank, Hans.
1: Dankjewel.
2: Veel plezier in Leeuwarden.
3: Henkie. Oude slopen.
2: De topvormer van de Keukenkampioen-divisie gaat opschakelen komende vrijdag. Dat gaan wij ook doen. We gaan naar of op 1 naar de Graafschap Heerenveen bij de vrouwen. Of op 2 naar Go Ahead Eagles tegen ADO. En daarna nog heel veel mooie wedstrijden. Bedankt voor het kijken en een fijne zondag.
5: Je luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar... zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden... om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld... vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
5: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: van ADO Den Haag. Eerder al benoemd. Ook de elf van Go Ahead Eagles met een wijziging in de punt. Daar is keuze voor Joost Voosting. Was de trainer van Go Ahead Eagles heel erg blij mee. Hij zet daar vandaag geen Stefan Sigurdarsson neer. Maar hij kiest voor een andere man in de aanval. Dat is Victor Petrosen of Erik Vathaker, moet ik zeggen. Vathaker. Dus de man om in de gaten te houden voor de defensie van ADO Den Haag, die het zwaar had tegen FC Groningen vorige week. 4 doelpunten tegen. ADO wist maar 1 keer te scoren. Daar waar het tegen AZ in speelronde 1 toch best aardig ging. Was het vorige week, Jim? Jij was erbij bij die wedstrijd. Ja, eigenlijk niet heel veel positiefs om het terug te blikken.
1: Ja, naïef is het woord wat eigenlijk het meest overheerste na afloop. En dat kwam omdat ADO haar eigen spel wilde spelen. Haar eigen identiteit onder Robin Peter ook tegen Groningen wilde laten zien. Alleen Groningen kon dat zo eenvoudig afstraffen. Dat was echt een kind in een snoepwinkel. Het kon alles doen, met name op het middenveld. En ja, daar komt het woord naïef dan ook vandaan. Omdat je toch zou denken dat een ploeg als ADO absoluut haar kracht wil gebruiken. En dat is de snelheid en pressing, maar ook wel binnen de realiteit dat je een niveau hoger speelt. Dat je niet al te veel ervaring in de ploeg hebt. Dat je tegen een goed spelend Groningen, want dat is echt een prima ploeg hoor, speelt. En als je dan daarbij kijkt naar de wedstrijd die ze een week eerder speelde tegen AZ, waarin je dat wel zag. Jij was daarbij. Dan komt gauw dat woord naar voren. Die 3 wijzigingen zijn dan ook niet bijzonder gek. Rottier is meer een loper die wat meer in een controlerende rol kan spelen. Dus hij kan het middenveld versterken, maar ook onder de spits staan. De spits vandaag is Yannick Eduardo. Op links heb je Nacho Thomas, die goed inviel tegen AZ. We hadden eigenlijk wel gedacht dat hij vorige week tegen Groningen ook zou invallen. Toen bleef hij op de bank. Hij heeft wel de snelheid en de actie. En hij blijft dat ook voortdurend doen, zoals je het graag ziet bij een buitenspeler. Dat viel bij de Ruiter vorige week wat tegen. Zijn acties kwamen er niet echt uit. En achterin staat er nu eindelijk een rechtsback op de plek waar een rechtsback moet staan, in plaats van dat er een gelegenheidsrechtsback staat. En die gelegenheidsrechtsback heet Hokker. Wordt gezien als de beste centrale verdediger. En die kan je nu weer in zijn kracht gebruiken. Centraal achterin naast Pascal Mulder. Dus eigenlijk logische wijzigingen aan de kant van ADO Den Haag. Waar nu gelijk de overtreding wordt gemaakt op Jan Zornboerek. Die kort op de bal zat. Gelijk de bal afsnoept. En nu een vrije trap krijgt. Een meter of 10 over de middenlijn. In het voordeel dus van ADO. En Kilo gaat die bal nemen.
0: 15 seconden onderweg in de Adelaar Short Go. Die was tegen ADO Den Haag. Met inderdaad Van Michem daar net buiten de middencirkel. Die de vrije trap zal gaan nemen. Heeft naast zich Juro Kilo staan. Misschien wordt het kort. Maar er staan ook 6 spelers van ADO rand 16. Dat is inderdaad waar hij heen gaat. Rottier legt hem vervolgens terug. Wat meer naar de linkerkant. Daar geen speler van ADO Den Haag die de bal over kan nemen. Maar Go Ahead Eagles weet er weinig mee te doen. Dat betekent dat Silla de bal weer teruggeeft. Via Van Michem terug naar de linkerkant. Silla, diepe bal in de richting van Rottier. Met zijn rug naar de goal op de rand van het 16 meter gebied. Samengespeeld met Yannick Eduardo. Maar dan is er uiteindelijk gevlacht voor buitenspel. En gaat de hele aanval niet door. Komt daar de vrije trap voor de thuisploeg Go Ahead Eagles in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dus Go Ahead Eagles dat een goede start kent van het seizoen. Het won ruim van Willem II met 4-1. En vorige week een knap gelijkspel in de Kuip aan 2-0 achterstand.
1: Dat tekent ADO 2-2 voor geworden. Volgende week, denk ik.
0: 2-2 in de Kuip?
1: Ja,
0: ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Met name terugkomen inderdaad van die 2-0 achterstand. Uitvak ramvol hier in Adelaarshorst. We zagen zojuist ook een mooi spandoek met rode en groene A3 papieren eromheen. En dan een mooi spandoek van het logo van ADO Den Haag. Dat nu teruggedrongen wordt als Silla helemaal terug moet naar Hokker. Hokker terug moet naar de man van de wedstrijd vorige week, Kilian Nikiema. Die heeft er echt meer dan 5-6 uit weten te houden. Hoog druk van Go Ahead Eagles. Onder andere van de spits die dat doet. Dat is Victor Edvardsen. En dan kan ADO eruit met Daryl van Michem. Die vandaag voor het eerst na heel lang wachten in zijn eigen ontworpen shirt mag spelen. Het was de bedoeling om dat vorig jaar te doen. En het is uiteindelijk niet gelukt. Hij gaat het vandaag doen, spelen in het shirt wat hij zelf gemaakt heeft. Als Go Ahead Eagles weer de bal heeft aan de rechterkant. Met Lindhorst. Lindhorst kiest voor de weg terug naar de rechterkant. Naar Samsted. Samsted terug naar doelman Houk. En Houk opent hem dan aan de linkerkant bij Kramer. Die dribbelt in. Kramer naar Dean James. James terug weer naar Kettle Houk. Dat is de doelman. En die blijft rustig. Tikt dat eigenlijk in een driehoekje uit als Rottier jaagt. Maar Go Ahead Eagles laat zich niet gek maken door het druk van ADO Den Haag. Terug naar Houk. Eduardo staat erbij. Springt wel, maar kan de bal niet aannemen. Dan is de afvallende bal voor Rottier. Nacho Thomas voor het eerst in stelling gebracht. Moet dan zijn actie maken. Doet hij goed. Is er voorbij. Nu voorgeven naar Kilo. Kan er net niet bij.
0: Bal gaat over de zijlijn. Het is een inworp voor ADO Den Haag. Goede aanval. Zo zag eruit vanaf de linkerkant daar voor het uitvak. Waar de nodige supporters dus aanwezig zijn. Wordt een mooie vlag gezwaaid. Verder laten de supporters van ADO goed van zich horen. Aan de andere kant is het wat stiller bij de harde kern van de Go Ahead Eagles. Ook omdat de bal daar nog niet in de buurt is. Inworp genomen door Silla bij de korte paal. Is het de bedoeling dat Thomas de bal op komt halen. Uiteindelijk wordt eruit verdedigd. Wel over de achterlijn. Komt daar een hoekschop voor ADO Den Haag. Betekent dat Kilo die zometeen gaat nemen daar aan de linkerhoek van het veld. Gaat Silla weer naar achteren. En zijn er spelers van ADO, een stuk of zes, die zich gelijk melden in het 16 meter gebied. Met daar onder andere Zamburek op het middenveld natuurlijk. Rotier en ook Pascal Mulder. Kilo gaat de hoekschop trappen. Doet hij laag. Het is misschien een variantje, maar niet heel goed uitgevoerd. Afvallende bal halverwege het veld voor Hokken. Is wat slordig. Lijkt de bal in te leveren. Maar ADO heeft hem alweer terug. Aan de linkerkant van het veld. Teruggebracht voor de pot. Eduardo die niet kan koppen. En Go Ahead Eagles dat ermee vandoor gaat. Balbezit nu voor de thuisploeg. En dus de druk van ADO overleeft. We zijn ondertussen 4 minuten onderweg in de Adelaarshorst. Maar het staat nog altijd 0-0 bij Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag.
1: De wedstrijd Go Ahead Eagles ADO Den Haag wordt met extra belangstelling gevolgd door de supporters van ADO die shirts sparen. En ik zal je uitleggen waarom. Vorig seizoen heeft Daryl van Michem dit shirt waar ze in spelen ontworpen. Maar hij wijkt af ten opzichte van vorig jaar.
0: Oh.
1: Vorig jaar stond namelijk op de borst, op het moment dat ADO erin wilde gaan spelen, ADO Groen als sponsor.
0: Oh ja.
1: Vandaag staat daar Zelesta als sponsor. De sponsor die je ook normaal gesproken op de shirts bij ADO Den Haag zien. Maar de supporters konden destijds in een oplage van slechts 500... het shirt kopen waar ADO Groen op de borst staat.
0: Ja.
1: En nu gaan die verzamelaars natuurlijk op zoek naar dit shirt met Zelesta erop. En de vraag is, en die ga ik zo meteen aan de commerciële afdeling van ADO stellen, want die zitten achter mij, of dit shirt ook in de fanshop komt en of deze ook weer in een beperkte oplage te koop zal zijn. Het shirt met ADO Groen aan de voorkant, dat is een uniek shirt, want daar is nooit ingespeeld. En als je dan over een paar jaar een supporter of een verslaggever die shirts spaart ziet in een filmpje, zal hij ongetwijfeld dat shirt van het rek halen, want dat is een shirt met een verhaal.
0: Nou ja, dat is wel mooi met de gaten te houden dit. Ja, dat is voor de shirtverzamelaars mooi om te zien inderdaad. Het is de nieuwe sponsor van ADO die op de borst prijkt. Sowieso een fraai tenue. Daar hebben we het vorig seizoen natuurlijk ook al over gehad. Het was een bijzondere avond daar met dat shirt dat uiteindelijk niet gedragen werd, omdat het een eventuele kampioenswedstrijd kon zijn voor ADO Den Haag in de keukenkampioendivisie. Het shirt dat nu dus voor het eerst gedragen wordt in Deventer. 5,5 minuten onderweg in Deventer, waar Go Ahead Eagles speelt tegen ADO Den Haag. En laatstgenoemde ploeg de bal heeft met Kilian Nikema. Via Hokken gaat de bal naar links. Daar is het Sekou Silla halverwege de helft van ADO Den Haag. Terug naar de centrale verdediger die op alle posities kan spelen, zo bijna. Vroeger op het middenveld, centrale verdediger waar hij nu staat. En links en rechtsback heeft hij ook gehad bij ADO Den Haag. Maar Milan Hokken staat nu op de plek waar hij toch het sterkst is. Als Van Michem de bal inlevert, het was de zoektocht naar de linkerkant. Het komt niet helemaal lekker uit. En dan kan Go Ahead Eagles overnemen. Doet het aan de linkerkant van het veld. Daar uiteindelijk de voorzet die geblokt wordt van Dean James. Gaat de bal weer terug. Even naar Meulensteen. Meulensteen met bewegingen gaat naar binnen. Vindt vervolgens Pascal Mulder. Kan ADO er misschien uit met Eduardo. Gaat daar met een lange rush richting de middenlijn. Wordt in de weg gezeten door een van zijn tegenstanders. Mag wel doorgaan en brengt de bal bij Silla. Linkerkant van het veld. Daar heeft ADO nu de bal met Kilo. Die hem terugbrengt naar Pascal Mulder. Zo gaat de bal naar rechts. Tikt ADO de bal even rond. Is er rust in de tent?
1: Het antwoord is bekend. Dit shirt zal ook in de fanshop te koop zijn. Niet meer in beperkte oplagen zoals vorig jaar.
0: Oh, dan wordt die geld waard.
1: Nou, deze is gewoon normaal koopbaar. Maar die 500 van vorig jaar, waar dus nooit in gespeeld is, die zijn op. Dus die gaan zo meteen uniek worden.
0: Helder.
1: Als Nikema de bal heeft, hij speelt vandaag in het groen. Oeh, levert hem heel makkelijk in. Dat is slordig van hem. Dus moet ADO gelijk omschakelen. Ligt er veel ruimte aan de linkerkant. Wordt ook gevonden bij Soerai. Soerai lepelt hem het 16 meter gebied in. Wie kan daar koppen? Nou ja, daar kunnen er twee koppen, maar dat doen ze de verkeerde kant op. En uiteindelijk is het Flatake die de bal niet lekker kan aannemen. Hij zocht daar Edvardsen. Maar maar die vond hij uiteindelijk niet. En dan komt ADO door een slordige inspeelpaas van Nikiema goed weg. Als Go Ahead Eagles nog altijd de bal heeft met Meulensteen. Meulensteen kan hem op links kwijt bij Edvardsen, die even in zijn positie is. Dan terug naar Kramer. Kramer naar de rechterkant, naar Samsted. Samsted die wordt eigenlijk vrijgelaten in de opbouw. Weinig druk van Nigel Thomas. Geeft de bal breed naar de rechterkant. En dan de lange crosspaas van achteruit. Wie gaat er achteraan? Het is Raterink. Die krijgt hem niet bij Van Michem, omdat Dean James ertussen zit. Maar ook de bal van Dean James richting de voorwaartse richting is slordig. En dus kan ADO overnemen met Nikiema. Metertje of twee buiten het 16 meter gebied. Geeft hij hem lang naar Rottier. Die verliest het kopduel. En dus kan Samsted overnemen namens Go Ahead Eagles. En springt de trainer van Go Ahead Eagles, Jozef Oosting, van zijn bank af. En die schreeuwt wat. Is niet tevreden met hoe het eruit ziet bij Go Ahead Eagles. Terwijl aan de andere kant Robin Peter rustig zit.
0: Zoals we hem kennen. Eigenlijk nooit echt in paniek of iets dergelijks. Ook als je hem spreekt over de eerste twee wedstrijden. En over misschien wel tactische wijzigingen die gebracht moeten worden. Blijft vasthouden aan wat hij doet. Aan waar hij in gelooft. Wat hij vorig jaar heeft gedaan. Dat is dus ook iets wat hij bij zich houdt. Het is Hokke nu aan de bal. Namens de ploeg van Robin Peter. ADO Den Haag dus. Over de linkerkant. Nigel Thomas gaat naar binnen. De rush naar voren. Op de achterlijn bijna staat hij nu. Probeert dan te kappen naar binnen. Terug naar achter even. Hokke. Hokke met de voorzet. Hokke bereikt daar geen even Rottier. Bal gaat over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor de thuisploeg. Dat gebeurt allemaal in de 9e minuut van de wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten gezien in de Adelaarshorst. Nog altijd ook geen echte grote kansen, mogelijkheden gezien. Dus is het tijd dat ADO Den Haag misschien wel eentje gaat creëren als Mulder en Kilo elkaar in de weg lopen. Een botsing is daar. Beide gaan naar de grond. Heeft geen gevolgen, want de bal schiet over de zijlijn. Komt daar de inworp opnieuw voor de thuisploeg. Met Dean James die hem gaat nemen. Doet hij halverwege de eigen helft. Aan de linkerkant met de rust. Even omdat er geen spelers vrij staan. Komt hij alsnog. Is daar de druk van even Rottier. Wordt de bal direct lang naar voren getrapt. En opgevangen door Milan Hokke. Haastig. Paniekerig lijkt het wel naar voren. Weet dan vervolgens geen ploeggenoot te vinden. Is de Go Ahead Eagles dat weer overneemt. Balbezit is daar achterin. We zitten in minuut 10 van de wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten.
1: Kramer dribbelt in aan de linkerkant. Wil hem meegeven aan James. Die vertrekt. Maar dan gaat de bal niet naartoe. Want hij gaat via de rechterkant naar Samsted. Samsted dan weer terug naar Lindhorst. Lange bal naar Dean James. Neemt hem aan met het hoofd. Maar dat doet hij achter de zijlijn bij Raterink. Dus geeft de scheidsrechter meneer Van der Eijk een inworp aan ADO Den Haag. Meter of 10 voor de middenlijn aan de rechterkant. Gaat ADO dat doen, maar ze zijn hem snel kwijt. Dit is aardig gespeeld van Go Ahead Eagles. Daar komt een mogelijkheid. Afleggen naar wie? Ja, ze zoeken daar Surai. Die wordt niet gevonden. Wordt er wel een corner toegekend aan Go Ahead Eagles? Nee, de fans achter de goal van Nikiema, de harde kern, wil dat wel, maar krijgen het uiteindelijk niet, omdat hij hem toch echt net voor de lijn in zijn armen wist te pakken. ADO nu met de opbouw. Kilo. Kilo naar Mulder. Die eventjes vanuit het 5 meter gebied van Nikiema vertrekt. En nu in kan dribbelen naar de middenlijn. Het wordt Van Michem. Van Michem terug naar Kilo. Kilo dan naar Hokke. En dan over de linkerkant naar Silla. Silla en Nigel Thomas staan bij elkaar. Thomas wordt niet gevonden. Zamburek wel. Die staat op het middenveld naast Kilo. Die gaat lopen. Kan hem niet kwijt. Loopt zichzelf eigenlijk vast. Dat vind ik dan zonde, want dan kan je beter de bal het werk laten doen en tempo erin houden, in plaats van dat je rondjes om jezelf heen gaat draaien en hem uiteindelijk toch terugspeelt naar Kilo. Hokke begrijpt dat wel. Die geeft hem gelijk aan Thomas. Thomas met aan de linkerkant wat dreiging. Hij steekt hem door naar Rottier. Is dit te belopen? Het antwoord is nee. En dus een doeltrap voor Kjetil Houk, doelman van Go Ahead Eagles, waar we op de bank Nick Marsman zien zitten. Die heeft een verleden bij ADO Den Haag. Heeft daar een half jaar gespeeld. Niet heel veel wedstrijden gespeeld overigens. Maar hij heeft wel onder contract gestaan bij ADO Den Haag. En hij zit daar op de bank. Kijken we of we nog andere bekenden op de bank zien. Nou, het antwoord is nee. Natuurlijk in het verleden hier wel bekenden uit Den Haag gezien. Onder andere Thomas Verheid heeft hier in de punt van de aanval gespeeld. En ook Randy Walters. Die in de tijd dat hij naar ADO kwam eigenlijk werd geruild met Luciano Marengo. Die vertrok toen naar Go Ahead Eagles. En Walters kwam voor een half jaar naar Den Haag toe. Ook hij heeft zijn hart verloren aan Go Ahead Eagles. Laatst op de open dag was hij nog een van de aanwezige artiesten, schuine streep gasten. En ook hij komt graag hier in Deventer als ADO er nu goed uitkomt. Met Silla over links naar John Thomas. Die kan de middenlijn oversteken met twee man in zijn rug. Dat lukt half, gaat naar de grond. Scheidsrechter vindt dat niks. Dean James vertrekt dan. En daar ligt heel veel ruimte. Als James hem uiteindelijk aflegt aan Soerai. Soerai, buitenspelscheids. Dat mag wel gezien worden. Wordt niet gevlacht. Dus kan Go Ahead Eagles doorgaan. Dit is een steekballetje naar een van die aanvallers. In dit geval naar Tengstedt. Maar die kan het niet binnenhouden. En dus een doeltrap voor Nkema. Ik had het idee, we zien hier de herhaling. Nee, het was de voet van Mulder. Ik dacht dat het de voet van Tengstedt was, maar het was Mulder. Ja, en van een voet van ADO kan een speler van Go Ahead Eagles niet buitenspel staan.
0: Doeltrap is er die genomen gaat worden door Milan Hokken. Nee, laat hem toch aan Nkema met de lange trap naar voren. Eduardo probeert daar het kopduel te winnen. Krijgt de bal vervolgens bij even Rottier. Rottier naar de linkerkant. Nigel Thomas in balbezit. Gaat er overheen. De linksback, Sekou Silla, wordt nu ook bediend. Silla met de voorzet. Eduardo met de kopbal. Ja, kan hem niet echt richting de goal koppen. Dat betekent dat het aan Silla is om de bal opnieuw terug te brengen. Uiteindelijk is de bal over de achterlijn geweest. Dat betekent dat daar de doeltrap komt voor Haug, de doelman van Go Ahead Eagles. En dan laat hij hem wel aan de aanvoerder. Die deze week verlengde zijn contract tot medio 2029. Go Ahead Eagles, hij trapt de bal nu richting Houk. En dan gaat ADO direct weer door met druk zetten. Even Rottier is een van de mannen die dat doet. Ook Eduardo, het levert balverlies op voor Go Ahead. ADO heeft de bal dus terug met Kilian Nkema. Staat op de rand van zijn eigen 16 meter gebied. Paast hem even naar voren naar Pascal Mulder. Kilo komt hem halen. Dan is het vervolgens het balbezit met Sam Boerek. Sam Boerek terug naar Pascal Mulder. ADO tikt de bal even rond. Gaat langzaamaan richting de helft van Go Ahead Eagles. Daar is het Kilo in de middencirkel. Kilo die het middenlijn over probeert te steken. Althans, blijft lang aan de bal. Had hem eerder kunnen pasen naar Hokken. Wat hij nu alsnog doet. En Hokken kiest nu lang voor de rechtsback. Raterink. Raterink in de richting van Miegemiet. Wat gelukkig houdt die balbezit. Gaat naar binnen. Raterink kan niet uithalen. Dus weer terug naar Milan Hokken. Hokken dan naar de linkerkant. Daar is het Nigel Thomas. Thomas met de bal 16 meter gebied in de handen van de doelman van Go Ahead Eagles. Ook deze aanval levert niets op.
1: Wel het duimpje van Eduardo naar Nigel Thomas. Die wat probeert vanaf de linkerkant. Dit was een lage bal. Eenvoudig voor een van die centrale verdedigers bij Go Ahead Eagles. Derksen. Of Derksen moet ik zeggen. Die dat samen achterin oplost. Met Joris Kramer, de aanvoerder. Als Tengstedt eventjes uit positie is, komt de bal halen. Min of meer op eigen helft. Vindt dan Kramer op links. Voor hem staat Dean James. Met aan hem gekoppeld Van Miechem. Het is James die hoog staat. Daardoor moet Van Miechem mee terug. Raterink is gekoppeld aan Soerai. En dan probeert Go Ahead Eagles het aan de rechterkant. Als Nigel Thomas eventjes het bos ingestuurd wordt. En hier een aanval komt met Edvardsen. Die de overtreding maakt op Silla. Tikt hem op zijn hakken. Grensrechter Fickert attendeert daar scheidsrechter Van Eyck op. En die neemt het signaal over. Dus een vrije trap. Vaardo Den Haag in de 16e minuut. Iets meer dan een kwartiertje dus gespeeld hier in een vol stadion. Kijk ik eventjes om me heen. Politie links achter ons.
0: Moet oppassen.
1: Zit helemaal vol, hè?
0: Helemaal vol. Zeker hier aan de linkerkant met die staantribune. Waar het echt volgepakt staat. Zoals je dat ook kent van Middenoord. Waar het natuurlijk ook altijd vol is in het stadion van ADO Den Haag zelf. De lichtmasten staan aan, trouwens. Het is gewoon vroeg op de middag. Maar dat is nodig, blijkbaar. Als Go Ahead Eagles de aanval opzoekt over de rechterkant. Langzaamaan richting het 16 meter gebied van ADO. Waar de bal de voorzet eruit wordt gehaald door Sam Boerek. Maar hij weet geen ploeggenoot te vinden. Dus het Go Ahead Eagles dat in de middencirkel de bal bezit heeft. Ruimte is daar aan de linkerkant bij Dean James. De linksback van Go Ahead Eagles. Maar het is Joris Kramer, de aanvoerder van de thuisploeg. Die de bal krijgt aangespeeld. Mulder opnieuw of Kramer opnieuw. Kramer draait ook even om zijn as heen. Heeft daar in zijn rug de spits van ADO Den Haag, Eduardo, lopen. Dat betekent dat het nu over de rechterkant geprobeerd gaat worden. Aan de andere kant waar Sekou Silla toch misschien wel een... Nou ja, is het de meest besproken man? We moeten het natuurlijk ook niet overdrijven. Maar ik kwam een beetje in opspraak na een interview, Jim, dat jij met hem hebt gedaan. Rondom de laatste training. Hij zou namelijk zijn trainer voor de bus hebben gegooid. Dat was de reactie van een aantal supporters.
1: Ja, dat werd daaronder gesuggereerd. Inderdaad, altijd geschreven. Zo vatten mensen dat op. Ik vond dat zelf overigens niet. Ik vond hem realistisch in zijn bewoording. Want ik denk dat veel mensen dat zien. Dat het niet altijd kan, dat pressie spelen. Alleen ja, als de trainer al heeft aangegeven dat hij dat wil blijven doen. Ja, dan committeert een speler zich daar niet volledig aan. Dat is het signaal wat men dan krijgt. Ik vind dat die ruimte er ook wel moet zijn voor spelers. En het heeft voor hem ook overigens geen consequenties, want hij speelt gewoon. En heel eerlijk, de trainer heeft zich op 3 plaatsen ook wel aangepast. Heeft aangegeven dat Waam de concurrentiestrijd aan moet gaan met Hokken. Betekent dat hij dus vanaf nu Hokken wel als linker centrale verdediger ziet en gaat gebruiken. Heeft ook weer te maken met de komst van Raterink, die natuurlijk als rechtsback nu kan starten. Dat kon vorige week fysiek nog niet, heb ik me laten vertellen. En Rottier vult die rol ten opzichte van Bal anders in. Komt ook vaak naast Eduardo, maar maakt denk ik, als je de kilometerteller na afloop afleest, meer meters dan Bal. Ja, en dat is nodig. Zeker vorige week was dat nodig, omdat Kilo en Zamburik echt heel kort voor de verdediging speelden, waardoor er een heel groot gat op het middenveld was. En daar kon Groningen heel vrij spelen. En nu staat het wat dat betreft positioneel net even wat anders. En gaat het tot dusver ook veel meer gelijk op. En vorige week was het echt, ja, had het een hele grote uitslag kunnen zijn als je geen Nikema op doel had gehad.
0: 18 minuutjes op de klok die hier in het stadion een beetje is weggestopt. Daar in de rechterhoek. Wat laag, dus het is even zoeken als je de plek niet kent. Daar staat nog altijd 0-0, want dat is de tussenstand bij Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Nog geen echte grote mogelijkheden gezien in dit duel. Dat betekent dat het een beetje voortkrabbelt. Nou, dat is wat overdreven, maar echt spectaculair kan je de eerste helft van de eerste helft ook weer niet noemen. Als ADO de bal heeft, had aan de linkerkant, nee toch heeft, met Zamburek, de nummer 8 van ADO Den Haag. Gaat de bal naar Silla. Nigel Thomas is er ook in de buurt. De druk is er wel van Go Ahead Eagles. ADO speelt zich er tot vooralsnog aardig onderuit. Is het Hokken die kiest voor Nikema. Die ziet daar de ruimte aan de rechterkant bij Raterink. Neemt hem aan. Raterink gelijk onder druk gezet. Dat is nu het spelletje van Go Ahead Eagles om ADO onder druk te zetten en van de bal te krijgen. Nikema naar Juokilo. Kilo weer terug naar Nikema. Je bent aan het wijzen?
1: Ja, nee, ik ben aan het tellen. Go Ahead Eagles speelt nu met 6 man op de helft van ADO. Als ADO de bal bij Nikema heeft, betekent dat ze er kort op zitten. En dat ze ADO eigenlijk al heel vroeg willen storen. Als Eduardo snel een vrije trap neemt, steekt dan Rottier weg. Tweede paal staat van Michem. Daar komt dan de Raterink. Alleen de bal van Rottier is niet goed. Resulteert wel in een corner. Die gaat ADO nemen met Kilo, die zich daar in de hoek gaat melden. In de hoek waar het uitvak zit. Dat chockvol zit, tot bovenaan de nok aan toe. En het signaal van Kilo gegeven wordt waar de bal gaat komen. Lengte heeft ADO met Mulder en Eduardo. Hokker blijft achterin. Hetzelfde geldt voor Silla. En ook Nigel Thomas blijft wat teruggetrokken als daar de bal is. Er wordt gekopt door Mulder. Maar dat doet hij in de voeten van Go Ahead Eagles. En die komen er dan gauw uit. Lange bal naar een van die aanvallers. En die combinatie, kan hij hem dan wegsteken? Nee, want dat is buitenspel. Duurt wat lang. Als dan Dean James in één keer achter de laatste linie opduikt. James geeft hem voor richting Tengstedt. En die bal wordt hier door Raterink uitgehaald. Maar levensgevaarlijk, die Dean James. We kennen zijn broer nog, Denzel. Speelde bij onder andere Noordwijk en ook Sparta, waar hij bijna niet gespeeld heeft. Hebben snelheid, zitten op hardlopen. En hij dook opeens achter de laatste lijn van ADO op. Raterink zag dat, liep mee en voorkwam dat de voorzet uitkwam bij Søren Tengstedt. Maar moest daar wel alle zeilen voorbij zetten. Nu dan de corner voor Go Ahead Eagles met Matisse Surai. Rechtspoot, legt de bal klaar, indraaiende bal. Daar komt Nikema, bokst hem weg. Legt hem wel klaar voor Alfons Semstedt. Die hem dan het 16 meter gebied in probeert te schieten. Via Nigel Thomas komt de bal op links bij Touray, de man van de corner. Die schiet hem naar de tweede paal. Daar is wat ruimte. Rottier werkt weg. Afvallende bal, Beuk. Dat is niet helemaal reglementair, denk ik. Maar de scheidsrechter laat het voor wat het is. De VAR is Ruperti. Het was een beuk van Mulder. Volgens mij tegen Meulensteen aan. Maar die beuk werd gegeven voordat hij de bal raakte. Dus dan krijg je, wat is er eerst? Maar inmiddels maakte de scheidsrechter een gebaar. En zegt hij dat er niks aan de hand was.
0: Nee, geen overtreding. Veel te licht gevoel van Pasco Mulder.
1: Beetje zwanger is ook zwanger, hè?
0: Ja, dan is het helemaal geen overtreding. Het is gewoon een fair kopje wel. Gaat naar de bal. Hij heeft wat snelheid, dus het is logisch dat hij harder aankomt dan zijn tegenstander die daar niet staat. Dus Go Ahead Eagles gewoon verder speelt. bal kwijt is. En ADO misschien kan gaan counteren. Ja, daar gaat het niet snel genoeg voor. En Go Ahead Eagles zet ook wel heel erg goed druk. Heeft dan nu de ruimte. 20 meter bij de goal vandaan. Dit is een goede aanval. Komt er ook een doelpunt uit? Nee, nog niet in ieder geval. Zambuek werkt weg. Maar je voelt hier in het stadion dat Go Ahead Eagles meer aan het drukken is richting de goal van Kilian Nkema. Als er een inworp blijft staan, daar aan de rechterkant met Semstedt, die gaat nemen. We zien ook in de herhaling even een voorzet vanaf de linkerkant. Als de inworp is genomen, ADO even alle hands aan dek heeft. Het is balverlies gelijk met Eduardo die hem overneemt namens ADO. Eduardo, lang aan de bal, terug naar Nkema. Moet hem naar voren janken, dat doet hij dan ook. Daar is het Rottier, die probeert hem op te vangen. De tweede bal is voor ADO met Van Michem, snel weer kwijt. Een zonde, maar Sekou Silla staat op te letten en heeft hem alweer terug. Balbezit aan de linkerkant met Nigel Thomas.
1: Zojuist bleef Nkema even in het 5-meter gebied liggen. Had het idee dat hij in bescherming genomen zou moeten worden door Van Eijk, omdat Edvardsen hem aanviel. Maar het was in een duel met een hoge bal, waarbij hij zich min of meer kwetsbaar opstelt en Edvardsen wel bewust voor de speler gaat en niet voor de bal. Alleen dat moet Nkema denk ik toch wat slimmer uitspelen, want hij bleef liggen en dat gaf Go Ahead Eagles de mogelijkheid om van afstand te schieten zonder dat er een keeper op doel stond. Uiteindelijk deed de ploeg dat niet. Kon Nkema snel weer staan, maar de tactiek vanuit Go Ahead Eagles gezien is wat dat betreft duidelijk. Edvardsen loopt door op de man en hij kan daarachter misschien wel een inkomende speler op doel gaan schieten. Ik heb het al een paar keer gezien. Het is een bonkige spits, die Victor Edvardsen. En in deze werd Nkema dus niet in bescherming genomen. Als ADO eruit probeert te komen via Rottier kan de bal niet naar Eduardo koppen. Dus neemt Go Ahead Eagles over met Dean James. James met een harde bal kan gecontroleerd worden aan de rechterkant door Lindhorst. Lindhorst naar Semstedt. Semstedt terug naar de as. Daar staat Dirksen. Dirksen kan breed uit, maar geeft hem mee aan Melle Meulensteen, die op zijn beurt de bal naar de aanvoerder verplaatst. Kramer. Kramer kan naar James. Geeft een lage voorzet. Die is dan voor een van de verdedigers van ADO Den Haag, Pascal Mulder. Die probeert Nigel Thomas te bedienen. En Thomas dan gelijk met de lange opening naar Eduardo. Daar ligt Eduardo dan opeens op de grond. Gaat met de arm omhoog. Claimt een overtreding van Dean James. Maar als hij merkt dat de scheidsrechter er niet voor fluit, staat hij snel op en gaat hij door. Want de inworp is voor Go Ahead Eagles. Halverwege de helft. De eigen helft van Go Ahead Eagles met Dean James. Die dat gaat doen. We gaan richting het half uur. We voelen wat meer druk van Go Ahead Eagles. We zien ADO iets meer in de verdrukking komen. Dat zijn de gevoelens tot zover en de afspiegelingen op het veld. Maar het staat nog altijd gelijk, 0-0.
0: Beetje vergelijkbaar als in de eerste speelronde, de wedstrijd tegen AZ, waar je goed start en vervolgens ook wat meer onder druk komt te staan. Die wedstrijd werd uiteindelijk verloren natuurlijk met 2-0 in Alkmaar. Want we hopen dat het vandaag in Deventer niet zo ver gaat komen. Dat ADO dat eerste punt gaat pakken van het seizoen. Het is natuurlijk een taai programma met volgende week ook gewoon Feyenoord uit. Niet de makkelijkste wedstrijd, even om het heel zacht uit te drukken. In dat opzicht zou het wel fijn zijn, Thomas Thijs straks. Laten we, weet ik het hoeveel wedstrijden zeggen, misschien nog wel zonder punten. Laten we hopen dat dat ADO bespaard blijft als het balbezit is voor Go Ahead Eagles op de eigen helft. Steken ze de middenlijn over, gaat de bal naar de linkerkant. Daar is het de aanvoerder, Joris Kramer. Dean James vraagt om de bal, krijgt hem niet daar aan de linkerzijlijn. Het moet over de rechterkant gaan gebeuren, zeggen ze bij Go Ahead Eagles, waar Joost Woosting nog altijd langs de zijlijn staat te coachen. Robin Peter eigenlijk weinig gezien. Hij zit daar nog altijd op de bank. Kijkend naar de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. 26e minuut wedstrijd. En nog altijd die 0-0 tussenstand waar de grootste mogelijkheden waren. Toch wel voor Go Ahead Eagles. Echt 100% kans. Die is uitgebleven, maar die gaat hier wellicht komen. Als de voorzet van Edvardsen moet komen. Of gaat hij zelf? Maar het is de voorzet. Maar het is ook Pascal Mulder met het blok. Bal gaat over de zijlijn. Wat een tijd en wat een ruimte voor Victor Edvardsen. Die er uiteindelijk niet zo heel veel mee kan doen. Maar Go Ahead Eagles heeft de bal. En is nog altijd rondom het 16 meter gebied van ADO Den Haag te vinden. Nu wat verder terug op de middenlijn. Sterker nog, terug bij de eigen doelman.
1: Het is niet de eerste keer, hè, dat er zoveel ruimte achter de rug van Raterink ontstaat. Hij speelt wat hoger dan Silla. En daarmee laat hij ook wat ruimte in zijn rug. Eerst was het Dean James, nu was het
2: Edwardsen, die dat wel heel slordig oplost
1: nou, trouwens. Dan kan je of beter zelf een blindlegger doen, of hem echt goed terugleggen. Maar nu schiet hij eigenlijk tegen de voeten van Mulder aan. Voor ADO fijn, die kunnen er daarmee op een makkelijke manier mee wegkomen. Maar Go Ahead Eagles, dat klopt meer en meer op de deur. Als de bal nu aan de rechterkant is bij Søren Tengsted. Tengsted probeert via een inworp de bal terug te krijgen bij Go Ahead Eagles. Dat lukt. Vertrekt dan zelf en krijgt hem ook mee. Tengsted met Silla. Probeert hem rechts te passeren met bal. Links dan zelf er voorbij te gaan. Dat lukt niet omdat Hokke backup geeft. En via Kilo komt Ado dan in balbezit met Zamburek. Ik weet nog niet of ik dat een tandem vind waarvan ik denk dat gaat lekker. Want Kilo is een stofzuiger. Ja. En Zamburek is eigenlijk een soort Kilo light. En dan heb je twee stofzuigers naast elkaar. Nou, heb je wel eens bij je moeder in huis stof gezogen?
3: Nou, heel sporadisch.
1: Nou, als je dat met twee stofzuigers moet doen, is het knap lastig. Dus dat gaat niet. Ik zou er altijd één op stellen. En dan wat meer voetballendere middenvelder naast zetten. Maar goed, ik ben geen trainer.
3: Wie zou je daar dan willen hebben als je kijkt naar de bank?
1: Een speler die nog gehaald moet worden.
3: Ja.
1: En daar wordt naar gekeken. ADO wil voor het sluiten van de transfermarkt nog minimaal twee spelers halen. Eén daarvan zal denk ik de vervanger zijn van Jari Vlak.
3: Voor 3 september, hè?
1: Zeker. Dan ga je natuurlijk vragen wie dat dan wordt. Maar ja, daar gaan denk ik pas in de laatste dagen wat dingen gebeuren. Wat verschuivingen bij andere clubs. Waardoor in één keer spelers wel beschikbaar zijn die dat tot op heden niet waren.
3: Mooi om in de gaten te houden zo de komende dagen. Waar we hier in de Adelaarshorst in Deventer ondertussen 29 minuten gespeeld hebben. En de bal bij Kilian Nkema is de doelman van ADO Den Haag. Pascal Mulder loopt terug. Kilian Nkema lijkt de lange bal te hanteren. Brengt hem naar Eduardo aan. Namen op de borst, daar op de middenlijn. Houdt twee spelers van Go Ahead Eagles bezig. Sterker nog, is er voorbij. Dat is een heerlijke actie van Eduardo. Die Rotier vindt. Rotier naar de linkerkant. Daar is het dan vervolgens Nigel Thomas. Punt 16 meter gebied. Naar binnen. Thomas. Schot wordt geblokt. Gaat niet over de achterlijn. Want hij ligt in de handen van doelman Ketel Houk van Go Ahead Eagles. Die kijkt waar de bal naartoe moet. ADO er even uit. Het was een goede actie daar op het middenveld van de spits. De kapstokspits. Jannik Eduardo, die hem vervolgens brengt bij Rotier. Jammer dat er daar vanaf de linkerkant niet meer in zat. Moest het dan toch over links hebben. Dat is waar de bal nu is. ADO mag een inworp gaan nemen met Milan Hokke. Gaat het niet doen. Laat hem aan Sekou Silla. Die gooit de bal vervolgens wel naar Hokke. Hokke dan met de aanname via Kilo. Gaat de bal weer terug naar achteren. Kilian Nkema mag hem ontvangen. Man van de wedstrijd vorige week in de wedstrijd tegen Groningen. Je had het al over zijn goede optreden. Want ADO had meer doelpunten tegen kunnen krijgen. Maar het was de doelman vandaag in het groen. Die daar een stokje voor stak. Lange trap naar voren. Bal kwijt. Go Ahead Eagles neemt over. Balbezit is over aanvoerder Joris Kramer.
1: We vinden elkaar makkelijk achterin. In een driehoekje is het via Kramer naar Dean James. Die vertrekt dan. Dan moet Van Miechem mee. Gaat ook mee. En voorkomt dat James gevonden wordt aan de linkerkant. Dus blijft de bal in de as van het veld bij Kramer. Kramer naar Melle Meulensteen. Meulensteen dan naar Dean James. Met Raterink en Van Miechem tegenover zich. Moet hij terug. En hij kiest voor de weg naar Kramer. Kramer naar Dirksen. En Dirksen wil toch weer over die linkerkant wat gaan doen. Als Soerai uit positie komt. En dan staat Dean James naast hem. 2-1. Raterink wacht, kiest. En dan is daar de voorzet. En de handsbal, denk ik, van Nigel Thomas. Daar schreeuwt in ieder geval publiek op. Zijn arm was wat atypisch hoog. Of er ook echt contact was, dat weet ik niet. Appelleren doet de rest in ieder geval niet. We gaan het nu in de herhaling zien. Nou, het is een rare bal, maar ook in de herhaling niet goed zichtbaar. Als Tengsted eruit komt. Tengsted met de opening wordt richting de buitenkant geschoten, richting Edvardsen. Maar daar komt hij niet aan. En dan kan Edvardsen de tweede bal wel overnemen. Steekt hij mee, gaat hij zelf. Hij legt hem breed, krijgt hem dan heel slordig terug. En dan stapt Kilo daar goed tussen. Kilo naar Rotier. En Rotier dan naar de zijkant, naar Nacho Thomas.
3: Silla met de trap richting Rotier vervolgens. Kopt hem richting Daryl van Miechem in de middencirkel. Houdt de bal bij zich? Nee, toch lang. Meegegeven aan Rotier. Naar de linkerkant gaat er het duel aan met Samsted. Rotier. ballen zo over de zijlijn geweest. Het is de inworp voor de thuisploeg. Hij wist hem niet binnen te houden. De aanvoerder van, of de aanvaller van ADO Den Haag. Die de bal kreeg van de aanvoerder. Darryl van Michem. Zich daar in de middencirkel melden. Als de inworp daar is genomen door de thuisploeg. Aan de linkerkant van het veld. Bal opnieuw over de zijlijn. Opnieuw een inworp die genomen gaat worden door Semstedt. ADO zet daar goed druk. Met onder andere Nigel Thomas en Zamburek. Ook Jo Kilo wat meer mee naar voren. Om er in de weg te lopen. Het werkt, want ADO heeft de bal met Sekou Silla op de helft van Go Ahead Eagles. Gaat naar de grond, wordt er ook gefloten voor een vrije trap door scheidsrechter Van der Eijk. Het gebeurt allemaal een meter of vijf over de middenlijn heen. Silla die even aangeslagen blijft liggen. Maar wel terughoudend is met het roepen van de verzorger. Dat is logisch met de nieuwe regel. Dat je er dan ook een minuut uit moet blijven. En toch ligt hij nog op de grond. Sekou Silla, verzorger van ADO, staat wel klaar. Maar Silla die kruipt langzaam weer omhoog. Greep even naar het gezicht. Voelt vervolgens nog even aan het
1: been. Dat snap ik wel, ja. Aardige bodycheck van Victor Edvardsen.
3: Maar kan wel gewoon verder, want hij loopt ondertussen weer.
1: Ja, dat snap ik.
3: Shocked
1: maar.
3: Ondertussen weer, moet ik zeggen, in de middencirkel. Waar de vrije trap genomen is met Kilo. Kilo die hem hoog brengt richting het 16 meter gebied. Pascal Mulder die hem voorbrengt. Go Ahead Eagles dat wegwerkt. Is het nu Silla die juist op de grond lag. Die de bal krijgt bij Jo Kilo. Van Michem nu op de middenlijn. ADO heeft bal bezit.
1: Bij de collega's van ESPN proberen ze dat moment van Thomas nog even te reproduceren. Het lijkt erop dat hij met de arm omhoog en dan de bal in zijn zij raakt. Omdat die arm zo raar beweegt, zijn er mensen die appelleren voor hens. Het was niet heel goed te zien. Ze hebben het een paar keer stilgezet. Maar uiteindelijk was de bal niet op de arm, maar op zijn zij. Dus niks aan de hand. Maar wel door de collega's in ieder geval eventjes teruggekeken op het moment dat Silla zojuist de verzorging kreeg. Silla die overigens het veld niet uit geweest is, toch?
3: Nee, zeker niet. Stond zelf op, shockte wat rond. Had even een seconde of 20 nodig om weer helemaal zichzelf te zijn. Maar uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Betekent dus dat hij er niet een minuut uit hoeft. Als Eduardo ook op de grond is gaan zitten, kreeg hij wel wat hulp bij. Onze tegenstanders gaan nog even in gesprek met de scheidsrechter. Dat was Routier. Die zich er ook meldt. Ja, hij krijgt daar een duw in de rug.
1: Ah,
3: dat is wat raar.
1: Zijn postuur kan niet blijven staan. Hij heeft ook van de scheidsrechter te horen gekregen. Probeer het theater thuis te laten. Aan de andere kant neemt de scheidsrechter ook Melle Meulensteen apart en zegt: blijf met je handen van hem af. Hij doet het af zonder kaarten. En dat is denk ik de beste oplossing als een vrije trap door Dean James richting het 16 meter gebied wordt geslingerd. Het hoofd van volgens mij Meulensteen. Verlengt de bal dan tot naast het doel van Nick Jema. 35 minuten op de klok. Doeltrap voor hem. Hij heeft Mulder bij zich staan. Hokke neemt dan de doeltrap. Dat is een bijzondere variant. Hokke neemt hem vanaf de linkerkant in het 5 meter gebied. Legt hem dan breed in het 5 meter gebied naar Nick Jema. Die op zijn beurt de bal opent op rechts bij Raterink. Dat zou je denken, dat kan je toch ook zonder Milan Hokke doen. Als Zamburek nu het spel verlegt. Via Nikema Zamburek komen we uit bij Silla. Silla Thomas. Thomas op de middenlijn. Sterk aan de bal. Speelt een goed duel met zijn tegenstander. Komt er als winnaar uit. Via Kilo wil hij hem eigenlijk terug. Maar Kilo behoudt even de rust in de ploeg van Robin Peter. Hokke met een lekkere bal naar Routier kan schieten. Routier legt af. Ah, daar is Van Michem dan. En dan Eduardo. Kan hij hem nog afdrukken? Eduardo staat met zijn kont naar de goal. Legt hem dan af naar een speler van Go Ahead Eagles. Daar had misschien Routier zelf moeten gaan. Als de aanval nog altijd gaande is. Van Michem brengt in. Routier kan de bal niet aannemen. Maar de afvallende bal is wel voor ADO. Met Nigel Thomas. Nigel Thomas, hij schiet korte hoek. En dan is die voor de doelman van Go Ahead Eagles. Voor Houk. Maar ik denk als we de herhaling bekijken dat misschien Routier zelf af moet schieten.
3: Toch wel een moment van mogelijkheden met Van Michem onder andere. even de druk van ADO Den Haag. Maar geen echte 100% kans die ontstaat. Wel een moment van dreiging dus. ADO laat van zich horen. We gaan nu de herhaling zien met Rotier. Rand 16 legt hem dan af inderdaad aan Van Michem. Ja, twee spelers voor zich. Zelfs schiet op kan, maar is lastig.
1: Ja, precies. Van Michem heeft een goed schot ook. Hij ziet hem komen. Dus ik snap dat, maar hij had ook wel even de tijd en de ruimte om...
3: Staat niet per se bekend als de aanvaller van ADO met het beste schot. Zagen we bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen AZ. Na 30 seconden met een 100% mogelijkheid die vervolgens om zeep werd geholpen. Dus ik snap wel dat hij hem aflegt. Het is jammer dat de inzet van Van Michem geblokt werd. En ook Eduardo die... geen echte gevaarlijke kans kon creëren. Maar ADO laat van zich horen. Dat is ook niet onbelangrijk. 8 minuten voor rust. 0-0. Nog altijd de tussenstand in de Adelaarshorst in Deventer. Aan de

0: treffer voor de thuisploeg. Te laat, Ratering, om nog iets aan te doen. Nadeel op achterstand in Deventer. Ratering wordt in de close-up genomen door de collega's van ESPN.
1: Ja, Mulder gaat onder die bal door.
0: Loopt naar achter uit de rug van Mulder, die hem inderdaad mist.
1: Ja, hij is natuurlijk ook wel kiezelhard, die bal.
0: Zo.
1: Als je kijkt naar de positie van Nick Jema, snap ik dat hij bij de eerste paal blijft staan. Want ja, daar kan Tengstedt natuurlijk ook voor kiezen om hard in de eerste de korte hoek te schieten. Hij doet dat niet. Hij kiest voor de verre hoek. Als de scheidsrechter nog even wacht op goedkeuring van Rupetti. Dat is er nu. En dan kunnen we verder. 1-0. Wat mij met name opviel was de vrijheid die Edwardsen kreeg om van links naar rechts over te steken. Dat was in de tweede lijn. Meter of 5 à 10 achter het 16 meter gebied. En om daar de bal eigenlijk heel makkelijk naar zijn medespeler te schieten. Die duel opende op links bij Tengstedt. Afronding overigens bijzonder fraai van hem. En hij zet Go Eagles op 1-0 als ADO de bal nu heeft met Kilo. Kilo probeert het dan via Hokken het 16 meter gebied in. Daar staat Van Michem. Van Michem naar Silla. Wie kan daar schieten? Niemand. Nou, misschien nu Van Michem. Van Michem. Oeh, het scheelt heel weinig. In de draai probeert hij daar doelman Houk te verrassen. Maar de bal gaat naast.
0: Kansje voor ADO Den Haag dat direct probeert te reageren. 5 minuten voor rust. Nou, die openingstreffer van Go Ahead Eagles. 1-0 de tussenstand is in Deventer. Waar het uitvak ook even stil is geworden. Deze klap in het gezicht. Want dat is het toch wel. Als we in de herhaling de inzet zien van Van Michem.
1: Hij loopt 1-op-1, hè, die Tengstedt. Tegen Willem II, ja. Tegen Feyenoord en nu?
0: Dat zijn mooie statistieken voor de speler van Go Ahead Eagles. Dat er opnieuw uit kan, de thuisploeg aan de linkerkant. Met het verdedigen van Ratering. Zet daar zijn directe tegenstander in de rug. Soerij. Maar die weet de bal nog wel bij Team James te krijgen. Nu terug Soerij. Dan komt daar opnieuw Go Ahead Eagles. Onbegrepen de bal van Evert Lindhorst. Het 16 meter gebied in. Hij weet geen ploeggenoot te vinden. Dus de bal terecht bij Kilian Nkema. Die gelijk Nigel Thomas wegstuurt. Nigel Thomas die daar richting de middenlijn gaat. ADO heeft het balbezit. Gaat de helft van Go Ahead Eagles op. Althans, dat is de bedoeling. Dat lukt ook met Van Michem. Die hem hard naar de linkerkant brengt. Is het Milan Hokke die aanneemt. Milan Hokke naar voren met Silla in de buurt. Silla steekt hem door naar Nigel Thomas. Kan niet in één keer voorgeven. Moet terug naar Milan Hokke. Hokke met voorzet. Rotier. Bal blijft liggen in het 16 meter gebied. Maar Go Ahead Eagles lijkt hem weg te kunnen werken. En dat doet het met Alfons Samsted. Het kan niet voorkomen dat er een inworp komt voor ADO Den Haag. Die is al genomen. Kilo terug naar Hokke. Hokke dan naar Evan Rotier. Bal gaat naar de linkerkant. Komt er ook een voorzet. Dat is een goede in de richting van Eduardo. Maar eindigt in de handen van Houk, de doelman van de Go Ahead Eagles. Dus ook deze aanval die geen kans oplevert.
1: Ja, Houk heeft nog 3 wedstrijden in het shirt van Beudo
0: Klint.
1: Tegenstander van NSC gekiept. Weliswaar over 2 seizoenen. Was daar dus de reservekeeper. Maar toch heeft hij daar wel onder de lat gestaan. Als hier ADO bijna kan profiteren van Meulensteen en zijn fout. Alleen lukt het niet bij Van Michem. En komt Go Ahead Eagles eruit. Op links is het Dean James. Hij moet terug naar Meulensteen. Dat is toch wel de man waar alles begint bij Go Ahead Eagles. Geeft hem breed naar Lindhorst. Lindhorst dan naar Dirksen. En dan gaat Go Ahead Eagles het over de rechterkant proberen. Via Tengstedt. Tengstedt loopt zich vast op Silla. Moet dus terug. Terug naar Dirksen. Dirksen dan naar de aanvoerder, naar Kramer. Kramer wil naar James. Maar daar zit nog een stationnetje tussen. En dat is Soerij. Die gaat de bal

0: krijgen als Rottier druk zet. Overigens hier door de speaker Rottier genoemd. Dat is een naam die we vaker horen. Oeh, daar komt doelman Nikema net buiten het 16 meter gebied goed uit. Neemt hem aan op de borst. Krijgt hem dan met wat geluk bij een medespeler. Je moet er niet aan denken dat hij hem daar met zijn arm raakt. Want dan wordt Go Ahead Eagles ADO weer een wedstrijd van een doelman. Net zoals jaren geleden. Toen Ernesta Setkoes hier met rood van het veld ging. Dus dat jij nog in de luiers denkt. En Dion Malone op doel moest.
1: Mooi dat je die kennis paraat hebt zo. Heel goed.
0: Het is, je moeder dan wel eens, die heeft het er vaak over.
1: Het is een minuutje voor de rust. Dan gaan we zo naar de kleedkamer. Het is Go Ahead Eagles ADO dat 1-0 staat. Vrij trap. Scheidsrechtersbal voor ADO genomen door Kilo Silla naar Nigel Thomas op de helft van Go Ahead Eagles. Met Rottier zich die daar komt melden. En een vrije trap voor ADO. En ook de gele kaart aan de kant van Go Ahead Eagles. Was het dan zo'n stevige overtreding aan het adres van Evan Rottier? Kennelijk wel. De scheidsrechter die er ook nog even tussen zat. Bal raakte. Ja, ik snap hem wel. De gele kaart. Stevige.
0: Hij is gewoon te laat, Dirksen.
1: Precies.
0: En niet op de bal. Omdat die twee dingen bij elkaar komen.
1: En de vrije trap is dus voor ADO Den Haag. Linkerkant van het veld, halverwege de helft van Go Ahead Eagles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spelers van ADO op de rand van het 16 meter gebied. Met onder andere Hokke, Mulder, Raadrink. Belangrijker, achter de bal, Hugo Kilo en Daryl van Michem. Kilo heeft hem nog in de handen. De vrije trap gaat zo genomen worden. Maar eerst moet de scheidsrechter een aantal spelers op de rand van het 16 meter gebied aanspreken. Dat betekent dat de vrije trap nog even op zich laat wachten. Wat is er dan aan de hand met de scheidsrechter? Er komt 1 minuut extra bij.
0: We gaan hier 2 man weg.
1: Is er dan iets aan de hand op de tribune? Dat is toch niet te hopen?
0: Er gaat iemand met een AED naar de zijkant.
1: Er werd gewezen naar de hoek van het stadion. En inderdaad, ook stewards die het publiek inspringen. Dan lijkt er iets aan de hand.
0: Nou ja, de dokter gaat zich daar ook melden. De dokter van Go Ahead Eagles. Je ziet ook dat de verzorger daar loopt.
1: Ja.
0: Die loopt nu zeg maar een meter of 5-6 voorbij de cornervlag richting de achterkant van het doel van Nikema. Gaat daar naar boven.
1: Volgens mij hebben ze al iemand gevonden en meegenomen. Het is een wat jongere supporter.
0: Ja, maar die verzorger loopt nog steeds naar boven daar.
1: Er lopen hier 2 verzorgers met de dokter mee links het stadion uit vanaf de tribune. Dus ik denk dat ze ondertussen de juiste persoon hebben gevonden.
0: De scheidsrechter wacht overigens keurig tot hij het signaal krijgt dat het weer kan.
1: En dat is er nu. De vrije trap zal genomen gaan worden. Duimpje is er van scheidsrechter Van der Rijk naar de zijkant. Waar het dus ook gemeld werd. En de vrije trap gaat genomen worden snel door Van Michem. Ja, dat is geen beste vrije trap. Wordt al heel vroeg teruggekopt door Go Ahead Eagles. Dat eruit wil aan de rechterkant van het veld. En eruit gaat komen aan de rechterkant van het veld. 3-4 als het snel gaat. Dan is het aan de bal. Suray aan de rechterkant steekt hem dan vervolgens door. Dat is geen goede bal op Tengstedt. En dan heeft ADO hem weer terug. 1 minuutje extra zou erbij komen. Nou, ik denk dat we dan nog 30 seconden gaan spelen. En dat we dan...
0: Tegenwoordig is het minimale extra tijd.
1: Zeker waar.
0: Dus hij zegt dat heeft de ruimte om daar eventueel nog iets aan toe te voegen. Zeker omdat het nu in die extra tijd nog wat stil heeft gelegen. Als Go Ahead Eagles de bal heeft aan de linkerkant met Edvardsen. Die gaat op de bal staan. Wacht tot ADO wat doet. Ja, Rottier doet eigenlijk niks. En dus denkt Edvardsen, nou als jij niks doet, dan doe ik ook niks. Hij paast hem terug naar de aanvoerder Kramer. En dan fluit de scheidsrechter voor de rust. Meneer Van der Eijk gaat de bal ophalen. ADO Den Haag staat na 45 minuten met 1-0 achter. Door een doelpunt van Søren Tengstedt. En daarmee gaan ze nu de rust in. Eén ding is ten opzichte van vorige week duidelijk. Het staat beter dan tegen Groningen. En het zit ook meer in de wedstrijd dan tegen Groningen. Want we hopen dat ADO in de tweede helft daarvan kan profiteren. En misschien wat terug kan doen tegen de ploeg van Jozef Oosting. Wij gaan naar het nieuws van 1 uur en de reclame. En zijn straks bij u terug met de tweede helft van Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag.
2: luistert naar Radio West Sport met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Radio West
3: Sport. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: In Warmond en in de Pan is het 20 graden. Het is droog, periode met zon bij een noordwestenwind kracht 3.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Rechtbankpresident Robine de Lange Tegelaar van de rechtbank Den Haag wil dat wijkrechtspraak een vast onderdeel wordt van de rechtspraak in Nederland. Volgens haar voelen mensen zich bij de wijkrechtbank meer gehoord en geholpen. Ze wil de aanpak ook uitbreiden naar Leiden, Gouda en Zoetermeer. Door olie op de weg zijn vrijdagmiddag zeker 11 mensen uitgegleden op de Stille Mare en de Stille Rijn in Leiden. De olie kwam uit een lekke leiding van een tractor en verspreidde zich over tientallen meters. En tot 25 september wordt gewerkt aan de verkeerslichten op de kruising van de Bezuidenhoutse weg en de Prins Klauslaan in Den Haag. Tot zover de hoogtepunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen twee klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn drie vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
15: En na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: zoals u van ons gewend bent. Iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Goedemiddag, welkom terug in de Adelaarshorst voor de tweede helft. Go Ahead Eagles, ADO Den Haag, tussenstand 1-0. Doelpuntenmaker Søren Tengstedt. Aan beide kanten geen wisselingen wat we nu kunnen zien. En dus gaan we met dezelfde 22 starten aan de tweede helft. Als scheidsrechter Van Eyck wacht op het signaal om te mogen fluiten, is ADO Den Haag nu met de supporters in eigen rug gaan jagen naar de harde kern van Go Ahead Eagles. Daar moet het minimaal één keer scoren voor een punt. En mocht het twee keer scoren en deze stand vast weten te houden, dan pakt de eerste driepunter van dit seizoen. Dat is de inzet. Conclusie in de eerste 45 minuten. Het is beter dan vorige week. Veel beter. Het staat beter. Het geeft minder weg. Maar het staat wel met 1-0 achter. Het verdedigende aspect gaat goed. Nu nog het aanvallende aspect. Kijken of Eduardo misschien daar zijn tweede van dit seizoen kan maken. Bal rolt inmiddels weer als Silla de bal heeft namens ADO Den Haag.
1: 1-0 de achterstand is die ADO weg zou moeten werken in het tweede bedrijf. Balbezit is er voor de ploeg van Robin Peter. Naar de rechterkant, daar is het Terrel van Michem. Die wordt gevonden terug via Pascal Mulder naar Juho Kilo. Als er nog wat supporters van Go Ahead Eagles naar beneden lopen vanaf de trap, dan zien we dat Nigel Thomas de bal weer terugpaast aan de linkerkant van het veld naar Sekou Silla. Via Hokke is het dan vervolgens weer Kilian Nikema, de doelman van ADO Den Haag. Zodat mensen recht voor mijn beeld blijven staan. Gelukkig gebeurt er op het veld, behalve rondtikken, nog niet heel erg veel. Is het ADO dat inwoord mag gaan nemen. Dat doet het met Raadrink aan de rechterkant in de richting van Rotier. Maar ADO lijkt de bal daar kwijt. Kan Go Ahead Eagles er misschien uit. Het vervolg is echter niet echt goed van de thuisploeg. Dat betekent dat ADO direct erover kan nemen met de doelman Nikema. Die even wacht met het pasen naar links naar Milan Hokke. Pakt de bal zelfs even op en gooit hem dan vervolgens naar Pascal Mulder aan de rechterkant van het veld. Draait even om zijn man heen. En gaat terug naar Nikema. ADO speelt daar wat risicovol in het eigen 16 meter gebied. Nu naar de rechterkant is het Mulder. Komt ADO er goed uit. Mulder met de steekpaas in de richting van Routier uiteindelijk. Wordt de balverlies geleden.
0: Baam, Rijssel, De Bruin en De Ruiter. Als ik het goed zie. Hawkins en ook De Ruiter zijn begonnen aan de warming-up voor ADO Den Haag. Heb jij iets besteld, Gert?
1: Nee, ik heb niets besteld.
0: Een linie achter ons gaat Breutje kroket naartoe als ADO de bal heeft achterin. Met Hokke. Hokke naar Kilo. Kilo terug naar Hokke. Die wordt dan opgejaagd door twee man. Vindt Zamburek op het middenveld. Zamburek terug naar Hokke. Hokke dan breed uit naar Kilo. Kilo kan dan door naar Silla. Hij brengt hem daar min of meer. Als Silla dan de bal in voorwaartse richting naar Kilo kan spelen. Kilo naar Nacho Thomas. Thomas gaat daar zijn man niet voorbij. Komt daar vervolgens tegen de benen aan van Samsted. En die geeft de bal aan doelpuntenmaker Tengstedt. Tengstedt, eventjes terug naar Edwardsen. Dat is toch wel een blokkige, bonkige speler. Waar Silla in de eerste helft kennis mee heeft gemaakt. Klapt tegen zijn schouder aan. Was wat groggy. Maar kon uiteindelijk wel door. Dus nu Rotier jaagt voorin bij Dirksen. En Dirksen geeft hem mee aan de aanvoerder Joris Kramer.
1: Kramer, die de helft van ADO Den Haag opgaat aan de linkerkant van het veld. Hij gaat de bal terug naar Melle Meulensteen. Meulensteen draait open naar de rechterkant. Ziet daar ook heel veel ruimte voor Go Ahead Eagles om naar voren te gaan met Tengstedt. De doelpuntenmaker gaat naar binnen. Moeten toch even de rust kiezen bij Samstedt. Een linie naar achter. En zo heeft Go Ahead Eagles de bal weer op de middenlijn. Met Julius Dirksen terug naar de aanvoerder Joris Kramer. Is het Go Ahead Eagles dat even rondtikt. En balverlies leidt. Goed ingestapt daardoor Pascal Mulder. Zamburek nu namens ADO Den Haag. Daar in de middencirkel wordt in de weg gezeten door een van zijn directe tegenstanders van Go Ahead Eagles. Weet de bal wel nog bij een medespeler te krijgen via Kilo. En Silla is het nu, of Raadrink is het nu vervolgens Nikema, Kilo, Mulder. ADO weer even helemaal terug. Bal in de laatste linie. Dan gaat Raadrink kijken naar wie hij hem kan spelen. Van Michem ging er overheen. Nu aan de bal. Brengt hem bij Eduardo. Lukt niet. Tussenkomst is daar van Kramer. Maar Kramer weet de bal niet in de ploeg te houden. Dat betekent dat ADO weer over kan nemen. Doet het met Kilo. Kilo kijkt naar de linkerkant. Wie daar aan te spelen valt. Dan moet dat wel Silla zijn. Silla, lastige bal niet aan te nemen door de linksback van ADO Den Haag. Die Nigel Thomas niet achter zich had staan. Die stond even wat verder terug om de plek van Silla op te vangen. Silla was doorgelopen. Als er ook zes man aan het warmlopen is bij Go Ahead Eagles. Zo aan beide kanten van het veld. De warming-up die wordt gedaan 4 minuten bezig in het tweede bedrijf. Nog altijd dus die achterstand van ADO Den Haag. Op bezoek bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst aan de Vetkampstraat. Prachtig stadion. Met name de lichtmasten die opvallen. En ADO in een verdrukking komt, maar wel een overtreding op zich gemaakt ziet worden.
0: Ja, het ligt natuurlijk ook echt nog in een wijk. Dat zie je niet zo heel vaak meer.
1: Het doet echt Engels aan.
0: Ja, zeker. Ook hoe kort je op het veld zit. En het is een club die leeft hier in de stad. Veel mensen hangen de vlag buiten.
1: En het mooiste vind ik dan nog hier bij die staantribune. Dat je gewoon lekker, net als in het amateurvoetbal, gewoon lekker over het hekje kan leunen dat daar tegen het veld staat. Je ziet het ook bij Telstar, bij MVV heb je dat ook. En wel wat meer clubs. Dat is toch leuk om te zien dat het daar ook zo ontzettend druk is. En voetbal daar beleefd wordt. Druk stadion, uitverkocht. En ja, helaas toch ook wel een keer tot juichen uitgebarsten vandaag.
0: Zeker, door die goal van Tengstedt. We zagen hem in de rust nog even in de herhaling. Daar waar Mulder vooruit stapte en dus onder de bal doorging, deed Tengstedt een stapje naar achter. Werd het verschil 2-3 meter, kon hij de bal aannemen en daarna kiezelhard achter Nikema leggen. Als nu Go Ahead Eagles een vrije trap krijgt, ver van de vijandelijke goal af. Wel overleg. Hoe gaan we dat doen? In één keer? In twee keer? Zoeken naar de tweede paal. Dat lijkt het gesprek te zijn daar tussen Dean James. En volgens mij is Soerij, het is wat ver weg. Punt 16 meter gebied. Aan de linkerkant, twee man in de muur. Het wordt een linkspoot. Hij draait hem naar de tweede paal. Daar ligt een speler op de grond. Dat is Tengstedt. Die kijkt naar de scheidsrechter. Met vragende ogen. Zag je dat niet? Nee, want ik zag het niet. Jij zag het niet. Niemand zag het niet. En dus geeft de scheidsrechter daar de corner aan Go Ahead Eagles. Jij zet gelijk je laptop weer aan om te kijken of daar wat zichtbaar is. Maar inmiddels wordt de inworp is het net naast de cornervlag toegekend aan Go Ahead Eagles. En ook genomen als Kilo de bal wegkomt. En dan is de overtreding daarvan, ik denk, Kramer op Kilo. Kan ADO de vrije trap in eigen 16 meter gaan nemen met achter de bal hokken.
1: Al gedaan. Kilo wordt aangespeeld voor Samburek. ADO ziet hier dat de bal wordt overgenomen door Go Ahead Eagles met Lindhorst. Lindhorst vanaf de linkerkant, rand 16, de uithaal. Schot gekraakt, gaat over de achterlijn. De hoekschop is er voor de thuisploeg. Er dreigend uitkwam. Van Boerek zien die naar de grond gaat.
0: Maakt de hens. Maar er werd gefloten voor de overtreding op hem.
1: Hoekschop, die is blijven staan voor Go Ahead Eagles. Daar aan de rechterkant van het stadion. 1-0 de voorsprong voor de ploeg uit Deventer. 53ste minuut. En dan is het volgens mij James die hem gaat nemen. Daar aan de linkerkant. 6-7 man in het 16 meter gebied van de thuisploeg. En niemand die zijn hoofd er tegenaan kan zetten. Bij de tweede paal was het Julius Dirksen die het meest dichtbij kwam. Kreeg de bal niet terug voor de goal. Het is een doeltrap voor ADO Den Haag. Die ondertussen al genomen is. En het is Mulder die de bal bij Kilo probeert te brengen. Tussenkomst van een speler van Go Ahead betekent wel dat de bal over de zijlijn schiet. Dat ADO Den Haag op de middenlijn een inworp mag gaan nemen met Raterink. Gooit hem. Althans, dat was de bedoeling. Richting Kilo doet het nu naar Pascal Mulder. Een paar meter naar achter. Bal weer terug in de eigen 16 voor ADO Den Haag. Met Nikema Zamburek. Wordt daar in de rug gelopen door Lindhorst. Krijgt de bal wel bij Mulder. Mulder rolt hier van Michum. Van Michum wil hem meegeven aan Zamburek. Maar het is Eduardo die komt helpen. Nu alsnog Zamburek. Uitbraak ADO zit hier misschien wat in voor de ploeg van Robin Peter. Met Rottier in het 16 meter gebied. Net op tijd verdedigd door Julius Dirksen. ADO met
0: waardeloze bal van Zamburek.
1: Raakt hem
0: zacht,
1: hè?
0: Lekker, ja.
1: Nee, klopt. Kom Rottier heel erg weinig mee. Dat is zonde, want hier had wel wat ingezeten voor ADO Den Haag.
0: Voor mij was er een overtal voor ADO. Ja. 3-2, er komt er dan één bij op, aan de andere kant.
1: Ja, maar daar had wellicht moeten gaan, ja.
0: Meer ingezeten voor de ploeg van Robin Peter. Zeker als die bal van Zamburek naar Rottier goed had geweest. Hier gaat Mulder even onder de bal door. Tot hij in de achtervolging krijgt hij ook de backup van Kilo. Als Kilo daar de overtreding maakt, nee, zegt de scheidsrechter. Het stadion hier claimt van wel, maar de scheidsrechter zegt een schouderduel tussen beiden. Niks aan de hand. Dus kan ADO gewoon doorgaan. En geeft Kilo de bal aan Hokke. Hokke met de lange bal naar Eduardo. Die kopt hem door naar Nacho Thomas. Kan hij hem binnenhouden? Nee, zegt de grensrechter. Heb ik mijn twijfels over.
1: Ja, ik ook. Volgens mij houdt hij hem gewoon op de lijn. Maar de inworp wordt tegengegeven. Is al genomen door Go Ahead. Dat dan ook snel weer kwijt is aan Milan Hokke. Die de bal even rustig aan kan nemen op de eigen helft. Een driehoekje gemaakt met Kilo en Silla. Hokke heeft hem alweer terug. Terug naar Silla. Steekt de middenlijn over. Gaat de helft van Go Ahead Eagles op. Maar levert de bal ook in bij Evert Lindhorst. En dan kan Go Ahead er misschien uit met Soerij. Nu naar de linkerkant. Dean James weet dan vooral Soerij weer te vinden. Punt 16 meter. Die trekt een voorschot. Is daar geblokt door Kilo. Dan is het Go Ahead weer met een mogelijkheid. Nu opnieuw. Als Ado niet lekker wegwerkt. Dan is daar de doelpunt te maken opnieuw. Tengstedt voorzet. Uiteindelijk geen echte doelpoging die er komt voor de thuisploeg. Nu Dean James. Nee, ook niet. Gaat daar het publiek in. De tribune daar achter de goal van Kylian Nkema. Die een doeltrap mag gaan nemen. Laat dat over aan Milan Hokke. Als daar ineens wat opleving is. En het thuisvak. Iedereen gaat staan. Dat bemoeilijkt het zicht wel op de tribune. Thuispubliek laat van zich horen. De lange uitbal van Nkema in de richting van Eduardo. Rotier krijgt hem terug over de middenlijn. Kopt hem naar achter, maar daar stond geen medespeler. Zo neemt Go Ahead Eagles weer over. En dat doet het met Soerij. Soerij schot van afstand. Oeh, dat scheelt niet veel.
0: Meter.
1: Is niet veel. Ik probeer er ook wat van te maken. Ik zie niks door de mensen voor me. Dus.
0: Ik keek er precies tussendoor.
1: Oh, heel goed.
0: De bal daalt niet op het laatste moment. Dat had wel een goed vertrek. Alleen,
1: ik zag hem alleen op het net landen. Boven net. Dus het dak.
0: Die Kema zag het aankomen. Als hij nu een bal richting Rotier probeert in te spelen. Komt met een gelukje via Kilo alsnog in handen van ADO. Even terug naar Mulder. Mulder kijkt naar de afspeelmogelijkheid voorin. Snapt dan niet wat Van Miechem wil. En levert uiteindelijk de bal slordig in. Zit nog niet helemaal in de fase die we van hem gewend zijn ten opzichte van vorig jaar. Toen hij echt onaantastbaar leek. Hij heeft nu wat moeite. Met de inspeelpaas, maar ook met de timing soms, met kopballen. Nog niet zo heel lang geleden nog spelend bij de amateurs. Via Emmen bij ADO Den Haag terechtgekomen afgelopen winter. En nu een basisplek naast Milan Hokke als Go Ahead Eagles gaat schieten. Vanuit de tweede lijn Go Ahead Eagles. Goeie redding van Nkema op de vuist. Ik zag hem van ver komen. Zo'n bal moet dan onderweg niet aangeraakt worden. Als er nu een voorzet wordt gegeven. Wegwerken via Zamburek en Silla. Maar je voelt dat de dreiging van Go Ahead Eagles gaat toenemen. Het staat nu met alle manschappen op de helft van ADO Den Haag. Met een lage voorzet. Silla zit ertussen. Zamburek laag naar niemand. Dus kan Go Ahead Eagles weer verder voetballen met Meulensteen. Meulensteen tegen de knie van Zamburek aan. Nou, kan Eduardo hem vasthouden? Nee. Het is het duel wat hier aangaat met Dirksen. En Dirksen die komt daar als winnaar uit. Als de mensen nu gaan staan en gaan klappen. Heeft dat denk ik iets te maken met wat we in de perskamer ook zagen staan.
1: Klopt.
0: Overlijden van ik denk een supporter van Go Ahead Eagles.
1: Grote kans tijdens het applaus. Had wel een moment geweest voor de thuisploeg om te scoren. Bal gaat een centimeter of 20 naast de goal van Kylian Nkema. Inzet vanaf de rechterkant. Ik denk dat de inzet van Tengstedt was. Knot hem wel lekker, maar bal ging toch naast de goal van Kylian Nkema. Balbezit voor ADO met Kilo. Stuurt Eduardo weg. Zo over wegsturen gesproken. Bal het stadion uit. Verdedigd door Julius Dirksen. De inworp is er dan. Voor ADO is al genomen. Een paar meter naar achteren met Kilo in balbezit. Brengt hem naar Pascal Mulder. Hokke, nu bijna alle veldspelers van ADO op de helft van Go Ahead Eagles. Silla halverwege de helft van Go Ahead met de voorzet. Rotier wordt daar niet gevonden in het 16 meter gebied. Maar Go Ahead is de bal ook snel weer kwijt. Hokke. En dan wordt daar wel balverlies geleden. Slordig van de centrale verdediger van ADO Den Haag. En Go Ahead Eagles dat eruit kan. De thuisploeg met Soerij. Soerij brengt daar de bal 16 meter gebied in. Maar daar slordig mee omgegaan. Er komt geen kans. We zijn ondertussen 60 minuten onderweg. Bijna een uur.
0: Slordige fase van beide kanten. ADO levert makkelijk in. En Go Ahead kan er dan uitkomen. Maar is onzorgvuldig in de eindpas. En dan kan Nikema de bal oprapen en meenemen. Als De Ruiter en De Bruin klaarstaan voor een invalbeurt. Stamboerek en Thomas zullen er uitgaan. Thomas ook weinig gezien. Een paar acties in de eerste helft, maar te weinig aan de andere kant. Zo verschrikkelijk vaak is ADO ook niet op de helft geweest van Go Ahead Eagles. Nu dan wel. Met Raterink. Raterink terug naar Zamboerek. Die kan schieten, maar schiet er bijna het stadion uit. No. En dan kan de wissel plaats gaan vinden. Klopt het wat wij denken dat er gaat gebeuren? Daar gaat het bord omhoog.
2: Wissels bij ADO Den Haag. Af met nummer 7.
0: Nee, Van Michem gaat eraf.
2: In het veld met nummer 10, Ilja De Ruiter.
0: Ilja De Ruiter komt er dus bij. Aanvoerdersband gaat nu naar Mulder.
2: En dan met nummer 8, Jan Zamboerek. In het veld met nummer 16, Finn De Bruin.
1: Op het uur. De dubbele wissel aan de kant van ADO Den Haag. Waar de wedstrijd gebleven was bij een doeltrap voor Go Ahead Eagles. Genomen door aanvoerder Joris Kramer naar de doelman Houk. Die hanteert de lange bal. Dat is een trap ver op de helft van ADO Den Haag. Sterker nog, hij bereikt zijn collega Kylian Nikema. Geeft de bal gelijk weer aan Pascal Mulder. Dat betekent wel dat de thuisploeg gelijk druk kan zetten op de laatste linie van ADO. Met het balbezit bij Raterink nu aan de rechterkant. Terug naar Mulder. Mulder naar Nikema. Nikema trapt lang naar voren in de richting van Eduardo. Kan hem net niet verlengen. Anders had Rotier daar misschien weggestuurd kunnen worden. Dat is niet het geval. En dan volgt er wel een inworp voor ADO. Dat is dan goed werk van Hokke. Die de bal zelf niet aanraakt als hij over de zijlijn gaat. Nu trapt hij een lang hoog naar voren. Is het Kilo die daar het kopduel aangaat. Die verliest in Go Ahead Eagles dat de bal even lijkt te hebben. Maar je had het net over slordig. In de afgelopen 20 seconden is de bal toch wel een keer of 7 van ploeg gewisseld. Als hier Go Ahead Eagles is. Go Ahead Eagles met de goal. Nee, goede redding zeg van Kylian Nikema. De inzet van Tengstedt. En Nikema die ADO Den Haag nog maar weer in zijn leven weet te houden. Als we in de 62e minuut van de wedstrijd zitten. Balbezit voor Joris Kramer namens de thuisploeg. Aan de rechterkant wordt Lindhorst gevonden. Lindhorst dan weer terug naar Tengstedt. Lindhorst, rechterkant van het veld. Voorzet wordt eruit gehaald bij de eerste paal door Milan Hokke. ADO in de verdrukking in de Adelaarshorst. Achterstand is er ook al 1 tegen 0.
0: Interessante duels tussen Dirksen en Eduardo. Alleen, ja, Dirksen heeft Eduardo tot dusver aardig in bedwang. Eduardo komt er weinig uit. Staat ook vaak op een eiland, omdat de buitenspelers dan meer terugtrekken. Hij zou wat dat betreft als kapstokspits, zoals jij hem in de eerste helft noemde, wat vaker de bal bij zich moeten houden, zodat de aansluiting kan komen. En dat zien we nog te weinig bij ADO Den Haag, dat nu achterin de bal rondspeelt. Nikema naar De Bruin, De Bruin naar Nikema, wil dan de bal terug, trekt het gat voor Nikema, zodat hij niet aangevallen wordt. En gaat dan de lange bal spelen naar Eduardo, die daar het duel verliest van Dirksen. Dan is daar Tengstedt, die zichzelf vrij speelt. Hakballetje, goed gedaan. Edwardsen, kapt hij zijn man uit. Ja, Edwardsen. Goeie goal van Go Ahead Eagles. Matig verschillen ook toch wel? Zeker. Maar het kan vrij door de as spelen. Hakballetje Tengstedt. En dan weet je dat die Edwardsen fysiek sterk is. Moeilijk van de bal te krijgen is. Zoekt zijn tegenstander op en gaat voor de korte hoek.
1: Dus wordt een resultaat wel weer heel erg moeilijk vandaag voor ADO Den Haag.
2: En wat een doelpunt van onze nummer 16, Victor!
1: Vierde goal met het thuispubliek achter de goal. Uitvak. de herhaling zien. Het hakballetje was fraai van Tengstedt. Hij bereikt Edvarsen. Even wat bewegingen. Silla die hem nagenoeg kwijt is. In 2-0 voor Go Ahead Eagles. Aftrap weer genomen. En ADO heeft het balbezit met Milan Hokke. Dan hebben we nog 25 minuten te spelen. En moet ADO, mocht het nog iets willen, toch wat meer de aanval op gaan zoeken. Kilo aan de bal met Nigel Thomas op de helft van Go Ahead Eagles aan de linkerkant. Silla daarbij. Hokke nu aan de bal op de eigen helft. Kilo, driehoekje gemaakt daar aan de linkerkant met Silla opnieuw in balbezit. Rotier gaat ook helpen met Nigel Thomas die naar binnen gaat. Glijdt even, daarom ook de overtreding. Begrijpt het zelf niet echt. De vrije trap is voor Go Ahead Eagles. Nog een dubbele wissel.
0: Baam en bal gaan komen. En naar de kant gaan Eduardo. Aanvaller voor een aanvaller. En ik denk dat Hokke de andere speler is die eraf gaat. Nee, Silla. Dan zal Hokke naar links gaan. Baam in de as. En dan grijpt Peter eigenlijk in na het mistasten van Silla. Tegenover zijn directe tegenstander Edvardsen. Ik moet wel zeggen dat hij Edvardsen wel een goede speler vindt. Ja, een fijne speler, heeft een goede energie. Groot, sterk.
3: Maar het is ook gewoon echt een prachtige goal.
0: Zeker. Maar het is ook echt een beest. Ja. Hij zou eigenlijk zijn sportschoolabonnementje even in Den Haag moeten laten liggen voor de aanvallers daar. Dat je iets fysieker wordt, iets sterker wordt. Hij zal denk ik aan dezelfde kasten hangen als Thomas Verheij dat hij hier deed. Want dat is ook zo'n bonkige, sterke spits. Als er ook gewisseld is aan de kant van Go Ahead Eagles.
1: Volgens mij is daar Sievertsen, dacht ik, erin is gekomen. Ja, aan de rechterkant.
0: Zeker.
1: Dus bij de thuisploeg. Drie wissels in totaal. Twee voor ADO. Dat de bal heeft met Kilo op de eigen helft. En opnieuw de druk van de thuisploeg van Go Ahead Eagles. En ADO dat de bal daar kwijt dreigt te raken. Ja, dat gebeurt dan ook op het middenveld. Kilo met een goede tussenkomst. Bal met overtreding ten opzichte van aanvoerder Joris Kramer. Dat betekent dat er een meter over de middenlijn heen een vrije trap komt voor Go Ahead Eagles. Kramer zelf, die hem gaat nemen. Kort naar Meulensteen. Meulensteen weer naar Kramer. Nu is het de beurt aan even rotieren om druk te zetten. Op de laatste linie. Van de thuisploeg met de lange trap van Houk, de doelman. In de richting van die invaller, Sievertsen. Hij wordt niet bereikt. Bal gaat over de zijlijn. Dat gebeurt via Milan Hokke. Dat betekent dat er een inworp komt voor Go Ahead Eagles. Snel genomen. Kramer die hem op kan vangen. In de middencirkel doet hij dat. We hebben 67 minuten gespeeld in de Adelaarshorst. En Go Ahead Eagles staan met 2-0 voor tegen ADO Den Haag.
0: Met balbezit voor de thuisploeg aan de linkerkant. We staan bijna met alle mensen op de helft van ADO. En ADO laat dat ook allemaal toe. De Bruin staat erbij en kijkt ernaar. Geeft niet echt druk op de bal. Betekent dat... Ikema, hij lijkt een heel raar balletje te geven, maar gooit hem heel bewust kort. Daarmee neemt hij niet alleen zijn directe tegenstander in de luren, maar ook de verslaggever. Want ik dacht toch echt dat hij hem daar uit zijn handen liet glippen. Maar het was volgens mij een bewustje naar Kilo toe. Als er druk is van de ruiter, dan gaan we het zien. Nou, nee, het was wel bewust. Het leek toch wel raar, hè? Hij maakte een hele lange achterzwaai, alsof hij hem heel lang wilde geven. En op het laatste moment legde hij hem eigenlijk zo hups in de voeten van Kilo.
2: De beste speler op het veld via de Eagles fan app is het mogelijk om mee te stemmen op de man of the match.
1: Nou, we hebben nog even om erover na te denken. Een minuut of 20. Wie de man of the match moet worden. Ik denk toch wel Edvarsen.
0: Ja, we gaan zou me eigenlijk jeuken.
1: Kan ik me heel goed voorstellen. Laten we hopen dat er nog een man of the match komt aan de kant van ADO. In de slotfase van de wedstrijd. Met zoals gezegd nog 20 minuten te gaan. In de Adelaarshorst, waar Kilo de bal heeft in de middencirkel. Het is Coët dat iets meer naar achteren gaat staan. De Ruiter tussen de linies door. De Ruiter met de uithaal. Iets meer drukken. Want deze bal gaat daar toch wel ook het publiek in.
2: U bent vandaag een van de 9544 toeschouwers in de Hall of Football, de Adelaarshorst. Hartelijk dank voor uw komst.
0: Als ik kijk naar de statistieken, dan heeft ADO meer balbezit dan Go Eagles. Alhoewel, het is nu om het even, zie ik net. Hij springt naar 50-50. 7 doelpogingen, 0 grote kansen. Dat is toch hetgeen wat moet veranderen. De doelpogingen moeten omgezet worden in grote kansen. Het zijn wat schoten van ver af, ook net met de Ruiter. Je zou toch willen zien dat ADO wat hoger op het veld kan komen bij Go Eagles. Dat ook nu weer geruime tijd op de helft van ADO speelt. Met veel wisselingen. Zo is Tankstedt, de rechtsbuiten, nu weer in één keer als rechtsback te zien. Terwijl Hawkins gaat komen aan de kant van ADO Den Haag. Vorige week was hij er niet bij. Die week daarvoor mocht hij starten tegen AZ. Dit is een moeilijke bal, maar wordt wel goed belopen door Samstedt, die de bal binnenhoudt. En dan gaat Hawkins komen, denk ik, voor
1: Nigel Thomas.
0: Nigel Thomas. En is de hele voorste linie op rotier na gewijzigd bij ADO Den Haag. Hawkins steekt zijn hand omhoog. En Nigel Thomas weet genoeg. Hawkins naar rechts, de Ruiter naar links. Dat signaal geeft Hawkins nu mee. En dan is ADO door haar wissel zijn.
1: Alle 5 nog voor de 72e minuut. 2-0 de achterstand voor de ploeg van Robin Peter. Het was de eindstand in Alkmaar. 2 weken terug, vorige week natuurlijk die ruime thuisnederlaag tegen Groningen. En ook tegen Go Ahead Eagles. Wordt het nog erg lastig om een resultaat te behalen. Als daar Raadrink wordt gevonden. Dat is op zich wel aardig gedaan hoe hij hem daar binnen weet te houden en de ploeggenoot weet te bereiken. Via bal is het Kilo, die vindt de Bruin aan de linkerkant van het veld. Zo steekt ADO even over. De Bruin terug naar Raadrink. Raadrink halverwege de helft van Go Ahead Eagles met daar ook Eli de Ruiter. De Ruiter terug naar de Bruin, terug naar Mulder. Mulder weer naar de Bruin, de rechterkant van het veld. Zo gaat ADO proberen langzaamaan richting het 16 meter gebied van Go Ahead Eagles te kruipen. Met het balbezit nu aan de linkerkant. Matteo Waam, Kilo, Waam. Hokke staat daar natuurlijk ook nog in de buurt. Maar Waam brengt hem al het 16 meter gebied in. Ja, daar is natuurlijk Kittelhout, de doelman van Go Ahead Eagles. Jesse Bal, de dichtstbijzijnde speler. Maar de spits kon niet echt in de buurt komen van die voorzet. Als de bal wordt gespeeld naar Dirksen. Al ingeleverd. Dat is slordig gedaan. En dan is dit Jesse Bal net buiten de 16. En het schot is daar. Was gevaarlijk. Maar niet buiten bereik van Houk. Dat is jammer. Anders had hier misschien een aansluitingstreffer kunnen zijn. 18 minuten voor tijd. Meer van dit. En het liefst ook iets beter voor ADO Den Haag in de slotfase van de wedstrijd die we langzaamaan betreden.
0: Dit was zijn tweede redding van Houk.
1: Dat is niet veel.
0: In de 73e minuut, nee. Dat is inderdaad niet veel. Met op dit moment 34 balcontacten. En ook dat is niet veel.
1: Nee.
0: Het geeft aan dat ADO daar weinig komt in het vijandelijk doelgebied. Als dit goed gedaan is door Raterink. Raterink kan nu Hawkins wegsturen. Er zit wat meer swing in bij ADO Den Haag. Hawkins loopt zichzelf vast. Krijgt hem wel bij Rotier. Rotier geeft hem dan aan bal. Bal naar Hawkins. En Hawkins gaat schieten. En schiet hem naast. Geef hem groot gelijk dat hij schiet. Alhoewel bal het er niet helemaal mee eens is.
1: Je geeft hem gelijk dat hij schiet?
0: Ja, natuurlijk.
1: Weet ik niet. Niet vanuit deze positie.
0: Je komt in het veld. Er wordt van je verwacht dat je iets verandert. Zoveel is er niet op doel geschoten. Ik zou schieten. Alleen niet zo.
1: Nee,
0: ik begrijp het wel.
1: Een waardevolle toevoering. Nou ja, je had aan de linkerkant nog wel wat ruimte bij Hokken. Probeer het dan op die manier. Dan is ondertussen Jesse bal weer opgestaan. Kan zich positioneren in de punt als Hokker dan de voorzet aflevert. Denk ik dat je daar wat meer kans mee maakt.
0: Het is ADO nu de bal verspeelt. Doen ze aan Samsted. Samsted naar in dit geval Tankstedt. De ene stad naar de andere stad. De een met T, de ander zonder T. Nou, ADO komt er niet tussen. En dus gaat de bal terug naar Houk. Lange bal. Raterink. Die zich prima staande houdt daar aan de rechterkant. Wat is jouw eerste indruk? Is het hem voor het eerst spelen?
1: Sorry?
0: Wat is jouw eerste indruk van Raterink?
1: Prima indruk, hoor.
0: Ja, toch?
1: Zeker. Het is natuurlijk een heel andere respect dan Hokke het invulde op die positie. Dus in dat opzicht vind ik het wel een verbetering. Niet ten nadele van Hokke, maar die vulde het gewoon op een andere manier in. Ik denk de goede toevoeging is aan de selectie van ADO. Doelpuntmaker Edwardsen gaat eruit. Bij hem komt Stefan Sigurdsson. Sala Ramouni komt erin.
2: In het veld met nummer 25, Giovanni van Zwam.
0: En ook Van Zwam komt binnen de lijnen.
1: Kwartier nog. Het laatste kwartier is ingegaan. Dat hebben we ook zojuist gehoord vanuit het uitvak. Door de stadionspeaker heen. Waar ADO het balbezit heeft achterin. Maakt het zichzelf wel wat lastig. Met Waam die even moet rennen achter de bal aan. Nee, het is Nikema die hem op kan pakken. Even de rust. Gelijk naar Mulder gepaast. De druk is er wel van Go Ahead Eagles. Het is Hokke nu aan de linkerkant. Hokke naar De Ruiter. De Ruiter dan weer naar Hokke. Hokke draait even om. Dan is het Matteo Waam die hem aangespeeld krijgt. Centrale verdediger. Die vindt dan vervolgens weer Mulder in het 5-meter gebied. ADO zal naar voren moeten gaan. Mulder zet alvast de eerste passen. Dan is dit vervolgens een onbegrijpelijke bal bijna. Die ingeleverd wordt bij Go Ahead Eagles. Maar Hokke gaat goed door. Maakt geen overtreding. En wil dan vervolgens Hawkins bereiken. Het was Jesse Bal die naar links ging. De bal ging juist naar rechts. Dat is jammer dat hier verder niets in zit voor ADO Den Haag. Dat ziet dat Go Ahead Eagles de bal weer heeft aan de rechterkant van het veld. En even kwijtraakt. Dat is kortstondig. Althans, dat zeg je dan wel. Dan is het Rotier die over kan nemen. Snel naar voren gaat. Bal bij zich heeft. Bal wordt aangespeeld. Jesse Bal wacht even op de aansluiting met onder andere Finn de Bruin. De Bruin ziet daar aan de linkerkant. De ruimte bij De Ruiter gaat er niet heen. Kilo vindt dan een bal. Afvallende bal. Rand 16 is dan voor Hawkins. Nou, niet helemaal. Maar de inworp is er als Go Ahead Eagles wegwerkt. De bal over de zijlijn schiet. Dan mag Raterink hem gaan nemen. Dat doet hij halverwege de helft van Go Ahead Eagles. Terug naar Pascal Mulder. Bal vecht daar een duel uit. Terwijl de bal niet in de buurt is met Joris Kramer. Ze staan elkaar even in de weg. Maar het balbezit is er voor ADO. Terwijl een meter of 30 naar achteren op de eigen helft. Met Milan Hokke aan de linkerkant. Dat is een bal richting Waam. Daar komt hij niet aan. Gelukkig staat daar Go Ahead Eagles niet helemaal scherp. Is het Nikema die even kan komen helpen. Is dit de lange bal? Een goeie op Rotier van Hokke. Rotier met bal bij zich. Gaat hij zelf. Rotier. En daar een doelpunt voor ADO. En dan gaat het uitvak los. Is daar de aansluitingstreffer. Een klein kwartier voor tijd. Tweede doelpunt van het seizoen voor de ploeg van Robin Peter. En misschien zit er dan nog wel wat in deze wedstrijd. Waar de trainer van ADO Den Haag gelijk het gesprek aangaat met Milan Hokke en Matteo Waam. De eerste aanwijzingen gaat geven. Dat is een goede bal op Rotier. Die zelf gaat, cool blijft. En beheerst binnenschiet voor de 2-1. De aansluiting van ADO Den Haag. En dan kijk je toch gelijk naar de klok. En is daar toch ineens weer de hoop op een resultaat. Vorige week ging het andersom. Op bezoek bij Feyenoord voor Go Ahead Eagles. Toen 2-0 achter, toen werd het 2-2. Weet ADO Den Haag nu het tegenovergestelde te bewerkstelligen, is de vraag. Een 2-0 voorsprong weggeven. Dan zal ADO nog aan de bak moeten.
0: Geniale bal van Hokker.
1: Ja, heel goed.
0: En heel rustig gebleven van Rotier.
1: Goal.
0: Die nadat hij vorige week op de bank plaats moest nemen, toch wel laat zien dat hij van waarde is. De vuile meters die hij maakt achter de spits, maar ook de rust en de koelbloedigheid die hij heeft als hij dan zo weggestoken wordt.

0: ADO haalt daar wat vertrouwen uit. Met De Bruin nu aan de rechterkant. Ligt de ruimte bij Hokke. Hokke kijkt weer. Kan ik Rottier wegsteken? Het wordt De Ruiter. Balletje is wat aan de zachte kant. Maar Rottier krijgt hem wel bij Hokke. Hokke dan naar De Bruin. De Bruin wil zichzelf vrij spelen. De Bruin met een schuiver. Die gaat zachtjes voorlangs.
1: Jammer. Maar inderdaad, wat meer gevoel. Je merkt ook dat het publiek er even achter gaat staan voor de thuisploeg. Extra aan te moedigen zo in de slotfase van de wedstrijd. Want nog 10 minuten worden er gespeeld in Deventer. Waar ADO Den Haag de score zojuist op 2-1 heeft gebracht. De aansluitingstreffer dus voor de ploeg van Robin Peter. Komt daar nog een gelijkmaker bij? Dat is de grote vraag. Wat gebeurt er nou? Is het tijdrek? Dat er een hoekschop is het. Geen doeltrap. De VAR bemoeit zich ermee. Maar mag ADO een hoekschop gaan nemen. Ja, dat is dan toch ook wel lekker. Doeltrap die dus niet doorgaat. ADO snel naar voren met Kilo aan de overkant van het veld. Die de hoekschop mag gaan trappen. Kilo, kan er iemand zijn hoofd tegenaan zetten? Bal blijft daar liggen. Is het Kilo die opnieuw voor kan brengen? Kilo, rand 16, kan eruit gehaald worden. Schot wordt geblokt. Mogelijkheid opnieuw voor ADO dat op moet passen. Dat Go Ahead niet toeslaat in de counter. Snel de bal weer terug. De Ruiter met terug naar de goal. Jesse Bal, rand 16. En dan is dit van Ratering geen beste bal naar de rechterkant waar Kilo stond. En dat betekent dat Go Ahead Eagles overneemt. Weg momentum. Als Go Ahead Eagles daar in de counter niet toe kan slaan, is het ADO dat de bal weer terugpakt. Spel mag door. Ja dus, balbezit voor de ploeg van Robin Peter met Vin de Bruin. De ruimte aan de linkerkant bij Rottier. Wat een knotsgekke paar minuten hebben we gehad nu ineens in Deventer. Met die doeltrap die ineens een hoekschop werd. Het is De Ruiter met 3 man om zich heen. Krijgt de bal wel bij Rottier. Dan vervolgens balverlies. Ja, dat is een gele kaart voor Evan Rottier. Die het shirtje van Sievertsen bijna kapot trekt.
0: Ja, hij moest eventjes daar nog eruit halen.
1: Een nuttige gele kaart.
0: Je merkt toch dat het publiek wat onrustig wordt.
1: Ja.
0: Hè? Niet in de gaten.
1: Maar dat is heel gunstig voor ADO Den Haag. Ik zie ook een supporter daar links. Die probeert iedereen even op te zwepen, maar hij krijgt weinig mensen mee. En dus wordt het ook ineens even wat stiller. Daar waar de vrije trap er is voor Go Ahead Eagles. Gaat genomen worden door Hauk. De doelman die hem lang naar voren trapt. ADO heeft de bal weer terug. Met Kilo en Ratering. Dan op het middenveld vervolgens weer Lindhorst. Moet Ratering even verdedigen. En dat doet hij niet helemaal lekker. Daar is dan in het 16 meter gebied even Tengstedt. Maar ADO werkt lang en hoog weg. Gelijk opnieuw de dreiging van Go Ahead Eagles aan de linkerkant van het veld met Dean James. James, dat is een overtreding.
0: En de gele kaart. Voor Kilo. Na de gele kaart van Rottier wordt hier ook geel gegeven aan Jo Kilo. En de vrije trap voor het uitvak van ADO Den Haag. Met Dean James achter de bal. En iedereen in het 16 meter gebied van ADO. Ik zou toch iemand voorin houden als ik ADO was. Bijvoorbeeld Eli de Ruiter met zijn snelheid. Gewoon lekker in de middenstip parkeren, op de middenstip parkeren. Dan zou je zien dat daar altijd iemand bij blijft van Go Ahead Eagles. De Ruiter wordt teruggeroepen. Terwijl er toch echt 4 man buiten het 16 meter gebied staan die geen man van ADO hebben. Dat betekent dat ADO de numerieke meerderheid heeft in eigen 16 meter gebied. En de bal nu het 16 meter gebied ook uit moet zien te krijgen. Blijft daar lang hangen. Het is Go Ahead Eagles nog altijd in balbezit. Hawkins nu met druk op de bal. Op links. Dean James krijgt hem terug. Paast hem dan naar Kramer. Die geeft hem op zijn beurt weer aan Samstedt. Balletje naar Lindhorst. Ja, Go Ahead Eagles wordt teruggetrokken. Geduwd, moet ik zeggen. Naar Kjetil Hauk, de doelman zelfs. En die opent op zijn beurt aan de rechterkant. Dat doet hij bij invaller Van Zwam. Van Zwam neemt geen risico, speelt terug naar Hauk. Is misschien ook wel een beetje wat ADO wil, hè? In het hoofd van Go Ahead Eagles gaan zitten.
1: Ja.
0: Want Go Ahead Eagles kan niet achteruit gaan lopen. Dan roep je het over jezelf af.
1: Baan.
0: En moet eigenlijk vooruit gaan. Maar voelt ook

0: ADO wat meer op de helft komt van Go Ahead Eagles. Nu met De Bruin. De Bruin naar Bal. Bal, kan hij zichzelf vrijspelen? Nee, hij geeft hem aan de Ruiter. De Ruiter naar Raterink. Daar ligt de ruimte. Raterink gaat voorgeven.
1: Ah joh. Wat een slechte voorzet zeg.
0: Jij zegt het, ik denk het.
1: Veel te hoog. Veel te hard. Eindigt in de tribune. Zo zonde als je nog wat wil in deze wedstrijd. Met 5 minuten op de klok. Die 2-1 achterstand. Dat betekent dat er een doeltrap blijft staan voor de thuisploeg met Houk die hem lang naar voren trapt. Oudo dat snel weer over wil nemen. Waam krijgt hem op het hoofd. Weet geen ploeggenoot te bereiken. Hokke krijgt hem nu opnieuw op zijn hoofd als de bal wordt teruggebracht. En opnieuw houdt Go Ahead Eagles de bal niet in de ploeg. Nu iets wat gelukkig op het middenveld. Gaat de bal naar de rechterkant. Is het daar de invaller. Sievertsen die hem krijgt. Gaat de bal weer terug naar Samsted. Samsted terug naar de nummer 25 van Zwam, invaller. En is het inderdaad ADO dat naar voren loopt. Druk zet op Houk. Het levert de lange bal op. En dan is daar Nikema die hem op kan vangen. De bal richting Sievertsen te hard. En ADO dat de bal terug heeft met Pascal Mulder. Gaat langzaamaan richting de helft van Go Ahead Eagles. 4 minuten nog ruim op de klok. En die 2-1 achterstand voor ADO Den Haag. De Ruiter aan de bal raakt hem kwijt, kortstondig. ADO heeft de bal gewoon nog in bezit. Met Kilo terug naar de Ruiter. De Ruiter richting het 16 meter gebied. De Ruiter erin ook. Geeft hem dan mee aan Raterink. Raterink zijn het. Kans voor ADO Den Haag. Kon niet zien of je hem voor wilde geven of wilde schieten.
0: Ik denk gewoon hard voortrekken en dan hopen dat iemand zijn voeten tegenzet. Kan natuurlijk het voetje zijn van zijn directe tegenstander. Maar nu schiet hij hem net niet voorlangs, maar in het zijnet. Het is wel een signaal dat ADO weer geeft dat het de wedstrijd nog niet verloren heeft. En het heeft ook in de laatste fase meer en meer de bal. Komt ook meer en meer op de helft van Go Ahead Eagles. Dus statistisch gezien zou deze wedstrijd eigenlijk nog 10 minuutjes langer moeten duren. Of ADO moet het in de komende 4 minuten en dan de extra tijd nog gaan doen. Kilo heeft de bal, wil graag vooruit. Maar moet ook de controle daar bewaren. Vindt Raterink aan de rechterkant. Aanname in tweede instantie. Even terug naar Mulder. Het ADO-publiek wil alles of niets. Dan moet het toch zometeen de lengte van Mulder ook voorin gaan toevoegen. Als Waam weer onzorgvuldig is, is een passing. Dat is de tweede in 10 minuten tijd. Hij moet weer terug naar zijn eigen positie. Dat is zonde, want ADO was al op de helft van Go Ahead Eagles. En geeft dan zomaar dat cadeautje aan de thuisploeg.
1: Dat de bal heeft aan de rechterkant met Sievertsen. Staat daar tegenover Rottier. Weet wel de voorzet te geven. Bij de tweede paal van de achterlijn gekopt door Raterink. Geen risico. Hoekschop weggegeven. En dan zijn er nog maar 2,5 minuten spelen in de reguliere speeltijd hier in Deventer. Waar Jalen Hawkins de bal alvast klaar gaat liggen. Leggen bij de hoekvlag. En er gewisseld gaat worden. Door Go Ahead Eagles. Eruit. Sorry, Tankstedt. Doelpuntenmaker. Tudo Baten gaat erin komen. Voor de laatste paar minuten. Het applaus is er voor de doelpuntenmaker van de 1-0. Als de hoekschop dan genomen kan gaan worden aan de overkant van het veld in de linkerhoek. 2 minuten nog in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. 2-1 de tussenstand, de achterstand voor ADO. Als de hoekschop is genomen. Hens, daar is een appel voor. Maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. Balbezit nog altijd voor Go Ahead Eagles. Met omsingeling daar in het 16 meter gebied van ADO Den Haag. Voorzet levert niets op. Gaat over de achterlijn. Dat betekent de doeltrap voor Nikema en ADO Den Haag. En er zal wat meer haast bij geboden zijn. En die is ondertussen ook genomen. Nikema 1-2'tje aangegaan met Matteo Waam. Vervolgens de lange bal slordig hoor. Ingeleverd bij Lindhorst. Zo is het Go Ahead Eagles dat direct weer overneemt. Ja, op deze manier ga je geen kans meer creëren voor die eventuele gelijkmaker. Go Ahead Eagles gelijk weer in aanval. Linkerkant 16 meter gebied. En dan is het Hawkins die mee komt verdedigen. Snel makkelijk van de bal gezet. Dan komt daar alsnog de voorzet. Kopballetje. Nee, is er niet. Optisch bedrog. Rand 16 is het even een Rottier. Die hem gelijk lang naar voren trapt in de richting van Jesse Bal. De Ruiter komt er ook nog helpen. Ze maken het Samsted erg lastig. Maar er wordt ook een overtreding gemaakt op de speler van Go Ahead Eagles. En dus een vrije trap voor de thuisploeg.
0: Ja, ik weet niet of het een vrije trap was hoor, Gert. Ik vond dat ADO er gewoon met 3 man heel kort op zat. En dat Alfons Semstedt daar gewoon risico nam. En daar wordt hij misschien wel een klein beetje mee geholpen. Want als daar niet gefloten was...
1: Ja, dan ADO, heb je 3 spelers in de buurt.
0: De omschakeling... de weg vrij gehad naar de goal van Houk. Als de rechtsback van ADO Raterink dit wegwerkt met zijn hoofd. Krijgt hem met een gelukje dan bij Hawkins. Krijgt hij de vrije trap mee. Hawkins haakt. En dan fluit de scheidsrechter alsnog niet. Want de speler in kwestie komt er langs. Met terugwerkende kracht gaat de scheidsrechter alsnog een vrije trap toekennen. Omdat Hawkins daar ouderwets pootje haakte. En 4 minuutjes extra, minimaal, die gaan nu in. Als ze daar de 3-1 is, uit het niks, de vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
2: Dan is het klaar. Jammer, even is daar de hoop op een resultaat, op iets mooiers, iets beters voor ADO Den Haag. Maar het mag niet zo zijn. De zure tijd de marge weer terug wordt gebracht op 2. En dus ging van de blessure tijd. De invaller die het doet, de 3-1 voor Go Ahead Eagles. En de aftrap die ondertussen ook is genomen. Daar gaat geen verandering meer in komen op deze tussenstand. ADO direct weer in de aanval. Er wordt een overtreding gemaakt op Evan Rottier. Waart iedereen naar voren. Als de vrije trap genomen gaat worden door Juho Kilo. 3 minuutjes nog in deze wedstrijd. En de marge dus vergroot. 2. Jalen Hawkins. Ja. Kansloos. Als je van zo ver gaat schieten, wordt de bal geblokt. Kan Go Ahead Eagles er gelijk weer uit. Ze zijn snel. Dan wordt het dan ook 4-1. Nee, hoekschop.
0: Ze willen een penalty.
2: Was er net buiten, denk ik. Was er in het 16 meter gebied.
0: Ik denk dat de scheidsrechter kiest voor de corner. En dan hoort of er iets in zijn oor gezegd wordt. Maar wat een enorm risico neemt Hawkins daar.
2: Ja, gewoon dom. Ja. In principe heb je de wedstrijd al verloren natuurlijk, maar nou, het was wel in, denk ik.
0: Ja, het was een botsing, denk ik, toch?
2: Ik denk ook geen overtreding, hoor.
0: Water wil daar penalty. Ja. Ik denk een botsing. Scheidsrechter laat de corner ook nemen door Go Ahead Eagles. In de extra tijd wordt slecht genomen. Kilo kan hem wegwerken. Maar Hawkins die zal nog even achter zijn oren krabben waarom hij dat doet. Als de scheidsrechter fluit voor buitenspel. Dat doet hij allemaal in de 93ste minuut. En Nikema dan nog met een lange bal richting Jessebal. Dus die kopte wel niet wint, maar via de Bruin blijft ADO in balbezit. Rottier gaat niet naar de grond, blijft staan. Terwijl hier een aardige overtreding wordt gemaakt op Hokken. Nou scheids, daar mag hij wel van fluiten hoor. Wat een raar moment. Sievertsen komt daar hard in. Hokker staat erbij. Nou, ligt er inmiddels bij. Staat inmiddels weer. Maar had toch wel het idee dat hij daar in bescherming genomen had mogen worden door scheidsrechter Van der Eijk. Het is gedaan, Henk Gert.
2: Ja. Derde nederlaag op rij voor ADO in de Eredivisie. Het is geen lekkere terugkeer. En dan wacht volgende week ook nog Feyenoord uit. Het is een lastig programma. Met de start die dus verre van ideaal is. Want ook 3-1 is toch weer wat ruim. Misschien dat die marge iets verkleind kan worden nog. In de 15 seconden die er zijn. ADO in balbezit met Raterink. Hawkins gaat de voorzet geven. Komt daar dan nog een doelpunt? Vindt de Bruin, vroege kopbal. Hokken brengt hem opnieuw voor. De Ruiter met uithaal van binnen het 16 meter gebied. Maar je hoort aan het publiek. De inzet gaat voorlangs. 4 minuten zitten erop. En de wedstrijd is klaar. Afgelopen. Go Ahead Eagles. Eagles wint van ADO Den Haag met 3-1. Even werd het nog spannend in de slotfase. Na die goal van Evan Rottier. Het was op dat moment de aansluitingstreffer. 10 minuten voor tijd waren er ook een paar minuten dat je het gevoel kreeg dat hier misschien nog wel iets te halen viel voor ADO Den Haag. Maar het momentum werd teruggepakt door de ploeg van Jozef Oosting. En dus blijft ADO opnieuw achter met lege handen. En staat het na 3 speelrondes nog altijd puntloos in de Eredivisie. Volgende week dan die wedstrijd tegen Feyenoord. Dan zal ADO moeten gaan stunten in de Kuip. Tankstedt, Edvorsen, Sieper Darsson met de doelpunten namens Go Ahead. Rottier in de slotfase namens ADO Den Haag. Is het weer niet gelukt, Jim?
0: Nee, maar in tegenstelling tot vorige week, en dat is de wedstrijd waar we nu even naar kijken, is het in ieder geval niet weggespeeld.
2: Nee, zeker.
0: Stond het beter, heeft het zich na de naïeve wijze van speelronde 2 toch al herpakt. Ja, je koopt er niks voor. Ik kreeg in de rust ook wat complimenten van mensen in de perskamer. Die letterlijk zeiden, het valt me niet tegen wat ADO laat zien. Nou, dat viel ook zeker niet tegen. Alleen kan je zeggen dat het te laat eigenlijk op de helft van Go Ahead begon te voetballen. Er is één fase geweest dat je heel even dacht, als die goed valt, dan laat het misschien wel 2-2 nog worden. Alleen dat werd kort daarna teniet gedaan door de 3-1 van invaller Stefan Sigurdarsson. Iedereen van ADO staat weer bij elkaar in de middencirkel. Je zei het al, 3 nederlagen op rij. Dat is onder Robin Peter niet zo heel vaak gebeurd. Nee. En wij gaan naar beneden voor de interviews. Die zijn later deze middag terug te zien en te horen op omroepwest.nl en op onze social media kanalen.
2: Ook vanavond in TV-Westsport.
0: Ja, precies, in TV-Westsport. Met het amateurvoetbal dan. Wij zijn er zondag weer. Dan de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip. Voor nu bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooi weekend van. En graag tot de volgende.

0: een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En wij zijn hier voor jullie, voor jou, voor die laatste Dutch Grand Prix op het circuitpark Zandvoort. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. 12e ronde van het wereldkampioenschap van 2026. Op het grijze lint door de duinen. 72 ronden liggen de coureurs te wachten. Lengte van de baan 4259 meter met een hoogteverschil van 8,7 meter. Eerste winnaar Alberto Ascari, meeste overwinningen Jimmy Clark. En de winnaar van vorig jaar heet Oscar Piastri. Hier gaat het vandaag om. Dit is het rubber wat ze bij zich hebben. De baan is juist droog verklaard, maar er zijn natuurlijk intermediates en wets. We hebben het over de soft, de medium en de hard in de midden van het compound, de C4, C3 en C2. En zo ligt het circuit op dit moment aan de kust van Zandvoort erbij. Die ene bui, rechtsboven in beeld, met het streepje erin, die kwam over. Maar net als alle, ze kwamen of te laat of te vroeg. Ja. Eerst maar zijn startopstelling voor deze wedstrijd. Vanuit pitlane komt Checo Perez, weer dingen veranderd aan zijn Cadillac. Dan Valtteri Bottas, komen op de 20e positie met zijn slechtste kwalificatie van dit jaar. Hebben we het over Oliver Berman, Lance Stroll, waar we hem verwachten. Fernando Alonso verloor heel veel grip, was veel sneller in zijn eerste run dan in zijn laatste run. Zijn we weer Carlos Sainz, die naast hem staat, de Spanjolen al daar. Alexander Albon, de tweede keer dat hij dit jaar voor Carlos Sainz staat. En Esteban Ocon, ook in de sprint vanaf P15. Franco Colapinto, 5 wedstrijden achter elkaar, nu achter Gasly gekwalificeerd. Nico Hulkenberg staat 6-6 in kwalificatie. Met Bortoleto. Yuki Tsunoda terug in de Racing Bull. Ook in de sprint stond hij 12e. En Pierre Gasly staat 9e in het WK. Dat vind ik eigenlijk best bijzonder. 10e Arthur Lindblad. 5 wedstrijden op rij in de top 10. Gabriel Bortoleto. Beste kwalificatie voor Audi / Sauber sinds 2021. Dan Lawson. 1100ste van Verstappen. Verstappen met zijn slechtste kwalificatie op dit circuit. Want hij was ziek. Charles Leclerc ook in 25 stond hij 6e. Lewis Hamilton. Zijn beste kwalificatie op Zandvoort sinds 2022. Oscar Piastri. 6 wedstrijden op rij. Achter Lando Norris. Kimi Antonelli is onze WK-leider met 53 punten. George Russell pakt zijn beste kwalificatie op Zandvoort. En Lando Norris zorgt voor de 100ste pole position voor McLaren met een Mercedes-motor. Zo, dat is eruit.
1: Kijk, dat is er inderdaad uit.
0: Hoe is het met de temperaturen ter plekke, Koen?
1: Juist, ik voelde die vraag al aankomen. Het is 17,9 graden Celsius buiten. De baantemperatuur 30,1. En ja, dus is het veel belangrijker eigenlijk op welke banden men gaat starten. Want ja, de Cadillacs die starten helemaal achteraan. Dat zijn de enige jongens op de harde band. Verder een heel groot groepje eigenlijk op de zachte band. En dan hebben we 7 mannen op de medium compound band. Dat zijn Ocon, Colapinto, Pierre Gasly en de top 4. Dus Piastri, Antonelli, Norris op pole en dus Russell vanaf play 2 gaan allemaal op medium.

0: beginnen.
1: Interessant, daarachter dus van Hamilton tot en met Lindblad in de top 10 softs. Ja. 6 in de top 10 op softs, 4 in de top 10 op medium. En het is de standaard gouden regel van Zandvoort. Als het niet regent, er zijn nog wel wat natte plekken. Maar als het niet regent, ga je in principe gewoon op sliks van start. De wedstrijdleiding heeft ook de baan zojuist als normale gripcondities aangegeven. Ik ben het met ze eens, maar ik heb al een luchtjot gezien. Inhalen offline kon wel eens een dingetje worden. Maar goed, wat is het vooruitzicht? We hebben 5 verschillende racewinnaars gezien in de laatste 5 Grand Prix. Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli en Norris. Alle 5 Grand Prix op Zandvoort sinds ze teruggekomen zijn, zijn gewonnen vanaf pole position. Dat wilde niet zeggen dat de man op pole ook in de eerste bocht aan de leiding ging, maar hij won hem uiteindelijk wel.
0: Juist.
1: Het is Antonelli zijn laatste Grand Prix als tiener. Want van de week is hij jarig en dan wordt hij in 20er 2 minuten. Er zijn er nog te gaan. 1 minuut is nog te gaan, want er was nog maar 1 lampje. En de safety car staat daar nog. Dat is interessant. Gaan ze dan weer de...
0: Achter de safety car, ja, de opwarmronde, denk ik.
1: Die had al weg moeten zijn, maar de safety car gaat zo opwarmronde. De lokale tijdklok gaat naar 3 uur. Dat betekent dat de formation lap een feit is. En die is dus achter de safety car. Want normaal gesproken is die bij 3 minuten zijn al weg. Dan kan hij nog steeds gewoon... nu misschien met hun 2 rondjes doen. Dan moeten we weer in de gaten houden. Als hij een volle ronde doorrijdt, gaan we over 71 ronden racen. Hier dus het verschil. Wat er kan, een medium voor 30 rondjes en dan een hard voor 42... of een soft voor 24, een medium voor 24... en dan nog weer een medium, alles op 24 rondjes. Ja, dan kom je ook op 72, dat is mooi verdeeld. Links in de balk, als je met ons meekijkt, zie je dus de banden waarop iedereen staat. En dus zitten er op de tribunes een 100.000 man... die allemaal even nat geregend zijn en nu weer op kunnen gaan drogen... en gaan kijken wat er gebeurt in deze Grand Prix van Zandvoort. 12e ronde van het kampioenschap.
0: Ja, verder nog een kleine aanvulling rondom die bandencompounds. Want Leclerc heeft een setje soft over, maar start op een gebruikt setje soft. Dus zou misschien naar een 2-stop kunnen gaan kijken.
1: Lawson doet dat ook,
0: maar die had geen verse. Hetzelfde geldt voor Bortoletto. Want dat zijn en Lindblad, dat zijn de enige jongens die op een gebruikte set soft gaan starten.
1: Oké. Het wordt er overigens wel een staande start, dus laat dat duidelijk zijn. Alleen ja, de heren hebben besloten om met de weersomstandigheden te zeggen... maar ja, we laten ze toch eventjes op deze manier wennen aan het systeem. Zoals je misschien bij ons in de voorbeschouwing gehoord hebt... inderdaad, een van de allereerste wedstrijden was een stratenrace. Ik weet nog wel eens ook de auto's gewoon soms naar het dorp toe reden voor een garage. 325.000 man zijn er door de poort gekomen... het hele weekend hier voor de Heineken Dutch Grand Prix. Een prachtig feit. En het is ongelooflijk knap dat ze al die mensen hebben weten weg te stouwen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, kijk, dit stadiondeel met die tribune. Je ziet ook, hè, die lichtgrijzere, donkergrijzere vlekken. Dat is spannend. Uitgangspunt in het kampioenschap. Antonelli 2,24. Dan Hamilton op 171. Russell staat daar heel dichtbij. Dus dat kan wel eens zijn dat Russell vandaag die tweede plek gaat overnemen. Dan Leclerc, Norris, Verstappen. En dan een gat naar Piastri en Hadjar en de rest.
0: Ja, bij de constructeurs. Mercedes 4 aankomt, 392 punten. Ferrari 316. Dan McLaren met 230. En Red Bull met 180 punten.
1: Als de safety car dan dus nu hier naartoe brengt... zie ik het nut er niet van in. Het enige wat ze willen voorkomen is dat mensen dus gaten laten vallen en dat soort dingen. Dus het is redelijk gecontroleerd gegaan. Maar voor de rest heeft het natuurlijk... het is niet anders dan dat hij er niet geweest was. En dan waren ze nu ook naar de startpositie toe gerold. Maar het zal allemaal in de belangrijke analen van de FOM en VIA staan... hoe ze dit gaan doen. 72 ronden, 306 kilometer en 592 meter. En dan gaat er een vlag vallen voor wellicht Lando Norris, George Russell en Antonelli. Nou, dat krijgen allemaal wel de vlag. Maar degene die hem als eerste krijgt, is natuurlijk het meest gelukkig daarmee.
0: Als ze het halen.
1: En hoe gaat dat met de glijpartijen offline? Hè? Alle lichte vlekken zijn nog nat, want die slicen een beetje. De man die de pitstraat inrijdt is natuurlijk Checo Perez. Want daar moet hij vandaag gaan starten. Het wacht is op de groene vlag. Daar is hij en dan gaan we concentreren op de lampen voor de Dutch Grand Prix. En dat alles op zondag 23 augustus 2026. Eerst gaan de toeren omhoog. 1, 2 lampen aan, 3 lampen aan, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg en iedereen... Nou, George Russell komt niet lekker weg en die begint meteen te duwen en te trekken en te palen. En oh,
0: stappen met Hamilton.
1: Je gaat een beetje door het gras heen. En dan zitten de beide Red Bulls naast elkaar. Verstappen zit aan de buitenkant bij Liam Lawson. Die zal hem wel wat lucht geven. Hamilton is een plekje, denk ik, verloren. Nou, niet helemaal.
0: Leclerc heeft Piastri te pakken.
1: Ja.
0: En Hamilton.
1: Precies. Het is Norris. dacht dat Russell heel slecht werd van oei. Verstappen en
0: Lawson
1: zijn een beetje aan het wielbengen daar. Ja, die komt er niet echt van los. En dan Max zal denken, joh, tief op. Laat mij even lekker in mijn ribben komen. Want ja, die zit daar toen nog steeds achter Lewis Hamilton. Laat dat duidelijk zijn. Norris, Antonelli, Russell, Leclerc, Piastri, Hamilton, Verstappen, Lawson, Gasly en Lindblad. Dan heeft Gasly ook een goede start gehad en Lindblad een tandje minder.
0: Ja, Leclerc heeft dus even kunnen profiteren van een getouwtrek tussen Hamilton en Max Verstappen. Ja. Max Verstappen die dus met twee wielen heel even op het gras werd geduwd door de Brit.
1: 1 van 72 voor het eerst richting het stadiongedeelte. En dan komen we zo dadelijk voor het eerst bij die Kümmelbocht, waar ik dacht dat ik daar nog heel, kijk, daar zie je ze, daar nog heel wat natte vlekjes zag. Maar duiken er voorzichtig in en dan zal het ook belangrijk worden. Dit is natuurlijk met de staande start wat de volgende eerste vliegende ronde gaat worden. Verstappen, niks gewonnen, niks verloren. Nu gaat je, oei, momentje daar van Liam Lawson, die even een tailwheel had.
0: Verder hele...
1: dikke klap crash. Verstappen. Verstappen is eraf. Max Verstappen in zijn thuiswedstrijd gaat hier voor een code rood zorgen. Wauw, ik zag een tailwiggle bij onze vrolijke vriend Liam Lawson. Ik zie Verstappen in de tijdlijn terugzakken.
0: Ja, het is Max Verstappen.
1: Ja, het is Verstappen. 100% zeker. Afgegaan in de Arie Luijendijk-bord. I'm okay, roept hij. Wauw.
0: Zo.
1: Wat een klap. En wat een domper. Niet dat hij vandaag het podium had gehad. Ik zei, ja, dit gaat een rode vlag veroorzaken.
0: Ja, dat had je goed gezien.
1: Ja, dat weet je. Op dat punt, met zoveel schade. En die is echt kapot, zegt hij. Het heeft een mega overstuurmoment gehad. Kijken hoe die uitstapt. Wauw. 1 platte Red Bull. Bonnetje van een tonnetje of 6. Wat gebeurt er? Ja, het is daar nat. Ik zei het al, hè. Schakelt door. Op zijn gas, kwijt. Tankslepper, boom. Zeldzame fout ook die we van Verstappen zien. En daar dus gefopt door de natte plekken. Pom, pom, pom. Komt hij aan achteraan in beeld. Oh, haaks al wel recht die muur in. Wordt ook nog even een bezoekje aan de chiropractiker.
0: Echt wel.
1: Zware crash.
0: En door deze crash verliest Gasly 1 plekje voor wat het waard is.
1: Ja, daar bij een code rood gaan ze vaak een plek terug, hè?
0: Ja, dat is wel
1: ronde
0: waar.
1: Terug.
0: Ja.
1: Dus het scheelt. Wow, hij steekt daar gewoon dwars over het veld. Iedereen mist hem.
2: Ja, dat is het. Sorry.
1: Ja. Hij deed een short shift, zat er op het natte deel, want dat was het natste gedeelte. Kijk, hier zie je het. Komt de short shift aan, dan breekt hij uit. En dan ben je hem kwijt. Zelden heb ik hem dit zien doen. Maar ja, we weten dat hij het hele weekend niet helemaal lekker in zijn vel zit. Dan is dit altijd helaas natuurlijk een triest beeld, maar ook het goede beeld. Dat hij samen met de dokter naar de medical car kan, want dat is vanwege de impact. Hij zal even naar het medical center gebracht moeten worden. Dit zullen toch weinig mensen rekening mee gehouden hebben. Ook met zijn concurrenten. Want die hadden ook gedacht van, nou ja, als er vandaag iemand, als er nog ergens half nat, half droog is, dan komt hij meestal wel boven. Maar de Arie Luijendijk-bocht is in dit geval het Waterloo geworden voor Verstappen. Dus hadden we misschien heel diep in ons gevoel gegraven voor een heldendaad met misschien wat mazzel links en rechts. Is hij die dus zo groot gepresteerd heeft, hier degene die een code rood in de derde ronde laat noteren. Na een zeer zware crash op schade aan de auto. Alleen maar de auto gelukkig.
0: Ja,
1: ja. Dan is het gaan.
0: Ja, we hebben hier in het verleden heel veel harde klappers gehad. Dit weekend eigenlijk nog geen één.
1: Kijk naar de details. Hele vel achteraf, alles kapot. Maar dit wordt gewoon een compleet nieuwe auto opbouwen. Maar goed, dat zal het team ook worst zijn. Dat zal Max in die zin ook worst zijn, want zo werkt dat in de racerij.
0: Ja.
1: Nooit lager dan 2e gefinished in deze Grand Prix. En daarbij deze laatste, nogmaals de hoop was er, kan hij hem dan winnen? Hè? In Hongarije pakt hij een podium. Zou dat zo mooi zijn? Het zou zo fijn zijn. Hij is eruit. Het is wel vaker gebeurd er in de eerste ronde bij Verstappen. Want als we het hebben over hoe vaak, 9 keer is het hem al gebeurd. De enige die het vaker gebeurd is in de eerste ronde in zijn hele carrière is Nico Hulkenberg. Die is het 12 keer in de eerste ronde uitgeblaft.
0: Ja, deze komt wel even binnen. Wat dat betreft kunnen we allemaal Silverstone natuurlijk nog herinneren. Die met Hamilton was ook in de eerste ronde.
1: Ja. Maar dat was een sprint voor. En op de zaterdag had hij Hamilton te pakken. En Hamilton dacht, ja, vandaag even niet.
0: Do or die.
1: Ja. Nee, dit is gewoon... luister nog maar. We gaan de start kijken van de wedstrijd nog een keertje. Daar gaan de lampen uit op dat moment. Dan zie je Verstappen dat hij daar al even door het gras moet. Dat heeft denk ik niks te maken. Dat was gewoon boem, boem, boem. Dat was eigenlijk een ketreactie van Piastri naar Leclerc, naar Hamilton, naar Verstappen. Dan zit hij hier nog wel een tijdje te lang. Als we even op de Red Bulls concentreren, zit hij met Liam Lawson te pierenwappen. Die niet opgeeft. En die geeft niet makkelijk op. Daarachter zien we ook een aantal mensen die zich verremmen.
0: Strol.
1: En ik zei al, vanaf die Kumerbocht, daar was het het nas. Hier krijgt Lawson een beukje van Verstappen. De rest is al een beetje echt weg. De start was goed, hoor. Godsamme. Kijk, en dan poink, poink, poink. Boom. Ja, moet je volle bak liften. Nog een wonder, hè, dat hij niet twee of drie plekken verliest. Onboordgeluid komt dus bij Verstappen vandaan. Ja, want even met twee wielen het gras Verstappen kijkt. Krijgt hij zo dadelijk aan de rechterkant, krijgt hij Liam Lawson. Want Max neemt hier de wat lagere lijn. Point uit Lawson. Poing. Doei. Nou, laat hem ook nog wel een beetje leven, hoor. Elk ander had de cookie gehad. Hier Lewis Hamilton let zo dadelijk op. Dan komt dus van rechts Oscar Piastri, hè. Die zorgt voor de nadelen, hè, naar elkaar. Boink. En die geeft weer Leclerc van de kettingreactie.
0: Ja, Piastri wil langs George Russell eigenlijk.
1: Ja, want die had een slecht gestart.
0: Juist.
1: Ja. Deed Russell dan heel goed. Waarmee dus Antonelli natuurlijk logischerwijs op die tweede plek ligt.
0: Verder was van boven ook wel heel erg goed te zien dat Gabriel Bortoletto stond te malen. Nu P18.
1: Hier de slechtste start van Russell. Die blokt meteen de rechterkant aan de kompias in links. Kan hij dan? Er zitten eigenlijk drie auto's. Waardoor Verstappen op het gras geduwd werd. En je zult straks horen als ze met de slow-mo komen van de crash van Verstappen dat hij een short shift doet. Dus dat betekent onder de toeren schakelt hij door. En op het moment dat hij op zijn gas gaat, breekt hij uit. En dan, ja, ook door de banking is het een raar ding. Je gaat tegensturen, die auto klimt omhoog en je bent gezien.
0: Hier dat cookie, Olaf.
1: Ja.
0: Kijk, Liam Lawson buitenkant Hugenotsbocht. En Verstappen zit daar eigenlijk op de lagere lijn. Komt dan wat wijd uit, relatief gezien ten opzichte van Lawson. Geeft hem dan een cookie links voor op het linkervoorwiel, Liam Lawson.
1: Dan kwam Verstappen ineens haaks in beeld. Dat is toch een stevige impact geweest ook, hoor. Poh. Gelukkig niet helemaal onder een 90 graden rechte hoek. Maar dit zijn geen fijne, let op. Zo klinkt het platrijden van de Red Bull, helaas. Toch nog meteen met zijn duim, hè? Die auto in neutraal zet hier. Gasly had het ook niet makkelijk, hoor. Poh, hij is hard. Goede reactie van Gasly ook, door meteen de goede kant te kiezen. Jonge karters wordt geleerd, kijk niet naar het ongeluk. Hier Liam Lawson, die ziet hem gaan, die denkt... Oh, nou, je moet daar rechts altijd naar het gat kijken. Hij is toch wel bijna 90 graden.
0: Oh,
1: ja, daarachter. Ja, die Bortoletto spint ook, want die gaat gewoon vol van zijn gas af.
0: Ja.
1: Ja, maar verstandig dan, in dit geval, denk ik. Dan maar die plekken verliezen. Komt hij aan. Onboordgeluid van Gabriel Bortoletto.
0: Hij had al een niet al te beste start. Ging terug naar plaats 13. Vangt hem wel netjes op, hoor. Ja, dat moeten we wel zeggen. En Hulkenberg die daar nog net hem weet te ontwijken. Uiteindelijk nu teruggezakt tot plaats 18, Gabriel Bortoletto dus.
1: Oké, okay, Lindblad schijnt iets niet goed gedaan te hebben met de gele vlag die er was. Maar goed.
0: Ja,
1: op het moment zijn... ja, kijk, er zijn mensen met schade, hè? Er zijn mensen met schade.
0: Over wat Lindblad fout heeft gedaan. Ik denk dat die Gasly heeft aangevallen richting de Tarzanbocht.
1: Oké. Okay.
0: Want hij is er voorbij nu.
1: Wacht even, aangevallen richting Tarzanbocht, gele vlag.
0: Ja, als in hij zat achter het incident van Verstappen.
1: Ja.
0: En het, waarschijnlijk is het dan meteen een gele vlag situatie. Gasly moest natuurlijk lichten. En Lindblad denkt, ik val aan in de Tarzanbocht. Ik denk dat zoiets is...
1: Nee, want op start-finish is het alweer groen. Het is niet
0: dat... Ja, nee, dat is ook zo. Maar misschien dat het...
1: misschien wordt het met de mantel de liefde bedekt. Eén ding is zeker. Als je alleen maar geïnteresseerd was in Max Verstappen... en je bent naar Zandvoort gegaan... dan denk ik dat 5 jaar geleden de mensen geweest waren... en zeggen, ik ga naar huis. Maar ik denk dat de sport inmiddels in Nederland wel de populariteit heeft. Hier zien we de yellow flag infringement van Harvick Lindblad... boven in de belt van de FIA. Ik denk dat de sport inmiddels wel de populariteit heeft... dat de mensen toch wel graag willen zien wie deze Grand Prix gaat, dan gaat winnen. En zo gaan we straks verder zonder Verstappen. Helemaal onderaan.
0: Ja, we zagen natuurlijk inderdaad wat schade bij Lewis Hamilton. Die heeft natuurlijk dat kleine cookie tussen aanhalingstekens uitgedeeld aan Verstappen op dat rechte stuk.
1: Ja, ik heb hem ook nog even door het zand zien rijden. Dus ja. Dat is het linker bargeboordje, als dat al een beetje half hangt. Ja, daar kan je niks aan doen, want dat zit vast aan de vloer. Kijk, een vleugel, die kun je gewoon vervangen.
0: Dit zal dan bij Gasly zijn, want die zat recht direct achter het incident met Max Verstappen.
1: Ja. Zo zijn de teams op dit moment druk bezig om de auto's neer te zetten zoals ze willen. En dat mag dus ook, hè. Als je het al zou willen. En je denkt, ja, we hadden toch nog een beetje medium, we hadden wat anders gedaan. Dan kan je alles nu terugzetten. Je kan er, als je het zou willen, een compleet andere achtervleugel opzetten.
0: En een nieuwe set banden, kan ook.
1: Ja. Ja, dus dat wordt straks weer een dingetje, wie wat waar. En op welke band. Maar goed, ze hebben allemaal niet heel veel over. Hè. Ik denk dat onder deze omstandigheden er niet heel veel van de banden gevergd is. Dus als je al begonnen was op een gebruikte Z-rood, dan denk ik dat het je zou een andere gebruikte Z-rood erop kunnen zetten.
0: Ja.
1: Die een lekkerder en beter temperatuur voor je zou hebben. Er zijn de momenten dat teams erg leunen op die jongens zoals Giampiero. Die gaan roepen van oké, dit is wat we hebben, dit is wat we gaan doen. Ook een man bij Red Bull Racing, om even als voorbeeld te noemen, want die kennen we vrij goed, die Paul Monahan. Die staat ook bij van oké, wat is er kapot, wat kan er nieuw, wat moeten we doen? En hoe gaan we dat in deze manier oplossen?
0: Lando Norris bleef vrij onbedreigd aan de leiding van de wedstrijd. Meteen met het team in overleg.
1: Ja, Norris had gewoon een goede start.
0: Althans, een goede start.
1: Omdat Russell, dat is ook vaak, hè, dan heeft Russell een slechte start. Dan denk je, goh, die Norris heeft een goede start. Nee, Russell had zo'n slechte start. Hier nogmaals Liam Lawson. Echt een tailwiggle van niks, hè? Waarvan je normaal gesproken denkt, dan vangt hem op.
3: Is hij oké? Dat is f***ing huge. Is hij alright?
4: Ja, hij is getting out of the car now.
1: Lawson die uiteraard meteen vraagt van, wow, that was huge. Hier Alexander Albon. Die zit daar de spinnende wortel en godkanonnen, zeg hij. Die hebben er ook wel weer een paar mossel gehad vandaag. Gewoon.
5: Sorry, but what Esteban did is crazy. He's overtaking me in the middle of the crash.
1: Ja. Maar ja, Ocon is niet under investigation. En Lindo nee. Wel, maar hier, de spin. Nico Hulkenberg ziet hem. Wow, ziet het team gaat gaan en moet inschatten waar hij heen gaat. Ah!
6: It was crazy with Gabby. Was the team of him?
7: I know. I was watching. Yeah, good job there.
1: Oh.
0: Ja, hier wordt dan gezegd good job hier, maar ik heb toch het idee dat dit ook gewoon puur geluk is.
1: Knetterharde hartverzakking. Het is, dat klinkt een beetje stom. Je ziet wel door de draai van de auto dat hij de neiging heeft om naar rechts te gaan. En Nico kan alleen maar een beetje naar links. En dat was dus precies genoeg. Maar dat is ook weer, wat ik net zei, daar waar het gat zit. Je hoort hem ook nog terugschakelen. Dit zijn wel hartslag 2-10 momentjes hoor. Dan gaat het echt omhoog.
0: Ik zat er heel even voor te kijken, maar Lindblad denk ik dat hij ernaast al zat bij Pierre Gasly. Dus daar zal misschien die infringement voor zijn. Verder hebben we een resumption order, met dus Norris uiteraard aan de leiding. Dan gaat Antonelli naar 2, Russell naar 3, dat blijft onveranderd. Leclerc en Piastri en Hamilton. Lawson zal dan op 7 gaan rijden. En dan hebben we volgens mij Gasly boven Lindblad.
1: Gasly boven Lindblad, ja, dat wel. Zit Lawson daar nog voor, inderdaad?
0: Nee, het is wel Lindblad voor Gasly. 41 voor 10.
1: Ja.
0: En dan
1: Colapinto. Pinto.
0: Ja,
1: nou, precies. Weer Tsunoda. Zo gaan ze neerzetten.
0: En waar komt dan Bortoletto terug? Ja, wel gewoon 18.
1: Ja. Bortoletto is al blij dat hij terugkomt. Laten we dat eventjes vrij duidelijk en vooral heftig neerzetten. Zo de ramen zeggen.
0: Wat een klap.
1: Ja, de race gaat dus verder zoals ze waren aan het einde van de eerste ronde.
0: Juist. Ja, zit als wel Lindblad voor Gasly. Dat was aan het eind van die eerste ronde nog niet zo.
1: Nee, maar zoals ze zeggen. Ik ben wel blij dat de VIA communiceert.
0: Ja, nog geen starting time.
1: Nee,
0: ook Ocon trouwens nu noted.
1: Ja, nee, maar dat mag duidelijk zijn hoor, want dat vond ik echt een ding. Dan, ik heb ooit Ricardo Rosset in Spanje wat zien. Kijk, hier staat hij Ocon. Yellow flag infringement noted. Ik heb ook Ricardo Rosset met die grote startcrash in Spa uit 2001 of zo. Die dacht ook gewoon, ik rijd er doorheen. Ik zie het wel, het zal zich wel ontvouwen. Die ramde er echt volle bak in.
0: Ja.
1: En dat zijn wel heftige momenten. En zoals Nico Hulkenberg zojuist natuurlijk schetst, T-bonen is ongeveer het vervelendste wat je kunt doen. Voor listen, we hebben natuurlijk wel en de structuur op de neus van de auto, die als een soort harmonica naar binnen gaat en daardoor de kracht absorbeert. We hebben ook aan de zijkant, ter hoogte van de heup van de coureur, zit natuurlijk ook de side impact structure. Dat zijn ook gewoon van die pijpen die, ja, als daar kracht op komt, dat versplintert in tig delen, maar dat absorbeert dan dus de energie. Vandaar dat de Formule 1 crash tests zo belangrijk zijn. En dat zit dus ook aan de achterkant, op de rear impact structure. Dat is dat deel waar het lampje op zit achter op de auto. En daar moet je wel knetterhard begin van het jaar heen. Antonelli zal niet ontevreden zijn met de slechte start van George Russell.
0: Nee, zeker niet. Zit er weer voor. En wat dat betreft, theoretisch gezien, op dit moment, als we af zouden vlaggen, je kent het allemaal wel, dan zou die uitlopen in het kampioenschap.
1: Ook Colle Pinto krijgt nu een yellow flag infringement voor zijn kiezen. Dat zijn toch, hoe moet je dat zeggen? Dat zijn toch van die jongens die, als het ongeluk voorbij zijn, denken, mooi, kan wat winnen.
0: Ja.
1: En dat is iemand die wat voorzichtiger geweest is, is dan kwetsbaar. Dan kun je het meteen, beetpakken. Goed, nou, was het al een beladen dag?
0: Ja, echt wel.
1: Mooi, ze hebben op het strand een ding getekend, de final lap. CMSP.com. Ja, die final lap gaat er voor Verstappen niet komen. Die ook nog naar Medical Center, maar dat is wel even voor een check. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Er gaat een lampje in de auto branden. Als de impact hoger is dan 30G volgens mij, of 55G, nou iets in die ring. Dan gaat een lampje, precies, gaat een lampje branden en dan zeggen ze sowieso even mee, even checken. Wat ze dan doen is, aan het begin van het jaar hebben elke coureur bij keuring op het circuit hebben ze een keus, terwijl Ocon krijgt no further investigation. Okay. Hebben ze een vragenlijst. Wie, wat, waar. Je moeder, waarmee ben je geboren, waar woon je en hoe heet de paus? Nou, die is al lastig zat voor veel coureurs.
0: Ik zou het niet weten, hoor.
1: Nee, ja, maar in dat opzicht, paus Johannes de zoveelste. dat doe je in een bepaalde tijd. Dan moet je dus nu na zo'n klap moet je naar het medical center. En dan moet je binnen dezelfde tijd dat je dat toen gedaan hebt. En dat wil niet zeggen als je die test doet dat je daar een half uur kan gaan zitten nadenken om tijd te winnen als je het nodig is.
0: Exact.
1: Dat moet wel gewoon boem, stand te pay antwoorden zijn. Dan gaan ze kijken of daar verschil in zit. En als dat zo is, ja, dan zeggen ze van oké, dit is toch een hersenschudding of er is iets anders aan de hand. En dan houden ze je daar nog even. Flavio Briatore staat daar met die Gasly te praten met zijn handen richting helemaal van wat de fuck gebeurt hier allemaal met het weer. Het waren die paar natte plekken die niet alleen Verstappen hoor, de das omdeden. En nou, riep ik al, we gaan richting de Kumo. Daar zag het het slechtst eruit. Daar weet je ook dat die lijnen om in te halen net even wat anders liggen. Goed, het droogt nu, as we speak, per minuut, 2 minuten harder op. Dus we hebben dat zo dadelijk allemaal weer niet. Rio Marquez, race control. Man in het midden met de hoornenbril. Krijgt te horen van de baancommissaris dat alles wellicht oké is. En we hebben een hernieuwde starttijd. 15:33.
0: Nee, ja, inderdaad,
1: staat
0: klopt. Ja.
1: 15:33.
0: Je was er snel klopt, bij.
1: Want als een 10 minuten zijn, en dat betekent dat de teams weer tijd hebben voor die 10 minuten om de boel nog eventjes weer op orde te brengen. Andere voordeel is, ja, weet je, de grote Johan Cruijff spreken, elk voordeel of elk nadeel heeft zijn voordeel, is dat de fans 2 starts krijgen voorlopig.
0: Ja, dat is alweer lekker. Dus ja, eigenlijk 3 zelfs, als je gisteren nog meerekent als sprint.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Zeker. Maar ik zeg voorlopig, want ja, ik bedoel, we weten met name van collega René Hoogterp, en als je wedstrijden IndyCar op Singlesport wel eens kijkt, dan weet je dat Yellow Flags.
0: Breed Yellow Flags.
1: Breed Yellow Flags. Nou, dit is dan een rode, dat is weer wat anders. Aan de andere kant is ook altijd wel dat met dit soort klappers jongens er ook wel zoiets hebben van oké, als Verstappen hem daar verliest, moet ik misschien een beetje opletten.
0: Juist, exact. Maar ja, dan kom je weer op het punt van zojuist. Dat de baan wordt in principe wel nu steeds droger en droger en droger.
1: Maar dat weet je pas.
0: Er zal meer grip liggen als je daar voor het eerst langs komt.
1: Juist, maar dat is het dus. En dus is het voor Lando Norris best lastig, want hij is de allereerste die daar langs komt. Ze hebben natuurlijk nog even de... Hoe noemen we dat?
0: De reconnaissance lab.
1: Ah, we hebben een mazzeltje. We kunnen voor de race gaan gelijkleggen, want er is een klokje. 8 uur, minuten en 52, 51, 50... 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41.
0: Ja, Linkblad is dus under investigation. Ik zou wel graag
1: gebleven
0: on board willen zien, ja.
1: Ja. Goed, daar zitten zij voor. Hè. Zij zitten om te kijken of jongens daar niet te veel risico nemen of dingen doen die gewoon fout zijn. En als jij voorbij een gele vlag rijdt, je haalt iemand in. Dan kun je natuurlijk altijd net zien, ja, maar ik kwam net uit een rookwolk, dus ik heb de gele vlag niet gezien. Ja. Want die Bortoletto gaf nog een rookwolkje weg. Dan weet je niet of Flimblad daar op dat moment weer voor of dat moment weer achter zat. Nou, ik ken het allemaal wel. Het is inmiddels zo droog dat Kimi Antonelli gewoon instapte. Hè? Toen de Max er straks instapte, werden zijn schoenen nog droog geveegd.
0: Precies, met zo'n handdoekje.
1: Ja, precies.
0: Zo'n mooi tafereel.
1: Als je nog niet zeker bent van het gelijkleggen, ga ik je nog één keer proberen te helpen nu. 7 minuten en 56, 55, 54, 3, 2, 1, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Dan zou je hem wel moeten hebben via de app van Grand Prix Radio. Laat dat duidelijk zijn. Er en der zie je de jongens vaak het van de week altijd over kacheltape. En dat aluminium tape wordt weer het een en ander aan de vloer gerepareerd. Als daar een gaatje in zit, bijvoorbeeld bij Arvid Lindblad. Wij zijn daarmee bezig, van de jongens die nog op de grond liggen. En dat allemaal dicht zitten te plakken. Ook Lewis Hamilton heeft natuurlijk wat schade. Hamilton kende. Mocht de race niet gaan zoals hij wil, zal hij altijd roepen... ja, that floor damage is hurting me a lot.
0: Ja.
1: Maar, wees eerlijk, hoe zou jij zijn?
0: Nou ja, ik zou me er ook wel gewoon... ik zou dat ook gebruiken als argument.
1: Ja.
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Ja. Al voel je er niks
0: ergens,
1: van.
0: Nee, maar ergens, als het niet loopt zoals het loopt... dan is dat ook wel vervelend, zeg maar. Bortoletto. Ja.
1: Opstart.
0: Te malen. Gasly voorbij, Colapinto voorbij... En dan nu onder druk tussen van de V2 V-carbs. Met Tsunoda achter zijn teamgenootje Lindblad aan. Ah, kijk, Lindblad met een lock-up. Ingaan van de Gerlach-bocht. Ah, oh, daar is Colapinto. Ja, precies. Ik zat al te kijken, waar blijft hij nou? Hulkenberg? Jeetje zeg. Echt.
1: Maar hoe komt hij later dan weer voor? Bam, daar het moment van je schrikt dan toch weer als je kijkt. Ze hebben later toch weer een goede plek gehad. Die Hulkenberg had mazzel zeggen hier. Overstuur, overstuur. Oh, ja, kwijt.
0: Vangt er mooi op, hoor. Dat moeten we hem wel nageven.
1: Ja, je koopt er geen brood voor, maar... het zorgt er wel voor dat hij gewoon mee kan doen... aan de herstart van deze wedstrijd.
0: Als Bortoletto's zijn en je komt in die spin... en daarna, als je dus die auto weer recht hebt staan... dan zie je in één keer allemaal rommel op de baan.
1: Ja,
0: dat... Denk je ook, wat is hier gebeurd?
1: Nou, hij zag wel dat hij al ging. Want ik denk dat hij daarom extra liftte. Hij zat al niet helemaal lekker. Komt er een extra liftje bij. Dat reageert met de engine braking op de achterwielen. Ja. Waardoor het lijkt alsof je ooit in de sneeuw gespeeld hebt. Je handrem aantrekt. En ja, dan ben je hem kwijt. Maar ja, de ruimte was er voor hem wel. Voor Verstappen niet. Ik bedoel, zou je denken, het was een tankslepper bij Verstappen. Maar normaal heeft hij snelle handen. Maar deze kon hij echt niet opvangen.
0: Nee, en wat we ook zeiden, heel weinig uitloopzones. En zeker in de Arie Luijendijk-bocht, daar is gewoon een muur.
1: Ja, en het is heel moeilijk, want ik vind op straatcircuits vind ik het altijd fijn als de muren dichtbij staan. Je hebt natuurlijk op alle andere circuits, neemt die auto vaak zo'n hele gekke hoek aan voordat hij wat raakt. Want dan is er ruimte om half te draaien of drie kwart te draaien. Dus dat is het, ja... Voordeel, nadeel. Ik bedoel, als er een muur staat, boem, weet je. En je weet ook, als er een muur staat, zijn ze allemaal net even wat voorzichtiger.
0: Ja.
1: Als je een track limits af zou willen in de Formule 1, nou, dat is mooi. Zet overal maar een muurtje neer van 40 centimeter hoog. Dan maakt er niemand meer een track limit, dan zit je tegen de muur aan.
0: Juist.
1: Ja, dat dus. Maar goed, daar hebben we straatcircuits voor. En daar gaan we ook nog naartoe. Daar gaan we onze sprint krijgen dit jaar in Singapore. Dat is het laatste van het seizoen. Ook bijzonder.
0: Ja.
1: Herstart van de wedstrijd over 4 minuten en 30 seconden, 29... 28, 27, 26, 25. Dit alles ter controle.
0: Ja, en we krijgen dus nog een Europese stratenrace ook. Madrid, ja, stratenrace, dat is een deel...
1: Die wordt niet neergezet als een stratenrace.
0: Nee, zeker niet. Maar ook daar staan de muren heel dichtbij, vind ik.
1: Op bepaalde punten wel. Ja. Ik heb daar een paar bottlenecks gezien. Holy knetter. Carlo Pinto gaat nu naar Under Investigation. Noted en ze zijn bezig. De mannetjes zijn bezig.
0: Ergens had ik het wel lekker vonden als ze nu gewoon uit een soort voorzorg inderdaad naar het einde van die eerste ronde hadden gegaan. Dan had je het gedoe gewoon niet rondom Lindblad, rondom Ocon. En nu ook rondom Carlo Pinto.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, zo zal het niet in een reglement staan.
1: Krijg
0: je daar weer gedoe over.
1: Was dat niet in het reglement?
0: Ja, over nog een ronde terug, zeg maar. Want daarmee zou je dit voorkomen. Ook de spin van Bortoletto is natuurlijk misschien een gevolg rondom de crash van Verstappen.
1: Ja, oké. Nou ja, we gaan het zien. Eén ding is zeker, vooraan gaat zo dadelijk staan Lennon Norris met Antonelli en Russell en Leclerc en Piastri en Hamilton. Dan Liam Lawson, die vandaag de eer van Red Bull Racing hoog moet houden. Dan zou ik als Nederland zeggen, we gaan achter Liam staan. Want als hij daar een mooie vijfde of zesde plek uit weet te peuren, dan zou ik het hem zeker gunnen.
0: Heeft hij het goed gedaan, hoor.
1: Safety car lights on. Dus ik denk dat we hetzelfde verhaal krijgen als er straks. De safety car gaat ze de ronde richting de startopstelling brengen. Start grid in dit geval. Dan gaat iedereen staan. En dan krijgen we weer het systeem. Lampjes uit, lampjes aan en gaan. En dan gaat het nog over 69 rondjes. Want er staat gewoon op 1. Gaat het over 68 ronden. Want deze ronde gaat denk ik ook meetellen. Want iedereen is pitlane ingegaan.
0: Ja, dat denk, daar ga ik inderdaad wel vanuit.
1: Wij moeten ons niet even laten foppen dat we straks in de wedstrijd gaan roepen van... Oh ja, het is een eerste pitstop, tweede pitstop, derde pitstop. Want er staat nu bij iedereen, omdat ze in de pitstraat gestopt zijn vanwege de corona, staat er bij iedereen nu een pitstop.
0: We moeten wel in de gaten houden dus inderdaad wie er een ander setje onder heeft gezet.
1: Ja.
0: Dat wordt nog wel interessant om te volgen.
1: Ik hoop dat de F1 Pro TV app het bijhoudt. Want die gaat natuurlijk informatie krijgen nu ineens wat hij normaal gesproken zeg maar gefaseerd binnen gaat krijgen. Dat komt nu gewoon zo dadelijk als een rambambam binnen. En ik denk niet dat Pirelli een nieuw lijstje gaat aangeven. Maar goed, we kunnen het proberen om te zien. Het kan ook zijn dat er een aantal jongens zijn die denken nu van... ja, laat ik dan nog maar van deze run op hard gaan doen. De temperatuur is omhoog gegaan, dus dat helpt wel. Snap je? Dan heb je dat weer niet nodig. Dat is 18,5 graden als de temperatuur is naar 33 gegaan.
0: Ja, 3 graden warmer ten opzichte van het begin van de wedstrijd.
1: Ja, dat dus. Dat helpt. En dat is oké. Lennon Norris heeft nog 1,5 minuut en dan weet hij dat hij weer aan de bak mag. En dan kan hij in het oranje voor de oranje fans toch nog een oranje zee gaan creëren... Zeker niet waar heel velen op gehoopt hadden. Een wonder, een mirakel, misschien een spektakel. Als je van klappers houdt, denk je ja, een spektakel. Een klapper is ook een spektakel, maar voor Verstappen is dit gewoon ja, heel, heel jammer. Maar het is gebeurd. En ja, systeem, moment, banden, koud, bocht, momentje, klaar, boem. En dan zie je hoe hard het gaat. De sfeer op de tribune is er trouwens niet minder om, kunnen wij op onze belden zien.
0: Nee, deze pauze was goed voor, denk ik, even een refill van het een of ander.
1: En er waren natuurlijk mensen die nat geregend waren, die nu zelf even droog staan te dansen daar. Dus dat scheelt dan ook alweer een beetje. Right, said Fred. En dat betekent dat we over een dertigtal seconden na exactement nu weer gaan beginnen. Achter de safety car betekent helpers out.
0: Softs. Bij... de McLaren van Lando Norris. Dus dat is meteen al iets om op te schrijven en te noteren. Ja. Want die had natuurlijk de medium compound band.
1: Wilson is op soft gebleven. Ik zie een aantal mensen met nieuwe mediums. Ik zie hier een harde band, maar ik kan lastig zien van welke auto dat is. Oh, dat is Piastri. Piastri is naar de harde band gegaan. Dan maken we even een nieuw rijtje, ja, voor een beetje. Dan komt ze dadelijk wel duidelijk bij de herstart.
0: Dus Norris nu naar buiten op de zachte band. Dat is de eerste die we noteren.
1: Vind ik wel weer goed van McLaren dat ze dus met die twee auto's weer iets anders doen. Dus ze gaan dus proberen Piastri aan een trekpositie te helpen. Doordat hij straks de eerste pitstop kan uitstellen. Maar dan moet hij natuurlijk ook wel weer de seconden voorsprong hebben. Want weten wij uit het verleden, een pitstop is 21,5 seconden. Virtual safety car duurt die 15 seconden. Drie safety car periodes vorig jaar, 13 rondes. Dat al vorig jaar alleen. Ik heb in 2023 natuurlijk gehad van rondje 16 tot 21. We hebben een code rood toe gehad in rondje 64. We hebben nog een virtual safety car gehad in 2025 voor rondje 31 en 32. En vooral de start van de wedstrijd die was behoorlijk onderbroken. Vanaf rondje nummer 53 hebben we 4 ronden onder de safety car gereden. Toen 6 rondjes los en toen weer 4 rondjes onder de safety car. Dus wat dat betreft denk ik dat de safety car ook vandaag nog niet klaar is in handen van Bernd Mailander.
0: Leclerc heeft de gebruikte softs ingeruild voor een nieuwe set softs. Verder de Mercedes'en, Antonelli en Russell blijven gewoon op dezelfde set medium rijden. Ja, je zei het al eventjes, Piastri naar de harde band. Verder Hamilton en Lawson, niks aangepast. En dan een groepje die de medium compound band eronder heeft gezet, met Lindblad daar de voorste van allemaal. Hij is straks vanaf plaats 8. En Gasly en Colapinto ook, waarvan Colapinto nieuwe softs en Gasly op gebruikt.
1: Dus dan heeft hij dezelfde gehouden, want Gasly stond op mediums.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, klopt.
1: Gasly had
0: Colapinto wel op nieuwe.
1: Tsunoda gebruikt de softs gehouden.
0: Ja, zelfde set.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, die is heel mega grote, belachelijke veranderingen, maar Lando Norris was misschien toch, dat hij straks dacht van, ik wil nog wel wat verder weg. Maar hij heeft nu Antonelli achter zich. En op een medium, kan ik hem ook vertellen, Antonelli gaat 2,18 meter verliezen. In principe als ze dezelfde start zouden hebben ten opzichte van een softband. Ho, Olly Berman. Langs de kant, start wordt uitgesteld. Weer een rondje eraf, hè?
0: Ja, dus een
1: Marshall Post.
0: Kruis door.
1: Streep door Berman.
8: My head didn't work.
9: Oké.
8: Everything broke, everything cut off.
1: It broke. Vlak voor de Hans Ernst chicane.
0: Een heel groot gat ook tussen Stroll en Bortoletto, vind ik.
1: Ja.
0: Echt heel groot.
1: Correct. Gaat hier ongetwijfeld de oranje lampen knipperen zo dadelijk. De groene vlag gaat er niet komen, hoor. Ze zouden heel snel die auto van Berman de weg moeten halen, maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat we een aborted start krijgen met een extra formation lap. Moeten ze niet te lang mee wachten, maar ja, ze willen het aan iedereen melden. Dus moeten ze nu nog wachten op Perez en Bottas. Die komen daar pas aanrijden. Nu kunnen ze dat sein geven, dan kan iedereen het zien. Dan zien de teams het ook. Als ze deze van start laten gaan, vind ik het een mirakel. Maar ja, goed, hij stond niet slecht. Hè. Ze kunnen hem daar zo achteruit weggeduwd hebben. Nee, extra formation lap. Sorry dat ik gelijk heb.
0: Nee hoor, hoef je geen sorry voor te zeggen.
1: Nee, maar
0: psychologisch ook.
1: Jawel, maar die man met die groene vlag voor mij, die begint daar naartoe te lopen. En die denkt, what the fuck gaan ze dat nou echt doen?
0: Maar die heeft één opdracht en die moet hij niet verpesten.
1: Ja. Oké. Dan wordt het zo dadelijk lap 5 van 72.
0: Er is nog één iemand anders richting hard gegaan. Dat is trouwens Alex Albon. Dus Piastri en Albon zijn de nieuwe hards.
1: Oké. Okay. Extra formatieronde. Nou, zit de Formule 1 op dit moment niet heel erg op brandstof sparen. Het is meer elektriciteit sparen en dat soort dingen. Maar dat scheelt natuurlijk allemaal alweer. Dus ze kunnen hem, als ze het zouden willen, kunnen ze hem één heel klein tandje minder zuinig zetten. Uiteraard rijdt deze Lando Norris een stevige outlap. Dat doet hij goed. Vorige keer werden ze nog door de safety car naartoe gebracht, nu dus niet. Want dan zou je de safety car weer op de baan moeten brengen. Dus dit is allemaal weer op zichzelf. En dan zie je dus dat die gaten er komen. En dan moet Lando Norris wel nadenken. Kijk, ik zei al, hij stond daar niet zo slecht. Ze hebben gewoon achteruit weggetrokken. Dus is extra formation lap is goed genoeg. Want die marshals mogen er ook pas naartoe als Bottas en die zijn er weer voorbij zijn.
0: Juist.
1: Dan is het alleen maar dit stukje. En dat was niet tijd genoeg om die start alsnog normaal te plaatsvinden.
0: Nu sluit Stroll trouwens wel gewoon mooi aan ten opzichte van Bortoletto.
1: Ja, en Perez hoeft natuurlijk ook niet meer naar die pitlane.
0: Nee.
1: Want die was al onderdeel van de wedstrijd.
0: Nu langzaam iedereen richting zijn positie. Op het rechterstuk voor een derde allemaal. We gaan dus een tweede start meemaken. Norris dus op 1. Nieuwe set gehaald. Is dan zacht gegaan. En dan de twee Mercedes. Antonelli voor Russell deze keer.
1: Het grappige is dat we niet gaan roepen straks over 50 rondjes. Het spektakel zat in het begin. Laten we dat maar hopen. Maar goed. We hebben in ieder geval genoeg verschillende banden in de top. Want we hebben Piastri op hard, op P5. Leclerc op soft, P4. George Russell en Kimi Antonelli allebei op de medium band. Dus Mercedes kiest weer voor allebei precies hetzelfde. En dan Lennon Norris op soft. Oei. Warme remmen voor Kimi Antonelli, met name rechts voor.
0: Zo.
1: Ja. Moet je vertrouwen hebben in het systeem, hè? Kan het hebben. Terwijl als je op je dashboardje schakelt naar de temperatuur van de remmen, dat je denkt, oh my god, en ik moet wel remmen voor de Tarzan. Nou, daar komt dan de groene vlag en dan gaan we de lampen weer met je meenemen. Rechts alle lampjes op groen, iedereen staat op zijn plek. Daar is de groene vlag. En dus gaan we het weer proberen. '67 ronden nog. 3 lampen aan, 4 lampen aan, 5 lampen aan. Uit en we zijn weer onderweg. En nu is er een betere start van George Russell. En moet zelfs... Norris moet even drukken. En Russell probeert dat en die gaat hem lukken. Norris onderstuurt naar buiten. Antonelli is dat. Kimi Antonelli, want die stond natuurlijk tweede. Die had er veel beter gestart. En Antonelli pakt de leiding. Op zijn softband zou hij normaal gesproken 2 meter voordeel moeten hebben. En George Russell heeft het daarachter druk. Met Oscar Piastri en Lewis Hamilton.
0: Ja, Piastri heeft een plekje gewonnen ten opzichte van Leclerc.
1: Dus lekker bezig.
0: En naar 3 instuurde schijfvlak zo. Dat is een hele mooie zeg. Ten opzichte van George Russell. Russell terugverwezen naar plaats 4 nu. En nu de Ferraris op bezoek.
1: Russell is aan het verdedigen. Russell kijkt en piert en poert. Lando Norris, Antonelli. Wauw. Dan dus Piastri. Top gedaan van Piastri. Die harde band, joh.
0: Echt een hele goede start had hij ook.
1: En Lewis Hamilton zit nu bij zijn teamgenoot. Drive-through penalty voor Arvid Lindblad.
0: Ja.
1: Dat is een stevige straf.
0: Die is pijnlijk.
1: Ja. Kan je niet doen samen met de pitstop. Dus die gaat gewoon helemaal achteruit tuimelen.
0: Ja, die heeft al een plaatsje verloren ten opzichte van Liam Lawson daar bij die herstart. Maar gaat dus nu nog meer verliezen in principe. Oh nee, Lawson zat er al voor. Nou ja, zwaar.
1: Antonelli, 18e voor op Lando Norris. Op zijn softband. Waarom zou je dan denken? Want hij moet ook nog eerder naar binnen. Derde Piastri op die harde band. Dus we hebben een medium, een soft en een harde band aan de kop van de wedstrijd. Dat is wel lekker. Russell 4, Leclerc 5, Hamilton 6, Lawson 7, Gasly 8, Hülkenberg met de snelste race. Ronde 9 en 10e, Franco Colapinto. Dat voor wat betreft de puntenscorers. Baantemperatuur loopt op naar bijna 35 graden.
0: Nico Hülkenberg heeft een goede herstart gehad.
1: Ja.
0: Is opgeklommen richting plaats 9.
1: Al bezig geweest volgens mij met die drive-thru penalty. Fijn van de regie dat ze die dan ook laten zien, hè? Ik moet dan toch aan toegeven dat ze dit jaar wel af en toe net niet laten zien wat je zou willen zien. Maar goed, ik had net ook even Antonelli Russell verkeerd, maar dat kan gebeuren. Je ziet weer de startopstelling en je denkt, oh ja, nee, nou, Antonelli was er al. 17e op Norris. Kan Norris daar wat terughalen? De Mercedes dus op papier, zeggen ze, de snelste auto van het veld. Baan inmiddels gewoon weer helemaal droog. Alles en overal. En dat is natuurlijk wel weer gunstig. Lando Norris pakt nu de snelste raceronde. 1.16.8. Raar geluid wat ik daar hoorde.
0: Ja,
1: leek een soort grind. Ja, in de MotoGP weet je dat het een grind is. Maar hier... geen idee. Oscar Piastri.
0: Ja, hier dat moment dat hij dus aanvalt bij Russell.
1: Geweldig. Schijfvlak binnenlangs. Man, man, man. Dan durf je hoor. Dan heb je wel vertrouwen.
0: Oh. Ja, vette shit.
1: En ik nog maar denken dat ze die harde band eronder zetten... zodat hij later door de tactiek wat verder naar voren zou kunnen komen. Door het strategische gedeelte.
0: Ja, hij dacht ik doe het zelf wel.
1: Dat is niet het geval. Norris is wel beter nu hoor. Flink wat beter ook dan Kimi Antonelli in sector 1. 26-2. Ja, mooi. Een paar honderdste. Dan zie je paars staan en denk je, ja, de Norris die komt lekker snel dichterbij. Drive-through penalty, Colapinto.
0: Ook. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus dat is een beetje de buurt daar bij Linkblad, ja. Ook eigenlijk hij dus gepakt door die melee, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, wel helemaal zelf gedaan, is het oordeel van de wedstrijdleiding.
1: En yellow flag infringement, niet specifiek uitgelegd aan ons. Dubbele punt, komma, gaat om veiligheid. Oh, jongens. Possible class half, dus dat is heel weinig, in 3 minutes. Ik pak mijn buienradar er
0: juist,
1: even bij.
0: Ja, doe dat, Olaf, zeer zeker.
1: Toen hadden we gezien dat er eigenlijk niks meer zou zijn.
0: Kimi Antonelli, snelste race, ronde zojuist 1.16.8. Of 6.8.1, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, goed, Norris zit op zijn staart. Met z'n tweeën zijn ze wel echt aan het wegrijden ten opzichte van de groep hierachter. Want Piastri is wel ietsje langzamer dan de twee. We zijn hier aan boord bij Charles Leclerc, jagend op George Russell.
1: En er zweeft weer zo'n zelfde pukkeltje op zee waarvan we steeds riepen... Oh ja, die gaat er wel langs en ja, die heeft wel steeds de boel geraakt. Je moet kijken of er ergens een donker... Ja, die rechts, dat is hem. Daar zit een beetje een donkere streep in. Box to serve drive-through penalty voor Franco Colapinto. Twee mannen eruit, Verstappen en Berman. Laat dat duidelijk zijn, als je dat al niet was. Want ja, dat is natuurlijk ook groot nieuws. En meteen gaat iedereen die helemaal niks met Formule 1 heeft doen. Breaking news, Verstappen crash eraf. Ja, kan gebeuren, jongens. Autoraces, ja, in dammen.
0: Ja, exact. Het is geen dam. Zeg.
1: En natuurlijk is het jammer. En natuurlijk snap ik dat. Antonelli. Alles wat hij doet dit jaar lijkt zwaar oké te zijn. Hij heeft natuurlijk ook links en rechts wel zijn technische mankementen gehad en een pechje gehad hier en daar, maar hij heeft op dit moment gewoon die gouden stok in zijn handen, dat hij denkt van, hé, dit lukt. Ik had echt nooit gedacht dat Norris op een softband minder grip zou hebben dan Antonelli.
0: Ja.
1: Tenzij, maar die hebben nog niet gehoord, tenzij er aan boord dat er een half anti-stolletje in zit. En dan is hij, dan gaan we weer. Dan denk je, oh, die Antonelli heeft een goede start, terwijl nooit zo'n slechte start had op die softband.
0: Ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor Piastri en de Ferrari van Leclerc naast hem.
1: Ja. Ja, ik ben dan weer zo iemand die denkt van, ja, maar als je nou je eerste start gewoon doet op een medium band, doe dan je tweede ook op een medium band. Dan weet je in ieder geval dat de grip hetzelfde voelt.
0: Ja, dat de levels hetzelfde zijn.
1: Juist. That's not what it is. Berman heeft de pitstraat verlaten on red light.
0: Ah, dat gat van Lance Stroll naar Bortoletto. Daartussen zat Berman.
1: Ja.
0: Dus dat zou best eens het geval kunnen zijn dat Berman, of dat Stroll eigenlijk op het rode licht heeft gewacht.
1: Ja, maar dan zouden ze dus heel veel auto's een rood licht hebben moeten geven terwijl de anderen al weg waren. Dus
0: Bortoletto is nu ook noted.
1: Ja. Antonelli, 16.552. Snelste raceronde. En dus weet dat Lando Norris dat hij aan de bak zal moeten. Hij is natuurlijk in de sprint vooraan gereden. En toen werd hij door een softband later in de wedstrijd te grazen genomen. Nou, dan hoopt hij nu dat hetzelfde gaat gebeuren. Want hij is nu degene op de softband. Maar ja, voor hem rijdt wel de Mercedes van Kimi Antonelli. Hij werd natuurlijk door Charles Leclerc ingehaald in de sprint.
0: En die is goed, hè? De Mercedes van Kimi Antonelli. Kampioenschapsleider natuurlijk. 53 punten voorsprong ten opzichte van Lewis Hamilton.
1: Italianen.
0: Allemaal lekker onder controle.
1: Ja, de Italianen worden natuurlijk al helemaal gek dat ze natuurlijk naar Monza gaan komen. En de Italianen Monza, ja. Kripstraf.
0: Ja.
1: Nu al aangegeven, motorwissel. Ja, Mercedes heeft toch dit jaar al flink wat technische problemen gehad met de motoren. Daar moeten we ook dan heel eerlijk zijn. En dat komt dan dat je dan... Dat komt pas weer naar voren. Je denkt van, ja, Antonelli leidt het WK. We zien hem. Maar ja, er zijn natuurlijk toch dagen geweest dat het allemaal technisch niet zo liep. Je hebt maar een x-aantal motoren. Ze hebben er in het begin best wel veel moeten doen. Ook met de Energy Store. Dus dat wordt een great start. En Charles Leclerc is aan het jagen en aan het kijken op George Russell, die op dit moment buiten het podium is. Ik weet één toeschouwer op Zandvoort die dat leuk vindt. Minimaal één, zeg ik dan.
0: Ja, ik wou zeggen, ik denk dat er ook wel meer zijn.
1: Verzomeren. Om het geluid van Charles Leclerc. Omhoog naar de hun terug. Doorkijken doe je dat hier al. Je kijkt heel rechts naar boven, onder die brug. Niet helemaal naar buiten laten lopen. En hier de binnenkant goed kiezen. En dan op je gas. Dan hebben we voor de Masters bocht waar ze de curbs dan aan de binnenkant veranderd hebben. Zodat je er wat makkelijker overheen kan en je auto niet begint te stuiteren. Ik denk dat Leclerc op dit moment wel wat meer pace heeft dan dat Russell dat heeft. Zeg ik dat goed? 17, 2, 17, het is een tiende. 1/10 dus.
0: Nou, het grootste paceverschil zit gewoon tussen Norris en Piastri. Een halve seconde geeft Piastri steeds toe ongeveer ten opzichte van Norris. Ja, dat wordt dan wel een flinker gat.
1: Er moet voor Hamilton toch frustrerend zijn dat hij Leclerc voor zich heeft. Tenzij het team hem verteld heeft, jouw schade is een x-aantal punten downforce waard. Dus mocht het bij de start zo zijn dat Charles in de buurt zit, laat hem er dan voor, want wij hebben in principe minder pace door de schade die we hebben moeten repareren op je auto. Ik zou het logisch vinden. Ik zeg niet dat het zo is. Ik weet niet of het zo is. Maar met wat we gezien hebben is het misschien wel een logicaatje. De tijden van Leclerc zijn wel langzamer dan die van Hamilton. 17-7 om 17-3.
0: We hebben de eerste in de pitstraat. Dat is Gabriel Bortoleto. Naar binnen gedoken. Kijken wat hij dan zojuist deed bij... Ja, hij heeft gewoon de gebruikte set gebruikt. Nou, die heeft dus 12 ronden, waarvan veel safety car en veel rode vlag en omwarmronden en dergelijke gebruikt. Zal nu naar een andere set gaan.
1: Die under investigation van die pitlight van Bortoleto, die wordt na de wedstrijd bekeken.
0: Ja.
1: Dus daar zijn ze er niet 100% zeker van.
0: Hetzelfde geldt voor Berman. Wordt even een gevalletje uitleggen bij de stewards.
1: Maar die is al uitgevallen, dus ja, dan gaat het alleen
0: die
1: maar...
0: Die kan al langs.
1: Ja, hij kan natuurlijk een 5 of 3 plaatsen Christophe krijgen voor de volgende wedstrijd.
0: Juist. Na een 5 seconden time penalty wordt vaak inderdaad omgezet naar zo'n 3 plaatsen gridstraf.
1: Ja, maar hij heeft op dit moment, hij is geen deelnemer, gaat nooit een 5 seconden time penalty krijgen. Nu.
0: Nee.
1: Dus hij gaat iets krijgen, als ze hem willen straffen, moet hij dat meenemen naar de volgende wedstrijd.
0: Zo.
1: Berman en Bortoleto, dus leaving pit exit on red light. Wat ik bijzonder vind, want er waren al heel veel mensen weggereden, dus
0: Bortoleto naar nieuwe mediums gegaan.
1: Was dat een soort met van normale stop of kunnen we dat niet terugzien?
0: Denk ik een normale stop voor Gabriel Bortoleto. Rondje 12.
1: Oké. Russell, Leclerc dicht bij elkaar. Het gevecht is gaande zeg maar voor die derde, vierde plek. Moet ik netjes zeggen dit. Piastri ligt 4 seconden achter op Lando Norris en 1,1 seconde op zijn vrolijke vriend George Russell. 1,3 seconden. Norris op 1,7. Ik denk dat Antonelli op dit moment zeg maar de pace aan het regenereren is. Dat hij een beetje de boel bijhoudt van oké, kom jij maar op met de geit. Want de afgelopen ronde tijd onderling verschil een 100ste van een seconde. Antonelli 17,058, Norris 17,065. Dat is 2 keer niks. En 3 keer boordwaarde. 14 van 72. Gevecht voor plaats 4. Met dus Russell, Leclerc en in zekere zin zeg ik dan Lewis Hamilton. Dat is al 18e. Dus Hamilton zit 2 keer de afstand dat Leclerc op Russell zit. Het kampioenschap, als we nu gaan afvlaggen, gaat Russell naar die 2e plaats ten koste van Lewis Hamilton.
0: Ja, dan is het verschil tussen de twee na vandaag 1 punt. Als het zo zou blijven.
1: Onboardgeluiden van Charles Leclerc.
0: Nou, Hulkenberg toch aardig opgeklommen dus bij die herstart. Uiteindelijk naar plaats 9 opgeklommen. En manifesteert zichzelf daar gewoon dik prima. Geeft 2 seconden toe ten opzichte van Gasly. Maar ligt ook 2 seconden voor ten opzichte van Yuki Tsunoda.
1: Langste stint op de harde band vorig jaar was maar liefst 53 ronden. Dat was Oliver Berman.
0: Ja, lange stint. Zeer zeker.
1: Het aanremmen voor de Tarzanbocht blijft toch een mooi moment. Dat is het punt dat je als coureur zijnde...
9: Consider original plan A.
0: Copy.
1: Consider original plan A.

2 seconden tussen Antonelli en Norris. Fernando Alonso, 13e op dit moment. Het verschil met wat Alonso uiteindelijk in zijn eerste run reed... en in de run waardoor hij naar Q2 door had moeten gaan... was 16e van een seconde. Ongelooflijk, kwam er gewoon niet aan. Heel wisselende berichten gehoord over wat Aston Martin doet met die motor. En dan in dat geval Honda. Eerste berichten, er zit 50 pk meer in. Ja, maar we doen hem op 30. Gisteren na de kwalificatie hoorde ik ineens weer verhalen. Ja, maar we doen hem op 15 pk van wat we hebben. De Japanners zijn zo voorzichtig. Want die willen natuurlijk gewoon niet dat dat ding ploft. Dat snap ik wel. En Alonso was echt woedend gisteren. Zat echt op zijn stuur te klapperen. En nu is hij aan het vechten met Esteban.

0: I'm pace zero, dan zou je denken, nou, dat is niks. Ja, nee, dit is wat er is. I'm pace, weet je, kan hier roepen van, ik kan hem even naar min 2 of min 3 trekken. Dit is alles wat ik heb.
1: Dit is flat out.
0: En Antonelli zit daar gewoon uit luxe. En hier zijn we aan boord bij Oscar Piastri. Wat een topstart had hij gemaakt op die harde band, zeg. Slim gedaan ook.
1: Geeft dus nu wel 5 seconden toe ten opzichte van zijn teamgenootje.
0: Jawel, maar...
1: Maar hij is dus op 2 compounds harder.
0: En die jongens voor hem moeten nog even naar binnen, hè?
1: Juist, ze zeker. Piastri precies. In theorie natuurlijk niet. Dat is puur theoretisch.
0: Hij zal niet uit kunnen rijden, denk ik.
1: Denk ik ook niet. Daarvoor meer gekke wedstrijd nodig. Veel rondes achter een safety car en dergelijke.
0: Leclerc is nu echt aan het aansluiten bij George Russell. Gevecht voor die 4e positie. Kan dit ook een voordeel zijn voor Lewis Hamilton, dat hij weer dichterbij kan komen? Weet George Russell zijn Mercedes breed genoeg te houden om deze Leclerc van zich af te houden als we de Hunsrug overduiken? Naar beneden, de slotenmaker bocht in. Hierdoor de kuil over de bult. Pom, pom. En dan duik je het schijfvlak in naar beneden. Met heel veel commitment. Hier even met je rechterwiel het tandje over die curb, staan ze maar niet te veel. En dan aanremmen terwijl je instuurt. Piastri.
2: How's the tire?
3: It's okay, but better than
0: the
3: medium.
2: Copy.
0: Hoe is je band? Ja, hij voelt wel goed, maar hij is niet heel veel beter dan de medium. Nou, dat is dan dus in principe toch goed nieuws. Want dat betekent dat hij met deze band de medium pace kan rijden. Of had hij gedacht dat hij met deze band harder zou gaan dan de medium pace? Russell loopt dan wel weer eventjes weg, hè, bij die Leclerc als het gaat over als er een rechtstuk is. Dus de rechte lijnsnelheid van de Mercedes is nog steeds echt miraculeus groot. We hebben gisteren in sprintkwalificatie ook gezien. Weet je, dat hij 2/10 goed weet te maken in alleen daar een lijndekbocht. Hij is naar binnen. Hij is naar binnen. George Russell gaat dat gevecht eventjes verlaten.
1: Rondje 18. Gaat naar hard. Kijk. En tussen een undercut, die hier misschien wel heel waardevol is ten opzichte van Piastri. Maar misschien ook wel juist om het te verdedigen ten opzichte van Leclerc.
0: 18 seconden.
1: Overigens is ook Ocon naar hard gegaan. Die is net binnen geweest. Rondje 17 was dat.
0: Al terug naar de 9e stack des George Russell achter Nico Hulkenberg. Even klein achter P9, weet ik waar die op terugkwam. Moet ik wel een aantal plekken voor terugkrijgen. Hij zat daar vlak voor Leclerc, hè, dus dan zou het eigenlijk het zijn. Russell was P4. It doesn't change our race yet, zeggen ze dus tegen Lennon Norris. Ze hebben daar, en hier gaat hij komen bij Hulkenberg, meer grip op die nieuwe band. Dat mag duidelijk zijn, aan boord bij Russell.
1: Via de buitenkant dan?
0: Ja, hij heeft gewoon meer grip, dus bij de exit hier gaat hij het winnen. Voordat je kunt in die bocht onder diverse radius rijden, dus dat scheelt. Ik zie toch boven zee nog steeds weer een streep.
1: En daar komt hij wel vandaan. Box bij Piastri is ook naar binnen. Gaat hard inleveren. Kijk, die hadden we misschien niet aan zien komen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar dit zal zijn om te reageren. Oh, gaat niet goed. Oh. Dit duurt veel en veel en veel te lang. 5.4. Slechte stop voor Oscar Piastri. Dat helpt hem niet. Hij komt ook niet eens in een gat terecht. Oeh, dit wordt nog wel een beetje spannender met Russell.
1: Hier is George Russell.
0: Nu naar buiten, Nee, te laat. Nee, hij mag nog niet naar buiten. Hier mag hij pas naar buiten. Hij komt pal achter Russell terecht. Maar ja, hij had nog 2 nieuwe harden. Dus hij kan naar nieuwe harden gegaan zijn. Dan heeft hij misschien toch het gevoel gehad. Ja, dit dus. Lap 19 aan de band. Maar wel slechte stop. Zijn nou daar inmiddels ook binnen geweest.
1: Ging rechtsaf, achter niet helemaal lekker.
0: Best een korte stint op die harde band van Oscar Piastri.
1: Ja, heel verrassend.
0: Kijken wat hij nu aan race pace heeft ten opzichte van Russell's situatie door deze paar pitstops. 1 Antonelli, 2 Norris, 3 Leclerc, dan Hamilton, Lawson, Russell, Piastri, Hulkenberg, Albon en Alonso. En nu hebben we 5 softbanden aan de kop van de wedstrijd rijden. Geen enkele medium meer in de top 11. Gek, hè?
1: Ja.
0: Ja, behalve Antonelli, FCC. Maar ja, die is al hier gestopt.
1: Nee, dat zal dus inderdaad nog moeten gebeuren.
0: Ja, hij is wel gestopt. Ja, hij heeft geen bandenwissel gedaan.
1: Exact. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Norris qua pitstop. Die heeft hij ook nog niet gemaakt, maar hij heeft dus wel zijn banden gewisseld.
0: Hulkenberg is binnen.
1: Ik snap de verwarring.

0: staartje wat dat betreft. Hulkenberg dus inderdaad ook binnen van plaats 8 op dit moment. Maar toen zakt hij terug. Ja, Tsunoda en Gasly hebben zojuist een pitstop gemaakt. Dus hij zal daarop antwoorden.
1: Dit is een goede stop van Hulkenberg hoor, 2.8. Overstuurmomentje van Charles Leclerc. Hij heeft een bocht onder naam. Piastri.
2: Okay, the Ferraris are doing 17.5. We need to be better than that. We're aiming for plan 8 off.
1: Weinig druk. De Ferrari's rijden 17.5. Wij moeten beter dan 17.5 zijn. Zijn beste ronde is 17.0. Dus dat lukt wel. De huidige ronde die hij heeft staan is natuurlijk 35.7 inclusief een pitstop. Maar daar komt zodra verandering in. Russell rijdt een 16.1. Die is ook de snelste tijd op dit moment. En Piastri rijdt 16-2, dus dat is wel wat beter dan de 17-5. Dus hij antwoordt wel aan wat ze hebben, maar dat is de opening lap on a new set of tires. Oftewel het openingsrondje op een nieuw setje banden. Dat helpt nog niet 1, 2, 3.
0: Hulkenberg is van soft naar soft gegaan. Vind ik een verrassende keuze voor wat betreft de Audi van de Duitser.
1: Het gaat erom wat je aan pace kunt rijden als je Piastri bent. Dus deze ronde is natuurlijk altijd de gratis snelle ronde. Hulkenberg, zeg jij soft-soft?
0: Ja.
1: Ja, interessant. Ja, maar je had er nog, hè?
0: Zeker. Zeker. Had nog 3 setjes gebruikt. Daar op één van die is hij ook gestart. En dan nog 1 setje nieuw liggen. En daar rijdt hij nu op.
1: De bui die ik zie is ten zuiden van het circuit. Daar, en die is ten noorden van het circuit. Je ziet zo'n donkere bui met zo'n streep erin. Die zijn de gevaarlijke. Zeg maar mijn eigen buienradartje op dit moment. Zie ik hem kijken.
0: Antonelli, box, box, box, box. En meteen gaat Norris mee. Dat is wel een interessante. We noteren een ronde 22. En dus de pitstop van de leiders in de wedstrijd. Antonelli gaat naar hard. Ja, goede pitstop. Oh, Norris die daar wel even om...
1: En Leclerc klapt meteen mee.
0: En ook Leclerc inderdaad.
1: Allemaal hetzelfde, hè? Lap 22. Dat ook wel okidoki uit.
0: Mediums voor Leclerc.
1: Ja?
0: Ja, zeer zeker. En Lawson mee. Van soft naar medium.
1: Hoe ging die goed bij Lawson? Moeilijk, hè? Als ze snel wegschakelen. Ja, 3.3 is niet heel top, maar ook niet heel dramatisch. Maar ja, we zagen net een 2.8. Dat is natuurlijk wel wat lekkerder is. En dus gaat Lewis Hamilton nu aan de leiding.
0: Norris is ook naar hard gegaan.
1: Ja, zichtbaar.
0: Dus nu is het Hamilton aan de leiding. Dan Mercedes, McLaren, Mercedes, McLaren. Antonelli voor Norris, voor Russell, voor Piastri.
1: In de lijn van de buien zit er niks meer letterlijk. Kijk, daar hangt er een, maar die is dus, zeg maar, dat zijn Muiden.
0: Ja.
1: En dan zien we zo dadelijk zien we nog een donkerder. Helemaal links. Maar die is nog en ver weg en boven zee. En dat is meer, zeg maar, Noordwijk-Katwijk. Dit is de richting waar ze vandaan komen. Vandaar dat je dat kunt zien. De rijders zien dit ook, maar de teams zijn er ook niet over bezig. Let op, de bui komt rechts bovenaan in beeld. Ja, natuurlijk niet. Ze dippen. Ja. Maar de richting is deze richting, recht vooruit. Daar komt het vandaan. En dat is allemaal clear. Dus voorlopig blijven we gevrijwaard van nog meer water. Wat op dit moment juist wel in Amsterdam valt en in Durgedam. Daar is ook lekker bezig. Dus mocht je daar zitten te kijken, denk je, ja, ik heb inderdaad regen buiten. Ja, kunnen wij gewoon zien.
0: Juist. Dat is het mooie van die apps tegenwoordig. Hulkenberg is wel aan het dringen trouwens bij Pierre Gasly. Gaat dus virtueel een beetje om die laatste plekken in de punten.
1: Tsunoda, moi, zeg ik dan, 14e. Lawson, Alonso voorbij. Alonso in de top 10, hè?
0: Ja, noteren we dat.
1: Geef me een auto mee.
0: Kijken we mee. Ja, maar hij moet nog naar binnen.
1: Die stof, want die gaat natuurlijk stoppen. 20 seconden erbij, komt hij op 52. Ja, gaat hij bij die stop terugvallen tot waar Valtteri Bottas nu zo'n beetje rijdt. Maar je weet het niet. Heel veel twijfel hè, met Fernando Alonso. Omdat de rijdersmarkt eigenlijk, waarvan men dacht, nou, er gaat misschien nog wel van alles gebeuren. Maar er zijn mensen die contracten hebben. De grote naam Verstappen heeft geroepen, ik blijf. Bij alle anderen waren er berichten dat ze gewoon blijven Sainz en Albon. Dus er is geen shake-up. En nu is dus de next best thing, om het even in de mooie Nederlands te zeggen, is Alonso.
0: Ja,
1: komt
0: 100%.
1: Komt er een plek bij Aston Martin? Dat is de vraag. Hier zijn we aan boord bij Liam Lawson. Hij heeft Albon voor zich en zou na die stop hier toch relatief makkelijk aan het einde van het rechterstuk wat moeten kunnen doen. Gooit zijn hoofd helemaal naar links, hè. Dan nu doorlopen. Goed naar rechts, ja hoor. ABC'tje. Nou, was een, voor het insturen niet voorbij, maar hij doet het goed, hè. Dat kan duidelijk zijn.
0: Albon zit ook al de deur open. Logisch, is bezig met zijn eigen wedstrijd.
1: Dat moet Lawson ook gaan doen. En waarom zeg je dat? Lawson zit nu die Albon achter zich heeft. En daar zit Alonso en Sainz achter en Lindblad en allemaal dat soort jongens. In een niemandsland. Hij heeft 15 seconden achterstand op Leclerc. Die gaat hij nooit meer dichtrijden.
0: Nee.
1: Zo simpel is het.
0: De eerstvolgende op wie hij eigenlijk een grote voorsprong heeft en is Lindblad. Ja, beter wat je kent.
3: Tires are okay.
1: Nou, kort en krachtig. Tire update when you can. Tires are okay.
0: Ja, daar is Hamilton toch altijd wel goed in, hoor.
1: Sorry, Koen. Ik hoor zo vaak, waarom zijn we al gestopt? Mijn banden waren zus. Waarom zijn dat we niet gestopt? Want, dus de, ik bedoel, nee, maar, ik pak hier wel een korreltje zout bij.
0: Prima.
1: Nee, maar het is gewoon ervaring. Ik heb hem te vaak horen roepen. Waarom doen we nu dit en waarom doen we nu dat? Terwijl er hier en daar en lekker en gezellig geduwd en getrokken en gevochten wordt met Hulkenberg en Gasly en met iedereen maar op. Zeggen dat Antonelli over 2 rondjes in de buurt gaat komen van Lewis Hamilton. De rondetijden van Antonelli zijn 16-1. Die van Lewis zijn 17-7. Die van Piastri zijn 16-7. Maar ja, die jongens waar het eerder van riepen, die rijden 17. Dat doen ze allemaal niet meer.
0: Hij zag het aan Hulkenberg, hè? Dan heb je het geprobeerd. En dan meteen komt hij in de Kumo op je pad, zeg maar. Overstuurmoment en afhaken. En klaar, voor nu.
1: Ja, het is wel een groepje. Sainz, Lindblad, Gasly. Hamilton, box, box, box. Wederom komt de man die aan de leiding ging naar binnen. Maar dan geeft hij weer de man die de leiding had, de leiding terug. Lap nummer 25. Want daar stapeltje stopjes worden, denk ik, hoor. Links in de balk, Hamilton inmiddels in pitlane. Ferrari staat er klaar voor. Harde banden. Goeie stop. 2.6, gewoon goed. Het is helemaal niet mega, whatever. Maar je ziet gewoon, ram, bam. Hij is goed. Dat is wat je ziet.
0: Dit is gewoon.
1: En zodra er maar een inimini haperingetje in zit, dan zeg je ja, moi. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk.
0: Het aanrijden was ook schoon, om het even zo te zeggen. Want ja, geen andere crews in de pitstraat. Kijk hiermee met Pierre Gasly. Voor ons rijdt dus Arvid Lindblad. Gaat om plaats 11 in de wedstrijd.
1: Sainz heeft een hele trein achter zich aan zitten. Lindblad, Gasly, Hulkenberg, Tsunoda. Die Sainz die maken de pis niet lauwer. Deze zijn allemaal beter. Hij moet wel eens de voorvleugel denken, Gasly.
0: Ja, vroeger hadden we de Trulli Train.
1: Ja.
0: Je bent op een gegeven moment een beetje een begrip, maar nu is misschien wel de Sainz train.
1: Wel, maar ja, hallo. Denk even wat het betekent voor Sainz als hij een 10e plaats binnenhaalt met die Williams. Hè? Ik bedoel,
0: ongekend.
1: Over een piepeljaar gesproken te hebben. En je ziet dan dus dat je trackpositie, waar ze het hele weekend over hebben. Sainz heeft nu trackpositie. En het is aan de rest om te zorgen dat ze hem er vanaf rijden.
0: Ja, en ergens doet hij dit ook wel misschien voor juist Alex Albon, zijn teamgenootje. Want die zit hier ook nog voor.
1: Ja. Hij doet niks verkeerd, laat ik het voorop zeggen. Maar hij rijdt natuurlijk op een setje soft. En de rondetijd van Sainz is 1.19.6. Terwijl Lawson rijdt 16.7. Die zit er een paar plekjes voor. Albon rijdt 19.1. Alonso rijdt 19.0. Oh, la, ja hoor, lekker wel. Gewoon proberen, lekker doen.
0: Gasly,
1: ja. 2 man. Hulkenberg en Lindblad er voorbij. Zal hij van balen. Zonde. Kende Fransman. Ja, te hard verdedigd. Dan moet hij nog opletten dat het niet de volgende is. Albon is trouwens nu naar binnen. Alexander Albon is naar binnen gedoken. Gasly ook nog op Tsunoda letten. In de stuur thuis aan bocht. Albon stopt uit 2.7. Voilà, buiten langs Hulkenberg. Tarzan uit. Dat mag je normaal niet gebeuren. Maar ja, Lindblad is nog niet zo ervaren. Je weet, als je daar zit, dan word je normaal gesproken naar buiten getrokken. Wat is het gat tussen Antonelli en Norris? De leiders in de wedstrijd, zeg maar op die manier. 1.2 seconden. Russell nu derde op 5.3. Piastri erachter op 1.8. Rondetijd Piastri 16.6. Rondetijd Russell 16.5. Norris rijdt 15.8. Hè, Mello. Dat is een hele, hele harde pace.
0: Nou, daar kun je mee thuiskomen. Niet helemaal wat we verwacht hadden van tevoren als we keken naar de race pace ten opzichte van de sprint. Want daar was McLaren toch wel zo'n anderhalf tiende te langzaam per ronde ten opzichte van de Mercedes. Maar heerlijk gevecht hier met Gasly en Lindblad nu.
1: Gasly wil terug.
0: Ja.
1: Zit er in de sandwich van allebei de Racing Bulls. Die overigens, als ze hier finishen, niet zo'n lekker weekend hebben. Moet toch reëel zijn, want wedstrijden zat gaan ze met twee auto's in de punt reden. Dat kan nog steeds gebeuren, hè. Want ik bedoel, Albon is door zijn pitstop teruggevallen naar P15. Sainz gaat terugvallen. Ze komen wel in plekjes bij. Alonso gaat terugvallen. Dus ze kunnen nog 8e en 9e worden met die twee auto's. Maar dan moet ze ook nog Hulkenberg even de grazen nemen, hè. Gasly kiest een andere lijn uit. Komen Tarzan richting de Gerlach naast elkaar. Gaan we toch niet wielbengen? Nee, dat gaan we niet. Het zag er even uit alsof er een poging gedaan werd. Hulkenberg loopt wel makkelijk weg. Oei, foutje van Gasly. Moet hij weer verdedigen? En ziet hij nu weer in één keer... Hij ziet Tsunoda naast zich. Tsunoda aan de binnenkant van het schijfvlak. Oh, Gasly. Ja, ik denk hij stuurt hem gewoon in. Tsunoda toont hier wel de B. En Gasly moet liften en dan heeft hij meteen de volgende in zijn nek. Dat is Gabriel Bortoletto.
0: Ja, een beetje vuil gepikt. Lage lijn daar in de Huguenots. Ja, dat is gewoon niet de lijn. En dan neem je dat... helemaal mee richting het schijfvlak. Ja, dan op een gegeven moment dan heeft Tsunoda gewoon meer snelheid.
1: Onboordgeluid komt van Lando Norris. Hij zit nu nog op 19e van de leider in de wedstrijd, Kimi Antonelli. Door Hamilton heeft het snelste race onder te pakken. 15-5 op die harde band. Dat is dat rondje waar ik het straks over had. Hè? Dat de pitlane uit, terug, bam bam. En dan dat ene rondje, dan komt... Ja, de tijd komt gratis binnen, zeg maar. Ja, je moet nog wel even een beetje op het asfalt houden, daar niet van. Maar dat zijn wel die momentjes.
0: Ja, Lindblad nu gepasseerd door Tsunoda. Op zich ook logisch. Lindblad rijdt al 22 rondes op deze set medium. Want ja, hij heeft natuurlijk die drive-thru penalty gehad. Daardoor lijkt het alsof dit helemaal logisch is en dat hij hierbij hoort. Maar dat is nog helemaal niet zo. Hij moet nog eigenlijk een keertje naar binnen. Als Colapinto gelapt wordt door de voorste jongens, door Kimi Antonelli en door Lando Norris.
1: Via is goed bezig. Waarom moesten ze nog even wachten bij het begin van onze herstart voor die auto van Olly Berman? De auto was niet safe, dus de marshals konden niet naar die auto. Anders hadden ze hem van start laten gaan. Maar ze moesten even wachten tot die auto safe was. Prima informatie. Dank aan de FIA. Er zijn ook dingen die ze goed doen. Toch? Negentiende tussen Antonelli en Lando Norris. Hier kijken we naar Charles Leclerc. Voor hem Piastri, daarvoor George Russell. Mooi om te zien dat Leclerc af en toe net een iets andere lijn neemt. Dat kan natuurlijk omdat je misschien je differentieel al zo afgesteld hebt. Alhoewel, bij de uitdagingsverkeer krijg je dan weer een momentje overstuur. Dat je net iets een krappere lijn kunt rijden. Dat die auto gewoon lekker wat makkelijker instuurt. Maar ja, dan moet die bij het uitkomen ook nog wel op te vangen zijn. Anders wordt het lastig. Dus Piastri zit daar uit luxe, weet ik eigenlijk niet. 16-4, 16-2... zit Russell in vrije lucht, 16-5. Nou, Piastri trouwens 16-7 de afgelopen ronde.
0: De Ferrari zijn redelijk snel, hoor. Want, ja. Ja, zeker. Lewis Hamilton reed zo'n rondje geleden de snelste race ronde, 1-15-5. Nu, de laatste ronde, 1-16-0. Is volgens mij de snelste man op de baan.
1: Maar de Leclerc op een medium en Hamilton op een harde band. Ik zeg, ik hou ervan.
0: Die harde band lijkt wat meer een race tire te zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat het een hele slechte band was, hoor. Sowieso was dit altijd wel een circuit waar je alle drie de compounds wel goed kon gebruiken.
1: De rest krijgt blauwe vlaggen. Het zijn trouwens Bottas, Colapinto en Perez, die allemaal al op een rondje achterstand zitten. De eerstvolgende die hem gaat krijgen is Lance Stroll. Alonso blast gewoon door, hè?
0: Ja, Sainz is zojuist naar binnen gedoken, achter hem vandaan.
1: Ik zie hem staan.
0: Maar daar heeft Fernando Alonso maling aan.
1: Ja, de hulken weg op 7 seconden. Eens kijken, Alonso. Even kijken waar die zit. Even voor het gemak, we matten een beetje 20 seconden erbij. 48, 68. Ja, komt die achter jouw kont terecht, voor Lance Stroll. Dat is toch gaat maken. Maar goed, hij zal zeker op een eindstopper gaan. Meerdere die het aan het proberen zijn. Het zal duidelijk worden straks of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Je moet ervan uitgaan dat iemand die nu een mediumband eronder heeft zitten dat niet gaat doen. Die zijn uitrijden. Dat is nog wel een dingetje.
0: Maar interessant om al die strategieën zeker te volgen. Zo richting het eind zal het allemaal wel samenkomen en dan gaan we het inderdaad wel zien. Het is wel dat nu Leclerc eigenlijk een soort vast lijkt te zitten ten opzichte van Piastri. Piastri weer terug naar plaats 4, daar waar die de wedstrijd aanvankelijk ook is begonnen.
1: Lopen Ronde pakt hij een tiende, dus hij moet ook opletten dat hij niet te lang in deze vuile luchtsituatie zit.
0: Ja, vuile luchtsituatie is dat natuurlijk altijd vervelend. Die vuile banden. Tenminste, ja, de schalen die het misschien wel...
1: Nee, ze worden te warm.
0: Ja, dat ze worden te warm. Daar doelde ik op in de hand.
1: Overhitting van de voorbanden, XJZ. Meteen erachteraan overstuur. En dat wil je niet hebben. Je moet echt van ver zien te komen. Hij kan het wel, maar hij moet hem wel goed opleiden. Want ja, hier, op dit moment, heeft hij niks aan. Dus hij kan beter hier een tandje afhaken. Klinkt heel raar. Voorbanden een beetje op temperatuur laten komen. Dan in het tweede deel een beetje dichterbij zien te komen om dan die aanval te wagen zoals hij gisteren goed gezien heeft. En hoe hij dat deed van ver op Lando Norris. Het is dan nu wel weer in McLaren. Kijk, hij lijkt dat hier ook te doen. Moet natuurlijk ook wel oppassen dat hij niet te veel in de schoot van Lewis Hamilton valt. Hier zijn we terug bij Lando Norris, die nu Antonelli op 17e van een seconde heeft. Allebei hun banden even oud. De race pace van de McLaren in handen van Lando Norris lijkt beter dan die van Antonelli. En laten we hopen dat het komt tot een aanval op de baan. Oh, voorlopig even niet.
0: Nee.
1: Mega moment oversturende curlbocht voor Lando Norris. Die even gewoon hier met één handje stuurt, hè?
0: Zag je dat handje?
1: Ja, godzang.
0: Ah, shit.
1: Hij valt daardoor dus wel weer een tandje terug. Dus het idee was er wel, het lukt alleen even niet. Gewoon die Arie Luijendijk-bocht met één hand sturen. Daar is de aanval van Charles Leclerc. Maar de buitenkant zou normaal niet moeten lukken. Dat lukt ook niet. Dan wil hij terugkruisen uitkomen. Tarzan doet hij goed. Nu moet hij de bal hebben om te laten staan. En dan zit hij nog wel goed. Dan gaat Piastri proberen die korte binnenlijn te rijden. Moet hij niet naar buiten ondersturen. Dat doet hij niet. En dus is dit een hele strakke van Charles Leclerc. En kan Lewis Hamilton misschien meteen aanvallen achter Oscar Piastri en de Ferraris naar plaats 4 en 5 brengen.
0: Deze was wel aardig, hoor.
1: Aardig?
0: Dus het was wel heel erg mooi.
1: Als je dit doet op je examen, dan moet er een dikke 8,5 achter staan.
0: Ja.
1: En die roepen dat is best aardig. Goed ingezet, goed uitgevoerd. En wat er kijkt.
0: Maar die is echt met rassenschreden dichterbij gekomen. Ja. Zie je ook nu onder in beeld, inderdaad.
1: Twee man voor je zijn aan het vechten, ja, dan weet je. Maar dan moet je je pace houden. Dan komen ze. Ze vallen in je schoot.
0: Maar ook de pace is gewoon heel erg goed. Clean leek het op 7-18e. Nou ja, goed, inderdaad, met die gevechten 1.3, 1.2 en dergelijke.
1: Oplijnen voor Lewis Hamilton. Keertje van richting veranderen. Komt hij?
0: Ja.
1: Oh, Oscar Piastri probeert even Lewis Hamilton de muur in te jassen. Niet dat dat helemaal lukt. Hij maakt een beweging naar rechts op het rechte stuk, maar Hamilton is er wel voorbij. Dit is voor Piastri niet fijn. In één rondje tijd in de Tarzanbocht fout. In twee rondjes tijd in de Tarzanbocht twee keer een Ferrari om je neus. En Fred Vasseur zal gelukkig zijn. Want nu moet het voor Charles Leclerc reden zijn om te proberen richting Russell te komen. Dan heeft die aanval van Lewis wel wat gekost. Hè, want die mist hij natuurlijk een heel klein beetje van zijn power. Daardoor kan Piastri weer de druk erop zetten. Hulkenberg trouwens ook meer binnen de top 10. Easy rijden. Zit heel dicht achter Fernando Alonso. Die nog steeds op die softband rijdt. Hulkenberg ook op een softband. Nou, die van Alonso zijn 31 ronden oud. Die van Hulkenberg zijn 14 rondjes oud. Alonso is binnen. Fernando Alonso is naar binnen gedoken. Vanaf die softband. Dat is wel een mooie ronde.
0: Zo, lang volgehouden hoor.
1: Ja, het is niet helemaal 35 ronden. Het zijn 29 rondjes, maar toch wel goed. 2.3 is ook een goede stoptijd.
0: Gaat hij dan achter Sainz komen, denk ik? Laat zien. Hamilton. Ja, de move van Piastri was quite dangerous. Laat hij weten op de boordradio.
1: Ja. Wordt Michael Schumacher, zijn teamgenoot Barrichello, in Hongarije bijna de muur in zien beuken. Nou, dat was wel even wat more dangerous dan dit dangerous. Dus je bent er voorbij, je weet dat het kan. Hij mag niet twee keer, dus je weet als hij één move maakt, is hem dat ook. Weet je, take it as it is.
0: Juist.
1: Toegeven dat de race pace van Lewis Hamilton, dat we daar niet zomaar aan kunnen zien dat er heel veel schade gerepareerd is aan de Ferrari. Het was natuurlijk ook op de bargeboards. Beetje aan de bovenkant, aan de zijkant van de roer, zeg maar achter het voorwiel, kniehoogte. Daarop houden om een beetje een idee te hebben waar dat dan zit. Hij heeft er nog niks over gezegd, maar hij lijkt er ook niet al te veel last van te hebben.
0: Nee, ik heb het idee dat zijn pace echt eigenlijk best wel heel erg goed is. Het was natuurlijk de laatste van heel het spul die naar binnen ging.
1: Dat
0: zou denk ik de wedstrijd nu gewoon uit kunnen gaan rijden.
1: Gaat niet altijd even makkelijk, hè?
0: Nee, dat is ook zo.
1: Norris daar Albon voorbij. Allemaal voor een rondje achterstand. Dat betekent dat alleen Arvid Lindblad nog in dezelfde race ronde zit. En hij ligt op dit moment op de 11e positie. Strolls binnen.
0: Over die pace van de Ferraris. Want ook Leclerc heeft gewoon een hele goede snelheid. Ze rijden echt snel richting de kont van George Russell toe. Afgelopen ronde wint Leclerc 18e ten opzichte van de Brit.
1: Gisteren ook George Russell gehoord dat ze dat bij Ferrari goed in de bij McLaren Mercedes goed in de gaten houden. Race pace, een beetje sparen in de snelle bochten. En we hebben gisteren ook gezien dat was al de spin toen ze dichterbij kwamen, ging hij ineens weer antwoorden. Dus het kan ook zijn dat hij hier de boel een beetje probeert te pielenpappen.
0: Het zou zeker goed kunnen. Hij heeft natuurlijk een gat van 8 seconden waar hij nog flink in kan duiken ten opzichte van Lando Norris.
1: Ja.
0: Wordt niet opgehouden wat dat betreft.
1: Dat was daar degene die nu ook op een rondje gezet werd door die mannen.
0: Ja, afgelopen ronde wint Norris weer wat tijd terug.
1: Hij is binnen. Lindblad is binnen. Hij gaat door.
0: Halve seconde wint hij ten opzichte van Kimi Antonelli. Dat foutje heeft hem natuurlijk is hem duur komen te staan.
1: Alonso daar nog als 12e.
0: Ja, zit achter Alex Albon. Dat is natuurlijk dat gat waar hij vandaan kwam.
1: Ja, maar is hij niet zo ver teruggevallen als ik dacht dat hij zou vallen. Dus dat is alleen maar goed. Zit nu op de harde band. P12. Pakvaar. Ja, goed. Doordat die jongens allemaal op een ronde achterstand te zijn, hebben die allemaal moeten liften.
0: Ook dat.
1: Ja, hij zit zelf ook op een rondje achterstand.
0: Ja, en onthoud de rol van Carlos Sainz, hè. Sainz die echt een groot groepje achter zich wist te houden voor langere tijd.
1: Piastri, Hamilton, driving erratically noted. Ik zou zeggen, no further action.
0: Ja, lach gaan.
1: Geen spijkers op laag water. Al is het app in Zandvoort. Gaan ze niet zoeken. Laat ze lekker gaan. Nou, dank u. No further investigation.
0: Juist.
1: Dat is het enige juiste. Als dit niet meer kan in de racerij, als je hier wat aan zou gaan doen. Ja, weet je jongens, kom op.
0: Ja, dan blijf je ook maar straffen uitdelen, toch? Dus is standaard hier op Zandvoort.
1: Wat is standaard hier op Zandvoort?
0: Nou ja, dat je een klein stukje richting de muur gaat.
1: Ja, logisch.
0: Op het moment dat je wil verdedigen richting Tarzan. Ja,
1: vooral. Als je iemand kan afknijpen, ga je hem afknijpen.
0: Nee, daarom. Alonso heeft het geprobeerd bij Albon. En dat is geslaagd.
1: Ja,
0: in
1: het
0: sturen van de Tarzanbocht. Is voorbij gekomen. Plaats 11 nu voor de Spanjaard.
1: Piastri krijgt wel een waarschuwing. Dat mag. Met jou dit.
0: Ja.
1: Het
0: ja.
1: Is nog geen gele kaart. Het is alleen maar een vingertje dit.
0: Juist.
1: Dat vind ik wel verstandig.
0: Ja, daar ben je er ook vanaf.
1: Nou ja, ze willen natuurlijk ook dat soort dingen soms een beetje voorkomen. Het moet niet te heftig worden. Maar ja, met wie gaat Piastri dan nu nog zitten knokken? Leg mij het even uit. Bij wie moet hij nog gaan opletten? Hij heeft 6 seconden achterstand op Hamilton. Die is weggereden bij hem. En hij heeft 17 seconden voorsprong op Liam Lawson.
0: Norris is weer aangesloten bij Antonelli. Leclerc is aangesloten bij George Russell.
1: Mooi. Dit hebben we nodig. Weinig momenten voor de coureurs ook om uit te rusten. Hier eventjes gewoon een beetje de boel ontspannen af en toe. Maar dat is dan een seconde of zes op het rechte stuk. Meer is het niet. Kimi Antonelli moet gewoon goed gaan opletten. Want er zitten ook achterblijvers in de buurt, hè? Gasly rijdt voor hem. Dan zit er daar nog weer een soort achterblijver tussen. Want die staat net op de driver tracker. Tsunoda zit er voor op de baan, zeggen ze, voor Gasly. Dan heeft Tsunoda een hele slechte ronde op dit moment. En die rijdt 17-7, dus ik kan me niet voorstellen. Gasly gaat keurig aan de kant. Rechts in beeld. Prima. Kost altijd een beetje tijd.
0: Juist. Goed te zien die andere lijnen in de bocht zonder naam van Antonelli en Norris.
1: Norris remde heel diep in. Ja, schiet ook wat door. Je ziet het gewoon gebeuren. Je denkt, hey, dit is wel erg laat. Ja, en dan kun je van je 0.9 zomaar weer zo dadelijk 1.1 maken. En is in ieder geval, als je een aanval had willen plagen op start-finish, dat is een seconde, hij verliest er maar een tiende mee. Maar ze had met wel twee wielen op het hart. En daar is gaan Antonelli naar binnen voor zijn tweede officiële stop.
0: Rondje 41 voor Kimi Antonelli. En dus geeft hij de leiding weer over aan Lando Norris.
1: De vorige keer gingen ze samen, dus dat is interessant. Dit is wel allemaal laatste stop en uitrijden, hoor.
0: Ja, zeker. Ook Russell binnen. Dus de Mercedes Team Crew heeft even druk deze ronde.
1: Ja, maar doen dus weer met twee auto's hetzelfde, hè?
0: Ja.
1: En daardoor de beide Ferraris nu in die top 3.
0: Gaat ook Russell dan naar hard? Want Antonelli is naar de harde band gegaan. En Russell is ook naar hard gegaan.
1: 30.
0: Wat je zegt, ze doen alles synchroon deze wedstrijd.
1: 31 rondjes nog. Norris zou voor baanpositie kunnen kiezen. We denken van, nou, hola, doe het niet. Lando Norris terug aan de leiding. Leclerc nu 2 op mediums. Derde Hamilton, 4 Antonelli, 5 Piastri. En ze hebben Antonelli wel voor Piastri weten te houden. Dat is op zich een goeie. Dat is al ook weer naar die nieuwe set harde band gegaan. Een van die jongens dadelijk, als het goed is, als de race onder neerzetten, want zo werkt het. Laat het omdraaien. Als je het niet doet, dan heb je iets verkeerd gedaan.
0: Hamilton ook aangesloten bij Leclerc.
1: Ja, maar Leclerc zit tegen zijn laatste stop aan.
0: Zou hij nu naar binnen duiken?
1: Nog niet.
0: Nog niet.
4: Quicker than Charles. Tires are better.
1: I'm quicker than Charles, my tires are better. De ronde banden van Leclerc zijn 19 ronden oud. Die van Lewis Hamilton 15 ronden oud. Dus ze moeten wel even kiezen wat ze willen. Laat ik dat vooropstellen.
0: Afgelopen ronde wint Hamilton 17e. Dat is wel veel.
1: Ja, maar je moet ook nadenken, wat kun je doen ten opzichte van de verdediging achter je? Ik bedoel, Antonelli zit op 6 seconden, hè? Wij zeggen nu, Antonelli, Norris, als het pits op 14e. Ik snap het even niet. Oh, if Norris pits now.
0: Ja, exact.
1: Oké, okay, als hij zou antwoorden, komt hij erachter terecht. Oké. Okay. Ja, soms moet je even twee keer kijken. Ik denk, wat bedoelen ze nou? Ja, gaat Norris al pitten? Als in de pits in. Box, Charles, what do you mean, Box nou? Als ik nu stop, kom ik achter Alonso terecht. Of zoiets schiep hij of zo, hè?
0: Ja.
1: Of Alonso zit bij me in de buurt, denk ik.
0: Ja, ik denk
1: Alonso, ja. Alonso zit voor hem. Dus hij krijgt een toe van Alonso, denkt hij. Kijk, daar rijdt Alonso.
0: Ja.
1: Die benoemen die wel degelijk, maar als hij er precies helemaal weer doet. Of hij zegt, ik word opgehouden door Alonso. Dus als ik zo dadelijk Alonso voorbij ben, heb ik meer pees. Kijk, hij is hem wel goed genegeerd, hè? Gewoon roepen en niet doen. Ik hou er wel van. Hoe is de bos? Ja, de Leclerc is de bos. Hamilton.
4: We just lose in time.
1: Bonje in de tent.
0: Ja, ze is
1: de
0: zeker.
1: De een wordt naar binnen geroepen en de ander zegt, ja, maar we verliezen nu alleen maar tijd. Ja, kan gebeuren. Je ligt tweede en derde. Antonelli op 5.5. Ja, het is wel mooi om te horen hoe Lewis Hamilton, als het weer gaat, hè, wat voor een racebeest erin en naar boven komt. Maar hij heeft dus niet de overspeed om wat te doen. Als hij in vrije lucht nu voor Leclerc komt, is hij sneller.
0: Ja, zeker. Ja, 100%.
1: Oké, maar hij heeft niet de 1,2, 1,6 seconden over die hij nu nodig heeft om in te halen. En kijk, dan rijdt Alonso ook geen slechte rondetijden.
0: Nee, zeker niet. Dat is maar 3 tiende langzamer dan deze Ferrari's.
1: 17-1, 16-8. Alonso gaat wel aan de kant, hè? Dat is dan toch weer de coureur. Nou, dan moet Leclerc het nu bewijzen.
0: Ja, Leclerc kreeg box-box, dus zou hij deze ronde wel gaan luisteren?
1: Ja, dat is alleen maar binnen gelopen.
0: Ja, maar ik kreeg hem nog een keer nu net.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: En nou, nu gaat hij wel. Goed gezien, Koen. Nou, heeft Lewis Hamilton de vrije lucht?
0: Ja, op zich ook wel logisch, hè, dat hij Ferrari kiest om hem weg te halen.
1: Ja, maar oké, heeft dus met Gelder 1 rondje gewonnen. Simpel zat.
0: Gaat nou hard.
1: Logisch. Ik denk
0: en
1: bijna iedereen.
0: Een langzame stop, hoor, van Leclerc.
1: 3,5.
0: Deze is niet top.
1: Ja, maar hoeveel pijn gaat het hem doen? Wauw, dat zijn achterblijvers. Nou, dan moet hij wel die 2 achterblijvers erbij. Dus ja, die gaan wel blauwe vlaggen krijgen, dat snap ik.
0: Gasly en Tsunoda.
1: Ja. Ja, die zijn gewoon ook voor positie bezig, hè. Dat is dan 15-4.
4: Great way of wasting time, guys. Good job.
1: Sarcasme. Oh. Nooit goed.
0: Nee. Zeker niet over de boordradio.
1: Prachtige manier om tijd te verliezen, jongens. Top gedaan. Met alles waar hij de laatste maanden over gesproken heeft... en dat het beter ging, terwijl deze jongens keurig aan de kant gaan. Het is niet nodig. Het voelt zo. En dat heeft dan met de boordradio erbij van Leclerc... 1 echt rondje te lang geduurd. Maar hier zou ik, als ik Fred Vasseur was... misschien toch wel zeggen van Lewis, is dat nou nodig? Ik vind het niet nodig.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Hij spreekt zijn gevoel uit en dat mag, daar hebben we niks over te zeggen. En daar gaat dan Lando Norris nog niet komen. Is het weer Piastri?
0: Soft.
1: Piastri zit er allemaal op een... Ja, die heeft natuurlijk pas 1 stopje gemaakt. Hè? 25 rond op die harde band gereden. We zijn naar de soft. Lap 45. Ze zijn met Lawson aan het rekenen. Top 6 is veilig, hè?
0: Ja.
1: Dat moet duidelijk zijn. Jawel. Tegenvalletje.
0: Ja, Lawson moet nog naar binnen.
1: Oké, maar je had hem al liever voor gehad.
0: Goed punt. Zeker.
1: Zou je dus ook weer kunnen zeggen dat dit ook een rondje te laat gebeurd is? Momentje nog even. Antonelli, Bono, I have no grip. Plaats van Antonelli. Rondetijd Antonelli 16-2. Rondetijd Lewis Hamilton 16-1. Rondetijd Lando Norris 16-5.
0: Ik heb het idee dat Lando Norris gaat proberen wat Verstappen ook probeerde in Oostenrijk. Gewoon een paar rondes later naar binnen. En dan snelheid gebruiken richting het einde van de wedstrijd. Toen kwam Verstappen niet richting de overwinning.
1: Tsunoda binnen.
0: Kiki. Lag 8e, vooraf gaat aan zijn pitstop.
1: Ja.
0: Onderweg naar punten.
1: Stopje is goed, hè? 2,4 is echt een goede stop.
0: En gaat naar soft zo.
1: Eén Norris, 2 Hamilton, 3 Antonelli, dan Russell op 9 seconden. 5 seconden erachter Charles Leclerc. Dan Lawson die nu ingehaald wordt door Oscar Piastri op die softband. Dat is een gebruikte soft, hè, van Piastri, ja. Als de race ronde Charles Leclerc, 15-3. Russell reed een 15-4. Hamilton reed een 15-5. En Antonelli een 15-7. Daar waar het gaat over de snelste race rondes na een pitstop. Dat zijn snelle rondes. Hamilton, Lennon Norris. Dan zitten we wel weer in de situatie dat de polzitter... niet de hele wedstrijd van de lijn gereden heeft. Maar misschien wel onderweg gaat naar een mooie overwinning. Maar dat is toch nog wel eventjes weg, hoor, zo dadelijk.
0: Ja, als hij nog een pitstop moet maken, en ik acht die kans nog redelijk groot...
1: 23 rondes.
0: Dan gaat hij achter Antonelli de baan opkomen. En dan wordt het weer jagen.
1: Ja, hij komt in ieder geval wel pal voor Russell. Misschien dat ze daarnaar kijken.
0: Dat zou ook goed kunnen natuurlijk.
1: Kijk, één ding is zeker. Antonelli hoeft niet meer. Russell hoeft niet meer. Hamilton zal een twijfelgevalletje kunnen zijn.
0: Ja. Leclerc hoeft ook niet meer.
1: Alhoewel wel. Hamilton 21 ronden nu al. Zo dadelijk nog
0: 25 rondjes erbij. Ja, het is een randje hoor. Ik zie het aan je, je vindt het lastig.
1: Ja, ik moet hem even proberen te bereiken.
0: Ja.
1: Nou, Norris gaat in ieder geval binnenkomen. Dus één ding is zeker, hij gaat Lewis Hamilton aan de leiding geven. Wordt al de tweede keer voor Hamilton dat hij aan de leiding komt van deze Grand Prix. Maar dat is wel weer de eerste keer dat hij dat deed sinds de Grand Prix van Catalonia. Lando Norris met zijn laatste. En dan is de vraag welke band en vooral waarom. Mark.
0: Yes.
1: Nieuwe harde band. Dat is wel lekker. Daar kan hij natuurlijk alle kanten mee op.
0: En inderdaad, Antonelli er voorbij. Zo voorbij de Tarzanbocht. Als dus Norris nog moet insturen. Dat is dus het gat. Hij gaat nu jagen. Zal zijn race pace zo goed mogelijk gaan gebruiken. Om in ieder geval richting kont van de Mercedes te gaan.

0: Ja, hier Antonelli, die dus met rassenschreden dichterbij komt, terwijl ook Lawson binnen is. Links in de balk te zien. Voor zijn laatste pitstop van medium naar medium. En is dan klaar.
1: 48 van 72 onderlinge verschillen per ronde. Soms groot, soms klein, soms duizendste. Maar ja, rondje nummer 47 is dan één keer weer een halve seconde. In rondje nummer 46 is dan één keer 18e. En Lewis Hamilton heeft nu Antonelli op 2,6. Banden van Antonelli veel nieuwer. En dus kun je, als je verstandig bent van Lewis Hamilton, alleen maar nu even achteruit gaan kijken. Ja, als hij nu gaat stoppen, komt hij achter Leclerc terecht. Daar zal hij niet vrolijk van worden.
0: Nee. Ja, en val daar maar eens aan. Dat gaat dus ook niet echt gebeuren, denk ik.
1: Nee, dan krijg je hetzelfde verhaal. Ja, maar jullie hebben tijd verloren. Ja, dat is wel even hopen. Dat is precies de tijd die ik zei dat we zouden gaan verliezen. Ja. Ja,
0: je kan hem bijna invullen.
1: Ja, een beetje wel.
0: De vraag is gewoon, in hoeverre heeft hij die band levend gehouden om er een podium uit te slepen, denk ik.
1: Ja, maar in alle... Oké, op die manier. Ja, een podium uitslepen.
0: Als hij hem uitrijdt.
1: Nee, dan gaat het... Met 16-3 ga je dat denk ik niet redden. Als Russell 15-8 rijdt, Leclerc rijdt 15-4, Piastri rijdt 15-0.
0: Ja, het is wel
1: met
0: veel.
1: Nu al 16-3 ga je dat niet redden.
0: Nee.
1: Dus hij is al gezien. Dat klinkt een beetje flauw dat ik het nu zeg, maar pitstop wordt P5. En dan gaat hij stinkzagrijnig naar huis.
0: Ja, en als Piastri nog een beetje doorrijdt, wordt het zelfs P6.
1: Even kijken wat het bijdraagt.
0: Dat is de volgende uit de top 8. Voor zijn laatste pitstop van deze wedstrijd.
1: Oké, ik durf hem overal aan. Er komt ook geen druppeltje water meer naar beneden. Nou hebben die alleen maar voor de wedstrijd gehad. Dat was natuurlijk nog een moment. Maar
0: ja.
1: Ik denk dat we het as we speak wel gehad hebben.
0: En zo ben je dus. Als je dus langs de kant zit, dan ben je dus heel het weekend nat geworden.
2: We are thinking something different. Happy to go to a new medium.
3: And that's not great upstairs. It's slower.
2: We are not sure.
3: But you guys have got the data, so figure it out. Please.
0: Hele discussie tussen Lewis Hamilton en zijn engineer, Bozzi. Dat is rondom van wat gaan we doen. Ja, dat blijft de grote vraag, maar hij is wel ook strepen aan het trekken. Het idee dat de achterbanden wel een beetje begeven daarbij zijn.
1: Het is gewoon klaar.
0: Kijk, hier ook weer.
1: Gaat pace, hè. Hij probeert dan wel wat uit te puren. Zit nu weer op 16-2, maar ja, Lando rijdt 14-3. Want dan rijdt 15-8. Op dit moment.
0: Ja.
1: 4 punten voor Russell in het kampioenschap.
0: Maar goed, dat zou nu zijn.
1: Ja, hij zit natuurlijk misschien nog wel te hopen op die safety car, virtual safety car. Maar ik denk dat we dat station ook wel een beetje gepasseerd zijn. Het veld ligt zo verdeeld over het circuit van Zandvoort dat ik niet zie dat daar 1, 2, 3 allerlei gekke dingen gaan gebeuren. Waar zit er nog wat? Alonso is echt, jongens. Hey, dat gaat een dag worden, dit. Alonso op dit moment 9e. Bizar.
0: Ja, dat is er wel eentje waarvan je je af kan vragen of hij nu uit gaat rijden. Als hij niet heeft 15 ronden oude hards eronder zitten.
1: Ja, het twijfelgevalletje. Albon weer binnen. Vaak niet al te goed nieuws. Want dat is dan, nou, het is wel even geleden, maar niet belachelijk lang geleden.
0: Ja, 22 rondes.
1: Ja. Goeie stoptijd weer, 2,3. Norris heeft weer zich op Antonelli. Oh, hier over voor de curb. Het is de tweede keer dat hij in de buurt van Antonelli komt. En dat er dan net even, dan gaat hij een beetje overdriven. Ja, Vorige keer gebeurde het hier. Dat hij net even te snel, te makkelijk, te veel.
0: Antonelli daar met een momentje. Dit zou als een aanval kunnen gaan worden. Antonelli.
4: Still recommend a wider line. Exit turn 10.
2: I can't look at that. I've got me here.
1: Oei, voelt dat zijn achterbanden niet goed zijn. Ja, je moet toch een wijdere bocht rijden uitkomen van de bocht zonder naam. Ja, dat lukt er van niet, want mijn achterbanden doen niet wat ik wil. Nou zijn Formule 1-coureurs wel overdreven. Hè? I have no rears. Het zal nog wel meevallen, maar...
0: Juist.
1: Het duurt langer om te zeggen, ik heb niet het juiste gevoel in mijn achterbanden daar waar ik het heb over het gevoel in mijn achterbanden. Dat ga je onboord niet zeggen. Dus ik ben bezig, I have no rears. Mooi gevecht. En wat dat betreft zijn we vandaag, los van het feit dat Verstappen natuurlijk eraf klapte in die eerste start,
0: zo,
1: zijn we wel nog bediend met de spanning, de gevechten. En is het niet alleen maar strategisch. Dan zie je continu dat er mensen naar mensen toe rijden en proberen en kijken. En dat er verrassingen in die top 10 rijden. We zeggen dat Hamilton, ja, het gaat proberen tot aan het einde. Nou, dan zeggen ze voor Piastri, dat geeft jou laat nog een mogelijkheid.
0: Juist. Dan zou Hamilton dus zesde plaats uit kunnen komen. Zover hebben ze het dus doorberekend bij McLaren.
1: 16-1 om 14-5.
0: Ja, het gaat met rassen schelen.
1: Sorry hoor. Als wij dat hier met z'n tweetjes ongeveer zo kunnen berekenen. Hij heeft, wat heeft hij op Leclerc? 12 seconden. Wat verliest hij ten opzichte van Leclerc? 16-3. 15-0. 1,3 seconden per rondje. Dus over 12 ronden zit hij aan zijn staart.
0: Juist.
1: Als dit zo doorgaat. Ziet niet gebeuren. Er gaat ook nog tijd verliezen hierachter Antonelli en Norris. En zo hebben we namelijk de nummers 1, 2 en 3 in de 53ste ronde. Als aan een touwtje achter elkaar, er is nog wel een klein gaatje voor Lewis Hamilton. En het zal heel, heel, heel goed moeten gebeuren voor Lando Norris, die slim moet zijn. Want die zou misschien wel eens een dubbele touw kunnen pakken op het rechte stuk, hè?
0: Ja, dat zou het zijn, zeg.
1: Dat hij daar een Ricciardootje doet.
0: Richting Tarzan,
1: ja? Gewoon drie dik, de ruimte is er. Maar ja, dan moet niet iemand je in de muur in proberen te rijden. Gaat Lewis Hamilton dan weer zeggen.
0: Ja, het feit is wel, denk ik, dat is puur hypothese, dat Hamilton aangevallen gaat worden daar door, zeker, Antonelli.
1: Ja, en door Russell, Norris. Zeker weten. Bottas ging trouwens bizar goed aan de kant. Ja, die reed inmiddels op nog steeds maar één rondje afstand. Alleen Liam Lawson zit er in dezelfde raceronde als de leiders in de wedstrijd. 1 Hamilton, 2 Antonelli, 3 Norris, allemaal binnen. 19e van een seconde als je ze achter elkaar steekt. Norris gaat eerder aanvallen bij Antonelli dan Antonelli bij Hamilton. Maar hij duikt naar binnen, hij verdedigt. Oh. Ja, maar hij valt aan. Via de buitenkant. Oh, lekker. Ja, en nu? Ja hoor, gedaan. Norris gaat eerder aanvallen bij Antonelli dan Antonelli bij Hamilton.
0: Wat een actie zeg. Via de buitenkant in de Tarzanbocht. Lando Norris virtueel, want dit gaat niet heel lang duren naar de leiding van de wedstrijd.
1: Hulp van de dubbele touw.
0: Ja, zeker. Ja. Lewis Hamilton is nog steeds de leider, maar richting schijfvlak.
1: Hier kan hij niet.
0: Maar het gaat niet lang duren.
1: Als hij het ook hier bij de volgende Mastersbocht probeert. Of nog een verder, of bocht van de laan. Dat zou wat zijn. Norris naar 2, inhaalactie op Antonelli. Terwijl Lewis Hamilton daardoor de leiding behouden heeft. Ja, Norris ook de nieuwste banden. De banden van Lewis Hamilton, 28 ronden oud. En daar kan hij een andere lijn kiezen. Kan hij het hier gaan proberen. En zal Lewis Hamilton heel diep moeten inremmen. Ja, doet hij goed.
0: Ja.
1: Lewis neemt zijn verlies.
0: Volgens mij maakte hij een foutje, Lewis Hamilton.
1: En nu weer dan Norris aan de leiding. Lekker hoor, dit.
0: En dan hebben we weer het scenario, puur hypothetisch ook weer, dat als Norris dus de wedstrijd wint, dat hij niet vanaf pol...
1: Geel.
0: Eigenlijk vanaf pol wel. Hé, geel inderdaad.
1: Ocon. Probleem voor Ocon, opkomen hun terug. Uh-oh. Ocon is daar gestopt. Daar gaat Antonelli Hamilton voorbij. Maar er is geel. Oh, die hangt niet daar, mag ik dan hopen voor. Anders heeft hij een probleem. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Hamilton. Hier komen ze op het punt waar Esteban Ocon is gestopt. Maar staat hij op een mooi punt? Laat dat zien, regie. Links.
0: Juist.
1: Ja, je hebt verplichtingen gekregen om te stoppen waar je moet stoppen. En er is een virtual safety car. Oeh, dit kan een voordeeltje zijn voor Hamilton.
0: Ja, nu moet Hamilton naar binnen, denk ik, meteen.
1: Ja, het gaat hem nog steeds plekken kosten. Het gaat hem nog steeds plekken kosten.
0: Het kost je hier maar 8 seconden. Als je een pitstop maakt onder de virtual safety
1: car. Ja, nee. Dat moet je altijd doen. Als het kan, moet je het altijd doen.
0: Zijn er jongens die ook nog zouden willen? Kijk ik naar de Mercedes misschien.
1: Nee, Antonelli niet. 14 rondjes gaat hij nooit doen. Geeft hij zijn trackpositie kwijt. Aan zijn teamgenoot gaat hij echt niet doen. Nee.
3: Can you figure what the what's going on? How long you have me stay out?
1: Is, are you using me as a guinea pig or what? misschien zegt hij wel van... Nou, ik wou het zeggen, misschien heeft hij wel box gevraagd... en dan zeiden ze, nou, we denken erover na. En dan was dit zijn antwoord, maar natuurlijk moet hij nu naar binnen.
0: Dit is even kijken.
1: Sainz kan gaan, maar dat heeft niet voor belang. En Alonso zou ervoor kunnen kiezen met 19 ronden. Maar Hamilton moet wel met zijn 29. En dat is dus wel een gunstige. Safety car, virtual safety car.
0: Gaat denk ik weer naar hard. Is daar nog een zetje van over... Naast zijn softs, gebruik de softs.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, hij wil aanvallen. Ah, Leclerc gaat mee. Oh, als van Leclerc was mijn bedrijf, dat is nog helemaal niet gehoeven. Maar ja, 3.3, ook geen fijne, hè? Gestekte stop. Duurt dan net eventjes wat langer. Maar wel iets met verhaal en koe en horens en proberen. Piastri ook naar binnen gegaan. Ook weer naar een gebruikte set softs. Veel stops.
0: Ja.
1: Dat is niet meer duidelijk is. Maar ja, voor een hoop mensen zijn virtual safety car stops zijn gewoon no-brainers. En dan hebben ze zoiets van, ja, oké, we hebben nog meer dan... wat is het? 16 rondjes te gaan?
0: Ja, zeker. Dat
1: laat ik maar proberen.
0: Nog de vraag is hoeveel er daadwerkelijk op race-snelheid.
1: Ja, maar de virtual safety car is natuurlijk vrij gebeurd. Want het is een kwestie van die auto...
0: Dat lijkt mij ook.
1: Hangt al in de kraan volgens mij. Ja, zie je, daar is de takel al. Dus die is met een lontje wel weg. Dat is alleen maar de andere kant van de vangrail. Overigens, de plek waarmee die je neerzet verplicht. Hè. Als je auto kapot gaat, boven op de hunterug, moet je hem aan de linkerkant parkeren, als dat lukt. Hier die inhaalmanoeuvre van Lando Norris. Derde op dit moment. Je denkt, Antonelli gaat het doen. Die zit er in de lift en cruise. Antonelli gaat aan de buitenkant, die verdedigt daar. Ja, dit doet hij zo goed. Deze is echt geweldig. En eigenlijk is het jammer dat hij niet meteen door kan. Dat hier nou net niet een lijn ligt... waardoor hij meteen er nog een had kunnen pakken. En dan doet hij het hier op zijn exit.
0: Ja. Antonelli binnen geweest. Ja,
1: Antonelli
0: zeker.
1: Toch nog het risico genomen.
0: Ja.
1: Ja, dan zou je zeggen, waarom Russell dan niet? Blijft hij voor Lewis Hamilton? Dat blijft hij. 1 Norris, 2 Russell, 3 Antonelli, 4 Hamilton, 5 Leclerc. We krijgen nog wel een mooie start van deze wedstrijd, hoor.
0: Zeker. Ook omdat Norris en Russell gewoon op hard rijden. Dus een andere set hebben en een wat oudere set.
1: Ja, de enige die opnieuw een soft rijdt is Charles Leclerc.
0: Ja, de rest inderdaad al
1: haalt hij
0: gebruikt.
1: Dat setje vandaan dan?
0: Ja, die had hij nog.
1: Ja, nee,
0: ik denk dat het idee ook was om gebruikte soft naar hard... naar gebruikte soft naar soft te gaan.
5: I think we need to take it. I'm a bit worried now.
6: Good check.
1: Ja, dit kan laat zijn. Moeten we hem nemen? Ik denk, ik ben een beetje...
0: Ending.
1: Ik vind het een beetje spannend.
0: Ending.
1: Ja, dan kan iemand niet meer nemen, want dan is hij de bok. Had hij teruggevallen naar de derde plaats...
0: Uitrijden die app nu.
1: Ah, 16 seconden Pantanelli. Race pace van de McLaren op de harde band is op zich wel echt goed, hè? Here we go. 57 van 72. Wauw.
0: Pantanelli moet iets minder dan een seconde per ronde gaan winnen. Ten opzichte van Norris. Ja, dat is goed.
1: Situatie 58 van 72 naar virtual safety car en wat stops en wat veranderingen. 1 Norris, 10 ronde oude banden. 2 Russell, 17 ronde oude harde banden. 4 Antonelli op gebruikte softs. 3 Antonelli op gebruikte softs. 4 Hamilton op gebruikte softs. En dan Charles Leclerc die opnieuw de softs naar buiten ging. En dan daarachter ook nog weer Piastri, ook hij op gebruikte softs.
0: Gasly en Tsunoda waren daar voor het laatste punt nog lekker in gevecht. Gasly heeft hem uiteindelijk te grazen genomen. Ingaan van de Tarzanbocht. Is heerlijk om te zien.
1: Kijk even naar Alonso, joh.
0: Ja. Zou een groot feest zijn daar bij Aston Martin.
7: Just think about if we can work in the team here. If we got the fight.
8: Even.
1: Nadenken hoe we als team gaan werken als Kimi uit het gevecht is. Want Kimi is out of the fight. Wat bedoelt hij daarmee? Kimi mij niet aan laten vallen?
0: Ja.
1: Kan het ook zijn, hè?
0: Laatste ronde wint Antonelli zeker niet genoeg. Wint ten opzichte van Lando Norris 200ste van een seconde. Dus.
1: Ja, oké, maar dat is deze eerste.
0: Juist, exact. Maar nu moet het gebeuren.
1: Nog even in de tussentijd is ook onze vrolijke vriend Lance Stroll weer gestopt. Maar je weet het bij dat soort teams nooit. Want voor je het weet gaan ze een beetje binnen buiten. Tot om wat te proberen. Maar die staat hier als retired. En dat betekent een retired op zijn Engels. Het zal gebeurd zijn bij een stop. Vier stops achter zijn naam staan. Vallen dus eentje in het begin, dus zijn er drie geweest. Norris is op een 2-stopper. Russell voorlopig op een 2-stopper. Antonelli al op een 3-stopper. Hamilton op een 2-stopper. Leclerc op een 3-stopper. Piastri idem dito. En Lawson in niemands land, maar volgens nog foutloos. Ik denk dat Verstappen ook zevende geworden was vandaag.
0: Kijk, hier dat gevecht tussen Gasly en Yuki Tsunoda in Tarzanbocht met z'n tweeën naast elkaar.
1: Lekker setje, hoor.
0: Ja, lekker. Ze zijn echt de hele dag al aan het bakkeleien.
1: Ja, maar goed, die hebben natuurlijk ook allebei een Red Bull verleden. Ik denk, ja, ik moet wel even laten zien dat ze aan mij de verkeerde weg gestuurd hebben. En het gaat op punten, hè. En Yuki heeft natuurlijk zo vaak 11e plekken gereden, ook in zijn Red Bull-tijdje. Ik dacht, man, waarom lukt het nou een keertje niet? Ik zit wel te genieten van die Aston Martin. Gewoon alleen maar voor het idee.
0: Zeker. Alonso geeft ook niet per se tijd toe ten opzichte van Gasly. Lijkt gewoon redelijk de snelheid te hebben, hoor.
1: Hij heeft natuurlijk al 2 punten hè, dit jaar. Dus het mirakel wordt daar niet groter van. Maar het is wel leuk. Zou je dan toch een keer misschien tegen die Honda-gasten gezegd hebben... vrienden, niet zei ik, schroef dat ding open. Dan kan ik het je laten zien.
0: Juist. Nou, ik denk het wel. Al onze kennende. Die ramt al met de vuist op tafel.
1: Ja, oké. Okay, maar hè, je weet, Japanners kennende. Je weet niet of ze dat ook zomaar doen.
0: Dat is ook zo.
1: Misschien heeft hij een checkboek gepakt. Van, ah, weet je wat, als het kapot gaat, betaal ik het wel. Oké. Okay. Betaal ik het van het geld dat jullie mij elke maand betalen, weet je? Oké, dus we betalen het zelf. Ja, dan kan je net zo goed zelf opschroeven, weet je? Dat is dan een discussie. Dat is van Antonelli. Antonelli 19e dichterbij aan George Russell.
0: Ja, in de afgelopen ronde wint hij 2/10 ten opzichte van Norris. Maar nu gaat Norris weer een klap sneller ten opzichte van de afgelopen ronde. Dus we gaan even kijken wat Antonelli daar weer tegenover zet. Leiding in de wedstrijd.
1: En Russell is beduidend langzamer ook. Ja.
0: Ja, zeer zeker. P2 gaat hij wel halen qua snelheid. Dan is de vraag wat dat Russell dan gaat doen.
1: Draai, ik weet het idee. Poeg. Ja, Norris.
0: Ja.
1: Binnensleept heeft hij wel een gevecht gehad. Antonelli ook gewoon. Ja, dus valt voor iedereen weer wat te zeggen. Weet je, er valt natuurlijk ook als je heel eerlijk bent van Lawson wat te zeggen.
0: Ja, voor Alonso Hulkenberg.
1: Voor Alonso Hulkenberg valt wat te zeggen. Als je dat moment van die Hulkenberg, die bijna zijn teamgenoot te grazen neemt. Oh my god.
0: Het is echt een geweldige herstart. Ja, die moet wel even een nieuwe onderbroek halen. Ja, na deze wedstrijd, denk ik. Ja.
1: Snel kijken wat. Charles Leclerc op dit moment de snelste man op de baan. Logisch, want die had die nieuwe setsofts. Ja, 14-2, hè. Dan is de pace van Lando Norris. Als het dan 14-2 nu de snelste raceronde is... dan is de pace van Lando Norris met 14-4, 14-5, 14-6... is echt niet zo slecht.
0: Nee, afgelopen ronde ook weer 14-7. Dat is echt dikke prima.
1: Ja, die McLaren is op die harde band ongelooflijk sterk.
0: Ja, en ik heb zelfs nieuws voor Antonelli. Ik denk dat hij achteruit moet gaan kijken. In plaats van naar Lando Norris.
1: Zit Hamilton eraan te komen?
0: Want Hamilton wint iedere ronde 1/10, 2/10, 3/10. De vraag is wel, gaat Hamilton het dan halen? Maar ik denk dat Norris echt weer weg is.
1: Nou, zij roepen bij AWS dat Antonelli over 3 ronden George Russell te grazen gaat hebben. Maar dan moet volgens Russell de team... game gepleed worden, toch? Dat was het nou.
0: Ja,

0: zijn dit weekend als je een apart voor toe had voor alle dagen. 3 keer nat geregend, 2 keer te laat en 1 keer te vroeg. En Toto Wolff gaat toch vandaag wel zien dat zijn team lekkere punten binnen gaat halen. Daar waar het gaat over het constructeurskampioenschap. Nog een 33 puntjes bij. Maar ja, aan de andere kant, als ze zo finish, pakt McLaren ook 33 punten. En McLaren Mercedes. Dus dat is op zich niet zo heel slecht. Er worden nog 10 stevige rondjes. 9 in dit geval. Ja, dan zijn die gaten wel de gaten. Dan zie ik daar niet heel veel. Dan telt dat toch altijd weer sneller af dan dat je lief is, hè?
1: Qua rondjes.
0: Ja, je doet de rekensommetje van, oké, 15 seconden, 10 rondjes. Ja, we hebben nog 12, 20. En ik niet. Dit is nu allemaal gewoon managen en uitrijden. Antonelli gaat naar 239 punten in het WK. Russell gaat naar de tweede plek. Dus Mercedes slaat wel een goede slag, hè? Hamilton zakt dus een plekje. Norris komt dichterbij naar de vierde plek. Gaat Leclerc voorbij. Leclerc zakt de plek. Dus Ferrari zakt vandaag met allebei de auto's een plek in het WK. Dus ja. Maar ja, zoals je nu daaruit ziet, vierde en vijfde gaat worden. Dan is dat niet wat de vriend Vasseur gewenst had.
1: Nee, het kan nog wel een beetje van dit afhangen. Of Antonelli Russell gaat passeren. Gaat Russell theoretisch 3 punten verliezen.
0: Maar we zeggen dat de rekensom er niet is. Dat het waarschijnlijk met nog 10 rondes gaan net niet gaat lukken. En voor de constructeurs maakt het natuurlijk geen bal uit.
1: Nee, dat is zeker zo.
0: En we gaan straks wel duidelijk horen wat George Russell bedoelde met let's play the team game once the fight is over. Oftewel, ik denk nog steeds zegt, mij niet aanvallen.
1: Ja. Maar Antonelli, als ik hem was...
0: Ja, WK-stand is belangrijk.
1: Ernaast.
0: Dan zou je als team game natuurlijk ook kunnen zeggen, we willen de man die aan de leiding gaat van het WK zoveel mogelijk punten uit laten lopen. Maar ja, de team game gaat weer over het constructeurskampioenschap. En daar zou het niet uitmaken wie er dan in dit geval tweede of derde moet worden.
1: Ja, en de team game kan ook weer zijn de snellere man. En dat is ook Kimi Antonelli. Van voorlaten. Dus wat dat betreft.
0: Nou, ik denk niet dat Russell er zo in zit. Maar we gaan het zien straks. Misschien komt Toto nog wel. George.
1: Hij is er bijna.
0: George, I like you to pass, Kimi. Hey, George.
1: Ja.
0: Ja, maar dit is ook de coureur Antonelli die we nu weer zien. En die denkt, ja, maar die heeft ook gehoord dat er iets op die boordradio speelt. Niet misschien letterlijk, want ze horen niet alles, krijgen niet alles mee. Maar die denkt ook gewoon van, oh, box voor je daar, ik schrok even. Maar het is Bottas in dit geval.
1: Niks aan de hand.
0: Die Antonelli denkt gewoon, ja, als ik de drukte maar opzet, dan zal de teamleiding moeten roepen wat we gaan doen. Want dan kan ik een keer roepen, hallo, I've got the pace. Of zoals Snap altijd riep, I've got the power. 14, 8, 15, 6. Het zijn ook wel even de rondetijden, hè? Dan gaat Antonelli denk ik nooit meer Lennon Norris aanvallen. Maar ze kunnen hem in zijn WK-stand natuurlijk wel helpen.
1: Juist.
0: Maar ja, wil George Russell dat ook?
1: Russell.
2: Nou. George, we will invert cars this lap. We know this is turn one.
0: Nee, ik wacht even. Nee, ja, als het goed is, heeft hij het zelf aangevraagd. Ja. Let's play the team game.
1: Ja,
0: exact. Once the fight is over. Nou, we will invert the cars into turn one. Dus Tarzan bocht, moet hij even aan de kant. En dan moet hij... Oh, komt hij.
3: Is he fighting for the win? Or is he planning to catch Norris?
1: De stilte zegt hier alles.
0: Is hij aan het vechten voor de overwinning? Of... niet.
1: Ja, maar het blijft ook stil op de radio.
0: Ja, maar wat moet hij? Wat moet hij? Wat moet hij? Wat moet hij?
1: Gaat hij het doen?
0: Hij gaat nooit 11 seconden dichtrijden.
1: Oh, ja, hij doet het.
0: Ja, natuurlijk doet hij het. Natuurlijk doet hij het.
1: Ja, het is toch ook misschien wel een vorm van te lief zijn, hoor. Want het is...
0: Nee.
1: Misschien, hè?
0: Nee, we hebben het antwoord hierna weer niet gehoord. Hè.
1: Nee, dat is
0: we're thinking
1: ook.
0: Whatever. Nee, the win is gone. We like to maximize the points, hebben ze zeer waarschijnlijk geroepen. Ook omdat ze daarmee ten opzichte van Hamilton het gat weer groter maken.
2: Thank you. I know. Head down.
3: Yeah, we've lost the podium here, mate.
1: I've lost the podium here, mate. Doelend op Hamilton.
0: Ja, dat zou dan wel interessant zijn. Want dan weet ik ook weer mensen die dat heel grappig zouden vinden als dat gebeurt. En dat zou ook wel pijnlijk zijn. Hij heeft het wel netjes gedaan, maar inderdaad. Heel veel was Hamilton dit nog... Hamilton rijdt 14-8. Russell reed 15-4. Hamilton kan natuurlijk nog wel. En dat zou voor Hamilton ook wel weer mooi zijn. En dan zou ik weer met alles wat we Lewis hebben horen roepen van... ja, maar ik zit hier vast en ik zit hier knijpen.

0: zit dit. Oh, vet shizzle dit.
1: Komt het toch weer naar hem toe, somehow, some way.
0: Eigenlijk, hoe pijnlijk het begin ook was toen we Verstappen op dit punt verloren. Schitterende Grand Prix.
1: Prachtig.
0: Met heel veel tactische dingen. Jongens die aan het vechten zijn. Mensen die van alles vragen aan hun team. Bandenwissels, verschillende banden. We hebben nu een harde band aan de leiding en een softband erachter. Weer een harde band. Er zit een medium band op P7. Het hele zootje zit erin, hè? Maar ja, er rijden ook nog maar 7 man in dezelfde raceronde.
1: Ja, Albon die daar wijd ging. Ik schrok even. Ik dacht dat het Antonelli was. Maar het was Albon.
0: Ja, Russell moet nu doen wat hij in de sprint gedaan heeft. Breed houden en het leven van zijn landgenoten proberen zo zuur mogelijk te maken. Aan de andere kant, als je mindset op de boordradio is... I've lost the podium now.
1: Exact. 15 rondes zijn de banden jonger van Lewis Hamilton. En 2 compounds. Want ja, Russell rijdt op hard. En Hamilton dus op de zachte band.
0: Ja, ik vind dat de harde band zich heel goed gehouden heeft op Zandvoort. Serieus.
1: Ja, dat vind ik ook. Sowieso, ook deze wedstrijd weer. Alle 3 de compounds, heb ik het idee, die kun je prima gebruiken.
0: Ja, we zijn begonnen met soft, medium, hard over het veld. En we rijden met soft, medium, hard
1: daarom,
0: over het veld.
1: Dus ja.
0: Hoe vaak gebeurt dat? Ja, niet zo heel vaak. Er wordt wel echt hard gereden vandaag ook. Hè. Er wordt wel echt voor gestreden. Ze willen natuurlijk graag allemaal onze koning een hand geven afgelopen.
1: Juist.
0: En die mooie bokalen. Nou goed, alles is mooi. 68 van 72.
1: 10 seconden time penalty. Franco Colapinto. Dat zal dan dus voor die yellow flag infringement zijn.
0: Kan niet hebben, want hij zit 16 seconden voor Alexander Albon.
1: Zwaar, doen we het mee.
0: Ja, no rain, no pain. No brain, no pain. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat scheelt een beetje. Norris, Antonelli, Russell 1, 2, 3. Hamilton, Leclerc, Piastri. Ja. Gevecht om plaats 3 tussen George Russell en Lewis Hamilton. 4/10. Hier is het punt. Oeh, moment voor Lewis Hamilton. Die had even een beetje overstuur. Uitkomen van de bocht van de naam. En ook nu weer Hamilton denkt, ja, het mag nog 5 rondjes duren. Russell denkt, vlag maar af die app.
1: Ja.
0: Oeps, Antonelli roept, there's something wrong with the car, like aero degradation. There's nothing on the data.
1: Liam Lawson on the investigation. Yellow flag infringement.
0: Ja, goed. Die kan heel veel straf krijgen. Lewis Hamilton kijkt aan de binnenkant van de Tarzanbocht in de 69ste ronde van de Grand Prix op Zandvoort. En redt het daar nog niet. Maar George Russell is gewaarschuwd. Russell moet nu slim zijn.
1: Komt van heel ver Lewis Hamilton daar.
0: Moet het gat naar Antonelli eigenlijk laten oplopen. Omdat Lewis Hamilton in is kamp. Daar zien we een olievlag. Dat betekent dat er ergens iets op de baan ligt wat glad kan zijn. Een bananenschil, noem het maar op. Maar daar geven ze die vlag niet voor. Dus er zal iemand wat gelekt hebben. Want ja, Bottas is natuurlijk ook nog even uitgevallen. Hè? Vergis je niet. Dan zijn dat er nog mee te maken heeft. Ook Lewis Hamilton. Nou, dat was tof wat er achter zijn auto vandaan kwam. Ik denk, ik zie daar wat rook. Ja, er zit wel wat rook, hè. Oh, weer aan het proberen. Hij is aan het stampen, hoor. Russell moet verdedigen. Hier komt Lewis Hamilton. Russell pakt de binnenkant. In principe gaat het niet lukken, Lewis. Dat moet je weten. Hier moet hij hem opvangen. Geweldig gevecht. En daar komt Leclerc ook nog aan, hè? Gaat hij zich er ook nog mee bemoeien straks?
1: Ja, dat is de volgende.
0: Gaan zij met z'n tweeën lopen ramballen? Gaat Leclerc naar het podium toe? Maar kijk hier, de power van die Mercedes. Die hebben hier wel dingen. We hebben een virtual safety car, want er was dus iets op die vuiligheid.
1: Ja, ik dacht bovenaan richting schijfvlak te zien dat iemand door een soort schuimbarrière is gegaan.
0: Kan ook,
1: aan de zijkant heb je allemaal van die dingen.
0: Oké, maar piepschuim gaan ze geen virtual safety car voor doen. Nee. Er was een olievlag.
1: CA.
0: Ja, maar er liggen toch spulletjes ook. Hè? Dit is allemaal carbon fiber. Is er geen piepschuim?
1: Nee, ze zeker niet.
0: 10 seconden. Oh, spannend. Ja, heel goed. Heel verstandig. Bij de Williamson. Oh, lekker blokkeren. Oh. Natuurlijk, joh. Gewoon lekker tegen elkaar aanrijden. Teamgenoten, maakt allemaal niet uit.
1: Albon is ook naar binnen en heeft hem geparkeerd. Dat is denk ik naar aanleiding van dit incident.
0: Ja, dan moet je toch als James Vowles daar wel wat van zeggen. Het gaat godsamme titel over plaats 15 en 16. Aan dat erop. Virtual safety car ending. Uithuilen over nieuw beginnen. 70 van 72. Bam, daar is hij. En ze mogen. Is dit de lifeline geweest die George Russell nodig had om te zorgen hoe het ging? Dat Bernhard afvlacht lijkt mij niet meer dan normaal. Maar nu nog niet, Bernhard. Ja,
1: niet te vroeg.
0: Een van de oprichters van het feest dat hier de laatste jaren geweest is. 71 van 72. Dat betekent dat we de laatste ronde zo dadelijk ingaan. The last lap. Jij mag in de gaten houden van wat gebeurt. Maar ik begin met Alberto Ascari in 1953 en 1952. Juan Manuel Fangio in 55. Sterling Moss in 58. Joe Bonnier in 59. Jack Brabham in 68. Wolfgang von Trips in 61. In 62 Graham Hill. Dan een paar jaar Jimmy Clark van 63 tot 65. Jack Brabham in 66. Jim Clark in 67. Jackie Stewart in 68 en 69. Jochen Rindt in 70. Jackie X in 71, Jackie Stewart in 73, Nicky Lauda in 74, James Hunt in 75 en 76, Lauda weer in 77, 78, Mario Andretti, Alan Jones in 79, Nelson Piquet in 80, Alain Prost in 81, DJ Peroni in 82 en René Arnoux in 83, Alain Prost in 84 en Nicky Lauda in 85, dan 21 tot en met 23, Max Verstappen in 2024, Lando Norris in 2025, Oscar Piastri. En zo gaan we zo dadelijk richting de finish. Zij hebben allemaal, de namen die ik zojuist noemde, ooit die last lap in Zandvoort gedaan. Die laatste ronde die, as we speak, nu ingaat voor Lando Norris. Met nog steeds deze drie mannen heel, heel dicht bij elkaar. Grote namen, Ferrari's, Van Wolfs, DRM's. En Russell moet het zien vol te houden. Lando Norris gaat de Dutch Grand Prix op zijn naam schrijven en gaat hier de geschiedenisboeken in. En George Russell riep, ik ben mijn podium kwijt. Maar vooralsnog is dat niet zo. Wat een waanzinnig mooi gevecht voor die tweede positie. Piastri 6, Lawson 7, Hulkenberg 8, Alonso 9 en Gasly 10. Dat is ook nog wel een dingetje. Lawson heeft natuurlijk die straf, maar goed, dat doet hem geen pijn. Die zagen we net nog even voorbij komen. Sainz heeft ook causing a collision, helemaal terecht. Dat allemaal in de onderkant en de gedrochten van deze wedstrijd.
1: Ja, zeer zeker inderdaad. Ja. Hamilton en Leclerc die het nog eventjes aan de stok hadden daar in schijfvlak. Ja, Hamilton gaat het echt niet lukken, lijkt wel. Richting George Russell. Norris zou nu ongeveer richting streep moeten gaan.
0: Norris, daar is hij al. Op start, finish. Lando Norris, wat een voorsprong. 11,3 seconden. Hij pakt de last lap in Zandvoort van de Heineken Dutch Grand Prix 2026. Dan moeten ze nog 11 seconden wachten. Dan komt Kimi Antonelli eraan voor die tweede positie. Die is er al. Daar is George Russell, die toch dat podium weet te halen. En Hamilton en Leclerc daarachter met zijn tweetjes. Er gaan nog dikke debriefs komen dit weekend. Want Hamilton riep dat hij tijd verloren had. En die riep dit en die riep dat. Prins Bernhard van Oranje heeft de wedstrijd afgevlacht. En daarmee is de last lap echt een feit op het circuit in Zandvoort. De Heineken Dutch Grand Prix 2026 met nog allerlei jongens die voor allerlei dingen met keizersbaards van dingen proberen. Albon dus naar binnen, Bottas kapot, Ocon kapot, Stroll, Berman en als allereerste vandaag Max Verstappen, maar gelukkig ongedeerd uit het wrak van zijn Red Bull gestapt. Komt een dik bonnetje aan. Dit gaat om plaats 12. Ja, die Alonso heet. Die
1: Alonso
0: is inderdaad, wordt.
1: Wil ik net noemen. Net over de streep gekomen. 9e. 2 punten voor de Aston Martin.
0: Ja. Maar voor de mannen van het racecafé, best of the rest. Oh nee, die doen we niet vandaag.
1: Nee, die doen we niet. Maar dat is een goede shout, hoor.
0: Winnaar, Lando Norris.
2: What am I? Very well done. Gorgeous.
3: Well done. Well executed. Well executed, good strategy. Won't be the race today. So thank you guys. Woo! Another one, well done. Thank you everyone. Let's keep pushing. It's not easy enough. Thank you for the hard work. Let's keep bringing upgrades. Let's keep bringing performance, please. The fight's still on. Let's keep going.
0: Mooiste zin, it's not easy enough.
1: Nee.
0: Let's keep pushing. Hij heeft er ook echt voor moeten rijden vandaag.
1: Ja, weet je? Zeker. En we hebben gewoon weer een Grand Prix van Nederland gehad, waarbij de polzitter eigenlijk de leiding verliest.
0: Waarvan je denkt,
1: Ja.
0: Formule 1 Management gaat even mee in dit kippenvelmomentje. Thank you Zandvoort. Maar dan zou je toch echt moeten zeggen, thank you race fans. Thank you Nederland. Dank ook aan de organisatie van het circuit in Zandvoort. Dank ook aan de gemeente Zandvoort en de Zandvoorters.
4: That's P2. Not the race we could have had, but that is not a bad result. So George managed to hang on for P3 there, so great drive from him as well.
3: Yeah, great job, but on strategy, that was too risky. I think it was a bit too risky for both of us.
0: Ja, hij zegt doorrijden was gevaarlijk geweest, dat snap ik ook wel. Wel fijn dat dit dus op het rechte stuk gebeurt, hè? En niet ergens in de small pitstraatje. Dit is voor de fans natuurlijk ook geweldig. Vuurwerk aan het einde van het rechte stukje in de Tarzanbocht. Ook hier weer een groot bord. Thank you, Zandvoort. Het is wat het is. We hebben wellicht in onze voorbeschouwing Jan Langmans gehoord, die daar een mooi dankwoord aan had aan alle Zandvoorters en iedereen. Zoals het ook hoort, wat je van Jan ook verwacht. Niet alleen een van de mededirecteuren van circuit, maar natuurlijk ook Zandvoorter in hart en nieren. En de Zandvoorter zelf, die ook weet wat dit evenement de afgelopen jaren gebracht heeft. Van hele mooie momenten tot vandaag natuurlijk een dramatisch moment met Verstappen, die altijd gloreerde op die thuisrace. Maar deze man, Lando Norris, vorig jaar zijn teamgenoot. En dus ook gewoon een goed applaus voor Lando Norris. Maar het ging niet van een leien dakje vandaag. Ze hebben er hard voor moeten rijden. Het is zelfs zo dat je in je hoofd nu moet terugkrijgen. Oké, hoe was het nou? Undercut, overcut? Dat is niet normaal. Maar ja, dat heb je met zo'n korte baan, hè?
1: Ja, heerlijk wat dat betreft. En sowieso de baan zelf is ook niet makkelijk. Ik denk dat veel coureurs dit echt wel een prachtige baan vinden. De Huguenots gaan we bijvoorbeeld echt wel missen op de kalender.
0: Antonelli, 242 punten aan de leiding van het kampioenschap. Russell stijgt naar plaats 283, gelijk met Lewis Hamilton nu. 4 Lando Norris stijgt 159 punten. 4 punten voor Leclerc, die net wat zakt. Verstappen blijft steken op de 112. En inderdaad, tweede keer dat hij wint op dit circuit. Lando Norris, Belgische moeder, kan zeggen 1, 2, 3 en dankjewel. En dat is het dan ongeveer.
1: Nou, misschien gaat hij dat wel doen.
0: Nee, heeft hij al in het verleden heeft hij het wel eens gedaan. Maar 1, 2, 3 had hij natuurlijk. Hij heeft geen reden om 1, 2, 3 te roepen.
1: Nee, goed punt.
0: Ik weet dat hij het kan. Maar de vreugde en de blijdschap is erg groot bij het team van McLaren. Laat dat duidelijk zijn. Het is wel grappig dat alle Nederlandse Grand Prix gewonnen zijn door supporters die in het oranje zijn. Want het zijn wel ofwel Verstappen oranje fans, of het zijn mensen van het team van McLaren. Ja. Je kent hem waar wij zijn, toch?
1: Ja, hij is ook wel echt geliefd hoor in Nederland, Lando Norris.
0: In 85 won McLaren, toen was het ook de laatste Grand Prix, wonnen ze hem ook, met Niki Lauda. Erg goed. Antonelli komt nu op 59 punten voorsprong in het kampioenschap. Het hoogste wat hij tot op heden gehad heeft. En nog even voor de volledigheid. 1 Lando Norris, 2 Antonelli, 3 George Russell, 4 Hamilton, 5 Leclerc, 6 Piastri, 7 Liam Lawson. Eigenlijk geen poot verkeerd gezet dit weekend. 8e Hulkenberg, knap. 9e Alonso, wel gegund. 10e Gasly en 11e Yuki Tsunoda. 12e Arvid Lindblad, dan Bortoleto, Colapinto, Perez en Sainz.
1: Ja, toch weer 11 hè, voor Tsunoda.
0: Ja,
1: we hadden het er nog over.
0: Zo. Moet hij helemaal gek worden zo langzamerhand.
1: Ja, en dan mag je eindelijk weer een keertje instappen. Doe je het eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja.
1: Word je weer 11e.
0: Hij ziet er toch nog redelijk zo lang uit. Maar het is buiten natuurlijk niet heel heet, dat scheelt.
1: Nee, het is wel weer een klapje warmer geworden. Zeg maar goed, 19,3 nu.
0: Voor George Russell zijn allereerste podiumfinish hier sinds 2022. Hè? Dus dat zijn ze ook wel. Hier het topshot van bovenaf gezien dus. Van het rechterstuk waar de auto's op het rechterstuk geparkeerd zijn. En de mannen hier geïnterviewd gaan worden door Julian Palmer.
5: What a performance, Lando Norris. So it's the last race here in Zandvoort. They've all been won from pole, but my word, you really had to work for that one. What a job.
6: Yeah, amazing. A tough race. I think yesterday I said, need to put on a bit of a show for everyone for the final race here. So yeah, I made it tough for myself today. But a good race, well fought. Probably one of my better wins. We had to fight for it well, but the pace was very strong and managed things incredibly well today. So over the moon, very, very happy, and nice to win the final race here in Zandvoort.
5: Yeah, such great work. All of the drama at the start, the restart, obviously you lost the lead to Kimi, but talk us through the overtake, because that was brilliant.
6: Yeah, the move was good. I mean, I knew I was not going to get many chances. Every lap I spent behind him, my odds were getting lower and lower, so I saw Lewis defended, and I knew that was my moment. I did a couple clicks of brake balance. I knew I was going to commit to the braking, and that move won me the race. So, well played from Heipard. I knew I had to make it, and I probably had one chance to really make it happen, and I made the most of it. So, yeah, another win here. Very, very happy.
5: Superb. Well done, Lando. We'll come back to you in just a moment. Don't go anywhere. Kimi, championship leader, you put on a show there. Not quite to be in the end. You were talking about a little bit of aero degradation. You felt like the car went away from you.
7: Yeah, I mean, it was a very intense race, and managed to get the lead. And stint one, I felt actually okay. But then from stint two onwards, just didn't have the feeling with the car. I was sliding a lot overall. And at the end, Lando passed me, and I knew I had no chance after that. But then, of course, George was... was a great team player, and really happy for him to have held on to P3 as well.
5: And still great points. I mean, it doesn't feel like that long ago we were talking about your starts being really difficult, but we had two of them here today, and both times you moved forward, so things are looking good on that front.
7: Yeah, definitely on that regard, we've done a tremendous job and improved a lot, and today paid off, so really happy with that. And but of course, now as a team, we need to find a little bit of time, because McLaren have done a huge step, so yeah, we gotta keep pushing.
5: Well done, Kimi, the championship lead.
7: Thank you
5: so much. Out. George, I mean, it's been a good weekend for you. Still started on the front row. You had a sprint win. You're back on the podium. The start was difficult. The end was tense. But talk us through the battle with Lewis to start off with.
6: Yeah, it was a difficult start for me, obviously losing the position, and these two were very quick at the beginning, and Lando was just exceptionally fast towards the end of the race, so it was tough to hold on those old tyres. Happy to be standing here on the podium, because it was could have gone either way.
5: And you weren't very happy with the team later on. We heard you trying to get a little bit of team orders to stay ahead of Kimi, I guess, to help the defence. In the end, the team might feel exonerated because your defence was superb. It looked like the tyres were going away, but you just positioned the car exactly where you needed to be.
6: Yeah, I mean, Kimi was ahead of me anyway, so he deserved to finish ahead. And, of course, when you're in the race, you want to fight for every single position. But with the pace, with a new tyre, we would have overtaken anyway. So it was the right decision. And it was, as I said, just happy to be standing on the podium. It's been a little while for me. It's been a strong weekend overall, so I take the positives.
5: Yeah, well done, George. It's been
6: Thank
5: a good
6: you
5: weekend.
6: So
5: you're right.
6: Thank you, everybody.
5: So, Lando, if I can interrupt you two for just a moment, what a weekend it's been. Back-to-back race wins for you. Upgrades working. Championship lead just sniffing down. Are you thinking at all that this might be on for the big Max Verstappen-esque comeback?
6: It sounds boring, but one race at a time. I know a lot of people say it now, but it's the truth of it. There's no point thinking that far ahead. I need to concentrate now on having a nice little break. Obviously two great weekends, but we just need to reset, to learn as much as we can. I think there's still plenty of things we can do better, and we need to do better if we want to fight for a championship. So I'm very pleased with the team. I'm pleased with how much work everyone's doing, and so happy that I can deliver it for them and bring two wins in a row. But it's harder than I would like, and I want a bigger gap. So we have to keep working hard. There's still plenty of races, plenty of opportunity for everyone. So keep my head down, keep working, and they'll keep coming.
5: Well, well done. Thank you, all three of you. Go and enjoy some celebrations.
0: We moeten een hoop dingen beter doen.
5: Thanks to Zandvoort for
0: Zegt hij ook.
5: Absolutely,
0: heb je de mogelijkheid om een verstappetje te doen om dat WK nog binnen te halen? Hij is natuurlijk wel lekker bezig.
1: Ja, zeker. De man in vorm. Natuurlijk weet hij nu eindelijk hoe het is. Dus. Ja,
0: absoluut. Jongens, wat een wedstrijd. Wat een mooie dag. En wat een fijn weekend. En wat een mooie serie hebben we in Zandvoort neer mogen zitten. Met van allerlei ups en momentjes van downs. En mooie winnaars, maar gelukkig inderdaad altijd in dezelfde kleur oranje. Koen, ik wil je bedanken voor deze vandaag.
1: Jij bedankt.
0: En We gaan er even nagenieten van de nabeschouwing. Kijk veel verder waar je verder wil kijken, maar blijf vooral luisteren naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Want de nabeschouwing gaan we doen met Nout van Zommeren en Meindert van Buren.

0: Nogmaals, een hele goede avond, beste voetballiefhebber. Nogmaals, welkom in het Bosuilstadion op de Bosuil in Antwerpen. Waar Antwerpen en Racing Genk deze derde speeldag gaan openen. Mark Overmars en Wouter van der Houten hier. 2,5 meter, 3 meter, pal onder onze neus. Druk aan het overleggen. Het is een opgenomen beeld, want Overmars ondertussen al naar binnen. Wouter van den Houten, uiteraard een nadrukkelijk aanwezige gast deze periode. Omdat Antwerp de nieuwe periode de weg te zien inslaan. En Antwerp dat dus met 6-6 aan het seizoen begonnen is. En in welke toestand, ja, dat weten we toch nog altijd niet helemaal. Want de coach is nieuw. En de tegenstanders waren toch van een ander kaliber dan de tegenstander van vanavond. Hoe komen zij voor de dag in wat we toch, Gilles de Bilde, de eerste echte topmatch in onze competitie mogen noemen? Als je de vorige wedstrijden bijhaalt.
1: Ja, ik deed vorige week KV Mechelen Standaard, wat trouwens een leuke wedstrijd was. En daar had je toch een ploeg van play-off 1 tegen play-off 2. Dit zijn eigenlijk twee ploegen uit play-off 2. Maar ik begrijp wel alleszins...
0: Maar zeg dat in het gezicht van de
1: supporters. Nee, maar ik begrijp wel alleszins wat je bedoelt. Als er... Het zijn in principe twee ploegen die gezien in recente verleden altijd daar in play-off 1 hadden moeten staan. Oké, het systeem is nu weliswaar veranderd, maar het zijn twee ploegen die sowieso gaan meespelen of moeten normaal gezien meespelen voor Europees voetbal. Ja.
0: Absoluut, en die ambitie hebben. Daar zag je een glimp van Marvin Komper, de Duitse coach van Antwerpen en AC Genk. Dus dat hier mede de grasmat betreedt met een 3-6 met een zeer deugddoende overwinning. Tegen Westerlo, ook geen makkelijke tegenstander. Zeker niet als je met een 0-2 achterstand de loop van het geweer inkijkt. Maar dat geweer, om figuurlijk te blijven, van schouder kunnen veranderen. Teruggeklauwd. En dus met een herwonnen zelfvertrouwen hier naar Antwerpen gereden. En als je zuiver kijkt naar de kwaliteit op het veld, Gilles, ja, dan moet je toch een case maken voor dit Genk om hier iets te kunnen komen rapen.
1: Absoluut, ja.
0: Antwerpen, dat zal wel de verwachtingen zijn van de Condé.
1: Ja, Antwerpen, veel jonge gasten die ingepast worden. Dan nog eens ook al eruit, twee wissels. Veel kwaliteit weg met Kerk, met Jansen en zo meer. Dus nee, ja, je hebt gelijk als je kijkt naar de namen van de jongens van Genk. Dat zijn jongens die al toch, of de meeste in onze competitie al een aantal jaren actief zijn. En dus wordt het zeker geen makkelijke wedstrijd. Maar tegelijkertijd, Antwerp goed begonnen. Genk daarentegen een moeilijke start. Zeker dat eerste kwartier, 20 minuten. Dus
0: ja, het einde in Waregem. Dus,
1: en we weten hoe het hier kan zijn, begin van de wedstrijd. Kijk hier nu al eens met dat vuurwerk. Als ze hier meteen achter zitten, ja, dan zou het best kunnen dat Genk onder druk komt. Ze zijn nu gewaarschuwd, zeker gezien die wedstrijd vorige week tegen Westerlo. Dus kijken wat het wordt als het.
0: Bosuil in brand. En wees maar zeker dat ook de supporters van Antwerpen dit als de echte start van het seizoen zien. Met een graag geziene tegenstander hier in Antwerpen. Dit zijn de opstellingen met nog wel een asterisk achter die van Antwerpen. Want ze gaan toch anders spelen dan ze hier staan.
1: In principe spelen ze met z'n vieren achteraan. Ja. Dus hier staan ze nog met z'n drieën. Maar het wordt Schelfout en Tsunashiwa. Centraal achteraan met Van Helden op de flank en Tuipers aan de andere kant. En bij Genk is er uiteraard gezien de overwinning geen nood aan wissels. En dat gebeurde ook bij Torp. Maar dus geen drie mans achterroute. Het had ook kunnen uiteraard, hè, want het zijn drie centraal verdedigers. Maar de coach blijft bij zijn systeem waar hij aan vastgehouden heeft op de twee eerste wedstrijden die goed afgelopen zijn. En op die manier vertrouwen wil geven aan de jongens om op deze weg verder door te gaan.
0: Ja. Twee coaches, of wat zeg ik, twee teams met ambitie. Een ref met ambitie ook, Jasper Vergoten, een van de grotere namen in ons scheidsrechterkorps. En ook een affiche die in het verleden toch al heel wat spektakel heeft opgeleverd. Antwerpen tegen Genk, zeker hier toch in Antwerpen. Is bijna altijd een wedstrijd met verhaal, met veel goals ook. Ik herinner me nog de allereerste in 2017, 3-5 toen denk ik voor Genk en sindsdien. Van een, Walter Franke die werd beschimpt daar aan zijn dugout tot opstootjes, tot vele goals. En hier Thibaut Somers, de captain van Antwerp, die zijn jongens nog eens op scherp zet. Veel wordt daar niet in verteld in zo'n huddle. Het zijn de laatste keren, of het is de laatste keer dat alle kopjes kunnen samenkomen. Moeilijk om te voorspellen. Meestal kan je wel inschatten welke richting een wedstrijd waarschijnlijk zal uitgaan. Dat lijkt me heel lastig. Met nog zo weinig materiaal om ons op te baseren. Marvin Komper 6-6 begonnen, dus pas vlak voor de start van de competitie aangekomen. Amper voorbereiding gehad. Dat was vooral Faris Haroun, die overigens goede resultaten pakte in die voorbereiding, for what it's worth. Maar toch die zijn jongens met vertrouwen heeft afgezet, ja, en toch, afgegeven aan de nieuwe coach.
1: Toch veel krediet of toch veel...
0: Zeker.
1: Dankzij Faris Haroun dat de ploeg daar op die manier vandaag nu staat. En zeker met die jonge gast, hè, want hij is ook hoofd van de opleiding, van de jeugd geworden daardoor. En kent die gasten allemaal door en door, weet de kwaliteiten, weet de gebreken, maar vooral geeft het vertrouwen aan zo'n jonge gast. En dat is nodig. Kijk wat er bijvoorbeeld gebeurde in die eerste wedstrijd met een aantal jonge gasten die niet echt op niveau waren of die fouten maakten. Een andere coach had ze misschien meteen op de bank zetten de wedstrijd nadien. Wel, die gasten mochten dan terug starten en kregen hun kans. Dus je bent ze dan ook niet meteen kwijt. En op die manier natuurlijk ook wel zorgen dat, dat er continuïteit is bij Antwerpen en dat die gasten kunnen blijven doorgroeien.
0: Ja, bij Gaalsvuur betekent ook vaak even wachten. En dat vermoed ik toch dat we aan het wachten zijn om alle camera's helemaal clarity, helderheid te geven. Te weinig zicht. Laat onze regisseur Geert van Uffel ons weten. Dus wij wachten. Er zijn ergere plaatsen om te wachten, Gilles, denk ik, dan dit sfeervolle stadion. Ik liet mij vertellen, op 1000 tickets na uitverkocht. Dat zou dan wel kunnen, maar dan is toch niet elke abonnee hier aanwezig. En natuurlijk heb je daar wel de lege hoek. En het uitvak dat vergroot is hier op de Bosuil. Maar het gras is overwegend groen toch. Hier en daar wat bruine plekjes. De typische schimmels die in goed weer, in zomersweer, even de kop opkomen steken. Maar als de temperaturen zakken, ook wel weer zullen verdwijnen. Voilà, de bal rolt. Jeppe Erebjerg. En Matte Smets in zijn 100ste match. Op het hoogste niveau in zijn carrière voor STVV en voor Genk. Dus nu al op de jonge leeftijd. Die hij heeft. Aanname Scott. Half voorbij Ito. Openen. En Tuipjes. Die de eerste keer kan opkomen. Voorzet. En Tuipjes nog een keer. Somers. Dat is heel moeilijk. Thibaut Somers. Waar zet je met Gilles nu? Inderdaad. Naast Dirks. En Scott erachter of zo? Of,
1: Ja, dat zal nog moeten blijken. Dus in principe een driehoek met die twee jongens die je er net vernoemde, Dirks en Scott. Dus kijken wie op welke positie staat, wie de meest verdedigende van de drie is. Op basis van dit eerste beeld heb je toch het idee dat Scott daar misschien meer samen met Dirks als verdedigende middenval is gaan fungeren. Ja. En Somers daar misschien net iets voor.
0: Ja.
1: En Nar die gaat dan niet echt op die linkerkant spelen. Die gaat dan een beetje meer in steun van Vrij spelen.
0: Balverliespad 4-4-2 zou kunnen. Dat zie je vaker natuurlijk bij terugzetten. Kongolo, diepe bal. En een goede tussenkomst van Rijn van Helden. Ook hij, in de jeugd van Racing Genk gevoetbald. Een van de vele Genk en uiteindelijk ook STVV-discipelen. Vrij gaat daar even duwen. En Louis Nar. Met Louis op zijn Spaans geschreven. L-U-I-S. Ghanese roots wel degelijk. Een jonge, stevige spits wel. Van Antwerpen. El Wadi. In de stad die hij toch zijn thuis heeft, lang heeft mogen doen. Als voetballer ben je net iets meer nomade, maar het accent verraadt alles. Van Helden, vrij terug. En doorspelen, Valencia wil aanzetten. Kongolo doet het goed.
1: Vrij net geen buitenspel als hij terugkwam.
0: Dat was even een appel, maar ik win de dap net niet. Kan jij mee en Erebjerg. Ruimtes begrijpen. Kan hij goed. Kayembe en de eerste hoekschop. Redelijk makkelijk. Op zijn tweetjes. Junya Ito. Twee lijnen van Antwerp wachten. Vijf grote jongens die inlopen. Daar komt de doelman. Taishi Nozawa.
1: Snel omschakeling nu.
0: Kayembe gaat plakken bij Valencia. Die trekken terug. En als een blik. Ook schuldig pleit. Balbezit weer voor de Limburgers. Met de lange Nigeriaanse spits. Met Duro Simi. Kan je al eens sneller weer de lange bal kiezen.

0: een spits in de recente traditie van Genk. Groot sterk. Ik weet niet of je Ajax volgt, Gilles? Af en toe is...
1: Tolo bedoel je?
0: Ja. Het is echt een genot om hem te zien invallen. Besef je weer wat voor spits er toch bij Genk rondliep. Dat is echt een hele sterke beer met goede voeten. Die Vrij. De eerste keer proberen aandrukken. Weet je wilt?
1: Ja, maar die bal valt zodanig goed dat je als spits geneigd bent om op die manier te gaan trappen in je loop.
0: Het is te uitnodigend om te laten liggen. Het is niet goed uitgetrapt van Brugmans. Biedt zijn excuses aan. Genk blijft in balbezit. Druk van Nar. Smets. Keurig op Ito. En dan recupereert Antwerp. Kunnen ze hem ook iets langer bijhouden deze keer. Tsunashima en Valencia. En deze jongens schelfout. Dus... in de basis mag staan. Dat is toch een memorabel moment. Tuipes, hoekschop, Antwerp.
1: Er zit een beetje nevel bij, maar deze Tuipes gelooft erin. Hier, dit balletje.
0: Eran Tuipes. Debuut nog maar in maart gemaakt. Maar er staat een goede kop op, hebben we de indruk. Kan je op rekenen tot zijn 16e bij Lokeren voetbal. Nu dus bij Antwerp. Lage hoekschop. Niet goed. Makkelijk weggewerkt. En de aanwijzingen bij Kompen. Tweede keer Bosel dus. Voor de Duitser met Frans. En hoe zeg je dat dan? Guadeloupaanse roots? Guadeloupse roots? Guadeloupisch? Nee, dat zal niet zijn.
1: Dat zal niet zijn.
0: Soms is het niet verstandig om luid op te denken. Vrij. In de box. En de bal. Bijna gewonnen. Genk kan net weg. Kongolo. Waar we fan van zijn en ik vermoed velen met mij... blijft jong. Josué. En lijkt nu echt vertrokken. Als je ook Torup hoort praten over hem. Het is zijn duo voor dit jaar. Kongolo Smets. Aan hem om die kans te grijpen. Maar dat doet hij wel verlopen. Schelfout. Komt naar binnen. Misschien een slechte bal. Misschien wat ver. Aanname is goed. Van Somers. Tuipes meteen.
1: Niet verkeerd.
0: En, ja, nog niet makkelijk.
1: Niemand die de bal aanvalt. Nee. Terwijl je weet dat die voorzet van die flank meteen gaat komen. Het is niet voor het eerst dat Tuipes die bal meteen voor de goal gooit. Dan moet je daar als spits toch wel op anticiperen. En beseffen dat er een kans bestaat als je daar sneller in loopt. Vrij die te laat reageert. En deze smet sneller op de bal.
0: Kort met Valencia en Scott. Schelfout. Weer met gevoel die voorzet. Goeie bal hoor. Hij ziet de tweede dat hij trapt. Pamau.
1: Ze dan misschien net iets te weinig geloven om die bal terug te kunnen koppen bij Van Houden.
0: En deze ballen moet je met gevoel trappen. Dus
1: ja,
0: dat is
1: absoluut.
0: Niet makkelijk, hè, om
1: maar kijk
0: zo
1: naar Van Houden. Hij gaat wel het duel aan, maar dan op een of andere manier...
0: Die hoog vloog niet lekker voor Smet. Helwadi kan de bom ontmantelen. En prachtig van Heijnen hoe die bal stillegt. Heerlijk gedaan van de captain van Genk. En Durosimi. Dan ben je bijna 2 meter.
1: En dan laat je
0: net iets steviger.
1: Maakt het wel goed.
0: Nou ja, hoog zwaartepunt.
1: Bijna.
0: En nu is hij hem toch kwijt.
1: Opletten.
0: Gaat duwen tegen Nar. Opletten.
1: Nooit goed een spits die op die manier terug verdedigt. Hij doet wel voor goed te doen natuurlijk, na een balverlies dat hij leed. Maar voor hetzelfde geld veroorzaak je hier een onnodige strafschop. Hij raakt wel heel lichtjes de bal.
0: Ja, dat was het mij toch te weinig voor de strafschop. Dat vond ook Jasper Vergoten. Wel een hoekschop. Met Scott dus. Beter getrapt. Doorkoppen. En Somers die zich spoeit. Met Kongolo. Eieren voor zijn geld. En een worp op Schelfout. Die niet te beroerd is aan de bal. Direct comfortabel. Somers. Is wat te ver. En zo is dit Antwerpse moment voorbij. Gewoon een loops. Blijf maar proberen, zo.
1: Zoek het op, Astrid.
0: Ja. Dan ben je wel aan het focussen, hè, man. En dat is gebeurd zonder veel moeite, want het is een wedstrijd die voorlopig aangenaam is. Zonder echt gevaarlijke momenten al. Dat nog niet. Vrij, diepe bal en naar daarachter. Ito Bangura. Goed geopend van Erimbier. Yokoyama. Yokoyama heeft die actie. Buitenom, toch voorzetten. Goed gedaan door Osimi hieronder. Goed idee hoor van Yokoyama.
1: Ja, net iets te hoog voor de Osimi. Maar het idee om die tweede paal te gaan vinden was ideaal. Alleen, er zat er nog eentje tussen defensief.
0: Hij weet vandaar schiet ik. Dat is groot dat de keeper hem pakt. Dus ga ik iets anders bedenken. En die grote spits gebruiken. Scheelde niet veel. Die met deze recuperatie.
1: De eerste goal die hij maakte uit onze competitie. In onze competitie was ook zo'n voorzet van op de linkerkant. Waar hij aan de tweede paal de bal binnen kopte. Hier deze keer net iets te hoog.
0: Ja, bij die goal op Waregem deed hij denken aan vele Genk-spitsen van de voorbije jaren. Dit is Angèle van Mensel, beste voetballiefhebber. Angèle is de vrouw van Fons. Die mensen die fans zijn van Antwerp of hier toch al jaren komen, wel zullen kennen. Werkt tegenwoordig in de perszaal. En Angèle is na een lange moeilijke periode overleden. Wij steunen of steken iedereen die haar heeft gekend en haar graag ziet. Een hart onder de riem. En met wij bedoelen we mensen van de media, van de zoon natuurlijk. Maar kijk eens. Heel het stadion doet het, de hele club doet het. Het is een mooi moment hier in minuut 12. De symboliek achter dat getal kent u. Dus, voilà. Rust en vrede, Angèle. Van de mensen. Uiteraard. Antwerp supporter in hart en nieren.
1: Een communicatie daar bij Racing Genk. Om de bal te gaan recupereren. En dan net iets te laat. Bal voor de gelaten.
0: Dus mag oprukken, dat is dan net iets te hard op Louis Snor. We hebben wel een slachtoffer hier, Gil.
1: Ja, dit was het contact, maar raakt wel eerst de bal en komt dan neer op de voet van Somers. Dat hij nu blijft liggen is te begrijpen, maar op zich is het niet echt een overtreding, hè, want hij raakt duidelijk eerst de bal.
0: Ja, maar dat betekent niks tegenwoordig.
1: Nee, maar, ja, maar goed, als je dit herbekijkt en je ziet duidelijk dat de speler eerst de bal raakt. En dan,
0: geef jou gelijk. Hè,
1: en, ja, en dan zijn voet neer. Maar hij kan met zijn voet nergens anders naartoe. Maar het zal wel aangekomen zijn bij Somers, dat is duidelijk.
0: Het is gesproken zoals iemand die al langer dan 10 jaar voetbal kijkt. Maar de herinterpretatie van de regels zeg je, ja, je moet toch rekening houden met wat er daarna met je voet gebeurt.
1: Maar, nee, maar dit is iets, gelijk, dit is iets wat we met de scheidsrechter samen ook eens besproken hebben. Ja. Deze situaties.
0: De enige verstandige beslissing is degene die genomen is. Verder voetballen. Maar laat het een centimeter of 5 hoger zijn en je hebt misschien toch een ander geval. Maar je kan inderdaad nergens heen met je voet. Je wint de bal. Ik bedoel, het is een. Dat kan je verwachten. aan de rode kaart die Koita ooit pakte. STVV-agent. Verschrik ik van niets meer. Alles in hand. Toen. Maar dat is al jaren geleden. Bijna een kwartier ver. 0-0 nog. U heeft eigenlijk nog niks gemist als u er net bij bent. Twee ploegen die al naar voren voetballen. Er wordt niet getreuzeld. Maar voorlopig ook niet echt iets gecreëerd. Daar is Timo Sommers weer. Dartel als een veur. Maak ons weer op voor een nieuw seizoen in de Serie A. Kan die uiteraard volgen. Bij de zoon die is vandaag al begonnen.
1: Twijfel en een slechte paas.
0: Scott nu in de 16. Afleggen, trappen en goal. 1-0 Antwerp. En wie scoort er? Hij weer. Anthony Valencia. Zet de Bosuil voor de eerste keer in vuur en vlam. Eerste kans, eerste goal. En het Taste of Summer.
1: Ja, niet onterecht dat Brugmans daar in beeld wordt genomen. Want hij twijfelde net iets te lang om die bal te gaan inspelen. Richting Bangura, die dan in moeilijkheden komt. Op die manier balverlies leidt. Heel hoog op het veld aan de rand van de 16 meter. En dan het goede paas krijgt hier. Net iets te laat, slechte paas erdoor.

0: weliswaar twee goals achter stonden, maar waar ze na een vroege tegentreffer toch ook weer in de problemen kwamen.
1: We hebben zichzelf weer flink wat werk gegeven. Ito later, maar Ehrenberg kon daar niet meer bij. Ito. Voorzet. Goeie bal. Scherp hoor. Ja, zodanig scherp dat Yokoyama er niet meer bij kon.
0: Nee, zowel door Rossini als Yokoyama. Een beetje te ver van de bal. De diepe bal was perfect gegeven in de loop. En uiteraard de spits die goede loopactie maakt richting de eerste paal. Maar hem dan eigenlijk ziet voorbij passeren. En aan de tweede paal ook veel te laat gekomen.
1: Ja, hij wil voorkomen dat Ozawa hem kon plukken. Dus snoeihard voor. Goed ruimte gevonden bij Ito. Hier nog eens de fouten achterin.
0: Ja, het fout inspelen of te laat inspelen, waardoor de paas niet perfect gegeven wordt.
1: Ja. Je moet hem daar niet inspelen. En als je hem inspeelt, moet je het goed doen. Bangura kan er ook beter mee doen. Het is samenkomen.
0: Het is eigenlijk aan je eigen 16 meter. Hè? Valencia.
1: Ja, werd niet gejuicht. Hè? Niet meteen happy, naar richting stip. Wat zou erachter kunnen zitten? Of enfin, dat komen we dan straks wel te weten bij Thijs Vloeberg. Hopelijk. Thijs, no pressure. Hier El Wadi. En Ozawa.
0: Ja, die twijfel niet.
1: Overtuigend.
0: Ah, Ozawa twijfel niet bij het uitkomen. Net ook bij die hoekschop. Iedere hoge bal gaat hij er naartoe. Ook al is er die Rossini.
1: Nar. Met. Ah, dat is goed gedaan van Nar. Dat mag dan beter van Scott. Yokoyama. Knop omdraaien. En te ver voor Durosimi. Ook Valencia gaat glijden.

0: is weer aan de bal. Dus dat lijkt wel heel strak. Het is niet de eerste keer dat hij de lange bal hanteert, Matte Smet.
1: Goals maken gaat geen probleem zijn voor Genk. De kwaliteit hebben ze daar vooraan met Ito, met Yokoyama, met Urosimi, met Ehrenberg. Want het is die defensieve stabiliteit, het verhinderen van die goals. Het is nu al de derde wedstrijd op rij.
0: Dan heeft de Nicky Haaien ook mee blijven worstelen. En dan in play-off 2, als het eindelijk gefixt was, bleken al die keepers van de tegenstander onklopbaar. Onder andere ook Nozawa in Genk, herinner ik me. Maar de andere doelmannen speelden de match van het jaar, of hun match van het jaar, tegen Genk toen, zo leek het wel. Hij heeft nooit echt Genk gekregen waar hij wilde. Misschien zou het nu gebeurd zijn. Maar hij is zelf vertrokken natuurlijk. Haaien. Voor wat de kans van zijn leven is. Parafraseren. Brian Heijn, dat is een goede bal hoor. Maar die Nozawa kwam goed.
1: Ja, zeg het aan, Nozawa, iedere lange bal zijn nu centraal, zoals net, of via de flanken. Hij twijfelt niet.
0: Nee, en hier moet je dan toch ook ergens een beetje beginnen panikeren, omdat je merkt, ik mag mijn handen niet meer gebruiken. Die bal komt minder ver dan hij misschien had gedacht, maar het blijft ijzig kalm.
1: Al terecht met buitenspel.
0: Hij kopt hem dan maar gewoon weg. Hij durft hem hier niet met zijn handen pakken. Omdat hij denkt, ik eindig er buiten.
1: Ik kan niet meer stoppen.
0: Ja, dan maar koppen. Toont hoe rustig hij is in zijn bovenkamer. Bangura. Tuipes. Dirks.
1: Oh.
0: Dat leek wel overtreding. Ja, dat mag je fluiten.

0: kaputtje fluiten zelfs. Het zijn van de beste greenkeepers van het land hier in de Bosuil. Dat is niet louter een opinie, maar daar hebben ze ook al prijzen mee gewonnen. Het is toch worstelen met die...
1: Ja, zijn er daar regelmatig die wegleiden, hè?
0: Ja, het is moeilijk, ja.
1: Niet echt vast.
0: Het is echt, ik heb nu dit seizoen niet met hen gesproken, maar dat is iets dat je ook in Genk bijvoorbeeld elk jaar wel ziet terugkeren. Vochtige periode nu in de zomer. Blijkbaar ideaal voor die grasschimmels om ja, al dat goede werk er niet te doen. Het is zonde. Maar het wordt dus beter. Valencia. Maker van de goal dus. Dirks goed gedaan.
1: Ja, het kwam tot een 1-2'tje eigenlijk. Het was niet de bedoeling om die bal zo ver te controleren. Maar door de loop van Valencia kwam hij weer in balbezit.
0: De Rossini. Goed werk. Via Heine bij El Wadi. Die we te veel hebben gezien. Eigenlijk niet.
1: Kijk, hij is er weer, hè. Mezalle.
0: Ja. Neuriaans. Dat klopt dus, hè, dat woord. Oeh, Sander Dirks. Ja. Niet verstandig om zich nog om dat been te gooien. Nummer 14 van Antwerpen. En zomaar... Zonder dat we ons daar nog vragen bij stellen. En terecht overigens in de basis gewandeld bij Antwerpen. Toch straf, hè? Yokoyama. Erebjerg. Hier komt Genk. Achter Ito. Heine blijft doorlopen. Ito blijft zoeken.
1: Nou, dan zijn ze terug natuurlijk.
0: Prima van Tuipes. Zomers kan het.
1: Nou, goed gehinderd daar van... Dat was het Bangura.
0: Bangura.
1: Nou, Tuipes naar voren verdedigen, niet achteruit lopen en daardoor die interceptie kunnen maken.
0: Vrij. Halfweg de eerste helft. Bal in het kamp van Genk.
1: Ja, op de voeten getrapt achteraan.
0: Zit vooral voor Genk, 58%. Maar qua expected goals eigenlijk nog niks. 0,00 voor Genk. Nog geen moment dus om Mozalla echt te bedreigen. Wel al een paar keer komen snuffelen. En dat is...
1: Oh,
0: dat. Ik dacht...
1: Terwijl Kayembi hem bewust buiten laat, omdat hij ervan uitgaat dat Valencia hem als laatste geraakt heeft.
0: Was dat zo? Het leek alsof Valencia hem laatst raakte, maar ja, het beste zicht hier van hierboven, dus we zullen het maar aanvaarden. Vrij, ja. Goed gedaan, heeft de bal er langs gekregen en dan krijg je de overtreding nu.
1: Obstructiefout. Door de beentjes bovendien.
0: Gaan ze door, ja.
1: Nooit leuk.
0: Schelfout. Prima. Dirks heeft gekeken. Vrij eerste paal. Daar gaat het naartoe. Maar Brugmans las het.
1: Was sowieso moeilijk om iemand te gaan vinden.
0: Bangura. Openen. El Wadi. Iedereen aan de overkant is. Even rust. Een moeilijke controle, Kongolo. Dat valt al mee. Ook het doorglijden valt mee. Heijnen gaat hem trappen. Je voelde het. En hij kan ze leggen hoor. Prima bal van Brian Heijnen. Helwadi, Tuipis las het. En lost het op. Vrij met Smets. Sterke Smets. Vrij. Komt er niet aan. En dus opnieuw bal voor Genk. En weer in zijn Toni Kroos rol. Hoe graag hij ook meegaat en opkomt en goed ook is in infiltreren. Zo zien we hem toch het liefste voetballen. Met het spel voor zich. En met een meetlat. Paas te leggen. Hier. Ito. Drie jongens voor de goal. Berg. Ito met de Deen bij zich. En Vrij die komt meewerken. Het valt even tegen. Goed van Heijnen. Ito. En daar wacht Orosini. Maar hij is te ver. Yokoyama. Herrenberg. Wie trapt er? El Wadi.
1: Te ver van de voetencontrole.
0: Beter moment van Genk nu.
1: En weer zoeken naar die tweede paal. Naar Orosini. En weer net iets te hoog.
0: Het thuispubliek voelt het en zet zich even achter de jongens in het rood. Combinatie was goed tot Kongolo. Nu Ito. Ito wachten. En dat is
1: geen hoekschop, of wel? Ja, deze keer wel blijkbaar.
0: Oké. Okay.
1: Iets dreigender Genk als er in deze fase.
0: Ja.
1: Hier nog eens die foto combinatie met die voorzet richting de tweede paal. Nou, weer te ver voor de grote spits van Genk. In tweede instantie, Berg die aflegt, controle van Elwadi, net iets te ver van zijn voet, aan de voet. Een wegkans.
0: Herrenberg, inswinger, weggekopt van Helden. Ito. En hier, de kans voor Heijnen. Moest hem door een bos van spelers krijgen. Durosinmi. En de trap en de goal. Hij valt binnen. Josué Kongolo. Zet Racing Genk langzij. De jonge centrale verdediger. Met de kattenpoot van de spits. En op het half uur hangen de bordjes weer in evenwicht. Een beter moment van de jongens van Torup. En ze pakken het, Gilles.
1: Ja, wordt meteen beloond. Maar stel, ja, ja. Deze man, Kongolo. De manier waarop hij afwerkt met zijn rug naar de goal. Meteen in de draai trappen, ja. als een volleerde spits.
0: Ja, toch?
1: Echt waar.
0: Hij is er super blij mee.
1: De actiesnelheid en het vermogen, het beseffen van wat in die fase heel snel moet gebeuren. Het was niet veel tijd en ruimte.
0: Ja, joh.
1: En gewoon los in de draai. Hier is die beheerste trap van Heijnen. Daar begon het mee. Bal die niet weggeraakt. Uiteindelijk via twee tussenstations is het Kongolo die uit de draai daar raakt. Schiet in de hoek en dan zal hij aan de grond genageld.
0: En verrast zichzelf. Het is een allereerste goal in het profvoetbal. Zowel bij Jong Genk
1: en
0: als bij
1: Racing. De beentjes ook.
0: Ja, hey.
1: Van wie was het?
0: Inkaderen.
1: Van Tsunashima, dacht ik.
0: En een belangrijke goal. Ook dat nog eens. Valencia en Kongolo zorgen dus voor de 1-1. Stats online. Is dat Maxime Dom die hier naast ons commentaar aan het geven is bij de Franstalen. Dat is de Quinte Jordes. Oké. Okay. Bol nog geen stap dichter bij wat het nu uiteindelijk worden zal, Gilles. Opnieuw equilibre. En dat is een juiste reflectie, denk ik, van wat we hier in het eerste half uur gezien hebben. Nu is het weer aan Antwerpen. met Tuipjes. En Valencia. Kayembe heeft besloten kort op Valencia te zitten. Mooi gedaan van Ecuadoral. Heerlijk. Valencia gaat trappen! Hoeveel scheelt er?
1: Bijna het doelpunt van het jaar.
0: Potverdikke. We hadden er bijna van vloeken.
1: Oh. Oef. En de actie en de trap.
0: Maar hij zit niet. Misschien nu wel. Met Tuipjes en Dirks. Niemand die kan afwerken.
1: Iets te fel erin gegaan. Kijk maar eens hier naar die beweging. Knap door de beentjes.
0: En dan,
1: en dan meteen kijken en trappen richting die verste hoek.
0: Wauw. Die bal valt. Oh. Ja. In Genk gaan ze het niet vinden, maar het is ergens doodzonde dat dit
1: als
0: niet...
1: Dit gevolgd door het overzicht en dan die trap.
0: Als voetballiefhebber is het doodzonde dat hij niet binnen gaat. Maar met zijn talent zullen er wel nog volgen. Laat het voor Genk toch weer een waarschuwing zijn, want Antwerp weer even toegelaten nu. Goed van de Rossini. Heine. Wij klagen niet over deze zaterdagavond. Yokoyama. Zet voor. Nozawa.
1: Maar verdediger komt tegen altijd, hè? Komt altijd verdediger of niet voor zijn neus.
0: Ja.
1: Die een klein beetje bezeerd hebben ook bij het uitkomen.
0: Komper en Haru. En hier is dan...
1: Natuurlijk, het contact.
0: Ja, dat doet pijn natuurlijk met Van Helden. Toen Shima. En Schelfout.
1: Daar wordt dan wel voor gefloten tegen Antwerp. Terwijl mijn inziens toch wel een kleine duw was in de rug van Vrij. Door Congolo die niet werd gefloten.

0: Brugmans. Door Osimi zoeken. Hij weet dan toch dat hij wel krijgt hem tot bij Yokoyama. Hier Kayembe. Van Helden. Eén keer, twee keer. De bal is weg. Nar. Nee, dan moet je even kop opsteken en wegkijken. Het was moeilijk wat hij deed. Maakt hij dan de overtreding, Gilles? Wat denk jij?
1: Het is natuurlijk fysiek een verschil tussen die twee. En Elouadi zet een goed blok. Maar wil daar eigenlijk door dat blok. En wie krijgt er daar een gele kaart?
0: Ja,
1: coach,
0: voor het wegwerpgebaar, denk ik. Ik denk dat hij een wegwerpgebaar
1: wie
0: maakt.
1: Dan?
0: Komper. Hier, kijk. Marvin Komper. Ja, daar is Vergoten maar wel een gevoelige aan. Iets gevoeliger dan andere refs. Ik heb er altijd iets van voelde emotie misschien die er op dat moment leeft. Maar ach ja, regels zijn regels. Ik kan blijven discussiëren, schelfout.
1: Sterk, de manier waarop hij daaruit komt.
0: Ja.
1: Allemaal op het randje, want sommigen gaan er een beetje over intussen. Ah, dit is een fout, een duwfout van Kondole. En dan een beetje veel...
0: En Dirks surfend op de golven uit de Rode Zee daar aan de overkant. Even mee zijn body zetten. Jonger en jongst. Kongolo en Dirks. De bal op maar 17, Dirks. Ik dacht dat hij al verjaard ging zijn. Is in februari 17 geworden. Dus nog even wachten. Waarschijnlijk. Wat deed u op uw 17? Een stand naar voren, zegt Torosimi. Dat vindt Ito zonde. Zo kan Genk wel even groeperen. Echt ver zijn we niet meer van de rust. De MVP van de week. Christian Bruns. Valencia weer sterk vrij.
1: Hij haalt veel vanuit zijn trucendoos boven, hoor, Valencia.
0: Ja. Hij is goed als hij niet gepikeerd is, maar als hij wel gepikeerd is, komt misschien nog net iets extra. Enfin, dat pikeren, dat maken we op natuurlijk uit zijn...
1: Het zijn iedere keer de felle duels van de Rustingen met die twee centrale verdedigers van Antwerpen.
0: Herenbjerg. Koyama zet hem weg. Herenbjerg. Even terug, de druk wel van Nar op Smets. Dan moet Schelfout hem terug lang trappen en zo heeft Antwerp de bal terug. Kunnen ze hem in de ploeg houden. Heijnen ertussen en nu wel interessant voor AC Genk. Vijf jongens mee. Hier is Yokoyama. Erebjerg. Oeh, net de voet.
1: Schelfout weer de voet tussen.
0: Ja.
1: Maar te makkelijk bal voor die centraal daar voor Antwerpen. Een lange bal van Genk die eigenlijk verloren was. En die is dan teruggeven. Hier trouwens nog eens die actie van op die flank waar Schelfout tussen zit in laatste instantie. Maar het begint ervoor. Het balverlies was belangrijk.
0: Kijk eens, overbevolking. In de kleine rechthoek. En daar gaat het uiteraard heen. Daar wil je hem dan als Genk zijnde. Elouadi. Niet slecht geraakt. Valencia op links. Is aan het kijken. Veel steun is er nog niet. Switchen. En Schelfout op snelheid mee. Niet makkelijk. En is dat goed gedaan, hoor.
1: is toch de eerste wedstrijd van Schelfout trouwens, of niet?
0: Hij kwam meegedaan al twee keer ingevallen dit seizoen.
1: Maar de eerste keer bij de basis.
0: Ja, dat wel. Valencia en Schelfout, wat zeg ik, en Brugmans natuurlijk. Met Tuipes. Het is de eerste helft, dus zo kan je het zeggen.
1: Echt goed in de wedstrijd.
0: En nu wel bijpikkelen tegen die snelle Yokoyama. Tsunashima komt zijn landgenoot onschadelijk maken. Doet hij goed. En Schelfout had daar wel even steun nodig. Tegen die sprintbom. Yokoyama Ayumu. Van Birmingham dus gehaald vorige zomer. En een van de ontdekkingen, denk ik, hè, in die laatste maanden bij Genk. De laatste weken misschien in een play-off 2. Met een goal zelfs tegen Westerlo, de laatste speeldag.

0: Ik weet dat het financiële ook belangrijk is in dit nieuwe tijdperk voor Antwerpen, maar zou ook nog een Valencia van de hand doen, wat je dan leest, dat hij toch een van de jongens is die ze te gelden zouden kunnen maken. En dan zit hij wel in een kwaliteitsprobleem. Hij is...
1: Deze Valencia was sinds als hij gespaard kan blijven van blessure.
0: Ja,
1: dat is een beetje
0: het
1: probleem geweest de laatste, wat is het, 2 jaar?
0: Rijn van Helden. Op links.
1: Ja, hij raakt hem zo te weg.
0: Centrale verdediger, maar bij STVV genoeg op de backpositie gestaan. Zoals dat gaat met een voetbalwedstrijd, hebben we golven, hebben we momenten. Het is even kalmer nu. Nadat het even wat heviger werd ook op het veld daar.
1: We kijken toch straks onderling met Eluwa Diaz, want lijkt wat last te hebben aan de knie.

0: Het zijn de balletjes die hij graag trapt, Schelfout. Hij heeft er al een stuk of 6-7 zo gegeven. Deze keer is het te ver. Vraagt. Oh, zag het mooi. Krijgt geen overtreding mee. En Genk gaat snel omschakelen. Erenberg zelf trappen. Goed gedaan.
1: Nee, maar ik kan begrijpen dat de scheidsrechter niet wil fluiten. Want Valencia wil natuurlijk met de buitenkant van de voet rond te spelen. Maar de bal is te ver van zijn voet. Waardoor hij balverlies gaat leiden. En op die manier net iets te makkelijk valt.
0: Noor. Is nog wat robuust, hè?
1: Ja, het is een ruwe...
0: Ja, echt ruw.
1: Diamant, zullen we maar zeggen, ja. Op dit moment. Want
0: dat hopen vooral... ze dat het een diamant is.
1: Kijk, dit...
0: Het is niet, ja. Ik snap, het is niet dat hij voor niets valt, maar over vertreding vind ik dat dan ook niet.
1: En ook omdat hij meteen beseft van, het is te veel van mij en ik ga hem verliezen.
0: Simi, sterk spitsenwerk.
1: Maar hij wint echt 95% van zijn duels. En het wordt hem nogthans niet makkelijk gemaakt door zowel Van Houden als Simi. Kan wel maar.
0: Ito's ingedaan. En dat is toch een overtreding van Tuipes. Had Ito vast. Het gezien van Vergoot. Nee, dit is correct.
1: Ja.
0: Eerste mensen gaan richting bar. Ik wou zeggen kantine, maar ja, dat kan je het op dit niveau niet doen. Rust is in zicht. 1 minuutje erbij. Valencia. Tuipes, Scott. Dirks verliest de bal, gevaarlijk. Ver van de goal, maar Genk heeft er zin in. Laatste keer in deze eerste helft, liever. Met Ito. Mooi gedaan en toch voorbrengen. Helwadi.
1: Nee, te veel op zoek naar de strafschop.
0: Ik nog even vragen naar de scheids, maar... Dit was inderdaad geen overtreding. Hier nog eens kijken. Nee.
1: Dan wil je nu eens snel handelen.
0: Ja, het is ook... Het is rust, jongens. En voilà. Nu fruit voor rust vergoten. Ja.
1: Te weinig, gasten.
0: Het is te weinig op deze fase. Hè? Zeker omdat die bal ook al weg is en loopt hem een beetje aan. 1-1. Wat vond je ervan? Wat deze is dat?
1: Ik vond het moeilijk op gang komen. Twee ploegen die een beetje... wel duelkracht, maar te weinig echt voetbal. En dan ja, sinds na de 1-0 van... Genk van Antwerpen, dan voelde je dat Genk meteen meer in de wedstrijd kwam en het initiatief meer over probeerde te nemen. En dat resulteerde dan uiteindelijk toch in die gelijkmaker. Dus terecht, zullen we maar zeggen.
0: Veel enthousiasme, veel goede wil. Veel kansen dat niet.
1: Nee.
0: Wel elk een goal. En zeer benieuwd wat het worden zal in helft 2. Wij hebben de hoogtepunten voor u en uiteraard ook... Wat interviews. Dat is niet anders dit seizoen. We luisteren naar de man die zijn eerste goal maakte voor Genk.
2: Josué Kongolo, die eerste profgoal, die staat erop. Hoe blij ben je ermee?
3: Eindelijk, ik ben heel blij. Ik heb al 3 jaar professioneel gespeeld en na 3 jaar eindelijk een goal.
2: Kom eens terug op die viering met Mattes Metz.
3: Dat doen we altijd. Al sinds vorig jaar zijn we al daarmee begonnen. En eindelijk konden we het samen doen op veld.
2: Kan je ook eens uitleggen hoe die eerste goal valt tegen jullie?
3: Wow, ik heb het zelf vergeten. Ah, oké. Ja, een beetje miscommunicatie. En dan, maar dat kan gebeuren. Dat was dan een foutje aan ons achter. En dan zijn we meteen gestraft. Dat is normaal, een professioneel voetbal hoog niveau. Maar we hebben het rechtgezet en daarmee ben ik blij mee.
2: Dankjewel. We gaan door met Thibaut Somers, die in minuut 8 een bal op zijn borst, op zijn hoofd en dan op zijn wreef legde. Noemen ze jou al Ronaldinho van Deurne-Noord?
4: Nee, zeker niet, zeker niet.
2: Het was een intense eerste helft. Denk een cadeau voor de neutrale kijker. Hoe voel jij het aan?
4: Ja, dan op de eerste 15, 20 minuten wel de controle aan. Dat we zo goed vastzetten en dat ze ook wel kansen creëren. En denk na het doelpunt dat we iets te laag stonden en minder druk op de bal, waardoor ze wat makkelijker van kant konden wisselen. En dan ja, ongelukkig een teendoelpunt slikken.
2: Hoe is het met die enkel?
4: Ja, het was dus dat die bal had, maar ja, met doorzwaaien raakte toch al hoe mijn enkel, waar ook even geen gevoel had in mijn enkel. Ik denk dat hij even zenuwen raakte, maar het, met uitloom wel beter is geworden.
2: Dankjewel, succes nog.
0: Thibaut Somers en een goud eerlijke José Wicongole.
1: Welke goal alweer? Ja. Hoe was die weer?
0: Ja, je hebt zelf hoeveel match je niet gespeeld. Dat is de moeilijkste vraag, denk ik, meteen aan de wedstrijd. Beschrijf nu eens alles wat er gebeurd is. Vertel het eens na. Dat is toch niet evident.
1: Nee, maar goed, hij was wel betrokken bij die situatie daarachteraan.
0: Hij stond erbij. Ja, maar het was keeper die inspeelde. Maar goed, al die bal.
1: Ja, maar goed.
0: Hij stond erbij. We moesten even eraan herinnerd worden. Ja, het doet wat met je natuurlijk. Je eerste profgoal maken. Dat is dus wat gebeurd is bij Kongolo. Op instinct weggelegd en zijn team langzij gebracht. Dat was een eerste reactie van de jongens op het veld. Eerste analyse van Gilles de Bilde. En we gaan er de beelden ook bij halen na de reclame. Tot zo.

0: welkom terug op de Bosuil. 1-1, dat is de ruststand tussen Antwerpen en Genk. Met dus goals van Valencia en van Kongolo. Wat is er voor de rest nog gebeurd? Chill, we gaan meteen naar de blunder achterin.
1: Ja, het iets te laat inspelen van Brugmans, waardoor Bangura in een probleem komt. En dan het snelle handelen van Scott en zowel Valencia, dus met de afwerking in 1-1 tijd. Maar ja, goed, het begint hier achteraan met die miscommunicatie tussen beiden. Waar aan de rand van je eigen 16, waar Antwerp maximaal van profiteert. En op die manier binnen het kwartier op 1-0 staat. Genk nam over, werd daar niet meteen voor beloond. Creëerde ook eigenlijk te weinig. En dan als een echte spits in de draai, Kongolo, de gelijkmaker. 1-1. En op basis van de hele eerste helft kunnen we wel stellen dat dit een terecht resultaat is op dit moment. Er waren nog wel wat momentjes, zoals dit moment met Valencia. Knappe poort, het overzicht, de trap. Alles quasi perfect op een paar centimeter na. En die bal meetrekken, dus niet door de beentjes plaatsen met de binnenkant van de voet, maar echt met de onderkant van de schoen door de beentjes. En hem dan begeleiden tot op de paal.
0: Had meer verdiend. Een fantastische goal geweest, absoluut. Hier de set met het balbezit dus vooral voor Genk, maar kijk, de expected goals geven wel weer dat er niet superveel lekkers te bekijken was. Goed, wij verlaten u even tijdens deze rust. U kan kijken naar de MVP. Dat is met Christian Bruls. En dan zien we u straks terug. Tot zo. Ja, welkom terug in de app van De Zone. Of waar u ook kijkt via de kabelbeheerders. Welkom terug dus in Antwerpen, waar wij naar het rugnummer 77 kijken. Dat is het rugnummer van de Ibrahim Salah. Flankaanvaller, u kent hem onderhand wel. U kent hem misschien nog van bij AA Gent. En van ook de vorige twee wedstrijden van Antwerpen, waar hij in de basis stond. En Brussel. Met een Belgisch-Marokkaanse mama en een Marokkaanse papa. En hij gaat invallen.
1: En dan is het ruwe diamant, denk ik, dat eruit gaat afstaan.
0: Nor. Dat lijkt me dan ook niet onlogisch. Hij heeft blijkbaar goed getraind. Of getraind. Kreeg daarom zijn kans, Louis Nor. Maar dat was nog iets te vroeg om mee te kunnen tegen een technisch verfijnde tegenstander als Racing Genk. Dat valt ook dan nog met iets meer op, denk ik. En gaan ze dan van formatie wijzigen, zo? Want Salah
1: is natuurlijk net iets anders. Hè? En nog een tweede wissel bovendien.
2: Wissel bij Antwerpen nummer 7, Antwerpen van Israël. Daniel Mejia.
0: En Mejia. Ook hij komt erin. Ook een nieuwe jongen dus. Deze Mejia, Carlos Mejia uit Ecuador, 19 jaar, ook piepjong.
1: En is het dan, is Valencia er dan uit?
0: Ja, die heeft blijkbaar last aan zijn maag, horen wij nu.
1: Oké.
0: Okay. Ja, stomach pain.
1: Dat is dan toch wel een domper. Valencia toch wel bij de betere, zeker niet alleen met de goal.
0: Het is een serieuze aderlater. Creatief, het brein in de eerste helft. Oh ja, het brein. Vooral de voeten eigenlijk. En Carlos Mejia, dus al ingevallen tegen Bever, tegen Kortrijk. Twee keer een half uur, krijgt nu meer. En krijgt dus de kans om dit, de kant van Antwerp heen te trekken. Dat is de betrachting van de thuisploeg. Wat kan AC Genk? Kunnen ze die achterstand helemaal ongedaan maken? Salah bijna. Is Antwerp dat met de neus vooruit begint.
1: Geweldige goede voorzet van op die linkerkant na die combinatie met Somers. Terwijl Smets daar geveld is in de 16. Hier nog eens die combinatie, het paasje en dan goede wegdraaiende bal. Alleen ja, Salah is geen kopper, maar hij kopt wel volop Smets in dat duel.
0: heeft dat gevoeld. Het schot was van Schelfout. Durosinmi won het duel, maar maakte wel een overtreding. En zo staan ze dus niet. Dat moeten we nog een paar keer benadrukken, dat u geen verkeerd beeld heeft. Antwerpen doet het wel degelijk met een viermans defensie. Hier Salah en Smets. Ibrahim Salah is wel gretig ingevallen. Oh. Kijk eens, en daarmee Gia.
1: Een bal die daar net niet voldoende stremt om vrij de kans te geven om te kunnen trappen.
0: Hij loopt overal, Gilles. Salah.
1: Dat is gretig.
0: Ja, ja. Maar ik moet je zeggen, dat is altijd wel al geweest. Hij verstopt zich niet. En er kunnen wel wat dingen mislukken, maar hij gaat niet lopen kniezen.
1: Hij ging net voor Kayembe.
0: Van Helden dacht hem te winnen, maar heeft hem niet. Yokoyama. Ja, op de voet gaan staan Van Helden. Goed gezien van Vergoten. Ja.
1: Toch iets voorzichtiger zijn Van Helden in dit soort situaties op die plek. Ik begrijp dat je hem natuurlijk niet de vrije doorgang kan geven, maar blijven gewoon achter kan toch niet echt weg.
0: Het was eerder aantikken dan gaan staan. Je hebt gelijk, Gilles. Niet verstandig. Een serieuze streep voor één jongen om achter te gaan staan. Schelfout. En ook Mechia gaat er nu bij komen. Twee man in de muur. 26,2 meter.
1: Twee jongens met een hele goede traptechniek. Op stilstaande fases.
0: Zou je rechtstreeks durven?
1: Maar je hebt ook veel gestalten.
0: Ja. Dat gaat Ehrenberg doen. En de kopbal! En de goal! Goed gebracht. Goed weggelegd. En wie scoort er? Ja, ja. Durosinmi. Nee, je dacht Kongolo. Nee, het is deze Durosinmi, Rafio Durosinmi, de grote Nigeriaan, die zijn tweede maakt, derde maakt op drie matchen.
1: Een onwaarschijnlijk wapen dan, Ernstig, als je dan... bedoel, niet alleen in dit soort situaties waar hij uiteraard cruciaal is met zijn goals, maar ook in die duels daar om die eerste bal te gaan winnen als de uittrappen er komen van de doelman. Je geeft hem een halve meter en dat is net iets te veel.
0: En makkelijk binnengekopt. Natuurlijk, wat doe je eraan? Je mag zelfs meespringen. Maar er wordt dan wel heel weinig in de weg gelegd. Durosinmi.
1: Wie staat er eerst bij? Ik denk Scott die erbij staat.
0: Ja, en Van Helden ook.
1: Loopt hij naar voren. Dan...
0: En Sommer, het is Van Helden die meegaat in het duel. Maar ja, zo wat half meedraaien. Nee, het wordt hem heel makkelijk gemaakt. Maar je moet hem wel zo wegkoppen. Goed hoor. Derde
1: maar
0: goal is op drie matchen.
1: Je mag hem niet laten weglopen. Hij houdt hem dan een klein beetje vast.
0: Ja, aan wie doet dit nu het meest denken, Gilles?
1: Goh.
0: Van alle voorgangers. Van Onuachu tot Tolu. Zeg het maar.
1: Ja, dan denk ik misschien net iets meer Onuachu.
0: Deze was wat meer Onuachu, vond ik ook.
1: Ja.
0: Ach, het is Durosinmi, zal hij zelf zeggen. Of enfin, moeten wij eigenlijk zeggen. Maar ja, als je spits zal de Condé zijn, dat is wel lekker.
1: Ik dacht dat Dimitri de Condé zei dat hij eerder een type Boniface was.
0: Ja, zo goed. Nigerian. Als het maar Nigeriaans is. Dat is de gemene deling. Hij is net iets ranker dan Boniface. En hier zijn ze weer, Genk. Hier zijn ze weer. Oh. Rola, Nozawa moet hem zo wat half wegkloppen.
1: Zo mooi die combinatie weer. Er lopen toch al wat goede voetballers rond bij Genk. Niet in het minste twee Japanners al.
0: En Yokoyama is nu vol verbond gegaan. Dus als het snel gaat, niet van elkaar te onderscheiden qua spel. En qua einde, dat was schoonheid, mag ook wel eens gezegd. En het levert dus een 1-2 op voorlopig. Doorkoppen en een nieuwe kans. Deze keer was wel Kongolo, maar kon er niet bij. Nou, jij dacht dat hij zijn tweede had gemaakt.
1: Ja, ik dacht...
0: Ik denk dat Nou, wat zei hij daar? Ik heb het niet kunnen ontcijferen. Hij gaf aan waar je moest trappen.
1: Het was hem die hem probeerde te verlengen.
0: Weer bijna door Osimi. Antwerp nu even moeilijker hoor. Heine komt zich moeien. Met Gia. En Vrij. Smets, Eremberg en de rust bij RC Genk. Eén penalty en twee met de kop.
1: Toch bij de spel blijft wel Salah. Die lange bal.
0: De wedstrijd stevig in handen nu van Racing Genk dat zich even matuurder toont. Antwerp moet zich zien te organiseren.
1: Ja, daar waar die eerst zelf eigenlijk die eerste 15 à 20 minuten voor Antwerp waren, dat goed gestart was. Daar hebben ze niet op gewacht, die van Genk in de tweede helft.
0: Nee. Yokoyama. Kayembe. Moet terug. Of is hem kwijt. Voilà. Het is gebeurd. En Mechia. Met Ito. Het is voor Antwerp, denk ik. Ja, het aangeven van de lijnrechter. Moeilijk te zien. Het is wat je zei, Gilles. Maar dat weet je bij teams van Torop. Goals maken, dat zal het probleem niet zijn vandaag. En voilà, ze hebben er al twee binnen liggen. Het is de andere kant van het veld waar het bij Genk een uitdaging wordt komende maanden. Als ze dat in orde krijgen,
1: ja,
0: dan kan er wat. Mechia, Vrij wacht. Wil hem eindelijk eens deftig krijgen. Mechia gaat het zelf willen doen. En beseft nu wel dat hij misschien toch wat steun kan gebruiken. Eran Tuipers krijgt veel tijd. Zet voor. Maar vond zijn spits niet. Awadi. Is geraakt.
1: Ja.
0: Hij is meteen aan. Dat hij pijn heeft op zijn enkel.
1: Hij is kort in het wiel.
0: Ja.
1: Oké, okay, het is lichte fout, maar het is... Of is hij dan verkeerd gevallen? Vooral op de arm of zo?
0: Hij bleef ook een beetje aanhaken. Ik denk dat het echt wel op zijn enkel was, hoor. Dat hij teken deed. Maar hij bleef een beetje achtersteken. Het was een overtreding, maar de pijn was vooral ongelukkig. Haroun en... Ja, hoe gaan we hem nu noemen, Gilles? Want we hebben instructies gekregen van de perschef. Of enfin, eerder...
1: Kompa.
0: Ja, Kompa, moeten we zeggen.
1: Kompa.
0: Duits. Marvin Kompa. Maar ja, om me nu elke week belachelijk te maken, door dat zo te zeggen, dan weet ik niet of ik dat zin heb om te riskeren. Dat doen we al genoeg. Kompa? Ja, Komper? Gewoon Komper, toch? Ja, dan trek je de grens. Want dan moet je ook Eremberg zeggen. Durasimi. Kan je echt wel ver gaan. Aan de Japanse namen ga ik mezelf niet wagen dan. En de Milde, hè?
1: Kompa met dat kleine, lichte Duitse accent.
0: Dat klinkt een beetje zelf ingenomen als je mij vraagt. Maar dat is mijn mening. Ieder doet zijn ding.
1: Maar Kompa heeft een probleem.
0: Ja, en dan kijk je naar de bank en dan denk je, ja, we hebben er natuurlijk al twee ingebracht. En dan veel vraagtekens. Geoffrey Heiremans, Porozzo, en veel jonge gasten, Renders, Ook nog eens Beck, Fofana. Ja, dat is een type om te laten invallen. Buzi, ook nieuw. Louis van Gelder, jong. Veel oplossingen liggen er niet op de bank, denk ik.
1: Nee, ze hebben vooral moeite met een diepe man te vinden. Vrij zit niet echt in de wedstrijd.
0: Kijk eens, Genk ondertussen met de RBR. Nee, Vrij. Het is altijd een gevaar om dat te zeggen, want hij heeft niet veel nodig.
1: Nee, dat klopt, maar als je dan ziet de manier waarop Dorosim iedere keer die duels wint. Ja. Dit was goed bijvoorbeeld van Vrij.
0: Dat is beter. En Wadi zat ertussen. Ah, goed gedaan van Erebjerg. Doortrekken nu, op rechts. Tuipis en Van Helden. Verdedigen, Erebjerg zelf doen. Dat leek me wat veel. Hier Yokoyama moet hem wegleggen en doet het ook. Het is 1-3 voor AC Genk.
1: Dit is wel meeval.
0: Ayumu Yokoyama met de derde voor Genk vanavond. Slaat een kloof. Gilles, daar is maar de vraag of Antwerp die nog kan dichten. Ja. En jij zegt dus chance.
1: Nee,
0: of wat?
1: Het was Ehrenberg die eigenlijk de bal naar binnen leidde en dan eigenlijk iets te ver, waardoor hij niet echt zuiver de bal kon raken, maar wel op die manier erin slagen op een of andere wijze om zijn ploegmaat te gaan vinden. Hier die combinatie op de flank. El Ouadi die de ruimte zoekt. En dan Ehrenberg die uiteindelijk beslist om naar binnen te komen. Dit is net iets te ver, maar dan is er een tikje van Ehrenberg net voldoende om Yokoyama te gaan vinden.
0: Ja, dan moet je een beetje meeval hier hebben. Maar ik heb toch de indruk dat hij hem zelf duwt in die richting.
1: Nee, hij raakt hem zelf. Maar zijn controle is iets te ver. Ja. Want hij wil naar binnen komen om te trappen. Maar hij komt er niet echt lekker uit. Maar dan dat bedoel ik. Maar dit is gelukkig.
0: Het is niet de bedoeling om hem... Enfin,
1: hij raakt hem wel als laatste. Maar het is eigenlijk iets meer geluk dan echt de wil om hem daar te leggen bij Yokoyama.
0: Maar de eerste passeerbeweging vroeg in de actie compenseert dat dus. Wat mij betreft toch goed gedaan van Ehrenberg. En Yokoyama heel kalm gebleven en gescoord. Zijn tweede voor Genk, eerste dit seizoen.
1: Ja, kan Antwerp nog reageren?
0: Ja, we zeiden net toen de spelers het veld betraden, puur op kwaliteitsschil.
1: Nee, maar goed, het zijn ongelukkige omstandigheden dat Valencia eruit gegaan is met de rust. Want hij was toch wel een van de meest bepalende voor Antwerpen offensief.
0: Ja, dat ook wel eens. Klopt, bijna Vrij.
1: En als je dan hem op die manier verliest, dan blijkt dat je toch wel veel kwaliteit verliest daar.
0: Ja, wat is er over in de eerste helft? Laat dit een blik zijn naar een mogelijk scenario als je Valencia van de hand doet. Ja, dan moet je wel flink gaan investeren. Dan moet je toch weer geld gaan uitgeven aan iemand die het misschien niet brengt. Als je iets van dit seizoen wil maken, kan je toch echt niet meer talent verliezen dan wat je nu al kwijt bent.
1: Nee, maar goed. Ja,
0: met ook nog eens,
1: de financiële situatie is nu eenmaal zo dat ze rapper dan anders moeten verkopen.
0: Maar je wil je eerste jaar als nieuwe eigenaar toch ook niet op plaats 15 doorbrengen, vermoed ik. Ook voor Sambaro bij Gent is dat geen makkelijke oefening gebleken. Gent is dan toch in de top 6 blijven mee gaan. Dus het is misschien een ander verhaal voor Antwerpen. We gaan het blijven volgen. En het is nog lang niet gedaan, of natuurlijk. En het geldt ook voor Genk met Yokoyama. Of is het Ito? Sorry, ik heb nu echt aan het twijfelen. Nee, dit is Yokoyama, toch? Yokoyama, ja. Ik heb me volgens mij nog niet vergist vandaag, maar nu begon ik toch echt eens te twijfelen. Ehrenberg, mooi. Ito. Schelfout kwijt. Gevaar nu. Kayembe. Ehrenberg. Mooi gedaan. Trappen, Bangura. Fofana en Salah. Tussen twee jongens. Goed van Smet. Mechia. Scott. Dat viel mee voor Antwerp. Mejía. En hier Vrij.
1: Raakt Smets de hand met de bal?
0: Ja, maar een meeglijdende
1: arm. De bal met de hand, dat is de vraag, maar...
0: Meeglijdend. Steunarm.
1: De actie op zich was niet verkeerd. Het was moeilijk om daar nog iemand centraal te vinden, maar...
0: Nee.
1: Dat is eerst sowieso de benen van Smets, dus zelfs de, weinig aan de hand.
0: Ja, zelfs al zou je rechtstreeks op de arm gekomen zijn, daar mag je geen penalty voor geven.
1: Nee, maar tegenwoordig als de... Oké, dit is anders
0: dit
1: omdat sowieso... Dit is sowieso omdat er eerste benen zijn, maar als het al eerste arm zou geweest zijn...
0: Arm ook. Is het is deel van het reglement. Ja, heel verward is dat Vartcek hier op het scherm van boven. Maar dat is misschien eerder hoop dan realiteit. Vanwege de mensen bij Antwerp. Het staat er nog altijd. Ik kan u zeggen, als de check er al geweest is, is hij lang voorbij. Helwadi. Nou, dat viel nog bijna goed voor Genk. Want Drossimi had hem kunnen krijgen. Antwerp. Het veld is nu gigantisch groot. Smet speelt meteen in. Op Yokoyama. Met Schelfout. Flits er langs. Zet voor. Tunashima. Kom wegwerken. Kijk eens hoe grote afstanden zijn.
1: Dat die hoge defensieve lijn aanhoudt, ondanks de 1-3 voorsprong. Want er net ook met die situatie met Vrij, die eigenlijk de bal in de diepte wou, omdat er zoveel ruimte lag in de rug.
0: Ja, hier is Tuipes. Somers, bijna Vrij. Tweede bal is voor Antwerp. Fofana op Congo. Kayembe en Heine.
1: Ah, heel veel rust bij Genk, ondanks die druk van Antwerpen.

0: Snyder po Rozzo. Nummer 33 gaat zijn debuut maken voor Antwerp. Papieren zijn in orde. Hij heeft meegetraind. En de aanvaller gaat erin komen. Een spits die ook op de flank uit de voeten kan. 1,91 meter. En Salah. Regia. Torosimi, ja.
1: Dat lijkt correct, ja. Van Vergoten.
2: Het zijn iedere keer foute duels, maar iedere keer gebruikt hij goed zijn lichaam. En dan moeten die verdedigers daar quasi constant in duwfout om dan toch te proberen. Maar Torosimi, echt belangrijk in zo'n situatie om de bal bij te houden, af te schermen.
0: Het triumviraat ga ik ze niet noemen, maar toch drie van de sterke mannen bij Antwerp. Overmars. En moest hij op zijn wedstrijd wat kijken wie dat nu was die er precies in kwam?
2: Het zou kunnen. Het,
0: dat is logisch. Nieuwe naam.
2: Is niet helemaal over, dus geen hoekschop. Terwijl RB dat wel graag wou.
0: Ja. Even met Daan Heijmans. Wat communiceren. En een mopje maken. Dat zal wel Heijmans geweest zijn. Heijnen. Verre inworp. Van Helden. En Vrij een keer. Ja, deze Mechia toch mee op weg geholpen. Die snel is zonder bal, maar zeker ook met bal. En kijk, dat toont hij hier. Mechia trapt. En krijgt hij een hoekschop?
2: Nee.
0: Is er niet gegund. Helwadi. Genk dat zeer graag wil profiteren van die ruimtes die Antwerp laat.
2: Goeie pakken van Aldo de bal.
0: Sommers wil hem naar de andere kant. Hij nu op rechts gekomen. Met Fofana. En weer Thibaut Sommers. Mechia. Is nadrukkelijk aanwezig, moet ik zeggen.
2: Ja, net gehakt. Fouten van de spits.
0: Ja. Hij kan ballen, deze Mechia. Carlos. En de Rossini. Niet voor het eerst mee verdedigen.
2: En als je dan terug wil komen in de wedstrijd en je creëert zo weinig, dan is deze situatie het ideale moment om dat te kunnen doen. Hier nog eens Van Helden. Goede interceptie. Ofito was door.
0: Maar wat je zegt. Drie kwart wedstrijd. Achter de rug. Het was even bekomen hoor, voor Antwerp. En het was het minste kwart dat ze in deze wedstrijd gekend hebben. Met twee goals voor Genk. Nu misschien kans om iets terug te doen. Vrij trap, rechtstreeks. Dat is naast gekloot. Er waren er op tribune twee die hem binnen zagen.
2: Heel moeilijk dit.
0: Jij wees naar het verse bloed. Langs de lijn bij Genk. Wie krijgen we? Gilles.
2: Die boet dacht ik al te zien.
0: Bibu en af.

0: komen we niet. Somers. Salah. Voilà, beloont zichzelf na de inspanning. Goed gedaan. Kuipers. Toch een hernieuwd soort enthousiasme bij Antwerpen. Voorzichtig, maar toch, er is iets. En hier Afrië. Oh, gedaan zeg. Sherry Afrië. Eerste actie in het blauw en het wit. En nu nog de juiste beslissing. Goed gedaan en de goal. Mooie goal. 1-4. Wat een actie. Wat een binnenkomer. Sherry Afrië en Bibou legt hem weg. En de wedstrijd Gilles de Bilde, vraagteken.
1: Nee, hij is gedaan.
0: Bent je echt om gedaan. Ja te antwoorden, denk ik.
1: Maar wat een, wissel. Wat een dubbele wissel eigenlijk van Torup. Wat is het? Binnen de minuut?
0: Ja, binnen de minuut.
1: Zijn het die twee invallers die dan nog het mes wat dieper in de wonden?
0: Wauw. Maar ja, bloemetjes voor Bibou, want je moet het afmaken, anders vergeten we dit. Maar
1: Afrië, de manier waarop hij hem hier voorbij zijn tegenstander legt.
0: Wauw.
1: Of het gewild is, dat weet ik niet, maar het is alles is perfect gedaan. Het overzicht bewaard. En dan de manier waar, of de plaats waar de boer hem weglegt, is ook niet verkeerd te noemen.
0: Het zal niet 100% gestuurd zijn, maar wel ongeveer. En dan is toch dit het moeilijkste, Gilles. Timing.
1: Hij legt hem gewoon in de winkel.
0: Kan hem blijven. Bibou.
1: Hij legt hem gewoon in de winkel.
0: Fantastisch af. Ja, het is een hele mooie goal. We worden er giddy van, zeggen ze in het Engels. En kijk eens hoe blij.
1: Ja, qua vertrouwen kan dat wel tellen voor een nieuweling.
0: Ja, ja. Uit Ghana. Sherry Afrië. Vorig jaar dus 5 goals gemaakt. In Henegouwen. Sherry Afrië. Er is een beker gegooid. Harde plastic. Dus even weg. In Nederland kreeg je daar 2 jaar geleden een afgelaste wedstrijd van. Een stilgelegde wedstrijd. Daar zijn ze toch van afgestapt. Het was net iets te streng. Het probleem is wel grotendeels uit het voetbal. Hè. En Aaron Bibou dus. Terwijl Vincent Virus stadium overroepen nu laat weten dat dat niet kan natuurlijk. Bekers gooien. En na de winning goal van vorige week, toch weer eentje, Bibou. 3 matchen ver. En je 2 eerste spitsen hebben 3 goals en 2 goals. En Robin Mirizola heeft eigenlijk nog geen echte fijne kans gekregen. Dus ben je niet ontevreden mee? Kan jij mee?
1: Antwerp dat gaat natuurlijk blijven proberen, dus dat gaat zich blootstellen daarachteraan. Dus de kans dat we natuurlijk nog zo'n omschakeling hebben van Racing Genk met de snelheid van die jongens.
0: Ja.

0: doorkoppen van de nieuwe man dus. Porrozzo. En natuurlijk zal Antwerp wel blijven proberen. Maar... drie goals ophalen. Echt wel... op stevige Genkse aanvallen gelopen. Het is gewoon een hele goede tweede helft van Racing Genk.
1: Ja, vooral die 1-2, hè. Wat is het, een paar minuten na het begin van de tweede helft. Ja.
0: Kom al van Durosin. En dan lok je Antwerp uit hun kot. En dan zag je Genk al een paar keer loeren. Lekker kijken naar die verse ruimtes.

0: hebben ze maximaal van geprofiteerd. Zijn vrij.
1: Nee, het is zijn avond niet.
0: Dan Heijmans gaat er nog in komen.
1: Bergman is al twee keer verkozen om uit te gooien in plaats van uit te trappen.

0: zou het beter dan scoren kunnen noemen, die actie die Jerry Afiyi maakt?
1: Zou het wel?
0: Als binnenkomer, als je nu mag kiezen. Je mag hem afwerken zoals Bibou, of je mag de actie maken van Afiyi. Wat kies je? Ja, jij gaat als spits zeggen altijd scoren. Maar om je veelzijdigheid te tonen als aanvaller, als je hem zo op gang trekt van alle middelen, ik weet het eigenlijk niet.
1: En als je dan de kans mist, dan ga je altijd zeggen van hij had hem niet.
0: Nee, maar niet kans missen. Nee, het is twee keer positief. Hè.
1: In die situatie kan hij hem gewoon beter zoals nu afspelen, hè, want er lag enorm veel ruimte op die kant.
0: Nee, je begrijpt me niet, Jill. Dat is oké.
1: Okay. Zeg maar.
0: Ik bedoel, wat kies je als je mag... Je mag kiezen hoe je debuteert voor je club.
1: Met die actie.
0: Een actie en assist als Afiyi of als Bibou hem weglegt, scoren.
1: Het verschil is er, omdat Bibou is hier al van vorig jaar. Terwijl Afiyi... maar dan kies ik misschien voor Afiyi, omdat je dan op dit moment, op die manier toch wel... Dat je nieuwe club meteen je waarde toont.
0: Oké. Nou, dat is verrassend. Ik had gedacht dat jij ging kiezen voor het scoren, maar ik ben... Ik snap jou.
1: Ik kies... Het is altijd voor te scoren, zou ik wel zeggen, maar in deze fase...
0: Goed gesprek, Sjoel.
1: Nee.
0: Sorry. We gaan verder. Kan jij mee? Ik maak het noodloos verwarrend. We zullen focussen bij de wedstrijd. Of op de wedstrijd. Ja, weer een vlotte combinatie bij Genk. Maar niet verder dan Somers. Heijmans, mooi gedaan. El Wadi, een vijfde voor Genk in de maak. Dan Heijmans, de centraal. Die jammer natuurlijk.
1: Maar het ging er wel heel vlot natuurlijk op die rechterkant. Maar Afiyi is dan toch een extra wapen erbij daar vooraan.
0: Dat snap ik niet.
1: Blijkt dan toch een foutje geweest van Milan Perozzo op Kayembe.
0: Oké, waar heeft hij ze gemaakt?
1: Hier onderschepping en dan eventjes vasthouden.
0: Tegen, ja.
1: Kayembe gaat natuurlijk ook wel graag liggen in zo'n situatie. Ja.
0: Niet de beste match van Scott. Het klinkt als een dooddoener als je 1-4 gaat verliezen, maar ook in de eerste helft vond ik hem er niet echt in zitten.

0: Snel gevoetbald voor Antwerp. Laat dat toch.
1: Ja, Heijmans die daar zijn lichaam en vooral zijn benen vrij breed openzetten om de tegenstander de bal niet te laten afnemen. Maar daar wel op die manier zijn directe tegenstander. Kijk hier deze.
0: Ja, het is twee keer stevig van Heijmans. Eerst al met de arm en dan ook dit. Goh, dat is een kaart toch?
1: Ja, dit is een kaart. Ja, dit is minstens, minstens geel.
0: Wadi, ja, gretig. Maar Salah, die gaat volgen natuurlijk. 1 tegen 1. Hij is er toch weer langs. De ene Marokkaan. Klopt de andere. El Wadi.
1: En dan net iets te veel hooi op zijn vork.
0: Ja. En dan in exact hetzelfde tempo loopt hij in een cirkel terug. En voilà. Terug in positie. Vrij. Ja. De Forza Racing klinkt al uit het bezoekende vak. Dat is goed van Vrij. En Louis van Gelder dus tussen de lijnen. Zijn naam heb ik eigenlijk nog niet vernoemd en dat is niet oké. Okay, want het is een mooi moment. De jongeling van Antwerp. Hier het schot! En de goal! Alsjeblieft! Wow. Eran Tuipes. Mooi gedaan. Heel mooi gedaan. De mooiste van de avond is van Tuipes. Dat dan weer wel. En is het meer dan een doekje voor het bloeden? Wie zal het zeggen?
1: Het geeft wel een hoop goede crossbas. Pas dat wel van Somers. En dan laat hij hem een paar keer stuiten om dan vernietigend uit te halen richting divers. Ook een klein beetje met de buitenkant geraakt, waardoor de bal terug naar binnen draait. Perfecte uithaal.
0: Met tribune 2 in de rug, zo'n goal maken. Of het nu al 1-4 is of niet. Kast om niet snel te vergeten. Wat een goal. En daar leven ze hier in Antwerpen toch even van op. En nu ook Mechia. Ja, zij geloven in de grote terugkeer. Bagura. Even de boeman spelen. En geel pakken.
1: Mechia vol geraakt, zo lijkt het. Want anders ga je meteen recht staan als je zo hard staat. Hier, kijk. Oef. Wat is het op de kuit? De rechterkuit. Met de voet vooruit.
0: Wie zal dat pas? Toch heel, heel even.
1: Nou, pas op, als er nu nog eentje die valt. En we krijgen nog 10 boeiende minuten.
0: Somers. Komt Brugmans.

0: kan je hem weer. Heine. Afri. Was lekker goed gedaan. Maar Fofana kon net onderscheppen. Zeer goed ingevallen, Mechia. Mag het zo zeggen, denk ik. Hè?
1: Ja hoor.
0: Allee, zeer moeilijke omstandigheden toch? Invallen. Met of bij tegengoal na tegengoal.
1: Fout van Vrij in dat duel met Smets.
0: Dat is wel een goed idee om dan iemand Manu Militari te willen rechttrekken. Geeft hem nu wel een hand. Ja, het is een overtreding. Het is net iets te veel. Het is net te veel. Yes, Torop. Het is een perfecte weergave van wat dit Racing Genk is, denk ik. 4 goals. Zoveel aanvallende werelden, ja. Maar toch altijd een beetje wankel. Je slaapt nooit op beide oren.

0: intensiteit is er zeker niet op verminderd. De match is niet dood, met dank aan Eran Tuipers.
1: Deze man moet zijn acties doormaken. Deze keer is het de verdediger die meegaat. Haalt hij de remschap uit of niet? Nee. En dan is het opletten weer.
0: En nu natuurlijk met Bipou en Afri. De tanden die daarnet marcheerden, nee, maar slecht. Het is beter omgekeerd.
1: Ja, beter Afri als assist geweldig.
0: Ja. Ito gaat een beetje jagen. Wat hij met Salah. Vrij wil hem heel graag. Salah, goede flankwissel naar Mejia. Steun van Somers. Hier komt Antwerp. Mejia, goed gedaan. Kayembe, penalty. Penalty. Ja. Oh la la la la, Gilles.
1: Wat deze man moet krijgen? Hij moet een actie maken. Hè. Hij moet het doen. Hij is zo goed ingevallen. Hij heeft snelheid, heeft doelgerichtheid. Goede dribbel in de voeten. De vraag is of hier Kayembe echt een overduidelijke fout maakt op Mejia. Of dat Mejia er een klein beetje bij doet. Omdat hij beseft natuurlijk dat hij in de 16 is.
0: Ja, ik denk hij houdt hem tegen op een onrechtmatige manier. Dus stafschop. Soms moet je het niet moeilijker maken.
1: Nou, Peter zien misschien.
0: We gaan het hier zien.
1: 1 tegen 1. De kap. En dan zijn we voorbij.
0: Oeh, ja,
1: het is heel licht.
0: Het is in het gezicht dat je moet kijken.
1: Hij raakt.
0: Kijk hier. Ja, ik vind dat een penalty. Ik snap dat het licht is, maar...
1: Dat is wel
0: hij brengt zijn... Kijk wat Kayembe doet met zijn hand in de ogen van Mejia. Oh ja, maar hij slaat hem... Het is toch een penalty? Hij maakt er absoluut het meeste van. Maar ja, als er iemand met je hand voor je ogen komt...
1: Het is niet echt slaan, hè. Dus...
0: Vind je te weinig? Pas op, of ik begin zelf te twijfelen.
1: Ja, hij moet er wel in.
0: Alexander Frey, dat is iemand anders.
1: Hij moet er wel in.
0: Hij moet er wel in. En hij moet ook wel genomen worden. Wachten we nog. Is het dan toch te weinig? Nee, hij wordt gegeven en ik snap het. Het is weinig, maar... Zonder de handen van Kayembe loopt Mejia door. Michael Frey, het is niet zijn match. Maar moet hem toch gaan maken. Mag hem niet missen. Om de Antwerpse hoop helemaal terug te laten keren. Wat een wedstrijd krijgen we hier. Voor zijn derde. Op 3 matchen. Frey! Oh, la, la, la.
1: Onhandbaar.
0: Bam! 3-4.
1: En dan kan het nog.
0: Kan het nog, ja.
1: Tuurlijk kan het
0: wat
1: nog.
0: Wat denkt u dat ze hier denken? Oh, Genk.
1: Wanneer viel de 2-4? Minuut 78 of zo, 77.
0: Ja, die viel een minuut 80.
1: Nou kijk, dus op 5, 6 minuten tijd maken ze 2 goals. En komen ze terug tot op 1 goaltje.
0: Derde match voor AC Genk onder Toorop. Derde keer flinke test. In Waregem vasthouden, niet gelukt. Tegen Westerlo terugkeren, wel gelukt. En nu kunnen we het zelfs de tweede test in deze match noemen. Achterkomen, rechtzetten en nu vasthouden. Toorop gaat zijn mannen weer wat beter leren kennen. Maar is dat met schade of niet?
1: Dat je het zo ver laat komen bij 1-4, terwijl je echt heel de wedstrijd in handen hebt.
0: Ja. Dit zijn van die momenten dat ik blij ben dat ik geen voetbalsupporter ben van een of andere club. Dat je gewoon kan kijken en genieten, want het moet vreselijk zijn als je nu voor Genk bent. En je voelt het wegglijden. Mejia. We moeten het wel nog over de streep krijgen bij Antwerp. En dan nog maar. Mejia. Oh, Frey! Oh! Maar natuurlijk. Dit zag je van ver aankomen. Maar Antwerp doet het. En Michael Frey doet het.
1: De man die niet in de wedstrijd zat. Zorgt ervoor dat ze eigenlijk helemaal terug zijn.
0: Wat krijgen we hier te zien, Gilles de Beelden? De bank het veld op.
1: Maar wat een dekkingsfout van achteren. Ja. Voorbij die tweede palen. Zo alleen
0: toch
1: laten.
0: Niet op deze manier. Inderdaad. Toch niet op deze manier. Wow.
1: En Mejia, wat een invalbeurt.
0: Hij heeft de kat van het veld. loopt een kat op het veld. Ook dat nog. Allee.
1: Nou, weer die Mejía gezocht, weer de man die de actie maakt. En dan de voorzet richting die tweede paal voorbij. Maar kijk eens aan, niemand die hem in het oog heeft. Hella, ja, hij sluipt daar gewoon weg in de rug van Smets en van Elouadi. Oh, wordt daar helemaal gek. Vergeten.
0: Oh gek, oh gek. Gilles, we kunnen het niet ontkennen. Het staat op tape na de 1-4. Keken we eens naar elkaar en dachten we, het is afgelopen, vrezen we. En de kat loopt hier nog altijd rond. Hier links op de bank. Haal dat beestje even weg, want het is, het heeft schrik. En dat is nu ook niet de bedoeling. Maar mannetjes lief. Mannetjes lief. Het kan toch niet dat dit nog helemaal de kant van Antwerpen op gaat. Nou ja.
1: Scheids in de weg loopt.
0: Sattelberger gaat nog komen om, ja, om wat rust te brengen op het middenveld, voor zover dat nog kan.
1: Nog eens die voorzet voorbij de tweede paal. Maar dat je een aanvaller als Vrij op die manier zoveel tijd en ruimte geeft om de bal te kunnen wegleggen waar hij wil.
0: Kijk, hier zie je, het is Elouadi.
1: Ze echt staan gewoon met z'n tweeën, want ook Smet staat in niemands land. Ze kijkt niemand die naar Vrij kijkt.
0: Oh, wat een beeld. Geweldig. Ook dat komt er nog bij. Hier Mejía. Straks de analyse na de wedstrijd. Mejía. En dat is een doeltrap. Hij heeft hem zelf al laatste geraakt. Marvin Kompen. En echt waar, er zijn verschillende jongens die hij zal moeten bedanken. Waaronder Tuipes met die geweldige goal. Maar aangename kennismaking. Carlos Mejía heeft Antwerp echt bij het nekvel genomen. En er doorgesleurd, actie na actie. Zes minuten, vind ik te weinig, Sil. Doe er nog maar een kwartier bij. Ik kijk met plezier. Hier is Porroso. Heine strijden. Maar moeilijk om van die 1,90 meter te winnen. En nu is het Genk dat blij moet zijn met een punt straks. Het staat toch nergens op.
1: Ja, maar pas op, want straks krijg je nog een goal van Antwerpen op die manier. En Genk is helemaal nergens, terwijl ze gewoon de controle hadden.
0: Iedereen rechts. In Deurne Noord. Wat een geluid. Nog een keer Mejía. Nog een keer brengen. Smets kopt weg. Salah. Trage bal. Vrij. En Brugmans kan hem nu wel pakken. Nog 5 minuten.
1: Hij moet nog maar echt 1 keer goed vallen. Want met de paniek die daar achteraan heerst.
0: Fofana. Hier komt Antwerp nog een keer. Heine niet. Fofana. Fofana. Afleggen. En Salah. Slechte controle. Terug dan. En via Brugmans.
1: Aanname Salah verkeerd. Helemaal verkeerd. Terwijl hij daar wordt vrijgespeeld. Wauw. Wow. Balverlies centraal. En dan voldoende overzicht om nog een paas lateraal te geven. Die controle.
0: Ik kijk in de ogen van Peter van den Bent en ik kan er zich iets bij voorstellen, denk ik. Het vuur in de ogen van den Bent, Peter van den Bent. En even schudden, onwaarschijnlijk wat er hier nog gebeurt. Allee, nog 4. Iedereen terug bij Genk, niemand voorbij de penaltystip. Scherp genomen, te scherp. Van Salah. En er kan zich maar dan met de handen. Timo Somers, die kan ver, Vrij, eist hem op. Heine. En daar de jonge gasten achter de goal in tribune 4. De weinigen die niet mee zijn gegaan naar tribune 2, waar iedereen aan het springen is. Aanname Bibu. Heijmans. En dit is even winst voor Genk om Antwerpen op eigen helft te houden. En dat vuur even te doven. En misschien zelf te prikken. Van Helden. Zappelberger. Congolo verliest het. En Smet. Tsunashima. Mechia. Loopactie van Fofana is het, denk ik. Ja, die zitten allemaal fris natuurlijk.
1: Ik zou zeggen, gooi alles op of geef alles aan Mechia.
0: Ja. Zomers. Verkiest het te kort te doen met Fofana. En Genk moet even wachten op wat er komt. Whatever comes. Kayembe. En Porozo met Heijmans. Toch ook geen smalle, maar... Bibu. Tsunashima, goed gedaan. Dan krijgen we nog één moment. Mechia erachter, Congolo erbij.
1: Oh, foutje.
0: Is dat een overtreding? Nee, te weinig. De tweede malen ook niet. En kijk nu eens naar Bibu. Ja, er ligt nog wat voor Genk nu misschien. Met El Wadi. Antwerp moet nu vol terug. Ze zijn in overtal. Kijk naar Salah. El Wadi kan gaan. El Wadi blijft steken. Er is steun van Congolo. Nog niet afgelopen. Stel je voor. Voorzet is ver.
1: Ja, ze staan goed opgesteld achteraan bij Antwerp.
0: Ja, maar even linkerboel voor de Great Old. El Wadi. Congolo. Hier is Daan Heijmans. En hier Kayembe voorzet. Nog bijna de kans. En hier afleggen. De trap en de goal. Nee, nee. Valt naast. Dat was het wel geweest. Dat was het wel geweest.
1: Ja, er is een kopfout gebeurd, blijkbaar.
0: Ja, dat krijg je dan natuurlijk. Als je zo enthousiast bent. Even de restverdediging vergeten. Genk. Ja, Gilles.
1: Hier gaan we zien wat er daar gebeurt in die 16 meter. Wie maakt de fout?
0: Ik denk hier, nou, hier Bibu.
1: Doe fout.
0: Laatste seconde van een wedstrijd waarvan we wel wisten dat het goed ging worden. Maar na 1-4 hielden we dit niet meer voor mogelijk. Kijk, het enige wat nu nog rest is applaus voor de schoonheid van Racing Genk. Kort na rust. En voor de vechtlust van Antwerpen terugkeren. Marvin Komper, de Duitser. Met zijn jongens terug naar 4-4. De Bosuil veert recht. Want dit voelt als meer dan een punt. En dit voelt als minder dan een punt voor Genk. Dat kan ik je garanderen.

0: begin van het seizoen zoveel punten gehaald hebt.
1: Maar goed, er kwam nog wel een ommekeer met een 12 op 15. En zeker tegen Valencia, vooral een felbevochten 3-2 thuis overwinning tegen Atletico. Om dan, zoals gezegd, op de allerlaatste speeldag een 1-1 gelijkspel bij Girona de zekerheid te verwerven over het behoud. En er was nog in de 81ste minuut nog een trap tegen de lat van Girona. Had dat ook anders kunnen lopen? Als je weet dat daar onderin die degradatiestrijd zo fel was vorig seizoen. Je had een ploeg op of 6 op 2 puntjes van elkaar. Het was een strijd van hele kleine marges. Ja, en bovenin was Barcelona eigenlijk ongenaakbaar. Real Madrid klampte lang aan, maar ging dan toen onder in het slot. Het verschil was uiteindelijk 8 punten, maar het verschil met de derde Villarreal was er 22. En ja, dan heb je verdiend je derde titel in 4 seizoenen veroverd.
0: Ja, bij Real Madrid was het duidelijk vanaf was het oktober al, met de wissel met Xabi Alonso toen. Dan is er nog die uitschakeling geweest, ook in tegen de tweede klasse. Dus het was vrij snel duidelijk dat Barcelona helemaal onbedreigd richting de titel zou gaan.

0: Nou, blij om er nog bij te zijn op het hoogste niveau. De Frangiverde, of Frangiverde, om het in het Spaans te zeggen. Anders is de Valenciaanse versie. De groene gestreepte.
1: Ja, bij de opstelling van Elche zien we niet meteen veel wijzigingen in vergelijking met hun eerste wedstrijd, waar ze 1-1 speelden tegen Deportivo La Coruña. Enkel op het middenveld is er een wissel met Moreno die in de ploeg komt en Neto. En nogmaals, ja, er zijn veel nieuwe namen bij Elche in vergelijking met het met vorig jaar. En zeker wat betreft het offensieve compartiment. Daar gaan ze toch wel wat aanpassen voor Elche. En kijken dus wat die nieuwe jongens daar vooraan in hun mars hebben. En al zeker om te beginnen tegen Barcelona, geen evidentie.
0: De nieuwe coach van Elche is een Argentijn, Martín Anselmi. 41 jaar, geboren in Rosario. Hij werkte al bij Porto, was daar de opvolger van Vitor Bruno, de huidige coach van Anderlecht.
1: Een item die we kunnen aanbrengen. Petrone, nu verdediger bij Anderlecht, die speelde vorig jaar ook bij Elche.
0: En goed, Anselmi hield het niet zo heel erg lang uit. Bruno werd ontslagen in januari 25. En Anselmi hield het dan vol tot juni. Hij werd na de groepsfase uitgeschakeld op het WK voor clubs. Kon met Porto geen enkele wedstrijd winnen, 2-9. En toen was het einde een verhaal. En dan trok hij weer naar Zuid-Amerika. En trainde Botafogo tussen januari en maart van dit jaar, 17 wedstrijden lang. En voordien in Zuid-Amerika gewerkt, bij Cruz Azul in Mexico, in Chili, in Brazilië ook al eerder. En vooral bij Independiente in Ecuador was hij heel succesvol. Won er in 2022 de Copa Sudamericana. En ook de Zuid-Amerikaanse Supercup tegen de winnaar van de Copa Libertadores.
1: Terwijl we daar net de opstelling zagen van Barcelona en dus kijken wat het geeft achteraan. Want je zit met Christensen en Martin, maar je zit ook met Eric Garcia. Dus wie gaat op die rechts backpositie spelen? Wordt dat Martin of wordt dat Garcia? Manusje van alles. Ja, het middenveld is vrij duidelijk met Gavi, met Bernal en Fermin. En dan vooraan vinden we Rafinha en Jamal op de flank en de Jimmy centraal.
0: Dit is het mooie aan het Spaanse voetbal. Er wordt eer betuigd aan de wereldkampioenen van Spanje. En Barcelona was hofleverancier van die Spaanse selectie. Nou, Joan Garcia was er ook bij, speelde geen minuut. Maar zat wel in die selectie. Fermín López die miste de wereldbeker door blessure. Zal hij wel van gebaald hebben. En u hebt wellicht ook al gezien dat Fermín een nieuw rugnummer heeft. Draagt het nummer 7 van Ferran Torres. En heeft eigenlijk gewoon zijn vorige rugnummer 16 moeten afstaan aan Rodri. Moeten of willen afstaan. Het is maar hoe je het bekijkt.
1: Misschien zal hij toch zo collegiaal geweest zijn om Rodri, die eigenlijk al zijn hele seizoen met dat nu, of zijn hele carrière met dat nu speelt, dat nummer te gunnen.
0: Voilà, we zijn klaar voor de eerste voetbalminuten van Barcelona dit seizoen. Met Rafinha centraal, Adeyemi op links, zo beginnen ze. Ja, en het roze haar van Gavi, dat zullen we makkelijker kennen.
1: Van dus ook centraal achteraan zie je daar Christensen met deze Martinho. Dus,
0: het is een Spart die op links staat tegen zijn voet. En dan Eric Garcia op rechtsachter.
1: Ja, we hoorden nog een interview voor de wedstrijd van Flick waarin hij dat bevestigde. Maar het was eigenlijk onduidelijk of onzeker in eerste instantie wie op welke positie zal spelen. Daar achteraan, maar het is nu toch vrij duidelijk of het ook meteen aangeven Flick goed zal zijn.
0: Ja, en wij kijken net als u naar een tv-scherm. En dat is het kwalijkste in Spanje, dat ze de rol niet begrepen hebben. dat ze voor de tv-kijkers die rugnummers toch duidelijker moeten maken. Want eigenlijk zijn ze niet leesbaar bij de spelers van Elche. Op die groene streep toch niet voor mij. Dus dat wordt vrij problematisch.
1: Het is niet 100% duidelijk inderdaad. En als het dan jongens zijn die je vaak aan het werk ziet, dan ken je de stijl of de manier van lopen of herken je wel een aantal zaken. Maar Elche zien we eigenlijk vrij weinig of nooit aan het werk. Dus in die optiek is het toch wel niet evident om iedere keer om de juiste speler te benoemen.
0: Oh, je hebt nogal wat clubs die met streepjes spelen. Barcelona doet dat normaal gezien ook. Daar zijn ze nu een tijdje van afgestapt. Maar ik denk ook aan Atletico Bilbao. Hij is begonnen aan zijn derde seizoen. Twee titels op een rij voor Hansi Flick. Ja, en benieuwd of hij iets aan zijn tactiek, aan zijn strategie verandert. Ik denk eerlijk gezegd van niet.
1: Nee, het zal vooral de spelers zijn. Hè. Hoe hongerig zijn die spelers nog na 2-1 volgende titels? Hoe hongerig zijn die spelers nog, zeker degenen die dan wereldkampioen geworden zijn? Dat is een beetje de vraag, zeker in het begin van de competitie, waar ja, toch wel niet iedereen op dezelfde manier vertrekt. Een aantal jongens later aan het toernooi of aan de competitie begonnen, aan de voorbereiding. En dan moet alles stilletjes aan gestroomlijnd worden.
0: Ja, vergeet ook niet die wereldbeker. Hè. Jongens die en de titel hebben gewonnen,
1: ja, maar dat
0: en
1: ik,
0: de wereldkampioen zijn geworden. De Champions League, dat blijft dan misschien over als
1: het grote doel.
0: Ambitie.

0: Bouba Sangaré. Tweede seizoen voor de Malinese Spanjaard. Vorig seizoen was hij er al. Toen gehuurd van Roma. Nu overgekomen. Zo hebben ze er nog wel een aantal vastgelegd nu bij Elche. Die ze vorig seizoen al een keer mochten uitproberen op huurbasis. Dat geldt ook voor centraal verdediger Tjoest. Voor de middenvelder Villa. En dit, deze man achterin, hier is hij opnieuw, is David Affengruber. De sterkhouder van dit Elche vorig seizoen. Een man die zowat alles speelde. Een echt uitblonk als verdediger Oostenrijker van ondertussen 25. Die in verband werd gebracht met een aantal grote clubs. Zelfs Man United werd genoemd, maar... Het begint toch gewoon aan het seizoen bij Elche. Maar dit is stevig van Fermin.
1: En ik weet niet of het een bewuste strategie is, maar ik heb de indruk dat in de beginfase van de wedstrijd vooral de kant wordt gezocht van Spart. De jongen, is het 19 jaar. Om daar een beetje meer proberen aan druk te zetten.

0: wat kan Elche op een standaard situatie? Sloten getrapt.
1: Ja, een beetje vreemd. Ja,
0: door German Valera. German op de trui. Heeft ook de Litouwse nationaliteit en een Litouwse achternaam. Karabinaite. Gavi. Christensen. Ja, niet te veel gespeeld het afgelopen seizoen. Oh, dit is een mooie bal in de rug van de verdediging. Jamal. Dat wordt de eerste kans en de eerste goal. Nee. Lamine Jamal.
1: Oh, wat een...
0: Zien we zelden zoiets missen.
1: De linksback van Elche die daar gruwelijk de mist in ging. Kijk waar hij staat.
0: Dit is wel buitenspel. Lijkt me.
1: Hij probeerde te anticiperen op een bal die zou ingespeeld worden in de voet van Jamal. Terwijl Jamal dan meteen de diepte zocht.
0: Niet echt goed achter de bal gekropen hè, om te trappen.
1: Ja, wil hem ook een beetje buitenkant links trappen.
0: Goed voorlopig nog een beetje naar wat we van hem zagen op de wereldbeker. De race beterschap, maar de echte Lamine Jamal hebben we nog niet gezien. Sinds die blessure. Hier is Federico Redondo met rug nummer 5. Die achternaam die zegt u iets. Hij is de zoon van Fernando Redondo. Icoon van Real Madrid. En van Milan. En van de Argentijnse nationale ploeg natuurlijk. Jamal, het is voor de lopen. Voilà, daar gaat Adeyemi. En zelfs voor hem is dat te moeilijk.
1: Neergemaaid bij het vertrekken. De scheids laat veel toe in deze fase.
0: Jawel. Het mag vooruit gaan. Christensen. Ja, vele dachten einde verhaal voor de Deen bij Barcelona. Maar heeft in juli zijn contract nog eens verlengd tot 2028. Goed gedaan door Xavi Espar.
1: Dan
0: wordt het balverlies iets te veel hooi op de vork.
1: Ja.
0: Di Turo, dat is de doelman van Elche. Oudste man op het veld met zijn 39. Bernal.
1: Ja, de topploegen in Barcelona, in de La Liga, hebben het niet makkelijk gehad de eerste speeldag. Of tenminste voor degenen die in strijd zijn. Want Atletico vandaag ook gelijk gespeeld gisteren. Real Madrid met de hakken over de sloot. En wat was het? Minuut 91 of 92. Net gewonnen.
0: Hier is Bernal. Te moeilijk voor Gavi. Krijgt het ook niet meer hersteld. Barcelona heeft geweldige cijfers tegen Elche. Vorig seizoen werd het twee keer 3-1. Zowel hier als in de Catalaanse hoofdstad. Sangaré moet zich net iets te veel reppen. Maar Adeyemi loopt goed mee om te verdedigen.
1: Het was vooral Martin die daar goed gelezen had wat er zou gebeuren. Het bruggetje door de beentjes van Gavi.
0: Adeyemi. Dan drukt toch die bal goed tot bij Rafinha. En dan verlegt Gavi het spel tot bij Yamal. En dan is Eric Garcia vertrokken. Net niet in de loop van Rafinha.
1: Vintage lam, Yamal, dit soort paasjes.
0: Ja, vorig seizoen was het een kansenfestival hier voor Barcelona. Dat maar 3 keer scoorde. Yamal, Ferran Torres en Rashford maakten de goals. Alvaro Rodriguez, ondertussen betrokken, scoorde tegen. En opvallend, in de wedstrijd in Barcelona waren de doelpuntenmakers van Barça dezelfde, in dezelfde volgorde. Yamal, Ferran en Rashford. Rafa Mir scoorde toen voor Elche. En Barcelona pakte hier in januari zijn 6e overwinning op een rij in Elche. En heeft hier 12 wedstrijden gespeeld nu na elkaar zonder te verliezen.
1: Kijk eens hier naar de bank.
0: Mooie bank. Het laatste gelijkspelletje tussen deze twee hier in Elche dateert van 1984. De laatste thuiszege. Die is 52 jaar oud. Bijna. Van december 1974 geleden. Het Barcelona, getraind door Rinus Michels met Johan Cruijff, kwam hier in 1974 met 1-0 verliezen.
1: Records zijn er om uiteindelijk ooit eens gebroken te worden.
0: Jawel. Ja, ongewilde 1-2 van Gavi. En toch de bal voor Elche. Eric Garcia. Dit is de diepe spits, Fernino. Weggehaald bij Burgos in de tweede liga. 120 wedstrijden gespeeld daar voor Burgos. 25 doelpunten gemaakt. En opgeleid bij Villarreal. Ah, mooi. Oh. En dit is een penalty. Ja. Jawel. Alejandro Quintero twijfelde niet. Rafinha.
1: Hoe snel ging het, hè?
0: De strafschop af.
1: Bij dat balverlies van Elche op het middenveld. Meteen met 1 paasje centraal diep. Rafinha quasi voor de goal gezet. Dit balverlies en dan meteen. Ja, geweldig gedaan.
0: Nou, laat een voetje hangen.
1: Oh, mooie kap.
0: En dat mag je niet doen. Victor Joest. Nee, laat zich vangen.
1: Ja, maar die kap is zo kort.
0: Rafinha heeft de bal al in de hand. Ja, hij was de enige vorig seizoen die foutloos bleef van op de stip. Lewandowski miste 2 van zijn 3 strafschoppen. Die is er natuurlijk niet meer. Yamal miste er eentje van de 7. Rafinha 5-5 vorig seizoen op strafschoppen. Krijgen we een vroege voorsprong voor de landskampioen. Rafinha neemt zijn tijd. Ja, en je hoeft niet hard te trappen als het heel precies is. Net naast de paal in het zijnetje.
1: En nog
0: en 0-1.
1: Geprobeerd te doen, maar met een bewegingje. Net voor leren Rafinha zou trappen, maar hij liet zich niet vangen. Bleef gefocust. En trapt hem gewoon in het zijnet. Zo snel kan het gaan, hè? Met dat ene momentje op het middenveld waar je balverlies leidt, ligt alles helemaal open, centraal achteraan. En de snelheid van uitvoering bij Barcelona, dat weten we, die ligt heel hoog.
0: En de aanvoerder opent de rekening voor Barcelona dit seizoen.
1: Echt in het zijnetje, onpakbaar.
0: Kijk hoe laat die Touro reageert.
1: Ja, maar hij deed net al een beweging er net voor. Hij probeerde Rafinha op het verkeerde been te zetten, maar die trapte er niet in.
0: zou Rafinha tekenen voor 21 doelpunten. Dat is het totaal dat hij vorig seizoen maakte, alle competities.
1: Ik denk dat hij wel wil tekenen als hij veel minder blessures zal hebben.
0: En Barcelona is 60 doelpunten kwijt. Met Ferran Torres, Lewandowski, Rashford, Araujo.
1: 100 al gemaakt? 100 hoeveel?
0: 144. Ja. Alle competities samen. Goed, als je de verhoudingen in acht neemt, dan is het erger gesteld bij Elche.
1: Ja.
0: Ik zei 30 goals vertrokken, maar ze maakten er alle competities samen 57. Dus dat is meer dan de helft die ze kwijt zijn.
1: En dan moet je vertrouwen vandaag of in de loop van de competitie op onder andere een jongen van Burgos, tweede. Die er, wat is het, 25 heeft gemaakt op 120 wedstrijden.
0: Ja, vorig seizoen 7. Dus dat is ook niet fantastisch.
1: Nu, we gaan er nog altijd vanuit dat er bij Barcelona er scorend vermogen zal bijkomen. En zeker als diepe spits.
0: German Valera weggestuurd. Nino in de 16. Morente is daar ook al. Het is prima gevoetbald, maar ook uitstekend verdedigd door Eric Garcia. De poging tot actie van Ali Rouari, de Marokkaanse Spanjaard, die samen met Morente in steun van diepe spits Nino speelt. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Affengruber. Nou, trapt ze heerlijk. En dan is het vervelend voor de man die daar kopt dat die bal net voor zijn neus botst.
1: Ja, het is vooral ook Garcia
0: die er zijn hoofd tegen zet.
1: Garcia die hem opvangt. Ja, die echt bijna een soort van catchgreep nodig heeft om hem af te stoppen.
0: Een teveel effect op die bal.
1: Als je dit even bekijkt, oké, hij houdt hem niet lang vast natuurlijk, Eric Garcia. Maar hij heeft hem wel met twee andere handen rond de middel vast.
0: Bernal. Jamal. Christensen. En Xavi Espart. Hij heeft vorig seizoen al mogen proeven van het eerste elftal, zowel in La Liga als in de Champions League. Dit is mooi. Adeyemi had eigenlijk gewoon kunnen doorlopen.
1: Ja, dit is nergens meer voor nodig.
0: Ja, fantasietje dat onnodig is. Ja, hij is ook niet die echte killer, Karim Adeyemi.
1: Nee.
0: Ja, en wat ik ook vreemd vind. Dortmund betaalde 4 jaar geleden 30 miljoen aan Salzburg voor Adeyemi. Vandaag is Adeyemi dan een transferstom van 22 miljoen waard, dus dat is minder. En zijn beste jaar moet er in principe nog komen, want hij is 24.
1: Maar was hij niet, wat hij niet nog maar ging in zijn laatste jaar ingaan?
0: Ja, goed.
1: Dan weet je automatisch dat er sowieso minder gaat betaald worden, door wie het ook mag zijn.
0: Buitenspel van Jamal.

0: maken van Christensen. En dan vinden ze geen vervolg. Morente. Ja, dat leek me geen handspel.
1: Nee, dat is grote leek op mij, maar goed. We gaan straks eens naar de beelden kijken.
0: Fermin scherpt de bal goed af. En dwingt Marc Aguado tot een overtreding.
1: Het is deze fase aan je zien. Licht de hand geraakt.
0: Natuurlijke positie lijkt me.
1: Ja, dat kan je nooit.
0: Mooi hoe Bernal zich aan biedt. Adeyemi. Dat was ook Affengroever.
1: Komt het door,
0: toch? Het fluitsignaal.
1: Het is te lang.
0: Dit is een andere positie van de arm. Germán Valera. Villar.

0: Schuiltje probeert te voetballen. Nou, benieuwd of Hansi Flick van de uitvorm van Barcelona een punt heeft gemaakt dit seizoen. In eigen huis vorig seizoen. Zowel op Montjuïc als in het onvernieuwde Camp Nou bleef Barcelona perfect. 57 op 57. Geen enkel puntenverlies. Buitenshuis toch 6 nederlagen in La Liga. 6 op 19 matchen. Iets van het goede te veel.
1: Ja, maar tegelijkertijd, als je dan 57 op 57 haalt, dan moet je toch wel van goede huizen zijn om, om dat goed te maken als tegenstander. Dan mag je nog wel permitteren, er is gebleken uit de stand ook, om af en toe zijn wedstrijd op verplaatsing te verliezen. Maar het klopt, ja, het verschil is groot.
0: Redondo. Christensen.
1: Een beetje zoals verwachte wedstrijd. Ze proberen wel, ze willen wel. Maar de kwaliteit, en zeker in dat laatste derde, dat laat net iets te veel te wensen over.
0: Als je kijkt wat er nog op de bank zit en wat er nog aankomt bij Barcelona op dat middenveld. Rodri komt nog, Frenkie de Jong, maar die daar, hebben ze ook nog.
1: Daar zitten ze goed, maar het is daar vooraan, hè? Die centrumspitspositie.
0: Nou, Abdelkarim was goed bij schot in de voorbereiding. Was topschutter met 4 doelpunten. Niet genoeg om toch aan het seizoen te mogen beginnen. Voorin.
1: Dat zijn de momentjes die ze echt moeten benutten.
0: Absoluut.
1: Dat moet 100% zuiver, die paas. Dan krijg je een mogelijkheid. Nu zit je nog met Garcia die je de kans krijgt om terug te komen. Dit is geweldig gedaan trouwens in dat duel.
0: Van Sangaré.
1: En dan dat paasje net een fractie van... Ja, net een tikkeltje te hard. En dat biedt de kans aan Garcia om tussenbij te komen.
0: Dat was de kwaliteit die dan net ontbreekt. Tweede corner van de wedstrijd. Tweede ook voor Elche. Dit had ook in de andere richting kunnen gefloten worden.
1: Je krijgt een beetje het gevoel dat alle 50-50 ballen eerder in het voordeel worden gefloten van Barcelona.
0: En fluit dus voor deze fase. Adeyemi. Dat was de bedoeling.
1: Waar een Fina staat om de bal te komen halen. Hij is eigenlijk de centrumspits. Mm-hmm. Staat gewoon tussen de twee centrale verdedigers.
0: Mooie beweging van Fermin, maar loopt zich wel vast. En dan kan Elche nog eens omschakelen misschien. Dat was ook een leukje naam. De bal komt achter Sangaré en dan moet hij achter Javier Spart lopen. Ja, die offensieve bevliegingen leveren voorlopig nog niet te veel op.
1: Nee, en Gavi lost dat goed op door te verdedigen, maar nu staat hij net iets te hoog. Ze letten weer niet op daar. En balverlies.
0: Rafinha. Fermin. Fermin nog.

0: En Elche wil ook voetballen, dat is duidelijk. Ze kunnen het. Sangaré weer aan de binnenkant. En Morente op de buitenkant. Prima gedaan. Komt er ook een doelkans van.
1: Nee, dus

0: Ready? Adeyemi.
1: Nee.
0: Is het enthousiast? Nou, Sangaré, de duurste inkomende transfer voor Elche deze zomer. 4,5 miljoen kostte hij. De diepe spits Nino, daar betaalde Elche 4 miljoen voor. En ze kregen 25 miljoen, zoals gezegd, voor Alvaro Rodriguez. Die nu bij Bournemouth in de Premier League speelt. Ja, en voor Premier League clubs gelden andere normen en andere bedragen.
2: Een koopje, zoals ze daar zeggen.
0: Ja.

0: Fermi, Bernal. Jamal op de loer. Had hij misschien net te hard. Dat is nog niet ideaal gelanceerd. De eerste keer was misschien ook de beste.
1: Maar wel een goede terugkeer van... Wie was dat? Deze man,
0: Valera. Aguado.
1: Valera. Was het niet Valera?
0: Dacht dat kunnen.
1: Valera was die daar terugliep. Die op die manier gevaar Jamal onschadelijk maakte.
0: De eerste hoekschop voor Barcelona komt eraan. Met Rafinha. Christensen. Man en bal. Eerst man, dan bal. Alhoewel, eerst bal dan man zou ik zeggen.
1: Ik had niet het idee dat er echt heel veel aan de hand was in dat duel. Oei, toch niet een probleem met Rafinha. Het is een drinkpauze.
0: Nee, we gaan drinken. Maar dat doen we nu pas.
1: Ik zou denken halverwege de eerste helft. Dat is, wat is het, 7 minuten te laat. Misschien was hij het zelf vergeten, de scheidsrechter.
0: Het zou best kunnen, maar het is warm hier in Alicante. En dan zie je ook Olmo mee coachen. Dat zagen we net op de bank ook al doen in de wedstrijd te bespreken.
1: Het is zeker nog niet het allerbeste Barcelona, maar goed, dat is ook niet mogelijk in deze fase. Het was overduidelijk, die strafschopfout. Ja, je maakt natuurlijk... veel makkelijker op deze manier, hè, door de vroege voorsprong te pakken. De bal ligt nu in het kamp van de thuisploeg. De vraag is, hebben zij natuurlijk de mogelijkheden, de middelen om Barcelona echt te gaan pijn doen? Na een half uur kan je zeggen nee. En deze man, ja. Ook nog...

0: Hij speelde 45 wedstrijden vorig seizoen. Maakte 24 doelpunten, was goed voor 18 assists.
1: Dat ook, dat vergeten we vaak. Hè. Hoe oud
0: dus
1: hij is.
0: 42 keer betrokken bij een doelpunt in 45 wedstrijden.
1: Maar hoeveel wedstrijden hij op die leeftijd al gespeeld heeft. Ja.
0: Maar de statistieken zijn fantastisch. Valera zoekt Nino. En die stond goed gedekt door Eric Garcia. Die het daar even centraal had overgenomen van Christensen.

0: aangetrapt.
1: Jawel.
0: Serieus aangetrapt.
1: En daar is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor Victor Tjust. Als ik het goed heb. Dan is het toch... Te hoog voor Rafinha. Goed terugverdedigen door Jamal, maar niet goed genoeg. Oké. Okay.
0: Zijn er dan twee gele kaarten getrokken? Want uiteindelijk was het oké. Okay. Hij trok eventjes aan het truitje van Jamal toen die voorbij ging. Nadat hij de bal oppikte van Rafinha. Want uiteindelijk de zwaarste fout of de lelijkste overtreding die was op Rafinha. Of hebben ze allebei geel? Dat kan natuurlijk ook. Het zal een beetje bizar zijn.
1: Straks even kijken. Balverlies op het middenveld. Adeyemi kan niet profiteren. Goed van Redondo. En die trekt meteen mee naar voren. Morente. En Redondo. Ah, goed balletje.
0: Oh.
1: Dit moet je altijd tussen de palen trappen.
0: Ja, zoveel kansen ga je niet krijgen in een wedstrijd om het op die manier te kunnen afmaken.
1: Hij heeft de bal helemaal verkeerd op de slof. Wat een opening van Gonzalo Villar. Dat is een heerlijk balletje. Maar dit moet je beter doen, toch?
0: Absoluut. Dit moet gewoon...
1: Oké, het is niet makkelijk. De bal komt van achter je, maar je moet hem volgen. Het moet uitkomen.
0: Hij maakt een goede loopactie. Hij krijgt de bal voor zich aan, speelt in de lucht. Hij kan eraan. Vrij makkelijk, zo lijkt het, met zijn voet. Alleen raakt hem gewoon helemaal verkeerd. Maar vooral, het begon daar op dat middenveld met Adeyemi die niet profiteert van de situatie. Daardoor drie mensen van Barcelona uitgeschakeld. En meteen die goede omschakeling bij Hiltje.

0: Ligt open op links. Ah, dan moet die bal in de ruimte. Niet op de man. Germán Valera. Moet zo in de remmen. Nino wat te braaf.
1: Demi heeft nog wat werk voor de boeg.
0: Het is ook vrij slapjes tot nog toe.
1: Op zo'n moment verwachten ze natuurlijk meer van een aanvaller van Barcelona.
0: Morente. En opnieuw Morente. Dat is onhoudbaar voor Sangaré.
1: En wie maakte nu de fout? Was ja, het Gavi of was het Fermin?
0: Ja, inderdaad. Nou, hier is Villar al aan het vallen. Gonzalo Villar, vorig seizoen gehuurd van Dynamo Zagreb, nu overgenomen voor €1 miljoen. Een beetje een Dani Olmo parcours. Een Spanjaard die in Kroatië gaat voetballen, niet vanzelfsprekend. En ver. En vooral lang onderweg die bal. Adeyemi ernaast. Maar het valt mee.
1: Ja, correct. Wait and see van de scheids. Of Gavi nog in bal zou blijven. Vooral dat ze geen balverlies zou leiden. Maar dat gebeurde wel nadat hij er ingehaald.
0: Duidelijk was het wel.
1: Kijk, Rafinha staat er weer.
0: Ja, ja. Wil alles doen. Het spel verdelen.
1: Maar vooral, je voelt aan alles dat hij... Ja, die diepe spits, dat is omdat hij natuurlijk in deze situatie daar moet spelen. Gezien het ontbreken van een echte nummer 9.
0: Een beetje te fel van Gavi.
1: Het is een beetje langs beide kanten. Ik moet daardoor krijgen we ook niet echt veel ritme in de wedstrijd. Het is constant dat het spel stil ligt voor foutjes.
0: Ik zie weinig rood aan de uitrusting van Barcelona. Voor dit seizoen. En dat kan aan mij liggen.
1: Het wordt uit de nonsens.
0: Eric Garcia. Moeilijke bal voor Jamal. Te moeilijk. Ja. Barcelona krijgt Elche daar toch niet van de bal gezet.
1: Ja, het is allemaal lateraal of achteruit. Het is nooit met iets te creëren. Eén keer in een momentje met Touaré, maar voor de rest.
0: Af en Groeber. Di Turo, die valt goed mee. Redondo. Tete Morente. Brede kap. Mindere voorzet. En dan de Jemmy omverkegelen. Ook hij heeft een kleurtje. Ook dat is een gevolg van die wereldbeker. Voorkeur voor een van de beide kleuren, Jill?
1: Dat is maar asgrijs dan.
0: Ja. Je hebt toch ook ooit zo geblondeerd haar gehad, hè? Van die witte mesje.
1: Dat jij dat nog weet. We spreken over 30 jaar geleden, als het niet meer is.
0: We gaan al een tijdje mee.
1: Deco.
0: Nou, Deco. Al 175 miljoen uitgegeven aan transfers deze zomer. En het mag weer, hè, geld uitgeven. Het kan weer voor Barcelona. Dat de zaken financieel weer helemaal op orde heeft. Ondertussen ook verlost is van een aantal zware lonen. Creatief geboekhoud heeft.
1: Dat vooral, denk ik dan.
0: Goed binnen de lijntjes, hè. Blijkbaar al op lange termijn al contract heeft afgesloten voor loges en VIP-pakketten in het nieuwe stadion. Dus er is al wel wat geld binnen. Ook nieuwe leningen afgesloten om anderen op te vangen. Nou, dit is Adeyemi voor het eerst met de geslaagde actie in de 16 van de tegenstander. Maar net iets te weinig krul op de voorzet.
1: Nou, het was niet echt een voorzet, het was ook geen schot. Het was iets tussenin, want sowieso te ver voor Rafinha, maar tegelijkertijd ook gewoon geen kans om vandaar te scoren.
0: Nino. Krijgt de vrij trap mee. De overtreding is van Christensen. Martin mag wat strenger, vindt Anselmi. En gelijk heeft hij.
1: Absoluut.
0: Bernal. Flink over de scheef. Di Touro speelt met vuur. Maar kan dat blijkbaar. Affengruber. Morente.
1: Maar nu,
0: dat is moeilijk.
1: Zoals zo vaak, gelukkig halen ze een hoekschop uit.

0: Probleempje voor Gabi. Ja, en dus de kar staat naar beneden. Dus ik denk dat hij ervan uitgaat dat het einde wedstrijd is. En hij mag dan wat verder gaan opwarmen. Dus ook, dat was met voorbedachte raden dat opwarmen.
1: Ook dit was iets, een item, of tenminste hetgeen Hansi Flick in de persconferentie voorafgaand de wedstrijd zei. Dat hij hoopte dat hij minstens 6 spelers zou hebben morgen, of vandaag dus, van de 11 die 90 minuten zouden kunnen volmaken. Oh, er is er al eentje van tussen.
0: Ja, manager van de kern. Dat is een hele belangrijke voor die topclubs die op alle fronten actief zijn.
1: Ja, en zeker nu met al WK net achter de rug. Hè?
0: Ja, maar kijk maar hoe Luis Enrique het met succes deed bij Paris Saint-Germain. Maar als je kijkt naar de cijfers bij Barcelona, dan is er ook evenwicht geweest. Oké, er zijn er een paar die er echt bovenuit staken qua minuten. En dat zijn dan vooral de jongens achterin. Dan hebben we het over John Garcia, Eric Garcia en Kouassi. Die speelden meer dan wie ook. Maar Jamal bijvoorbeeld is wat een aantal speelminuten betreft de vierde in de rij voor het seizoen.
1: John Garcia volledig ernaast.
0: Hallo. Maar Koundé en Martin. De spelers staan ook in die top 6, wat de meeste minuten betreft. En Jamal maakte van de aanvallende jongens de meeste minuten. Als je dan kijkt naar wat Lewandowski, Rafinha, die was ook een tijdje geblesseerd. En andere, dan was het ook daar gewoon een evenwicht zoeken. Heeft Flick ook gevonden. Rafinha. Bernal vindt de ruimte bij Eric Garcia. Jamal. En Eric Garcia kan blind voorzetten natuurlijk. Just op de goede plaats. Of net was er een ronde.
1: Ja, dat is het wel eens voor je van Altje. Daarnet was er ook zo'n situatie met Garcia die al dan niet de bal voor de lijn of achter de lijn binnenhield. Waar ze ook al over kloegen, de supporters van Elche. En hier in deze fase.
0: Een beetje klungelig van Andreas Christensen. Hij heeft geen bal in elk geval.
1: Nee, als verdediger is het zo. Hè. Als je dan ernaast zit, moet je toch wel zorgen dat de aanvaller niet mee kan oprukken en dat je hem de doorgang versperkt. En als het dan nog eens lukt, dan kost het zonder een gele kaart te pakken.
0: Martin. En Spart. Goeie kaas. Daar gaat Rafinha, maar niet vrij door. Adeyemi, dit moet de 0-2 zijn. Dit is de 0-2. Voilà, de drie aanvallende spelers erbij betrokken. En plots gaat het heel snel. Maar en als weer, het snel gaat,
1: maar weer dat bal verlies van achteruit. Je speelt een paas centraal. Je speelt een paas centraal terwijl je in de problemen zit. En daardoor gaat de bal meteen... wordt er meteen diepgang gevonden. Een centrale paas die gewoon wordt onderschept bij Barcelona. En weer alles in één tijd en zorgen ze dat ze met z'n tweeën voor de goal komen. Kijk, deze bal gewoon centraal. Dan dit paasje, geen buitenspel van Jamal. Een tik in één tijd ook.
0: Misschien net buitenspel van Rafinha. Zullen we moeten afwachten. Hier niet van Adeyemi. Die goed loopt en rustig afwerkt. Eén baltoets. En zo ligt die bal perfect klaar voor zijn rechter.
1: Maar ze straffen zichzelf, of ze schieten zichzelf twee keer in de voet bij Eltje. Zowel bij de eerste goal als de tweede liggen zij zelf aan de basis van het onnodige balverlies.
0: Nee, zo net voor de rust, de 0-2, tenzij de VAR nog groet in het eten gooit. En we spelen alweer, dus geen buitenspel van de Rafinha. Al goed voor een goal en een assist. En goed voor het vertrouwen van Karim Adeyemi, scoren bij zijn officiële debuut voor Barcelona. Fermin geeft niet af. En krijgt nu zelf de vrije trap mee. Mooi duel was het. Met Tjust. Maar de eerste helft zit er ondertussen op. Of gaan we toch die vrije trap nog zien? Ja, Tjust, dat laatste.
1: Tjust nooit veel bal raken in de duels. Altijd de tegenstander. Op alle mogelijke manieren vasthouden.
0: En dit was wel heel opzichtig. Rafinha. Ah, brengt die bal heerlijk.
1: Wauw.
0: En dan glijdt hij er naartoe.
1: In de rug van de verdediging.
0: Bernal. Maar moeilijk.
1: Heerlijk getrapt hoor. Geweldig gedaan. Zo moeilijk om te verdedigen. Maar dan moet het natuurlijk een klein beetje meezitten.
0: En zo nou was het 0-3, maar 0-2. Dat wordt al onoverkomelijk wellicht voor Elche. En zoals je goed aangaf, twee keer straft Barcelona balverlies van Elche af.
1: Ja, het is niet dat ze echt domineren. Ze zijn natuurlijk de betere ploeg, maar zonder echt uitgesproken kansen te creëren. Alleen ja, als je dan op die manier, zoals Elche het nu deed in de eerste helft, onnodig dat balverlies leidt, waardoor je centrale verdediging vaak open ligt dan op dat moment. En Barcelona uiteraard vaak in één tijd speelt. Ja, dan krijg je problemen. Dan word je meteen, meteen dodelijk afgestraft. En aan de andere zijde, één keer hè, hebben ze gehad.
2: Vamos a ver cómo la afronta esa segunda mitad con Gonzalo Villar. Estamos un segundo gol de esos que
0: duelen mucho. Muy interesante, gracias.
3: Sí, la verdad que bueno, hemos tenido un fallo ahí en los últimos minutos que siempre perjudica mucho, pero
4: be unstoppable.
5: Wat moet volgens u de ambitie zijn dit seizoen? Dan Club Brugge kittelen en zeker voor Union eindigen. Zeker, sorry. We moeten zeker tweede eindigen.
6: Maar dat gaat niet gebeuren. Dat jij dit zegt, dat kan toch niet? Nee,
5: voor Union eindigen.
6: Ik begrijp dat je Anderlecht supporter bent.
5: Ik ben geen Anderlecht supporter, ik ben hier objectief.
6: Alleen moet jij toch niet zeggen dat Anderlecht beter is dan Union op deze moment?
5: Heb ik dat gezegd? Voor Union eindigen, zeg dan.
6: Daarom zijn ze nog niet beter.
5: Dus een slechtere ploeg moet boven Union eindigen. Dat is wat je zegt. Dat klopt toch niet?
6: Anderlecht moet dit jaar Union uitdagen. Punt.

0: Christian Buls, dat heromtollende ree, dat is niet altijd, heb ik jou genoemd. Je bent bijna 38, gedomineerd op een zonnige zondag het middenveld van Anderlecht. En dat verdient bij deze een trofee.
1: Dank je wel. Dat is leuk.
0: Op deze leeftijd nog.
1: En ja, het zijn nog een paar jaar te doen, dus...
0: Nog een paar jaar te doen?
1: Waarom niet, hè?
0: Je voelt je nog niet oud.
1: Nog niet, nog is het leuk.
2: Buls. Oh. En nog een beweging. En nu even aangelopen door Jansana. Lekkere start voor Christian Bruls. Nogmaals zeggen, hij wordt 38 eind september.
0: Dat is onwaarschijnlijk eigenlijk. Je bent en blijft een raadsel voor de wetenschap. Heb je zelf ook al gezegd, denk ik.
1: Ja, toen, hè. Mijn leven is ook een beetje veranderd. Dus,
0: Hoezo?
1: Je wordt rustiger met de leeftijd. En ook ja, iedereen... Ik denk nu nog altijd dat ik leef zoals ik 20 was, maar dat is toch al een stuk veranderd. Als je weet, als je jong bent, je woont alleen, hoe je leeft, is meer op, ja, baseert op hoe je zin hebt. Vandaag is dat volledig anders. Heel raar ga ik naar de frituur, heel raar ga ik McDonald's, misschien 5 keer in het jaar.
0: En vroeger was dat?
1: En vroeger was dat, ja. Ik wil niet zeggen dag op dag, maar dag op dag.
0: Dag op dag.
1: Ja.
0: En hoe is die de nood aan, laat ons zeggen, nicotine geëvolueerd? Want je gaat mij niet zeggen dat je zo 70 minuten iedereen eraf loopt en...
1: Dat is nog altijd het probleem. Nicotine is, ja, sinds ik 14 ben, altijd een deel van mij geweest. En is er nog altijd, maar ik heb een doel dit jaar. En... Dat ga ik halen.
0: Dat is ermee kappen. Volledig.
1: Volledig.
0: Wanneer?
1: De laatste 22 december.

0: Wat moet volgens u de ambitie zijn dit seizoen?
1: Club Brugge kittelen en zeker voor Union eindigen. Zeker, sorry. We moeten zeker tweede eindigen.
2: Jongens, dat gaat niet gebeuren. Dat jij dit zegt, dat kan toch niet?
1: Voor Union eindigen.
2: Ik begrijp dat je Anderlecht supporter bent.
1: Maar ik ben geen Anderlecht supporter. Ik ben
2: objectief. Alleen, maar jij gaat toch niet zeggen dat Anderlecht beter is dan Union op deze moment?
1: Heb ik dat gezegd?
2: Voor Union eindigen, zeg dan.
1: Daarom zijn ze nog niet beter.
2: Dus een slechtere ploeg moet boven Union eindigen. Dat is wat jij zegt. Dat klopt toch niet?
1: Anderlecht moet dit jaar Union uitdagen. Punt.

0: Andy, welkom.
1: We vallen erin in de herhaling van de 0-2. De snelle tegenstoot van Barcelona, afgemaakt door Karim Adeyemi.
2: Het beste dat hem kon overkomen natuurlijk, hè, want het was niet de meest geweldige Adeyemi die we zagen in de eerste helft. En dan, als je dit dan kan doen, net voor de rust, ga je toch met een heel goed gevoel de kleedkamer in. En dan op het einde nog die goede kans. Goed aangesneden die voorzet van Rafinha in de rug van de verdediging. Altijd zo moeilijk om te verdedigen. Alleen. Jammer dat Bernal zijn voet niet kan tegenzetten.
1: Ja, hij zet die voet er wel tegen, maar te weinig gecontroleerd.
2: En uiteindelijk lijkt dan alles in orde te zijn voor Barcelona bij de rust. Want het is niet dat ze zo overweldigend waren. Maar ze hebben gewoon toegeslagen op de momenten dat Elche een steekje liet vallen. Met dat defensieve geflater, dat balverlies. En op die manier staan ze natuurlijk vrij makkelijk 0-2 voor. En Elche van zijn kant lijkt niet in staat te zijn om een vuist te maken. En vooral om gevaar te creëren. Eén keer hadden ze een momentje met Touaré. Maar voor de rest, ja, geen enkele keer gevaarlijk geweest voor de goal. Van Garcia. De vraag is of dat nog mogelijk is in die tweede helft natuurlijk. Hè. Want we gaven het al aan voor de wedstrijd. Heel veel scorend vermogen daar vertrokken bij de ploeg van Elche. Hetzelfde kan gezegd worden bij Barcelona. Maar daar is nog altijd voldoende kwaliteit aanwezig om dat op te vangen. En bij Elche lijkt dat niet meteen het geval te zijn.
1: En Barcelona op weg om... Net als vorig jaar zijn openingswedstrijd van het seizoen te winnen. Vorig seizoen 0-3 bij Mallorca. Dat degradeerde later. Overigens is het van 2019 geleden dat Barça nog zijn openingsmatch verloor. Dat was toen op bezoek bij Athletic in Bilbao. Nu, hier houden ze rekening met de nederlaag tegen de grote...
2: Ja, dat zijn geen punten die je incalculeert, zal ik zeggen. Als je daar iets kan rapen, is dat meegenomen. Het zal vooral moeten gebeuren tegen de ploegen daar een beetje rond hen. Maar je begint natuurlijk veel liever met een goed gevoel. Ook al was er dat gelijke spel tegen La Coruña, maar hier in eigen huis, die eerste thuiswedstrijd. Nu, het is niet gedaan. Eén goal kan natuurlijk heel veel veranderen voor Elche. Het geloof weer aanwakkeren.
1: Nou, Elche scoorde vorige week in A Coruña op een hoekschop. Dat kan natuurlijk ook altijd. We zijn compleet, weet Rafinha.

0: Ja, en hoe begin je aan de tweede helft met 0-2 thuis tegen de titelverdediger?
1: Ja, hier trouwens nog eens het bewijs van het niet buitenspel staan van de diepste man, Rafinha in dit geval, of tenminste Jamal. En daardoor Rafinha gespeeld op het gepaste moment, de Jim. En dan de 0-2. Ja, hoe begin je eraan? Je gaat natuurlijk moeten een versnelling hoger schakelen. Maar de vraag is, is Elche daartoe in staat tegen Barcelona? Want Barcelona lijkt zonder echt te moeten doorduwen alles echt onder controle te hebben. Dus ben ik benieuwd naar de aanpak van die tweede helft. Want je gaat inderdaad... Ja, maar als je meer gaat druk proberen zetten, of als je meer aanvalt gaat proberen iets voor elkaar te krijgen, ga je sowieso wat blootstellen achteraan. En dan weten we allemaal dat het voor spelers als Rafinha, Jamal en nu Adeyemi erbij, ja, dat het ideaal is om die ruimte te gaan krijgen. Nogmaals, ja, ik denk hopen op een snelle goal, zij het, zoals je aangaf, zoals vorige week uit de stilstaande fase met een corner. En dan het geloof wat aanwakker op die manier en daardoor een beetje in de hoofden kruipen van die van Barcelona. Want anders denk ik niet dat er veel zal te rapen zijn hier vanavond voor de thuisploeg.
2: Even afwachten.
0: En we moeten nog even wachten tot de aftrap. Zijn we nog niet compleet. Nee, ik denk dat er misschien nog een wissel aankomt. Maar nee. Daar gaan we. Neem ik aan. Met dezelfde...

0: Oké, met een beetje vertraging toch de tweede helft. Bernal. En Pedri dus. Ah, de Jamie kiest voor de vroege voorzet. Nou, daar zat Redondo tussen. Nou, mooi geprobeerd door Wari.
1: Jamal die heeft het moeilijk, hè? Dat is duidelijk. Ook de eerste helft was zeker niet de meest hoogstaande wat hem betreft.
0: Ik moet niet vergeten dat hij wel voor die geniale tik tekende richting de 0-2, richting Rafinha. Elche blijft het proberen om uit te voetballen. Maar maakt het zichzelf net iets te lastig. En dit is dan een pijnlijk geval. Marc Aguado in botsing met Eric Garcia. Dan zijn ze al opnieuw. Nino. Balletje net te hard. Maar Elche probeert het tenminste.
1: Ja. Maar hier in de 16. Het moet je zo precies zijn.
0: Rafinha vertrokken. Perfecte paas. Moeilijke botsende bal. En dus is de trap ook niet perfect. En raakt hem niet vol.
1: Maar de ingeving weer van Jamal. Typisch voor hem. Buitenkantje voet richting de diepspurtende Rafinha.
0: Het was niet de perfecte paas, maar...
1: Hoezo?
0: Omdat Rafinha nog wat werk had ermee. Hij kon hem niet perfect meenemen, maar... Om hem te zien, om hem te trappen. Zijn er weinig die het kunnen op die manier.
1: Ik denk dat zijn aanname van Rafinha misschien niet 100% was, want hij kreeg hem mee met de borst. Zullen we straks nog eens moeten terugzien in de herhaling. Maar ik denk dat gewoon Rafinha niet 100% de bal kan meenemen zoals hij wil.

0: het gaat de verkeerde kant uit. Letterlijk dan voor Elche. Te veel met de rug naar doel. Die bal aannemen. En dan kom je ook onder druk. Bernal. Christensen. Die laat de bal mooi even passeren en is al opnieuw klaar om hem te ontvangen. Jamal, de man die diep gaat is Fermin. En dan meteen druk zetten ook. En zo heeft Barcelona de bal al heel snel.
1: Het is denk ik een onbegonnen zaak voor Elche. Hoe langer de wedstrijd duurt en evolueert, hoe makkelijker ze het lijken te krijgen in hun combinaties, die van Barcelona.
0: En weer zou de diep gaan van Rafinha. En daar hebben ze achterin bij Elche toch behoorlijk wat problemen mee. Het gaat net goed. Valera. Weer is het Nino zoeken. Maar de afstanden zijn groot. Er is niet heel veel volk mee. Dus dan moet ook zo'n lange paas, zo'n lange voorzet echt perfect zijn. Niet vanzelfsprekend.
1: Nee, daarnet niet toevallig. Hè. Twee keer met Rafinha die daar centraal diep stond. Terwijl hij in de eerste helft 9 van de 10 keer enorm diep terugzakte. Waardoor je eigenlijk geen aanspeelpunt meer had daar centraal vooraan.
0: Nu dondelt er even tussen. Morente. Hier is Valera opnieuw. Goeie infiltratie. Dan lopen ze elkaar een beetje voor de voeten. Nino op het randje. Ja, hier is hij. Fernino. Ja, wel niet meteen trappen met links.
1: Ja. Dat zijn dan de keuzes die je dan maakt en die de verkeerde keuzes blijken te zijn. Dan heb je wel eens een goede doorsteekpaas precies op maat. En dan heb je de spits die de verkeerde keuze maakt in het wegdraaien.
0: Maar Elche waagt zijn kans. Is nu toch al een tijdje op de helft van Barcelona aan het voetballen. En de mal hield binnen. Fout of niet? Bal tegen de paal. Oh, maar scheidsrechter heeft gefloten.
1: Iets te duidelijk. Nee, zegt hij natuurlijk. Maar kijk, man in de rug geduwd.
0: Ja goed, we zagen Kevin De Bruyne gisteren iets gelijkaardigs doen. En dat mocht wel. Goed, dat was Italië. Dit is Spanje.
1: Ja, de spits probeerde op een slimme manier zijn tegenstander omzeilen, maar lukte niet.
0: Voilà, ruim 30.000 toeschouwers hier in het Martinez Valero. En Barcelona voetbalt misschien iets te afwachtend. tot nog toe in de tweede helft. Adeyemi door het happen van Affengruber. Rafinha. Adeyemi nog een keer. En Jamal.
1: Het begon al met dit paasje van Adeyemi die zich ook excuseert denk ik, bij Rafinha. Maar het paasje richting de buitenkant was niet perfect. En dan was de trap van Jamal dat nog minder eigenlijk.
0: Ja, de bal kwam nog thans vrij goed voor die linker. Ging een beetje te veel achterover hangen. Lamine Jamal. Het zijn die kleine dingetjes die nog niet helemaal je dat zijn. Bernal. Weer is daar Rafinha, onvermoeibaar. Met de loopactie. Dan toch over de zijlijn. Christensen en Eric Garcia. Fermin. En Martin. Wat doet de tegenstander uit de tent lokken. En nu ruimte. De diepgang bij Fermin en dan de Foskeu van Lamine Yamal. Krijgt een herkansing meteen. Goed gelezen door Victor Schoest.
1: Ja, dat soort situaties of fases zie je dat het nog niet echt goed loopt zoals het moet bij Jamal.
0: Goed van Sangaré die doorloopt en die bal terugkrijgt van Morente. Maar Sangaré heeft een overtreding begaan, oordeelt Quintero.
1: Eerder Adeyemi die daar probeert zijn tegenstander vast te houden, omgekeerd.
0: Fermi. En Atje gaat nog eens druk. Iedereen naar voren. En dat levert toch niet het balbezit op. Bal is zelfs binnengebleven voor Barcelona met Pedri en Eric Garcia. Jamal.

0: Nou, we zijn 11 minuten, ruim 11 minuten ver in de tweede helft. Barcelona controleert. Gaat niet echt op zoek naar nog meer. Dat was vorig seizoen in dit duel heel wat anders toen.
1: Nou, in het begin van de tweede helft. In het begin van de tweede helft hebben ze toch die mogelijkheden gehad met Rafinha.
0: Dit is ook met vuur spelen wat Elche doet. En daar gaat Barcelona weer op de tegenstoot. En veel goede wil bij Xavi Espart. Maar vooral nog ongelukkig bij zijn offensieve bijdragers.
1: Waterspel gegeven. En wie zit er terug dichtbij? En deze keer is het Redondo.
0: Ja, ja, die speelde geen bal. Maar wel de man. Anselmi gaat ingrijpen. Facundo Buonanotte staat klaar. Onder andere

0: Garcia in beweging. Fermin ook voortdurend aanspeelbaar overal op het veld. Dit is dan jammer. Buitenspel van Lamine Yamal. Iets te frivol misschien. Iets te laconiek. Misschien
1: iets te vroeg gegeven, kan je ook zeggen van. Of iets te laten geven, sorry, van Fermin. Want hij was al aan het terugkomen, Yamal, in die fase.
0: Nou, wat een seizoen heeft hij gedraaid, Fermin Lopez. Dat vraagt ook om bevestiging. 13 goals, 17 assists in 48 wedstrijden. En de eerste wissels van Martin Anselmi komen eraan. Dubbele dekking nu voor Lamine Yamal.
1: Net niet genoeg voor een fout mee te krijgen.
0: Hier komt Elche goed uit. Sangaré. Morente op de zijkant. Nino voor de goal. Uitstekende tussenkomst van Joan Garcia.
1: Ja, de voorzet was zeker niet verkeerd. In de rug van de verdediging. Strak, hard. Alleen Jelle Doelman speelt mee. En die leest het spel goed.
0: Maar Garcia nog niet veel moeten doen. Vanavond. Van zijn eerste seizoen. Dat was ook fantastisch. Met de Trofeo Zamora. Als het toetje. En gewoon een goed seizoen. 11 expected goals vermeden. Daarmee deed hij nog beter dan het seizoen voordien bij Espanyol. Adeyemi. Rafinha laat lopen. En hier is Fermin. Wilde Yamal aanspelen. Goed verdedigd.
1: Jammer dat
0: van
1: hij niet tot een kans komt. Hè. De manier waarop ze zich daaruit werken door die druk van Elche. Met zoveel beweging. En Bernal die dan de flank opzocht op links.
0: Ja, en Elche wil hetzelfde doen, maar ze hebben niet die kwaliteit. Pedri. En Fermin

0: is eigenlijk vreemd, hè, want die Zeltje die achter staat en die gewoon de afwachtende houding aanneemt om proberen bij een fout van Barcelona om te schakelen.
1: De versnelling van Adeyemi. Nou, heerlijk. Controle net kwijt op het eind. Maar dit is Adeyemi. Kan het ook vanuit stand.
0: Tweede ballen zijn ook voor Barcelona vrij makkelijk heroverbaar.
1: Slordig die paas van Rick Garcia, maar Pedri van de bal zetten is weinig gegeven.
0: Kijk eens hoe dicht ze bij elkaar staan, nog elftal van Elche.
1: Met ook nog wat ruimte in de rug. Daar is hij weer, Rafinha. Fermin. Beetje laconiek. Redondo. De verdedigende Schwalbe. Oké, daar komen de wissels. Ze staan al een tijdje klaar. Lucas Cepeda en Facundo Buenanotte. Oké, okay, Martin Neto. Het was al een... een flinke andere ploeg. En ook het debuut van de snelle man van Newcastle, Anthony Gordon. Adeyemi heeft zijn debuut opgeluisterd met een doelpunt, met een paar goede acties. Kan Anthony

0: 10, Lamin Yamal. Y con el número 14.
1: Qué ruido de tackle van Eric García.
0: Y con el número 20, Dani Olmo.
2: Oh, foutje.
1: Kan Elchis profiteren? Nee.
2: Foutje van de nieuwe man Olmo.
1: En een trap van de nieuwe man bij Elche, Lucas Cepeda. Wat wild getrapt.

0: en voorlopig meer aandacht voor de superster. Ja, je verstoppen, dat doe ik niet echt natuurlijk, hè. Komt niet in een dugout. Daar gaat Gordon al meteen. En de ideale bal voor Rafinha, daar is de 0-3 al.
1: Zo makkelijk.
0: Fermin was er ook, maar die kon er net niet bij. En dodelijk Barcelona. Als ze versnellen, dan moet Elche passen. En ook Anthony Gordon heeft zijn debuut al meteen opgeluisterd. Met een beslissende actie en met een assist. Een 25-jarige Engelse international. Die ook geen diepe spits is, maar ook heel makkelijk goals maakt. Betekent hier voor de assist en Rafinha zit al aan 2.
1: Flik zal zeggen, zie je wel als je daar vooraan blijft staan, dat je dan tot een goal komt. Rafinha bedankt, geen buitenspel. Een geweldige paas van goal, niet de eerste man die daar mee komt, maar gewoon de tweede man direct. En daardoor iedereen uit positie bij Elche.
0: En dan heerlijk rustig afgewerkt door Rafinha. Die op zo'n manier achter die bal staat dat hij allebei de hoeken kon uitkiezen.
1: Ja. In deze situatie is de doelman vrij kansloos.
0: En 0-3. Wedstrijd gespeeld. Vraagteken.
1: Ja. Nou, voor zaterdag en gisteren tegen tussen Antwerpen en Genk moet je daar voorzichtig mee zijn. Maar bij 0-3 tussen Elche en Barcelona kan je wel stellen dat het gespeeld is.
0: Ezequiel Ponce. Voor Fernino. Nieuwe spits dus.

0: Kijk eens, dichter dan dit is Elche er nog niet bij geweest. Buonanotte.
1: Mooi hoor, dat snelle handelen. Snelle voetjes en dan die trap uit het niks.
0: Huurling van Brighton in de Premier League. Ja, en het is mooi dat Elche nog altijd niet opgeeft.
1: Heel snel uitgaan.
0: Een subtiele trap.
1: Garcia was deze keer wel geklopt. Hij wordt gerukt door de paal. Pas
0: daar
1: op.
0: Zijn ze al opnieuw. Nu dan. Elche gaat scoren. Nee. John Garcia doet nu wel wat hij moet doen. Doet er uitstekend. Het blok gezet.
1: En ik ben geneigd om te zeggen van spelen misschien lateraal in eerste instantie. Vooraleer je zo lang wacht om zelf te trappen.
0: Rafinha van op rechts nu. Fermin is voor de goal. En daar is ook Olmo. Dat scheelde niet zoveel. In plaats van 1-3 bijna 0-4. Gekraakt soort van
1: Olmo. Dit mag beter van Olmo.

0: toch ondanks een 0-3 nog genoeg kansen langs beide zijden.
1: Zo makkelijk lijken Gordon aan de binnenkant op weg naar 0-4. Of geeft hij hem aan Fermin? Jawel, hij geeft hem aan Fermin Lopez. Dat zijn twee assists voor Anthony Gordon op een paar minuten tijd. En 0-4, het wordt beschamend voor Elche.
0: En dit is eigenlijk wat er had moeten gebeuren in die fase er net voor Elche. Hè? Wat Gordon nu perfect doet, die bal afleggen. Niet egoïstisch, terwijl je zou denken, misschien of hopen bij 0-3 mag hij het misschien doen. Maar hij blijft denken aan het collectief. Maar geweldig deze manier.
1: Ja,
0: Petri, hoe hij
1: daar
0: weer draait. En dan het paasje, geen buitenspel, vertrekt op eigen helft Gordon. En dan is hij op volle snelheid weer onmogelijk om nog in te halen. En op het gepaste moment dat slimme tikje lateraal.
1: Twee assists voor Anthony Gordon. De 0-4 van Fermin Lopez. Ja, als er ruimte is,
2: ja,
1: dan kunnen die snelle jongens zich nog beter amuseren. En of je er blij mee is.
0: Fermin toch de inspanning gedaan om mee te gaan. En dan wordt er voor beloond.
1: Ja, en dat is het verschil. Denk maar aan die goede periode van LC in het begin van de tweede helft. Denk maar aan de kansen van de jongste minuten. Barcelona maakt ze af. De tegenstander niet.
0: Het is 0-4 en tegelijkertijd denk ik van er zit nog zoveel groeimarge op dit Barcelona. Wat gaat het geven als ze allemaal er zijn en op elkaar zijn ingespeeld?
1: Nou, de wedstrijden volgen elkaar nu snel op. Uiteraard, hier is Buonanotte nog een keer. En nu donderdag al de uitgestelde wedstrijd van de eerste speeldag thuis tegen Atletiek de
0: Bilbao. Dit was trouwens die kans, Nico, kijk.
1: Inderdaad.
0: Als je hem hier lateraal geeft,
1: dan moet je het echt wel heel snel doen.
0: Ja. Hij had gewoon oog enkel en alleen voor de goal.
1: En je zag waar die bal naartoe ging gaan. Dus donderdag Athletic Bilbao. En dan maandag al thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano. Nadien een uitwedstrijd in Valencia. De eerste klassico, je hebt het misschien al nagekeken, weet jij. 25 oktober, speeldag 10. Elche geeft niet op. Wil dat thuispubliek toch nog iets bieden. Ik herhaal het. Twee thuisnederlagen amper vorig seizoen. Een van de twee tegen Barcelona. En nu begint het. Met verlies op eigen terrein. En dit is ook weer heerlijk.
0: Ja, maar
1: tussendoor Rafinha op weg naar zijn derde. Voilà. Nee, goede save van die Toro.
0: Ja, een buitenspel.
1: En een buitenspel bovendien, inderdaad.
0: Iets te gretig, Rafinha.
1: Fermin. Met de perfecte paas. En opnieuw even pauzeren voor een drankje. De zorgelijke blik van Martin Anselmi. Ja, relatief onervaren in Europa. Dus behalve die 5 maanden in dienst van Porto. Toen hij een contract tekende voor 2,5 jaar. Maar dus na een half jaar niet eens mocht beschikken.
0: Maar als je zoveel aanvallend scorend vermogen laat vertrekken zoals Elche gedaan heeft dit seizoen. Ja, dan ga je dan toch niet ongestraft doen. Je ziet nu al dat het heel moeilijk is om aan kansen te komen. En als ze dan een echte goede kans krijgen, dan verkwanselen ze. En oké, ik weet ook wel dat het tegen Barcelona is en dat het niet tegen dit soort ploegen is dat ze dan moeten hun punten pakken, maar tegelijkertijd, ja, het scorend vermogen dat weg is. De zekerheid aan doelpunten, hoeveel was het? Meer dan de helft?
1: Iets meer dan de helft, ja.
0: Dat is toch wel een serieuze aderlating voor een ploeg als Elche.
1: Ja, toch proberen die goal te maken. Dat lijkt me dan wat overblijft. En tegelijkertijd een afstraffing vermijden in dat laatste kwartier.
0: Nou, hoe doe je dat dan, Nico? Want je ziet het nu ook al in die tweede helft, hoeveel ruimte Barcelona krijgt in die omschakelmomenten.
1: In de achtergrond zag je ook Cancelo. Ook die is er nog en nu heeft hij een echte transfer gemaakt. Niks, geen huur meer. Dat is een derde periode bij Barça. Is er nog eentje. Dat is echt lid van de club. Nou, met hem erbij is er ook Wilde op de flanken. Maar nogmaals, er zou nog wel eens wat volk kunnen vertrekken. Balde bijvoorbeeld. Wordt Flick uitleggen dat die er helemaal, of niet helemaal liever, met zijn gedachten bij was. Daarom heeft Flick hem thuis gelaten voor deze wedstrijd. Dus, misschien speelt er wel wat. En nu is het spelen voor Barcelona. Kijk eens, Fermin. Oh. Schitterend weggedraaid. En daar is zijn tweede.
0: Wow.
1: Prachtige actie van Fermin Lopez. Dat heet vertrouwen. En dat heet techniek. En ja, die gaat gewoon door op het elan van vorig seizoen. En nu wordt het wel pijnlijk voor Matías Dituro en voor heel Elche.
0: Ja, je loopt eigenlijk al quasi een hele wedstrijd achter die bal. Je hebt veel meer moeten geven dan Barcelona. En dat wreekt zich stilaan. De tikken die je iedere keer krijgt door zo'n doelpunt incasseren. Dat stapelt op. En dan heb je jongens die net iets meer kunnen. Op de manier waarop hij hier weet, het was niet echt vlot te noemen. Maar hij is stevig, hij staat stevig op zijn voeten. En daardoor slaagt hij er toch nog in om van zijn tegenstander weg te draaien hier Redondo. Ik kan ook zeggen dat Redondo zich misschien wel te makkelijk in de luren laat liggen. Maar
1: ja, iets te gretig daar.
0: Het is ook gewoon goed gedaan van Fermin.

0: misschien, zoals je zegt, als thuisploeg nog het publiek proberen een goal te geven. Maar ja, die geeft dan zelf zoveel weg.
1: Rafinha mag rusten. Nou, het is helemaal afgelopen, dus de wissels volgen elkaar gewoon snel op nu. Dan kan ook Anselmi wat mensen gaan proberen. Maar Redondo, pijnlijk voor hem. Wordt vervangen door de ouderdomsteken.
0: Ja, maar ze niet eens die wissels gegeven van Cancelo en Koundé.
1: Pedro Bigas erin voor Elche. Koundé en Cancelo dus inderdaad bij Barcelona. Dan laat Garcia zich toch even in de luren leggen. Fermin verdedigt mee. Met een overtreding. We noteren ondertussen ook nog even de assist voor Xavi Espart.
0: Dat ook, hè, Nico. Fermin mag nu wel twee keer gescoord hebben. Ze staan 0-5 voor. Maar bij die balverlies is hij degene die toch wel daar de bal gaat proberen te recupereren.
1: Nou, 6 keer gescoord in de Champions League, Fermín López vorig seizoen. 6 keer ook in La Liga. Zit na 1 wedstrijd al aan 2 stuks. Het beste seizoen, de meest productieve wat doelpunten betreft. Dat was 3 seizoenen terug. Zijn eerste eigenlijk. De eerste ploeg met 8 goals. Goed, er kwamen dan nadien ook nog beslissende passes bij. En wat dat betreft was het afgelopen seizoen. Fantastisch voor
0: hem. Ja, 0-5. Verlies van Barcelona kan, maar... toch komt toch wel een hard aan voor Elche. Ik weet niet van buiten wat het programma is.
1: Hoewel Racing Santander op de derde speeldag in Santander en dan een thuiswedstrijd tegen de Real Sociedad. Een bezoekje aan Bilbao. En dan komt Real Madrid op bezoek hier. Dus dan niet zo gemakkelijk.
0: Mooi.
1: Barcelona op weg om gewoon wat aanvallende wilde betreft. Oké, dit is niet de grootste test. Toch gewoon op het elan verder te gaan. 95 goals vorig seizoen. Oké, we zitten ver verwijderd van de seizoenen waarin ze stevast meer dan 100 goals maakten. Meer dan 110. Komen misschien nooit meer terug. Is dan wachten op een nieuwe Messi zeker. Een nieuwe Neymar. Dit is ook weer zo'n heerlijke paas. En Gordon in beweging. Almoois mee. En Gordon wil het graag dan toch een keer zelf doen.
0: Ja, Cancelo was ook wel mee. Het was een moeilijke voor Gordon vanuit die hoek.
1: Kijk aan dit soort kleine dingetjes hier het verschil. Die bal plakt niet aan de voet. En zo komt er maar geen aanval.
2: te takken bij een moment.
1: Gordon gaat alweer diep, maar onderhoudt nog te veel problemen met de bal en de tegenstand. Elche blijft gaan. En dit is dan de kans. Ezequiel Pons.
0: Daarmee ga je het Garcia niet moeilijk maken.
1: Nee. Ezequiel Pons, Argentijn. Die voor de tweede keer actief is bij Elche. 3 jaar geleden vertrok hij naar Griekenland. Vorig seizoen speelde hij in de MLS bij Houston. Terug. Dus ze hebben wel wat rondlopen voorin. En de vraag blijft wie zal zich opwerpen als doelpuntenmaker bij dit elftal. De vraag blijft na bijna 1 wedstrijd onbeantwoord.
0: Oh,
1: dit lijkt me buitenspel. En de pas was ook iets te centraal.
0: Op alle mogelijke manieren proberen ze het nu met die lange halen. Lukt ook niet.
1: Goed opgelost door Martin. Ja, een heel makkelijk gaat het allemaal nu. De druk is helemaal weg. De druk op de bal, de druk op de man in balbezit. Vanwege Elche. Barcelona doet zo'n beetje wat het wil. Maar het hoeft niet meer. En als je nog gaat meewerken ook. Ja. Dan gaan we richting 0-6.
0: Die eerste twee waren al geknullen achterin. Dat was al de doodsteek.
1: Koundé. Fermin zat daar ook weer tussen. Dit is wat optimistisch van João Cancelo. Dit is wat laconiek.
0: Alles is eruit nu.
1: Ja.
0: Het is echt,
1: de urgentie is weg.
0: Wachten tot het eindsignaal.
1: Christensen, een beetje onorthodox, maar het pakt goed uit. En Spart. Dit hebben we nog gezien vanavond bij Xavi Spart. Maar net als al die anderen blijft hij gewoon proberen. Sangaré, lang niet meer gezien.

0: ontevreden zal hij niet zijn voor een eerste wedstrijd. De nul gehouden, 5 keer gescoord. Meer dan degelijke prestatie.
1: Ja, de momenten gegrepen die zich aandienden.
0: Maximaal geprofiteerd ook van de fluiters van Oltje.
1: Sangaré met nog een inspanning in de 90ste minuut. Krijgt ook wat steun. Cancelo. Nou, hoeveel vindt de scheidsrechter? Mag er nog bij komen? 3 minuten. Minstens 3 minuten. Veel wissels natuurlijk, dus veel minder mag het niet zijn. Nee. De bal had wel mogen vertrekken van de voet van Buonanotte, want hij had dieplopende mensen. Het is aardig gevoetbald. Komt er toch nog een eerder voor Elche.
0: En dan is de aanname weer fout.
1: Mooi gedaan van Pedro Bigas.
0: Fernando voelt het daar ook.
1: Sangaré. Diep teruggelopen door Pedri. En Cancelo. Ja, ruimte zat nu. Cancelo.
0: Ah.
1: Ai. Fermin, nu helemaal op links.
0: Te lateraal.
1: Nou, die zit er doorheen. Fermin Lopez. Handen op de knieën.
0: Dan moet hij aan krampen.
1: Veel gegeven, veel gelopen.
0: En het is goed dat Barcelona de laatste 10, 15 minuten een beetje freewheeled en niet echt meer forceert. Want als ze hetzelfde niveau hadden gehaald dan de eerste 25 minuten in de tweede helft, dan was het misschien nog strenger geweest te scoren.
1: Nou, de sfeer is helemaal weg. Heel veel mensen zijn ook al weg. Het is laat. En het is 0-5. Koundé. Nog één keer Barcelona. Dan krijgt de bal er niet doorheen. Daar zijn de laatste ademstoten van scheidsrechter Quintero. Barcelona opent het seizoen met een droge 0-5 overwinning. Op bezoek bij Elche.
0: En weinig anders op te zeggen dan dat het verdien is natuurlijk. Hè? Maar als Elche dat aan de basis al minder kwaliteit heeft, er nog eens gaat aan meewerken door zelf in eerste instantie die fouten te maken bij de 0-1 en de 0-2. Ja, dan mag je eigenlijk al stoppen met voetballen bij wijze van spreken. Want dan hoeft het niet meer op die manier. In de tweede helft hebben ze zelf hun kwaliteiten getoond. Want het liep alleen maar beter en beter. En hadden ze honger voldoende om nog om de score nog op te drijven. En Elche ook al probeerden ze, maar ja, buiten een halve kans of een trap of wat dan ook, verder kwamen ze niet echt. En dit Barcelona heeft niet eens, wat de indruk die ik kreeg, moeten we echt tot het uiterste gaan om hier vrij makkelijk te winnen. Maar
1: ook al kwam het onder druk in het begin van de tweede helft, de beste periode van Elche. Nou, dat leverde uiteindelijk heel weinig op voor de thuisploeg. Nou, dan is het te hopen voor Gavi dat de schade wel meevalt. Maar goed, die staat nu gewoon mee op het veld. Dus dat zal dan wel het geval zijn. En Elche moet op zoek naar een nieuwe identiteit. Die had het vorig seizoen onder de vorige coach. We gaan zien hoe lastig dit seizoen wordt voor dit bescheiden clubje. Goed, ook over Barcelona kan je vooralsnog niet heel veel vertellen.
0: Zij hebben ook veel scorend vermogen verloren natuurlijk. Maar zij kunnen het opvangen omdat er zoveel kwaliteit aanwezig is in de kern. Ja, dat die andere jongens dat oppikken. Maar ja, dit Elche, dat zie je meteen. Als er zoveel scorend vermogen weggaat uit de ploeg en er komt zo weinig in de plaats, ja, dan heb je toch een probleem. Want uiteindelijk draait voetbal om doelpunten te maken. En daar knalt het schoentje toch wel serieus bij Elche.
1: Hoe hier bevriest het beeld. Ik neem aan dat dat bij u ook het geval is. Dus op deze manier kunnen we niet zo heel veel meer aanbieden. En dan moeten we misschien maar ineens afronden, stel ik voor. Dan gaan we het hierbij laten. Gilles, bedankt voor het commentaar geven. Volgende week, de midweek dus, de inhaalwedstrijden van onder meer Barcelona op donderdag en van de Real Madrid op woensdag. Graag tot dan. Bedankt voor nu.

0: De spelers staan ondertussen klaar om naar binnen te gaan. We zien Reed heel erg gespannen met de ogen dicht. Even de handjes bij elkaar. Het zit goed vol, denk ik. Uitverkocht, denk ik, neem ik aan.
1: Ja, het zit zeker goed vol. Ja. Het is een paar lege stoeltjes nog die gevuld nog moeten worden. Maar er komen nog steeds wat mensen binnen. We zitten hier ook best wel goed. Lekker hoog, direct ook naast de perskamer. Dat is ook wel lekker dat je niet even een kwartier hoeft te lopen. Het enige nadeel is, als je dan toch één klein puntje van kritiek...
2: Nou gaat die zaag erin.
1: Ja. Nou gaat die zaag erin. Oh. Nou ja, was het maar waar. De tafel is of te laag of de stoel te hoog. We zitten op een soort kruk, dus ik ben maar gaan staan. Want het zit voor geweten.
0: Ga je dat 90 minuten volhouden?
2: Diva, hè.
1: Wat, die kritiek of dat staan?
0: Het staan.
1: Ja, dat lukt wel. Ik ben ook geen, ik ben geen 174, hè?
0: Nou ja, maar bij DKV, oftewel 30 kilometer verder, zo noemen ze bij Cambuur Heerenveen, die hebben dat fanatieke vak alleen nog maar met staanplaatsen gebouwd, hè, in de zomer. Dat ziet er echt mooi uit. Mooi idee.
1: Steeds meer clubs doen dat, hè. Daar kijk je natuurlijk ook wel bepaalde vakken waar het nog staat. Dus dat
2: staan die advocaten daar dan ook?
0: Wat zei je?
2: Staan die twee advocaten daar dan ook?
1: Anker en Anker.
0: Ja. Oh, die zijn goud, die mannen. Die zijn echt goud. Maar de mannen komen het veld op, jongens. De 22 gladiatoren. Ik denk dat het een mooi moment is om het over te geven aan jullie.
2: Dankjewel, Frank. Het Kooistadion zit inderdaad helemaal vol voor een van de affiches waar ze in dit stadion vorig jaar Eerste Divisie in gespeeld. In dit nieuwe stadion van hebben gedroomd. Hè. Ajax, PSV, Feyenoord. En een andere volgorde hier dan, dat die clubs langskomen. Dat zijn de droomaffiches. En dus pelt het hieruit. Het uitvak ook helemaal vol. Naar wapperrood vlaggen, terwijl spelers het veld op zijn gelopen. En zich klaar gaan maken voor de aftrap van weer een nieuwe editie van Cambuur Feyenoord. Slechts één keertje lukte het Feyenoord niet om 3 punten over te houden aan een competitie die wel met Cambuur. Lang geleden, 1994, toen bleef het 0-0. En dat is de enige keer dat Cambuur een punt ooit afsnoepte, of 2 punten afsnoepte. En dus een punt pakte tegen Feyenoord. Ja, en vandaag, ook als je het hele jonge Cambuur ziet, en het Feyenoord met meer kwaliteit, meer ervaring, dan mag het toch niet anders aflopen. Feyenoord heeft 3 tenues ook dit seizoen. Het lichtblauwe shirt hebben we al gezien tegen Sparta. Het nieuwe, iets donkere rood-wit vorige week tegen de Eagles. En vandaag het donkere uitenu met de oranje tinten erin.
1: Mooi, Den. Ja, mooi. Ja. Zag het in de warming-up, hè, in het oranje gestoken bij Feyenoord. Dat was mooi om te zien. Terwijl er nu een soort op afstand bestuurbare auto het veld oprijdt. Althans, ik hoop dat hij nog een stukje verder meegaat. Want daar ligt namelijk de wedstrijdbal op. Die zometeen dan die bal in de middencirkel moet gaan afleveren. Het veld ligt er echt fantastisch bij.
2: Ik dacht even, Wesley Sneijder is er ook vandaag.
1: Ja, die zoekt er op de keerplaats. Nee, die auto die gaat nu inderdaad de bal afleveren om zometeen deze wedstrijd op gang te kunnen gaan brengen. Maar ja, dat tenue waar Feyenoord in speelt, een beetje dat grijzige shirt met oranje erin. Oranje broek en diezelfde kleur grijze sokken. Ja, het ziet er echt heel fraai uit. Echt een hele mooie kleurencombinatie. Danny Makkely heeft wat Feyenoord zeg maar op de broek en de kou een beetje in het shirt heeft. Heeft Makkely eigenlijk in het gehele shirt een beetje zo'n fluoriserend oranje shirt aan. Cambuur natuurlijk gewoon in het geel-blauw. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld bij deze wedstrijd. Goedemiddag. We krijgen bij mij nog een keertje de opstelling van Feyenoord. Ernst de keeper, achterin Reed, Watanabe, Sint-Juste en Marmol. Lopez zit voor het eerst bij Feyenoord op de bank. In middenveld met Zegio, Valente en Van Houten. En voorin Hadji Moussa, Ueda en Diarra. Dat zijn de 11 die gaan starten hier namens Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst is er klaar voor. Aan de kant van Cambuur is Johan Plat de trainer. Hij is er ook klaar voor. Dan gaan we beginnen. Cambuur tegen Feyenoord.
2: Piet Guidon geeft Danny Makkely inderdaad aan. Dus... trapt Zegio af, nadat hij eerst even vroeg van wat zeg je allemaal. En dan gaat de bal naar achteren, meteen naar voren, links voorin, richting Diarra. Bal wordt weggekopt door Cambuur. Marmol mag een inworp gaan nemen, hoog op het veld direct. Nou, Feyenoord hoopt hier natuurlijk tot een flitsende start te komen. Al snel het openingsdoelpunt te forceren. Want dat is dat je tegen een van de teams in de onderste regionen het liefst zo snel mogelijk wil natuurlijk. Valente uit die inworp legt de bal klaar voor Diarra, maar het paasje is net te kort. Daardoor kan El Arioui de bal overnemen. Door Cambuur in het centrum van de verdediging even gehouden met Baouf. Talentvolle verdediger. Speler met volgens mij de meeste marktwaarde ook, hè, van alle Cambuur-spelers op dit moment. Zullen de lijstjes allemaal moeten geloven. Bal gaat terug naar een oude bekende. Dat is Thijs Jansen. Heeft gekiept bij Feyenoord. Nooit een officiële wedstrijd. Maar in de voorbereiding af en toe zijn minuten gemaakt. En hij nu eindelijk eerste doelman. in de Eredivisie. Bij Cambuur dus. Hij heeft de bal nog steeds. Wordt hem weer teruggekregen van Amova. Jansen trapt hem nu diep als Hart Smoestam onder druk zet. Die bal wordt weggekopt door Watanabe, maar komt dan net niet uit bij Ueda.
1: Vooruit gespeeld door Cambuur. Combineerde daar door het middenveld van Feyenoord heen. Komt de bal daar bij El Argui. Hij achteruit naar Bouf. Vooruit gespeeld dan. Diepte gezocht bij de mannen die voorin staan. Ernst staat buiten zijn 16. Hoeft niet in actie te komen omdat de Boehoedane er toch niet bij kan. Komt de bal terecht in de handen van Tjark Ernst. Die op zijn gemak de bal op de grond neer kan gaan leggen. De keeper in dat fluoriserend groene keeperstenue. Staat te wachten tot er wat beweging is. Hij gaat uiteindelijk naar de rechterkant. Naar Watanabe die opgejaagd wordt in de eigen 16. Terug naar Ernst. Geen risico. Dus een lange bal naar voren in de richting van Ueda. Die kan er net niet bij. Daar wordt de bal al overgenomen door Bouf. Die ook wel wat door kan lopen. Bal gaat naar de linkerkant. Cambuur er dan ineens vandoor. Moet Feyenoord dan achteruit. De bal wordt ook onderschept. De omschakeling is het daar Hajj Moussa die er vandoor kan. Die krijgt daar een tik. Vrije trap voor Feyenoord. Vlak voor de middenlijn. We zijn begonnen in Leeuwarden. Hier in het Kooistadion. 2 minuten onderweg. Cambuur tegen Feyenoord. 0-0. Vrije trap aan de rechterkant van het veld. Een paar meter voor de middenlijn nog. Feyenoord dus op de eigen helft. Sint-Juste is ingespeeld. Naar Marmol. Marmol terug naar Sint-Juste. Speelt de bal breed. Watanabe die hem aanneemt. Jiviro Reed. Die legt de bal langs een verdediger. Hart Smoestra rekende op dat de bal naar binnen werd gestoken. Het ging buitenom. En dus wordt hij ingeleverd. Maar Reed zit er met een sliding bovenop. Helpt Feyenoord weer snel in balbezit. En Van Houten gaat ermee vandoor. Zoekt dan de drukte op. Houdt wel het overzicht. Speelt Marmol aan. Hij heeft daar goed kalm tussen, ik denk wel 3 tegenstanders in. Via Valente gaat de bal weer naar rechts, naar Reed. Reed dan naar Hart Smoestra. Tegen die zijlijn aan Hart Smoestra. Wil Reed in de diepte weer wegsturen. Die bal is iets te diep. Wordt daardoor teruggespeeld naar Jansen. Dit is geen hele lekkere bal. Reed gaat meteen druk zetten. Jansen met de trap daarom. Marmol die hem kopt. Kijken of Ueda erbij kan komen. Diarra kopt hem nog door. Reed staat buiten spel. Kan er dus en mag er dus niet aan zitten. Daarom kan Bouf de bal wegtrappen. Gaat naar Jette aan de linkerkant. Als de bal dan tussendoor wordt gespeeld, komt hij dan terecht bij Bouf. Bouf heeft daar alle tijd van de wereld. Wordt daar niet lastig gevallen. Dus kan daar op zijn gemak kijken welke spelers er dan vrij staan. Kies uiteindelijk voor Koister aan de rechterkant. Die voorbij Diarra gaat. Steekbal tussendoor gegeven. Dat ziet er dreigend uit. Daar van Cambuur. De bal mee wordt genomen. Henstra dan. Kapt hem terug. Gaat hem breed leggen. Kans op een schot zelfs. Bal aangeraakt. Corner voor Cambuur. Naar het schot van Ivan Henstra. Waar Feyenoord dus wel tussen zat. Wel het eerste gevaar van de thuisploeg. Cambuur dus. Dat een corner mag gaan nemen vanaf de rechterkant. Sfeertje is er wel in het stadion. Als de corner kort genomen gaat worden, wordt dan teruggelegd. Wat beweging wel bij Cambuur om die bal voor te geven. Dit is niet goed gedaan. Kan Ueda wegwerken. Dus kan Feyenoord even van het eigen doel afkomen. Daar zit uiteindelijk Cambuur wel snel weer tussen. Omdat Jette teruggaat naar Jansen. Jansen speelt de bal meteen weer naar voren met Hart Smoestra die naar hem toe kan. Via Sauren gaat de bal naar links. Wordt hij alweer terug naar achter gespeeld. Dus het Bouf die vraagt ook veel om de bal. Dus de speel in het opzetten van de aanvallen van achteruit bij Cambuur. De centrumverdediger. Niet de captain trouwens, dat is Jamal Amova. Die de bal van hem heeft gekregen. Hij gaat weer terug naar Bouf. Dan naar rechts, naar Wiebe Koistra. Thijs Jansen dan aan de bal. Moet met links trappen nu, omdat Ueda naar hem toe komt. De bal wordt doorgekopt door Cambuur en komt dan bij Jiviro Reed terecht. Zo heeft Feyenoord hem dus weer in de 5e minuut. 0-0. Net de eerste kans van de wedstrijd voor Cambuur. Een gekraakt schot van Vink. De corner leverde niets op. Tjark Ernst is aan de bal namens Feyenoord. Speelt hem naar Ueda in. Die heeft zich laten inzakken tot aan de middencirkel. Ueda kaatst terug naar Reed. Reed gaat naar Watanabe. Van Houten is niet te bereiken voor de Japanner. Dus gaat het via Ernst. Van Houten krijgt een duwtje. Moet weer terug naar Ernst. Die neemt veel tijd, zeg. Daar komt Vink met een sliding in gegleden. De bal gaat net voorbij aan hem. Voordat de aanvaller anders in het doel wellicht had zien belanden. Daar nam Ernst erg veel tijd. Watanabe is aan de bal namens Feyenoord. Dat toch door Cambuur brutaal onder druk wordt gezet in deze fase, Dim. Ja, de trainer van Cambuur had het ook gezegd. Hè, met de voorbeschouwing van we blijven gewoon ons eigen spel spelen. Hoog druk zetten en proberen vol erop te gaan. Nou, dat lukte nu toe aardig in de beginfase van deze wedstrijd. Het lijkt een overtreding op Marmol. Geeft ook Danny Makkely. Dus een vrije trap voor de Rotterdammers. Dat zal meteen genomen worden door Jeremiah Sint-Juste. Sint-Juste die krijgt te horen dat hij wel verder naar de zijlijn toe moet. als Marmol de vrije trap gaat nemen. Ik zag 6 minuten onderweg. 0-0 is de mogelijkheid van deze wedstrijd. Was voor Cambuur, die via Feyenoord-been naast ging. Als Marmol iedereen naar voren stuurt, duurt het best lang voordat die vrije trap genomen wordt. Wat gebeurt dan nu? Uweda, die kan dan koppen, kopt hem vooral omhoog. Valente zet zijn lichaam ertussen, probeert 2 man van zich af te houden. Dat lukt vooralsnog niet, want daar zit dan uiteindelijk Cambuur erbij. Zeker als El Arguin naar de grond wordt gewerkt, is het een vrije trap voor Cambuur. En die Makkeli met de inspelpaas, binnenkantje getrapt door de scheidsrechter naar Kooistra. Die kan daardoor de vrije trap ook snel nemen. Is het Bouf, breed naar Amova, die gaat door naar Jette op links. Die daardoor probeert door te lopen. Als die daar Zegiel
2: tegenkomt. Dat hoef je niet bij te zeggen, hoor. Dat weet je bij Jette.
1: Dat weet je bij Jette wel. Als die uiteindelijk ook meeloopt, die Jette, komt de bal dan terecht bij Vink. En zo is het Cambuur dat rond de middenlijn de bal rond speelt.
2: In de 7e minuut, nog niet gescoord. Opening gezocht, voorin. Duim gaat omhoog bij El Arguiwi. Maar die bal is veel te hoog. Komt meteen bij Ernst terecht. Dat de topscorer van Cambuur nooit meer bijgekund. Cambuur scoorde 1 keer dit seizoen en hij maakte dat doelpunt. Ernst trapt de bal door de as heen. Vliegt over de Uweda heen, want die stond op de middenstip. Een hele harde terugspeelbal, zeg, richting Thijs Jansen. Ja, dan zit Diarra er meteen bij. Gaat Hartsmoussa ook druk zetten. Wordt de bal door Feyenoord aangeraakt. Dan komt hij toch nog uit bij Nicky Sauren. En zo kan Cambuur uiteindelijk onder die druk zich uitspelen. Maar als Reed daar door Jette, dacht even door de benen werd gespeeld wellicht. In ieder geval ligt het middenveld even open. Duikt Cambuur meteen die ruimte in. Dan spelen ze wel naar de rechterkant van het veld. Daar is Wiebe Kooistra. Die speelt hem door naar Ivan Henstra. Henstra weer terug naar Kooistra. Feyenoord weer in positie. Cambuur dus naar achteren. Bouf die de bal speelt aan Mova. Die hem dan teruglegt op Jansen. Thijs Jansen met de trap. Die komt niet ver. Die raakt al na een paar meter het hoofd van Valente. Maar er zou Feyenoord misschien kunnen overnemen. Maar hier is Hartsmoussa iets te langmoedig. En laat hij zich daar makkelijk, vind ik, de bal afpakken op het middenveld. Daardoor blijft Cambuur in balbezit. Veel te veel balbezit voor die gepromoveerde thuisclub, vind ik. Feyenoord moet hier echt daadkrachtiger zijn en uitstralen dat het hier wil domineren. Die bal wil hebben. Nu laat het dat allemaal maar een beetje gebeuren. Een bal die naar voren getrapt wordt nu komt tegen de borst van Diarra aan. Dat zorgt voor een inworp voor Cambuur.
1: De bal gaat uiteindelijk terug naar Bouf, die aan de linkerkant Amova naast zich heeft. Ook Jansen, de keeper in de buurt, daar gaat hij uiteindelijk naartoe. En zo is het Thijs Jansen, die dus jarenlang bij Feyenoord in de jeugd keepte. Met de bal aan zijn voet probeert daar Uweda wat te lokken. Dat er wat beweging komt bij de aanvallers van Feyenoord. Om dan de inspelpaas te geven, dat doet hij. Amova wordt bereikt, terug weer naar Jansen. En zo is het Jansen die de bal naar voren zal moeten gaan trappen. Zoekt daar de rechterkant. De bal kan daar half gekopt worden door Bouhoudane. Gaat uiteindelijk via Kamp over de zijlijn heen. Ingooi dus voor Feyenoord. En Wiebe Kooistra, die mag hem nemen. Die gaat achteruit naar Ismael Bouf. Hij op een meter of 17, 18 vanaf zijn eigen achterlijn. Helemaal weer terug naar Jansen. Die gaat bezoek krijgen van Uweda. Weet ook dat hij dan haast moet maken. Gaat naar zijn linker, trapt hem naar voren. In de richting van Watanabe, die ook kan koppen. Daar zit dan Cambuur wel weer tussen. De ingooi gaat zometeen daar genomen worden, ook door de thuisploeg. Skye Vink. Verleden bij Ajax, die hem laat liggen voor Jette. Die dus gaat gooien daar. En zo is het Lucas Jette, halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant, die de bal vooruit gaat gooien naar Bouhoudane. Daar zit dan Feyenoord weer tussen met Zegiel, goed gedaan. Achteruit naar Hartsmoussa, nog verder terug naar Watanabe. En zo zit Feyenoord met het balbezit. In deze 10e ontmoeting tussen de beide ploegen, waar Feyenoord nog nooit verloor. 1 keer werd het gelijk, 0-0 in februari 1994... En voorlopig is dat nu ook nog de tussenstand. Met nu Van Houten die de diepte probeert te zoeken. Dat lukt niet. Marmol zit daar wel goed tussen.
2: Gedaan,
1: goed gedaan. Daardoor kan Diarra de bal meekrijgen. Die wil dan buitenom. Lukt niet. Kooistra met zijn voeten tegen. Wel een ingooi voor Feyenoord.
2: Marmol wil die inworp ook gaan nemen. Die werpt de bal naar Van Houten. De Belg speelt hem in naar Valente. Overstapje van Valente. Slim. Daardoor komt Diarra aan de bal. Mooi hakje. Weer terug naar Valente. Die wil doorcombineren naar Uweda. En dat ging dan niet. Want daarvoor is het simpelweg te druk. Wel zit Sint-Just er meteen goed bovenop. Nog op de helft van de tegenstander. En zo blijft Feyenoord in balbezit. Een paar kaatsen. Ga je één keer raken van wat spelers van Feyenoord. En aan de hoogte van de middenlijn is Vink. Dat zat, maakt in overtreding op Sint-Just. De vrije trap natuurlijk voor Feyenoord. In de 11e minuut wordt de bal weer aan het rollen gebracht. In de middencirkel is die bij Zegiel. Zegiel naar Watanabe. Gaat dit de fase zijn dat Feyenoord wat meer grip op de wedstrijd krijgt. En ook voor het eerst tot kansen kan komen. In elk geval gaat Reed zich bemoeien met deze aanval. Is ver gevorderd. Harts Moussa. Slechte trap. Gaat echt een paar meter achter Watanabe. Dat vertraagt heel erg. Watanabe dan weer naar Van Houten. Terug naar Sint-Juste. Marmol, die dribbelt langs tegenstander 1. Dribbelt langs tegenstander 2. Hier kan iets moois uitkomen. Nou, paasje op Ueda is goed. Ah, de Japanner struikelt daar een beetje. Dit was prachtig voorwerk, zeg, van Mika Marmol.
1: Uiteindelijk de aanname niet goed van Ueda, waardoor het geen kans oplevert. Feyenoord heeft de corner genomen. Reed ontwijkt daar een schoenmaat 43 die op zijn gezicht afkomt. Uiteindelijk een overtreding ook gemaakt op Zegiel. Vrije trap is voor Feyenoord. Een vrije trap daar gegeven na de overtreding van Amova. Zegiel zal even zijn schoen aan moeten trekken, omdat hij uit werd getikt. Oh, er worden fakkels afgestoken in het uitvak. Ook op een vuurpijl gaat hij de lucht in. Daar niet één, maar...
2: richting Ernst.
1: Vlakbij Ernst, die daar behoorlijk schrikt. Die ook gelijk bent daar van het veld. Twaalf minuten onderweg in de wedstrijd. Terwijl er echt veel mensen ook vanaf de tribunes ook echt weggaan daar. Omdat die vuurpijlen in de wilde weg het stadion in worden geschoten.
2: Ja, ze komen ook echt terecht in dat vak met supporters.
1: Ja.
2: Jongens. Dit is niet goed.
1: De spelers staan ook richting de zijkant van het veld.
2: Dit is niet goed. Dit is echt gevaarlijk.
1: Veel mensen die ook daar weggaan uit die vakken. Terwijl er nog wat vuurpijlen worden afgeschoten ook. En dat levert natuurlijk weer reacties op vanaf de andere kant. Mensen worden daar ook echt weggehaald door de supposter nu.
2: Hier waren ook geen voortekenen van of zo. Dat er een actie in de 12e minuut zou zijn.
1: Nee. Nee. Ja, je zag ook Tjark Ernst die echt een beetje bij de middencirkel stond. Die daar zo'n pijl vlak naast zijn hoofd op de grond zag vallen. En daar vrolijk van Schokstrijk naar binnen gegaan ook. Terwijl er ook iets in de brand staat volgens mij daar in dat uitvak. Rookontwikkeling over die nu het stadion ook uittrekt. De hoeken zijn open, dus die rook die is daar snel weg.

Het schaam je kapot klinkt vanuit het thuispubliek. Ja, zeker met die vuurpijlen die in het die lukraak vlogen. Er wordt bijna een eigen speler geraakt met Ernst die in de buurt van de middencirkel stond. Hij vliegt ook nog thuisvakken in.

0: aan allerlei supposten. Het veld nu op. Beveiligingsmedewerkers in het Cambuurvak, dat grenst aan het uitvak. Maar wel op de lange zijde. Dus het uitvak is gevestigd aan de korte zijde, achter een van de goals, een beetje daarnaast. En dan bij het eerstvolgende vak daarnaast aan de lange zijde. Daar zijn ook alle stoeltjes die bezet waren nu leeg. En zijn of opgeschoven wat verderop richting de plekken waar je weer naar binnen toe kan gaan. Zeg maar de soort terrassen als je de trappenhuis uitkomt. Of helemaal naar binnen gegaan. Nou, veel armgebaren vanuit dat uitvak naar thuisfans die dan logischerwijs boos zijn. En voor de duidelijkheid, de wedstrijd is stilgelegd natuurlijk. Alle spelers zijn naar binnen gegaan. Ik hoop ook dat Ernst er geen last van heeft. Want die vuurpijl, die klapte echt in de buurt ook van waar hij stond bij zijn gezicht. Die ging als eerste al snel naar binnen. Het gebeurde daarna ook op de tribunes. Bij sommige supporters. Wellicht is daar ook wat hulp voor nodig. Ik zag ook wat medische mensen, EHBO'ers die kant op gaan. En tot nader orde is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord daarom stilgelegd. Na een grote vuurwerkactie in de 12e minuut van de uitsupporters. Waarbij de eerst allerlei fakkels al werden afgestoken. Daar begon het mee en vanuit de rook die daarna alleen nog was, werden er diverse vuurpijlen afgestoken. Die eigenlijk in het wilde weg overal terechtkwamen. Dat doen vuurpijlen nu eenmaal. En dat zorgde voor gevaarlijke taferelen. En daarop de wedstrijd even stilgelegd.
1: Dit is heel bizar, jongens, wat er nu gebeurt. Ik moet terugdenken aan die wedstrijd tussen PEC en Go Ahead Eagles van vorig seizoen. Toen werd het uitvak leeg geruimd. Zou dat een optie zijn, mannen? Dennis, nee?
0: Ja, nu wel.
1: Ja, nu wel. Oh,
0: okay. Hoor je wel.
1: Ik vroeg of het uitruimen of het leegruimen van het uitvak nu een optie zou kunnen zijn.
2: We zien in ieder geval.
0: Jij refereerde denk ik aan de wedstrijd tussen PEC en Go Ahead, denk ik, Frank.
2: Klopt.
0: Ja. Kijk, wat daar het issue was dat er mensen met allemaal gezichtsbedekking stonden. Dat daarvan werd gezegd, die gezichtsbedekking moet af. Dat werd geweigerd en daarom werd besloten dat vak moest ontruimd worden. Dus andere omstandigheden dan bij deze. Ik heb nog geen signaal gehad dat hier aan de orde is. Want dat zorgt natuurlijk ook voor een enorm extra oponthoud. Weten we van die wedstrijd ook. Dat lag toen vervolgens, en dat was nog voor aanvang ook. Toen begon het uiteindelijk denk ik anderhalf of twee uur later, die wedstrijd. En als je dat nu doet, met een wedstrijd die al begonnen is, heb je zo een oponthoud van meer dan een uur. Dus ik denk niet dat het eerste is waar nu aan gedacht wordt. Maar ik durf het ook niet uit te sluiten.
1: Kijk, het gebeurt in minuut 12. Dus dan, dat gebeurt wel vaker, hè, dat er een actie is, dat er een overleden supporter wordt herdacht. Dat gaat niet op deze manier natuurlijk. Hebben jullie enig idee waarom dit gebeurt?
2: Het enige wat ik net krijg, Frank, is dat het zou zijn voor vanwege een soort van steunactie.
1: Aan wie?
2: Alleen, ik vraag me alleen af wie je hiermee steunt inderdaad. Ja, ook al is het je eigen ploeg. Maar ik zie ook geen spandoek of zo, specifieke spandoek of zo. Dat zie je dan ook nog wel eens als het ergens specifiek voor is.
0: Maar ik heb ook niet vooraf iets gehad als er zo'n soort herdenkingsactie is. Precies. Voor een supporter of iets dergelijks krijg je dat vaak ook mee. En heel vaak is het dan met fakkels. Dat hebben we wel vaker gezien. Kunnen ook een hele discussie over optuigen. Maar nu had je ook echt die vuurpijlen erbij. En dat maakte het wel echt nog eens extra gevaarlijk. Het is zelfs Ernst aan toe die er bijna of misschien zelfs echt door geraakt werd.
1: Ja, precies. We zien in de shot in de catacombe, John de Wolf staat daar. Nou ja, het lijkt me niet dat hij nu weer het veld op gaat komen om wat te gaan zeggen. Maar ja, dit is echt belachelijk. Waarom? Waarom? Weet je, en dan niet eens zozeer de reden, maar hoe hou je dit in je verstand om dit te doen? Dat is de vraag. Ja.
0: Nee, eens. Ik kan jou het antwoord op die vraag niet geven, Frank.
1: Nee.
0: Maar ik denk dat jij me retorisch bedoelt en dat wij het wel eens zijn.
1: Ik denk dat 99% van alle luisteraars en alle supporters van Feyenoord het hierover eens zijn. Dat dit gewoon echt niet kan. Laten we maar wat muziek gaan draaien. Doe maar. zijn we terug hier in de, aan de Lloydstraat. Ja, toch maar even schakelen met het Kooistadion in Leeuwarden. Naar de stand van zaken. Hoe is het nu, mannen, daar?
0: Ik heb een update, Frank. Die is wel onbevestigd nog, maar bij ESPN... aan ESPN is zojuist medegedeeld dat waarschijnlijk deze wedstrijd definitief gestaakt gaat worden. De burgemeester van Leeuwarden is daar op dit moment over aan het beslissen. En dat komt omdat of publiek of spelers geraakt zijn. Als dat laatste geval is, is dat dus inderdaad ernst geweest. Dat hebben wij ook gezien, hè, dat het daarop leek of heel erg dichtbij was dat hij geraakt was. Publiek was ik ook al bang voor toen ik sommige vuurpijlen daar de vakken in zag gaan. Het is niet in te schatten of dit nog herhaald gaat worden of er nog meer vuurwerk is. Dus de burgemeester van Leeuwarden gaat nu beslissen of deze wedstrijd definitief gestaakt gaat moeten worden. Op de borden hier staat nog: de wedstrijd is tijdelijk gestaakt. Dennis

0: tekst en uitleg ga krijgen. Ook via Danny Makkely, die de collega's van ESPN te woord staat. Ik denk dat wij het op de redactie wel door gaan krijgen wat daar gezegd wordt. Het is... Ik kan me niet zo snel herinneren wanneer de competitiewedstrijd van Feyenoord is gestaakt uit. En, we hebben natuurlijk Feyenoord Ajax gehad met Davy Klaassen. Hebben jullie dit maar vaker meegemaakt?
1: Ja, die is uitgespeeld.
0: Precies.
1: Hè? Die wedstrijd is uiteindelijk uitgespeeld. Nee, ja, Feyenoord-VVV, omdat de lampen uitvielen. Maar dan heb je het over dergelijke zaken. Dat er door supportersgedrag een wedstrijd van Feyenoord is gestaakt. Daar moeten we heel erg ver voor terug in de tijd. Dus... ja, en juist ook bij Cambuur uit, twee clubs die een goede band met elkaar hebben, dan is dit totaal niet hoe je verwacht dat deze dag loopt. En ja, de protocollen zijn al zodanig, dat moet ik dan geloven nu, dat zo is dat als er iemand geraakt is door dat vuurwerk, als er dan meteen een streep doorheen gaat. Overigens rijmt, wat we nu zeggen, dan weer niet met hetgeen ik op het veld nu zie gebeuren. En dat is dat een van de assistenten van Cambuur bezig is om pionnetjes neer te zetten, zodat er zo direct weer een nieuwe warming-up gedaan kan worden. Dat zou erop hinten dat de wedstrijd mogelijk toch wel verder gaat zometeen. Dus het eerlijke antwoord is dat het op dit moment nog onduidelijk is. Ook omdat de burgemeester daar over gaat.
0: Ja, ik heb wel een update van
1: Danny Makkely heeft nu gezegd, Frank.
0: Ja, ik heb diezelfde update
1: ook?
0: Als jij, denk ik. Dat Makkely heeft gezegd,
1: Zeg
0: het protocol
1: maar.
0: Is definitief staken als de spelers zijn geraakt. Niet als supporters zijn geraakt. En supporters die wat gooien, die moeten eruit. Dat zegt hij. Dat zegt dus Danny Makkely.
2: Nou ja, dan zijn we nog wel even bezig, Frank, want het was best wel veel. Er waren veel fakkels en ook veel vuurpijlen. Ja,
1: het antwoord op vraag 1, Den. Het antwoord op vraag 1, die heb je natuurlijk redelijk snel gevonden. Want er is maar één speler die geraakt kan zijn. Dat is Jark Ernst. Dat zal inmiddels wel al duidelijk zijn of dat het geval is of niet. Ja, en het tweede, om te achterhalen wie van deze honderden mensen dan de vuurpijl afstak die iemand in het publiek heeft geraakt. Dat ondervang je waarschijnlijk alleen maar door collectief dat vak leeg te ruimen. Dat is ook nog een opgave op zich, sorry dat ik onderbrak, hè.
2: Nee, ja, dat inderdaad, ja, dat je erachter bent waar het vandaan komt, wie dat dan heeft gedaan en welke van de spelers of van de supporters dat dan zijn. Ja, dan ontkom je er niet aan dat waarschijnlijk dat hele vak zal zijn. Maar ga maar even een vak met 776 Feyenoord supporters leegruimen.
0: Ja, ja, het blijkt dat er geen spelers zijn geraakt. Dat is in elk geval de lezing die ESPN nu geeft. Ja, mogelijk wordt het doorgegaan om de rust te bewaren. En vanuit verschillende supporters krijg ik nu door dat het geen bijzondere actie was. Gewoon een sfeeractie zonder bedoeling.
1: Ja, heb ik ook.
0: Achteraf.
1: Gewoon mag je weglaten.
0: Ja, ja, precies. Maar je snapt het. Het is nu een beetje zoeken naar
1: woorden. Jij citeert wat jij binnenkrijgt.
0: Precies.
1: Snap het.
0: Ja, precies. Ja. Dus ja, dit is ongekend triest. En er zitten we in speelronde 3, jongens. Echt onbegrijpelijk waarom dit gebeurt. Maar goed.
1: Ja. Kijk, en als je verplaatst in de lokale driehoek en de burgemeester, je kan nu ook nu zeggen van natuurlijk een streep erdoor, maar dat roept voor zo'n burgemeester, politie hier, ja, ook weer allemaal vragen op. Want dan moet over een paar dagen moet alles weer terug. Laat je dan de thuissupporters nog wel toe? Of moet het dan sowieso in een geheel leeg stadion? Dat zou Cambuur dan ook weer niet willen. Dus je kijkt wat voor sfeer die hier ook was en hoe mensen naar dit grote affiche toeleefden. Dus daar valt ook iets voor te zeggen. Tegelijkertijd, als je nu behandeld wordt omdat je door een van die vuurpijlen geraakt bent, ook als supporter. Voor mij is daar even geen onderscheid nu in. Die regels boeien me nu eventjes niet. Of het nou een supporter is of een speler die erdoor geraakt is. Ja, is natuurlijk allebei gewoon ontoelaatbaar. Dus ook als er een supporter door geraakt is, ja, dan heb je daar allemaal niets aan. En het kan gewoon echt niet.
0: Nee, daar zijn wij het wel over eens. Zullen we afspreken dat we nu ook gewoon af en toe maar muziek draaien en dan daarna terugkomen voor een update? Ja, dit kan wel eens een hele lange avond gaan worden, denk ik.
1: Ja, laten we nog maar een plaatje doen, Frank, als maar niet die van Katy Perry is.
0: Nou, het is wel een beetje Frank plaatje, want Snelle heeft een nieuwe hit. En die heet Hoodie Date. Nou ja, laten er net wat hoodies in dat uitvak zitten. Maar goed, hier kunnen we niks aan doen. Dit is Overmacht, de nieuwe plaat van Snelle. Hoodie Date. Zijn terug in de Lloydstraat, aan de Lloydstraat in elk geval. En we zien een bedenkelijke blik bij Giovanni van Bronckhorst. Hij zit weer in de dugout. De spelers staan op het veld. Dennis en Dennis op de pest

0: tribune. Hebben jullie nog het laatste nieuws ontvangen vanuit Leeuwarden?
1: Nou, behalve dat er net werd omgeroepen dat er binnen 5 minuten opnieuw hervat gaat worden en bij een volgende actie het definitief gestaakt gaat worden. Dat is wat er net werd omgeroepen. Dus dat is wat de laatste stand van zaken eigenlijk is. Op dit moment hebben we 12 minuten exact gespeeld totdat vuurwerk uit het uitvak kwam. Met echte vuurpijlen die ver het stadion ook ingingen. Echt bijna rond de middenlijn terechtkwamen waarop dat men Jarek Ernst stond. Die daar behoorlijk van schrok, maar gelukkig niet geraakt werd. Ja, ook mensen die daar in de buurt van het uitvak zitten die echt wegvluchten. Omdat daar ook wat vuurpijlen die kant op kwamen. Fakkels die werden ontstoken. Daardoor werd de wedstrijd logischerwijs stilgelegd. Er is overleg ook geweest. Ja, en dan zeggen ze ook van ja, laten we maar doorvoetballen. Want leegruimen, dat zorgt voor te veel gedoe.
2: Ja, dat zorgt voor oponthoud, Den. Dat dan dermate lang duurt ook dat je volgens protocol alsnog die wedstrijd definitief moet staken. Als een wedstrijd mag maar een bepaalde tijd stil liggen.
1: Dat snap ik ook, maar het is toch ook wel... Ja.
2: Het is frank dat we nu doorgaan alsof er niks gebeurd is. En degene die dit veroorzaken ermee wegkomen, al krijgt dit wellicht nog het staartje. Je hebt tegenwoordig een registratie van iedereen die in dat uitvak staat. Camera's die overal hangen. Nou ja, dat gaan we allemaal wel merken. Voor nu gaan we maar door. Alsof dit niet is gebeurd, Den.
1: Ja,
2: en gaan we ook de stemming er maar weer een beetje in brengen.
1: Ja. Nee,
2: daar moet ik even wat moeite bij mezelf wel voor doen, ga ik je eerlijk zeggen. Maar dat komt helemaal goed.
1: Er zijn 2 ballen op dit moment in het veld. Waardoor Jarek Ernst heeft er 1 in zijn handen. Knapt nu richting de dugout. Die andere is bij Hajj Moussa aan de rechterkant. Dat die gaat een vrije trap nemen. Danny Makkely komt ook het veld op met nog een bal. Nou, daar hebben we de 3. Dat is een keuze, een reuze wat dat betreft. Het zonnetje gaat wel wat meer schijnen hier over het Cambuurstadion. Waar het publiek ook denkt van, laten we erachter gaan staan. Het was ook het moment dat, wat je dan hoort, is dat deze actie was vanwege steun voor de ploeg. Ja, terwijl Feyenoord nou niet op het beste in die wedstrijd tot nu toe zat.
2: Eén goed gelukt.
1: Eén echte mogelijkheid was gezien en die was voor Cambuur. Ja, dan ligt het stil, dan moet je weer naar binnen, dan moet je weer een korte warming-up doen. Dan moet je toch maar weer opnieuw gaan beginnen ook. Dat geldt natuurlijk ook voor die spelers, wat voor iedereen hier een beetje geldt voor ons dan ook. Ja, laten we maar gaan kijken hoe die vrije trap terecht gaat komen die door Van Houten genomen gaat worden. 12 minuten onderweg, het had eigenlijk al zo'n beetje rust moeten zijn op dit moment. Maar de wedstrijd is langere tijd stilgelegen vanwege dat vuurwerkincident. Vrije trap wordt genomen, komt daar op het hoofd, wilde ik zeggen. Want Watanabe die kan er niet bij, dus kan Cambuur weer overnemen.
2: De bal wordt over de rechterflank uitverdedigd. Dan zit Segiel daar om druk te zetten. Gaat hij over de zijlijn in wat voor Cambuur. Ja, welke ploeg is ook het meest bij de les na deze onderbreking waarop niet gerekend werd. In de 13e minuut dus. In wat Cambuur moet op de juiste plek genomen worden door Makkely. Het was een vrije trap. Geeft hij dan aan. Wat was er aan de hand? Kooistra heeft de bal genomen. Via Baouf gaat hij terug naar Jansen. En Jansen speelt over de grond naar de linkerkant richting Jetten. Lucas Jetten met een hoge bal. Die wordt helemaal verkeerd getaxeerd in eerste instantie door Watanabe. Dan wordt er gezegd dat hij de bal met de hand ook heeft beroerd. Op appel van Elias Hamasje wordt dat overgenomen door Makkely. En daardoor krijgt Cambuur een vrije trap. Op een afstand van 1,25 meter, een beetje afwijkend naar links. Er zijn spelers die het vanaf die afstand kunnen in 1 keer. Ik weet niet of Cambuur zo'n speler heeft, maar daar gaan we snel achter komen.
1: Je merkt wel dat dit bij het Cambuur-publiek al het vuurtje heeft aangewakkerd. Om toch maar een beetje in de hoek te blijven.
2: Ik kan me voorstellen bij die thuisploeg ook.
1: Ja, dat ze ook iets hebben van, wacht maar even. We zullen onze huid heel duur gaan verkopen. Die vrije trap die... ik denk wel dat we er nog even een beetje in moeten komen. Maar die vrije trap die gaat genomen worden. Waar Henstra een van de spelers is die achter de bal staat. Uiteindelijk gaat hij over de muur en over de goal heen. Die bal die daar werd getrapt. Ik denk dat het Arguwi was. Die hem daar over de muur heen krulde en ook over het doel heen krulde. Waardoor het een doeltrap werd voor Jarek Ernst. En Sint-Juste, die 2 nemen hem, waardoor de keeper uiteindelijk aangespeeld wordt. Neemt daar weer heel veel tijd, terwijl die flink opgejaagd wordt naar Sint-Juste, naar Marmol aan de linkerkant, die vooruit gaat. Diarra, die daar probeert de bal op zich af te laten rollen, maar flink op onder druk wordt gezet, krijgt hulp van de scheidsrechter. Dat is de vrije trap voor Feyenoord, wordt de bal door Soeren meegenomen. Dat mag niet, Cambuur zit daar dan vervelend aan. Kunnen ze de boel ook weer hergroeperen voordat Feyenoord hem gaat nemen.
2: En dat heeft Marmol gedaan. Kort stikje naar St. Justus. Laat Watanabe over. Opent meteen naar de rechterkant naar Reed. En Reed speelt hem langs zijn tegenstander. En bereikt zo Harts Moussa. Die loopt wel terug naar de eigen helft met de bal aan de voet. Dan de paas naar Watanabe. Watanabe naar St. Justus. Het uitfluiten van Feyenoord wanneer het de bal heeft. Het heeft echt iets gedaan met de sfeer. En ook wel de sympathie, denk ik, voor Feyenoord bij het thuispubliek. Twee clubs die echt altijd op bevriende voet met elkaar staan. Ik heb dit bij Cambuur ook nog niet eerder meegemaakt. Ik kan het me wel voorstellen na die actie van vanuit het uitvak. Maar een kwartier 0-0. Feyenoord speelt de bal naar voren. Cambuur wint daar het hoogte van de middenlijn met Amofa. Een kopduel komt daar weer aan de bal. Amofa speelt er naar Baouf. Die bal springt helemaal van zijn voeten. En dan moet hij terug. Ueda was nog ver weg. Uiteindelijk gaat de bal naar Thijs Jansen. De keeper van Cambuur wordt nu niet onder druk gezet door Feyenoord. Hij kan dus rustig kijken waar hij hem heen gaat spelen.
1: Goed voorlopig nog niet opgejaagd, Thijs Jansen. In minuut 16 van deze wedstrijd met die 0-0 tussenstand. De lange bal naar voren. Gaat daar niet gekopt worden door zowel Feyenoord als door Cambuur. Daar wel door Feyenoord overgenomen met Van Houten die terug gaat naar Watanabe. Kan breed naar St. Justus aan de linkerkant. Aan de zijkant Marmol aanspeelbaar. Daar gaat hij niet naartoe. Gaat naar Van Houten in de drukte. Die heeft daar veel tijd nodig. Wordt daar bijna ondersteboven gelopen. Maar Feyenoord blijft in balbezit. Als Marmol bereikt wordt aan de linkerkant, die moet nu wel vooruit naar Diarra. Die staat daar 1-1 met een tegenstander. Tempo maken lijkt daar het advies te zijn. Maar hij wordt teruggedrongen. En dus kan Cambuur daar de boel weer dichtzetten. Hij gaat helemaal terug zelfs Diarra naar Doeman Ernst. Lange bal naar voren van hem. Ueda wil leunen, maar leunt mis. En is daardoor zijn tegenstander kwijt. Maar met dat geluk komt hij op bij Marmol. Goede bal buitenkant links gegeven naar Zegiel. Buitenkantje naar Ueda. Oh. Kans voor Feyenoord. Nee. Keeper blijft liggen. Kans voor Feyenoord in de maak. Zegiel met de goal. Zegiel met de goal. Hij schiet hem erin. Nadat Jansen op de grond bleef liggen met een blessure gaat het spel verder. En is Zegiel degene die de bal dan binnenschiet na die actie over de linkerkant. Die via Ueda en Jansen voor de voeten van Zegiel komt. Hij trapt de bal binnen en zet Feyenoord na 17 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong bij Cambuur.
2: Spelers van Cambuur gaan verhaal halen bij Danny Makkely. Moet dit doelpunt niet worden afgekeurd? Zal de vraag zijn omdat Jansen daar aan het gezicht gehavend lijkt te zijn. Geraakt lijkt te zijn. Dat is een beter woord. Of die gehavend is, kan ik niet beoordelen vanaf mijn plek. Verzorgend komt het veld in. Zegiel zakt op de knieën. En viert zijn doelpunt nog een keer. Hij werd daar in de buurt van de cornervlag ook weggehaald door Valente. Heel verstandig. Geen extra olie op het vuur gooien. Maar dat hij blij is met zijn doelpunt, dat is logisch natuurlijk. Givai Zegiel, die keek naar Makkely en zag, speel maar door, speel maar door. En omdat het doel leeg was, kon hij hem er heel makkelijk rustig en kalm inschuiven. En zo is Feyenoord op voorsprong gekomen. Ben jij even op een scherm bezig kijken naar een herhaling van dit doelpunt? Of er iets is waardoor er eventueel een streep door zou gaan, maar volgens mij is daar geen sprake van, toch?
1: Dat denk ik wel niet. Er is volgens mij wel contact tussen Ueda en Jansen. Maar ja, kijk, waar Jansen ligt, die ligt op de rand van het 16-meter gebied. Dus ja, Ueda gaat voor de bal. Het is geen bewuste overtreding die daar gemaakt wordt. Dus lijkt het er gewoon op dat die bal gewoon telt. Die goal die werd gemaakt door Zegiel. Er gaat natuurlijk wel nog gekeken worden sowieso door de videoscheidsrechter. Of daar inderdaad iets geks is gebeurd. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. En dan zou Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong zijn gekomen.
2: Hij telt. En hij staat.
1: Ja, de aftrap is inmiddels zelfs gelijk al genomen. Feyenoord op voorsprong op bezoek bij Cambuur in Leeuwarden door een goal van Givai Zegiel. Clubtopscorer Givai Zegiel, die daar ook goed mee was gelopen op het moment dat Feyenoord daar een aanval op aan het zetten was. Diezelfde Zegiel nu met de bal naar Ueda. Misschien gelijk weer een assist ook voor die middenvelder. Als Ueda hem breed kan leggen, gaat zelfs naar zijn link. Ueda is dan egoïstisch. Had hem af moeten geven. Egoïstisch gedaan door de Japanse spits van Feyenoord. Ik denk dat hij een betere keuze had kunnen maken daar.
2: Wel meteen weer goed voorwerk van Zegio hier. Die met een paas precies op maat de diepte in weg stuurde. Ja, ik kan nu pretenderen dat ik kon verstaan wat er werd omgeroepen, maar dat is niet zo.
1: We kunnen het in de podcast wel even hebben over de speaker die voor de wedstrijd een aantal namen uitgelegd kreeg van spelers van Feyenoord. Dat was ook wel een soort van cabaret op zich. Dan hebben we, gaan we het later nog maar over hebben in de podcast.
2: Nou, teasertje voor na afloop in Feyenoord de verlenging. We zitten nu midden in de wedstrijd, pas in minuut 20. Feyenoord staat met 1-0 voor. En gaat nu weer op zoek naar Uveda. Die draait weg, maar zijn tegenstander wordt dan vastgehouden. Oh, ik dacht dat Makkeli ging fluiten.
1: Ja,
2: hij gebaart juist richting Uveda van... dit is te makkelijk. Ja, Van Bronckhorst ook vragend nu langs de kant. Feyenoord stopt al een beetje met spelen, omdat deze echt wel behoorlijk duidelijk was. En Cambuur kan er niet echt gebruik van maken, omdat Feyenoord het inmiddels ook wel door heeft dat er door is gegaan. Nou komt er een voorzet van Cambuur. Die bal wordt aangenomen, dan in één keer geschoten. Dat is een mislukt schot van Wiebe Kooistra. Makkelijke prooi voor Ernst. Kooistra raakt de bal helemaal verkeerd. En dan wordt het een slap rolletje dat recht op hem afkomt. Bijna een soort terugspeelpaas. Ernst die de bal bij zich houdt. Nu voor de eigen voeten heeft neergelegd. En hem naar voren trapt. In de hoop Uweda te bereiken. Dat is gelukt. Alleen de Japaner verspeelt hem dan. Nou doet weer in al zijn ijver voldoende om ook weer terug te winnen namens Feyenoord.
1: Dus de Van Houten voor de middenlijn met de bal. Gaat naar Zegiel, die dus weer een goal maakte voor Feyenoord. Bijna ook een assist nog afleverde vlak daarna aan Uweda. Valente naar Van Houten, allemaal rond de middenlijn. Naar Sint-Just aan de rechterkant, wat ruimte misschien voor de paas. Dat gebeurt dan ook. Gaat naar Watanabe, die gaat lopen, oppassen daar. Dus aan de linkerkant ingespeeld wordt naar Marmol. Naar Diarra, die opgejaagd wordt. Vel opgejaagd wordt door Wiebe Kooistra. Dan het balletje naar Valente. Helemaal terug naar de eigen 16. Naar Watanabe. Die slaat daar Sint-Just over. Gaat naar Reed. Die moet hem opendraaien en meegeven aan Hajmoussa. Dat doet hij dan ook. En dan zit Hajmoussa die gaat lopen. Steekt daar de bal naar voren. Naar Reed. Die is snel. Reed. Maar kan daar dan net niet op tijd bij zijn. Maakt dan geen overtreding. Nee, hij houdt er zelfs een ingooi aan over. Jette gaat naar de grond. Dan heeft Reed de ingooi ook snel genomen. Gaat naar Hajmoussa. Slordig gedaan. En dan is het de hoekschop die voorkomen wordt door Cambuur. Wel een ingooi voor Feyenoord. Goed gedaan door Reed. Die er snel mee naar voren was. Er een ingooi aan overhield. En ook snel ingooide. Alleen dat was dan weer net niet lekker. Maar Feyenoord krijgt hem wel weer terug.
2: Nee, dit is te hoog en te hard. Anders was het heel slim geweest zelfs. Die snelle inwop van Reed. Nu komt Hartsmoussa er niet bij. Hij is wel aan de bal nu. Hartsmoussa tussen twee tegenstanders in. Weet hij toch Van Houten te vinden. Die kaatst hem weer terug. Nu Zegiel steekt dat balletje weer goed. Tussendoor naar Van Houten. Die geeft hem voor. En Uweda. Die kan de bal alleen maar schrampen. Bij de eerste paal. Raakt hij hem vol. Mogelijk 0-2. Nu ja, raakt hij hem half en gaat hij zelfs via de cornervlag over de achterlijn. Waardoor het dus een doeltrap voor Cambuur is geworden. In de 22e minuut. 0-1. Doelpunt van Zegiel, een paar minuten geleden. En de bal, de doeltrap is door veldspeler Amova genomen naar Thijs Jansen. Jansen blijft staan op de bal. Doet er bijna een soort dansje omheen. En Uweda wordt daardoor gefopt. De bal die naar voren is getrapt, wordt in de middencirkel gekopt door Sint-Juste. Komt wel bij een Cambuurspeler terecht. Rechts achterin nu, Wiebe Kooistra. En dan Diarra, die de bal die naar voren wordt getrapt tegenhoudt, levert het een inworp op voor Kooistra.
1: Het is de ingooi die door Cambuur genomen gaat worden. En dat gebeurt aan de rechterkant. Als daar de bal ook wordt ingeleverd, komt hij bij Sint-Juste. Sint-Juste die dan via Zegiel wat daarna mee speelt en hem ook weer terugkrijgt. De bal gaat naar de linkerkant, naar Marmol. Marmol vooruit naar Zegiel, naar Valente. Terug dan naar Sint-Juste. Aan de rechterkant misschien wat ruimte. Terwijl Feyenoord wel probeert Cambuur naar voren te krijgen. Dat lukt dan ook, want dan kan hij tussendoor naar Hajmoussa. Die gaat draaien. Gaat daar om Amova heen. Krijgt daar een tikje. Houdt wel de bal nog altijd bij zich. Er zit namelijk een heel dik touw omheen. Dus hij krijgt hem er toch niet af. En dan geeft hij ook nog goed mee aan Van Houten. Opgelost door Hajmoussa. En dan is het Marmol die hem te ver voor zich uitspeelt. Dat is slordig gedaan door de Spanjaard. Die het ook gelijk herstelt. Waardoor Cambuur niet kan ontsnappen. En fijn dat de bal snel ook weer onder controle heeft. Via Sint-Juste naar Watanabe. Naar Reed aan de rechterkant. Meter of 5 voor zijn eigen 16. Naar Zegiel dan. Die gaat altijd voor de voetballende oplossing. Speelt naar Valente. Valente in één keer door naar Uweda. Met een sliding meegegeven aan Diarra. Goed gedaan door de Japaner. Als Feyenoord vooruit zal moeten spelen met nu Diarra. Moet tempo maken aan de rechterkant. Neemt wat ruimte. Heeft ruzie met de bal. Die daar niet doet wat hij in zijn hoofd heeft. Moet hem nu gaan meegeven aan Reed aan de rechterkant.
2: nog gebeurd. Had wat vlotter allemaal gekund, maar hij komt uiteindelijk uit bij de rechtsback die ver naar voren ook is. Speelt Harts Moussainu, die laat de bal makkelijk afpakken. En nu nou ligt het open, wil ik niet zeggen. Feyenoord heeft nog 4 man erachter. Cambuur komt er nu met 2-3 uit. Het gaat toch te makkelijk hoe ze er dan al doorheen steken. Uiteindelijk is het Van Houten die dan toch inderdaad het overtal van Feyenoord omzet door de bal af te pakken van Hamasje. En daardoor Feyenoord dat weer in balbezit is gekomen. Maar toch eventjes daar in de omschakeling mogelijk gevaar van Cambuur. Als stond Feyenoord goed georganiseerd. En hield het er dus rekening mee dat Harts Moussa die bal misschien ook wel eens zou kunnen verliezen. Er waren voldoende mensen achter de bal. In de 25e minuut. Feyenoord staat met 1-0 voor in Leeuwarden. En een wedstrijd die lang stil heeft gelegen door een vuurwerkactie na 12 minuten. En Feyenoord probeert werk te maken van het verdubbelen van de voorsprong. Marmol is weer eens naar voren. En via Van Houten gaat hij naar Reed. Reed naar Harts Moussa. Dan zou het een aanval over de rechterkant nu gaan worden. Moussa in de buurt van de zijlijn. Heeft hem terug op Watanabe. Die speelt hem naar Van Houten.
1: Feyenoord is met het balbezit op de helft van Cambuur. Gaat naar Watanabe. Terug naar eigen helft. En Sint-Juste die opgejaagd wordt. Dan naar Marmol. Moet vooruit naar Diarra. Daar speelt hij hem ook naartoe. Wordt opgejaagd door Kooistra. Rijdt daar handig weg. Diarra moet nu dan snelheid maken. Aan die linkerkant is Kooistra daar half voorbij. Gaat het dan nog een keer voorbij. Diarra nog altijd. Kapt hem naar zijn rechter. Legt hem dan terug naar Van Letten. Nou, voor Feyenoord.
2: Ja.
1: Goed gedaan door Gaussou Diarra. Die daar een actie maakt aan de linkerkant. Het overzicht houdt en Valente bereikt. En dan doet Valente dat ook heel goed. De aanname is uitstekend van Luciano Valente. En hij knalt hem in de verre hoek achter Thijs Jansen. Feyenoord op een 2-0 voorsprong na 26 minuten. Na een uitstekende aanval via de linkerkant. Met Diarra als beginpunt. En Valente als eindstation. 2-0 voor Feyenoord.
2: Zo heeft Valente nu al zijn eindscore van het vorige seizoen behaald. Staat de teller op 2. Nou, dan durf ik wel te zeggen dat hij daar dit seizoen niet gaat eindigen.

0: En zo lijkt het lange stilleggen van deze wedstrijd geen weerslag op Feyenoord te hebben gehad. Pakt het team het op. Wat het daarvoor aan het doen was eigenlijk zelfs beter nog. Feyenoord dat absoluut de bovenliggende partij is. En dat ook moet zijn. Steeds dreigender werd en de kansen die het krijgt. Dus omzet in goals. En nog voor rust een marge van 2. Vorige week was dat uiteindelijk niet genoeg natuurlijk. Dus laten we niet de zaken vooruit lopen. Ik denk dat Feyenoord vandaag flink aan het doelsaldo zou moeten kunnen werken. Tegen een team dat het dit jaar ook gewoon heel erg moeilijk gaat krijgen om zich te handhaven in de Eredivisie. Vanaf de aftrap heeft Cambuur de bal verspeeld. Daarna is er een overtreding gemaakt op Ueda. In de buurt van de middencirkel recht Feyenoord de vrije trap. Nog wel op de eigen helft. Bal is genomen. Sint-Juste is aan de bal. Speelt Watanabe in. Hamasje naar hem toe. Watanabe trapt de bal naar voren. En die vliegt over iedereen heen. En komt bij verdediger Bouf.
1: Hij met de bal zijn voet halverwege zijn eigen helft. En zo is het Cambuur met Kooistra aan de rechterkant. Daar wordt vooruit gespeeld. Wordt de bal opgehaald door Soeren. Aan de linkerkant ligt daar wat ruimte misschien bij Jette. Alsnog Soeren in de middencirkel. Die daar gaat draaien, kijkt om zich heen. Waar hij hem dan kwijt kan, ja, gaat dan toch achteruit naar Amova. En Amova, die wil wel naar voren. Gaat Kooistra proberen te zoeken. Hij gaat uiteindelijk voor Henstra. Henstra neemt hem daar wel aan, maar levert ook gelijk in bij Marmol. Die geeft mee aan Diarra. Die gaat dan voorbij zijn tegenstander. Door de benen gespeeld van Kooistra. Diarra er dan vandoor. Ja, die doet er dan vervolgens niks mee. Wordt het gat daar dichtgelopen door Skye Vink. En dan is deze ontsnapping van Diarra daarmee in de kiem gesmoord. Sterker nog, het is Cambuur dat overneemt. Bal gaat tussendoor naar Soeren. Vlak voor de middenlijn op de eigen helft van Cambuur. Soeren die opent aan de rechterkant. Komt dan terecht bij El Argui. Hij naar voren aan de rechterkant. Twee spelers van Cambuur mee. Onder andere Henstra die daar gaat lopen. Ruimte misschien zelfs voor Henstra. Er wordt overtreding gemaakt. Dit zou een vrije trap voor Cambuur moeten zijn. Maar Makkelin zit er voor de tweede keer vandaag naast hoor. Eerst een overtreding op Ueda die niet werd gezien. Nu een overtreding op Henstra die vlak voor zijn neus gebeurt. Wat geen vrije trap oplevert. Komt de scheidsrechter niet in topvorm vandaag. Maar Feyenoord neemt over. Dus wat dat betreft, we klagen niet.
0: 2-0 voor Feyenoord in Leeuwarden. De maker van de 0-1 is nu aan de bal. Dat is Segio. En wat krijgt hij een ruimte, zegt. Die mag het hele middenveld oversteken. Hij komt uit bij het 16-meter gebied van Cambuur. Speelt hem dan naar Reed, die ook naar voren is gekomen. Valente dan. Hij maakte de 0-2. Valente speelt de bal naar Watanabe. Feyenoord nu weer in de buurt van de middenlijn. Sint-Juste. Sint-Juste naar Marmol. Marmol goed tussendoor naar Van Houten. Krijgt ook erg veel ruimte nu. Van Houten duikt ook die ruimte in. Punt 16 meter gebied nu. Speelt de bal naar links, naar Diarra. Die de voorzet mag geven. Dreigt dat te doen. Houdt dan in. Van Houten. Het gaat over de grond allemaal naar Valente. Heeft geen ruimte om te schieten. Hartsmoester laat de bal lopen zodat hij bij Reed komt. Op de punt van de rechterkant van het 16 meter gebied. Reed gaat buitenom. Kapt dan toch naar binnen toe. Legt hem weer terug op Watanabe. Die moet de voorzet nu geven. Daar gaat de bal van Watanabe. Komt niet bij Valente. Ook niet bij Ueda, want hij wordt weggetrapt. Dan speelt Van Houten terug naar Sint-Juste. Sint-Juste weer naar Van Houten. Naar links gaat hij naar Marmol. Feyenoord domineert. Feyenoord is nu non-stop aan de bal. Probeert ook tot kansen voor een 0-3 te komen. Met Valente die wordt ingespeeld. En dan gaat hij naar Marmol.
1: Hij gaat weer naar Van Houten. Het gebeurt op de helft van Cambuur. Tussendoor gespeeld dan even terug naar Zegiel. Zegiel die hem meegeeft aan Sint-Juste. Sint-Juste wil vooruit. Dus die gaat naar Zegiel terug. Zegiel ontwijkt daar een tik. Doet hij goed. Blijft ook in balbezit. Dan naar Marmol. Vooruitgespeeld naar Valente. De maker van de tweede Rotterdamse treffer van vandaag. Maar de bal wordt ingeleverd omdat Ueda er niet bij kan. Terug naar Thijs Jansen dan maar. En de keeper van Cambuur met de bal aan zijn voet. 30 minuten ruim onderweg. Met die 0-2 tussenstand. Als Bouf ingespeeld wordt. Ismael Bouf. Breed naar Amova, dan naar de zijkant naar Jette. Die kan vooruit, dan gaat ook vooruit naar Hamas. Die aan de linkerkant de bal mee heeft gekregen. Hij weer terug naar Jette. Dan achteruit gespeeld, overtreding dan gezien. De overtreding van Watanabe op Ilias Hamas. En het is de vrije trap die door Cambuur genomen mag gaan worden. Dat gebeurt net over de middenlijn. Achteruit gespeeld. De bal komt dan terecht bij Bouf. Zo rond de middenstip aan de zijkant ingespeeld dan naar Soeren. Is het El Argui die hem aanneemt. Hij gaat terug naar Kooistra. En zo is het Cambuur op de eigen helft. En Feyenoord dat steeds verder opschuift om die ploeg onder druk te zetten.
0: Thijs Jansen, de keeper van Cambuur, krijgt de bal. Gaat weer naar Bouf. En dan gaat hij naar Henstra, die vlak voor de middenlijn is. Mooi balletje van Henstra tussendoor. Maar niet mooi genoeg om Valente te foppen. Sterker, Valente legt daarna Kooistra helemaal in de luren. Loopt de weg bij hem. Nog steeds Valente, Kooistra. Ja, die krijgt hem alleen maar met een judoworp nog naar de grond. Dat is echt pure kwaliteit van Luciano Valente. En hij doet er alles aan, die Kooistra. Probeert hem op snelheid nog in te halen. Probeert hem van zijn stuk te krijgen. Niks lukt. Nou, dan moet hij wel zich met heel zijn lijf op hem laten vallen om hem nog af te stoppen. Anders had Valente wellicht ook de 0-3 binnengeschoten. Dat moet nu dan maar uit een vrije trap gebeuren. Die bal ligt wel volgens mij een stukje verder naar achter dan waar die overtreding plaatsvond. En echt gewoon volgens mij 5 meter. Maar ja, dat kan aan mij liggen. En zo is de afstand wat groter voor Feyenoord met deze vrije trap. Nou, dan zie ik het niet zo snel in één keer gebeuren. Al denkt Segiel daar wellicht anders over, want hij is de pas aan het uitmeten. Maar Hartsmoestra geeft opeens snel naar Diarra. Nu binnen schieten dan. Diarra schiet hem over. Best nog wel hoog, maar is aangeraakt, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat verklaart waarom hij dan zo de lucht in schoot.
1: Had hij misschien beter naar de 16 terug kunnen leggen, waar gewoon 3-4 spelers stonden. Dat doet hij niet. Dus de eerste corner van Feyenoord is daarmee een feit. Die gaat namelijk genomen worden door Van Houten vanaf rechts. Even voordat hij daar in de hoek is en de bal heeft gepakt. Ook Hartsmoestra komt zich dan melden. Hij gaat uiteindelijk die corner toch wel voor zijn rekening nemen. Hij kan hem vanaf die kant namelijk indraaien met links. En dus is het fijn dat opschuift richting het doel van Thijs Jansen. Om die corner van Hartsmoestra tot doelpunt te promoveren. Althans, te proberen dat te doen. De corner kort genomen gaat naar Zegiel. Dan weer terug naar Reed, die hem in gaat brengen. Naar de tweede paal. Kan gekopt worden door Sint-Juste. Komt hem weer terug naar de eerste paal. Dat keeper eruit. Die zit er daarnaast. Die grabbelt. Bal weggewerkt dan. Die krijgt dan hulp van de scheidsrechter. Maar volgens mij was daar niet zo heel veel aan de hand. En Thijs Jansen wordt geholpen door Danny Makkely. Hij krijgt hier een vrije trap. Is er eigen 16 die hij dan mag nemen. Gaat naar de rechterkant, naar Kooistra. En zo is het balbezit voor de thuisploeg. Bouwf terug naar Jansen. Die opgejaagd wordt door Ueda. Slechte trap van Jansen. Die daar wel geraakt wordt door een van de Cambuurspelers. Maar Feyenoord zit daartussen. Diarra levert dan op zijn beurt in. En zo is het Cambuur dat overneemt. Bouwf dan, die aan de zijkant Kooistra inspeelt. Het gebeurt op een meter of 16, 17 van het eigen doel van Cambuur. Terug naar Jansen. Hij naar de linkerkant. Naar Jette.
0: Nog 12 minuten in de eerste helft. Daar zitten we nog steeds in bij Cambuur Feyenoord. 0-2 is de tussenstand. En de les van vorige week voor het team van Van Bronckhorst moest zijn dat je daarna moet doordrukken en meer moet maken. Dan kom je sowieso niet meer in de problemen. Feyenoord lijkt daar wel mee bezig, hoor. Ook een derde te forceren. Een diepe bal van Ernst. Nu wordt door Ueda nog verlengd richting Hartsmoestra. Duidelijk vasthouden van Hartsmoestra. Nou ja, ik vond het duidelijk. Een paar van de spelers van Cambuur blijkbaar niet, want die zijn het ermee oneens. Alles niet op de juiste plek genomen. Nu wel. Hartsmoestra speelt de bal terug naar Watanabe. Watanabe naar Sint-Juste. Wie biedt zich aan bij Feyenoord? Nou ja, voor hem niemand. Dus houdt Sint-Juste de bal achterin. Watanabe, de bal naar Reed, Van Houten, Hartsmoestra naar Reed. Dit is mooi gedaan, zeg allemaal. En nu ligt de rechterflank opeens helemaal open en is Reed er doorheen. Komt hier die 3-0 van Feyenoord. Valente wil de bal op de rand. Reed geeft hem voor, geeft hem niet lekker voor. Komt hij nog bijna met een gelukje bij Zegio. Maar die kan hem niet voldoende controleren. Cambuur trapt de bal weg. En Watanabe nu in duel met Hamasje. En Watanabe wint dat duel in de zin van dat hij de bal over de zijlijn werkt. En voorkomt dat er daarna een eventuele doortocht is richting de goal van Sjaak Ernst. En als Cambuur de inworp niet zo snel neemt, dan kan Feyenoord iedereen weer hergroeperen. Cambuur wacht dermate lang dat Makkely aan het aftellen is voordat de inworp anders naar Feyenoord gaat. Dan wordt hij wel toch snel gegooid en gaat hij van links helemaal naar rechts.
1: Naar rechts bij Ivan Henstra uit de eigen jeugdafkomstig. Hij terug naar Ismael Bouwf, gaat naar de linkerkant. En daar wordt Jette ingespeeld. Komt dan Hartsmoestra tegen. Dus Jette moet achteruit. Doet hij naar Amova. En Amova kan breed naar Bouwf. En als hij aan de zijkant kijkt, dan ziet hij daar weer Kooistra staan. Dan gaat de bal ook naartoe. Wil dan voorbij. Diarra lukt niet. Gaat wel ten koste van een ingooi. En dus gaat Cambuur die bal gooien. Vlak voor de middenlijn. Achteruit gegooid naar Bouwf. Valente die dan wel wat druk gaat zetten. Als Bouwf terug gaat naar Thijs Jansen. Is het Thijs Jansen die de bal aan zijn voet heeft. Niemand in de buurt heeft om het hem al lastig te maken. Als uiteindelijk aan de linkerkant in wordt gespeeld naar Jette. Hij dan tussendoor gespeeld weer. Uiteindelijk zoekt Cambuur de rechterkant weer op. Daar komt de bal terecht bij Henstra. Henstra gaat lopen. Komt Marmol dan tegen. Achteruit maar weer naar Bouwf. Als Feyenoord het achterin strak dicht probeert te houden. Is het Bouwf met de bal aan zijn voet? Ja, die loopt, die wandelt wat. Staat dan met de bal onder zijn voet stil. Op zoek naar ruimte. Ja, die vinden ze uiteindelijk niet bij Cambuur. Dat is natuurlijk ook de verdienste van Feyenoord. Als er wel rondgespeeld wordt, maar steeds Bouwf als eindstation wordt gevonden. Weet je dat Cambuur helemaal terug achteruit gaat. Dus nu aan de rechterkant El Argui zich terug laat zakken. De steekpaas gegeven. Marmol die ertussen zit. Diarra met een slijding. Dan Van Houten die verlengd gaat naar Zegiel. Goed gedaan. Zegiel krijgt hem ook weer terug van Van Houten. En hij als spel verdelen met de bal aan zijn voet. Geeft hem maar weer mee aan Van Houten. En Feyenoord bouwt op en gaat de helft van Cambuur op.
0: Paas gaat naar rechts, naar Hartsmoussa. Reed is ook ver mee naar voren. Als een extra aanvaller staat hij nu gepositioneerd. Coacht wel Hartsmoussa dat hij maar beter niet zijn actie kan maken nu. Dat het dan aan die flank helemaal open lag. Hartsmoussa speelt de bal daarom sober naar Watanabe. En daarna gaat de bal naar de linkerkant. Marmol langs zijn tegenstander, maar met een sliding weet Henstra nog net de bal aan te tikken. Als hij over de zijlijn gaat, krijgt Feyenoord een ingooi. In de 38e minuut van dit duel staat het 0-2. Goals van Zegiel en Valente. Marmol met een verre inworp. Die wordt weggekopt door Cambuur. Feyenoord wil hem hoog op het veld veroveren. En dat lukt dankzij uitstekend werk van Houten. En dan Valente speelt de bal naar Hartsmoussa. Die geeft hem mee. Reed! En die stuit op Thijs Jansen. Knappe redding van de keeper van Cambuur. Dan speelde Feyenoord dit goed uit. Na dat druk zetten van Houten en Valente zijn ze er heel snel doorheen. En had de derde hier al een feit kunnen zijn.
1: Ik vond de paas van Hartsmoussa eigenlijk net te hard ook voor Reed. Om helemaal lekker uit te kunnen halen.
0: De hoek werd daardoor wat lastiger.
1: Goede redding ook van Jans, hoor. Dat mag ook gezegd worden. Als de corner genomen gaat worden door Marmol vanaf de linkerkant. Dan gaat hem indraaien richting het doel van Cambuur. Daar zit de keeper ernaast. Oh, in de tweede instantie alsnog de redding op die inzet van Watanabe. De keeper ging de ronde door, maar weet alsnog Watanabe van scoren af te houden. Gaat Hartsmoussa het wel opnieuw proberen. Kapt hem terug. Gaat daar twee tegenstanders van zich af proberen te houden om de voorzet te geven. Dat gebeurt dan ook. Bal weggekopt door Cambuur. Snel overgenomen weer door Feyenoord met de Diarra. Wat een kans als dit voor Feyenoord om de derde alsnog te maken, zeg. Na 38,5 minuut. Maar Jansen die herstelt dat hij onder de bal doorging. En houdt Watanabe van scoren af voor Feyenoord. Nu Ernst aan de andere kant met de bal aan zijn voet. Krijgt hem teruggespeeld van Zegiel. En heeft daar niemand in de buurt die het hem lastig maakt. Neemt wel weer heel veel tijd. Daardoor kan die onder druk komen te staan. Gaat dan lang zoeken naar Ueda. Die daar fel opgejaagd wordt. Weer het handje van Makkeli. Van kom maar op, lekker doorvoetballen. Ueda denkt, ja, ik word gewoon vastgehouden met twee handen. Nou, mag doorgaan van de scheidsrechter. Die twee handen van achteren. Dus geen bezwaar vindt in deze actie. Dus gaat het spel door met aan de rechterkant. Het balbezit nu voor Cambuur. Teruggespeeld naar Bouwf. Die breed gaat naar Amova.
0: Nog 5 minuten ruim in de eerste helft te gaan. Cambuur combineert de helft van Feyenoord op. Aan de rechterkant is het Wiebe Kooistra. Speelt hem naar Ismaël Bouwf. En dan Jamal Amova. Amova opent met links. Die paas komt aan. Hamars wordt goed verdedigd door Reed. Feyenoord dat er misschien snel uit kan komen. Hartsmoussa, een keiharde clash zeg. Ja, hij speelt de bal, wil Ueda de diepte insteken. Kijkt vooral daarheen en knalt dan keihard tegen een tegenstander aan. Heeft echt alleen maar oog voor de bal en de diepteactie bij Ueda. En Hartsmoussa loopt daarbij keihard tegen, ik denk, Amova aan. Hij krabbelt overeind nu. Van Houten checkt even bij Moussa hoe het gaat. Nou ja, goed genoeg om zonder verzorging door te kunnen. Ik vond het echt eventjes een lelijke kletser. Maar het gaat allemaal wel, gelukkig. Feyenoord heeft zelfs de vrije trap genomen en komt aan de linkerkant bij Diarra uit.
1: Het punt van de 16, Diarra, die dan gaat schieten. Zo, bal aangeraakt toch, dacht ik even. Nee, hij gaat over. Die gaat ook met twee handen dan de lucht in en zegt ook van, ja, sorry, niet de beste keuze. Nou ja, dat is zacht uitgedrukt, want die bal die gaat een meter of 10 over het doel heen van Cambuur. Dus is het een doeltrap voor Jansen, die hem kort neemt naar de linkerkant, naar Amova, gaat naar Jette. Jette die daar Zegiel tegen gaat komen, probeert daar wel wat op te lopen. Maar ja, ziet ook dat achteruit weinig opties zijn. Dus brengt hij zichzelf behoorlijk in de problemen. Als er een overtreding wordt gesignaleerd door de grensrechter, zegt Zegiel wel, wat doe jij nou? Ja, zegt hij, dit is een vrije trap voor Cambuur. Ja, volgens mij toch niet op de plek waar die bal nu naartoe gaat. Dat was echt tegen de zijlijn aan. Maar ja, het mag allemaal van de scheidsrechter, omdat het dan achterin gebeurt. Het gebeurde echt tegen de zijlijn aan, maar wordt echt een meter of 15 verder genomen. Nou, prima. Bouwhoef dan terug naar Jansen. Jansen weer, die lang naar voren zou gaan. Dat gebeurt in de richting van de spitsen. Skye Vink bijvoorbeeld. Die kan er niet bij. Dus neemt Feyenoord weer over met de Valente. Marmol, die ook de turbo open gaat gooien. Want hij gaat daar Diarra de diepte insteken. Komt daar Wiebe Koistra tegen. Altijd Diarra. Marmol daarmee. Marmol met de voorzet. Keeper zit ernaast en de bal gaat binnen. Marmol met hulp van Thijs Jansen. Die Feyenoord op 3-0 zet. Naar de actie over de linkerkant. Komt de bal van Diarra bij Marmol terecht. Hij geeft hem hard voor. De hand van Jansen is dan ongelukkig. Slaat hem in zijn eigen doel. En Feyenoord vlak voor rust op een ruime 3-0 voorsprong op bezoek bij Cambuur.
2: En zo moet dit een middag worden waarin Feyenoord goed aan het doelsaldo kan werken. Een van de zwakke broeders dit seizoen in de Eredivisie. Dat Feyenoord een mate groot is voor Cambuur. Daar zullen ze wellicht ook wel rekening mee hebben gehouden. Als je die kans hebt, dan moet je dat omzetten in de klinkende munt. Zeker als straks vermoeidheid ook nog meer een rol speelt. In ieder geval richting het rustsignaal. Nu al de derde van Feyenoord. Leuk ook, geweldig ook voor Marmol. Zijn eerste die hij maakt voor Feyenoord natuurlijk.
1: Tweede assist van Diarra, Den.
2: Zo is de rendement van Diarra. Dat kan inderdaad ook met assists. Het is wel een middag, vind ik, als je kijkt wat voor ruimtes er ligt. En ook van de kwaliteit daar rechts achterin bij Cambuur. Dat er ook wel een goaltje mee mag pikken. Diarra, dat wil je ook van je vleugelaanvallers zien. En die kans is er denk ik vandaag zeker wel voor hem ook om dat te doen. Want voor Cambuur is dit natuurlijk toch ook wel een tik. Dat je weet van, het zit er vandaag echt niet in. Dit Feyenoord is vandaag te goed voor ons. Nu moet Marmol verdedigen trouwens. Maar een dieptebal met Henstra, die er wel aan kan komen. Henstra, Sint-Juste helpt ook mee. Blokt de bal die naar voren gespeeld wordt. En dan gaat ook nog de vlag de lucht in. Vandaar de ruimte ook voor Henstra. En dat Marmol iets te laat was, hij stond gewoon buitenspel. En voordat we de laatste minuut ingaan van de eerste helft, krijgt Feyenoord nog deze vrije trap.
1: Waar Marmol net de derde Feyenoord-treffer maakte van deze middag, was hij bij die eerste natuurlijk ook betrokken. Hij gaf dat balletje op Ueda. Via de kluts via Ueda en Jansen kwam toen de bal voor de voeten van Zegiel. Die toen de eerste maakte, Feyenoord misschien wel weer op zoek naar een goal. Hé, er is een penalty van Feyenoord. Ja, hier wordt een overtreding gemaakt. Ja. De overtreding is op Reed. En die werd gemaakt, ik meen, door El Argui. En dan zit Makkeli er bovenop. En zegt hij dat dit natuurlijk een penalty is. Vlak voor rust kan Feyenoord op 4-0 gaan komen. Ueda, de man met de bal in zijn handen. En volgens mij is er weinig om af te dingen toch op deze overtreding op Jivairo Reed. Het was trouwens niet de LRGUI die de overtreding maakte, maar Sami Bouhoudane. Dus gaat Ueda achter de bal staan om Feyenoord op 4-0 te zetten.
2: En zo kan ook de Japanner zijn doelpunt in totaal verdubbelen. Maakte er vorige week eentje. En mag dat nu weer doen. Ueda met zijn aanloop. En hoppa. Ueda onberispelijk met de benutte strafschop. 0-4 voor Feyenoord. Nog in de eerste helft. Ja, je voelt het aan alles. Dit is een dag dat Feyenoord gigantisch aan het doelsaldo kan werken. Dat is het al een beetje aan het doen. Er is straks nog een hele helft te gaan. Lekker voor Ueda. Zijn tweede van het seizoen. En ik begrijp, Den, dat het doelpunt van Marmol van zo even, dat geregistreerd gaat worden als een eigen doelpunt van Thijs Jansen. Die hem toch echt wel in zijn eigen goal slaat. Nou, dat zou voor Marmol erg jammer zijn. of er niet dadelijk een Trauner-verhaal
1: Ik denk ook dat hij anders ook niet in had gegaan als Jansen niet aan had.
2: Anders is het,
1: dan
2: had
1: hij zo dusdanig van richting veranderd dat het inderdaad een eigen goal was. Ja.
2: Deze penalty was geen eigen goal van UE.
1: Nee, een minuutje blessuretijd komt erbij. Die is nu ook al afgewerkt. En dus zegt Makkeli, we gaan rusten. Ja, het duurde allemaal wat langer, die eerste helft, door het vuurwerkincident. Maar we gaan dus rusten met een 0-4 tussenstand. En als Feyenoord zo doorgaat, kan het een hele grote uitslag gaan worden hier.
3: Dennis en Dennis, de spelers staan weer op het veld. Zijn er nog wissels te zien op het veld?
2: In ieder geval gaat er bij Cambuur gewisseld worden, zie ik. Daar komt Morgan Costarelli erin. Dat is een verdediger. En Ilias Hamasje gaat eruit. Dat was een aanvaller. Dus zo gaat Cambuur proberen de schade maar verder te beperken. Want ja, 0-4 halverwege, dat is wel duidelijk. Dit is geen wedstrijd meer. Het is een kwestie van hoeveel gaat Feyenoord er nog bij maken.
3: Ja, Cambuur is niet heel erg goed.
2: Cambuur zal dat willen beperken. Nee, maar dit is een heel erg jong elftal. Vast talent, vol Feyenoord natuurlijk een flinke maat te groot. Dit team gaat het gewoon heel moeilijk hebben om zich überhaupt te handhaven. Het geluk voor Cambuur is nog, Frank, dat er meerdere van dit soort teams bij lijken te zitten.
3: Ja, Willem 2 en ADO volgende week in de Kuip. Dat is ook niet geweldig natuurlijk. Maar goed. Nee, ik ben even benieuwd, man.
2: Dat biedt dan weer kansen, maar dat is meer iets voor Omroep Friesland.
3: Ja, precies. Hoe was nou de stemming in de perskamer? Hebben jullie nog directie van Feyenoord kunnen spreken over wat er is gebeurd rondom dat vuurwerk?
2: Nee, nog niet. Dat verzoek hebben we wel uitstaan. Of dat gaat gebeuren nog bij de persafdeling van Feyenoord. We waren niet de enige trouwens die dat verzoek hebben gedaan. Maar dat gaan we laten merken. Maar dit was natuurlijk het gesprek halverwege bij deze wedstrijd. Die ook geen wedstrijd meer is. Toch is de tweede helft begonnen met jouw welnemen. Gaan we de bal volgen, Frank, om te kijken hoeveel het uiteindelijk gaat worden. Waarmee Feyenoord hier gaat winnen. En het zou ook wel weer eens een keer lekker zijn als Feyenoord een echt ruime overwinning weer eens boekt. Vorig seizoen lukte dat volgens mij niet. Eentje op pek, denk ik. In ieder geval veel te weinig. En vandaag is het wel zo dat Feyenoord zelfs nog veel meer dan deze marge van 4 mee terug naar Rotterdam moet nemen. De tweede helft is dus begonnen. De bal valt ergens rechts achterin op de helft bij Feyenoord. Dan komt Ernst er helemaal uit om die bal te spelen. Die chipt hem over de zijlijn.
1: Dat is dus een ingooi voor Cambuur die genomen gaat worden. Terwijl het spel stil ligt vanwege een blessurebehandeling bij Van Houten. Die daar behoorlijk veel pijn heeft ook. Die echt aan zijn voeten aan het voelen is. En probeert om te gaan staan. Echt de pijn aan het verbijten is op dit moment zelfs. Echt zijn hand zelfs in zijn mond doet. En volgens mij op zijn vuist staat te bijten. En zoveel pijn doet dat op dit moment bij Van Houten. Die wel doorgaat. Echt wel eventjes door moet bikkelen. Dat hij er behoorlijk last van heeft. Charles van Houten. Maar hij loopt in ieder geval wel weer gewoon. Als de bal naar voren gaat, gaat hij ook over de zijlijn in. Ingooi voor Feyenoord. Nou, deze slechte bal van Kooistra. Dit is de ingooi dus voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Mark Mol. Die dus de doelpunt niet op zijn naam kreeg. Omdat hij door de keeper in zijn doel werd geslagen. En dus een eigen goal van Thijs Jansen. Dezelfde keeper die nu de bal naar voren trapt. Voordat Diarra daar in de buurt komt. Feyenoord leidt met 4-0. Op bezoek bij Cambuur. Dat een heel zwaar seizoen tegemoet lijkt te gaan hier in Friesland. Feyenoord moet nu eventjes achteruit. Omdat het balbezit in bezit is van de Friesen. Via Amova kan er naar de zijkant worden gespeeld. Die zoekt daar de diepte. Moet Reed er achteraan. Die kan er dan niet bij. Omdat de bal meegenomen wordt door Soer. Hij achteruit naar de net ingevallen Costarelli. Als de bal daar weer meegegeven wordt naar Costarelli, is dit misschien wel gevaar van Cambuur. De bal voor wordt weggekopt door Sint-Juste. Gaat de aanval verder met Henstra. Die de bal teruggeeft aan Kooistra. En zo is het de Cambuur dat aan het begin van de tweede helft wel probeert een aanval op te zetten. Maar de bal die uiteindelijk werd voorgegeven werd weggewerkt door Feyenoord. Nog altijd Cambuur met het balbezit. Amova die indribbelt gaat hem meegeven aan Costarelli. Net in de ploeg gekomen. Corner voor Cambuur.
2: Hij laat zich in ieder geval zien. Die Costarelli. Om de defensie op weer te ondersteunen. Maar hij heeft aanvallend nu het meeste laten zien van wat Cambuur hier op de middag heeft laten zien, opmerkelijk genoeg. Zoals de beginfase voor de thuisploeg staat het nog steeds 0-4. Gaan we bijna de 49ste minuut in. En heeft Ivan Henstra de bal klaargelegd. Costarelli zegt, nou laat me dat dan ook maar doen. El Arguiwi komt er dan bij. En hij gaat de corner indraaien. Dan gaat hij naar de tweede paal. Daar vliegt hij over iedereen heen. Dan zag ik Ernst een beetje weifelen. Maar gaat het goed? Gaat hij maar over de achterlijn. Doeltrap door de Duitse doelman genomen. Watanabe naar Reed. Reed naar Van Houten. Van Houten terug naar Reed. Fijn dat in de buurt van het eigen 16 meter gebied. Segiel is daar ook in de buurt. Segiel terug naar Reed. De bal door zijn eigen benen lopen. Watanabe met een slechte inspeelpaas. Het is dat Van Houten hem nog snel kan afpakken. En zelfs ook Segiel nu een beetje de diepte in kan sturen. Segiel vanaf eigen helft geeft hem aan Reed. Goeie bal. Een weifelende Amova. Daar is er ook wat ruimte voor Harts Moussa. Die wil natuurlijk ook nog een doelpunt maken. Harts Moussa gaat buitenom. Het wordt doorzien door Amova. Die kapt hem daarna ook kinderlijk eenvoudig uit. En hij werkt aan een counter misschien voor Cambuur.
1: El Arkioui met de bal aan zijn voet gaat aan de rechterkant. Daar kan hij hem zelfs mee gaan geven aan Costarelli. En hij dan weer met de paas richting het middenveld van Cambuur. Fijn dat hij met alle spelers terug op de eigen helft. Als hij terecht is gekomen bij de ballen die mee naar voren schuiven. Waaronder Koistra. Als daar de combinatie wordt gezocht. Koistra de diepte ook ingaat. Kreeg die bal daar weer terug van Apukaku. En als het voorzet is die daar gegeven wordt, komt de keeper eruit. Hij pakt hem in zijn handen en Ernst plukt hem uit de lucht. En kan hem snel mee gaan geven aan Givai Zegiel. Die in één keer doorspeelt naar Harts Moussa aan de rechterkant. Harts Moussa, als hij het tempo maakt, kan Feyenoord daar misschien wel van profiteren. Harts Moussa aan de rand van de 16, geeft hem mee aan Zegiel. Gaat hem voorgeven, dan Ueda zoeken, net te kort. Omdat daar Cambuur net ervoor kan komen. Overtreding gemaakt door Watanabe. Het is dus een vrije trap voor Cambuur. Daar had denk ik meer ingezeten in deze aanval.
2: Ja, het is Sinclair Bisschop. Toen ik nog op Rijnmond verslag deed, had het bij dit soort voetballen over. Dan is het breien. En dan wordt de actie net te lang doorgevoerd. En moet je zo'n moment eigenlijk wat zakelijker afmaken. Dat deed Feyenoord hier niet. Terwijl die kans er wellicht wel was. En zo blijft het 0-4. Zijn we 5 minuten bezig in de tweede helft. Cambuur rechts achterin aan de bal. En die wordt heel veel tijd gepakt. En Diarra wil hem afpakken. Dat lukt hem uiteindelijk net niet. De opening wordt gevonden aan de linkerkant van het veld. Hij, Costarelli. Costarelli speelt de bal naar Jetten. Gaat hij naar Amova. Paas naar Diebe Koistra. Dat is een aanval over de rechterkant. Moet Marmol hier verdedigen. Wordt de achterlijn gehaald. En die bal kan winnen. Ernst die met zijn voeten rennen kan brengen. En Boerdane die niet kan profiteren. Omdat Ernst er nog voldoende aan de zijkanten werkt. Hier is Cambuur het meest gevaarlijk. Dan wordt de bal door Diarra en de voeten van de tegenstander gelopen. In de buurt van het 16 meter gebied van zijn eigen ploeg. Wuift Makkeli het weg als er daarna een botsing is waar Cambuur een vrije trap voor wil krijgen. De thuisploeg blijft wel in balbezit. Costarelli aan de linkerkant bij de zijlijn. Speelt hem naar Amova. Heeft Ueda in de buurt. Amova met de bal naar de middencirkel. Daar zet Feyenoord druk met Diarra. Kan er net niet voor zorgen dat Valente aan de bal kan komen. Al jaagt hij wel door op Jansen. Die trapt met links. De bal bovenop het hoofd van Soeren. En daarna kan Harts Moussa misschien afpakken. Nee, het is uiteindelijk Van Houten die dat doet.
1: Dus Cambuur dat uitprobeert te verdedigen. Bal gaat hoog de lucht in. Komt dan uiteindelijk weer op de grond terecht. Daar zit Feyenoord daartussen. Gaat Reed naar de grond. Vraagt om een overtreding. Krijgt hem alleen niet van de scheidsrechter. Dus gaat Cambuur er vandoor aan de rechterkant. Als de spelers van Feyenoord achteruit zakken. Is het de aanval die nog altijd doorgaat. Ingeleverd in de voeten van Van Houten. Die kan hem in één keer meegeven aan Diarra. Valente dan terug naar Sint-Juste. Sint-Juste die opgejaagd wordt. Maar niet in de war raakt van Boerdane. De zijkant opzoekt. En dan vooruit gespeeld via Valente. Moet Feyenoord achteruit. Overtreding gemaakt. Dit is heel opzichtig de overtreding die daar gemaakt wordt. Op Luciano Valente. En dus is het een vrije trap voor Feyenoord. Overtreding gemaakt door Ethan Apukaku. Gaat genomen worden door Tjark Ernst. Uiteindelijk zegt Sint-Juste ook van kom maar op. En Ernst gaat dan die vrije trap nemen. En Ernst stuurt iedereen naar voren. Terwijl iedereen gaat staan hier in het stadion van Cambuur. 53 minuten exact onderweg. Feyenoord leidt met 4-0 in Friesland. Bal wordt gekopt door Apkaku. Uiteindelijk is het Cambuur dat de bal daarmee probeert te nemen. Maar Feyenoord zit ertussen, wordt overgenomen door Hartsmoes aan de rechterkant. En hij komt gelijk wat tegenstanders tegen. Houdt er een ingooi aan over, dus mag Feyenoord gaan gooien.
0: De nodige spelers van Feyenoord zijn bezig ook aan een warming-up. Ik zie Shaquille van Persie daarbij. Krijgt hij wat langer en meer speeltijd dan vorige week. Moet echt eventjes bijna een beetje over de boarding heen hangen om te zien wie daar nog meer een warming-up aan het doen zijn. Targaline zie ik erbij van een Elshout. Nou, laat ik ook nog maar een beetje kijken wat er op het veld gebeurt. Want die bal rolt opeens in de buurt van Thijs Jansen, die hem opraapt nu. De keeper. Want Feyenoord wil het niet laten bij 0-4. Al vind ik het wel wat wegzakken na rust ten opzichte van die eerste helft. We hebben ook nog niet echt veel kansen van Feyenoord gezien in deze tweede helft. En Valente is dan de gangmaker. Die zegt dat Feyenoord wat hoger op het veld druk moet zetten. En geeft zelf maar het voorbeeld. Loopt op Amova af. Die speelt de bal daarom terug naar Jansen. In de 55ste minuut. Jansen met de bal die richting de linkerkant van het veld gaat. Hij heeft daar een beetje hangen. Reed die hem dan kan koppen. Zegiel die hem maar terugspeelt naar Ernst. Die wijst meteen naar rechts. Dat daar iemand aanspeelbaar moet zijn. Dat creëert ook de ruimte om Sint-Just juist links van hem aan te spelen. Van Houten dan. Kaatst hem weer terug naar Ernst. Diepe bal. Kan Diarra daar iets mee? Diarra op de borst. Het is langs de tegenstander, maar loopt hem ook over de zijlijn.
1: Zonde. Diarra deed dat best aardig. Was daar weer voorbij Wiebe Kooistra. Kreeg hem alleen niet lekker mee, waardoor hij hem over de zijlijn heen tikt. Ingooi inmiddels genomen. Daardoor het balbezit voor Cambuur. Gaat naar de linkerkant. Amova die bereikt wordt. En Amova die wil langs Valente. Gaat daar half langs. Speelt dan de bal naar de zijkant. Naar Jette. En Jette terug naar Jansen. Jansen die opgejaagd wordt. Daardoor een lange bal van zijn voet. Komt terecht bij Marmol. Die kopt hem vooruit naar Ueda. Kan er niet bij. Stevig duel met Bouf. Uiteindelijk is het de jonge Marokkaanse verdediger van Cambuur die als winnaar uit die tweestrijd komt. Feyenoord probeert wel over te nemen. Dat lukt nog altijd niet. Omdat Cambuur dit handiger doet. Onder andere met Henstra. Dus kan Soeren daarna openen naar de zijkant. Daar zit dan Marmol tussen. Die probeert de bal binnen te houden. Dat lukt niet. Dat Cambuur net wat eerder was. Daardoor zijn we dat balbezit. Bal gaat achteruit naar Jansen. Weer meegegeven aan Amova. Halverwege zijn eigen helft. En zo is het Feyenoord dat rond de middenlijn zichzelf heeft verzameld. Het veld ook heel erg klein houdt. Waardoor het gewoon heel erg lastig wordt voor Cambuur om daar doorheen te voetballen. Dat doet Feyenoord trouwens wel goed. Dat terugschakelen en de boel achterin dicht houden. Want er worden amper kansen weggegeven. Als Cambuur wel rondspeelt rond de middenlijn. Ja, dat zijn de achterste spelers. Dus geen gevaar daar voor wat betreft een kans die Feyenoord tegen kan krijgen. De bal gaat terug naar Jansen. De keeper geeft er weer mee aan Amova aan de linkerkant van de 16. Nu weer gaat druk zetten, maar kan er niet bij. Slecht de paas dit. Daardoor wil Sint-Just erin komen. Voetje ertussen gezet. Maar Feyenoord houdt wel het balbezit. En dus krijgt het voordeel van de scheidsrechter.
0: Een van de spelers van Cambuur blijft geblesseerd liggen. En nu ligt ook Ueda op de grond. En die krijgt een vrije trap op de rand van het 16 meter gebied. Nadat hij daar geblokt werd. Het was Boudane die eerst bleef liggen. Namens Cambuur, El Argioui was dat, die daar bleef liggen. Boudane helpt hem overeind. Feyenoord krijgt de kans om weer eens een keer rechtstreeks uit een vrije trap te scoren. Sam Stijn kan dat natuurlijk. Maar dat is niet iemand die in het veld staat. Is wel aan een warming-up nu bezig. Dan gaan we zien of Zegiel dit dan bijvoorbeeld kan. Ook Hartsmoussa staat erbij. Die nam vorige week zo'n erbarmelijk slechte vrije trap. Die wat mij betreft dan weer wat lager in de pickorder zou moeten staan. Ik denk dat Hartsmoussa daar zelf anders over denkt. Ook als je kijkt naar de lichaamshouding. Laat het er maar logisch straffen. En hier de 0-5 binnenschiet. Of voor de toch Zegiel. Die zijn passen uitmeet. Eén van die twee wordt het. Uitgelezen kans om de 0-5 te maken uit een vrije trap. Hij ligt op een perfecte plek. Hier is het Hartsmoussa vol in de muur. Ja, gewoon weer een slechte vrije trap.
1: Ja, absoluut.
0: Even omlaag in die pickorde, zou ik zeggen.
1: Ja, er is een officiële reactie dan ook van de supportersvereniging van Feyenoord op dat vuurwerkincident in de eerste helft. Terwijl Feyenoord een aanval op probeert te zetten. En daarin wordt gezegd, als supportersvereniging zetten wij ons juist in om voor volle uitvakken te zorgen en voor de mogelijkheid om Feyenoord overal te kunnen steunen. Dit soort acties helpen daar op geen enkele manier bij. Integendeel, uiteindelijk dreigen opnieuw duizenden supporters te dupe te worden van het gedrag van een kleine groep. Het distancieert ons dan ook nadrukkelijk van wat er vandaag in Leeuwarden is gebeurd. Al dus de Feyenoord supportersvereniging, de Feyenoorden. Terwijl Feyenoord een aanval opzet via de rechterkant met Hajmoussa. Die gaat naar binnen toe, kapt hem weer naar zijn rechter. Gaat dan nog een keer een schaar maken. Daar proberen de eerste paal op te zoeken. Duurt het te lang. En gaat de bal over de achterlijn heen. Is het een hoekschop voor Feyenoord die daar genomen gaat worden? Als Hajmoussa zich gaat melden, is Van Houten eventueel in de buurt voor een korte variant om die hoekschop te nemen.
2: Gaat heel kort genomen worden. Daar leek het even op. Hajmoussa laat het over aan Van Houten om deze hoekschop te nemen. Maar misschien gaat het dan juist alsnog kort naar Hajmoussa. En nee, die wordt weggestuurd. Van Houten gaat hem eens een keer voorgeven. Een wegdraaiende bal. Vanaf de rechterkant kan onze Belgische vriend een goede corner nemen. Daar komt die bal. Die is strak. Net iets te hoog voor Ueda. Hij wordt weggekopt door Cambuur. Diarra legt hem klaar om te gaan schieten. Maar laat zich dan de bal afpakken. En dan is het Segio die daar met een sliding de bal wegwerkt.
1: Wat voor sliding?
2: Een geweldige sliding. Anders was Henstra er echt doorheen geweest. En die bal komt ook nog eens goed voor een aanval voor Feyenoord. Maar Marmol geeft hem te hard mee op Valente die daar ook nog is. En Zegiel heeft wel last van die actie, van die sliding van zo even. Gaat nu zitten in de middencirkel. Lijkt even in te schieten bij hem. Ja, ik zou maar geen risico nemen. Zeker niet met bijvoorbeeld een Targaline of een Stijn nog op de bank. Als je hem zo ziet trekken benen nu.
1: Ik denk dat hij geraakt werd bij die sliding, hè? Dat hij daardoor die sliding inzette en tegen de benen aankomen van die andere.
2: Dat kan ook. Ik dacht zelf dat hij iets had van kramp wat erin schoot na die actie. Hij zet nu weer zelf hoog druk. Helpt Feyenoord aan de bal. Al is daar wel voor gefloten volgens mij. Ja, vrij trap voor Cambuur. Na bijna exact een uur spelen. 0-4 in Leeuwarden.
1: Het is jammer dat die slijding van Zegiel, die ook nog eens geweldig bij Marmol terechtkwam, daarna door Marmol heel slordig wordt meegegeven aan Valente, waardoor het geen kans wordt. Want dit had eigenlijk misschien wel gewoon de 5-0 voor Feyenoord moeten zijn. Hier zit Diarra er goed tussen, die daarna vandoor kan. Omdat Koistra uit positie is. Diarra met de bal, die wil dan terug naar binnen. Op de punt van de 16 wordt hij flink opgejaagd. Ja, dat duurde te lang.
2: Het is niet goed genoeg, Ben.
1: Nee,
2: zo eerlijk moet je ook
1: dit
2: vandaag.
1: Is niet goed.
2: Hij heeft wel 2 assists. Maar het is echt te weinig wat Diarra laat zien. Er moet echt wat bij op die plek.
1: En tegen een tegenstander als Cambuur kom je daar dan mee weg. Je ziet wel de potentie bij Diarra. Dit is dan weliswaar een hele matige tegenstander, waardoor hij een beetje kan uitproberen wat wel wat niet werkt. Maar ja, daar speel je nou helemaal niet elke week tegen. Wel natuurlijk bij 2 goals betrokken. Maar daar moet het wel een stukje beter nog ook aan die linkerkant. En ik denk wel dat als je zo ziet inderdaad hebt, dat hij er wel het vertrouwen krijgt dat hij er wel wat meer in komt. Maar ik ben het met je eens dat daar gewoon nog een betere speler aan die linkerkant erbij zal moeten. Het is Cambuur met het balbezit. Amova die opent naar de rechterkant van Cambuur. Ik denk dat hij aangeraakt is door Valente, waardoor de ingooi naar Cambuur gaat. En dus is het die ploeg die halverwege de helft van Feyenoord gaat gooien. Maar eerst gaan we wisselen.
2: Ja.
1: 2 zelfs aan de kant van Cambuur. Boehoedane gaat eruit. Voor hem komt uiteindelijk Binder in de ploeg. Nicolas Binder. De andere die klaar staat is Fabian Kwam. En die kwam in de ploeg voor Lucas Jetten.

Een inloop voor Cambuur. Daar zijn we gebleven. Een inloop halverwege de helft van Feyenoord. Onze stadionspeaker ons laat weten hoe deze namen in het Fries worden uitgesproken. Staat het 4-0 voor Feyenoord nog steeds. Dat was ook de ruststand bij het ingaan van de 63ste minuut. Cambuur is helemaal teruggegaan naar de eigen helft.

0: moet doen. Feyenoord speelt in het 16 meter gebied met een man in de dekking van Houten toch in. Uiteindelijk wordt de bal eroverheen gelegd. Segio, die hem mooi uit de lucht plukt. Maar dan komt Amova daaraan. Die lijkt hem van de bal te kunnen zetten. Nou, dat lukt dan toch niet. Dat is best knap, want die Amova is sterk. Segio glijdt daarna alleen wat uit. Waardoor hij toch de bal nog kan meenemen. En zo gaat Cambuur naar de rechterkant van het veld.
1: Feyenoord leidt met 4-0 op bezoek bij Cambuur. We zitten in minuut 64. En de laatste keer dat Feyenoord de eerste twee uitduels van het Eredivisie-seizoen wist te winnen zonder een doelpunt te incasseren. Dat was in het jaar dat Giovanni van Bronckhorst ook trainer was. Feyenoord aan het einde van de rit op de Coolsingel stond. 2016-2017. De eerste wedstrijd van dit seizoen werd natuurlijk uit bij Sparta gewonnen met 1-0. Feyenoord dus ook ruim voor 4-0. Ik heb niet het idee dat Cambuur bij macht is om het Feyenoord zelfs nog lastig te gaan maken met een kans. Dat moet nu gaan gebeuren.
2: Zou je al te zien.
0: Doe het nou niet.
2: Nee,
0: ik denk
2: nog,
0: doe het nou niet. Ja.
2: Zeg het nou
0: nog een half uur.
2: Ja, nog een half uur.
1: Als de voorzet gegeven wordt, door Cambuur wel geschampt. Maar die gaat voor het doel langs. Deze wordt in de voeten gespeeld van Reed. Die daarna een duwtje krijgt. Naar de grond ook gaat. Geen overtreding. Wel een overtreding uiteindelijk gemaakt op Reed. Die nu als Bokkie overdient. Terwijl Kwam op zijn rug gaat zitten. En is het uiteindelijk, dat doet hij. Er zit gewoon de overtreding die gemaakt wordt op Giviro Reed. En dus is het een vrije trap voor Feyenoord. Die genomen gaat worden vanaf de rechterkant van de 16. Ernst, die gaat dat doen. Bij Feyenoord ook spelers die zich aan het wanlopen zijn, aan het omkleden zijn. Een van die spelers die erin gaat komen zometeen is Targaline. Volgens mij zie ik Lopa zo klaarstaan aan de zijkant.
0: Nacho Ferri.
1: Nacho Ferri,
0: zag ik ook.
1: Ja, die doet ook net de dugout in. Dus die zal ook zo meteen zijn opwachting gaan maken. Die zal zich ook willen revancheren natuurlijk, hè, voor die invalbeurt bij Sparta. Nacho Ferri. Terwijl Amova de bal naar voren speelt, gaat Feyenoord ertussen zitten met Sint-Juste. Zo, die schiet bijna even die spelers. Even,
0: ja, dat doet zeer.
1: Even zo'n klokkenspel naar Feyenoord tussen zijn oren. En Feyenoord heeft de bal met Sint-Juste.
0: Terwijl Rafik El Argui nog even checkt of ze allebei nog steeds ingedaald erbij hangen. Speelt Feyenoord de bal rond. Inmiddels minuut 66. Ernst met een trap naar voren. Over de grond. Cambuur zit ertussen. Maar wel in de voeten van Ueda. Die steekt daar met een dieptebal opeens Valente weg. Komt hier misschien de 0-5 van Feyenoord. Diarra zoekt ook positie. Maar Valente creëert ruimte wellicht voor zichzelf. En toch die bal naar Diarra. Die zou dan nu misschien kunnen scoren. Diarra speelt de bal nog naar Harts Moussa. Moussa naar Reed. Reed naar Zegio. Korte combinaties in het 16 meter gebied. Diarra dan weer naar Harts Moussa. Die gaat buitenom. Het is te opzichtig wat hij gaat doen. En dan loopt hij zijn tegenstander op de hakken. En krijgt hij ook nog een gele kaart over. Totaal onnodig. In de wedstrijd dat het 4-0 staat al voor Feyenoord. Dat je dan tegen een kaart ook oploopt. Gewoon even uit wat frustratie. Omdat het bij Harts Moussa vandaag opnieuw ook nog niet zo lekker loopt. En hij dat wel heel graag wil. Dat snap ik. Nou, dat kost hem hier dan een onnodige gele kaart. Feyenoord gaat wisselen. Ik denk niet dat Harts Moussa daar al bij zal zitten. Gaussus Diarra's wedstrijd zit erop. Die is al aan de andere kant buiten de lijnen gegaan. Wordt hij ook op gewezen nu door Targaline. Die al naar binnen wilde lopen, maar werd tegengehouden door de vierde man. Of nee, door de grensrechter. Dan gaat Ueda naar de kant ook, Den. Voor Nacho Ferri. En dan krijgen we het debuut hier. Van Gavi Lopez. Watanabe naar de kant. Herstellende van een blessure natuurlijk. En dan schuift alles één plekje door. Wordt Sint-Juste rechtercentrumverdediger. Marmol als linkercentrumverdediger nu. Daar waarvoor die gehaald is. En Gavi Lopez. Hij is officieel Feyenoorder, kan er vanaf nu altijd zeggen.
1: Balbezit is voor Cambuur. Lopez die ziet dat hij daar niet achteraan hoeft te rennen. Omdat die bal veel te hard is. En dus komt hij terecht bij Tjark Ernst. De Duitse goalie van Feyenoord. Zal we nu het gemompel weer horen van de speaker. Geeft aan dat er drie wissels plaatsvinden.
0: Een moffel van de Fabertjeskrant.
1: Het is echt niet te verstaan. Het is echt niet te bestaan. Ik hoor alleen maar moffel. Misschien moet hij eventjes die mars uit zijn mond halen. Als de bal teruggaat naar keeper Jansen, is het Amova die ingespeeld wordt.

0: de bal bij Cambuur vooruit. Reed wordt daar even gepasseerd. Kwam gaat er dan langs. Dan is het Targalina die de achtervolging heeft ingezet. Samen met Van Houten. Kwam nog altijd aan de bal. Die geeft hem voor. Daar zit Sint-Juste dan tussen. Ferry kan er niet bij. Is het daar het balbezit nu voor de Friesen. Terwijl met die wissel zojuist, Diarra er ook uit, zie je dat Valente nu toch, waar we het aan het begin van de wedstrijd wat meer over hadden, Valente nu een beetje meer ook naar die linkerkant toe schuift, hè Dem?
1: Ook daar wat omzetting inderdaad aan de kant van Feyenoord, na de wissels van zo even. Omdat Targalina natuurlijk erbij kwam voor Diarra. En daardoor zie je het inderdaad wat opschuiven waar we het voor de wedstrijd ook over hadden. Met Valente toch in een rol aan die linkerkant. Dat vanmiddag de middag is om dat uit te testen. Nu de buit toch al binnen is. Met de 4-0 voorsprong die Feyenoord al sinds de rust hier heeft. Tweede helft dus nog niet gescoord. Nou, verder nog ruim 20 minuten voor. Hartz moest dat dag eraan. Dat dat wel eens kon gaan gebeuren, opnieuw scoren. Want Ferry pakte de bal af. Hij wilde ermee vandoor gaan. Maar Ferry deed het met een overtreding. Zegt Makkeli. Vrije trap daarom. Voor Cambuur. Die is genomen. Kort paasje de middencirkel in. Naar Apkakou. Dus wanneer je dat voor de tiende keer zegt, gaat hier altijd een belletje af. Dus als hij nog een paar keer in de bal komt, gaat hij dat horen. Hier komt hij met een sliding goed erin, zegt die Apkakou. De bal springt wel voor de voeten uiteindelijk van Marmol, nu de centrumverdediger. Gavi Lopez speelt de bal naar Valente, die wil hem meteen doorleggen op de diepgaande Zegio. Het idee is uitstekend. Helaas zit er een speler tussen. Hier lijkt Marmol geblesseerd te raken. Cambuur speelt ondertussen door naar die diepe bal en scoort hier. 1-4, Feyenoord houdt niet de 0 vandaag. Van dichtbij wordt de bal binnengelopen door Rafik El Arroui. Marmol ligt daar nog steeds geblesseerd. Ik denk niet dat dat een overtreding was, maar dat hij zich helemaal verstapt in dat duel. En dan is daar opeens de ruimte om over die rechterkant door te komen. Wordt de bal naar de eerste paal voorgetrokken. En scoort Cambuur.

0: is het toch ook weer, Den. Een tweede helft waarin het allemaal wat gezapiger is. En het tempo daalt bij Feyenoord. Het niveau ook gewoon toch weer daalt. Ja, dan kan zelfs Cambuur ook tegen je scoren.
1: Ja, ja, ik heb nog eventjes die goal bij de buren teruggekeken. Want naast ons zitten de collega's van de NOS. Ze hebben op het scherm meegekeken en inderdaad daar verstapt hij zich.
0: Marmol bedoel je?
1: Ja, ja. Op het moment dat die bal daar vooruit gespeeld werd. Ja, dan is het ook, weet je, je hebt al een aantal mogelijkheden gehad om die score verder uit te bouwen. Maar dat doe je dan ook niet, hè, die tweede helft. Het staat dan 4-0, dat weet ik wel. Dan is het ook dat je denkt, joh, de buiten is binnen en het zal allemaal wel. Maar het is ook wel lekker om hier gewoon met 6-0 weg te gaan. En te denken van zo, hè. Die doelpunt hebben we toch maar mooi erin geprikt.
0: Ja, en ook een goede tweede helft.
1: Ja, ook. Want dat hebben we natuurlijk in die voorgaande wedstrijd ook niet gezien, dat de tweede helft geweldig was. Maar ja, dan nu ook nog een tegengoal hier tegen echt een ontzettend zwak Cambuur. Misschien Ferry met een kans. Die komt er net niet lekker uit, omdat die bal via de kluts niet met hem meekomt. Bouf die via Ferry de bal bij Jansen krijgt. Dus de keeper weer met de bal. Ja, en het is wel lekker als je dan in de tweede helft, hè, beter dat die voorgaande wedstrijden, die tweede helft, juist een stukje minder was. Dat je daar dan ook gewoon de dominante ploeg blijft en er nog wat bij weet te prikken. Maar bij Cambuur lijkt het een soort nieuwe energie ook te geven. Dus ja, het is voor Feyenoord wel taak om niet weer dadelijk tegen twee goals aan te lopen. Dat zou toch ook gewoon vervelend zijn. Amova neemt de bal mee, terwijl er een vrije trap aan Feyenoord is gegeven. En die gaat genomen worden net over de middenlijn aan de rechterkant.
0: Dan moet Makkeli de bal terugspelen die door Cambuur was meegenomen. De vrije trap is genomen. Sint-Justen speelt hem in naar Targaline. Met een lichaamsschijnbeweging legt hij Binder daar in de luren. Lopez aan de linkerkant. Via Valente gaat hij naar Marmol. Die wel verder kon. Ondanks dat hij zich bij die tegengoal dus helemaal verstapte. Targaline. Zegiel. Van Houten in de middencirkel. Speelt hem naar Marmol. Marmol naar Valente. De middenlijn nog staat. Dan weer naar Van Houten. Xavi Lopez. Die moet de bal terugspelen naar Ernst. In de 73ste minuut zitten we. 1-4 dus de nieuwe tussenstand. Zegiel met een veel te kort balletje. Komt bij doelpuntenmaker El Arguiwi terecht. Die raakt hem dan wel weer kwijt. Omdat Marmol en Targaline daar staan. Sint-Justen speelt de bal terug naar Ernst. Die krijgt ruzie dan met de bal. Er komt Amo van arm toe. Moet Ernst trappen. Gaat de bal voorbij aan Ferry. Ja, wordt Cambuur steeds iets sterker. Het gaat te ver om te zeggen dat de spanning terug is in deze wedstrijd. Daar is Cambuur natuurlijk veel te matig voor. Maar Feyenoord geeft wel een totaal verkeerd signaal af. Balbezit opnieuw voor Chark Ernst.
1: Die hebben kort inspeeld naar Van Houten. Terwijl daar wel druk werd gezet op de keeper, is het geen probleem voor Feyenoord. Wordt opgebouwd, terwijl Lopez niet door kan lopen. Die gaat de linkerkant de middenlijn over. Steekt de bal dan mee aan Valente. Aan de zijkant van de 16. Willen dat in één keer meegeven aan diezelfde Lopez. Maar daar zit dan Cambuur weer tussen. Gaan over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. Even de high five van Valente aan Xavi Lopez. Nieuwe linksback dus van Feyenoord. Ingooi genomen. Gaat ook weer terug naar Lopez. Ingooi weer voor Feyenoord. Daar wordt uiteindelijk door Cambuur het laatst geraakt. En over de zijlijn heen gewerkt. En dus wordt de ingooi genomen. Die gaat achteruit naar Targaline. Targaline met de bal naar Sint-Justen. Zo wordt er weer vooruit gezocht door Feyenoord. Nu Nacho Ferry een klein stukje zich uit laten zakken uit die punt van de aanval. Om via hem de bal weer achteruit te spelen. Marmol naar Valente. Valente heeft Lopez bij zich. Die vinden elkaar makkelijk. Lopez dan. Balletje tussendoor naar Van Houten. Terugleggen naar Valente wilde ik zeggen. Het was goed bedacht. Goed doorzien. Uiteindelijk ook goed doorzien door Cambuur. Want daar wordt voorkomen dat er op doel geschoten kan worden. Maar uiteindelijk is het wel weer een nieuwe aanval. Die opgezet gaat worden door Feyenoord met Targaline, met Zegiel. Targaline die herstelt het hier. Feyenoord houdt het balbezit met nu Sint-Justen.
0: In de middencirkel op de helft van Cambuur. Ook Marmol staat op die helft van de tegenstander. De combinatie tussen Valente en Van Houten loopt daar dan spaak. Marmol kan er net voor zorgen dat Binder niet door kan lopen. Alsnog de diepe bal. Die moet er ook weer weggekopt worden door Marmol. En zo komt hij bij Xavi Lopez en dan weer Van Houten. Kwartier nog duurt deze wedstrijd. Met de 4-1 voorsprong voor Feyenoord. Targaline heeft de bal, geeft hem aan Sint-Juste. Sint-Juste naar Lopez. Lopez weer naar Sint-Juste. Reed dan. Targaline in de middencirkel. Feyenoord is weer op de helft van Cambuur. Het overstapje van Zegiel. Zo komt de bal bij Hartsmoussa. Die wil zo graag. Hartsmoussa schiet. En Jansen bokst de bal omlaag. Vangt hem dan in twee instanties. Neemt wat risico met die redding. Maar de keeper heeft de bal. En Hartsmoussa heeft dus nog niet het doelpunt dat hij... dat ze heel de middag zo graag wil hebben. Marmol stapt uitstekend door, zeg maar, de trap van Jansen. En daar staat El Arguï niet op te letten. En dan zou Feyenoord misschien snel toe kunnen slaan over de linkerkant.
1: Als de bal terechtkomt bij Lopez. En een keer vooruit naar Van Houten. Lopez loopt ook gelijk mee, terwijl Van Houten aan de zijkant van de 16 probeert te draaien. Dat lukt, vindt Targaline. Terug naar Van Houten. Talletje is niet goed naar Targaline, die er dan half tussen zit. Waardoor het een ingooi voor Cambuur wordt. Hij zit daar zelf niet mee eens, maar de scheidsrechter is onverbindelijk. En dus is de ingooi voor Cambuur. Wiebe Kooistra, de man die hem mag gaan gooien. Dat doet hij achteruit naar Bouwf. Smel Bouwf terug naar Thijs Jansen, de doelman. En hij kan naar de linkerkant. Dat gebeurt er ook. Het balletje is wat lastig, waardoor Hartsmoussa in positie kan komen om druk te zetten op die man die nu op de linksbackpositie staat. Morgan Costarelli. Terug maar naar de keeper dan. Lange bal naar voren. Daar kan uiteindelijk niemand er vandoor. Omdat iedereen elkaar vasthoudt. Dus een vrije trap aan Cambuur gegeven door Danny Makkelin. De overtreding was van Mika Marmol. Die gaat dan genomen worden rond de middenlijn. Dicky Soeren, degene die dat doet. Speelt de bal in naar Eten Apkaku. Uiteindelijk de rechterkant gezocht door... Cambuur. Daar is het Valente die in het duel probeert te komen. Om te voorkomen dat Cambuur misschien wel een aanval op kan gaan zetten. Mannetje even achteruit. Apkaku dan weer. Nog verder terug dan richting Amova. Ja, dan is het fijner dat wel druk probeert te zetten. En nu met Ferry en misschien zelfs wel vandoor kan gaan. Samen met Zegiel. Aan de rechterkant ook ruimte. Hier moet een goal uit gaan komen. Ik denk dat hij het over zich gaat houden naar Zegiel. Die bal is dan net niet lekker. Maar hier gaat wel een kans voor Feyenoord uitkomen. Als Zegiel de bal heeft.
0: Zegiel gaat langs tegenstander 1, maar dan is het te druk daarachter. Het is jammer dat het paasje van Ferry richting Zegiel net niet goed was. Dan had hij in één keer wellicht uit kunnen halen. En nu komt hij daar niet goed uit. Is er bovendien gefloten door Makkeli. Dan krijgt Cambuur een vrije trap. Die is genomen. Nog 12 minuten. Oeh, die nemen ze wel kort en laks, zeg. Want Targaline stond daar nog tussen. Die leken ze helemaal over het hoofd te zien. Targaline naar Valente. Valente terug naar Targaline. Het mag nog een tempootje hoger allemaal bij Feyenoord. Om daadwerkelijk een vijfde te maken. Bal wordt binnen doorgestoken. Gavi Lopez moet sprinten. En heeft hem denk ik net niet binnen kunnen houden. Nee, hij is over de achterlijn inderdaad geweest. De doeltrap Cambuur. 1-4 de stand. Houten dirigeert de ploeg. Weer waar moet staan. Dat Targaline bijvoorbeeld bij moet sluiten. Dat het middenveld goed bezet is om hoog druk te zetten. Dat is nodig. Helemaal als Cambuur de doeltrap kort heeft genomen. Dan wordt weer teruggespeeld naar Thijs Jansen. Die zelfs buiten zijn 16 meter gebied nu is met de bal. Dan teruggespeeld naar Amova. De goal is leeg. Zegiel zet dus maar wat druk. Bal gaat weer naar Jansen. Die hem nu trapt. Hoge bal komt in de buurt van Reed. Kan alleen gekopt worden door Cambuur. Door Kvam. En dan is het El Arguï. Het doorcombineren van Cambuur richting Binder. En het wegtrappen dan uiteindelijk van de bal door Valente.
1: Feyenoord probeert onder de druk uit te komen. Dat lukt nu met Hartsmoussa. Die de bal dan alleen wel tegen een tegenstander aan speelt. Waardoor er een kans gaat komen misschien weer voor Cambuur. Bal meegenomen nu vlak voor de 16. Daar een overtreding gemaakt, dacht ik even. Het spel gaat door omdat Cambuur de bal houdt. Die proberen daar toch doorheen te voetballen. Met nu Kooistra die de achterlijn opzoekt. De corner probeert eruit te halen of de voorzet te geven. Ik ga eigenlijk voor de voorzet. Daar misschien een kans in de maak voor Arguï. Die hem kapt. Gaat schieten. Arguï met een goal. Knappe goal van Rafik El Arguï. Van Cambuur. Maar hoe is het toch mogelijk dat je weer twee goals tegen krijgt in die tweede helft? Vorige week tegen Go Ahead sta je 2-0 voor. Geef je het gewoon helemaal weg. Wordt het nog 2-2. Nu sta je dan 4-0 voor. Na 80 minuten staat het gewoon 4-2. Wel in Feyenoord voordeel nog.
0: knappe goal van die Rafik El Argui. Feyenoord gaat ook wisselen. Lotomba komt erin. Wie gaat er dan uit?
2: Ik vind het wel een erbarmelijke tweede helft weer, hoor, Den. En dat een week nadat je vorige week dus punten verspeelt door weer een slechte tweede helft. Ik vind dat echt wel slecht.
0: Ja. Ik ben het met je eens, Den. Het is weer die Argui die een goal maakt. Een fraaie goal, vind ik ook. Maar als je dan zo mag uitspelen en zo ook op doel mag gaan laten schieten, wetende dat Cambuur pas één goal had gemaakt in de voorgaande wedstrijden. Ook die El Argui trouwens. En nu gewoon in één wedstrijd twee maakt tegen Feyenoord. Ja, is dat gewoon niet goed. En weer die tweede helft, hè.
2: Hij rondt hem geweldig af, hoor. Maar Feyenoord geeft er wel alle tijd en ruimte om dat te doen. Het is labbekakkerig wat Feyenoord in de tweede helft aan het doen is. Een paar kansjes bij elkaar gespeeld. Maar het leek in niets op wat we voor rust van de Rotterdammers zagen. Nog 9 minuten. En hopen maar dat er niet nog zo'n moment is. Want dan gaat het opeens wel echt nog hachelijk worden. Dan heb je nog maar een marge van 1 opeens. En nou we dat moeten zeggen na de eerste helft tegen zo'n zwak Cambuur. Ja, dat is eigenlijk al triest zat. En zegt voldoende over deze tweede helft. Maar die duurt dus nog een minuut of 8. Fijn dat vanaf de aftrap kan misschien nog iets laten zien. De bal werd even teruggespeeld. Nu toch weer bij Valente. Valente naar Zegiel. Gaat het 16 meter gebied in. Zegiel heeft de bal nog steeds bij zich. Valente, dit is aardig gecombineerd. Naar Lopez voorzet. Misschien naar Ferry voor een doelpunt. Maar Ferry stuit daar op Amova. Wordt daarna weggetrapt door een van de andere Cambuur-verdedigers. Wel achterin weer meteen in de bezit van Feyenoord gekomen.
0: Het is balbezit aan de linkerkant. Targaline vooruit naar Valente. Valente dan tussendoor. Krijgt hem ook gelijk weer terug. Als hij hem vooruit speelt, zit Feyenoord daar zelf ook weer gelijk bij hem boven te rennen. Met Nacho Ferry. Ferry op de rand van de 16. Naar Targaline. Uiteindelijk vooruit gespeeld. Naar Zegiel. Komt bij Lotomba terecht. Het hakje naar Targaline. Dan naar de zijkant, aan de rechterkant. Naar Hajmoussa. Geeft hem aan Lotomba. Die legt hem terug. Kans. Goal. Ja, goal. Ja, het is Zegiel die hem daar maakt. Op aangeven van Jordan Lotomba. En Zegiel met de 5e treffer van Feyenoord deze middag. Maakte de eerste, Givai Zegiel, maakte ook de 5e van Feyenoord. Hij inmiddels in dit seizoen al op 3 treffers, loopt 1-1 bij Feyenoord. En dit is wel een uitstekend antwoord op die 2e treffer van Cambuur. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat Cambuur toch zo terugkomt, hè, met 2 goals. Niet dat het spannend wordt, maar je merkt wel gewoon dat het in die tweede helft niet goed is. Al is deze aanval van Feyenoord wel goed. Met Lotomba als voorgever. En Zegiel weer als eindstation. De 5e van Feyenoord. 84 minuten onderweg. 2-5.
2: Zo kom je er vandaag inderdaad mee weg. Omdat je er zoveel kan maken tegen deze tegenstander. Mooi voor Zegiel. Want hij er meteen 2 meepikt deze dag. Mooi voor Feyenoord dat het niet nog verder in de problemen komt in deze tweede helft. Maar je kan niet een seizoen lang natuurlijk zoveel tegendoelpunten incasseren. Zeker niet tegen dit soort ploegen. Het team met de beste defensieve cijfers wordt vaak kampioen. Dat is wel waar de ambitie van Feyenoord ligt. En dan moet dat stuk absoluut beter. Maar dat weten ze zelf ook wel donders goed. Er is nog een keer gewisseld. Hajmoussa is naar de kant gegaan. En Shaquil van Persie is er dus nog bijgekomen. Volgens mij hadden we niet gezegd wie eruit ging. Nou, kijken of van Persie in die paar minuten die hij krijgt zijn rekening ook kan openen voor dit seizoen. Het is niet veel speeltijd. 7 minuutjes nog maar. Hij kan een goal maken, hebben we in de voorbereiding ook weer gezien. Zeker als Cambuur de bal zomaar inlevert bij Van Hout in dit geval. Ferry gaat langs de keeper, langs Jansen. Maar onderschat dan hoe ver die eigenlijk naar rechts al is uitgeweken. Schuift de bal daardoor daarna meters naast de goal.
0: De trap is genomen door Cambuur. Uiteindelijk gaat hij richting de rechterkant. Ook daar net nog een keer gewisseld. David Boua in de ploeg gekomen. Die nieuwe Italiaanse back van de Friesen.
1: bal is in de middencirkel aangekomen. El Arghioui, de man die naar de grond gaat. Overtreding gemaakt op hem. Vrije trap dus voor Cambuur. Maakte er twee. Rafik El Arghioui, Marokkaanse huurling van FC Utrecht. Terwijl die laatste van hem een fraaie was. Dus het balbezit nu voor Boua. Hij gaat achteruit. Komt dan terecht bij Jansen. Dus de keeper van Cambuur. Die houdt hem vooral eventjes aan zijn voet. Om vervolgens een stukje verder naar voren te lopen. Om mee te geven. Abkaku, die hem op komt halen, gaat richting de rechterkant van het veld. Wat beweging vooruit bij Cambuur. Dat betekent dat Feyenoord met alle spelers op de eigen helft terug te vinden is. Als Abkaku naar voren gaat, krijgt hem dan ook gelijk weer terug in de kaats. Bal wordt verlengd bij Boua, uiteindelijk aangekomen. De rechtsback die mee naar voren is gekomen, zei ik het van de 16. Boua, die hem dan terug wil kappen. Moet achteruit, wat wordt opgejaagd, doet dat dan ook. Bal komt bij Koistra. Koistra met wat dreiging vooruit. Vos Soeren inspeelt hem dan ook weer terug. Maar de kaats is niet goed van Nicky Soeren. En dus gaat hij over de zijlijn heen. Is de ingooi voor Feyenoord halverwege de eigen helft. We hebben nog 3,5 minuten te gaan aan de officiële speeltijd. Heeft Feyenoord de 5 gemaakt, Cambuur 2. En hier in Friesland wordt de bal achteruit gegooid naar Mika Marmol.
0: Marmol controleert de bal. Speelt hem opzij naar Sint-Juste. Sint-Juste dan naar Lotomba. En Van Houten die de bal van Lotomba krijgt. En Shaquille van Persie die wordt ingespeeld. Diep op de eigen helft. Lotomba om met twee spelers om zich heen. Weet daar weg te draaien. Van Persie maakt dan de overtreding. Volgens mij is het een buitenpartij tussen beiden. Wordt gefloten in het nadeel van de aanvaller. Fabian Kwam blijft daar liggen. Nou, gaat nu zonder verdere medische verzorging weer staan. En Rafik El Arghioui gaat de vrije trap nemen namens Cambuur. De bal ligt halverwege de helft van Feyenoord. Hij gaat hem in één keer het 16 meter gebied inpompen. Dan gaat die bal, die mag voorgekopt worden. En dan mag er nog geschoten worden ook. De bal wordt geblokt. Daar blijft wel, ik denk, Marmol liggen. Aan de kant van Feyenoord, die bal keihard tegen zijn kuiten van Gillespees krijgt. Of is het Lopez? Kan het net niet goed zien. Dag Marmol. De hoekschop van Cambuur. Die wordt kort genomen nu. En levert misschien weer een corner op. Nee, hij komt hoog voor en blijft binnen. Ernst bokst dan die bal weg. Maar neemt ook het hoofd van Ismaël Baouf daarbij mee. Heerst daar dan wel in dat gebied. De bal gaat over de zijlijn uiteindelijk in de buurt van de middenlijn. Cambuur neemt de inworp snel. Maar ja, er is een hoofdblessure. En dus legt Makkeli het spel stil. Wel opmerkelijk trouwens dat de eigen ploeg die inloopt dan snel neemt. Terwijl daar nog iemand in het doelgebied ligt. Dat zie je niet veel.
1: Het zag er toch ook een beetje knullig uit. Ook hoe het ging met die hoekschop die snel genomen werd. Waar Feyenoord toch niet klaar stond. En Ernst die er dan wel naartoe gaat. Maar toch ook een beetje voorzichtig deed. Met één vuist. Klopt het voor Feyenoord zonder problemen af. Ook voor Bouf, die inmiddels weer opgekrabbeld is. Dan kan de ingooi alsnog genomen worden door Cambuur. Is het Amova die bereikt wordt? Trapt de bal maar gelijk naar voren. Meerdere spelers van Cambuur daar ook vooruit meegekomen. Tomba kan er niet bij. Bijzondere statistiek voorafgaand aan deze wedstrijd. Dat sinds begin vorig seizoen Feyenoord met Lotomba 1,7 doelpunten tegenkreeg bij 90 minuten. Tegenover 0,9 doelpunten zonder Lotomba. Dat is toch ook geen statistiek waar je als verdediger blij van wordt. Deze bal wordt door Feyenoord weggewerkt. En uiteindelijk ingeleverd bij Cambuur-keeper Thijs Jansen. De laatste officiële minuut is ingegaan. Kijken of er nog wat blessuretijd bij gaat komen. Of dat Makkeli denkt, ik geloof het wel. Lange bal wordt door Lotomba gekopt. Daar zit Cambuur dan gelijk ook wel weer tussen. Het balletje gaat achteruit en komt bij Soeren terecht.
0: Soeren met de bal naar de linkerkant langs de zijlijn. Bij Morgan Costarelli. Bal weer terug, meteen diep gespeeld naar het 16 meter gebied. Was dit geen buitenspel, dan komt er een kans nog voor Cambuur. Ja, het spel gaat nog steeds door. En dus kan Kwam de bal schieten. Nee, speelt hem in. Een overstapje van Binder, die uiteindelijk dan toch zelf aan de bal kan komen. Gaat nu alsnog die vlag de lucht in voor een moment van 15 seconden geleden of zo. Ja, toen dacht ik het al. Dan zal hij het op zijn oortje vanuit Zeist ergens hebben gehoord. Want zelf een besluit durven nemen, dat is er in het VAR-tijd ben ik niet meer bij. Maar
2: Behalve de vierde man natuurlijk, hè, die beslist hoe lang we nog doorgaan nu. En die geeft aan dat we nog 2 minuutjes doorgaan. Yannick van der Laan heeft zijn taak voor vandaag volbracht. Heeft het bord omhoog gedaan met 2 minuten. En in die 2 minuten kan Feyenoord misschien nog scoren. Want Ferry slingert de bal naar links en daar ligt heel veel ruimte. Lopez moet die bal allereerst binnenhouden. En dat is hem net niet gelukt helaas. Anders had hij een hele vrije doortocht over die linkerflank.
1: Ego is inmiddels genomen, gaat naar Bouf. Hij terug naar Thijs Jansen. In het uitvak wordt de overwinning alvast gevierd. Thijs Jansen loopt nog een stuk op. Die staat halverwege zijn eigen helft. Wacht tot er iemand in de buurt komt voordat hij hem naar voren trapt. Een lange bal in de richting van El Arghoui. De bal wordt verlengd, komt bij Kvam. Kvam wordt van de bal afgelopen. Van Persie neemt over. Zegio kan er ook niet bij. Dan is het Amova. Dat Zegio ook dacht van, ja, ik kan hier nu hard het duel ingaan. Maar daar meer kans dat ik mezelf blesseer. Dus laat Amova maar lekker overnemen. Kvam met het wippertje naar rechts. Daar zit dan Lopez tussen. Komt hem naar Valente. Valente gaat draaien. En Valente gaat lopen. Want er ligt best wel wat ruimte over voor Valente. Om een heel stuk door te lopen zelfs. Meerdere spelers van Feyenoord mee. Meerdere van Cambuur inmiddels mee terug. Gaat naar Ferry. Ferry in de 16. Kapt hem terug. Links naar rechts. Gaat dan richting de zijkant van het veld. Krijgt ook een zwieper in zijn rug. Ja, en ziet dit er gewoon heel ongelukkig uit. Dat je hier natuurlijk nooit een penalty voor gaat krijgen. Het is nog niet heel lekker wat Nacho Ferry ook tot nu toe laat zien. Ik denk ook die bal die hij om de keeper heen meenam, daar had er gewoon veel meer in gezeten in plaats van snel te schieten, waardoor die bal gewoon 12 meter naast ging. De ingooi is inmiddels genomen. We tellen af richting het einde van deze wedstrijd als Thijs Jansen nog een keer de bal naar voren mag spelen.
2: Een wedstrijd waar de sfeer er nooit echt meer heeft ingezeten na de 12e minuut. Ondanks dat Feyenoord nog voor rust naar een 0-4 loopt, heeft de plicht ook gedaan. Deze wedstrijd moest Feyenoord winnen. En na 2 tegengoals in de tweede helft maakte Zegiel de net zijn tweede van de middag in de 5-2 voor Feyenoord. En dat is ook de eindstand. Feyenoord wint met duidelijke cijfers. Dat is duidelijke maat. De groot ook voor Cambuur. 5-2. 3 punten mee naar Rotterdam voor Feyenoord. Op een middag waarin natuurlijk vooral ook over het gedrag van een deel van de supporters in het uitvak nagesproken zal worden met het vuurwerkincident in de 12e minuut. Voldoende stof om nog na te praten dus op Radio Rijnmond en Rijnmond.nl over Cambuur Feyenoord. Uitslag 2-5.

Goedenavond, dit is Luigi Ferraris, de catacombe van het stadion van Genoa. Oudste club van Italië, in het oudste stadion van Italië. En de 16e van vorig seizoen mag het nieuwe Serie A-seizoen openen tegen de vice-kampioen. Twee keer kampioen de afgelopen drie seizoenen. Napoli, daar zit hij ook al, Kevin De Bruyne. Ik kan nu al verklappen dat hij op de bank begint. Is nog niet eens twee weken aan het meetrainen met de groep. Het is nog wat vroeg voor hem. Maar Napoli hoopt beter te doen dan Como. Dat net aan zijn seizoen begonnen is met het verlies tegen Udinese. Como, verrassende Champions League deelnemer dit seizoen. De titelverdediger Inter is op indrukwekkende manier aan zijn nieuwe seizoen begonnen met een 4-1 zege tegen Monza eerder vanavond. Bij Napoli is niet zo heel erg veel veranderd in het tussenseizoen en tegelijkertijd wel. Nieuwe coach, nadat Antonio Conte naar slechte gewoonte ruzie had gemaakt met het bestuur en is vertrokken. En ja, zijn vervanger is Massimiliano Allegri. Ervaring te koop bij topclubs, vooral dan Milan en Juventus uiteraard. Hij komt van een absoluut desastreus seizoeneinde bij Milan, dat in extremis nog Champions League voetbal uit de handen gaf op de laatste speeldag, thuis verloor van Cagliari. En dus was het logisch dat er heel wat volk vertrok daar. Niet alleen Allegri, ook een deel van het bestuur moest opstappen. En natuurlijk is er ook het vertrek van Romelu Lukaku. Want Napoli heeft de kaart getrokken van Rasmus Højlund, die vorige seizoen al werd gehuurd van Man United. Maar met een clausule dat als Napoli Champions League voetbal zou afdwingen, dat het dan automatisch werd omgezet, dat huurcontract, in een definitieve transfer. En zo kwam het bovenop die 6 miljoen die Napoli betaalde om Højlund te huren van de Mancuniërs nog eens 44 miljoen voor een definitieve transfer. Ja, en hij is nog jong. Zijn marktwaarde een pak hoger dan die van Lukaku. En hij wilde dus niet blijven als doublure van een veel jongere spits. En dus is hij vertrokken. En verder zijn er nog een paar weg met Elmas en Juan Jesus als voornaamste. Jongens die hier toch jarenlang hebben gespeeld. Deel waren van de meubelen. Jesus einde contract na 5 seizoenen Napoli. Hij zit op dit moment zonder club. Elmas die werd gehuurd van Leipzig. Is terug naar Duitsland, maar keert weer naar de Serie A. Want Atalanta heeft hem binnengehaald, ook op huurbasis. Hier is hij, Massimiliano Allegri. Speelde hier ooit een half seizoen. En dan bedoel ik met hier, bedoel ik bij Napoli. Werd in december 97 binnengehaald. En zouden uiteindelijk maar een half seizoen spelen. Want Napoli in de problemen dat seizoen zou maar 7 wedstrijden. Nee, toen geen enkele zege behalen. Maar Napoli won dat Serie A seizoen maar 2 keer en zakte naar de Serie B. Dus het was geen hoog vliegen voor Napoli, voor Allegri. Die 6 maanden in dienst van de club. En Genoa, 16e, hield uiteindelijk 7 punten meer over dan de 18e, de eerste degradant. Dus Daniele De Rossi, u zag hem al hier in november, dat ik Vieira kwam aflossen. Dat begon vrij goed met 8 op 12, nadien een 2 op 15. En het einde was ook niet fantastisch met 5 wedstrijden op het einde van het seizoen zonder overwinning. 1 doelpunt maar in die laatste 5 matchen. 2-0 nootjes waren erbij. Maar het was uiteindelijk genoeg om in de Serie A te blijven. En zo komt er dus ook voor Genoa een 4e seizoen sinds de laatste promotie. Je weet dat Alexander Blessing
met Genoa degradeerde in 22 jaar. Later kwamen ze alweer terug. 11e, 13e en 16e. Dat zijn dan de rangschikkingen van Genoa geweest de afgelopen jaren. Colombo, dat is de topschutter van vorig seizoen. Toen was hij een huurling vanuit Milan. Nu heeft Genoa 7 miljoen betaald voor de diepe spits om hier zijn voetbal te komen spelen, zijn goals te maken ook. En verder zijn het allemaal jongens die hier al lang rondlopen. Ook daar niet zo heel veel grote wijzigingen. Ruslan Malinovski is de bekendste vertrekker. Na 3 seizoenen Genoa is hij verkast naar Turkije. Speelt bij Trabzonspor. En naar uw gewoonte heeft Genoa ook 1 speler verkocht voor veel geld. De jonge 19-jarige Jeff Iketer trok voor ruim 16 miljoen euro naar Juventus. Di Lorenzo en Vasquez zijn de 2 aanvoerders. En de scheidsrechter heet Marco Di Bello.

We kijken nog eens naar de ploeg van Napoli. Met heel veel dertigers in het elftal. 6 in het totaal. En dan heb je ook nog 2 rijpe twintigers met Meret en McTominay. En de jonge gasten, dat zijn dan Heudel met 23, Alisson Santos met 23 en verdediger Rafa Marin met zijn 24. Heel oude ploeg, ervaren ploeg ook. En Kevin De Bruyne is met zijn 35 de oudste van allemaal. Alex Meret dus begint aan het seizoen opnieuw als titularis tussen de palen. Vorig seizoen wat last gehad van blessures, zijn plaatsen kwijtgeraakt aan Milinkovic Savic. Die ook definitief is overgekomen van bij Torino. Vorig seizoen ook nog gehuurd. Dat huurde. Daar zijn ze in Italië meer dan in de war in Europa. Heel erg bedreven in. Dat huren en verhuren. Maar dat is al jaren zo. Cyril Ngonge, die is na een uitleenbeurt aan Spanjol in Barcelona ook teruggekeerd naar Napoli. Hij zit niet in de kern, heeft voor zover ik weet ook geen rugnummer gekregen. Dus ik denk niet dat hij echt voorkomt nog in de plannen van de club. Moeten we misschien nog even afwachten. Dan gaan we. De aftrap voor de thuisploeg. Dan de lange bal van doelman Justin Bijlo. De 28-jarige Nederlander. Dat was in januari van dit jaar de overstap gemaakt van bij Feyenoord. Maar de club waar hij eigenlijk zijn hele leven speelde.

een moeilijke bal voor Vitinha. Portugese spits of hangende spits. Ja, zijn vierde seizoen begint bij Genoa. En naar goede gewoonte, heel veel sfeer hier in Marassi. In de kop. Toen werd de Genoa gesticht door Engelsen. Nog hier is You Never Walk Alone. Een heel oude transition. Politano probeert, maar Vasquez heeft voorsprong. Bijlo. Zonder vrees. En daar gaat Johan Vasquez. De Mexicaanse international was erbij voor Mexico op het afgelopen WK. Mexico ging eruit in de achtste finales tegen Engeland. En Vasquez speelde in vier van de vijf wedstrijden die Mexico mocht betwisten. Op de Wereldbeker 90 minuten. Hij is al ruim 4 jaar hier in Genoa. Dat er wel een half seizoentje uitleende ooit aan Cremonese. Maar ze toch al aan 146 wedstrijden die van vandaag hebben begrepen voor de havenclub. Krijgen we eens een eerste aanval met Politano. Die is er ook al 33 ondertussen. Daar is zijn eerste voorzet, half afgeblokt. Daniele De Rossi. 31ste wedstrijd als coach van Genoa. Dat al een officiële wedstrijd in de benen heeft. De tweede ronde van de beker. Klopt het Ascoli met 4-1. Dat was een ideale voorbereiding op deze opener. En de oefencampagne, ja, die was een beetje gemengd wat de resultaten betreft. De laatste oefenwedstrijd ging verloren tegen Deportivo La Coruña met 0-1. In Bournemouth, Engeland, waar Genoa op stage ging, kreeg het een 11-1 om de oren van de Premier League club. Alleen Colombo kon scoren. Colombo scoorde ook in een 0-1 overwinning van Genoa op bezoek bij Leicester. En tegen Vicenza werd het 2-2. Ook toen scoorde Colombo, dus die is goed bij schot in de voorbereiding. In elk geval. Napoli probeert Genoa lastig te maken door de tempo ook zonder bal te verhogen. Lopig zonder resultaat. Bijlo probeert uit te voetballen. Vasquez. Moet dan toch lang. Onder druk. Dit is dan de overtreding. Op Lorenzo Colombo. Van Rafa Marin. Vorig seizoen door Napoli verhuurd aan Villarreal. De Spanjaard van 24. Nou, vreemd verhaal toch. Napoli betaalde 12 miljoen aan, Real Madrid, een opleidingsclub. 2 jaar geleden om hem binnen te halen. Maar dat eerste seizoen kwam niet verder dan 6 wedstrijden. Vorig seizoen dan verhuurd. Villarreal maakte dankbaar gebruik van de diensten van Marin. En dit moet dus een beetje een tweede kans worden voor de Spaanse centrale verdediging. Dit is makkelijk balverlies. Rahmani was het. En het gevaar nog niet geweken. Balzani. En Vitinha. Baldanzi opnieuw. En de eerste doelpoging is van Morten Frendrup. De bal niet laag houden, de Deense middenvelder. Slordig dat uitvoetballen bij Napoli. En
en al wel met overleg gevoetbald. Rond de 16. Ondertussen alweer een doelpoging. De regisseur liet zich hier verrassen. Oef, wat een fout van Meret. Dan mag je van geluk spreken dat Vitinha die blunder niet afstraft. Hier had de Portugees eigenlijk veel beter kunnen doen. Ja, Napoli lijkt even het noorden kwijt, nu al.

Bal dat. Norton Cuffy gaat door op de rechterflank. Hier is Vitinha. Raakt de bal alles behalve goed. Vasquez. Ellertson. Ja, 3-4-2-1. Zo speelt Genoa met enkelvoudige flanken. Ellertson uit IJsland op links. Norton Cuffy, de Engelsman op rechts. En dan twee mensen centraal met Frendrup en Amorim. Dat is de man met het nummer 4 hier. Jonge Braziliaan van 21. Ja, Allegri, die je kiest voor een viermans verdediging. Dat is het grote verschil wat de bezetting betreft alvast met Antonio Conte. 4 achterin. Een diepe spits en dan echte buitenspelers.

niet echt een man van de grote systemen hier van voetbal, zoals Conte dat wel is. Hij houdt wel van artiesten, liet ook Luka Modric op zijn 40ste schitteren bij Milan. Het nadeel was wel dat toen Modric uitviel, druk in het aangezicht, ja, dat Bos dan zo'n beetje in elkaar viel op het eind. Ook Genoa zet druk. En ik moet zeggen, Napoli blijft er bepaald rustig onder. Dit valt dan wel mee. Politano. 1-1 met Ellertson. Di Lorenzo ook mee. Ja, voorlopig is de kwaliteit bij Napoli niet hoog genoeg. Mani. Marin en Spinazzola. Spinazzola 33. Rahmani 32. Di Lorenzo 33. Dus al drie van die rijp ervaren mannen in die verdediging. Hè. Anguissa is ook alle 30 ondertussen. Het is seizoen voor de Cameroener bij Napoli. Hij heeft het ook allemaal meegemaakt de eerste jaren. Santos houdt het simpel. Spinazzola. En dan Lobotka toch weer naar de buitenkant. Aan de tweede paal. Te scherp voor Politano. Die voorzet van Alisson Santos. Nou, nog zo eentje die hier vorig seizoen al rondliep. Op huurbasis. Al bij Sporting Lissabon. Ook die is nu echt getransfereerd. Bovenop de 3,5 miljoen. De huurprijs komt ook nog 16,5 miljoen voor een definitieve transfer. Overtreding op Vitinha. Oordeelt Di Bello. Hij had wel degelijk een voet hangen. Rafa Marin. De oefencampagne van Napoli was ook niet onaardig. Naast oefengalop werd een 6-2 overwinning tegen Aris Thessaloniki. Klant. Twee goals van Kevin De Bruyne, twee van nieuwe spits Luca. Ook Rahmani en McTominay scoorden. Tegen Celta de Vigo werd het 1-1. Tegen een andere Spaanse club, Osasuna, won Napoli met 2-1. Buitenspel van Højlund. Stevige tussenkomst, maar dus niet echt meer nodig van Leo Østigaard. Dat is de man centraal in dat drietal achterin. De andere twee zijn Vasquez, zoals gezegd, en Marcandalli. Vitinha. Door de benen bij Rahmani, haalt er zo'n corner uit. Genoa is gewoon de betere ploeg. En dat heeft toch veel met instelling te maken, heb ik het gevoel.

eerste corner van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Amorim. Niemand voorin gebleven van Napoli. Bijlo. Stigaard gaat hoog. De bal ook aanvallen. Bijlo vindt dat de Noor een overtreding nodig had. Maar daar leek me niks van aan. En het moet een uitzwaaiende arm zijn geweest misschien. Het komt gewoon veel hoger dan zijn tegenstander. En timed ook beter, zodat die Lorenzo niet zo hoog geraakt. De training vindt hij niet. Van Stigaard. Vasquez. Van Oestigaard even overgenomen door Frentrup. Vijfde seizoen voor de Deen bij Genoa. Morten Frentrup

Politano. Kijk eens hoe laag die staat. En door hoeveel tegenstanders hij wordt aangevallen meteen. Nou, sterk Genoa. Baldanz. Genoa huurt hem van AS Roma. Dat ook weer Champions League speelt voor het eerst in 9 jaar. En wat dat betreft is het een typisch seizoen. Milan en Juventus haalden de top 4 niet. En met Como heb je natuurlijk debutant straks in de Champions League. Roma wel een tijdje niet meer bij geweest. Inter is een vaste waarde, Napoli de jongste jaren ook.

Bijlo. Had het goed bekeken. Was er niet helemaal gerust in. Maar van een fout van Colombo.

Santos. Zola vindt de beste controle. Valt wel nog wel goed. Rahmani. Echt door. Was wel heel erg ver. Slim uitgelokt. Deze vrije trap door Flentroep. Dat was ook niet veel aan. De tegenaanval dreigde te stokken.

Heuland. Niet voorbij Østigaard. Anguissa. Achter Napolitano. Het is een beetje te slapjes allemaal. Bij Napoli kunnen de intensiteit van Genoa niet matchen. En u zag daar ook de beweging met de handen van aanvoerder Di Lorenzo. Het mag allemaal wat meer zijn. Vooral de instelling. Maar goed, dat is niet zo makkelijk in 1, 2, 3 op te lossen. Zes ploeg. Maar gewoon te rustig begint.